0: Dus het eigenlijk puur wat het is, een organisatie die tegen rechten beweegt.
1: En je zegt het zijn organisaties, politieke bewegingen. Hoe moet ik me dit voorstellen?
0: Hoe? Je hebt een paar die heel bekend zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Heritage Foundation in de VS, die achter veel van de plannen zit van de huidige Trump-kabinet en de tweede presidency die hij heeft. Je hebt in Nederland er ook een, zoals Civitas Christiana, die bekend staat achter bijvoorbeeld de aanvallen op de Rutgers-acties rondom Paarse Vrijdag, enzovoort, enzovoort. Laatst heb ik natuurlijk een grote rechtszaak over gekregen. Maar ook in Hongarije zitten ze, daar hebben ze nauwe banden met de regering. In Polen zitten ze. En die organisaties die houden heel goed communicatie met elkaar ook.
1: En hoe

0: zitten ze daar, hebben ze nauwe banden met de regering. In Polen zitten ze. En die organisaties die houden heel goed communicatie met elkaar ook.
1: En hoe groot zijn deze organisaties? Want dit voelt voor mij, als je dit zo zegt, denk dat zijn toch even drie mensen op het internet die een beetje aan het, aan het toetsenbord ridderen zijn, zoals je dat noemt.
0: Ja. Ja, daar lijkt het altijd heel erg op, vind ik zelf in ieder geval altijd. Vaak kunnen ze ook helemaal geen websites bouwen, dus dan kijk ik ernaar en denk ik, oh ja, dan zal het vast niet zo spannend zijn. Maar helaas is dat het toch wel. Er zit er toch veel meer achter dan je denkt, vooral heel veel meer geld. Dus het zijn vaak organisaties die heel erg goed gefinancierd zijn. Ofwel door miljardairs, ofwel omdat ze heel goed zijn in via haat- of angstcampagnes een soort van donaties werven. En daar zit eigenlijk ook de crux, dat je eigenlijk gewoon merkt dat puur door dat geld ze heel veel invloed hebben.
1: Ja, want je zegt net, Nederland speelt zich. Nou, Amerika kan ik me op de een of andere manier nog wel voorstellen. Toch een land waar twee... Ja, op de een of andere manier gek, toch? Een land waar twee kampen gevoelsmatig tegenover elkaar staan. Ik heb het gevoel dat Nederland toch een genuanceerder land is. Wat voor een soort anti-rechtenbewegingen zie jij in Nederland? Wat komt de kop op?
0: Ja, Civitas is daar echt de grootste in. Civitas Christiana, die heeft meerdere campagnes onder haar naam. Zo heb je bijvoorbeeld Gezin in Gevaar. Dat is de campagne, dat lijkt al een organisatie, maar het is gewoon een deel van Civitas. Die zich tegen LBTI-rechten ageert. Je hebt ook Cultuur onder Vuur, die zich keert tegen migratie en mensen van kleur. Zo hebben ze er verschillende. Ze zijn ook vaak bezig met acties voor stations. Met grote rode vaandels en dat soort dingen. Dus het zijn vrij brede acties die zo'n organisatie organiseert.
1: En je zegt ook, ze hebben ook wel met elkaar te maken, toch? Ze zijn in contact met elkaar.
0: Zeker, ja. En daar kom je eigenlijk de crux tegen wat al deze organisaties doen. Vooral gewoon heel erg veel desinformatie verspreiden en heel erg veel angst zaaien.
1: Ja, nu heb je de term desinformatie. De laatste jaren zie je dat vaak en veel in de media. Voelt soms een beetje clickbaiterig. Kan jij precies vertellen wat desinformatie is?
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Kijk, vroeger hadden we de term propaganda. Dat gebruiken we nu heel losjes. Vooral in commentsecties op social media. Maar desinformatie betekent eigenlijk gewoon foutieve informatie die je welwillend verspreidt met foute intenties. Terwijl misinformatie is dan iets wat foutief is, wat niet klopt. Maar wat je niet per se bewust verspreidt. Dus daar zit een beetje het verschil.
1: Ja, dus desinformatie is het bewust verspreiden van informatie wat niet klopt.
0: Ja, precies.
1: Even kort samengevat. En dit doen die anti-rechtenbewegingen dus?
0: Zeker. En onder andere.
1: We hebben het nu dan concreet, die begrip hebben we nu. Nu snap ik hem, enigszins. Maar als je de krant ook openslaat of sociale media gaat bekijken, dan voor mijn gevoel leidt het soms even, als we één concreet voorbeeld gaan nemen, dat bijvoorbeeld transgenderrechten een soort van het grootste maatschappelijke probleem. Het is een discussie van dit moment. Terwijl heel vaak denk ik, ja, jongens, het is een hele kleine, relatief kleine groep mensen. In Nederland ook helemaal natuurlijk. Waarom denk jij dat transpersonen in deze anti-rechtingbewegingen met deze desinformatie zo'n centraal strijdpunt zijn geworden de afgelopen jaren?
0: Nou, ik denk niet dat dat een natuurlijk gegeven is of dat dat natuurlijk zo gegroeid is. Ik heb eerder gewerkt bij Transgender Netwerk, waar we dan onder andere onderzoek deden naar media. En de mediarepresentatie van trans mensen jaarlijks. Ik heb heel erg gemerkt hoe dat in een jaar tot anderhalf jaar tijd helemaal omgeslagen is. Dus voorafgaand aan 2021 had je eigenlijk bijna alleen maar mediarepresentatie over trans mensen, dat het je buurvrouw zou zijn. Of kijk, deze persoon is in transitie gegaan, dat vinden we misschien een beetje gek, maar er zit ook iets moois in. Nou, dat soort portretten meestal.
1: Ja.
0: Vaak was het sentiment ook heel positief of neutraal, maar bijna niet negatief. En sentiment bedoel ik echt, hoe spreekt men over het bestaan van trans mensen en hun rechten. En in een paar jaar tijd is dat helemaal omgeslagen. Dus negatief sentiment komt bijna bij de helft van de stukken op een gegeven moment in een van de laatste monitors die ze hebben gedaan, volgens mij. Positief sentiment is gekelderd tot daaronder. Dus eigenlijk de hele representatie van hoe media praat over trans mensen is veranderd in een paar jaar tijd.
1: En je zegt
0: het geeft eigenlijk al aan dat het niet een normale ontwikkeling is.
1: Nee.
0: Want zo snel gebeurt dat niet.
1: Nee, je zegt dus rond een bepaalde tijd. Kan je een soort van pinpointen wanneer jij het gevoel had, ho, wacht, er is hier echt iets aan de hand. De discussie is echt veranderd.
0: Ja. Dus denk ik heel simpel. COVID gebeurde, dus in 2020 barst het los. Daarnaast zijn er in dat jaar best wel veel negatieve opiniestukken over transrechten uitgekomen, waar veel mis- en desinformatie in stond.

0: Toen is er veel beroep gedaan op media om dat terug te trekken. Om dat te rectificeren. En dat is toen niet gedaan. Waar in mijn optiek een beetje een soort jachtseizoen is geopend op transrechten. Hè. Mensen zagen ook, blijkbaar is het oké om hier zo negatief en haatzaaiend over te spreken in kranten. En in opiniestukken mocht je dan blijkbaar alles zeggen wat je wilde. Dat het ineens genormaliseerd werd en het daardoor veel vaker terugkwam. Dus je zag echt dat die opiniesecties daar een beetje een soort bron voor waren. Maar zoals ik al zei, COVID, de pandemie was gaande. En dat zie je vaker gedurende de geschiedenis. In periodes waar mensen zich heel angstig voelen of onzeker over de toekomst. Ja, dat is wanneer desinformatie het best aanslaat. Want dan ben je het makkelijkst bang te maken.
1: Vanuit wie kwamen deze, want je zegt het zijn opiniestukken. Nou, blijkbaar kon iedereen een opiniestuk schrijven rondom de pandemie. Welke groepen mensen waren dit? Kunnen we daar een soort van beeld van schetsen?
0: Die het verspreiden, bedoel je?
1: Ja, en die schreven ook.
0: Ja, daar zijn we denk ik nu nog steeds mee aan het terug onderzoeken wat er nou allemaal wat gebeurd is. Ja. Het ging natuurlijk ook zo snel. En ja, ik denk dat we allemaal nog steeds een beetje aan het wennen zijn aan een nieuwe realiteit. Wat we in ieder geval zien is dat in die tijd bijvoorbeeld in Amerika zijn er een paar kranten opgekocht door miljardairs. Ik zag laatst een heel goed stuk over wat er bij de New York Times is gebeurd. En dat ze sindsdien eigenlijk veel meer antitrans of stukken hebben gepubliceerd. Dus je ziet dat dat deels in media zelf gebeurde. Maar het is ook heel duidelijk een invloed geweest vanuit die antirechtenorganisaties. Ik denk hoe het vaak gebeurt, en dan vat ik een beetje samen hoor, maar het is gewoon per casus heel anders. Is dat het begint bij haatzaaien. Dat gebeurt vaak vanuit antirechtenorganisaties, want die hebben een motief daarbij. Hè, dat bepaalde groepen verdacht gemaakt worden. Dan komt dat een beetje de social media bubbel in, of publieke opinie soort van. Dan gaan mensen dat geloven. Eerst mondjesmaat en dan steeds meer. Dan neemt media het over, want dan zeggen zij, het speelt in de samenleving, dan moeten wij erover schrijven.
1: Ja.
0: En dan als laatste tak, dan neemt politiek het over. Ja, en dan komt het in de legislatie terecht. En dan kan het heel erg misgaan.
1: Want hoeveel macht hebben deze antirechtenorganisaties? Want het klinkt alsof ze klein zijn, maar toch heel machtig zijn.
0: Ja, dat is denk ik ook zo. Er was een heel goed stuk van Zembla uit mijn hoofd. Van godslobbyisten heette dat volgens mij. Een stuk waar ze onderzocht hebben van hoe kan het nou dat die evangelisch-christelijke of extreem conservatief-christelijke lobby vanuit de VS nou zoveel macht heeft?
1: Ja.
0: Daar zag je bijvoorbeeld ook dat er meer dan 60 miljoen per jaar vanuit de VS van antirechtenorganisaties naar Nederland gaat.
1: Wow.
0: Alleen al voor LBTI-desinformatie. Ja, dan kan je nagaan per jaar hoeveel dat is. En dan moet je het ook niet zo gek vinden dat de NGO's en rechtenorganisaties die wij hier hebben, die voor onze rechten wel vechten, dat die daarmee natuurlijk in de schaduw vallen van zoveel kapitaal.
1: Ja.
0: En social media is opinie, daar is deels te winnen met geld. Ja, dan gaat het gewoon heel snel mis.
1: Eigenlijk heel raar dat ze geen website kunnen bouwen dan, toch? Met zoveel geld. Dat die websites er zo verschrikkelijk uitzien. Maar die geldstromen komen dus enigszins vanuit Amerika, I guess. Zijn er nog meer plekken waar deze antirechtenbeweging in Nederland, organisaties, hun geld vandaan krijgen? Want blijkbaar zit daar heel veel achter.
0: Zeker. Ja, we weten ook dat het uit het Kremlin komt ten dele. Vanuit destabilisatiecampagnes. Daar is de Europese Unie steeds meer bezig om onderzoek naar te doen. Tegelijkertijd is het lastig aan te geven. Maar wat we wel weten is dat daar gewoon significante geldstromen vandaan komen. Het lastige hiermee, denk ik, is ook dat in de nieuwe digitale eeuw is het heel makkelijk om dit soort sporen te wissen. En het gebeurt, denk ik, best wel op grote schaal. Dus heel duidelijk aangeven precies waar iets vandaan komt, dat kan vaak pas naderhand. Tegelijkertijd zien we dat het gebeurt en dat het aangejaagd wordt. Bijvoorbeeld via trollenlegers, die ook onze verkiezingen hebben beïnvloed. Dus dit is op allerlei flanken bezig. En het is ook oprecht gewoon een beetje chaos op het internet op dat punt.
1: Het is aan zich natuurlijk altijd wel een beetje chaos op het internet, maar dit is echt wel een stukje erger. En je geeft dus aan, het is makkelijk om sporen te wissen. Mij is eigenlijk altijd geleerd, alles wat je op het internet zet, bestaat voor altijd. Maar in dit geval klopt dat dus niet.
0: Nou ja, het is heel makkelijk op het moment dat je heel veel via bots en algoritmes doet natuurlijk. En dat is denk ik ook een reden waarom het zo geëxplodeerd is. Ja, generatieve AI is gewoon sinds 2020 redelijk geëxplodeerd natuurlijk. Sindsdien wordt het ook veel makkelijker om op algoritmische wijze of via AI-agenten steeds groter en meer desinformatie te verspreiden. En kan het ook voor mensen zoals ik, die meer technische leken zijn. Niet dat ik het nou doe, hè? Even bij deze.
1: Nee, bij deze. Nee, dat geloof ik ook totaal niet, maar ga door, ja.
0: Ja, nee, dus ik denk dat dat daarin ook een belangrijk zit die we vaak vergeten is. Het is ook echt de technologie die hen in handen wordt gelegd door grote tech-miljardairs.
1: Ja, dus dat geld komt ook daar vandaan. Dus eigenlijk een soort van, of de power die mensen misschien pakken, komt ook daar vandaan.
0: Ja, dat geld durf ik niet zeggen. Nee. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat ze zich wel heel erg lieren met het kabinet van Trump en met de Trump presidency. Ja. Dus het zou me niet verbazen, maar daar heb ik nog geen bron voor gezien. Het is meer inderdaad die tools die zij ontwikkelen en de macht die zij naar zich toe trekken. Die vallen toevallig heel makkelijk in de handen van dit soort extreme en radicale organisaties.
1: En kan je een beetje voorbeelden geven van wat voor een soort desinformatie en campagnes er opgestart worden door dit soort anti-rechte bewegingen?
0: Zeker. Ja, ik heb eerder een publicatie geschreven met wat andere onderzoekers op radicalisering en desinformatie. Daarin hebben we eigenlijk voor Joodse mensen, moslims en trans mensen proberen te identificeren wat zijn nou de grootste demoniserende narratieven die op dit moment spelen. En daar werd eigenlijk voor trans mensen heel erg duidelijk in. Je hebt primair dat narratief dat we soort van verkrachters of criminelen zouden zijn. En dat is denk ik een narratief wat tegen de meeste gemarginaliseerde groepen wordt gebruikt. Ook tegen moslims, ook tegen joden. Maar waar het in trans mensen heel specifiek is, dat er gezegd zou worden dat hun emancipatie haak staat op de veiligheid van vrouwen en kinderen. En dan kom je eigenlijk ook een beetje op de kern wat ook in de meeste desinformatiecampagnes en door de eeuwen heen die ik heb gezien centraal staat, is dat je vrouwen en kinderen misbruikt soort van voor je angst zaaien. Mm. En dat dan groepen zouden zijn waarvan je zegt van die moeten we beschermen. Dat het bijna een soort pleidooi is aan vaak mannen, vaak witte mannen, om dan boos te worden voor hun veiligheid, zeg maar. Een andere die we heel veel zien, ook nu weer, werd ook gewoon in het verleden door wel voorstaande Tweede Kamerleden gepubliceerd, is het idee van besmettelijkheid. Dat trans zijn op een of andere manier besmettelijk zou zijn. Dat kan bijvoorbeeld dat ze dat zeggen, dat zou komen via social media, groepsdruk, pornoverslaving of overheidspropaganda. Die laatste wordt bijvoorbeeld vaak door de PVV aangehaald, maar sociale besmettelijkheid, dat is echt een propagandistische term.
1: Ja.
0: Die expliciet onzin is. Maar het wordt vaker ook door politici gepubliceerd in grote kranten bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Want ik denk echt, als je dit zegt, denk ik, hoe kan je dat nou denken? Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dit misschien zien in hun eigen bubbel. Nou, zit ik in een hele erg gezellige, leuke linkse bubbel. Maar ik kan me voorstellen, als je in een andere bubbel zit, dat je dit ziet en denkt, dit zou wel kloppen. Denk je dat mensen zich echt bewust zijn van het feit dat deze strategieën er bestaan en hoe ze opgebouwd worden en hoe ze beïnvloed worden eigenlijk?
0: Nou, de hoe denk ik niet. Mensen weten het wel. En er is ook een reden dat we allemaal massaal in de commentsecties propaganda roepen alsof het niks is. En daarmee ook een beetje vergeten wat het nou echt betekent.
1: Ja.
0: Maar nee, ik denk niet dat ze het weten. Maar wel dat men altijd beïnvloed wordt. Er was een interessant onderzoek vanuit de EU recentelijk, waar ze gemeten hebben per Europees land. Onder andere hoe overtuigd men is van dat ze niet beïnvloedbaar zijn op het internet. En het waren echt schokkende cijfers. In sommige landen, ook onder jongeren, echt boven de 50%. Ja, ik schrok daar wel van, moet ik zeggen. Want ik weet dat het klassieke ding wat men altijd zegt is, you are not immune to propaganda. Dat je dat heel erg moet onthouden, omdat dit zijn gewoon een soort bugs in ons brein. Waar wij gewoon heel gevoelig voor zijn. En desinformatie die exploit dat op een manier. Maar dat zoveel mensen inmiddels denken dat ze er immuun voor zijn, maar er toch de hele tijd aan exposed worden op die continue news cycle en internet. Ja, ik vind dat zorgwekkend.
1: Waarom denk je dat wij zo gevoelig zijn voor dit soort campagnes? Wat zit daarin?
0: Ja, ik denk omdat mensen gewoon bange beesten zijn. Dan ga ik het even heel makkelijk zo zeggen. Ik ben geen socioloog of antropoloog, dus ik durf dat niet te zeggen hoor, of psycholoog.
1: Nee.
0: Maar desinformatie gaat gewoon over sprookjes en over fabels en over angst. Dus het spreekt niet op je ratio aan, maar het spreekt je aan op je onderbuik. Dus dat is het belangrijkste. En hoe het werkt doorgaans is dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, dus je zegt vaak genoeg er is brand, dan begint men op een gegeven moment het half te geloven. Een voorbeeld daarvan is hoe ze dat met trans mensen bijvoorbeeld doen. Als je maar vaak genoeg zegt, ze zijn een gevaar voor vrouwen en kinderen. Hè, want toiletten of sport of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment gaan mensen het toch, omdat ons breinen zo werken, associëren verkrachters met trans mensen. En daar zit ook het hele lastige in van hoe je desinformatie nou ontkracht. Want het eindeloos factchecken werkt dus niet. Want daar herhaal je dus eigenlijk die verdachtmaking mee.
1: Ja.
0: En we gaan er dus niet rationeel op in. Als we het gewoon vaak genoeg horen, dan worden we er gevoeliger voor.
1: Ja, het is dus een hele emotionele reactie eigenlijk. En dat neem je dan mee en dat draag je dan eigenlijk mee. Maar moeten we daar niet ook een soort van beschermd worden? Heeft de overheid nog een rol hierin? Want ja, wij zijn een soort van eigenlijk prooi voor al deze anti-rechten organisaties.
0: Ja, would be nice.
1: Toch?
0: ik denk hier vaak over na, want het is natuurlijk wel lastig. En ik denk dat in een nieuwe realiteit hier gewoon vaak bij stilstaan. Wat moeten we hier nou mee?
1: Ja.
0: Ik bedoel, zeker in het begin van COVID hebben we echt de complottheorie-explosie gehad. En ja, nou, veel mensen, denk ik, ook in hun directe omgeving was mensen gehad die er dan niet gingen geloven.
1: Mm-hmm.
0: Dat was zo bizar voor mij, want ja, daarvoor las ik over de meest bizarre complottheorieën over nucleaire piramides en hagedismensen en weet ik veel wat. En nu tijdens COVID begonnen mensen het zo snel, zo oprecht te geloven. Ik weet niet. Ik denk dat het heel waardevol zou kunnen zijn om in ieder geval te onderzoeken in hoeverre je een verbod op desinformatie verspreiden kan krijgen. Het lastige daarin is, het is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen, ook juridisch, want ja, dan moet je dus iemands intentie kunnen bewijzen.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd denk ik dat dat in sommige gevallen echt wel te doen is. Zeker als het gaat over de anti-rechtsbewegingen. We zien het nu deels ook met influencers. In veel landen wordt daar meer op gehandeld, zeker als het gaat over medische desinformatie. Dat is bijvoorbeeld prima te verbieden.
1: Ja.
0: Alleen we zijn hier nog helemaal niet zo mee bezig, heb ik het idee. Terwijl we daar eigenlijk al een paar jaar te laat mee zijn.
1: Ja, zo klinkt het wel. En als je zegt over medisch advies wat influencers dan geven, dan gaat het over je hoeft niet in te smeren bijvoorbeeld, want de zon is goed voor je, dat soort informatie.
0: Ja, over dat zonnebrand kankerverwekkender zou zijn dan verbranden of dat soort dingen. Of alleen maar vlees eten, dat alleen maar voordelen heeft.
1: Ja, precies. Hoe zou zo'n verbod er, als in een ideale wereld voor jou, hoe zou zo'n verbod er dan precies uitzien?
0: Ja, dat vind ik een hele lastige. Ga ik vaker zeggen, denk ik, tijdens deze uitzending.
1: Maar
0: ik ben geen jurist. ik vind dat heel lastig, maar ik denk daar is de overheid voor. We nemen vaak genoeg moties aan om te onderzoeken of we iets gaan doen.
1: Ja.
0: Daar is Nederland uitstekend in. Dus waarom hebben we dat in godsnaam nog niet op maximale schaal hierop gedaan? Ik bedoel, we hebben de capaciteit in Nederland om dit te doen. We zetten onszelf altijd neer als zo'n nuchter landje. Ja, dan hoort dit erbij, lijkt me. Dat je kijkt hoe worden onze burgers niet op kwaadaardige wijze beïnvloed.
1: Ja. Zijn er andere landen die dit wel nu al goed doen? Of die een soort van eigenlijk de voorbeeldfunctie hebben overgenomen van wij nuchtere Nederlanders?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, wel als het gaat over influencers. Dus volgens mij China heeft het nu gedaan. Ik weet van hoofd ging het Verenigd Koninkrijk het ook nu doen. Dus ik denk dat we daar ook vaart mee moeten maken. Want heel veel desinformatie wordt ook verspreid door het influencernetwerk.
1: Ja.
0: Daarmee zeg ik niet dat zij het altijd bewust doen, maar wel dat zij bewust verkeerde informatie toegestroomd krijgen. En ik denk dat daar heel vaak misgaat. En sommige influencers beginnen wel, dat weet ik helemaal niet. Maar ik denk dat dat nu eerst echt stap 1 is. En B, kijken wat je verder kan doen tegen die anti-rechtenorganisaties. Ik bedoel, er is al eerder al benoemd door Kamerleden vanuit de VVD. Dus moeten we niet kijken of we dit soort organisaties in binnenland aan banden kunnen leggen. Ja, dat is inmiddels niet gebeurd. Maar er zijn wel verschrikkelijke rechtszaken die bijvoorbeeld tussen Rutgers en Civitas Christiana hebben gespeeld. Dus er zijn echt zat kansen, maar we moeten gewoon ergens beginnen.
1: Ja, kan je uitleggen wat die rechtszaak precies was, was tussen deze anti-rechtenbeweging en...
0: Ja, je hebt de week van de lentekriebels van Rutgers. Rutgers is een NGO die zich inzet voor goede seksuele onderwijzing uit mijn hoofd. Ik weet niet hoe zij het precies zelf zeggen. En de week van de lentekriebels is eigenlijk een landelijk initiatief om basisschoolleerlingen verder te informeren over dingen zoals consent of hoe je met elkaar omgaat, dat soort dingen. Dat wordt best wel breed ingestoken. Volgens mij is er elk jaar een themajaar. En de anti-rechtsbewegingen en ook een beetje de complothoek, die zijn er heel erg opgedoken. Deels ook vanuit initiatief vanuit die anti-rechtsbewegingen. Als een soort van demoniseringsput. Van hier kan je heel veel angstzaaien ingooien. Omdat de meeste mensen er niet direct van weten. Of direct soort van bij betrokken zijn. Dus het is zo makkelijk om er angst over te zaaien.
1: Kinderen?
0: Dus al snel kwamen er kinderen. Ja, ook weer inderdaad makkelijk te verdedigen binnen propagandistische termen. Al snel kwamen er soort van desinformatie statements naar buiten die massaal gedeeld werden over dat kinderen zouden leren oraal te bevredigen in lessen. Nou, het sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee.
0: Maar ja, dan is de geest uit de fles en dan krijg je hem er niet meer zo makkelijk in. Dus op het moment dat zoiets zo massaal gedeeld wordt op social media, dan heb je eigenlijk al een groot probleem. En dan zie je volgens ook weer dat politiek erover praat en media erover praat.
1: Zeker,
0: dan krijg je die cyclus weer.
1: Ja.
0: Dat heeft toen een jaar, is dat een heel groot probleem geweest. Toen een jaar daarna, toen heeft Rutgers heel slim gehandeld en hebben ze een hele sterke debunking campagne gedaan. En toen raakte media een beetje savvy dat ze merkten, oh wow, dit gaat heel snel mis. En er is heel veel desinformatie. Dat was in 2023 uit mijn hoofd. Ik heb het idee dat er toen alweer meer wat wijsheid kwam over wat desinformatie precies was. Voor dat jaar, als ik dat dan zei, dan zeiden de meeste mensen, waar heb je het over?
1: Ja.
0: Maar dat was best wel een soort kantelpunt. Toen is Civitas eigenlijk over de week van de lentekriebels best wel even wat stiller geweest. Tot vorig jaar in mijn hoofd. Toen hebben ze het zwartboek gepubliceerd.
1: Het zwartboek?
0: Dat was het zwartboek.
1: Ja. Okay.
0: Heel spannend.
1: Jeetje.
0: Klinkt het dan ook.
1: Ja,
0: zie je ook weer hoe desinformatie werkt. Dat het via zo'n sprookjesachtige taal en
1: exact.
0: Dat soort dingen.
1: En het raakt gelijk de onderbuik. Oeh, dat is niet goed, weet je wel. Zwartboek, oef.
0: Ja, daar stond ook een hele enge foto op de voorkant. Nou, allemaal heel typisch eindeloos boek met heel veel desinformatie. En een soort van exposés over wat de week van de lentekriebels allemaal niet zou doen. En toen is Rutgers naar de rechter gestapt. Zeggen, dit pikken we niet meer. En die heeft daarin gewonnen. En later ook het hoger beroep. Dus de rechter heeft echt heel duidelijk gezegd, dit kan niet, dit mag niet. En heeft daar een grens getrokken. Dat is denk ik een hele belangrijke zaak geweest.
1: Ja. Ja, spannend wel ook een soort van ja, dit is misschien de eerste zaak die duidelijk laat zien, dit is desinformatie. En als je dat, ja, als je daar een probleem van maakt, om het zo maar even te zeggen, dan kan je ook winnen.
0: Ja, er was natuurlijk geen precedent. Dus ik vermoed dat heel veel van de mensenrechtenorganisaties ook, je hebt minder geld.
1: Ja.
0: En vaak ook gewoon relatief heel weinig geld. En beter is geen juridisch precedent. Dus ga er dan maar eens in durven steken met poot vooruit. Soort van. Ik denk dat dat best wel lastig was. En ik hoop dat die rechtszaak rondom het zwartboek daarin heeft geholpen. Ja.
1: Ja, een soort van inspirerend voorbeeld. Maar je zei eerder ook al, we hebben het hele tijd over social media eerder gehad. Nou, dit is dan wel iets wat in de maatschappij speelt. En waar dus echt een ouderwets boek, om het zo maar te zeggen, van uitgebracht is. Maar je zei eerder ook, ja, het is wel van alle tijden. Dus wat voor desinformatiecampagnes heb je in het verleden gezien, waarbij je misschien nu ook al ziet, het verleden herhaalt zich een beetje?
0: Ja, best veel. Er zijn al eeuwenlang, dat is denk ik een van de oudste desinformatiecampagnes, dat eindeloos terugkomt, zijn bloedsprookjes. Dus hele demoniserende fabels over Joodse mensen. Over wat ze allemaal wel niet zouden doen in het geheim. Die zijn ontzettend oud. Ik heb recentelijk in de geschiedenis gedoken van de Gebroeders de Wit. Die natuurlijk, waar we het wilde verhalen over hebben. hele liberale krachten in Nederland. Die uiteindelijk door het volk en ook een desinformatie om het leven zijn gebracht. Door een soort desinformatiecampagne door een religieuze flank in Nederland, maar ook Engeland en Frankrijk. Maar het meeste duik ik wel altijd in desinformatiecampagnes van de Tweede Wereldoorlog. Gewoon omdat het nu gewoon zo relevant is. Ja. En zoveel parallellen zien. Ook als het gaat over transgender desinformatie, homoseksuele desinformatie. Ja, ik schrik daar soms denk ik nog steeds van.
1: Alsof er niks veranderd is eigenlijk.
0: Ja, nou, en toen gebruikten we andere woorden voor. Dus ook trans mensen werden naar de kampen gestuurd. Maar dan geadministreerd alsof het homoseksuele mannen waren. En vaak waren het dan trans vrouwen.
1: Ja.
0: Dus er waren andere woorden voor. Maar de verhalen waren eigenlijk hetzelfde. Het verkrachters zijn, het bedriegelijk zijn, het besmettelijk zijn, noem maar op. En heel veel van wat we nu ook zien, ja, dat werd toen net zo goed. En zelfs voor de Tweede Wereldoorlog. Massaal verspreid over LBTI-mensen. Dus het is allemaal niet nieuw. Het zijn echt een soort zombie-complottheorieën die eindeloos weer terugkomen.
1: Het is, je hebt het ook over woorden. Retorica is denk ik ook best wel belangrijk in woorden. Ja, die raak je eerder in de onderbuik dan feiten eigenlijk. Zie jij dat taal heel bewust wordt ingezet om mensen dus een bepaalde kant op te sturen? Wat voor een soort woordenboekje hebben deze anti-rechte bewegingen?
0: Ja, nou, we hadden het net al een beetje over natuurlijk als we het hebben over het zwartboek. Dus heel vaak is het een mythische taal, fabelachtige taal. Dingen die heel erg tot de verbeelding spreken. Want die mythische wereld, dat is waar desinformatie en ook angst soort van zit. Ik heb zelf heel veel gehad aan mijn retorica. Ik heb een half jaar retorica gedaan op de Universiteit Utrecht. Toen ik nog filosofie studeerde. Dat heeft mij echt gevormd. Omdat ik ook zo zag hoe woorden hebben zo'n gigantische invloed op hoe we door het leven gaan, hoe we informatie tot ons nemen. Ik moet het ook eigenlijk niet zeggen, maar de docent die ik daar had, die had wat questionable politiek. Kwam ik later achter.
1: Okay.
0: Maar juist daarom heb ik er heel veel van geleerd. Yeah. Omdat ik ook daardoor heb geleerd, hè, hoe kan je dat soort van dat venijnig doen? Of hoe kan je dit op... Ja, ook een beetje voor mijn gevoel dat je ziet dat het ook op valse manier kan, zeg maar. Ik zie dit heel veel nu in desinformatie nog. Het moet altijd spannend klinken. Zo doe je dat als je het hebt over angst verspreiden. Aan de andere kant zijn er ook heel veel termen die tegelijkertijd helemaal niks betekenen. Woorden die we eigenlijk puur als soort buzzwords gebruiken. Om aan te geven dat we iets stom vinden. Dus bijvoorbeeld woke is daar nu de grootte van. Als je iemand vraagt wat woke betekent, dan kunnen ze het nooit goed uitleggen.
1: Nee.
0: Het betekent namelijk in essentie letterlijk niks. Maar het is meer een soort verzamelterm voor alles wat ik stom vind en ageert tegen mijn conservatieve wereldbeeld. All Lives Matter was ook zo'n term die eigenlijk heel erg leeg is. Maar eigenlijk vooral aangeeft tot wat voor groep jij vindt dat je behoort soort van. En waarmee je soort van je afzet tegen een progressieve beweging. Dus het is een totaal woordenspel wat op het internet plaatsvindt. En ik denk ook niet gek dat het daarmee heel erg op het internet plaatsvindt.
1: Ja, kan je dat toelichten waarom dat niet zo gek is?
0: Nou, bijvoorbeeld 4chan, ik weet niet of je dat kent, die message board.
1: Ja, zou je het even kunnen uitleggen voor de mensen die... Helaas ken ik dit, maar voor de mensen die het niet kennen.
0: Ja. Ja, het is gewoon een heel problematisch forum, wat al heel lang bestaat sinds de dawn of the internet. Dat is gewoon een broedplaats voor fascisme, voor extreemrechts, voor radicale politiek, enge gedachtegoed. Maar ook complottheorieën en soms echt gevaarlijke incidenten, zeg maar. Een beetje het afvoerputje van het internet in dat opzicht.
1: Mooie samenvatting,
0: Thanks. Maar daar zitten heel veel gehaaide mensen op, maar ook gewoon heel veel eenzame mensen die een soort van een eigen wereldbeeld aan het opbouwen zijn met elkaar. Gewoon puur woordelijk soort van. Die mensen zien elkaar nooit, spreken elkaar vooral via de messageboard. Dus het woordelijke, het schriftelijke is soort van de taal van deze nieuwe extreemrechtse, extreemradicale beweging. Juist omdat het ook heel veel op het internet plaatsvindt. En ik denk dat daar heel veel nieuwe tactieken, retorische tactieken zijn ontwikkeld, waar we nu nog steeds moeite mee hebben met die ontmantelen.
1: Kan je een voorbeeld geven van zo'n retorische tactiek die daar wordt ingezet of gebruikt?
0: Nou, ik zie bijvoorbeeld nu met trans mensen heel specifiek. Dus als we het hadden over die besmettelijkheid net. En dan vroeger in de jaren 70 rondom Anita Bryant bijvoorbeeld. Dat was een hele bekende anti-LBTI-rechten activist. Die in de jaren 70 een beetje aan het hoofd stond van die christelijke beweging. Die zei heel specifiek, nou, het is letterlijk besmettelijk. En homoseksuele docenten op scholen, die maken je kinderen letterlijk homoseksueel. En ze indoctrineren ze om vervolgens vraagteken te doen. Toen hebben we gezegd, nou, mensen worden trans door social media. En door groepsdruk. Nou, daar kan je ook. Nou, ook, daar kan je nog soort van een verhaal aan koppelen, wat voor sommige mensen misschien redelijk klinkt, soort van. Groepsdruk is iets wat we denk ik allemaal snappen. Maar dat was niet overtuigend. Pornoverslaving is iets wat bijvoorbeeld extreemrechtspartijen wat gezegd hebben. Dat klonk ook niet overtuigend, of overheidspropaganda. Maar toen op een gegeven moment kwam er wereldwijd soort van dat idee van nee, het is sociaal besmettelijk. En deze mensen die vangen elkaar in een soort fuik waar ze het nergens anders meer over hebben. En ze sluiten zich af voor de wereld. Bijvoorbeeld dat soort zaken. En sociale besmettelijkheid is eigenlijk gewoon hetzelfde waar we het vroeger over hebben gehad. Namelijk dat het een ziekte zou zijn of dat het door social media overgedragen zou zijn. Maar het klinkt spannender, klinkt mythischer. En tegelijkertijd klinkt het wetenschappelijker. Tot op het punt dat je dus letterlijk politici krijgt die het bovenaan artikelen gaan schrijven in grote kranten. Ik schrik daar dan heel erg van, maar dat is wel hoe dat werkt. En niet alles wordt gefactcheckt en we spreken politiek echt niet uit op hele rationele wijze altijd. Dus op het moment dat je iets mooi kan verpakken, dan verkoopt het vaak goed. Als je het op een spannende manier ook verpakt.
1: Ja, en op een slimme manier ook. Want als je zegt sociaal besmettelijk, dat klinkt veel mooier en wetenschappelijker op de een of andere manier. Ja. Dan woorden als ja, je krijgt het via social media. Dat klinkt een beetje dommig natuurlijk. Maar als je zegt sociaal besmettelijk, dan denk je, oh, nou, als je er vatbaar voor bent, inderdaad. En net zoals wat je eerder ook zegt, ja, woorden zijn belangrijk. Een woord als woke is eigenlijk helemaal niks. Maar het krijgt dus krijgt dus betekenis door de invulling van deze anti-rechtenbewegingen.
0: Zeker, ja. Ja, het zijn ook een soort hondenfluitjes natuurlijk. Ja. Je geeft aan in welke in-group jij hoort en tegen welke out-group jij jezelf afzet. Dus ik denk dat ze daarin heel sterk zijn.
1: Fascinerend.
0: Ja, ik vind het is lastig. Internet is op dit punt een broeinest wat we moeilijk soort van terug in de fles kunnen krijgen. En het gaat gewoon ontzettend snel. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar een term zoals een uitspraak zoals het wordt ons door de strot geduwd. Er was een onderzoek van de Groene Amsterdammer wat onderzocht hoe veel meer LBTI-haat er is online. En toen bleek dat het in de afgelopen 4 jaar vertienvoudigd is.
1: Wow.
0: Ja, echt een 1000% toename. Dat zie je natuurlijk nooit. En dat geeft ook alweer aan dat het niet een natuurlijke ontwikkeling is. Maar daar zag je vooral heel erg in dat door de afgelopen jaren dat narratief van het wordt ons door de strot geduwd exponentieel soort van toe lijkt te nemen in het gebruik in commentsecties. Daar zie je natuurlijk A, dat mensen elkaar naapen. Nou, dat vind ik niet gek. Dat is iets wat mensen normaliter ook doen.
1: Ja.
0: Maar hoe snel dat verspreid is, geeft natuurlijk ook aan dat het ergens geïnjecteerd is in ons debat.
1: Ja, en kan jij pinpointen hoe dat dan kan? Welk debat? Waar komt dit vandaan? Ik vind het niet te bevatten eigenlijk.
0: Ja, snap ik. Ja, ik denk helaas dat het gewoon heel vaak. Het is makkelijk, denk ik, om soort van die anti-rechtenorganisaties te zien als een soort kwaadaardig kabal, wat soort van.
1: Sprookje. De slechterik.
0: Ja, precies. Maar dat is het niet. Dit zijn ook gewoon heel veel mensen online die eenzaam, angstig. Whatever zijn over de wereld en dan bijvoorbeeld op die messageboard zitten en ervan overtuigd raken dat een witte etnostaat de beste keuze is. Of dat trans mensen letterlijk demonen zijn of weet ik het wat, zeg maar. Daar heb je niet een psychose voor nodig. Dat is iets wat je op die messageboard op het moment dat je kwetsbaar bent voor desinformatie en het best makkelijk overgedragen kan krijgen. En dat ben je vaak, kwetsbaar voor desinformatie, op het moment dat je eenzaam, verdrietig, financieel kwetsbaar bent, dat soort zaken.
1: Eigenlijk heel een groot maatschappelijk probleem als je het zo aanstipt.
0: Zeker, ik denk dat je desinformatie ook heel goed zou kunnen bestrijden als we meer bezig zouden zijn met financiële rechtvaardigheid voor mensen, ja, bijvoorbeeld. Dat is denk ik ook wat we heel erg zagen in het begin van COVID. Dat er heel veel mensen, waarvan je het niet zou verwachten, soort van massaal in complottheorieën gingen geloven. En op het moment dat de wereld wat zekerder werd, en we misschien ook financieel weer wat zekerder werden, dat weer afnam.
1: Ja, interessant. Ik wil het straks even met je hebben over, met je hebben over het feit dat je jezelf onvrijwillig activist noemt. Want dat heeft toch wel een beetje hiermee te maken. Maar ik dacht ook even ruimte voor muziek. Even ruimte om eventjes na te denken over waar we het net over hebben gehad. Ik vroeg jou een liedje mee te nemen. En jij kwam met Florence and the Machine, The Old Religion. Waarom ga ik die voor je draaien? Zeker.
0: Nou, ik vind dit nummer heel mooi. Dat is gewoon het simpele verhaal. En het moeilijke verhaal is dat ik dit hele album eigenlijk, maar vooral dit nummer van Florence zo perfect weer vind geven hoe dit werkt. Soort van die snacht die we hebben naar het oude. Misschien een wereld die nooit heeft bestaan, maar we wel nostalgie naar hebben. Naar simpelere tijden, naar oude sprookjes, magie of weet ik het wat. Dat is eigenlijk waar dit nummer om draait. En ik vond het daar heel mooi zeggen.
1: We gaan luisteren. Florence and the Machine met The Old Religion.

0: Florence and the Machine met The Old Religion hier bij De Nacht van BNN VARA.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Dat zeg ik inderdaad. Mijn naam is Philo Bos en ik ben in gesprek met Freya Terpstra. We hebben het over desinformatie en anti-rechtenbeweging. Hallo Freya, je bent er weer bij.
2: Hey Philo.
0: Hallo. We hadden het eerder inderdaad over desinformatie en die anti-rechtenbewegingen, waar die precies vandaan komen. Ik vroeg me eigenlijk eerst nog een beetje af. Het is niet een onderwerp waar je normaal gesproken tegenaan loopt als je misschien gaat studeren of zo. Dat je zegt, weet je waar ik zin in heb? Ik ga het over desinformatieonderzoek doen. Dus hoe ben jij, waar komt deze fascinatie eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik denk dat ik altijd al helemaal geobsedeerd was met het mythische. Mijn moeder las altijd dingen zoals de mythe van Aeneas of Jassen aan me voor. Of Zuid-Amerikaanse mythes herinner ik me nog heel goed uit mijn jeugd.
0: Wat vet.
2: Ik vond het gewoon heel vet inderdaad. En later kwam ik erachter op gymnasium dat ik geen Latijn kon. En überhaupt niet zo goed talen.
0: daar
2: ga je. Dus dan houdt het een beetje op. Dan mag je ook niet meer over dat soort dingen leren. Maar tijdens mijn bachelorstudie filosofie heb ik het eigenlijk weer een beetje ontdekt. Omdat toch best wel veel filosofen ook best wel mythisch kunnen spreken, kwam ik achter. Mm. En vooral kritische theoretici. Dus ik heb toen heel veel filosofen zoals Hannah Arendt gelezen. Theodor Adorno. Die ook leefde rondom de Tweede Wereldoorlog en heel erg schreven over dit soort onderwerpen. En toen ben ik er eigenlijk weer een beetje helemaal verliefd op geworden. En toen heb ik er per ongeluk mijn studie van gemaakt. Dus ook in mijn master, ja, dat was toegepaste ethiek. Wat echt zo'n superbrede studie is waar je heel veel van kan maken. En toen ben ik helemaal propagandastudies ingedoken. En een soort van de ethiek van taal eigenlijk. Toen heb ik een jaar lang onderzoek gedaan. En richting het einde, toen brak de COVID-pandemie uit. Dus toen werd het in één keer een soort heel raar sociaal experiment. Samen met de professor waar ik mee bezig was. En werd ik ineens getorpedeerd in een heel relevant werkveld.
0: Ja.
2: En
0: dan word je dus van filosofie ga je naar desinformatie en die anti-rechtenbewegingen. En dan word je dus eigenlijk ook een soort van activist.
2: Ja, dat was eigenlijk een bewuste keuze. Dus toen dacht ik, ik kan nu A. Verder de academische wereld in. Toen had ik dat vrij snel door dat me te traag ging. Vooral omdat het zo snel veranderde. Dus dat zagen we toen eigenlijk al heel snel in de COVID-pandemie. Desinformatie gaat nu steeds harder, steeds sneller, steeds extremer worden. En dan is een PhD gewoon niet de plek daarvoor. Want dan ben je 4+ jaar bezig. Dan moet je nog postdoc gaan doen enzovoort. En dan moet je hopen dat mensen het überhaupt lezen.
0: Ja.
2: Dus in plaats daarvan ben ik kennis door blijven gaan zetten in publicaties en samenwerkingen met andere experts op dit veld. En radicalisering. En ben ik gaan werken bij de mensenrechtenorganisaties. Omdat zij er eigenlijk direct mee te maken krijgen in die strijd tegen desinformatie.
0: Kan je daar voorbeelden van noemen wat jij hebt mogen doen daar bij deze organisaties?
2: Ja, ik ben 2 jaar van mijn gevoel woordvoerder Trans-Nederland geweest.
0: Mm-hmm.
2: Dat heel veel journalisten me opbelden met, heel eerlijk, ook echt heel veel onzin.
0: Wat hoor je dan? Wat voor een onzin bellen journalisten je dan op? Ik ben natuurlijk ook een journalist, dus wat doen wij?
2: Wat doen jullie? Ja. Ik heb het heel veel over jouw vak vandaag. Excuses ook
0: daarvoor. Nee, dat is helemaal oké. Lof dat.
2: Ja. Fijn. Ja, het is meer, we komen gewoon net een beetje uit een crisis waar het heel veel in de media mis is gegaan.
0: Ja.
2: Maar verder hou ik heel erg van journalisten, hoor, I promise. Waar ik denk een beetje het vaak misging is dat heel veel journalisten steeds sneller iets moeten schrijven.
0: Mm.
2: Dat is natuurlijk ook denk ik een beetje kapitalistisch invloed op het vakgebied. En ook net als normale mensen heel veel onzin meekrijgen. En ook journalisten zijn daar niet immuun voor. Soms heb ik het idee dat ze zich wel een beetje half immuun ervoor weren vanuit het idee van, maar ik kan objectief kijken. Terwijl ik denk dat dat gewoon niet zo werkt. Dus waar ik best vaak tegenaan liep waren journalisten die eigenlijk een soort van besmettelijkheidsnarratieven aan het herhalen waren. Of heel vaak het over vrouwen en kinderen hadden. En dan moest ik dat gaan ontkrachten. Terwijl, zoals ik net zei, zo werkt dat niet eindeloos. Want als je er maar eindeloos lang over in gesprek blijft, dan blijft het relevant.
0: Ja, Ja, precies. En hoe ga je dan het gesprek? Want journalisten, dat is natuurlijk een hele specifieke tak van sport. Het zijn gekke diertjes, journalisten. Maar de mens zelf ook. Dus de vraag kwam misschien bij jou ook binnen van nou ja, de burger, om het zo maar even te zeggen. Wat voor reacties krijg jij dan als zijnde het woordvoerder van deze organisatie? Wat waren de reacties die je kreeg van de normale mens?
2: Ja, ja. Nee, dat viel dus eigenlijk heel erg mee. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed waarom nou. Ik heb het afgelopen jaar pas meer. Dat ik veel meer ook naar mij persoonlijk die online haat op het internet zie. Ik weet niet waardoor dat komt. Misschien omdat ik wit ben, uit de kakkeromgeving opgroei. Ik weet ik veel. Of omdat ik gewoon, als ik op media kom, vaak goed uit mijn woorden kom. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Of omdat ik dan een half titel erbij heb of een organisatie die achter me staat. Ik denk dat dat misschien ook soms helpt.
0: Dat helpt wel, ja.
2: Of dat ik gewoon nooit de comment sectie lees. Dat helpt ook.
0: Gezond.
2: Heel gezond, ja. Dus voor mij viel dat eigenlijk wel mee. Ik denk dat het daarin ook helpt dat ik niet een activist eerst ben, maar het eigenlijk vanuit mijn kunde en mijn kennispassie doe. En vanuit daar, ja, zoals ik inderdaad zeg, onvrijwillig activist ben geworden. Omdat ja, dit is gewoon het veld waar ik nu het meest kan doen met de kennis en kunde die ik heb. Dus dan doe ik het. Maar het is niet leuk om eindeloos voor je eigen groep op te komen. Dus dat is gewoon zwaar en slecht voor de ziel ook, denk ik, op lange termijn. Dat denk ik.
0: Hoe ga je dan, dus je doet het wel, onvrijwillig activist eigenlijk. Uh-huh. Het moet, want je hebt de kennis. Dus ja, je bent bijna een soort van ons plichtmatig om het te doen, want wij hebben de kennis niet. Hoe ga je dan een gesprek aan met mensen waarvan je echt denkt, ja, jullie denken fundamenteel anders dan ik. Het lijkt alsof je tegen een muur aan het praten bent. Maar ik wil er toch een beetje doorheen rammen. Hoe doe je dat?
2: Ja, ik krijg daar stiekem altijd wel een beetje energie van. Het is heel erg om te zeggen, want het is ook gewoon zwaar, denk ik altijd. Dat voel ik denk ik ook wel. Maar ik vind het ook gewoon heel interessant hoe mensen werken op dat punt. En je gaat niet zomaar geloven dat trans mensen demonen zijn.
0: Nee.
2: Of dat Joodse mensen bloed drinken of weet ik veel wat. Daar gaat eigenlijk altijd iets achter. En heel veel van het gesprek over de inhoud, dat is eigenlijk denk ik verwaarloosbaar. Ten opzichte van waar het echt over gaat. Namelijk, hoe kom je bij dit soort ideeën? En hoe komen we meer tot elkaar, zeg maar, in zo'n gesprek? Dus ik vind het veel relevanter zo. Hoe ziet iemands leven eruit? Waar haalt hij de informatie vandaan? En hoe ziet zo'n dag er dan uit waar je dat soort informatie dan krijgt? Ik heb wel vaker gesprekken gehad met deels bijvoorbeeld mensen van de politie of mensen op hoge schoolraden die bijvoorbeeld heel veel desinformatie hebben opgenomen en dat zijn gaan geloven. Uiteindelijk is er denk ik, in ieder geval vanuit mijn positie, altijd een heel redelijk gesprek uit te halen. Tenzij je natuurlijk al tegen mij aan het roepen bent, hè, alle trans mensen moeten dood of in kampen, die zijn er ook.
0: Ja.
2: Dan moet je het gesprek nooit aangaan. Dus het is denk ik ook heel erg je battles kiezen en weten wanneer iets
0: het waard
2: niet
0: is of zo.
2: Is.
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, ik heb ook wel eens een vriendin gehad via die dan ik op een gegeven moment hoorde dat hij ineens allemaal dingen was gaan zeggen van maar het wordt toch opgedrukt op scholen en het is toch ook een beetje besmettelijk en en al die dingen kwamen eruit, al die bagger, zeg maar. Dat was binnen een paar maanden gebeurd, sinds ik haar de laatste keer had gezien. Ja, dan denk ik al heel snel van een beetje zo'n afweging in mijn hoofd van is het dan waard om dit gesprek aan te gaan? Of valt dit nu zo makkelijk in jouw wereldbeeld dat het misschien het niet waard is om zo'n gesprek aan te gaan?
0: Nee, je hebt het nu ook over mensen die je in je dagelijks leven tegenkomt. Maar deze desinformatie verspreidt zich ook best wel online natuurlijk. Hoe ga je online dat tegengeluid laten zien? Hoe ga je online met deze mensen in gesprek?
2: Ja, ik bijna niet. Nee. Ik denk dat daar niet mijn rol ligt. Ook omdat op het moment dat we dat proberen, dat we vooral onszelf stuk aan het werpen zijn op zo'n op zo'n golf die eigenlijk niet stop is. En zoals ik al zei, de grote tech-miljardairs en heel recentelijk eventjes een trillionair.
0: Elon Musk hebben we het over, ja.
2: Ja, precies. Ja. Die bezitten natuurlijk eigenlijk bijna alle social media platforms. Heel veel van de infrastructuur van het internet. Heel veel van de informatieflow. In dat opzicht is er bijna niets van te winnen. Want social media platforms zijn ingericht op je aandacht vasthouden. En wat doet desinformatie? Het maakt je bang en het houdt je aandacht vast. Dus dan is het wel, dan is het heel logisch dat dat natuurlijk floreert daar. En dat hebben we de afgelopen jaren absoluut gezien. En daar is denk ik eigenlijk niet van te winnen, tenzij we op Europees niveau wetten doorvoeren om die macht aan banden te leggen. Dat we een heel goed ander alternatief hebben voor dit soort social media platforms. Dus ik denk op het moment dat je daarop zit, is het bijna niet te winnen. Nee. Ik probeer natuurlijk wel vaak kennis over desinformatie te verspreiden. Want inderdaad, zoals je zei, heel veel mensen weten er ook nog niet genoeg van. Of hebben er een soort vaag beeld bij. Of hebben niet door hoe erg het is op dit moment. En hoe groot, zeker sinds we een soort van massaal AI hebben op die social media platforms, hoeveel onzin ze op een dag binnenkrijgen. Dus ik denk dat dat is wat ik doe. Gewoon awareness verspreiden. En waar ik kan duiding te geven.
0: En als je het dan hebt over een stukje, dit gaat natuurlijk eigenlijk over mediawijsheid. Weten wat voor media je gebruikt. En ik heb het gevoel, vroeger kreeg ik dat nog wel. Één les of zo ergens. Mediawijsheid. Niet één bron is geen bron, weet je wel. Wikipedia is geen bron. Dit is echt een jaar kruik, zeg maar. Dit is heel lang geleden. Ja, ja. Maar tegenwoordig groeien jongeren natuurlijk op met social media. Vanaf een jonge leeftijd al. Voordat ze misschien deze mediawijsheid meekrijgen van hun ouders of van school. Wat zou goed zijn als het gaat over desinformatie? Wat zijn een soort van handvaten voor mensen om te zien, oh, ik heb nu te maken met desinformatie?
2: Wetten over het labelen, over het verbieden, denk ik. Daar hebben we het net natuurlijk deels over gehad. Maar er zijn denk ik heel veel dingen die we kunnen doen. Je bedoelt specifiek op online platforms, bedoel je dan?
0: Nou, gewoon nu online platform, maar misschien ook over het algemeen over desinformatie.
2: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste is, we moeten met een heel goed alternatief komen. Een alternatief verhaal. En daar begint het eigenlijk. Want die desinformatie verspreidt zich in een wereld waar mensen terecht, vind ik, heel erg gedesillusioneerd zijn over politiek, over de economie, over kapitalisme, enzovoort, enzovoort. Ik bedoel, mensen zien gewoon hoe hun levens elk jaar weer een stukje minder worden in heel veel gevallen. Waar ze minder geld hebben, waar ze minder bewegingsvrijheid hebben enzovoort. Ja, dat is denk ik de sterkste aandrijver van haat en desinformatie over het algemeen. Dus daar moet een goed alternatief op zijn. En daar kan je natuurlijk politiek aanpakken, maar dan zijn we over 1000 jaar nog bezig, denk ik. Maar de progressieve krachten van de wereld, die moeten dat juist gaan aanpakken. En een goed hoopvol verhaal gaan kunnen verpakken. Ik heb recentelijk voor het boek van Martijn Kamphorst, hoofdredacteur van Wink, heb ik een hoofdstuk geschreven hierover. Het heet het Queer Handboek voor Hardere Tijden. Over hoe progressievere partijen eigenlijk hun verhaal beter kunnen verpakken en hoe ze mensen opnieuw aan moeten spreken. Want ik denk dat we daar gewoon heel vaak heel slecht in zijn, helaas. En ik denk dat het helaas daar gewoon begint, naast die wetten om het verder aan banden te leggen. Mensen moeten ook weer beginnen met hopen, soort van. En niet alleen maar meer in die angstspiraal vallen waar ze nu in vallen op dit moment.
0: Hoe krijg je dan hoop in zo'n wereld wat je net omschrijft, waar je misschien in je eentje achter de computer zit op 4chan, het forum wat je net aangaf, en je voelt je alleen, je voelt alles wordt van je afgepakt en dat ligt aan anderen en niet aan jezelf. Hoe communiceer je die hoop?
2: Ja, ik denk naar buiten gaan. En met je vrienden dingen doen, in je gemeenschap organiseren. Dat zijn altijd de basale dingen die ik hoor, die wel heel belangrijk zijn, maar ik ook heel veel hoor. Tegelijkertijd is er meer te doen. Kijk, het is heel logisch dat we boos zijn. Dat vond ik ook zo mooi in dat nummer van Florence. En die angst moeten we ook gaan voelen. Alleen we kanaliseren het nu helemaal de verkeerde kant op. Ja. Namelijk naar gemarginaliseerde groepen. En we laten ons de hele tijd afleiden door een soort van die angstzaaierij. Terwijl er hele duidelijke redenen zijn waarom onze wereld minder leuk wordt. Er stroomt ontzettend veel geld naar miljardairs. Nu bijna biljardairs. Ik bedoel, kan bijna niet uitleggen hoe krankzinnig veel geld dat is. Dus in dat opzicht is de optelsom redelijk makkelijk te maken over hoe dit werkt. Een kleine groep mensen op de wereld krijgt gewoon steeds meer macht. En ook steeds meer macht over onze informatiekanalen. Ja, daar kunnen we boos over worden.
0: We moeten een sprookje bedenken hierom, want dat raakt de onderbuik misschien. Het feit dat dus desinformatie verpakt wordt als sprookje en dat raakt ons en dat voelen we, dat moeten we ook met de juiste informatie eigenlijk gaan doen.
2: Zeker. Ja, Mamdani doet het bijvoorbeeld heel goed in New York, nieuwe burgemeester daar. Die heeft in zijn opening speech echt een gigantisch, mythisch verhaal gehouden over het eindelijk teruggrijpen van macht in oude arbeidershanden en dat soort zaken. En dan zie je ook dat het werkt. Dat mensen daarin geloven en zich deel van iets groters gaan voelen.
0: Eigenlijk gek dat de Big Apple een soort van voorbeeld misschien gaat zijn. Deze manier van burgemeester zijn, dat is wel inspirerend, lijkt mij.
2: Ja, treurig, hè? Ja, we moesten toch de bal laten vallen in Nederland. Ja.
0: Dat zeker, dat sowieso. Ja. Dankjewel, Freya Terpstra. Mijn gast van dit uur, filosoof en onderzoeker op het gebied van desinformatie en anti-rechtenbewegingen. Heel erg bedankt dat je vannacht, deze ochtend, hoe je het ook mag noemen, bij ons te gast wilde zijn. Val je nou pas net in? Niet getreurd, het uurgesprek met Freya is binnenkort te beluisteren via NPO Luister. Dan gaan we nu plaatsmaken voor NOS Journaal van 3 uur. Inderdaad, dankjewel Freya. En we houden je in de gaten en we zijn op zoek naar sprookjes. Ik wil meer sprookjes, toch?
2: Ik zal er goed over na gaan denken.
0: Dankjewel, fijne nacht.
2: Hoi.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Villa Bos. En deze nacht waren we in gesprek met filosoof en onderzoeker Freya Terpstra. We hebben het gehad over desinformatie en welke rol dit speelt in de groeiende online haat tegen LHBTIQA+ personen.
3: De nacht van BNN VARA.
2: Pride Month ligt misschien achter ons, maar de Pride is nog niet voorbij. Ook de komende tijd zijn er nog allerlei activiteiten en evenementen. En daarom staat onze uitzending in het teken van zichtbaarheid, beeldvorming en de manier waarop we naar elkaar kijken. En iedere week maak ik rond dit tijdstip ruimte voor jou aan de andere kant van de speaker / radio CQ oortjes. Mijn gast van het eerste uur was dus Freya Terpstra. Doet dus onderzoek naar hoe verhalen en beelden invloed hebben op hoe we naar anderen kijken. En ik vraag me dus af, wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat je een vooroordeel had over iemand die misschien niet... Oh, we hebben een spookrijder. Daar ga ik even ruimte voor maken.
1: Rijden op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijden op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen.
2: Belangrijk. Dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. De spookrijder inderdaad. Maar goed, we zijn weer terug. Ik heb een vraag aan jou, want ik wil met jou een gesprek aan de andere kant van de speaker Radio Oortjes. Wanneer heb jij dus voor het laatst ontdekt dat je een vooroordeel had over iemand? Dat kan een collega zijn, misschien een buurman, maar het mag ook iets zijn als ik heb een voordeel over generatie X of over generatie Alpha. Het kan ook iemand zijn die compleet anders blijkt te zijn dan je in eerste instantie had gedacht. Op een positieve manier dus. Laten we het gezellig houden. Vertel het mij en in ruil daarvoor draai ik een lekker plaatje voor je. 0800-1121. De lijnen staan hartstikke open. Dus wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat je een vooroordeel had over iemand? Ik ben heel benieuwd. We gaan het zo horen. Ik ga eerst nog even naar Femke, mijn steun en toeverlaat hier in de studio. Femke.
4: Ja, Villa.
2: Goeienacht.
4: Hi, goeienacht.
2: Ik stel deze vraag ook even aan jou. Wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat jij een vooroordeel had over iemand?
4: Dat vind ik een lastige. Ik moest wel eigenlijk gelijk denken aan een campagne die ik laatst zag van Sieren. Wat ging over ouderenbetutteling. Dat is misschien niet iets waar gelijk een belletje bij gaat drinken. Maar het was eigenlijk een hele goede spot die eigenlijk ging over hoe wij naar ouderen kijken en wat voor beeld wij van ouderen hebben. Dat je vaak toch net anders gaat praten of je anders gaat gedragen, terwijl dat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Dus daar was ik eigenlijk best wel door gepakt. En daardoor ben ik ook heel erg in mijn dagelijkse leven gaan kijken naar hoe ik communiceer met oudere mensen in mijn omgeving.
5: En wat is jouw vooroordeel over ouderen dan?
4: Nou, ik denk dat je toch vrij snel soort van een beeld daarbij vormt. De spot begon eigenlijk met een man van 80 die recht de camera inkeek en zei: ik heb ook nog wel eens seks.
5: Oh ja.
4: En ik voel was gelijk dat ik dacht van: oh ja, dit is zo goed om te zien gewoon. En een vrouw van 70 die zei van: nou, ik ga nog, ik sta nog iedere dag in de kroeg. En dat je eigenlijk ook met je eigen vooroordeel geconfronteerd wordt.
5: Heerlijk ja. Is dat, hè?
4: Ja.
5: Check yourself, zeg ik ja. Altijd maar inderdaad. Ja. Ik lof dat. Oftewel, mijn vraag aan jou: heb je misschien ook zo'n voorbeeld? Mag zo.

Check yourself, zeg ik altijd maar inderdaad. Ja. Lof dat. Oftewel, mijn vraag aan jou. Heb je misschien ook zo'n voorbeeld? Mag zoiets zijn, zoals Femke net zei, of iets totaal anders? Misschien een buurman inderdaad, misschien specifiek iemand. Wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat je een vooroordeel had over iemand? Laat het me weten. Bel 0800-1121. En in ruil voor jouw verhaal krijg je natuurlijk een plaatje. Nou is het voordeel dat ik nu hier zit en ik het eerste plaatje mag draaien. En voor de oplettende meekijker via NPO Radio 1/live... kun je zien dat ik een shirt aan heb van Brian Ferry. Brian Ferry, frontman van Roxy Music. Ik trok hem vandaag uit de kast. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga op de radio een liedje draaien van Roxy Music. Dus dit is More Than This.

0: Radio op dit moment, je hoorde Roxy Music met More Than This. Even tot het einde. Hoor je bijna nooit, toch? Prachtig.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Ik ben in gesprek met jou, want ik wil weten, wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat je toch een beetje last had van een vooroordeel over iemand en dat je daar misschien daarna achter kwam? Hey, dat slaat helemaal nergens op. Ik vraag dat natuurlijk aan Dammes. Goeienacht, Dammes.
2: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht. Ja. Wat voor vooroordeel had jij?
2: Nou, die had ik al heel vroeg. Ik was zo'n jaar of 21, 22. In 1961, eind 61. Toen werkte ik in München.
0: Ja.
2: Van het Nationaal Theater. En de wederopbouw daar, dus dat moesten we ziek werken. Dus ik was geen toneelspeler, maar een monteur.
0: Mm-hmm.
2: En ik ging in eerste instantie met een groep Hollanders naartoe. En daar was er eentje bij waarvan ik dacht, achteraf gezien, van nou ja, dat is niet zoveel. Je had toen al, de Engelsen hadden het over small people, weet je wel, en Jan met de pet.
0: Oh, wat bedoel je daarmee, met small people en Jan met de pet?
2: Dat er mensen zijn die minder zijn.
0: Ah,
2: dat heb je niet door.
0: Daar kijk je dan een beetje op neer. Jij keek een beetje neer op dit persoon.
2: Daar kwam het op neer. Alleen, als ik het nu zeg, nou al die jaren, dan schaam ik een beetje.
0: Klinkt een beetje onaardig, ja.
2: Ja, maar het kwam ook een beetje bijvoorbeeld omdat ik was dan Rooms-Katholiek. Je had de waarheid, dat was de enige waarheid. En,
0: mm-hmm.
2: en de anderen hadden weer andere geloven en waarheden. Dat is natuurlijk het gevaar van de taal. Dat je gewoon kan zeggen dat Joden niks waard zijn. En als anderen het geloven, kun je natuurlijk naar Auschwitz brengen.
0: Ja, precies. Nou, daar hadden we het net ook over. Retoriek is heel belangrijk. De woorden die je gebruikt kunnen aanstekelijk zijn. En kunnen ervoor zorgen dat er dit soort onwaarheden bestaan. De Jan met de pet onwaarheden.
2: Ja, in Engels was dat heel typisch. Maar om even terug te gaan met die groep. En een van die mannen die had ik dan je doet het uit eigenwaarde. Je hebt een minderwaardigheidscomplex en dat mm-hmm. weet je niet. Dus er bestaat een minderwaardigheidsgevoel, dat weet je. Hè? Als arbeiderskind had je dat toen. En nu nog, behalve de communisten en de socialisten, die waren trots. En dan had je een minderwaardigheidscomplex, dat weet je niet. Dat is onbewust. Ik kan alleen aan je gedrag zien. En op dat moment heb ik eigenlijk niet een uitgesproken, jij bent niks waard. Ik ging gewoon met hem om. Maar ik voelde me gewoon meer. En toen zei hij, toen viel het woord. Je had er veel Amerikanen in München, de occupation namen. Dus hij zei occupation. Ik zeg, dat is een leger, een bezettingsleger. En toen zegt hij, nee, dat is een vak.
0: Occupation.
2: En ik weet wel van, ja, occupation army, dat is een bezettingsleger.
0: Ja.
2: Ja, maar het is ook beroep occupation.
0: Ah, oké. Okay. Dus,
2: en toen stond in het paspoort. Hij zei, geef je paspoort eens. Er was toen zo'n blauw bordje. En hij zegt, wat staat hier? Ik zeg, ja, inderdaad, er stond een beroep. En daaronder in het Engels occupation.
0: Ja.
2: Dat is je vak. En toen ging in één keer een licht bij me op. Ik denk, hé, zie ze het echt nog. Maar ik was wel gelijk eigenlijk voor goed genezen een beetje.
0: Wat grappig. Dus je merkt aan jezelf, hij moest wel het bewijzen. Maar uiteindelijk was het van, ik heb eigenlijk een vooroordeel. En dat is letterlijk gebaseerd op niks.
2: Ja, dat komt door je groep waarin je zit. Taal is ook een verdedigingsmechanisme.
0: Zeker,
2: weet je wel?
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld de Duitsers konden gewoon zeggen, de Joden is niet waard. En op een gegeven moment werd er geloofd. En dan kreeg je Auschwitz.
0: Ja.
2: Maar Auschwitz is geen plaats. Dat is een manier van denken.
0: Mm.
2: De mensen denken Auschwitz is een plaats. Dat is niet zo. Auschwitz is overal. Die is in de Gaza. Als Israëliërs die zelf gevlucht zijn. En in Israël zijn gewonnen. Die maken nu zelf een Auschwitz. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, begrijp
2: en
0: heel goed wat je bedoelt.
2: En die hebben ook taal erbij, waardoor ze gelijk hebben.
0: Ja, zeker. Nou, daar afgelopen uur had ik ook Freya Terpstra te gast. Die onderzoekt ook desinformatie in de anti-rechtenbeweging. En daar ging het inderdaad ook over van woorden die eigenlijk niks betekenen. Bijvoorbeeld het woord woke. Eigenlijk betekent dat helemaal niks. Maar het krijgt betekenis doordat verschillende groepen ermee aan de haal gaan. Dus woorden die niks
2: in mijn
0: zijn...
2: Jeugd,
0: ja, sorry.
2: In mijn jeugd was een homo, was een flikker. Maar ook iemand die niet eerlijk was en onrechtvaardig was, prikken. Je was niet per se een homo. Maar homo's, die konden niet ervoor uitkomen dat ze homo waren. Dus ze moesten net doen of ze het niet waren, waardoor ze chanteerbaar waren.
0: Hmm.
2: Dus ze kregen geen hoger beroepen, in het leger niet, maar ook omdat ze chanteerbaar waren. Maar ze waren chanteerbaar omdat ze geen homo mochten zijn.
0: Ja.
2: Dat wil ik bedoelen, maar dat heb je niet door.
0: Nee.
2: Dus en zo werkt. En je hebt dus, omdat zij filosoof is. In Frankrijk heb je dan eigenlijk drie, maar dan twee beroemde filosofen, want Freud is ook een filosoof. En Marx ook, en dan Nietzsche natuurlijk. En die drie worden de maître de soupçon genoemd. De meesters van de achterdocht. Die gingen altijd kijken van, wat wordt er gezegd en wat is er meteen en wie zegt het en waarom zegt hij dat?
0: Ja.
2: Begrijp je wat ik bedoel?
0: Zeker, vragen stellen toch, Dammes? Dat is een van de belangrijkste dingen. In plaats van dat je blijft hangen in misschien het vooroordeel wat je hebt, vraag eens een keer iemand naar diens leven.
2: Ja, het is zo moeilijk, omdat op een gegeven moment, laat me zeggen, ik ben er al een paar keer door in de jaren door een Turk geholpen, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: En iedereen zegt, die Turken, dit en dat bijvoorbeeld. Maar je hebt mensen die zijn sedentair, weet je, die zijn gevestigd. En je hebt mensen die rondtrekken. Dus in mijn jeugd al, kermisvolk en de zigeuners, die waren onbetrouwbaar en zeelui. Want je hoort thuis blijven.
0: Dat was het vooroordeel wat er heerst, bedoel je?
2: Ja. De sedentaire en de pelgrim, de reiziger.
0: Mm-hmm.
2: Laten we zeggen, de Turk of een Marokkaan, die spreekt twee talen, die kinderen. Die kunnen toch niet dom zijn?
0: Nee.
2: Ze spreken Marokkaans, de moedertaal, en ze spreken Nederlands. Dus maar ik denk dat de Nederlander zelf, die voelt zich bedreigd.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk voornamelijk, interesseer eens een keer in iemand anders, toch? Kijk eens verder dan je neus lang is, zou mijn moeder zeggen. Maar ga eens een keer in gesprek met iemand. Vraag eens een keer wat als je ergens bij een Turk supermarktje staat. Vraag eens even hoe gaat het. Waarschijnlijk krijg je een hele leuke reactie terug.
2: Je kan zeggen, sen Turksun, ben je Turk? En dan zeg je, dan maak ik een grapje. Dus ik ben Turk, ik ben ook een Turk. Weet je, en als zussen, hoe gaat het? Hien, ben je, sen ben je. Het is heel mooi, het is een hele mooie taal. Moet je even kijken.
0: Zeker.
2: Ze hebben geen werkwoord zijn.
0: Oh.
2: Zijn hebben ze niet. Dus je moet kuzel, weet je, dat is mooi. En dan moet je, is mooi, moet je kuzel bier.
0: Ik krijg je nog een klein lesje Turks hier van Dammes. Dammes, ik vind het fijn dat we van 1961, toen jij in München werkte en een vooroordeel had over je collega, helemaal naar nu zijn gegaan. Maar we gaan voor jouw nummer nog even een klein stukje terug in de tijd, toch? We gaan naar de Beatles.
2: Ja.
0: Zullen we die draaien? Ja. The Long and Winding Road.
2: Ja, dat is de les.
0: Dat is de les. Dankjewel, Dammes. Fijne nacht verder.
2: En jullie ook en allemaal.

0: De Beatles met The Long and Winding Road hier bij NPO Radio 1. Je luistert naar De Nacht van Bien en Vara, waar we in gesprek zijn met jou. Jij daar achter de speaker, radio, oortjes, computer, het kan allemaal. Ik heb een vraag voor je en in ruil voor antwoord op die vraag krijg jij een leuk nummertje, die je zelf hebt uitgekozen natuurlijk. Mijn vraag is namelijk, wanneer heb jij voor het laatst ontdekt dat je een vooroordeel had over iemand? En Joop, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jij hebt ook een keer een vooroordeel gehad over iemand.
1: Ja, het is niet zo heel lang geleden, mm-hmm. Maar toch. Ik had een probleem met mijn internetverbinding. Ik had het gemeld. En toen zou er een monteur komen. Dus ik wacht rustig af. En er wordt aangebeld en ik doe de deur open en er staat er een vrouw voor de deur.
0: Oh, Joop.
1: Ja, erg, hè?
0: Wat gaat er dan door je heen, hè, op dat moment?
1: Nou, ja, op dat moment denk ik, Oké. Dan zitten de vooroordelen toch nog...
0: Zitten er toch nog in?
1: Zitten er nog meer in dan je zelf denkt. Ik vind van mezelf dat ik niet heel veel vooroordelen heb. Maar toch, ineens staat zoiets dan de kop op. Zo van, oh ja, dat kan. En ze heeft keurig alles doorgemeten
0: tuurlijk.
1: En gedaan. En tuurlijk. Ik zal niet weten waarom niet. Maar.
0: Ze is monteur. Dan gebeurt dat natuurlijk gewoon. Maar wat merkte je aan jezelf? Want je doet de deur open en binnen 1 seconde voel je dat dan toch, dat vooroordeel wat je had.
1: Ja. Ik had een man verwacht, weet je zo.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet precies wat ik tegen haar gezegd heb of zo. Van de zang. Ik zeg gewoon,
0: kopje
1: nou,
0: koffie.
1: Welkom. En ik kom mee. Ja, precies.
0: Ja, kom erin.
1: Nou, en ik vind het gewoon dat helemaal geen. Ja, eigenlijk moet je dat niet doen.
0: Nee.
1: Ik heb wel meer dingen in mijn leven meegemaakt dat ik in een situatie was waar ik een vooroordeel over zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: Gehad en zou kunnen hebben, maar toen merkte ik dat bij mijn vader tegen een vooroordeel aanliep. Want ik was ik studeerde in Amsterdam en ik was op zoek naar kamers en daar kon ik nou heel moeilijk vinden.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei het kamerbureau, ja, we hebben nog een kamer, maar dat adres geven we niet aan iedereen. Ik zei, ja, nee, ik ben iedereen niet. Dus,
0: Joop.
1: Ja. En precies. En toen zeiden ze van, nou, het is we hebben een pension en dat wordt gerund door 2 vrienden.
0: Ah, oké.
1: Nou ja.
0: Gezellig.
1: Ja, nou, dat was het ook. Ik heb een hele leuke tijd gehad. En zelfs zodanig dat toen ik een paar jaar later in het laatste jaar van mijn studie zat, was ik weer op zoek. En toen werd ik door het kamerbureau nog afgestoot. Van ja, u denkt toch niet dat we zomaar weer een kamer voor u hebben? Dus heb ik die pensioenhouder gebeld. Ik zei, nou, staan, dat is me overkomen. Oh, zegt hij, wacht maar even. En toen heeft hij dus het kamerbureau gebeld. Van, waar houden jullie het vandaan om iemand die bij mij gewoond heeft en me zo af te snouwen? Dus ik heb door het kamerbureau teruggebeld. Oh, nou ja, sorry, en dit en dat en alles. Toen ben ik teruggebeld. Nou, dat was met excuses en een ander kameradres.
0: Kijk eens.
1: Toen ben ik die man even een bloemetje komen brengen. Ja. En van, nou, ik vind het zo geweldig dat je het zo van. En ja, een detail is dat je, waardoor het soms lastiger is om aan kamers te komen. Ik ben blind, dus dat is dit. En ik heb een bos bloemen gebracht en toen kwam er een leverancier van die man, die kwam langs en zei, god, die man heeft hier toch gewoond? Ja, zei die persoon, wij willen hem eigenlijk niet meer hebben, zei hij, voor de grap.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik ging smiddags naar mijn les en ik ga weg. Ik ga weer naar huis en zegt een studiegenoot van mij, ja, daar ligt een briefje in het bakje met een telefoonnummer. Die moet je even bellen.
0: Oh.
1: Nou, dus ik bel op. Toen zei die pensioenhouder van, hoe zit je nu? Ik zei, nou, ik zit wel goed. Ze zei, we hebben een kamer over eventueel. Alleen een beetje grotere kamer en die was wel wat duurder. Ik zei, nou, ik vind het ontzettend lief dat je erover terugbelt. Dus dat is, ja, dat zijn de dingen die ik dan meegemaakt heb.
0: Ja, mooi. Maar Joop, je zegt net van ik ben zelf blind. Merk je dan dat er misschien ook over jou vooroordelen zijn?
1: Oh, ja,
0: oh, daar
1: zeker.
0: Gaan we. Ja, vertel. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Er luisteren best wel veel mensen die blind zijn hier naar NPO Radio 1 in de nacht ook. En die hebben vaak aan de lijn, maar hebben het er eigenlijk nooit echt over. Maar ja, tegen wat voor dingen loop je aan wat mensen over jou vinden of voelen?
1: Nou, het was niet zo heel vreselijk. Maar ik woon in Zeist. En daar heb je Bartimeus.
0: Dat is een school, toch, of niet?
1: Een instituut, ja.
0: Ja.
1: Ik liep bij mijn huis vandaan. Ik moest naar de huisarts. En ik loop langs een school. Een gewone school. En er stonden wat vrouwen te babbelen. En toen vroeg iemand kan ik u ergens mee helpen? Ik zei, nou ja, ik red het wel, maar ik moet naar de huisartspraktijk. Oh, ze zal ik even met u meelopen? Ja, is goed. Gezellig.
0: Lief, ja.
1: Het was heel gezellig, we hadden het over smartphone gebruik van kinderen. Het was heel gezellig. En een tijdje later kom ik kennis tegen en zeg, liep je nou met iemand van Bartimeus? Ik zeg, hé, hoezo? Ik zeg, ik hoef toch niet altijd met iemand van Bartimeus te lopen?
0: Nee.
1: Die dacht dus dat ik begeleid werd door iemand van Bartimeus. Ik zeg, nou, er zijn toch wel hele leuke vrouwen met wie ik even loop. Top te babbelen. Nou ja, er zijn natuurlijk massa's van dingen die je meemaakt. Als je solliciteert of wat ook.
0: Wat vind je daar? Doet dat dan pijn? Of denk je, ja, dat is echt een beetje het probleem van dat andere persoon die dat over mij voelt?
1: Nou, kon je het maar zo relativeren.
0: Ja, toch?
1: Maar,
0: ja.
1: Kijk, ik heb eens gesolliciteerd naar een helpdeskfunctie. En toen zei die man op een gegeven moment, ja, nee, we hebben je niet aangenomen. Want ik ben zelf met mijn ogen dicht op die afdeling gaan zitten.
0: Nee,
1: en ik vond het zo lawaai. En ik dacht, ach, dat kan die arme man vast niet
0: op.
1: Hebben.
0: Nou het ja, gebeurt. Wat erg zeg.
1: Het gebeurt nog steeds hoor.
0: Jeetje. Joop, wil je nog iets zeggen tegen mensen die misschien dit vooroordeel hebben? Misschien luistert deze stomme man. Zou je iets tegen deze mensen willen zeggen voordat ik jouw plaatje draai?
1: Ja, nou, het is een bedrijf dat allerlei verzekeringen aanbiedt. En dat heb ik altijd gezegd. Ik ga daar geen verzekering afsluiten. Ik vind dat zo'n rotstreek.
0: Ja, dat is het ook. Nou, buiten de uitzending ga ik even vragen welk verzekeringsbedrijf dit is. Want als ik die heb, dan ga ik er ook niet meer zitten. Voor jou draai ik nu een plaatje van James Taylor. Dankjewel voor je mooie verhaal. Met You've Got a Friend. Vind ik een hele mooie.
1: Dankjewel.
0: Hele fijne nachten, Joop.

0: trailer met You've Got a Friend.
1: De nacht van BNN Vara.
0: Welkom terug bij de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met jou en mijn vraag is eigenlijk: wanneer heb jij voor het laatst een vooroordeel gehad waar je later misschien een beetje op terug bent gekomen? Ik ga naar John. Goedenacht, John.
2: Ja, goedenacht.
0: Hallo.
2: Ja, die James Taylor die zong van If You Need a Helping Hand, zong die. Nou, ja. Dames weet daar wel hard mee.
0: Nou, zeg. Gewoon ja, een vriend.
2: Dat heeft hij vaak een paar weken geleden verteld.
0: Dat weet ik,
2: die,
0: ja. Maar John, dat weet niet iedereen. Dus we gaan door naar jouw verhaal.
2: Nee, en Femke, ik moet er niet aan denken dat ik een tachtiger tegenkom die tegen mij gaat vertellen dat hij nog seks heeft. Want ik weet niet of ik dat aan kan. Als ik net gegeten heb, weet je wel, dat moeten ze niet
0: misschien, meer. Misschien voor het eten, dat is allemaal prima.
2: Ja,
0: toch?
2: Dan moeten ze op die leeftijd moeten ze gewoon boekjes lezen.
0: John heeft het over een campagne van Sieren, wat gaat over ouderenbetutteling. In dit geval werd er in die reclame ook gezegd, ik ben 80 en ik heb ook nog steeds seks. Wat ik eigenlijk heel mooi en een positief en een goed voorbeeld vind. Maar bijvoorbeeld ook vrouwen die zeiden van ik ben 70 en ik sta ook nog steeds in de kroeg. Ik zit niet achter de geraniums. Maar dat zijn vooroordelen die wij hebben, John, over mensen.
2: Ik vind het steeds beter gaan doen trouwens.
0: Nou, dankjewel, lieverd.
2: Ja. Ik wil wel de groeten doen aan Bamsie. Ja. Maar Bamsie, jouw vervanging, die slaat spijkers op de kop.
0: Goed. Ga dit losknippen en naar mijn baas sturen, John.
2: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, mijn vooroordelen waren vaak eigenlijk andere kanten. Want die James Taylor, zeg maar, toen ik hem leerde kennen in de jaren 70, toen zag ik hem eens een keer, toen had hij er netjes uit en had zo'n jaketje aan en een blouseje. Toen dacht ik van, nou, is een hele leuke vader of wat dan ook. Toen bleek hij zo afslaafd te zijn, die jongen.
0: Ja, dat zijn ook misschien nog vooroordelen die je over iemand hebt. Het idee van een verslaafd iemand, dat moet wel iemand die in de goot leeft. Maar dat hoeft toch niet?
2: Ik wist niet dat hij, dat hoorde ik later pas. Maar ik zag hem zitten met zijn gitaartje. En hij was een goede vriend van Carole King. En dat ging allemaal hartstikke leuk. Heel lief aardig. En weet ik het allemaal. Dus ik dacht, dat is zo'n vredesduif. Maar hij bleek toen zwaar aan de middelen te zijn. Ook bij afkikcentrum, weet ik het allemaal. Nou goed. En Jeroen Pauw ook. Daar had ik ook een verkeerde blik op. Want ik dacht dat hij een heel intelligent presentator was.
0: Daar ga je hoor. Je bent wel in de zendtijd van BNN Vara nu, hè, John?
2: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar
0: ik neem even afstand hiervan. Ga je gang.
2: Die hoeft daar niks over te zeggen. Maar die moet je dan maar eens aan die Paul Witteman vragen. Want het is een beetje een raar ventje. Hij zit altijd met zijn bek half open. Met zijn hoofd achterover. Haven zo over elkaar. Zoveel ga jij maar eens even vertellen.
0: Ik moet zeggen, John, ik ben wel fan van zijn sjaaltjes. Als we het over Jeroen Pauw hebben. Maar goed, wat is een vooroordeel die jij dan had? Of was dat Jeroen Pauw?
2: Onder andere, ik had... Ik ben zelf ook tegenaan gelopen vroeger. Want ik was in mijn goede tijd was ik 1,92 meter ongeveer.
0: Zo.
2: En ik woog 130 kilo.
0: Hallo.
2: En de meeste mensen dachten dat ik een zware crimineel was. Agressief, weet je wel. Dus de meeste mensen gingen aan de kant en zo. En heel hard. Ze waren heel, heel beleefd in toestanden. En ze dachten allemaal dat ik... Die geleden moest ik met een oude maatje van mij, gingen we bij een... hij moest ergens op een boerderij zijn, voor zaken, zeg maar.
0: Ja, dit klinkt wel een beetje crimineel, dit, John. Hij moest op de boerderij zijn voor zaken.
2: Die man van mij, die deed dat in verzekering, geloof ik, en wat toestaan. Nou, ik weet het allemaal niet precies, maar hij zei, joh, gaat even mee, gezellig, gewoon daarna nog even wat eten. Ik zit nou, dat is goed. Ik zeg, waar moet je naartoe? Daar hebben we een boer, kippenboer. En hij had ook wat koeien en varkens. Dus ik zeg, nou, gezellig toch? Dan gaan we daar een beetje rondstruinen. Leuk, tafereeltjes, moestuintje, weet ik veel wat. Gezellig, kippetjes. En ik had altijd wel het idee, er wordt nou ook heel hard geroepen op tv, dat die mensen allemaal zo goed voor de dieren zijn. Ja, er is boeren, ik hou van mijn dieren en zo, weet je wel. Je moet niet aan mijn dieren komen. Nou, ik schrik er nog steeds van als ik erop terugdenk. Dat kwam op dat erf kwam, de rotte teer en zo, was het daar. En de kippen die waren bruin van de modder en... Hij had een hond, die lag voor de deur, die gaf die schop. Hij gaf die hond een schop. Donderstalt op, zegt hij tegen het beest. Nou, en toen mocht ze ook nog even, want hij wou ook een rondleiding geven. En we waren het maar niet zo lang, hoor. Want hij moest alleen wat afgeven en wat en weet ik veel wat. Zo'n ding is verzekering, weet zoiets. Geen polders, maar weet ik veel hoe dat heet. Maakt niet uit.
0: Doet er niet toe.
2: En ging nog even de stal in en wat een bende. Die koeien stonden tot de knieën in de stront en... Echt, echt schandaal. De vliegen, ik ben niet naar binnen gegaan, die stelde in. Ik zeg, nee joh, ik kijk even buiten.
0: Het zag er niet uit.
2: Nee, verschrikkelijk. Daar toen is mijn... Ik had altijd dat idee dat boeren echt wel goed voor hun dieren waren enzovoort. En toen had ik dat later met die maat van mij over. Ik zeg, wat een klerenzooi was het hier? Hij zegt, dat is zo, John. En hij is niet de enige, zal ik je vertellen. Want hij kwam wel vaker bij dat soort bedrijven. Het was altijd klompen en schoenen uit als je naar binnen moest, weet je wel. Mm-hmm. Maar het huis zag er altijd piek van uit, maar de dieren die hadden het niet beter.
0: Maar hoe lang geleden is dit, John?
2: 3 of 10 geleden.
0: Ja, of 10 geleden. Even één ding natuurlijk van tevoren. Niet alle boeren, zeggen we altijd. Niet alle boeren doen dit, maar jij ervaarde wel daar van oei.
2: Ik was
0: voordelig.
2: Ik was zeg maar positief bevoordeeld.
0: Ja.
2: Dat bleek echt... Dus ja, nee, maar ik heb die voordelen van buitenlandse wat dan ook. Joh, toen ik 14 was, ging ik al werken. En ik heb altijd... Eerst kwamen de Italianen, de Spanjaarden, de Molukkers, de Marokkanen, de Turk. Ik heb er allemaal mee gewerkt. Het was allemaal goed.
0: Mag, gezellig, toch? De vloer. Ja, joh, tuurlijk.
2: En ik ben ook zo opgevoed, weet je wel. Dus ik heb dat allemaal nooit gehad, joh.
0: En, John, ben jij opgevoed met misschien een beetje liefde en begrip?
2: Ja, ik weet waar je naartoe wil, maar ik wil alleen nog even zeggen van het vorige uur, weet je wel.
0: Ja.
2: Wat iemand mevrouw vertelde over die toestanden. Nou, het is allemaal, we hebben het altijd over jou, ze begrijpen het, we moeten het beter uitleggen. Het is pure haat tegen die mensen.
0: Ja,
2: als jij toch voor elkaar krijgt om een gebouw in de fik te steken daar in Noord, waar was dat, in Loosdrecht of in Noord, weet ik veel wat. Dat ben je gewoon een hele slechte. En we hebben het hier heel slecht geregeld met die bestraffingen, zeg maar. Want die gasten die krijgen 2 weken een taakstraffie en dan lopen ze weer
0: de wereld
2: onveilig te maken.
0: Ja.
2: En het allerergste van dit verhaal is dat die Jetten, dat die ik heb een goed idee over die man, maar helemaal niks mis mee. Ik ben blij dat de andere zoetje opgeduweld is, maar dat hij ook nog in staat is om straks met die makershouden bijvoorbeeld, dat moeten we allemaal niet doen. Cordon sanitair instellen. We moeten er niks mee te maken hebben. En ook geen interviews aan die gasten geven. Gewoon helemaal doodzwijgen, die lui.
0: Hatsa.
2: En niet zeggen, we moeten toch weten hoe ze denken. We weten hoe ze denken. Laat ze maar de kleren krijgen en zoek het maar uit. Je gaat lekker met de Tweede Kamer zitten, maar je doet gewoon 4 jaar niet mee. Dag. Toedeloe. Die lui, die het zijn allemaal tegen de wet in en weet ik het allemaal. Oproepen tot geweld en omvolkingen, weet ik het allemaal. En Jette, die gaat erover na zitten denken of dat hij misschien zijn wet door die lui gesteund wil hebben. Helemaal niet. Dan maar geen wetten.
0: Kijk,
2: je had toch niet met z'n kluin nu?
0: Nee, John, waarvan akte. Eens en amen. Helemaal mee eens. 100%. Maar laten we het even hebben over de positieve kant. Hè. Stel eens een vraag en ga eens een keer geïnteresseerd met mensen om. Toch?
2: Heb ik nou over die gekken?
0: Nee. Gewoon misschien de mensen waar deze mensen een probleem van maken. Toch?
2: Die lui die leren niet meer. Er valt niks mee geen land mee te bezuilen met die gasten. Ze zoeken iemand op om te haten.
0: Dat is natuurlijk het hele punt van het afgelopen uur, wat ik met filosoof en onderzoeker van desinformatie en antirechtenbewegingen Freya Terpstra heb besproken. Trouwens, dat uurgesprek komt binnenkort online. Dus heb je dat gemist? Vet interessant. Het gaat inderdaad over dat onderbuikgevoel. Dus er worden sprookjes verteld. En mensen geloven eerder in sprookjes dan harde feiten. Want sprookjes, dat raad je meer, dat is emotioneler. Ja, en in die wereld komen dit soort groeperingen op die inderdaad stennis aan het schoppen zijn. En John, mee eens, niet welkom. Weg ermee. Niet gezellig.
2: Ik heb met die gasten ook gepraat, ook vaak in het verleden enzovoort. Het is al 50, 60 jaar dat ik daar op mee te maken gehad.
0: Ja.
2: Het is zo, ze hebben het me recht in mijn gezicht gezegd. John, ik ben een kutleven, zei ze dan. Ik zeg dat niet graag dit, maar zo zei ze dat. En dan gaat het niet zo zijn dat er een of andere gast hierheen komt en een leuk leven gaat leiden in mijn landje.
0: Eenzaamheid ook, hè? En een soort van individualistische samenleving waar we met z'n allen in zitten. Pure haat. Maar laten we even...
2: weet ik van wat.
0: 100%.
2: Pure haat.
0: Laten we dit afsluiten, John. Helemaal mee eens. Maar ik wil ook nog graag jouw liedje draaien. Mag dat?
2: Ja, voor Banshee. Voor
0: deze is voor... Oké, nou dan draai ik hem voor Banshee. We hebben het over Gilbert Bécaud. Met iets wat we misschien met z'n allen wat meer moeten doen. Namelijk a little love and understanding. Dag, John.
2: Okay.

0: Gilbert, Beko met A Little Love en Understanding hier bij NPO Radio 1. We hebben het over vooroordelen die je misschien hebt en waarvan je later dacht, oei, dat was niet zo goed van mij. We hadden eerder Joop in de uitzending bijvoorbeeld. En Joop die had problemen met het internet. Toen kwam er een monteur, hij deed de deur open en daar stond een vrouw. En toch dacht hij 1 seconde, ik check mezelf, want ik heb een vooroordeel. En dat klopt natuurlijk helemaal niet. Ik ben benieuwd naar jouw vooroordeel. Mag van alles en nog wat zijn. Ik heb nog plek voor 1 liedje. Want in ruil voor jouw vooroordeel krijg je ook een plaatje. 0800-1121. Ik ben heel benieuwd. Ook leuk om nieuwe mensen te spreken. Dus bel vooral in 0800-1121. En in ruil voor jouw vooroordeel draai ik een plaatje. Ga ik toch naar een oude bekende nog even. Hey Roel.
1: Ja, goeie nacht. Ik spreek nog even met Roel Arma hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Gezondheid. Zijn er vooroordelen over mensen in Ermelo?
1: Nou, ik ken wel mensen die hebben wel over mij vooroordelen.
0: Ja, vertel.
1: Nou, ik noem geen namen.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Ik hou het wel even netjes. En die blijven er gewoon mee doorgaan.
0: Maar wat was het voordeel dan, Roel, wat ze over jou hebben?
1: In het negatieve. Dat ja, is tuurlijk. Een beetje, laat ik het maar zo zeggen, ik vind het een beetje voor de openbare orde. Mm. Een beetje te ingewikkeld om dat uit te leggen.
0: Oké. Okay.
1: Maar in elk geval, het is wat die mensen hebben, dat is niet leuk. Soms heb ik dat ook nog wel eens. Maar als ik denk, voel van, dat gaat wel een beetje zo meevallen. Dan denk ik van, jongens, dan moet ik er toch even een beetje anders over mee omgaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vooroordelen zijn helemaal niet leuk. Ik zou bijna zeggen, het is gewoon helemaal niets. Je moet het gewoon niet doen, toch?
1: Nee, dus zeker
0: stop daarmee.
1: Zo.
0: Dus vanuit mij en Roel en locatie Ermelode op de oproep, stop met vooroordelen hebben.
1: Ja,
0: is gewoon niet fijn. Weet je wat wel fijn is, Roel?
1: Ja?
0: Een liedje.
1: Juist, precies. En ik wou toch ook zeggen, ik hoop dat Benji het hoort. Ik wil ze langs deze weg beterschappen toewensen.
0: Ja. Ze is beter hoor, ze is gewoon lekker op vakantie.
1: Oké, is op vakantie?
0: Ja.
1: Oké. En wil ik haar de groeten overbrengen. En ik wil ook tegen John zeggen van, John, het zal wel meevallen met sommige mensen wat jij meegemaakt hebt. Kan heel goed mogelijk zijn. Maar ik wil toch wel tegen hem zeggen, jongen, hou de voet op de grond. En probeer er wat, ondanks de ellende die je mogelijk gehad hebt, maak er wat van. Want een ander doet het niet voor je.
0: Kijk, mooi positief. Dankjewel. Ja, dan ben je altijd.
1: Ik heb in de korte tijd nog even over na zitten denken.
0: Ja, goed zo.
1: En ik wil dat toch wel even langs deze weg. Wil ik dat toch tegen hem zeggen. Ik heb de man nog nooit ontmoet.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Even een mooie positieve noot. Ik hou ervan, Roel.
1: Juist. De goede noot maakt een goede melodie, zeg ik altijd maar.
0: Nou,
1: hè?
0: En als we het over melodieën hebben, lieve Roel. Trouwens, als jij wil meepraten, 0800-1121. Wat is een vooroordeel die jij hebt? Over mooie melodieën gesproken, Roel. Julien Clerc met Ce n'est rien.
1: Ja, precies.

Vakantie-cd voelt dit. Op de achterbank, richting, in dit geval Frankrijk, de Côte d'Azur. Met dan op de achtergrond Julien Clerc met Ce n'est rien. Tijd voor nog één liedje, nog één plaatje, daar heb ik tijd voor. En ik wil je laten luisteren naar Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love.

Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love. We zijn alweer aangekomen aan het einde van dit tweede uur van de Nacht van BNN Vara. Maar niet getreurd, je hebt nog een heel uur van mij. Met de mooiste audioverhalen en natuurlijk de Nachtkraker. Dus blijf lekker luisteren. We gaan eerst even plaatsmaken voor het nieuws van 4 uur. Daarna dus de Nachtkraker. En dat is een van de leukste spelletjes van de Nederlandse radio. Hit Radio 1, daar luister je nu naar. Eerst dus plek en tijd voor het nieuws van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maximaal tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je luistert naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Vila Bos en deze nacht staat in het teken van de queer community en desinformatie. Het is inmiddels 4:00 geweest en dat betekent traditiegetrouw dat het tijd is voor
0: de nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
2: De Nachtkraker. Want vannacht hebben we het inderdaad over mensen die zich uitspreken. Soms omdat ze dat willen, maar soms ook omdat ze geen andere keus meer hebben. We gaan luisteren naar een fragment, eentje uit 2020... van iemand die besloot zelf haar verhaal naar buiten te brengen. En dat ze daarmee werd gechanteerd. En die openheid maakte haar voor velen een belangrijk boegbeeld voor de transgendergemeenschap. Niet alleen in Nederland, maar over eigenlijk de hele wereld. De vraag is van vannacht is eigenlijk heel simpel. Welke Nederlandse YouTuber hoor je hier?
4: It's 2020 and I want to start the year off by finally revealing a part of my life that has made me who I am. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Now, so surreal saying this, but it feels so liberating and freeing. I am me. We don't need labels. If we are going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. And at the end of the day, you are you.
2: Wie hoorde hier net? We zoeken haar volledige naam of de naam van haar YouTube-kanaal. Een kleine tip, haar filmpjes focussen zich op make-up, want ze heeft de allergrootste sterren ter wereld voorzien van wat maquillage. Lady Gaga is bij haar langs geweest, Adele. Nog een andere tip, je kan haar misschien ook kennen van het Songfestival, want in 2021 was zij een van de gezichten van het festijn, wat toen georganiseerd werd in Rotterdam. Weet jij wie het is? Bel dan naar 0800-1121 en maak kans op die heerlijke reep chocolade. Ik was een beetje geïnspireerd door de Franse muziek die we net gedraaid hebben. Een beetje door die vakantievibes achter op de achterbank. En dan zo'n cd erin met de beste hits uit Italië. Dus ik heb een van de beste hits uit Italië voor je meegenomen. Ik heb het over Paolo Conte met Via Con Me.

0: Spa! Paolo Conte met Via Con Me hier bij NPO Radio 1. Terwijl we bezig zijn met De Nachtkraker. Ik liet je net een fragment horen. En de vraag was eigenlijk heel simpel. Welke YouTuber hoorde je hier? Hij was een beetje lastig deze week. Misschien zitten jullie niet allemaal niet op YouTube. Het is een hele grote YouTube-ster. Een van de grootste van Nederland. Maar één iemand. Één vrouw. Die wist eigenlijk gelijk over wie ik het had. Tineke, vertel.
1: Hallo.
0: Goedenacht.
1: Dat was Nikki de Jager.
0: Nikki de Jager, ja. Nikki Tutorials.
1: Ja, oh ja, inderdaad.
0: Zo heet haar YouTube-kanaal. Groot fan van Nikki of niet?
1: Nee. Hoeft niet voor mij zo erg.
0: Nee, maar hoezo wist je dan dat dit Nikki de Jager was?
1: Nou, ja, dat volg je. Dat kom je tegen. Dat blijft dan hangen, blijkbaar.
0: Ja, nou, wat goed.
1: Je ziet er bij het Songfestival.
0: Exact, kijk. Wat goed. Tineke, gefeliciteerd. Jij wint hiermee met dit juiste antwoord een heerlijke De Nacht van BNNVARA chocoladereep. Dus die komt linea recta jouw kant op.
1: Oké.
0: En dan wil ik je heel erg danken voor het meespelen.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende.
1: Oké.
2: Verhalen waar je wakker voor wil blijven.
3: De Nacht van NPO Radio 1.
0: Yes, want we gaan weer luisteren naar het beste van NPO Luister. We hebben het de afgelopen uur gehad over de queer community en desinformatie. En als kroontje op die heerlijke Pride taart heb ik nog wat mooie verhalen voor je klaarstaan binnen de LHBTIQA+ gemeenschap. En die verhalen komen regelrecht uit NPO Luister. De plek voor de mooiste podcast en ook de plaats waar je uitzendingen van je favoriete radioprogramma's terug kan luisteren. En het komende half uur ga ik je oren een beetje kietelen met een hele leuke en ook wel actuele podcast. Want met het WK in volle gang wilde ik jullie graag deze podcast laten horen. Eentje die zich volledig afspeelt binnen de voetbalwereld. Want in de podcast Schaduwspits onderzoeken Rivka, Jeroen en Winfried waarom homoseksualiteit nog steeds zo'n groot taboe is in die voetbalwereld. Waarom zijn er geen openlijk homoseksuele topvoetballers? Wat is er gebeurd met de spelers in het buitenland die wel uit de kast zijn gekomen? Nou, in deze eerste aflevering luisteren we naar de verhalen van sportjournalist Tom Egberts, oud-voetballer Levchenko en homo-voetbalmoeder Karen Blankenstein. Je gaat luisteren naar De Schaduwspits, aflevering 1, de aftrap. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat vooral weten wat je ervan vindt via de gratis NPO Luister-app. En we gaan lekker luisteren, De Schaduwspits.
2: NPO Radio 1,
3: NOS Podcast.
4: Hoe vind je iemand die niet gevonden wil worden? Iemand die ervoor kiest om deels in de schaduw te leven?
5: Zou dat hem zijn, denk je?
6: Ik kan hem niet aanwijzen. Nee. Loop jij zo het veld even op en vraag jij het even.
4: Het is een frisse dinsdagmiddag in maart. Locatie, het trainingsveld van een professionele voetbalclub in Nederland. Op het veld, 18 zwetende mannen. En als enige langs de lijn, wij, 3 collega's van de NOS. En we spelen met de gedachte, zou er hier één spelen?
7: Ik begin ook gelijk zachtjes te praten.
4: Een homo voetballer.
7: Ik voel me er niet helemaal gemakkelijk bij, moet ik zeggen. Het is een beetje awkward, toch? Wij staan hier langs de kant van het veld. Dit te zeggen.
6: En het voelt fysiek wel het dichtstbij dat we tot nu toe zijn geweest.
4: Ja, dat is ook zo. Waarom staan we daar? En wie zijn we? Nou, je hoorde al Rivka, collega van NOS Sport, specialist vrouwenvoetbal en ook vroeger actief op het veld.
7: Heel lang geleden basketbalster, nu journalist en lesbi.
4: Dan heb je Jeroen, collega van NOS Stories. En homo.
6: Dat ten eerste. Homo. En altijd getennist. Misschien belangrijk voor dit verhaal.
5: Ja.
6: Homo en tennisser geweest.
4: En ik ben Winfried Baaiens. Mij ken je misschien van het journaal of andere programma's van NOS Nieuws. Ik deed aan wedstrijdzwemmen en ik ben al meer dan 20 jaar, mag ik wel zeggen, naar alle tevredenheid, homo.
5: Ja, hoi.
7: Hoe noem ik jou dan als Jeroen de Benjamin van Stel is?
5: Ja, ik denk toch dat ik de

0: opa ben. Ja.
1: De senior van het gezelschap.
2: En de daddy.
1: Ja, ook homo.
3: Oké, daar werd dan toch weer net iets te hard om gelachen. Maar goed, we zijn dus drie NOS'ers, alle drie LHBTI'er. En we zijn, of waren, fanatiek bezig met sport. En daardoor kwamen we ooit met elkaar in gesprek.
1: Ik heb het even teruggezocht. 3,5 jaar geleden hadden wij al een appgroepje.
3: Een appgroep, omdat we ons verbaasden over hoe er over homo's in de sport en met name in de voetbalwereld werd gesproken. Hoe er in voetbaltalkshows gegrapt werd over homo's. Wat soms ook heus wel grappig was, maar vaak ook homofoob.
4: Ik had altijd zeep met zo'n touwtje op.
3: Maar ernstiger, we hoorden keer op keer verhalen over de angst die er is om in de voetbalwereld als homo gezien te worden. En dat, we zijn als journalisten ook maar mensen, dat raakte ons. Want wat zegt dat over homo's in de sport, maar ook in onze samenleving?
5: Als je de samenleving een beetje als een apenrots ziet, dan zit voetbal en alles wat er omheen hoort bovenop de rots. De invloed dat het heeft op alles daaromheen. Heel veel jonge jongens beginnen natuurlijk bij voetbal. Hè. Je vriendjes zitten altijd op voetbal. Dat was bij mij ook altijd zo. Ja. De stoere jongens zitten op voetbal. Als daar de homo-emancipatie een klein beetje toeneemt, dan straalt dat zoveel uit op de samenleving.
1: We gaan nog even naar een spookrijder.
6: Rijd je op de N7 Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N7 de Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen.
1: En dan gaan we weer door naar de podcast De Schaduwspit, aflevering 1, de aftrap.
3: Hoe staan we hier langs het voetbalveld? Laten we even de rekensom maken. Als 1 op de 10 Nederlanders LHBTI'er is, dan zouden er statistisch gezien 2 voetballers voor onze neus niet hetero moeten zijn. Toch is er bij deze club niet 1 bekend. En dat is zo bij geen enkele Nederlandse profclub. Maar ze zijn er wel. Je kent ze alleen niet.
5: Het best bewaarde geheim van het Nederlandse voetbal, hè, dit.
3: En wij dachten, beetje naïef misschien, maar toch, zouden wij iets kunnen doen om het voor een voetballer mogelijk te maken om erover te praten? En hoe dan? Dit is De Schaduwspits, een podcast van de NOS, van Rivka op het veld, Jeroen Gortworst en ik, Winfried Baaiens. Over buitenbeentjes op het voetbalveld. Je hoort hoe het onder profspelers op dit moment leeft.
7: Daar hebben heel veel spelers last van, daarom komen ze niet uit de kast.
3: We hebben het over het belang van rolmodellen voor jonge sporters en met welke vooroordelen ze te maken krijgen.
8: Gewoon wat vrouwelijker, wat minder sterk.
3: Wat gebeurt er in een team als iemand homo blijkt te zijn?
9: De ene vindt het kunnen en de ander vindt het niet kunnen. Ik zou zelf meer afstand nemen, omdat ik dan bang ben dat hij geen gevoelens van me krijgt.
3: En we proberen niet alleen over ze te praten, maar ook met ze.
10: Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen, als je het niet erg vindt. Klopt het dat jij homo bent?
11: Ja, dat klopt.
3: Voor we dit veld verlaten, nog eventjes naar Jeroen. Want hij staat al de hele tijd met een stapel papieren onder zich.
12: En dan heb ik nog een leuk nieuwtje voor je. Want ik heb hier een onderzoek uitgeprint van het SCP over ervaringen van LHBT-personen met sport.
13: Loop je altijd met rapporten van het sociaal cultureel.
12: Voor de gelegenheid heb ik dat gedaan. Heb jij wel door dat wij dus eigenlijk ook gewoon onderdeel zijn van het probleem? Want hierin staat, quote, de spelers benoemen ook de rol van de landelijke media in verband met het onderwerp. Een derde meent dat de landelijke aandacht een coming-out bemoeilijkt.
3: Ja, dus wat wij doen helpt misschien ook niet eens. Het zal vaker voorbij komen in deze podcast. De rol van de media, wij dus, journalisten, we zijn deels het probleem. Dus denken we voor deze podcast over elke stap die we maken wel 3 keer na. Want wat doen we met name van voetballers, scheidsrechters of trainers die mogelijk homo zouden zijn, die ons al ter oren komen door geruchten of tips die we krijgen? Voetballers waarvan teamgenoten het zouden weten. Sommige spelers naar buiten toe een dubbel leven leiden. Soms voor de schijn een vriendin hebben. Een schaduwbestaan leiden dus. Die specifieke spelers hebben we natuurlijk niet opgezocht. We bezochten zomaar een club waar we welkom waren. Voor het idee. We weten donders goed hoe gevoelig het allemaal ligt.
1: Het is een privé-kwestie. Ja. Het heeft ook een groter belang, maar het is ook een privé-kwestie.
12: Maar dat is sowieso het hele ingewikkelde van deze zoektocht. Aan de ene kant wil je niemand outen en geforceerd uit de kast trekken. Die voetbalt. Maar aan de andere kant willen we heel graag iemand spreken.
3: Ja. Iemand spreken om te weten wat zo'n speler nodig heeft. Wat hij vindt dat er moet gebeuren. Wie iets zou moeten of kunnen doen. Voordat we daarmee aan de slag gaan, begin ik even met de recente aanleiding waardoor we deze podcast zijn begonnen. De brief. Een brief van een homoseksuele voetballer uit de Britse competitie. Of eigenlijk waren er twee brieven. Hier, dit is het begin van de laatste brief.
0: As a kid, all I ever wanted to be was a footballer. I wasn't interested in doing well at school. Instead of doing homework, every spare minute I had was spent with the ball. And in the end, it paid off. However, there is something that sets me apart from most other players in the Premier League.
3: Beide geplaatst in de Britse krant The Sun in juli en september 2020.
2: Over the weekend, it emerged that a gay Premier League footballer had written an open letter aimed at fans and football's authorities, revealing the torment he's felt in keeping his sexuality secret.
3: Het zijn open brieven die via een vertrouwenspersoon bij de krant terechtkomen en gaan over de worsteling van de spelers. Ze willen alleen op deze manier hun verhaal doen. Niet in een gesprek met een journalist, maar via via dus, in een anonieme brief.
2: The player says, I'm gay. Even writing that down in this letter is a big step for me.
3: Ik ben homo. Opschrijven alleen al is een enorme stap. De spelers hebben het over de psychische problemen waarmee ze kampen. Hoe de angst om ontdekt te worden hun leven in een greep houdt.
0: I feel trapped and my fear is that disclosing the truth about what I am will only make things worse.
2: The unnamed player says he can't come out in the present climate. It would take a lot to change before he could do that.
3: En om echt uit de kast te komen, moet er wel heel veel veranderen, is de boodschap.
0: If I do, my plan is to retire early and come out. I might be throwing away years of a lucrative career, but you can't put a price on your peace of mind. And I don't want to live like this forever.
3: Onthullende brieven. Velen zien de publicatie als een mogelijke ommekeer. Misschien gaat er nu wat gebeuren in Engeland.
11: The hope is that maybe, because we know there are gay footballers, of course there are. We know that. There has to be.
3: Maar na de eerste reacties, vaak vol goede bedoelingen, gebeurt er bar weinig. Er meldt zich in ieder geval nog geen andere speler. Terwijl er ooit al een speler was in de Britse competitie die het wel aandurfde. Het is het verhaal van een groot voetbaltalent. Een leven vergiftigd door homofobie en racisme. Het verhaal van de zwarte topvoetballer Justin Fashanu.
14: Justin Fashanu.
1: Ja? Oh, jij zegt wel Fashanu. Ik hoorde iemand anders zeggen Fashanu, dus toen was ik helemaal in de war.
3: Fashanu Fashanu, potato potato, dit is vooral Rivka met Tom Egbers.
14: En dit is voor welk programma ook weer?
1: Dit is voor een podcast die wij maken, ja. De Schaduwspits.
14: De Schaduwspits, goed. Goed bezig.
1: Titel, toch? Ja.
3: Tom Egbers. Collega studio sportpresentator en anglofiel met Brits bloed in de aderen. En dus kent hij het verhaal van Fashanu maar al te zeer. Tom, die het verhaal vertelt over Fashanu, luistert als een aflevering van Andere Tijden Sport.
14: Hij was homoseksueel. Homo. Gay. En hij heeft daar in de publiciteit en in zijn werk in Engeland ongelooflijk veel last van gehad. Op zeker moment was er een tijdschrift of een krant, The Sun, The Bloody Sun, die hem veel geld bood uiteindelijk om to come out. En toen heeft hij dus in een interview gezegd, ja, ik ben inderdaad homoseksueel. Zijn broer, hij speelde dus al langer met de gedachte om te zeggen, ja, er worden zoveel opmerkingen gemaakt, spreekwoorden, stadions. Ik wil gewoon, to get it off my chest, ik wil het gewoon zeggen. Ja, zijn broer heeft hem meer dan 50.000 pond geboden om niet te zeggen, om niet in een interview te zeggen dat hij homo is.
1: En toen heeft hij dat dus wel gedaan in The Sun. Hoe waren de reacties?
14: Onbegrijpelijk hard. In stadions, spreekkoren. Hij is dat gezeik rond zijn geaardheid en altijd meer dat het daarover moest gaan. Is hij eigenlijk ontvlucht? Hij is naar Amerika gegaan. En daar heeft hij een club getraind. En daar werd op zeker moment een aanklacht tegen hem ingediend, omdat hij seks zou hebben gehad met een minderjarige, met een jongen van 17. Hij zou worden vervolgd. Hij is toen gevlucht naar Engeland. Hij heeft een afscheidsbrief geschreven, waarin stond, ik heb inderdaad seks gehad met die jongen, maar dat was met mutual consent. Dus wij wilden dat allebei. Er was geen, ik heb hem niet aangerand. Mm-hmm. En hij heeft zich verhangen. Een ongelooflijk triest verhaal. Eigenlijk als je het hele leven van die jongen ziet, dus zijn ouders immigranten. Die, ik weet niet wat voor huwelijk. Nou ja, in ieder geval, dat ging uit elkaar. Dat was heel slecht. Dan kom je terecht eerst in een soort kindertehuis. Dan bij een pleeggezin. En dan, dan zal die jongen hebben geworsteld met zijn geaardheid. In de wereld waarin hij verkeert. Hè? Ja. In de bokswereld en de voetbalwereld staan nog niet bepaald bekend om. Hè? Dat is niet te harden natuurlijk.
15: Justin Fashanu came out as gay in 1990. He then fought against discrimination from the stands and sometimes in his own dressing room.
16: People come to realise that gay people aren't going to jump on people in the showers or all this type of stuff.
3: Hoe treurig ook, en misschien wel juist daardoor, het verhaal van Fashanu echoot nog altijd na. Er is een Fashanu Foundation die al zeker zo'n 7 à 8 Britse topvoetballers zou helpen. Die stichting was ook betrokken bij die brieven waar ik het net over had, die de Engelse pers bereikte. Zijn er dan verhalen die minder somber stemmen? Ja, die zijn er. Vooral in Amerika, maar ook hier in Europa. Thomas Hitzlsperger bijvoorbeeld. Topspeler, Duits international. Hij trapte zijn laatste ballen voor het Britse Everton. Kwam daarna in een interview met de Duitse krant Die Zeit uit voor zijn homoseksualiteit. Een mediastorm stak op.
17: Thomas Hitzlsperger sagt, dass er Männer liebt. Es ist beschämend, dass Mut dazu gehört, uns mitzuteilen, was uns eigentlich nichts angeht.
3: Het is treurig dat er moed nodig is om iets te vertellen wat ons eigenlijk niet aangaat. Dit komt van de Duitse televisie. Ik haal het voorbeeld van Hitzlsperger aan omdat hij ook echt een voorbeeld is geworden. En dat is wat een voetballer die uit de kast komt overkomt.
18: Let's start though with Thomas
19: Hitzlsperger came out earlier this week having
20: recently had a time now that's necessary to talk about my experiences in professional football as a homosexual.
3: Aandacht van alles en iedereen. Er zijn tientallen, zo niet honderden interviews met Hitzlsperger te vinden die specifiek over zijn geaardheid gaan. En daar moet je maar zin in hebben, of sterk genoeg voor zijn. Hitzlsperger doet het overigens alsof hij verloren tijd wil inhalen. Hij hield zijn hele actieve carrière zijn mond immers. En hij kan het ook goed. Ik kwam dit gesprek nog tegen, waarin hij met alle geduld vragen beantwoordt van iemand die je misschien wel kent.
21: Oké, I'm Clarence Seedorf.
3: Ja, de Nederlandse oud-international en topspeler Clarence Seedorf dus. En luister hoe Hitzlsperger dat doet, zo geduldig en vriendelijk.
21: I've always wondered, is it really necessary that you guys come and speak out of your sexual preferences? Because I don't see hetero people doing the same thing. Why should it be something that somebody should come out and say?
22: Yeah, I think it's very important because football players are role models and a lot of people have issues with their own sexuality. And I think because footballers are role models, if they speak up, they make a change. And every time I read about a football player cheating on his wife, sorry, it does happen, they talk about their sexuality. Every time I go into the office, I see my colleague having a picture with his husband or partner and they're in a straight relationship, I immediately find out that they're straight.
3: Hetero's hoeven niet bewust voor hun geaardheid uit te komen. Het is altijd al zichtbaar. Getekend Thomas Hitzlsperger. Hij is dus allesbehalve weggedoken. En hij is nu voorzitter sport bij VfB Stuttgart. Nu dan ons eigen land, waar er nooit een anonieme brief gepubliceerd is. Nooit een actieve profvoetballer uit de kast kwam. Niets. We wisten wat ons te wachten stond, maar bij het maken van deze podcast wordt wel weer duidelijk dat voetbal en homoseksualiteit geen match made in heaven is. Het kost gewoon flink wat telefoontjes, mailtjes en afspraken voordat je verder komt.
23: Met Thijs.
24: Hallo, Kees.
3: Met wie spreek ik?
24: FC Emmen.
3: Ah, van Emmen, oké.
25: Hey Mark, je spreekt met Rivka van de NOS.
23: Dus het is sowieso wel het meeste buiten het scheldwoord over.
3: Hallo, vind je erbij?
24: Ja. Hallo. Ja.
26: Maar heb je ook Marianne Weber? Want ik vind het pas interessant worden als Marianne Weber er ook is.
24: Ja, dat kan.
26: Weet je, dan allemaal afspraken.
24: Ja, ik kan wel even pauze gebruiken.
3: En als je ergens denkt te komen, ja, dan denk je dat ook vaak maar.
25: Hey, ik heb jouw nummer gekregen van jouw collega Luc.
24: Hij heeft de bal, zeg maar, doorgespeeld naar mij.
3: En wat is dat onder andere? Wat doen jullie?
24: Daar moet ik even bij onze maatschappelijke tak zijn.
3: Oké.
24: Ik ben daar nieuw in.
27: Ik denk dat veel clubs ook niet reageren, ook gewoon uit angst.
3: En wat bedoel je daarmee dan?
24: Nou, doordat er een demonstratie is tegen wat dan ook, dan staat in Amsterdam de boel vol. Dat wil ik niet.
3: Nee. Oké. Maar we hadden het over homo's. Hoe komen we hier nou terecht ineens? Meer geluk hebben we bij iemand die alles en iedereen in de voetbalwereld wel kent. Yevgeny Levchenko. Hij weet hoe de profspelers er zelf over denken.
4: Ik hoor je heel goed. Hoorde jij mij?
5: Ja, loud and clear.
3: Nederlandse-Oekraïense oud-profvoetballer. Hij is bekend en geliefd en nu voorzitter van de VVSC. Dat is de bond voor profvoetballers.
4: Oké, wij hebben tot, denk ik, 2 of 3 voor half 2. Ja.
3: Hij is een druk bezet man, zakelijk, maar ook vriendelijk. En als je hem vraagt hoe hij denkt over een mogelijke homo-prof, dan klinkt het alsof hij niet kan wachten.
4: Maar dat zou gewoon echt heel fijn zijn. Want daarmee, behalve dat je taboe doorbreekt, dan ben je echt een voorbeeld voor velen. En ik denk dat het zou in Nederland heel veel teweeg brengen. Zowel positief als negatief. Maar in meerdere mate denk ik wel positief.
3: Nou, Levchenko staat met open armen te wachten tot het gebeurt eigenlijk. Maar ja, het gebeurt niet. En dat ligt volgens Levchenko niet aan de sfeer bij spelers onderling.
4: In de kleedkamer, daar heb je genoeg mensen die afwijken van de norm. Alleen naar buiten toe, buitenwereld, wordt het heel vaak gezegd, die is een beetje gek. Memphis Depay, die toen iets minder speelde en hoed droeg, dan werd de hele wereld over hem heen. Ze hebben gezegd, hij presteert min of meer niet goed omdat hij alleen maar bezig is met mode. Daar hebben heel veel spelers last van. Daarom komen ze niet uit de kast, daarom komen ze niet met bepaalde, afwijkingen, zoals je dat noemt, naar buiten.
3: Een buitenbeentje zijn, het wordt je niet in dank afgenomen, zegt Levchenko. Buiten de kleedkamer met name, door de voetbalpers, door de fans. Maar hij moet toegeven dat het in de kleedkamer zelf ook niet altijd gemakkelijk is. Als er bijvoorbeeld een actie is waarbij spelers gevraagd wordt om met een regenboogband te spelen, dat gebeurt soms, blijkt toch niet iedereen mee te willen doen.
4: Een paar aanvoerders die wilden dat, dat zijn buitenlandse aanvoerders. Dan kan je ook een beetje nadenken wie dat zal zijn. Maar die hebben gezegd, dan krijg ik problemen in mijn eigen land.
12: Die willen dan niet zo'n regenboogbandje dragen?
4: Nee, omdat zij vinden dan hebben wij een probleem waarom wij dat dragen. Dan kom wij terug naar eigen land. Dan en mijn gezin is dan niet veilig in mijn eigen land.
3: Okay.
4: Weet je, dat moet je ook in acht nemen als je zoiets staat.
3: Ja. Mm. De wil is er dus wel volgens Levchenko. De praktijk weerbarstig.
6: Hallo. Win, hoe was het met Yevgeny? Leuke man wel, hè?
12: Nee, zeker. En hij trekt zich ook wel echt aan, volgens mij. Maar het zit ook wel echt nog vast als je hem hoort. En nogal aardig, hij gaat wel nadenken over wat hij voor ons kan betekenen met mensen die hij nog kent.
7: Hij is wel echt iemand die nog overal contacten heeft, toch? Tenminste, heb ik het idee.
3: Zo is het. Bij het afscheid nemen van Yevgeny maak ik dan ook de afspraak om vooral contact te houden. Wellicht kan hij nog iets voor ons betekenen, zegt hij. En wie weet, we hebben nog 4 afleveringen te gaan. Hoe komen we in gesprek met de schaduwspits? Of is het een middenvelder, een coach of een keeper? Antwoorden vinden we wellicht in Naaldwijk. We gaan op bezoek bij de zus van John Blankenstein, die bekend werd als topscheidsrechter die ook openlijk homoseksueel was. En hij was daarin baanbrekend. Sinds zijn dood is er een stichting actief om homofobie te bestrijden. En Karin runt die.
8: Dag Karin! In Naaldwijk. Ja. Kom binnen. Ja, en weg. Maar dan heb je ook wat.
9: Dankjewel.
8: Kom binnen in mijn nederige stulpje.
3: En dit is typisch Karin. Het is een beetje als die tante waar je vroeger in de zomer graag naar op vakantie ging. In Karins geval zou dat dan Griekenland zijn. Want daar zit Karin ook een groot deel van het jaar. Misschien dat ze daarom ook zo vrolijk en kleurrijk is.
8: Wat zie je er mooi uit, Karin? Ja, leuk hè? Ja, ik zag hem.
3: Onverstoorbaar vrolijk, zo komt ze over. En zo strijdt ze ook al jaren voor homo-emancipatie. Inmiddels is ze een fenomeen in de voetbalwereld.
12: Want we zitten hier met de grandmother van de homo-emancipatie in de voetbal.
9: Ja, moeder overste, zoals we worden genoemd.
8: Willen jullie koffie?
10: Lekker,
3: ja. Karins leven staat voor een groot deel in het teken van het geleefde leven van haar broer John Blankenstein.
9: Hij was mijn grote broer. Hij kon lief zijn, maar zeker in de jongere jaren ook heel erg ja, agressief, vervelend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de tijd waarin hij opgroeide, waarin hij geboren is.
3: Dan hebben we het over de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Een tijd waarin je niet zomaar uit de kast kwam.
9: Mm-hmm. Ja, en ga het dan maar eens zeggen.
0: Ja.
9: Bij je ouders. En ja, nou, hij was een jaar of 17, heeft hij het thuis verteld. En ja, dat zijn beelden die staan mij nog echt zo goed voor ogen. Hij zei het. En mijn vader, die is. Die ging naar een hele goede vriend van hem. Mm-hmm. En nou, mijn moeder, ja, die zei de volgende ochtend aan de ontbijttafel. Ik was dus 7, want John en ik schelen 10 jaar. Ja, je weet dat er gisteren wat aan de hand was. En ik zal het je uitleggen. John, en dat heette toen nog, is homofiel. Ja, man. Had gezegd, John is kabouter. Had ik ook gezegd, ja, man. Ik veel wat dat inhield. En heb je toch geen flauw idee van op dat moment?
3: Toen iedereen van de schok was bekomen, werd het leven voor John alleen maar beter. De agressieproblemen verdwenen en hij vertelde het niet alleen thuis. Hij maakte er ook buitenshuis geen geheim van. Zelfs op het voetbalveld niet. Als scheidsrechter bereikte hij het hoogste niveau en altijd openlijk homo.
9: Ja, want hij, nou ja, zeker op een gegeven moment in betaalde voetbal, zeer zeker, want hij nam zijn toenmalige partner heeft hij ook meegenomen. Maar hij heeft het nooit verloochend. Dus zover ik het weet, heeft het nooit, ook in die amateurperiode, nooit echt meegespeeld. Ja. Maar kijk, we moeten ook heel eerlijk zijn. Het tijdsbeeld was natuurlijk anders. Nu, als je nu iets zegt op social media, dan weet binnen no time gaat het de hele wereld rond. En dat had je toen natuurlijk niet. Dus iets kon je kon iets veel langer bedekken dan nu.
3: Oké, dus anno 2021 is het voor spelers, maar ook scheidsrechters, denkt Karin, nu moeilijker dan wat haar broer deed bijna een halve eeuw geleden.
9: De angst, denk ik, om toch weer afgewezen te worden en negatieve commentaren te krijgen. Je ziet het op Twitter. Mensen gooien er echt van alles en nog wat uit. En dan denk ik, ja, ik kan me die angst best wel voorstellen. En dat had je toen natuurlijk veel minder. En daarom vind ik het zo knap in Duitsland. Toch, die Thomas Hitzelsperger, denk ik van, wauw, dat was toch wel een grootheid. Ja, ook na zijn carrière uit de kast gekomen. Maar ja, zijn bijnaam was de Hammer. Dan denk ik, wow, nou, dat is dus niet stereotyp gay, wat men dan altijd maar denkt binnen de voetballerij. Nou,
0: sommige gays zien zou die prima met de Hammer terecht kunnen, denk ik. Als bijnaam.
9: Dat denk ik ook wel. Nee, maar dat is natuurlijk. Er is een bepaald beeldvorming over homo's. En homo's, ja, nou ja, die zijn allemaal plat gezegd verwijfd. En je ziet het aan ze. En ja, dat is, die beeldvorming is natuurlijk, die klopt niet.
3: En daar probeert Karin dus iets in te veranderen. Als voorzitter van de John Blankenstein Foundation al bijna 13 jaar. Met de verhalen van John Blankenstein, Thomas Hitzelsperger en ook Justin Fashionu in het achterhoofd. Wat zou er nou moeten gebeuren om een actieve profvoetballer hier in Nederland in hun voetsporen te laten treden? Hoe komen we daarachter? Nou, de John Blankenstein Foundation werkt al jaren met vertrouwenspersonen. Mensen waar voetballers die vragen over homoseksualiteit hebben bij terecht kunnen. En er zijn contacten met homoseksuele profvoetballers. Maar daar mag en wil Karin niets over zeggen. Want logisch, het zijn vertrouwelijke contacten. Dat weet ik allemaal, maar toch. Hoe moeten we het doen?
0: Op tante plaats. Karin, help ons een beetje op weg.
9: Homo-moeder van Nederland. Goh. Toch in de openbaarheid hier een oproep voor doen. En dan echt zeggen van, joh, het gaat ons niet om je naam of wat dan ook. Maar wij willen graag verenigingen, maar ook de aankomende talenten helpen. Om te zorgen dat zij niet jouw strijd hoeven mee te maken.
0: We dachten ook nog, we schrijven een brief.
9: Ja.
0: Daar zijn we al een beetje mee bezig. Een brief waarin we formuleren wat ons doel is in die podcast. En eigenlijk een uitnodiging om contact te zoeken met ons, met een van ons. Als we die brief dan ook, mogelijk ook via jullie bij spelers terecht kunnen laten komen die mogelijk in de kast zitten.
9: Ja.
0: Zouden ze dan, denk je, bereid zijn?
9: Ja, dat hoop ik wel. Als wij ze genoeg die veiligheid geven. Ik kan me zo voorstellen dat het bestuur hier, en zeker met de garantie van veiligheid, anonimiteit, dat het bestuur hier ook wel in mee zal gaan als het gewoon een goede brief is.
0: Wat? Hoe schat je onze kansen in?
9: Nou ja, kijk, ja, komt het optimisme weer? Ja, volgens mij moet dat echt gaan lukken. Moet dat echt gaan lukken. Alleen, die oproep, die vraag is er eigenlijk nog nooit geweest.
0: Die oproep is er dus nog nooit geweest. Nou, hierbij dan. In alle openheid en met de garantie van het diepste vertrouwen, wil je reageren, ons een advies geven, met ons praten of wat dan ook, mail dan. Alleen wij lezen het en gebruiken en verspreiden niets uit je mail zonder jouw nadrukkelijke toestemming natuurlijk. De schaduwspits@nos.nl. En dan nog even dit. En zie dit als een persoonlijke disclaimer van deze podcast. Het gaat over een stemmetje dat de hele tijd in mijn hoofd zit bij het maken van deze aflevering. Zeg maar gerust een behoorlijk luide stem. Ik weet dat ik een cliché bevestig, maar toch, het gaat om de stem van Lady Gaga. Nee, niet dat, maar het gaat om het volgende fragment.
1: Now, CNN's Anderson Cooper on assignment for 60 Minutes.
0: Je kent het misschien wel. Het komt uit een interview met het vermaarde 60 Minutes van CBS. Interviewer is Anderson Cooper. Hij was trouwens een van de eerste Amerikaanse nieuwsankers die geen geheim meer besloot te maken van zijn homoseksualiteit. Op zijn 45ste pas. En dat is dan nog de mediawereld. Moet je nagaan. Anyway, Gaga dus. Ze wordt gevraagd of ze wel een vrouw is. Er wordt gesuggereerd dat ze zou vallen onder de I van LHBTI. Intersexen.
2: There was that rumor word that you had a male attendant, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night.
0: Gebaseerd op geruchten dus. En haar antwoord, vind ik, verdient, ik weet niet precies welke, een prijs.
2: But it's interesting.
5: Would it be so terrible?
2: But it's interesting. A lot of artists would immediately put out some sort of statement saying this is absolutely not true. You have fun with it.
5: Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis? My fans don't care, and neither do I.
0: En daar heeft Gaga natuurlijk meer dan gelijk. En daar moet ik steeds aan denken. Het zou niet moeten uitmaken wie je bent of wie je lief hebt. Of je LHBTI bent, of iets wat niet in een afkorting past, of hetero. Net zoals er eerder ook al over Hitzelsperger werd gezegd. Het zou niet zo moeten zijn dat je moed zou moeten hebben om iets te vertellen wat eigenlijk niemand aangaat. Maar ja, dat is de ideale wereld. In zo'n wereld kan Gaga zich wanen. En zo denken kan ze zich veroorloven. Maar rolmodellen hebben en taboes doorbreken doet er wel degelijk toe. Zoals Gaga dat zelf is, zoals Blankenstein dat vast voor vele homo's was. Hitzelsperger dat zeker is. Zoals ik Paul de Leeuw had, maar in de sport niemand. En dat geldt ook voor Rivka en Jeroen. Dus daarom, in de volgende aflevering gaat de zoektocht naar de schaduwspits verder.
11: Als jullie die brief naar Kees sturen, dan kan ik wel proberen of misschien die kent dat ik daar die brief aan geef. Maar ja, ik weet niet of die dat wil, maar ik kan proberen als jullie daar behoefte aan hebben.
0: Herleeft Jeroen zijn trauma's.
13: Wat vind je hier zo heftig aan dan?

0: over vooroordelen waar jonge sporters mee te maken hebben.
1: Gewoon wat vrouwelijker, gebogen armen, wat minder sterk.
0: Dit is De Schaduwspits, een podcast van de NOS, gemaakt door Rivka op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baaiens. Eindredactie in handen van Marieke de Vries. Sounddesign Arno Peters. Productie door Rosa Derksen. Muziek komt van Thijs van der Klucht. En we kregen onmisbaar advies van Mirke Kist. Wil je vertrouwelijk op deze podcast reageren of wat dan ook zeggen? Dat kan. Via deschaduwspits@nos.nl.
2: Ik dacht altijd dat tafeltennissers vooral goede ogen nodig hadden.
3: Het geluid van sport is terug.
4: Oh, ja! Mooi bal.
2: Maar hun oren blijken ook belangrijk te zijn.
4: En af en toe loopt mijn coach dan weg en dan ziet hij een goede service niet. En dan zegt tegen van, hé, zag je het? Dus nee, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is een goede service. Dus echt, aan geluid kun je soms horen of het een goede bal is of niet.
3: In seizoen 2 gaat Steven Dalebout verder met zijn zoektocht naar hoe topsport klinkt.
5: Schermen gaat zo snel dat je niet... Het is niet een rationeel proces, het is niet een cognitief proces. Het is je waarneming en je reflexen. Het zit in het onbewuste, in je gevoel.
2: Met een tas vol microfoons ben ik weer bij Nederlandse topsporters langsgegaan. Om te luisteren naar de geluiden die sport zo typeren. Zelfs geluiden die je alleen kan horen als je tegen het canvas gaat.
6: En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Een soort van zoom.
3: Abonneer je op de NOS-podcast Het Geluid van Sport.
7: En daarvoor hoor je natuurlijk De Schaduwspits, aflevering 1, De Aftrap. Waanzinnige podcast. Wil je nou meer van deze podcast luisteren? Ga naar NPO Luister, daar is de gehele serie terug te luisteren. En gelukkig hebben we nog wat ruimte, dus ik wil je graag een van mijn favoriete podcasts binnen ons thema van vannacht laten horen. We gaan namelijk luisteren naar de podcast Anders Namelijk. En daarin volgen we Bram, dat is een jonge transman, in een periode waarin hij zichzelf en zijn identiteit al herontdekt. Wat betekent het voor hem om man te zijn? Is hij daar eigenlijk wel klaar voor? We gaan luisteren naar aflevering 1 van Anders Namelijk, de Bramvraag.
8: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
9: Bram. Dat is een mooie naam. Mijn neefje heet Bram.
4: Leuk.
9: Hoe kwam je bij die naam?
4: Zo noemde ik mijn Sims-poppetjes altijd. En mijn beste speler bij FIFA.
9: Was je als kind meer geïnteresseerd in voetbal?
4: Meer dan wat?
9: Nou, Barbies bijvoorbeeld, Disney, paardrijden.
4: Ik weet niet, ik was een klein kind. Ik speelde gewoon met alles.
9: Ja, ja.
4: Ik bedoel, ja, ik was wel meer bezig met voetbal, denk ik. En Lego en zo. Jongensdingen. Ik was veel aan het gamen. Helpt dat?
9: Dus je voelt al langer dat je een jongen bent?
4: Ik ben een jongen.
9: Hoe lang voel je dat al?
4: Nou, heel lang, meneer.
9: Kijk, ik snap dat deze vragen frustrerend zijn.
4: Een beetje.
9: Wij moeten vaststellen dat jij 100% zeker weet dat je een jongen bent.
4: Maar ik weet het zeker. Ik wil echt niet ondankbaar zijn of zo, maar wanneer is het dan echt vastgesteld?
9: Heb je de vragenlijst ingevuld?
4: Ja. Ik heb me de afgelopen 12 maanden een man gevoeld. Ja, ik heb me de afgelopen 12 maanden gekleed en gedragen als een man. Wat dat ook mag betekenen. En ja, ik vind het kut om me als een vrouw te moeten gedragen. Ik wil gewoon heel graag verder. Ik weet het echt zeker.
9: De hamvraag, of ja, misschien moet ik zeggen de bramvraag. Dat is een geintje. De hamvraag is, wat betekent het voor jou om een man te zijn? En ben je daar klaar voor?
10: Je luistert naar Anders Namelijk. Een podcast van BNN Vara en New Tree Media. Aflevering 1. De Bramvraag.
11: Oh, ik weet niet wat er allemaal in zit, hoor. Heel veel zooi. Maar goed, misschien wil je nog iets houden.
4: Oh my god, deze poster.
11: Oh ja, wie was dat nou?
4: Harry Styles. Oh, ik vond hem echt hot.
11: Oh, ik ook.
4: Mam, het is illegaal om hem hot te vinden. Hij is hier echt 16.
11: Ja, doe normaal. Ik bedoel nu.
4: Ja. Oh, mijn PlayStation.
11: Oh god, ik dacht dat ik die had weggedaan.
4: Oh, en mijn eerste FIFA.
11: Dat voetbalspel. Oh, daar was je echt aan verslaafd.
4: Ja. Mam?
11: Ja?
4: Vond jij dat jongensachtig? Dat ik dat speelde?
11: Iedereen speelde op zo'n ding.
4: Maar je vond het dus niet iets voor jongens?
11: Maar... Niet per se. Het maakt me allemaal niet zoveel uit, hè, wat jij droeg of waar je mee speelde. Ik snapte wel dat jij geen zin had om met stofzuigertjes en plassende poppen te spelen. Ah, dat lijkt toch veel te veel op moeder zijn. Ach, ik vond het allemaal prima.
4: Soms denk ik dat je liever had dat ik meer meisjesdingen deed. Sorry.
12: Hoe werkt dat nou? Bepaalt de computer of je een goal maakt of niet?
4: Nee, ik doe dat zelf. Het is geen computer, het is een gaming console.
12: Ja, precies. Nee, dat is cool, hoor.
4: Ja, hè? Kijk, deze heet Bram. Dat is de beste.
12: Oh.
4: Zullen we een potje doen, pap?
12: Ja, ik wil wel een potje doen.
13: Ga zo eten, liever.
4: Ah, nog één potje?
12: Ja, één potje. Wat is nou één potje?
14: And here we go. Under the lights in Enschede.
13: Ik snap niet dat je voetbal op zo'n ding speelt. Ik kan ook buiten voetballen. Of beter nog met je vriendin afspreken.
12: God.
13: Ga lekker met Iris afspreken. Ik deed dat vroeger altijd. Naar het winkelcentrum pasfoto's maken in fotohokjes. Winkelen of zo.
11: Nou, zo herinner ik het me niet.
4: Ik wel.
11: Ik heb je toch altijd gesteund? Ik wilde je ook de ruimte geven om dingen zelf te ontdekken.
4: Maar je had best wat meer aan me kunnen vragen, toch?
11: Oh, Marie. Oh, Bram. Doe nou niet zo.
4: Marie, Bram, ja. Is dat mijn nieuwe naam? Dus kan ik nog twee kanten op. Meisje of jongen?
11: Lieverd, sorry. Ik moet soms nog wennen.
4: Maar je hebt al maanden kunnen wennen. Ik heet Bram.
11: Ik doe mijn best.
4: Dat weet ik ook wel.
11: Nou kijk, lieverd. Je pussy album. Oh, weet je nog?
4: Oh, ja. Oh, cute. Guppie.
15: Guppie, waar ben jij? Zin in een drankje vanavond?
4: Ik ben thuis bij mijn moeder.
15: Oh, Marlies. Doe haar liefst.
4: Liefst van Iris.
11: Oh, liefst terug. Hoe gaat het met haar? En vraag even of haar moeder
4: liefst
11: al eens...
4: Liefst terug. En ja, heel graag een drankje doen.
16: Zo, dames. De rosé?
17: Die is voor hem.
16: Sorry. Dan is hier de rosé. En dan is het biertje voor jou.
17: Yes, dankjewel.
16: Geniet ervan.
17: Nou, proost.
4: Cheers, Ier. Hoe gaat-ie?
17: Ja, zijn gangetje. Hoe was het bij je moeder en de psych?
4: Prima. Ja, gewoon raar. Het is echt raar, man.
17: Wat dan?
4: Ja, zulke domme vragen. Of ik vroeger met poppen speelde. En hoe ik was als baby. Weet ik veel. En dan denken ze dat ze kunnen bepalen of ik wel echt ben wie ik ben. Wie ze ook mogen zijn.
17: Wat kut, Gup.
4: Ja, maar goed.
17: Had hij ook vragen over jou als student? Daar heb ik wel wat leuke anekdotes over. Die keer dat je moest kotsen in de exit omdat je te veel shotjes op had.
18: WC!
19: Gaat die lekker? Neem even een cola.
18: Nee joh, gaat prima. Alles is eruit. Waar is hoe heet ze?
19: Lisa? Die staat daar.
18: Lisa!
19: Neem even een pp.
4: ik doe met haar tongen nog.
17: Die periode is echt een soort waas. Opeens was je non-binair, had je de L-word zonder mij afgekeken. Amira gedumpt.
4: Zoveel zagen jij en ik elkaar ook niet toen.
17: Omdat jij nooit kon, sukkel.
4: Nou, volgens mij was jij vooral druk.
17: Waarmee?
4: Lesbisch zijn. Nee, sorry. En nou, we zijn er nu.
17: Ja.
4: Vind jij mij... Hoe zie je mij als jij mij ziet?
17: Wat?
4: Nou, vond je mij vroeger meisjesachtig toen we kind waren?
17: Ik denk het wel. Ja, wat is meisjesachtig? Je speelde voetbal en je lakte je nagels. Als lesbien was je wel meer masculin.
4: Ja, vond je?
17: Nou, altijd shoppen bij de jongensafdeling.
20: Tadaa! Ik weet het niet hoor, met deze broek.
4: Nou, staat goed, Gup.
20: Ik ga die bikini even passen nog.
4: Oké, cool.
20: Gup, ik moet je nog iets vertellen.
4: Wat dan?
20: Je bent mijn beste vriendin. En ook niet meer dan dat, dus maak je geen zorgen.
4: Hier, waar heb je het over?
20: Ik val op meisjes. Ik ben lesbisch. Marieke?
4: Ik ook.
20: Wat? Marieke!
4: Gup, wat leuk. Kom eens uit dat hokje. Ik ben echt vet trots op je.
20: Dit gaat toch niks tussen ons veranderen, hè?
4: Nee, tuurlijk niet.
20: Nooit?
4: Nooit. Love you, ear.
20: Love you too.
17: Oh, ik mis die tijd echt.
4: Ja?
17: Weet je dat niet meer? Als baby gay voor het eerst uitgaan en zo. Dat helemaal ontdekken.
4: Ach, ik kwam pas een jaar later uit de kast.
17: Nee, een jaar? Echt?
4: Ja, jij was al veel verder.
17: Nou, dat mag toch?
4: Mm-hmm.
17: Ben jij dan nu hetero? Omdat je een man bent die op vrouwen valt.
4: Oh mijn god.
17: Jij bent alles wat we haten.
4: Wow.
17: Nee, je bent ook gewoon nog jezelf.
4: Vind je?
17: Natuurlijk, gek.
4: Maar ik ben niet meer dat meisje van vroeger. Dat is het hele punt.
17: Nee, ik bedoel van binnen. Je bent gewoon jezelf.
4: Ja, wat is dat, mezelf?
17: Ja, Bram, dat bepaal jij... Ik ga jou niet vertellen wie je bent.
4: Nou, daar heeft mijn psych anders geen problemen mee.
17: Het gaat erom wat jij voelt. Je bent gewoon een jongen, toch?
4: Ja, ik denk het.
17: Nou, klaar, strik erom.
4: Nou, nog 8 sessies met mijn psych, dan een deskundigenverklaring, dan wachtlijst voor topsurgery, dan testo, dan strik erom.
9: Bram?
4: Hm?
9: Je kan bij de balie de volgende sessie inplannen. Ik zie je over 3 weken ongeveer.
4: Kan het niet eerder?
9: Het is erg druk.
4: Oké.
9: Gebruik die tijd om na te denken. Over of je het zeker weet. Wat man zijn betekent voor jou. Het is een grote stap.
4: Mm-hmm.
9: Ben je klaar om als man door het leven te gaan? We willen gewoon zeker zijn van de zaak. Ik zie je over een paar weken. Hou je tijd.
4: Oké. Okay.

0: Anders Namelijk is een productie van BNNVARA en Newtree Media voor NPO Luister en kwam tot stand met financiële steun van het NPO-fonds. Wil je de hele serie nu al luisteren? Ga dan naar de gratis NPO Luister-app.
1: En dat is precies wat ik wilde zeggen. Je hoorde Anders Namelijk, aflevering 1, de Bramvraag. De gehele serie is natuurlijk te luisteren via NPO Luister. Hetzelfde geldt voor het uurgesprek wat wij hadden tussen 2 en 3 met filosoof en onderzoeker Freya Terpstra. Die is momenteel ook terug te luisteren via NPO Luister. Zometeen maken we plaats voor Vroeg, maar eerst nog even tijd voor wat muziek. Je hoort Looking Glass met Brandy, You're a Fine Girl.

Looking Glass met Brandy, You're a Fine Girl. We gaan plaatsmaken voor Vroeg. Zometeen een uur lang hoor je een Vroeg. Als het goed is, Emma van der Berg. Het uurgesprek trouwens met Freya Terpstra. Wat we hadden hier in de nacht van Bier en Varen tussen 2 en 3... is As We Speak terug te luisteren via NPO Luister. De gratis NPO Luister-app. Of jouw lievelingspodcast, zo is het ook alweer. Volgende week is Bamsi de Visser weer. Dan hebben wij Reyoon Loeng te gast. Fascinerend Asian Raisin, dus tune vooral in dan. En vanaf dan, de week daarop, de 27e... gaan we de zomerweken in met de Nacht van BNN Varen. Elke week hoor je een andere omroep die een week lang, ja, die nachtelijke uurtjes gaat verzorgen. De Nacht van BNN Varen met dus Bamsi de Visser hoor je tussen 10 en 14 augustus. Ik vind het wel leuk om een klein tipje van de sluier te geven al. Waar gaat die week dan om? Nou, wij dachten, laten we eens in een thema gaan werken. En het thema van de week van BNN Vara is crime. Oftewel criminaliteit, oftewel alles rondom het onderwerp crime. We gaan spreken met mensen die vastgezeten hebben. Met mensen die schrijven over misdaad. Met mensen die elke dag bezig zijn met misdaad. Forensische psychologen, arrestatieteams. Het is nog allemaal een beetje in de making, maar dat ga je horen. Dus 10 tot en met 14 augustus. Duurt nog eventjes. Klinkt ver weg, is ook zo. Eerst gaan we dus plaatsmaken voor Vroeg met Emma van der Berg hier op NPO Radio 1. Wil je nou meepraten met Vroeg? Dat kan via de gratis NPO Luister-app. En voor nu, vanuit mij dus inderdaad, ja, een hele fijne dag verder. Volgende week zijn we er weer. Ik zeg dezelfde tijd, dezelfde zender, andere presentator. Hele fijne dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking voorafging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een kat-en-muisspel op zee. Russische smokkelboten die varen door Europese wateren. En Europa laat steeds meer zijn tanden zien. Waar blijft Nederland?
3: Wat doet u tegen de Russische schaduwvloot?
4: Nou, we zijn nu bezig met nieuwe wetgeving. Hè. Dus we zijn echt als een gek aan het werken op het ministerie om ervoor te zorgen dat die wetgeving heel snel in de Kamer ligt. We verwachten dat dat voor het zomerreces naar de Raad van State kan. Dat het ook heel snel in behandeling kan worden genomen bij de Kamer. Want we willen natuurlijk heel graag die schaduwvloot aanpakken.
5: Vroeg.
6: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 14 juli. Al een paar jaar roepen de EU en Nederland de Russische schaduwvloot hard aan te willen pakken. En lang leek dat bij woorden te blijven. Maar het kabinet heeft vrijdag een wijziging van de wet buitenlandse schepen voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Is dit een doorbraak in de strijd tegen de Russische oorlogseconomie? Of is dit nog maar een klein stapje in de goede richting? Daar ga ik deze ochtend over praten met Jesse Pinster. Hij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money en volgt de Russische schaduwvloot al jaren op de voet. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Hey Jesse, voor Follow the Money heb jij het schaduwvloot dossier onder je. Van waar die interesse?
7: Misschien heb ik gewoon een obsessie met landkaartjes waar ik dan stipjes op zie bewegen. Nee, ik werkte oorspronkelijk in Brussel en daar kwamen alle sanctiepakketten vandaan. Mm-hmm. Ik volgde ook het Rusland dossier eigenlijk, zeker op het moment dat er een oorlog uitbrak. Dus ik schreef al over rijke oligarchen die niet gesanctioneerd werden, terwijl ze wel spannend bij Poetin op de koffie kwamen. Ja, dus ja, ja, vanuit daar was het een kleine stap om ook met de olietankers bezig te gaan.
6: Ja, en nog steeds is dit jouw dossier. Waarom blijft het dan zo interessant?
7: Er is eigenlijk iedere keer weer een nieuw luik wat open gaat. En ik heb volgens mij al een paar keer gedacht van nou, dit zal mijn laatste verhaal voorlopig even zijn. En dan belandde er vervolgens een gigantische lading documenten op mijn bureau, waarop bijvoorbeeld alle crewlisten stonden van die olietankers. Ja. Dus dat je gewoon in detail wist wie er aan boord zaten. En dan denk je, ja, dit kan
6: hier
7: ik
6: kan
7: niet
6: kan ik weer induiken.
7: Ja, en inmiddels heb ik ik zou bijna een soort vriendenclub willen noemen van allemaal journalisten door heel Europa die zich hiermee bezighouden. Die gigantisch vaak ook nog meer weten dan ik over die schaduwvloot. En het is ook wel bijzonder om met dat soort mensen samen te mogen werken.
6: Ja, klinkt spannend. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Hoeveel artikelen heb je inmiddels geschreven? Weet je dat?
7: Oef. Nee. Ja, het is al 10, 15. Iets in
6: ja,
7: die orde zijn.
6: Wat. Ja. Hey, eind vorige week heeft het kabinet een wijziging van de wet buitenlandse schepen voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Is dat voor jou eigenlijk al goed nieuws? Is dat een stap in de goede richting? Zit een schot in de zaak?
7: Ja, het heeft heel lang geduurd. Ik weet dat ik hier vorig najaar al naar vroeg. Van toen waren er al Europese landen die militairen in helikopters naar olietankers stuurden om ze te enteren en soms aan de kettingen te leggen.
5: Ja.
7: En dat ik ook benieuwd was van, gaat Nederland dat dan ook doen? Want ik wist dat die olietankers hier voor de kust door de Noordzee varen. Dat is de kortste route als je van de Russische havens in de Oostzee naar India of naar China probeert te varen.
5: Dan moeten ze langs ons.
7: Dan moeten ze allemaal langs ons. Dus ik was die vraag al de hele tijd aan het stellen. En nee, ik hoorde de hele tijd, ja, we hebben dan wetgeving nodig. En daar zijn we mee bezig. Dus ik moet eerlijk zeggen dat toen ik eind vorige week hoorde van, ja, er komt nu een vraag om een spoedadvies. En we hebben hele grote haast daarmee. Dat ik dacht, nou, blijkbaar is het eindelijk gelukt.
5: Duurt even. Dan zit je te luisteren en heb je vragen voor Jesse Pinster. Stel ze in de NPO Luister-app. Veel mensen zullen de term wel eens gehoord hebben. De Russische schaduwvloot klinkt een beetje als een nieuw Netflix-drama of een hele spannende theatervoorstelling. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wat is de Russische schaduwvloot?
7: Het is feitelijk een vloot van pak een beetje 1000 gigantische olietankers die Russische olie verschepen. En die is eigenlijk pas ontstaan op het moment dat Amerika en Europese landen hadden bedacht van, wij moeten de inkomsten die Rusland haalt uit de verkoop van olie, die moeten we omlaag krijgen. Want dat geld gebruiken ze om die oorlog in Oekraïne te financieren.
5: Dus niet volledig blokkeren, maar echt omlaag.
7: Ja, het een soort van, we willen niet Rusland helemaal uitsluiten.
5: Want er is toch een bepaalde afhankelijkheid. Is dat daarom?
7: Ja, nee.

0: Is dat daarom?
1: Ja, nee, Rusland is goed voor pak een beetje 12% van alle olie die wij in de hele wereld gebruiken. Dus ja. Als je zou zeggen, daar was heel even sprake van. Dat was vrij kort nadat in februari 2022 Rusland de oorlog was begonnen. Toen waren er gesprekken in Europese steden van, we moeten gewoon een olie-embargo. Gewoon moeten
0: volledig
1: helemaal
0: stop.
1: Mee stoppen en ja. Zorgen dat ook de rest van de wereld daarmee zou stoppen. En ja, dan heb je de Amerikanen weer bij nodig. Maar dat hoorden ze in Amerika, waar de verkiezingen aankwamen. Net als nu waren dat de midterms.
0: Ja.
1: En daar was iets van, ja, nee, ho, dat gaat ons echt te ver. Want dat betekent uiteindelijk, als je zo'n groot deel uit de wereldmarkt haalt, dat er ook aan de Amerikaanse benzinestations de prijs omhoog gaat.
0: Precies, dus het is niet alleen consequenties voor Rusland zelf, maar ook voor de Amerikaanse burgers of voor iedereen die afhankelijk is van die olie.
1: Ja, en toen zijn ze creatiever geworden met wat ze probeerden te bereiken.
0: Ja, en dat is dus, noem je dat een maximaal prijsplafond dat ze hebben ingesteld?
1: Ja, ja, wat ze toen bedacht hebben, dat is in december 2022 is dat met de G7, dus de Europese landen, maar ook Amerika, Japan, hebben ze een zogenaamd prijsplafond bedacht. Dus ze zeiden, Russische olie mag alleen nog maar verkocht worden voor, en dat was destijds $60 per vat. De prijs in de wereld lag toen op 70, maar die kan stijgen. Nou, dat hebben we genoeg gezien de afgelopen tijd, of omlaag gaan. Nou, 60, dat is het waar we het op vastleggen.
0: Ja.
1: Dat is ook nog een hele onderhandeling geweest. Natuurlijk, sommige landen, de Baltische landen in Polen, zeiden ze, nee, het moet 30 zijn. Nou goed, dit is het compromis wat daar uitkwam. Het idee was dan, we zeggen van tegen de scheepseigenaren en eigenlijk die hele industrie die dat vervoert, van je moet je daaraan houden. En anders kan je geen gebruik meer maken van alles wat wij als Westen leveren. Dat zijn verzekeringen, maar ook de Griekse rederijen die het verschepen. Dus nou, zo had je een drukmiddel om dat hopelijk een beetje af te dwingen. Dat, nou, in theorie klonk het heel mooi. Rusland krijgt minder geld, maar er gaat nog steeds olie naar de rest van de wereld. Dus de prijs die gaat niet ineens omhoog.
0: Ja.
1: Nou, een beetje de best
0: of
1: both worlds.
0: En de schepen zijn verzekerd of gefinancierd door banken, et cetera.
1: Ja.
0: Oké, maar stel je voor, ik heb de scheid aan. Dus ik wil wel gewoon voor $70 per vat Russische olie inkopen. Wat gebeurt er dan? Dat betekent dan dus dat ik niet verzekerd ben.
1: Ja, nou, dat is precies wat er gebeurde in het Kremlin. Dat ze zeiden, ja, nee, daar hebben wij eigenlijk helemaal geen zin in. Want we hebben gewoon meer geld nodig. En daar is die schaduwvloot uit ontstaan. Dus wat ze zijn gaan doen
0: is, was dat een directe reactie overigens?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kan heel duidelijk zien, want zeg maar, die schaduwvloottankers, dat zijn hele oude tankers. Het is vaak heel onduidelijk wie er precies de eigenaar is. Weet je, dat is dan een of ander bedrijf op de Seychelles of ergens in Dubai. Dus dat is moeilijk te zien. Dus je hebt een lijst van elementen die je kan afvinken van, oké, dit is wel of niet een schaduwvloottanker.
0: Ja,
1: weet je, dat is niet helemaal exact, maar het is vrij duidelijk. En je ziet dat gewoon na dat prijsplafond, dat er letterlijk zijn ze allemaal schepen gaan kopen. Weet je, die moet je ergens vandaan halen. Dus er zijn heel veel olietankers gekocht. Die gingen ineens allemaal Russische olie vervoeren, terwijl ze dat daarvoor niet deden. Daarvoor waren ze waarschijnlijk een beetje aan het eind van hun leven en zouden ze gesloopt moeten worden.
0: Ja.
1: Weet je, dus nee, je ziet heel duidelijk dat dat een directe reactie was. Ja.
0: En om hoeveel boten gaat dit? En hoe groot is het aandeel in de oliemarkt?
1: Het gaat om pak een beet 1000 olietankers.
0: Dat kan
1: iets meer. Ja, er zit wat overlap. Er zijn ook schaduwvloten van Venezuela, hoewel dat nu een stuk minder is, nu Maduro daar weg is, maar ook van Iran. En die overlappen, weet je, dus soms pakken ze de route die van Iran en dan zitten ze weer op de Russische. Dus weet je, dat verschuift een klein beetje, maar we hebben het ongeveer over 1000.
0: Ja, maar daar zijn we dus wel van op de hoogte van, hé, daar vaart een schaduwvloot. Maar daar kunnen we dan niks mee.
1: Nou, dat is het fascinerende voor mij als journalist, dat je dus al die schepen kan je gewoon in de gaten houden. Je kan vrij goed zien waar ze de hele tijd aan het varen zijn. Ook nog wel zien wie in ieder geval op papier de eigenaren zijn. Dus ja, dat weten we. Alleen, ja, je kan er dus niet heel veel aan doen, omdat op zee is de vrije doorvaart. Ja, eigenlijk wel. Weet je, dus zeker als ze dus ook niet in jouw havens meer komen, dan heb je heel weinig middelen om iets te doen. Dus ja, weet je, die gaan naar Rusland, daar worden ze volgeladen, dan beginnen ze met varen, dan gaan ze in Europa nergens stoppen, totdat ze ergens een eindbestemming bereikt hebben.
0: Ja, precies. Dus die sancties die werden ingesteld vanaf 2022.
1: Ja, die sancties zijn

0: En eigenlijk dus weer een reactie op die schaduwvloot die er ontstond. Dat ze aan de Europese en de Amerikaanse kant dachten van... oh, wacht even, ja, maar dit is niet de bedoeling. Ja. Want nu zijn ze toch weer meer geld ermee aan het verdienen. Plus het extra risico wat je hebt. Omdat het hele oude olietankers zijn. Die vaak niet of heel slecht verzekerd zijn. Dus weet je, loopt ineens het risico van dat er gewoon een olieramp in Europese wateren plaatsvindt. Ja, en dat
1: heel slecht voor het klimaat natuurlijk, voor het milieu.
0: Dat. En ja. Wie gaat daar uiteindelijk betalen voor die gigantische operatie om dat op te ruimen? Dus je had ineens allemaal nieuwe problemen. Dus toen was van, oké, dus we moeten die schadevloot gaan aanpakken. En toen zijn ze, de Amerikanen begonnen daarmee, zijn ze individuele tankers op een sanctie. Ze hebben eerst nog geprobeerd om de bedrijfjes die eigenaar waren te sanctioneren.
1: Hmm.
0: Dat werkte niet.
1: Nee.
0: Die verhuizen dan gewoon van Dubai naar de Seychelles en dan weer naar een of andere plek. Ik bedoel, ik heb daar onderzoek naar gedaan en dan vind je één adres op de Seychelles. En daar zitten honderden olietankers in.
1: Ja.
0: En daar zit een consultancybureau die nergens antwoord op geeft, niet op telefoontjes. Niet
1: doodlopend pad.
0: Maar goed, dus toen dacht ze, oké, dit werkt niet. Dan gaan we de schepen zelf sanctioneren.
1: Mm-hmm.
0: Die mogen dan helemaal geen gebruik meer maken van, die zijn niet meer welkom in Europese havens. Daar kwamen ze al niet. Maar ook
1: het
0: dus
1: is niet dat ze in de Rotterdamse haven een stop maken.
0: Nee, in het begin dat zie je eigenlijk niet meer dat er nog wel eens voor bunkering. Dat is dat je olie komt ophalen, diesel, waar het schip zelf op vaart.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan dook er nog wel eens eentje op in Vlissingen.
1: Oké.
0: Dat is wel, maar volgens mij gebeurt dat eigenlijk ook niet meer. Maar je mag dus geen diensten meer aanbieden. Het probleem van sancties, weet je, die van Amerika hebben redelijk veel impact in de hele wereld. Europa al iets minder, maar... ja, Europa en Amerika zijn niet de hele wereld. Dus de rest doet niet mee aan die sancties. Dus in India, waar ze die olie vaak kopen, in China... ja, het zijn niet hun sancties.
1: Nee, precies. Dus zij willen gewoon... als zo'n vat aangeboden wordt voor $70, dan nemen zij dat gewoon af. Maar dan zijn ze dan...
0: gebeurd, ja.
1: Want je benoemt net dat banken en verzekeringsmaatschappijen... dan niet meer garant staan voor die, mm-hmm. voor die boten of voor die schepen. Maar... hebben India en China, die dus afnemen van Russische olie, hebben die niet hun eigen banken en verzekeringsmaatschappijen die dat allemaal financieren?
0: Ja, je zag Russische verzekeringsmaatschappijen
1: ook
0: die ineens
1: dat.
0: Ontstonden.
1: Ja.
0: Die misschien niet het kapitaal hebben om als er een ramp plaatsvindt ook echt uit te keren. Maar op papier ziet het eruit alsof het netjes verzekerd is. En je ziet dan ook wel dat er verschillen ontstaan. Dat bijvoorbeeld in China gaat dan heel veel gaat naar in het noordoosten. Daar heb je allemaal vrij kleine raffinaderijen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, die iets onafhankelijker van de staat zijn. Nou ja, die hebben gewoon minder moeite. Die kopen ook olie uit Iran en zo om daar aan mee te doen. En dan de wat grotere, nettere raffinaderijen, daar gaat het dan niet naartoe.
1: Maar is het dan makkelijker om die Russische schaduwvloot aan te pakken in plaats van het aanpakken van de importeerders zoals in India en China?
0: Ja, maar luisteren China en India naar als er een Europese ambtenaar langskomt en zegt, willen jullie dit alsjeblieft niet meer doen?
1: Ja.
0: Dat is het probleem. Je hebt het gezien. Donald Trump heeft het wel geprobeerd op een gegeven moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Die zei van, ja nee, jullie mogen geen Russische olie meer kopen. Maar
1: wat was de reactie toen?
0: Er gaat nog steeds olie naartoe.
1: Ze hebben er eigenlijk lak aan.
0: Nee, dit heeft wel voor een dip gezorgd. Maar het was wel meer wat Trump doet. Op een gegeven moment lijkt hij zijn aandacht te verliezen. En dan gaat iedereen door waar ze mee bezig waren.
1: Gaat hij weer verder met andere oorlogen. En we hebben het natuurlijk de hele tijd over sancties. Maar raken die sancties Rusland dan wel uiteindelijk? Of is het...
0: Ik
1: met de kraan open.
0: Ik heb hier wel eens een gesprek over gevoerd met David O'Sullivan. Dat is de Europese envoy voor sancties. Dus dat is een hele oude, gerespecteerde diplomaat in Brussel. En die reist de hele wereld rond. Juist om dat soort dingen, misschien ook om naar India te gaan. Te zeggen, willen jullie alsjeblieft wat minder Russische olie kopen? Of, en die zei, ja, weet je, het is... Iedere keer maken we het ietsje moeilijker. En maken we het ietsje duurder. Want je moet steeds weer iets... Weet je, het begon al bij het begin dat je een schaduwvloot nodig hebt. Dus dan heb je echt miljarden nodig om allemaal olietankers...
1: Dat kost ook wat, ja.
0: Weet je, dus de strategie lijkt meer te zijn om de kosten een beetje op te drijven... dan echt heel veel pijn te doen.
1: Maar tegelijkertijd verdient Rusland heel veel aan die schaduwvloot.
0: Ja.
1: Ja, wordt dat dan uitgebalanceerd of... Ja, ik ben benieuwd of die economische sancties een druppel op een gloeiende plaat zijn voor Rusland?
0: Ik vrees op dit vlak wel. Ik bedoel, je ziet natuurlijk dat het niet goed gaat met de Russische economie. Maar dat heeft natuurlijk heel veel oorzaken.
1: Ja, ja,
0: dat je gewoon een gigantisch dure oorlog aan het voeren bent. En dat je banken hebt die allemaal leningen uit aan het geven zijn. Weet je, dus het is een zeer kwetsbare economie aan het worden. Maar ik zou dat niet toe willen schrijven aan de sancties tegen Australië.
1: Nee, precies, het is ook geen makkelijke oplossing. Laten we even naar die wet gaan voor buitenlandse schepen. Want er is een spoedaanvraag. Kan je uitleggen waar dat precies over gaat?
0: Ja, dat klinkt heel dringend, hè? Spoedaanvraag.
1: Ja, inderdaad. Voor de Raad van Staten.
0: Waar het om gaat is dat er is een VN-zeeverdrag. Dat is ergens in de jaren 90 ingegaan. En daarin staat een artikel 110. Dat is als een schip geen nationaliteit heeft, dan mag je het enteren. Dan vraagt, nee, wanneer heeft een schip een nationaliteit? Nee, we zien altijd zo'n vlaggetje achterop een schip. Dat is de nationaliteit van een schip. Dat kan Nederlands zijn, maar vaker bij zeker olietankers en internationale handel is dat bijvoorbeeld Panama of Liberia, omdat die goede service dienen en misschien iets makkelijkere regels hebben. Bijvoorbeeld als je een Nederlands vlag hebt, dan moet je ook
1: veel regels waar je aan moet
0: houden. Ja, je moet Nederlandse zeemannen aan boord hebben, ja, et cetera. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk gedoe voor die eigenaren van die schepen en kostbaar. Nou, dus dat is nationaliteit. Wat gebeurde daarbij? Die schaduwvloot, dat was dat. Nee, die Ierse diplomaat die ging de wereld rond. Die zei tegen Panama van: hé jongens, kunnen jullie niet ophouden met je vlag ter beschikking stellen aan dat schip? Want dat schip wordt dan eigenlijk een stukje Panama bijna.
1: Ja. Dus eigenlijk medeverantwoordelijk dan, medeplichtig.
0: Ja. Nou, weet je, dus er waren zeker landen die een soort traditie in die maritieme industrie hadden. Die wilden dat, die naam niet hebben. Dus die werkten daar mee. Dus die schepen, die eigenaren, die moesten steeds weer een nieuw land.
1: Nieuwe identiteit vinden.
0: Ja, dus dat werd op een gegeven moment Mongolië. Ik bedoel, dat is een land dat niet aan zee ligt. Maar die kunnen wel een scheepsregister beginnen en dan hun vlag verkopen, als het ware.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit welke vlag ze hebben, als er maar een vlag is.
0: Ja, als er maar iemand verantwoordelijk is.
1: Ja.
0: Nou, dus het werd steeds obscuurder. Equatoriaal Guinea, Gabon. Ik heb de raarste Aruba,
1: de hele
0: Curaçao.
1: Wereld ging door de Noordzee.
0: Nou ja, een beetje. En op een gegeven moment werd er dus een stap gemaakt naar vlaggen die niet bestonden. Of landen die geen scheepsregister hadden. Hmm. Weet je, dat was gewoon, ja, ik vermoed een of andere dodgy zakenman. Die dacht van, nou, ik richt een website op. Ik pretendeer, dit is letterlijk wat er gebeurde. Ik pretendeer het scheepsregister van Aruba te zijn.
1: Okay.
0: Aruba heeft geen scheepsregister. Dat is het Nederlandse scheepsregister. Maar ineens waren er allemaal olietankers die met de vlag van Aruba aan het rondvaren waren.
1: Nou, ja, ik moet toegeven, wel slim.
0: Ja, maar dan kom je dus in het probleem met dat VN-zeeverdrag. Want die vlag van Aruba die is niet legitiem. Dus het is eigenlijk een stateloos schip wat aan het rondvaren is.
1: Ja, als vlag.
0: Ja, dus die zou je mogen enteren. Nou, dat dus is al een internationaal verdrag. Alleen toen
1: die is er dus al. Ja. Maar daar hebben we eigenlijk niks mee gedaan.
0: Nou ja, toen ik daarnaar ging vragen, zeker 3/4 jaar geleden, toen zeiden ze op het ministerie, ja, maar dat moeten we dan ook nog omzetten in nationale wetgeving. Weet je, dat ook duidelijk geregeld is waar de verantwoordelijkheden hier in Nederland.
1: Dus internationale wetgeving moet omgezet worden in Nederlandse wetgeving.
0: Ja, en toen zeiden ze nog van, nee, in Frankrijk hebben ze het al gedaan, dus daar hebben we een voorbeeld. Dus ik denk, nou, hoe lang kan dat nog duren?
1: Ja.
0: Weet je, ik bedoel, Google
1: Klinkt
0: Translate, dan heb je het Frans naar het Nederlands omgezet.
1: Ja.
0: Nee, dus zeker 3/4 jaar. En nu is er iets wat ik nog steeds niet heb kunnen lezen, want het is wel naar de Raad van State gestuurd, maar niet openbaar gemaakt.
1: En met die wet willen ze dus bereiken dat ze, of dat we, die boten kunnen enteren.
0: Ja, dus dat de kustwacht, de marine, dat mogen doen. Dan kunnen ze, te beginnen alle papieren eens gaan controleren. Mm. En dan eventueel zeggen van, nee, dit klopt allemaal niet. Of het schip is zo verrot en oud dat het een risico is.
1: Ja.
0: Kom maar even mee, we leggen je aan de ketting hier in de haven.
1: Ja, dus Nederland wil wachten op nationale wetgeving, ondanks dat VNC-verdrag dat er al is. Andere landen doen het al wel. Je benoemde net Frankrijk. Mm-hmm. 4 weken geleden ook bijvoorbeeld. Laten we even luisteren.
2: De Britse marine heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd, meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren.
1: Nou, Engeland doet het dus ook al.
0: Ja, heeft het ook heel lang geduurd.
1: Ik
0: denk dat een maand of 4 geleden riep hij, we gaan ieder schip van de schaduwvloot gaan we enteren en tegenhouden.
1: En dan door die nationale wetgeving?
0: Ja, dat zullen ze ongetwijfeld in het... Nee, dat zeiden de Britten.
1: Ja, maar hebben de Britten dat dan via die nationale wetgeving gedaan? Of handelen zij volgens het VNC-verdrag?
0: Ik vermoed dat ze wel wat nationale afspraken erover hebben. Maar dat is gebaseerd op dat zee-verdrag.
1: Ja.
0: Maar die deden eerst ook niks tot nu dan, vrij kort geleden. Had wel effect trouwens.
1: Ja, wat gebeurde?
0: Ik zat weer achter mijn schermpje naar al die olietankers te kijken.
1: Ja, hoe zat er bovenop natuurlijk. Ja.
0: De hele wereld aan het bewegen waren. En dan in de signalgroep met al mijn collega's in heel Europa zijn we dan daarmee bezig.
1: Ja.
0: En toen zagen we eigenlijk dat met name schepen in dit geval die de vlag van Kameroen hadden. Want het schip wat geënterd werd had ook de vlag van Kameroen. Die zag je ineens allemaal om Ierland heen varen. Wat nogal een omweg is als je vanuit het noorden of het zuiden komt. Niet mm-hmm. door het kanaal gaat, maar helemaal om
1: En dat is dan opvallend, die route?
0: Ja, want ik bedoel, een omweg kost tijd en tijd is
1: en geld.
0: Weet je, dus dat
1: ja,
0: is...
1: Ja, zeker.
0: Maar ze waren duidelijk... Een collega van mij in die signalgroep die omschreef het als... De Noordzee is lava op dit moment. Niet aanraken. Dus al die olietankers aan de andere kant op.
1: Ja, dat is goed. Maar de vlag van Kameroen hadden ze dus op hun boot. Maar Kameroen heeft dus geen scheepsregister. Of waarom was het
0: zo'n vlag? Of? Kameroen is heel complex. Die hebben meerdere scheepsregisters. Maar om het even simpel te houden, wat er was gebeurd... Dat onder druk van, ik vermoed Europa, ze 39 olietankers. Kort daarvoor hadden ze die uit het scheepsregister geknikkerd. Hmm. Van, dit zijn allemaal al gesanctioneerd door Europa, dus die gooien we eruit.
1: Ja.
0: Dus dat waren de schepen die ineens alle kanten opschoten.
1: Ja, oké, duidelijk. En dus de Britten hebben al een aantal schepen geënterd. Eentje maar.
0: Ja. De Franse meerdere, België 1000.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik heb het idee dat Nederland sowieso wat terughoudender is. Dus stel je voor, deze wet komt er doorheen.
0: Mm-hmm.
1: Gaan we dan daadwerkelijk schepen enteren?
0: In theorie kan het dan.
1: Ik vermoed van niet. Sceptische toon.
0: Nee. Waarom gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren is... kijk, het voorbeeld van die schepen met de vlag van Kameroen... Op het moment dat ze zien dat er gevaar aankomt, varen ze om.
1: Uh-huh.
0: Dus dat waren bijvoorbeeld schepen die niet meer door de Noordzee, in ieder geval niet het stuk door voor de Nederlandse kust aan het varen waren.
1: Ja, even een vraag tussendoor ook. Is het dan zo dat we schepen mogen enteren die alleen in onze territoriale wateren varen of ook daarbuiten?
0: Nee, in principe zou het midden op de Atlantische Oceaan kunnen gebeuren. Maar goed, het realistische is in te denken, omdat het wel voor de kust gebeurt. Ik bedoel, je vliegt maar eens een paar mariniers naar midden in de Atlantische Oceaan. Dat kan allemaal wel, maar dat is nog wat lastiger.
1: Ja.
0: Waarom ik denk dat het uiteindelijk niet of nauwelijks gaat gebeuren, is omdat ik vermoed dat ze in Rusland dat VNC-verdrag ook goed kennen.
1: Ja.
0: Dus ze weten wat het risico is. Weet je, en de Europese landen hebben heel lang gezocht naar een manier om die schaduwvloot, nadat die sancties dus eigenlijk niet echt effect hadden, om een andere manier te vinden. Nou, toen uiteindelijk hebben ze dat artikel gevonden en zijn ze daarmee aan de slag gegaan. Maar ja, je ziet nu al dat olietankers, want ja, ik zit daar dan weer de hele tijd naar te kijken, de nerd die ik ben, allemaal weer van vlag aan het veranderen zijn. Dus wat zou nou de veiligste vlag zijn voor een Russische olietanker? Het is geen Russische olietanker. Een olietanker die Russische olie vervoert.
1: Ja.
0: Rusland. Ik bedoel, dan
1: met een Russische vlag.
0: Ja, dan dat is een legitieme vlag. Ik denk dat sowieso dat Europese landen wel zullen uitkijken om een stukje Rusland, want dat is dat schip dan eigenlijk een soort van, om dat binnen te vallen met mariniers.
1: Mm-hmm.
0: Dus je ziet al dat een flink aantal olietankers naar Rusland gevlacht worden. En er zijn nog een paar andere Afrikaanse landen met name die wel een scheepsregister hebben, die het niet zo nauw nemen met de regels. Waarvan ja, je dan als Nederland nog steeds niet kan zeggen, het is een vals vlag.
1: Ja.
0: Het is dubieus, je kan er vraagtekens bij stellen, maar het is wel een legitieme vlag.
1: Ja,
0: dus dan
1: ja,
0: kan je, zelfs als die wetgeving straks door de Tweede Kamer is, nog steeds niks.
1: Nee, precies, want het is allemaal kunnen en mogelijkheden hier en daar. Maar gaan we ook daadwerkelijk iets doen? Want het klinkt een beetje als iets symbolisch. Hebben we echt iets aan die wetsaanpassing?
0: Nou ja, tenzij je weer teruggaat naar die eerste diplomatie, we drijven de kosten op. Weet je, het is weer iets om het wat lastiger te maken. Weet je, van je moet weer een andere vlag zien te vinden. Of je moet gaan omvaren. Weet je, dus het drijft weer net de kosten weer een beetje op. Waardoor je zou kunnen zeggen, ja, Rusland verdient er net weer iets minder aan.
1: Mm-hmm. Maar dan vindt Rusland waarschijnlijk weer een andere manier om het te omzeilen, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, echt een soort kat-en-muisspel.
0: Ja, en daarna hou ik op over die diplomaat. Maar die had het over whack-a-mole. Weet je wel?
1: Dat
0: zo op zo'n mol moet slaan die steeds weer opduikt. En daar gaat het om je reactievermogen. Hoe snel ben je... volgens mij is dat ongeveer de manier waarop je dat spel moet winnen.
1: Ja.
0: Reactievermogen en Europese besluitvorming... zijn meestal niet degene die twee dingen die heel erg...
1: nee, we lopen een beetje achter de feiten aan. Maar we hebben dus dat VN-7-verdrag. We hebben de Nederlandse politiek. Hoe zit het met ontwikkelingen vanuit Europa, Europees beleid?
0: Ze blijven enthousiast de lijst met olietankers die gesanctioneerd zijn langer maken. Dat heeft ook namelijk tot de zomer 2024, dus dat is 2,5 jaar nadat de oorlog begon. Dat is 1,5 jaar nadat ze het prijsplafond hadden bedacht. Toen zijn ze een paar tankers gaan sanctioneren. Inmiddels gaat dat heel hard. Ik bedoel, het zijn er echt honderden. Ik bedoel, de meeste zijn wel gesanctioneerd. En het meest interessante wat er op dit moment plaatsvindt is een discussie over of je eigenlijk niet kan stoppen met het leveren van diensten, dus weer die verzekeringen en et cetera, aan alle olietankers die Russische olie vervoeren. En dan denk je dat, ja, dat zijn die schaduwvloottankers, maar dat is dus niet zo. De schaduwvloottankers zijn goed voor 50, dat is hoger geweest, 60-70% van de Russische olie-export. Er is ook een deel die zich in ieder geval op papier netjes aan dat prijsplafond houdt.
1: En die zijn dan ook daadwerkelijk verzekerd door Westerse...
0: Dat zijn Griekse rederijen vooral.
1: Ja.
0: Dus die Grieken verschepen ook heel veel Russische olie. Niet naar Europa, want wij kopen geen Russische olie meer. Maar wel naar andere landen. Dus het idee is dan nu van, ja, als we nog wat verder gaan, dan mogen die Grieken eigenlijk straks ook niet meer Russische olie vervoeren. Nou kan je voorstellen dat er misschien een regering in Europa is, misschien in Athene, die denkt, weet niet of ik dit zo'n goed idee vind.
1: Ja.
0: Dus dat zou een gigantische stap zijn. Als ze dat doen.
1: Maar daar zijn we nog niet.
0: Die discussie loopt al vrij lang. En er zijn meerdere, maritieme landen in Europa die hier geen trek in hebben.
1: Jouw favoriete diplomaat is daar nog niet langs geweest?
0: Oh, ongetwijfeld is hij daar al geweest.
1: Heel goed. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
1: Even kijken. Willem die vraagt, komt er überhaupt nog Russisch olie ons land binnen?
0: Ons land. Niet direct.
1: Wat voor manier indirect?
0: Er is nog een oliepijpleiding. Die loopt naar Hongarije en Slowakije. Daarvoor is een uitzondering gemaakt.
1: Okay.
0: Die landen zeiden van wij zijn te afhankelijk van die olie. Dus het zou ons te veel pijn doen. Dus is daar een uitzondering voor. Die olie wordt ook wel beland in raffinaderijen daar. En ik sluit niet uit dat die ook doorverkocht wordt.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je dat er olie naar een raffinaderij in India gaat. Daar wordt het verwerkt. Dat is een gigantische raffinaderij die daar ergens in het oosten zit. Tot diesel, kerosine.
1: En dat kopen wij wel weer in.
0: Juist.
1: Ja, oké. Dus eigenlijk op papier hebben we geen Russisch olie, maar onofficieel.
0: Ja, weet je, op het moment dat het verwerkt is tot kerosine, is het geen Russische olie meer op papier.
1: Fair enough, ja. Rocher vraagt, wie verkoopt die boten dan aan de Russen? Dat moet toch ook tegen te houden zijn? Nou, je benoemde net al Griekenland, toch?
0: Ik ben daar ooit ingedoken. Dat was denk ik 1,5 jaar geleden. Dat ik ook dacht van, waar komen die olietankers vandaan? Wie heeft die geld aan verdiend? Je werkt bij Follow the Money of je doet het niet.
1: Heel goed. Dus, je moet het bij de bron aanpakken.
0: Ja, dus Ik was in gesprek met een broker. Dus iemand die in de handel van schepen zit in Rotterdam. En die zei op een gegeven moment van ja, nee, als je een beetje wil weten wat er. Want ik vroeg van ja, hoe weet jij wat er in de markt gebeurt? Die zei, nou, dan moet je naar deze website gaan. Zo'n Greek.
1: www.russischeschaduwvloot.nl.
0: Nou, bijna. Greek Shipping News of zoiets.
1: Okay.
0: Weet je, nou, zo'n pagina die je opent en dat je dan overvallen wordt door de lading reclame die op je afkomt. Maar daar bleek wel ergens alle pdf'jes te staan van de scheepsmakelaars.
1: Wauw, dat is een hele goede administratie eigenlijk.
0: Ja, was briljant. Weet je, dus er stonden allemaal rapporten waarin zit, nou, deze olietanker is door die en die verkocht aan een bedrijf in Dubai. Of soms wisten ze het niet en het vermoeden is dat het ongeveer deze prijs heeft. Toen ben ik al die pdf's, althans met de hulp van mijn collega Dimitri Tsotmekic, die is datajournalist. Dus toen hebben we gewoon een gigantische dataset gebouwd waarin al die pdf's zaten. Dus we gaan kijken welke tankers zitten daar nu in de schaduwvloot en wanneer zijn ze verkocht door wie. En dan kom je er inderdaad achter dat er dus heel veel, en dat de Griekse rederijen tussen zitten. Wat logisch is, omdat dat van oudsher de eigenaren zijn van heel veel olietankers.
1: Ja.
0: Maar ook Britse bedrijven, Duitse in Hamburg, een groot Belgisch bedrijf. Niks in Nederland. Ja, behalve een Duits bedrijf wat aan de Zuidas een kantoortje had.
1: Ja.
0: En dat waren dus tankers die op punt stonden om gesloopt te worden. Dan verdien je nog een paar miljoen aan dat oud ijzer. Die ineens voor 25, 30, 40 miljoen verkocht konden worden.
1: Dat zou ik ook wel weten.
0: Juist.
1: Maar is dat dan ook direct een Russische koper of is dat ook weer via-via?
0: Dat is heel erg via-via. Dus toen we ze daarmee confronteerden was het allemaal, ja nee, het is allemaal netjes. We hebben het gewoon verkocht aan een bedrijf in Dubai. En we hebben daar netjes naar gekeken. En ja, in theorie kan zo'n schip vier keer van eigenaar veranderen in 24
1: uur. Ja, precies. En in hoeverre moet je research doen naar...
0: Ja, maar het is natuurlijk... Weet je, ik bedoel, als jij in die sector werkt en je ziet ineens dat een schip wat je normaal zou slopen 30, 40 miljoen gaat opleveren.
1: Weet je, ja, misschien moet je je vraagtekens daarbij zetten.
0: Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje onzinnig om dan te zeggen, we hadden geen idee. We hadden geen idee wat ermee gebeurt. Dus nee, ja, en de conservatieve schatting, daar is gewoon, daar hebben met name Europese, maar wereldwijd hebben daar allemaal rederijen zo'n 6 miljard mee verdiend.
1: Ja, jeetje,
0: dat de getal is waarschijnlijk hoger inmiddels.
1: Dat wel. Mm-hmm. Jos vraagt, wanneer was er voor het laatste schip van de schaduwvloot bij ons in Nederland in de buurt? Dus in onze wateren.
0: Waarschijnlijk as we speak.
1: Oh, oké. Okay. En die hebben we dan in de gaten, maar daar kunnen we nog niks mee.
0: Nee, die wetgeving is er nog niet. Nee, nog netjes naar de Tweede Kamer.
1: En we kunnen gewoon alleen met de verrekijker toekijken.
0: Als de afspraken er nog niet zijn. Ik sta wel eens zo te kijken bij Scheveningen of ik iets zie. Nee hoor, ik zat gisteren nog even te kijken. Er was in ieder geval 7 juli was er weer een olietanker gesanctioneerd. Onder de vlag van Oman. Die bij ons, nadat hij maandenlang of eigenlijk jarenlang een beetje in China had rondgehangen. Die ineens nu weer in Europese water opduikt.
1: Ja. Ik zie hier, Imke die vraagt, heeft Iran ook een schaduwvloot? Er komt natuurlijk ook veel olie via Iran, dus hebben zij ook een schaduwvloot.
0: Ja, want er waren ook, dat is eigenlijk al eerder...
1: Een ander dossier.
0: Nou ja, dat is al voor, en het overlapt een beetje soms. Er waren al langer natuurlijk Amerikaanse sancties. Die zijn toen weer een tijdje verdwenen, maar dat gaat al, 10 jaar terug. Dus die hebben sindsdien al. Weet je, het is eigenlijk de Russische sanctie. Schaduwvloot is een soort copy-paste van de Iraanse.
1: Geen original.
0: Maar dat verbaast mij nog steeds wel. Weet je, de blauwdruk lag er al. En toen die Europese landen en Amerika helemaal blij met hun prijsplafond en nu gaan we Rusland eens een keer financieel pijn doen. Ik dacht van ja, weet je. Iedereen,
1: zag je van mijlenver aankomen.
0: Ja, iedereen die enigszins verstand daarvan had, die wist wat er gebeurde. Dit is wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
0: En toen, het lijkt er nog steeds op dat politici, bestuurders zich een beetje hebben laten overvallen door wat er vervolgens gebeurde.
1: Spannend, jeetje. We gaan het zo meteen ook hebben over de eventuele gevaren van zo'n Russische schaduwvloot. En zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Jesse Pinster, onderzoeksjournalist bij Follow the Money, verder over de Russische schaduwvloot. Maar eerst naar muziek. Dit is Christopher Cross met Sailing.

0: Dit is vroeg van dinsdag 14 juli. Na jaren van harde woorden lijkt Nederland nu werk te willen maken van het aanpakken van de Russische schaduwvloot middels een wijziging van de wet buitenlandse schepen. Maar ja, is dat genoeg? En wat bereik je daar eigenlijk mee? En wat moet er echt gebeuren om de Russische schaduwvloot aan te pakken? Daarover praat ik verder met iemand die de Russische schaduwvloot al jaren op de voet volgt, namelijk Jesse Pinster, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerard Koop. Jesse, ik hoop dat jij alle antwoorden hebt. Want we hebben het gehad over de sancties die niet altijd goed werken. Maar wat zou er moeten gebeuren om de schaduwvloot effectief aan te pakken?
1: Dan ga ik beleidsadvies geven.
0: Ja.
1: Het is een heel lastig. Kijk, een volledig olie-embargo. Dat zou een soort van kunnen werken. Dat zou Europa...
0: Een internationaal olie-embargo.
1: Ja, dat zou je dan eigenlijk nog via de VN moeten doen. Of op zijn minst samen met de Amerikanen. Nou, ja. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. Met degene die nu in het Witte Huis zit. Waarvan we niet weten hoe die nou precies over Rusland en Poetin denkt. Hmm. Kijk, in theorie is dat een manier. Maar dat doet ook jezelf dan pijn. Weet je? Want dan kom je weer op dat het een wereldmarkt is. En dat betekent dat je accepteert dat op het moment dat je dat invoert, dat die olieprijs omhoog gaat.
0: Ja, dat het 10 euro per liter is.
1: Ja, dan gaat de inflatie omhoog. Letterlijk alle boodschappen worden duurder. Ja. Weet je, dus daar staat een pijn tegenover. En dus daarom zie je dat. Kijk, Europa is wel een soort van gestopt met Russische olie direct kopen. Uh-huh. We kopen nog steeds wel Russisch gas. Maar ook daar zijn plannen om daar vanaf te komen. Maar dan, weet je, dus het gaat een beetje stapje voor stapje. Weet je, van oké, we moeten geleidelijk daar vanaf. We moeten niet meer zo afhankelijk zijn van die Russische energie. Want dat is natuurlijk de original sin die hier aan ten grondslag ligt. Is dat we voordat Poetin en in Oekraïne een oorlog begon. Maar eigenlijk deed hij dat al in 2014 met de inval op de Krim. Ja. Maar dat heeft ons niet wakker geschud. Dat we heel erg afhankelijk daarvan waren. Die Nord Stream pijpleiding.
0: Ja, natuurlijk ook dat wij zo afhankelijk zijn. Maar is het die pijn dan uiteindelijk waard als we een volledig embargo erop zouden stellen?
1: Ja, en hoe leg je het als politicus uit aan je bevolking? Weet je? Dus, er zijn manieren om harder op te treden en minder Russisch gas, olie te kopen en te zorgen dat er minder geld naartoe gaat naar Rusland om een oorlog mee te financieren. Maar dan daar staat heel veel pijn tegenover. En nou ja, als we kijken naar de afgelopen jaren, dan is wel duidelijk dat dat niet een realistische optie lijkt te zijn.
0: Nee, want je zegt inderdaad harder aanpakken, maar dat heeft dus heel veel gevolgen voor de economie en dus ook voor de burger die dan uiteindelijk veel meer gaat betalen. Mm-hmm. Is er een nog hardere aanpak mogelijk? En dan zeg ik het even heel cru, het bombarderen van die schepen.
1: Nou ja, dat is wat Oekraïne doet, steeds meer. Die sturen gewoon drones daarop af. En er zijn volgens mij de afgelopen week, het zijn niet alleen olietankers, maar iets van 90 schepen in de Zwarte Zee, met name rond de Krim. Die zijn door de Oekraïense drones aangevallen. Weet je? Nee. Dus het is heel moeilijk, want dat is een andere plek. Dus in de Zwarte Zee, waar Rusland ook olie exporteert. Mm-hmm. Dat is bijna niet meer mogelijk daar. En dat proberen ze ook in de Oostzee. Dus dat is eigenlijk tussen Finland en Estland in. Dus dat is echt bijna de Europese Unie. Ja. Daar gebeurt het ook. Weet je, heel kort op de Finse grens, waar allemaal Russische olie raffinaderijen, waar die schepen dus naartoe varen om hun olie te halen. Daar zijn ook allemaal drone-aanvallen. Met name niet zozeer direct op de schepen, maar meer op de installaties op land.
0: Ja, en hoe reageert Rusland daar dan weer op?
1: Kwaad.
0: Actie-reactie.
1: Ik kan me net. Want het is dus niet alleen maar in de Zwarte Zee. Het is ook al een paar keer in de Middellandse Zee gebeurd. Dus daar was in december vorig jaar. Werd de Quendel. Dat is een van mijn lievelingsschaduwvloot tankers waar ik het meest van af weet.
0: Favoriete schaduwvloot.
1: Uiteraard. Die is daar aangevallen door drones. En volgens mij was er letterlijk een paar uur later een persconferentie van Poetin, die één keer per jaar dan vragen beantwoordt. Mm-hmm. Waarin die ook zei van hey, dit is een oorlogsactie en we gaan hard terugslaan. En je gaat onze olie-export niet tegenhouden.
0: Ja, en hoe kunnen ze dat wel tegenhouden? Die Oekraïnse drones.
1: Ja.
0: Dus hoe kan Rusland ervoor zorgen dat hun boten niet plat gebombardeerd worden?
1: Ja, nou, één ding wat ze doen is weten dat ze bijvoorbeeld als ze aankomen in de Golf van Finland, daar bij Sint-Petersburg, dat ze duikers laten ze checken of daar niet explosieven daaraan zitten. Het is verdomd lastig om een drone uit de lucht te schieten. Er zitten op olietankers, schaduwvloottankers, niet op alle, maar wel veel. Tenminste, misschien wel op alle. Daar zitten bewakers, weet ik.
0: Okay.
1: Ik weet niet 100% zeker of ze bewapend zijn. Ik heb daar verschillende berichten over gehoord. Ook van mensen aan boord. De een zijn van wel, de ander zijn van niet.
0: Okay.
1: Maar zelfs als dat zo is, dan kan je niet zo heel veel tegen een drone. Met name in de lucht, dat is bijna niet te doen.
0: Alleen maar toekijken dan?
1: Ja, nee, je kan er wel op schieten, maar dat je hem raakt, ja, die kans is heel klein. En dan heb je ook nog
0: Veel van drones. Is dat omdat ze ontzettend snel zijn of onverwoestbaar?
1: Ja, nee, gewoon omdat ze inderdaad alle, weet je, het is heel moeilijk om met een kogel precies de baan te vinden van een bewegende drone. En moet je voorstellen dat er misschien ook nog wel meerdere drones tegelijkertijd zijn. Dus dat is heel, heel lastig. Je kan het proberen.
0: Er zijn natuurlijk ook geen afweersystemen op die Russische boten.
1: Nee, dat kan in theorie, maar dat wordt gigantisch kostbaar.
0: Ja. Maar je benoemde het net eventjes tussen neus en lippen door. Je hebt mensen daarover gehoord. Heb je de mensen aan boord ook daadwerkelijk gesproken?
1: Ja. Ja, nee. Wat ik helemaal aan het begin van ons gesprek zei, op een gegeven moment kreeg ik toegang tot de crewlijsten van die olietankers. Dus en we hebben het natuurlijk de hele tijd over Russische olie, Russische schaduwvloot. Maar het zijn niet zo heel veel Russen die aan boord werken. En dat wist ik, maar nu kon ik gewoon, gewoon precies zien wie daar aan boord waren.
0: Wat voor mensen waren dat dan?
1: Heel veel Indiërs, Chinezen, dat is vaker dan de wat hogere rangen aan boord. Dus bijvoorbeeld Chinese kapiteins, Myanmar, Bangladesh. Dus dat zijn de vier landen waar de meeste vandaan kwamen. En Russen, er zitten nog steeds ook Russen aan boord.
0: Waarom zitten er dan niet volledige Russische crews op?
1: Het is goedkoper om iemand uit Bangladesh neer te zetten.
0: Ja. Okay.
1: Zo simpel is het.
0: En heb je dan over zeemannen? Heb je dan over de kapiteins die dan?
1: Nou ja, toen gebeurde er inderdaad iets raars. We zaten dus weer met al mijn bevriende journalisten zaten we naar die lijsten te kijken. En er zitten ongeveer 20, 25 mensen aan boord van een olietanker. Mm-hmm. En als een beetje onderaan die lijst, dus bij 25, zaten we soms ineens van er zit nog een 26e en er zit nog een 27e.
0: Een schaduwpersoon.
1: Ja, en het rare was dat in de gegevens die we hadden, dat er bijvoorbeeld geen duidelijke vermelding stond van de diploma's die ze hadden, die je nodig hebt om aan boord van een tanker te werken. Dus we zijn gaan uitzoeken wie zijn die mensen die daar zitten. En toen vonden we ineens tientallen voormalige huursoldaten die in het verleden
0: Russische huursoldaten?
1: Russische huursoldaten die in Afrika gevochten hebben, in Oekraïne ook. Ook beveiligingspersoneel. Dus allemaal met een beetje een politie- of militaire achtergrond.
0: Oké, okay. En nu ineens is dat? Is dat om die Oekraïnse drones tegen te houden? Of waarom?
1: Nou, we hadden allemaal hypotheses. Zijn het geheime agenten, weet je, die bezig zijn met die
0: ja, wat doen ze op die schepen?
1: Nou, je hebt op een gegeven moment een paar incidenten gehad dat de kabels werden dat er een anker van zo'n schip naar beneden was gegaan. Ja. En die had dan een internetkabel bijvoorbeeld tussen Finland en Estland kapot gemaakt. Dus misschien was het sabotage. We hebben vorig jaar bericht gehad over drones die wellicht vanaf schaduwvloottankers opgelaten werden, die het vliegverkeer bij Brussel en bij Kopenhagen verstoorden.
0: Ja.
1: Dus we hadden allemaal theorieën. Hoe kom je erachter? Ja, door die mensen zelf te vragen wat het wellicht is. En andere mensen die aan boord. Ja, we hadden de namen. Dus er zijn gewoon heel veel zeemannen, inclusief die bewakers, die zijn we gaan opzoeken online. En gaan contacteren.
0: En die gaven gewoon antwoord?
1: Nou, niet allemaal. Maar nee, er waren er een paar die oké, bij de bewakers hebben we iets bijzonders moeten doen. Want daar zijn we, als het ware, undercover gegaan. Ik werkte samen met een Russisch journalist van Dossier Center. En die heeft ze eigenlijk een baan aangeboden. Dus weet je, het was natuurlijk duidelijk.
0: Een nepvacature.
1: Ja, weet je, het was duidelijk dat we geen hallo, ik ben een onderzoeksjournalist uit Nederland, zou je alsjeblieft een praatje met mij willen maken?
0: Ja, dat zou niet werken.
1: Dus dat hebben we nog wel even geprobeerd, maar kansloos. Nee. Dus we moesten iets anders bedenken. Dus toen we zagen dat er een aantal van die bewakers hun cv online hadden gezet. Dus blijkbaar waren ze op zoek naar werk.
0: Ja.
1: Dacht, nou, dat kunnen wij aanbieden. Wij hebben een paar olietankers en we zoeken bewakers. Tenminste, dat was de cover story. En toen zijn er een stuk of vier geweest die in gesprek zijn gegaan. En dan merk je wel dat er eentje bijvoorbeeld wel heel terughoudend is. Kan ook persoonlijkheid zijn. Maar er waren daar ook een paar die
0: die open en bloot vertelden over hun ervaringen.
1: Ja, en op die manier en ook door in gesprek te gaan met die Indiërs die aan boord zaten bijvoorbeeld. Kwamen erachter dat ze er eigenlijk zitten om de crew te in de gaten te houden.
0: Ah,
1: dus ze staan als het ware op de brug van het schip naast de kapitein. Om te zorgen van dat ze bijvoorbeeld als, stel dat Nederland, en dat doet Nederland al, dus de kustwacht opbelt. En
0: zegt de tanker,
1: vraag van laten zien je papieren, kloppen je verzekering, et cetera. Dat er, en dan staat er dus een Rus naast die kapitein die in de gaten houdt of de crew wel zoveel mogelijk tegenwerkt.
0: Oké, okay. Ja, dus eigenlijk of die Indiase en Chinese bemanning wel te vertrouwen is.
1: Ja, en volgens mij komt het voort uit iets wat vorig jaar gebeurd is. Toen was er een schip, werd benaderd door de kustwacht en de marine van Estland.
0: Mm-hmm.
1: En die kapitein die heeft toen gehoor gegeven, Chinese kapitein was dat, van kom maar even mee naar de Estse wateren, want we willen je controleren. En toen hebben ze een paar weken vastgelegen en dat schip was nogal brak, dus moest van alles gefixt worden. Nee, kost allemaal geld, was niet de bedoeling, was niet hoe de eigenaar van de olie dat wilde hebben.
0: Ja.
1: En toen vlak daarna is een keer gebeurd dat probeerde de kustwacht daar hetzelfde. En toen hebben de Russen gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd.
0: Oh,
1: om
0: okay.
1: De kustwacht weg te jagen. En die kapitein die deed daar alles aan om vooral niet naar de kustwacht te luisteren. En met die bescherming van die straaljagers. Dus die is doorvaren. En toen was er zoiets van, oké, we kunnen niet, vermoed ik, we kunnen niet iedere keer twee straaljagers de lucht insturen op het moment dat zoiets gebeurt.
0: Nee,
1: want je zag ook, want ik heb het ook over de tijd gezien, dat er rond die tijd ineens veel meer van die bewakers aan boord van die schepen opdoken.
0: Okay.
1: Het rare is trouwens dat dat nu veel minder aan het worden is.
0: Veel minder Russische kapiteins bedoel je?
1: Nee, er zijn veel minder van die bewakers aan boord in de afgelopen maanden. Dat kan verschillende dingen, ik weet het nog steeds niet precies.
0: Omdat de veiligheidsrisico's
1: of
0: minder zijn?
1: Of de informatie die ik krijg klopt niet. Dus ze worden niet meer op de crewlijsten gezet die ik zie.
0: Ja, ja.
1: Of ze vervangen, dat zie ik ook gebeuren, een Chinese kapitein door een Russische kapitein. Die misschien wel wat beter luistert naar wat de Russische eigenaren van de olie of misschien het Kremlin zelf willen.
0: Maar zijn dus wel wat veranderingen die plaatsvinden binnen de...
1: Ja, maar het probleem voor westerse autoriteiten is dat je dus rekening moet houden met dat er bewakers aan boord zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet zeker weet of ze bewapend zijn.
0: Ja, of dat er straaljagers aan kunnen komen.
1: Dus er zitten, weet je, die wet die Nederland nu aan het maken is en die dan na de zomer naar de Tweede Kamer gaat.
0: Ja.
1: Weet je, dat is deel 1. Maar vervolgens heb je natuurlijk een operationele kant.
0: Mm-hmm.
1: Waar je als...
0: Gaan we Nederlandse militairen sturen die kant op?
1: En ik en mijn collega's hebben meerdere geheime diensten, veiligheidsdiensten, et cetera, gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, die zeggen, op het moment dat we het niet zeker weten, en daar zit misschien, maar dan kijken we wel uit. Weet je, misschien dat Frankrijk zijn commando's nog wel durft te sturen, maar België, die ook een keer al een schip hebben geënterd, zullen misschien wat terughoudender daarin zijn.
0: Ja, dus het gaat niet zonder risico's. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Hoge Vragen.
0: Er zijn een paar vragen binnengekomen. Andrea die vraagt, ik hoor je zeggen dat veel van die schepen in Griekenland gekocht zijn door Rusland. Kun je daar niet al het probleem aanpakken? Beter controleren wie de tankers koopt?
1: Ja, dat is rijkelijk laat nu. Want ze zijn allemaal afgekocht.
0: Mosterd na de maaltijd.
1: Ja, weet je, er zal af en toe nog wel een schip verkocht worden. Dat is ook wel wat aangescherpt. Dus in al die Europese sanctiepakketten staat daar wel iets over van ja. Je moet goed controleren aan wie je het verkoopt. En oh ja, dat is al vrij lang. Staat dat in die sanctiepakket. Je mag het niet aan een Russische partij verkopen. Ja, weet je, dat is een beetje alsof je verwacht dat Vladimir Poetin bij de rederij op de deur klopt en vraagt, ja, mag ik een tanker kopen? Ja, dat, weet je, dat is niet de realiteit. Nee. Dus er is altijd genoeg deniability, de mogelijkheid om te ontkennen dat je wist dat je het aan een Russische partij verkocht. Er zitten zoveel schakels net tussen. Dus ja, dat zijn.
0: Dat is een wat
1: sancties die nooit echt gewerkt hebben.
0: Ja, Michelle vraagt, wat vindt Oekraïne er eigenlijk van dat alleen zij hardhandig optreden tegen de Russische tankers en de rest van Europa een beetje afwachtend handelt?
1: Nee, daar zit een soort irritatie over, ja. dat niet harder gebeurt. En ik bedoel, ja, daarom zie je dat ze, en dat zal ook te maken hebben met wanneer ze de capaciteit en de mogelijkheden hebben om met drones tankers aan te vallen. Maar ja, ik lees daar ook een soort frustratie in over dat het niet harder wordt aangepakt. En dat, ik bedoel, dat is best wel een verontrustende ontwikkeling natuurlijk. Ook schepen in de Middellandse Zee, zei ik, al die worden aangevallen. Ik bedoel, ja. Ze zijn gelukkig zo verstandig om een olietanker met drones aan te vallen als hij op de terugweg is. Dus dat hij niet volgeladen zit met olie. Ja, maar zelfs als je een schip zonder lading kapot zou schieten en die zou zinken. Ik bedoel, er zit nog best wel wat stookolie aan boord. Dat geeft nog best wel.
0: En dat brengt ook risico's met zich mee. En dat zijn niet risico's die Nederland al te graag neemt.
1: Nee, en daarom, weet je, dus de hele situatie is eigenlijk dat op zee, waar met regels alles niet zo nauw genomen wordt. Het is een soort lawlessness is daar, een soort rechteloosheid is daar aan het ontstaan door deze wisselwerking tussen sancties en schaduwvloot en economische belangen.
0: Ja, en weet je al wat je volgende stuk over de schaduwvloot gaat worden? Want je zit er natuurlijk middenin, het is nog niet klaar. Wat wordt je volgende artikel?
1: Ja, ik heb wel een vermoeden.
0: Van de sluier.
1: Ik denk dat er onder de Russische kapiteins ook wat zorgen zijn over het militariseren. Want dat gebeurt dus ook, het militariseren van wat er op zee gebeurt. Mm-hmm. Ik denk dat zelfs een Russische kapitein daar misschien wel moeite mee zou kunnen hebben.
0: Ja, en heb je ook nog bepaalde risico's die voor jezelf gelden? Want ja, je zit natuurlijk volledig in dit dossier en je hebt bepaalde connecties met mensen. Staat jouw naam niet ergens op een Russische lijst?
1: Ik ga niet naar Rusland.
0: Je gaat niet naar Rusland, nee, maar misschien komt Rusland wel naar jou toe.
1: Ik denk dat nog redelijk oké. Okay. Maar ik weet nog wel een van de eerste gesprekken die ik met Ilya, mijn Russische collega, had. Toen wij aan het project begonnen, dat hij zei van, mocht je ooit de ambitie gehad hebben om een keer in Rusland op vakantie te gaan of Rusland te bezoeken, als we dit project gaan doen, dan is dat klaar en gaat dat nooit meer gebeuren. Hij zit uiteraard ook niet in Rusland.
0: Ja. Dankjewel, Follow the Money, journalist Jesse Pinster. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 14 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. Ruim 200 kinderen blijken geen vaste voogd te hebben. Beslissingen over hen worden door verschillende mensen genomen. En opnieuw aanvallen door de VS en Iran. Een overzicht van nieuws, Katrien Straatman.
3: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gezegd. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. En Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester vraagt inwoners van Kiev om een schuilplaats op te zoeken. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Nederlandse archeologen hebben de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Paser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was is nog onduidelijk. Wel gaat het om iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en bij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar nu blijkt dat bij meer dan 200 kinderen in die situatie geen vaste jeugdbeschermer beschikbaar is. Machteld Veen, journalist van Investico, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waarom hebben die kinderen geen vaste jeugdbeschermer?
4: Ja, het is eigenlijk het grootste issue is een personeelsprobleem bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Zij zeggen eigenlijk, ja, we hebben te weinig mensen om al die kinderen een vaste voogd te geven. En dus werken ze met, ze hebben allerlei verschillende oplossingen, maar over het algemeen hebben deze kinderen en hun pleegouders of de instellingen waar ze zitten, die hebben dan contact met allemaal verschillende mensen.
2: Want dat is normaal gesproken de rol van een vaste voogd?
4: Een vaste voogd is iemand die regelmatig contact moet hebben met het kind en ook 1-op-1 contact moet hebben met het kind. Dat heeft natuurlijk te maken ook met de veiligheid van een kind en met hoe het met hen gaat. Maar zij helpen bijvoorbeeld ook en zij nemen ook besluiten over het onderwijs, over de scholen waar kinderen naartoe gaan. Als er zorg moet komen, als er hulpverlening moet komen, als er bijvoorbeeld op vakantie gegaan wordt. Dus dat is echt een hele belangrijke rol die voogden hebben.
2: En wat zie je dan nu gebeuren wanneer die vaste voogd niet beschikbaar is?
4: Nou, we hebben verschillende pleegouders voornamelijk gesproken, eigenlijk die daarmee te maken hebben. En dat verschilt een beetje, want elke situatie is natuurlijk weer anders. Maar we hebben onder meer een pleegmoeder gesproken dat een kind in huis heeft. En die hebben 5 jaar lang geen vaste voogd gehad. En daar is nauwelijks contact geweest met de jeugdbeschermingsorganisatie. Zij vertelde ons dat het natuurlijk een hele vervelende situatie, want je wil heel graag voor het kind zorgen. Goed voor het kind zorgen. Maar ja, je hebt de hele tijd te maken met allerlei besluiten die genomen moeten worden door zo'n voogd. Dus zij kwamen op een gegeven moment wel met de handen in het haar te zitten daarover.
2: Ja, want wat is het gevolg als dat over zoveel mensen verdeeld wordt?
4: Nou, dat kan praktisch zijn, hè. Dus je moet inderdaad een besluit ergens over worden genomen. Je hebt eigenlijk geen vast persoon die je kan bellen. Veel van die jeugdbeschermingsorganisaties die werken dan inmiddels met, dat noemen ze dan een doorstroomlijst of een monitorlijst, maar eigenlijk zijn het gewoon wachtlijsten. Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt en die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
2: Lopen kinderen dan dus ook meer risico?
4: Nou, dat zou wel kunnen. We hebben dit ook voorgelegd aan een aantal deskundigen. En zij zien inderdaad ook wel veiligheidsrisico's hierin. Want je wil natuurlijk inderdaad dat er 1-op-1 contact is met zo'n kind. Dat een kind echt gezien wordt. Niet alleen telefonisch, maar dat er ook daadwerkelijk iemand langskomt om het kind even in de ogen te kijken en te kijken hoe de situatie daar is. Ja, en als je daar telkens andere mensen op hebt zitten of soms helemaal geen mensen op hebt zitten, dan kan het natuurlijk zijn dat een kind in een onveilige situatie zit.
2: Je zei, het komt eigenlijk door het personeelstekort, hè? Ze kunnen gewoon het aantal kinderen niet aan. Zit er dan een soort maximum aan hoeveel kinderen per voogd aangewezen kunnen worden?
4: Ja, nou, het is wel zo. Wat meespeelt inderdaad bij de jeugdbeschermingsorganisaties is dat ze de caseload, zo heet dat dan inderdaad, het aantal kinderen per voogd, dat zijn ze naar beneden aan het brengen vanwege de werkdruk. Dus dat lijkt me ook een heel valide argument. Dus daar zijn ze inderdaad ook mee bezig. Dat is ook iets wat meespeelt. Want ja, je wil natuurlijk je personeel inderdaad ook op de been houden. Maar ja, als je die werkdruk en die case

0: zij over deze situatie?
1: Ja, nou, ze noemen het heel ernstig. Ze zeggen ook van eigenlijk hadden we dit niet zo op ons netvlies. Dat er zoveel kinderen zijn die geen vaste voogd hebben in Nederland. En eigenlijk zeggen ze van inderdaad, het is een veiligheidsrisico. Maar ook in het kader van de taak die je hebt als overheid. Dit zijn kinderen waar de ouders dus geen ouderlijk gezag meer hebben. Dat wordt eigenlijk belegd bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke belangrijke taak die je dan hebt. En ook in het kader daarvan vinden zij echt dat de jeugdbeschermingsorganisaties dit moeten gaan oplossen en ervoor moeten gaan zorgen dat deze kinderen wel die voogd gaan krijgen. Dus eigenlijk zeggen zij van ja, dit moet gewoon per direct worden opgelost.
0: Maar opgelost, dat betekent meer personeel dus?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan. Want ja, opgelost is inderdaad, waar moeten we die mensen vandaan gaan halen? En toch zeggen zij van ja, de jeugdbeschermingsorganisaties moeten hier wel echt serieus mee aan de slag. Want dit kan zo niet blijven voortbestaan.
0: Dank, Machteld Veen, journalist van Investico.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 6:08. Vorige week besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om hulpverlening op het voorterrein van aanmeldcentrum Ter Apel te stoppen na 2 steekpartijen. Asielminister Van den Brink schreef een kamerbrief met daarin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rust weer terugkeert. Zo is het gebied rond het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat politie preventief kan fouilleren. Van den Brink licht het pakket in Nieuwsuur toe.
3: Nou, het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
0: Maar volgens Bastiaan Blokland van het Rode Kruis is de situatie nog niet opgelost. Zo zei hij in Langs de Lijn en Omstreken.
4: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten, de zogeheten Coalition of the Willing. Langs de lijn Omstreek vertelde Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies, wat die ballistische raketten zijn.
5: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. Kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen, maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
0: En die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot-raketten zijn.
5: Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma, waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
0: In Met het oog op morgen sprak klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra over het plan dat hij verwacht later deze week te presenteren. Met dat plan wil hij de Europese klimaatregels aanpassen. Specifiek de regels van het ETS. En dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Maar het ETS kent 2 zwakheden, zegt Hoekstra.
6: Er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van een industrie.
0: Het plan is

0: om bedrijven meer tijd te geven om te vergroenen. Toch denkt Hoekstra niet dat het plan in de weg staat van klimaatambities.
1: U zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
2: All right.

0: douwebop met This World's Our Home. Het OLVG-ziekenhuis begint een proef met late abortussen. Dat schrijft het Parool.
1: Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en 24e week. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar worden bijna nooit uitgevoerd. Het Amsterdamse ziekenhuis draait nu een proef waarbij 4 zwangerschappen tussen de 22e en 24e week worden afgebroken vanwege een sociale indicatie, zoals het heet. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. Die proef wordt gedaan omdat blijkt dat sommige vrouwen die een abortus tussen de 22e en 24e week willen laten uitvoeren, nu daarvoor uitwijken naar het buitenland. ProRail schikt in het hoogopgelopen conflict over seinen met de Duitse leverancier Pinch, weet het AD. Spoorbeheerder ProRail sloot 7 jaar geleden een miljoenencontract met Pinch om alle 10.000 oude seinen langs het spoor te vervangen door een nieuw duurzaam model. Die zou veel minder stroom verbruiken, beter zichtbaar zijn en eenvoudiger te repareren. Maar de deal liep spaak, volgens ProRail, omdat Pinch afspraken niet nakwam. Volgens het Duitse bedrijf stelt de Nederlandse spoorbeheerder onhaalbare eisen. De affaire kost ProRail in ieder geval tientallen miljoenen euro's, schrijft het AD. Het Nederlandse AI-landschap groeit snel, maar is klein en jong vergeleken met de rest van Europa. Dat meldt het FD. Zo heeft Denemarken volgens een analyse 2,1 AI-bedrijven per 10.000 inwoners. Noorwegen 1,3 en Nederland 1,1. Maar, zo schrijft het FD ook, Nederland heeft wel een AI-sector met een duidelijk eigen profiel. Ze zijn sterk in het toepassen van kunstmatige intelligentie voor andere bedrijven. Ruim een kwart van het totale AI-landschap bestaat uit advies en ontwikkeling. En Europa moet waarborgen dat Nederland wel genoeg water krijgt van de buren, vindt de Unie van Waterschappen in Trouw. Afspraken over de verdeling van schaars rivierwater binnen Europa zijn nu niet stevig genoeg, vinden ze. De Unie wil dat de Europese Commissie daarbij het voortouw neemt. Nederland ligt natuurlijk aan het einde van de rivieren als de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en België liggen daar natuurlijk voor. En met die landen zijn betere afspraken nodig om de toevoer van voldoende water te garanderen. En bovendien moet het ook schoon genoeg zijn. Anders voorzien de waterschappen een schadelijk effect op de drinkwatervoorziening in Nederland.
0: Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Astrid. Helaas is het inderdaad nu al file rijden op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Nu een file dus voordat je de A2 op kunt, ongeveer 10 minuten lang.
0: In Shibuya, een van de drukste wijken van Tokio, zijn ze het zwerfafval zat. Het is de laatste jaren drukker geworden door een record aantal toeristen en Japanse jongeren die in de wijk uitgaan. Maar prullenbakken zijn in Japan lastig te vinden. En dus belanden lege flesjes en sigarettenpeuken steeds vaker op straat. Daarom heeft de gemeente nu een nieuwe maatregel ingevoerd. Wie afval op straat gooit, mag ook met deze portemonnee trekken.
3: Ja, als je ooit in Japan bent geweest, dan is dit de plek die je niet kan missen. Het drukste kruispunt ter wereld in Shibuya. We worden ook al omvergelopen door toeristen. En sinds kort lopen in deze mensenmassa ook handhavers van de gemeente. Zij letten niet op winkeldieven en foutparkeerders, maar op sigarettenpeuken, lege blikjes en plastic flessen. Want wie hier afval op straat gooit, kan sinds 1 juni direct een boete krijgen van 2000 yen. Omgerekend 12 euro.
4: Shibuya Kyakusho, Nakao Hironori desu.
3: En ik praat met meneer Nakao. Hij loopt met z'n drieën dus rond. Helemaal in het oranje gekleed. Je zou bijna denken dat ze in het Nederlands elftal spelen. Zij laat me een papiertje zien en daar staan dan in verschillende talen, in het Koreaans, in het Chinees, in het Engels, de waarschuwingen op. En een uitleg van wat de boete nou daadwerkelijk inhoudt en waarom ze zo'n boete krijgen. Want ongeveer 40% van de mensen die het doen, die komen uit het buitenland. Er staat een groep op straat een paar biertjes te drinken, sigaretten te roken, buitenlanders. So where are you guys from?
5: Spain.
6: From Spain, yeah.
5: Madrid.
3: What do you get caught for now?
6: Smoking illegally.
5: Not illegally, smoking, yes, for fun.
6: You know, in Europe, We can smoke on the streets.
3: Het ziet er heel gezellig uit. Maar ook zij kregen meteen een boete uitgedeeld.
6: I just came 10 a.m. today.
3: You just arrived?
6: Just arrived, yeah.
3: You got your first fine?
6: Yeah, yeah. Well, it's part of the culture, I guess. Yeah.
3: Het is hier een beetje de cultuur misschien, hè, van Japan. Maar ik ben vanochtend om 10:00 aangekomen. Het is mijn eerste dag in Japan. Hoe moet ik nou weer weten dat dit de regel hier is?
6: I don't think it's bad. I understand it. We pay. And we don't do it again.
5: This is my first
6: but,
5: time.
6: You know, it's
3: just... een hele discussie gaande of het daadwerkelijk wel effectief gaat zijn. De ene die gelooft er helemaal niks van. En de ander weer wel.
6: But, you know? But in our country is the same.
5: No, not
6: if you don't know the law, you don't know the law, doesn't mean that you can break
5: you go in a restaurant.
6: It's true,
3: ze zijn in ieder geval een klein beetje gepikeerd over het feit dat ze nu 3 boetes uitgedeeld krijgen.
5: But what is the point of this? Get money from tourists.
3: It's 2,000 yen, so that's 12 euros.
5: It's not even a punishment, you know?
7: Capita to the original one.
3: Dus of het een echte financiële klap is? Nou, dat is het niet, maar ze schamen zich nu wel een klein beetje dat de handhavers speciaal naar hun toe zijn gekomen om ze te waarschuwen en boete te geven.
6: I do feel ashamed because this gentleman has to come over and ask to behave ourselves. I feel ashamed.
8: Shibuya Kureo,
3: 引き続き皆さんと一緒に綺麗な街づくりに取り組んでいきます。Please help to keep Shibuya clean. Thank you. Het is ook wel echt veel op straat gegooid. Je ziet ook wel overal beuken liggen.街の人からはあの少し街が綺麗になった気がする。Ze zijn hier dus nu een maand mee bezig en ze horen nu al van mensen. Het is al een stukje mooier geworden. Of Shibuya daadwerkelijk ook op objectief schoner aan het worden is, dat moet nog blijken. Maar vanaf nu geldt in ieder geval een duidelijke waarschuwing voor iedereen die hier rondloopt. Wie zijn afval op straat gooit, die betaalt.
0: Een reportage van Japan-correspondent Anoma van der Veer. Een nieuwe stap in de aanhoudende repressie in Nicaragua. De regering van president Ortega heeft zonder uitleg de werkvergunningen van zo'n 2000 advocaten ingetrokken. Ortega regeert al jaren met harde hand. Het land is een dictatuur waar geen ruimte is voor critici en tegenstanders van het regime. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek over wat deze nieuwe stap van Ortega zegt over de situatie in Nicaragua.
9: Nou, dat zegt vooral dat die dictator, Daniel Ortega, en zijn vrouw Rosario Murillo, die is co-president momenteel, dat ze eigenlijk maar blijven doorgaan met het zoeken naar manieren om repressie in het land te doen toenemen. Het uitsluiten van die advocaat is dat dus weer een nieuwe stap in, maar er zijn al activisten, critici, oppositie monddood gemaakt de afgelopen jaren. NGO's die kunnen er niet meer werken. Vrije pers, politieke tegenstanders zijn het land ontvlucht. Kerkelijke organisaties worden aangepakt. Ja, en nu dus die advocaten. Dus straks heb je een land waar alleen nog maar loyalisten van dit regime nog kunnen blijven werken.
0: Nou zijn er meer landen in de regio, hè, waar een dictator zijn bevolking onderdrukt. Venezuela was dat geval, in Cuba gebeurt het. In Venezuela bijvoorbeeld greep de VS in, heeft Maduro ontvoerd. In Nicaragua, zou zoiets dan daar ook kunnen gebeuren?
9: Het zou kunnen, maar momenteel is het buitenlandbeleid van de VS in de regio vooral gericht op eigen belang. Venezuela is aangepakt onder het excuus dat er sprake was van drugshandel. Maar eigenlijk vooral vanwege economische belangen, de olievelden daar. Cuba is een doelwit van de VS vanwege de achtergrond van buitenlandminister Rubio. Mexico bijvoorbeeld nu wordt aangepakt vanwege drugshandel en migratie. Maar ja, kijk, Nicaragua, daar hebben de VS eigenlijk niet zo last van. Het is geen prioriteit van Trump. Die heeft qua buitenland al heel veel op zijn bord momenteel. Dus ja, het zou kunnen gebeuren dat de VS daar hun aandacht op gaan richten. Maar dat is voorlopig gewoon nog eigenlijk helemaal niet het geval.
0: Je zei net over die enorme repressie, hè, dat al die groepen worden aangepakt. Of zijn er toch ook nog groepen die proberen om tegen dat bewind in te gaan?
9: Nou, op dit moment eigenlijk vrij weinig, hoor. Zoals gezegd is alles wat maar een bepaalde vorm van oppositie zou kunnen bieden tegen Ortega al monddood gemaakt, opgesloten, vermoord of ze zijn het land ontvlucht. En juist ook omdat er momenteel eigenlijk niet heel veel internationale druk op Nicaragua is, omdat er ook nog bondgenoten van Nicaragua zijn, zoals Rusland, zoals China, zoals Iran, kan Ortega zijn gang gaan, is de enige tegenstand die hij krijgt van Nicaraguanen die buiten het land wonen. Er zijn oppositiegroepen, politici, journalisten in ballingschap die wel de schijnwerpers op Nicaragua proberen te houden. Maar dat is het wel. Binnen de eigen landsgrenzen is er eigenlijk geen verzet.
0: En het ziet er dus naar uit dat Ortega eigenlijk tot in lengte van jaren aan de macht wil blijven?
9: Ja, de lengte van die jaren zal niet heel lang zijn, want hij is behoorlijk oud en hij heeft zwakke gezondheid. Maar volgend jaar zijn er verkiezingen in Nicaragua. Die hadden eigenlijk dit jaar gehouden moeten worden. Maar er zijn veel grondwetswijzigingen geweest. Maar bij die verkiezingen is de kans groot dat Ortega of anders zijn vrouw en anders zijn kinderen aan de macht blijven. Dus ja, je hebt een dynastie in een van de meest gesloten, meest repressieve dictaturen van Latijns-Amerika. Ja, en als daar ooit verandering in moet komen, dan moet die verandering echt van buitenaf komen.
0: Zijn Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Het is 7:04. Het is 14 juli, 14 juillet, en dat vraagt natuurlijk om Franse muziek. Vorige week was ik nog in Frankrijk en hoorde deze, C'est soirée-là van Sibelius et la Top Machine. Wel heel herkenbaar hoor, want het is gebaseerd op Oh, What a Night van The Four Seasons.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen op elkaar uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. En volgens Iran heeft het zelf twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is in ieder geval gedood. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking voorafging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan gaan duren. En in Veldhoven in Brabant is vannacht brand uitgebroken in een voormalige kringloopwinkel. De brandweer rukte uit met 3 hoogwerkers en 8 tankautospuiten. Op dit moment wordt er nog nageblust. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. 3 jaar geleden was er ook al een grote brand in dat gebouw. Het weer vandaag, veel zon en enkele wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
1: En er is verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, hier en daar wordt wat langzamer gereden, maar de meeste files mogen eigenlijk nog geen naam hebben, hoor. Een paar kleine uitzonderingen, allemaal door wegwerkzaamheden. Allereerst de A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier extra. Komt omdat de A20 nog altijd dicht is aan de noordkant van Rotterdam. Dan wegwerkzaamheden ook op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg dicht en nu file daarvoor dus. Vanaf Nieuwendijk 7 kilometer, ongeveer 10 minuten. En tot slot drukt op de A2 omdat mensen omrijden richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel 3 kilometer en 10 minuten.
1: Zometeen. Nederlandse brandweerlieden gaan naar Spanje om te helpen en om te leren van de Spaanse natuurbranden.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Morgenochtend vertrekt een groep van 20 Nederlandse brandweermensen naar Catalonië. Ze gaan niet alleen helpen bij het bestrijden van de natuurbranden, ze gaan daar ook vooral leren van de Catalaanse brandweer. De Catalanen beschikken over een zogeheten brandarchief met 30 jaar aan gegevens, foto's, video's en analyses. En Nederland wil ook zo'n aanpak. Edwin Kok is landencoördinator natuurbrandbeheersing. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe kan zo'n brandarchief als dat van Spanje de Nederlandse brandweer helpen?
3: Nou, niet letterlijk het brandarchief zoals de Catalaanse brandweer dat heeft, maar wel de werkwijze die zij daar hanteren. En u zei het al even in het begin, de Spaanse brandweer beschikt over een heel uitgebreid archief met allerlei informatie over die brand daarin. Wat zij bijvoorbeeld weten is, wat voor type brand is het? Hè? En dat klinkt een beetje vaag, maar je hebt allerlei soorten natuurbranden. Dus je hebt een brand die echt door de wind uitbreidt. Je hebt een brand die bijvoorbeeld in bergachtig gebied uitbreidt. Maar je hebt ook branden die hun eigen weer gaan creëren en daarmee heel onvoorspelbaar worden. En de Spaanse collega's hebben nu inmiddels een soort database van 30 jaar van dat soort branden. En zij weten wat voor soort branden ze in welk gebied kunnen verwachten. Ja, daarmee kan je ook je optreden aanpassen op wat je eigenlijk zou moeten gaan verwachten voor branden.
2: Want hoe werkt dat? Hoe hebben ze dat aangelegd, dat archief?
3: Ja, er gewoon voor zorgen dat je bij iedere brand die je tegenkomt, zorgt dat je de juiste data opslaat. En dat is dus een combinatie van foto's, filmpjes, kijken waar de brandweerinzet geweest is, weten of die brandweerinzet effectief geweest is, maar ook kijken welke omstandigheden zijn er nou bij een brand geweest. Hè? Waar kwam de wind vandaan? Hoe droog was het? Wat voor brandgedrag hebben we ook daadwerkelijk gezien? Hè? Dus bijvoorbeeld zorgt zo'n brand nou voor vliegvuur, voor nieuwe brandhaarden die op grote afstand van de brand weer nieuwe brandhaarden veroorzaken en dergelijke. Waardoor je kan kijken, nou, lukt het om die brand op dit moment aan te pakken, of moeten we misschien even wachten tot de omstandigheden verbeteren, zodat we dan de brand veel effectiever kunnen bestrijden.
2: En hoe doen ze dat dan in de praktijk? Zo'n brand breekt uit, wat gebeurt er dan?
3: Ja, zij hebben een Telegram groep met heel veel brandweermensen en andere collega's daarin zitten. En daar komen meteen al na de eerste meldingen komen daar foto's in vanuit allerlei hoeken van het land. En dan kijken ze van waar zit die brand precies. Dus aan de hand van de terreinkenmerken die ze zien, dan kijken ze waar zit die brand precies. Maar ook welke weersomstandigheden zijn er op dat moment. En hoe zou zo'n brand zich uit kunnen breiden. Bijvoorbeeld, er is 10 jaar geleden in datzelfde gebied ook een brand geweest. Toen was de windrichting ongeveer hetzelfde. Toen heeft de brand zich op die en die manier uitgebreid. Dus we kunnen verwachten dat dat nu weer gaat gebeuren. En daarmee kan je veel planmatiger naar een brand gaan kijken. Als je al een grote inschatting kan maken van wat zo'n brand gaat doen, ja, dan weet je ook ongeveer wat je daar als brandweer tegenover kan zetten.
2: En u zei een Telegram-groep, dus er kijken op dat moment gewoon heel veel mensen mee.
3: Ja, en die sturen daar dus allemaal informatie in. Er zijn ook hele strenge afspraken over wat je daar wel en niet in kan delen. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment dat de melding binnenkomt, zie je al foto's bijvoorbeeld van de rookwolk. En de rookwolk zegt er heel erg veel over, nou, hoe intens is zo'n brand? Nou, als je een klein wit plukje rook ziet, dan is vaak die brand nog niet zo intens. Maar als je al enkele minuten na de melding al een grote zwarte rookwolk ziet, dan kan je er ook van uitgaan dat zo'n brand zich heel erg snel en agressief aan het uitbreiden is. En dan weten zij dus ook, oké, we gaan het niet redden met alleen die eerste eenheden. We moeten nu echt gaan zorgen dat we heel veel meer gaan sturen.
2: En hebben ze dan in praktijk ook gemerkt dat dat helpt, dat ze sneller toch kunnen ingrijpen, beter kunnen ingrijpen?
3: Ja, dat aan de ene kant. Dus je weet als brandweer beter wat je wel en niet kan doen. Maar het helpt ook om bijvoorbeeld hele lastige maatregelen te kunnen nemen. Als je weet dat onder bepaalde omstandigheden een brand gewoon tijdelijk niet onder controle te brengen is, dan moet je misschien heel vroegtijdig overgaan tot de ontruiming van een dorp of van een camping. En dat zou ook ons in Nederland enorm kunnen gaan helpen. Wij weten bijvoorbeeld nu inmiddels van de grote branden die eind april waren, dat we daar te maken hebben gehad met heel veel vliegvuur. Dus die nieuwe branden veroorzaken op afstand. Dat zo'n brand een aantal kilometer per uur uitgebreid heeft. Nou, dan weten we ook, we hebben in Nederland niet de tijd om eerst eens 2 uur te gaan kijken wat doet zo'n brand precies, en dan nog een camping te gaan ontruimen. Nee, als we weten dat dit soort omstandigheden er zijn, dan moeten we misschien wel in een heel vroeg stadium gaan zeggen, oké, we gaan nu die camping die voor de brand ligt preventief ontruimen, omdat we waarschijnlijk geen grip op die brand gaan krijgen.
2: Ja, dus u zou dat graag in Nederland ook invoeren. Want hoe gaat het nu nog?
3: Nou, wat wij nu doen is dat we bij de grotere branden wel onderzoek doen. En dan proberen we die brandverspreiding goed in kaart te brengen en dergelijke. Maar wat we ook heel erg nuttig zouden vinden is juist ook bij de kleine branden dit soort onderzoeken doen. Waarom blijft zo'n brand nou klein? Komt dat omdat er een bepaald soort vegetatie staat die niet zo hard brandt? Zijn er preventieve maatregelen genomen? Was de inzet van de brandweer bijvoorbeeld effectiever dan bij een andere brand? Was de melding er heel erg snel? Nou, als je dat soort informatie hebt, dan weet je ook onder wat voor omstandigheden ook in Nederland branden groot kunnen worden en wat je daar dan tegenover kan gaan zetten. Wat de Catalanen bijvoorbeeld doen is aan de hand van de weersverwachtingen, maar ook van hoe de vegetatie in het terrein erbij staat, al eenheden preventief in een gebied neerzetten. Dus ja, als zij zien dat in het zuiden van de regio een heel hoog brandgevaar is, dan positioneren zij eenheden vanuit het noorden van het gebied naar het zuiden, zodat ze meteen extra slagkracht hebben als het daar misgaat. Nou, dat zijn wel dingen. Als je die data hebt, dan zouden we dat soort systemen ook in Nederland in de toekomst kunnen gaan toepassen.
2: Ja, dus dan moet je het wel eerst gaan aanleggen. Gaat het dan ook met zo'n Telegram-groep of gaat u dat anders doen?
3: Nee, en die Telegram-groep is voor de eerste informatie in Catalonië, maar zij hebben een heel GIS-systeem, een geo-applicatie, waarin al deze informatie opgeslagen staat. En dat is wel iets waarvan wij zeggen, daar kunnen we in Nederland ook aan gaan werken. Qua techniek is dat niet zo moeilijk. Alleen je zal er wel voor moeten zorgen dat die data verzameld wordt. En dat kost ook best wel veel tijd en energie. Dat is niet iets wat we volgend jaar hebben liggen. Maar vanuit het ministerie van LVVN is er een nadrukkelijke wens om een nationaal centrum voor natuurbrandbeheersing op te richten, een expertisecentrum. En ik zie wel een hele mooie rol voor zo'n soort centrum om dat soort data te gaan verzamelen en ervoor te zorgen dat wij over 10 of 15 jaar echt een hele uitgebreide database hebben waar we op terug kunnen vallen.
2: En dat betekent dat je nu moet gaan beginnen ermee eigenlijk?
3: Absoluut, absoluut.
2: Dank. Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
2: Zo'n 80% van het plastic afval in de kustgebieden van West-Afrika wordt niet goed verwerkt. In Senegal bestaat sinds 2020 een verbod op wegwerkplastic. Maar volgens activisten wordt er nauwelijks op gelet of iemand zich eraan houdt. In Dakar ontmoet correspondent Maurice Leede de Plastic Man. Dat is een activist die aandacht vraagt voor die plasticvervuiling.
5: Dit geritsel is het kostuum van Modu Fall, oftewel...
6: Je suis Plastic Man, un défenseur de l'environnement.
5: Soldaat van het milieu. In een felgekleurd pak, gemaakt van honderden plastic zakjes, trekt Modu ten strijde tegen één vijand, plastic afval. De Plastic Man neemt ons mee naar de baai van Han. De zon schijnt fel, het water is helderblauw en het strand is wit. We lopen door de branding als Modu met een ernstige blik vertelt over het probleem.
6: Ik fais partie donc des plus beaux plages du Sénégal.
5: Dit was een van onze mooiste stranden, maar deze plek verandert langzaam in een vuilnisbelt. En al dat plastic komt in de zee terecht. Mensen lijken te vergeten dat er leven in de zee is. Bovendien eten de vissen ervan en wij consumeren die vissen weer. Dat is niet goed. Een slipper, visnetten, een jerrycan, plastic flesjes en zakjes drinkwater. Er ligt inderdaad veel plastic op en in het zand. Zijn kostuum schreeuwt om aandacht. Ook het bordje dat erop gevestigd is, is voor iedereen die hij tegenkomt duidelijk leesbaar. Samen voor een schoon Senegal. Na mijn ontslag uit de militaire dienst ben ik me gaan inzetten als een soort soldaat van het milieu. Mensen die afval zomaar overal weggooien. Ik kon niet blijven toekijken met de armen over elkaar terwijl anderen dit doen. Ik moest vechten om te laten zien dat het anders kan. Samen kunnen we een schoon Senegal hebben, zonder plastic vervuiling. We lopen langs een enorme berg met afval. Mensen gooien hier, direct naar zee, hun afval weg. En steken dat in de fik. Op het strand komen we een vrouw tegen. Ze is gekleed in een straalwitte jurk en ook zij maakt zich zorgen. Mensen gooien alles lukraak weg. Alsof ze het verschil niet meer kennen tussen wat goed en wat fout is. Zo'n 80% van het afval wordt momenteel nog niet volgens de voorschriften verwerkt. Zo wordt een grote hoeveelheid plastic in de open lucht verbrand. En door snelle verstedelijking en een toename aan goedkoop wegwerkplastic staan veel steden aan de West-Afrikaanse kust onder druk. De drinkwaterzakjes. Dat zijn de sluipmoordenaars. In de warmte van Senegal zijn ze populair, want ze kosten maar 80 cent. Alleen duurt het 400 jaar voordat ze vergaan. Ze breken af tot kleine onzichtbare deeltjes. Als het zo doorgaat, zien alle stranden er straks zo uit. Modu zet zich elke dag in voor een wereld zonder plastic vervuiling. Toch voelt het als water naar zee dragen. Als mensen zich niet aan de wet houden. In 2020 is er een wet aangenomen die de productie en distributie van plastic voor eenmalig gebruik verbiedt. Zoals waterzakjes, plastic zakjes en wegwerpbekertjes. Alleen houdt niemand zich eraan. Mensen kijken volgens Modu weg omdat de sector geld en banen oplevert. De oplossing is simpel. De wet moet strenger nageleefd worden. We zullen de overheid eraan blijven herinneren dat niemand boven de wet staat. Volgens Modu kent plastic geen grenzen en is het dus een wereldprobleem.
6: Le plastic n'a pas de frontière.
5: Waar we ons allemaal voor in moeten zetten.
6: Donc engageons-nous pour mettre fin à la production plastique.
2: Een reportage van consulent Maurice Leden in Senegal. Huurders kunnen moeilijker hun huis afkoelen dan mensen met een koopwoning, meldt nu.nl.
4: Terwijl kopers natuurlijk zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze een airco willen plaatsen, moeten huurders eerst langs de huurbaas of woningcorporatie voor overleg en toestemming. De huurbaas hoeft ook niet akkoord te gaan met dit verzoek, ook niet als de huurder alles zelf betaalt. Nu.nl komt daarom nog maar met een aantal adviezen. Zonneschermen, zonwerende raamfolies en rolgordijnen zijn de effectiefste maatregelen die huurwoningen tegen de warmte beschermen. En wanneer de warmte het gebouw niet verlaten kan door slecht onderhoud, spreek dan, zeggen ze, als collectief van huurders de huurbaas daarop aan. En ook bij Hart van Nederland aandacht voor mensen met warme huizen. Het is zo heet in de Louis-flat in Almere dat bewoners hun appartementen ontvluchten.
7: Nou, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij cool.
8: En hoe voelt dat?
7: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal. Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder. Want ja, het is hier niet te doen als je moet leven, koken, moet douchen.
4: Bewoners vinden dat de verhuurder te weinig doet, zo heb je weer. Maar die spreekt dat tegen en zegt dat er al genoeg maatregelen genomen worden. Het plan om de spreidingswet weer in te trekken ligt onder vuur, weet het Parool. De Raad van State maakt gehakt van de wet waarmee onder meer JA21, BBB en Forum de gedwongen asielopvang willen terugdraaien. Ze vinden het ondemocratisch dat de landelijke overheid gemeenten kan dwingen tot de opvang van asielzoekers. Maar volgens de Raad van State is dat helemaal niet uitzonderlijk dat de Rijksoverheid gemeenten taken opdraagt. En bovendien kan er een onbeheersbare situatie ontstaan als het beleid wordt losgelaten. En ook al is duidelijk dat ze geen kamermeerderheid krijgen, de tegenstanders van de spreidingswet zetten hun plan door. En dat gaat dan vooral over instroombeperkende maatregelen. Ze zetten het gewoon door. Winkeliers en universiteiten blijven volgens de Telegraaf na rellen vaak met flinke schadeposten achter. De politiek wil de schade wel verhalen op de daders, maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. Zo is het identificeren van de daders vaak een struikelblok. Je kunt iemand pas een schadevergoeding laten betalen als je 100% zeker weet dat die dader de schade ook heeft veroorzaakt, zegt een hoogleraar rechtwetenschap in de krant. Daarnaast kunnen daders de vernielingen die ze aangericht hebben vaak helemaal niet vergoeden. Uiteindelijk komt de rekening zo bij de belastingbetaler terecht.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
9: Ja, de file met de meeste vertraging kun je vinden op de A16... wanneer je onderweg bent vanuit Brabant naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer en een kwartier extra... komt natuurlijk door de wegwerkzaamheden op de A20. Aan de noordkant van Rotterdam is de weg daar helemaal dicht.
1: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Oasis. Whatever. Het is 7:09. Hutten bouwen, knutselen of survivalen. In de zomervakantie worden speciale zomerkampen voor kinderen georganiseerd. Maar verschillende organisaties krijgen de roosters dit jaar niet rond. Door een tekort aan vrijwilligers moeten sommige weken worden geschrapt of kunnen er minder kinderen meedoen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Henriette Verhoeven is coördinator van Stichting Jeugdland in Arnhem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het ook bij jullie aan de hand?
1: Ja, dat is ook bij ons aan de hand. Wij konden dit jaar niet voldoende vrijwilligers vinden om het aantal kinderen toe te laten wat doorgaans in de wijk naar onze instuig komt.
0: Dus jullie kunnen minder kinderen laten spelen?
1: Ja, klopt. Wij organiseren huttenbouwweken in verschillende wijken. En afhankelijk van de grootte van de wijk verwachten wij een aantal x-aantal kinderen. En voor de wijk waarin wij nu zitten is dat doorgaans 180. En ja, we kunnen nu 110 kinderen naar binnen laten maximaal.
0: Oh, dat is inderdaad flink minder.
1: Ja, dat is flink minder. Dus we hebben best veel kinderen moeten teleurstellen.
0: En hoe komt het?
1: Ja, hoe komt het? Er is gewoon een tekort aan... we hebben voor die week een tekort aan vrijwilligers. Ik moet heel bekennen dat we daar jarenlang eigenlijk geen last van hebben gehad. Maar dit jaar hebben we met name een tekort in de groep van 17+. Vrijwilligers die gaan reizen. Vrijwilligers die zijn afgestudeerd, zijn gaan werken. Gezondheidsklachten. Dat leeft eigenlijk een beetje in die groep. En ja, we hebben heel veel jonge vrijwilligers. Dat wel, die zijn erg enthousiast.
0: Die jonger dan 17?
1: Ja, zeg maar 13, 14, 15, 16-jarigen. Ja. Die zijn enorm enthousiast. Nou, daar zouden we er heel veel van kunnen hebben. Maar goed, dat kan niet. We kunnen geen project draaien met alleen maar hele jonge vrijwilligers.
0: Die hebben dat dan weer aansturing nodig, zeg maar.
1: Ja, die hebben gewoon weer aansturing nodig. Dat is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid om hele dagen met kinderen te werken. Terwijl ze zelf nog redelijk speels zijn.
0: Ja,
1: dat is het gewoon. En ik moet heel erg zeggen, ze zijn heel erg serieus en betrokken. Maar te jong om daar heel veel van te hebben.
0: Nee, met die verantwoordelijkheid wilt u ze ook niet belasten, zeg maar.
1: Nee, dat kan gewoon niet. Nee, een project moet gewoon wel veilig blijven. Dus dat gaat helaas niet. Maar we zijn wel erg blij met die groep. En die zullen waarschijnlijk ook lang blijven hangen. Dus over een aantal jaren kunnen wij hun zien als volwaardige vrijwilligers. Maar nog niet de eerste keer als ze mee gaan doen.
0: Het betekent dus dat u echt kinderen heeft moeten teleurstellen.
1: Klopt, dat klopt, ja.
0: Wat hoort u van kinderen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ik het uitleg... Want met name ouders melden hun kinderen aan. Dat gaat online. Op een gegeven moment is het vol. Hè? We hebben een teller. En dan krijgen ze een melding dat het vol zit. En dan krijg ik mailtjes van... Goh, mijn kind wil toch graag een hutte bouwen. We kunnen niet opgeven. Nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon... Ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen... dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling. En dan snappen ze ook, als ik uitleg... Dat het dan gewoon niet veilig genoeg is.
0: Ja.
1: Met te weinig vrijwilligers.
0: Merkt u dat zomerkampen misschien juist eigenlijk harder nodig zijn? Omdat uit onderzoek blijkt dat er minder mensen op vakantie gaan, hè?
1: Ik merk aan alle aanmeldingen dat heel veel mensen niet op vakantie zijn. Deze zomer. En wat we in de meivakantie weer hebben gemerkt... dat toen heel veel mensen op vakantie zijn geweest. Dus ik denk dat ze hebben gekozen voor de meivakantie... in plaats van de zomervakantie.
0: Ja.
1: Onze activiteiten, wat ik nu zie... zijn er heel veel aanmeldingen voor. En gevoelsmatig zou ik zeggen... nu alweer meer dan vorig jaar.
0: In Arnhem bestaat het al heel lang, hè? Al 55 jaar. En daarvan heeft u er al 35 jaar op zitten.
1: Klopt.
0: U wordt blijkbaar zelfs mevrouw Jeugdland genoemd.
1: Ja.
0: Bent u zelf als kind ook meegegaan?
1: Ja, ik ging vroeger als kind, was ik echt een jeugdlandkind. Wij geven iedere vakantie het Jeugdland vakantiepaspoort uit. En dat is een boekje in paspoortvorm. Maar dat boekje is tevens een busabonnement. En dat boekje staat helemaal vol met educatieve rondleidingen, sportactiviteiten, creatieve workshops, museums met activiteiten, actieve activiteiten. En ik ging altijd met vriendjes en vriendinnetjes met de bus op pad van de ene activiteit naar de andere activiteit. Dus ik heb daar als kind inderdaad heel veel gebruik van gemaakt.
0: En daarna bent u zich er zelf in gaan inzetten. Wat is er zo mooi aan?
1: Het is gewoon, ten eerste ben je altijd met leuke dingen bezig. Hè? Het vakantiegevoel ben je altijd mee bezig. Je komt altijd blije kinderen tegen, blije ouders. Nu even dan niet, omdat we wat kinderen moeten teleurstellen. Mm-hmm. Het is heel afwisselend. Je bent gewoon altijd met leuke dingen bezig. En we werken een beetje van vakantie naar vakantie. Het wordt niet eentonig bijvoorbeeld.
0: Nou, u kunt er nu voor 110 kinderen wel blij maken. Laten we het maar positief draaien. Dank u wel, Henriette Verhoeven, coördinator van de Stichting Jeugdland in Arnhem.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Problemen door de lage stand van het water in Nederlandse rivieren. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
13: Het water in de rivieren staat erg laag. Zo vroeg in de zomer is dat uitzonderlijk, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen, die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan gaan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. In Veldhoven in Brabant is vannacht brand uitgebroken in een voormalige kringloopwinkel. De brand werd ontdekt rond 2 uur. Daarna rukte de brand weer groot uit met 3 hoogwerkers en 8 tankautospuiten. Het vuur was even onder controle, maar laaide weer op. Op dit moment wordt er nog nageblust. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. 3 jaar geleden was er ook al een grote brand in dat gebouw. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. En ook woensdag, morgen dus, zonnig en droog. Dan maximaal tussen de 28 en 31 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
7: De ochtendspits komt verder op gang. We zitten nu rond de 130 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het zijn de langdurige wegwerkzaamheden die de meeste vertraging veroorzaken nu. Zoals de A20, die is dicht ten noorden van Rotterdam en daarom nu drukt op de A16 als je onderweg bent vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een kwartier extra. Ook op de A12 Den Haag-Utrecht is het file rijden tussen Gouda en Nieuwerbrug. 5 kilometer, dik een kwartier extra. En tot slot een ongeluk op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Lent en Elden 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt er 1 rijstrook minder.
0: Het waterpeil in de grote rivieren zakt op sommige plekken tot uitzonderlijke dieptes. En we dreigen zelfs een record uit 1976 te evenaren. Straks Rijkswaterstaat.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
19: Hier, moet je opletten.
18: Chocomel?
20: Sloopmelk.
18: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
20: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
20: Vers.
21: Aan tafel.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
24: Iedereen begrijpt elkaar.
25: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
26: In de wereld van kanker ben je niet alleen.
1: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is pas half juli, maar als je naar de Nederlandse rivieren kijkt, lijkt het wel eind augustus of zelfs later. Het water staat op verschillende plekken uitzonderlijk laag. We stevenen deze maand zelfs af op een record dat stamt uit 1976. Jan Verkade is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat het water in de rivieren nu zo laag staat?
4: Ja, dan ga ik even uitleggen wat ik doe als hydrometeoroloog. Dat is dan misschien wel interessant. Ik ben hydrometeoroloog bij het Watermanagement Centrum Nederland. Dat is de samenwerkingsorganisatie van Rijkswaterstaat, Waterschap en het KNMI. En wij monitoren inderdaad en voorspellen waterstanden langs kust, IJsselmeer, op het IJsselmeer en in mijn geval op de grote rivieren. Dus we houden ook de grote rivieren al een tijdje in de gaten. En wat we zien is dat we een heel warm voorjaar hebben gehad. Een heel warm, heel droog voorjaar. In niet alleen in Nederland, maar ook in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn. Dus we hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 à 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden. Nou, heb je minder water op de rivier, dan neemt ook de waterstand af. En inderdaad, u zei het al, we gaan richting records. Vanmorgen is die afvoer op de

0: En die echt laagste afvoer die we ooit gezien hebben, dat was dus 4 jaar geleden. Die was ietsje later hoor, die was in augustus. Maar ja, we zien het dus misschien ietsje vaker zo vroeg in het seizoen. Ja, en de verwachting is dat dat wel vaker gaat gebeuren inderdaad.
1: Verslaggever Thomas Spekschoor die ging naar Lobith bij het meetpunt van Rijkswaterstaat. Daar meten ze de lage waterstanden in de Rijn. En op een steenworp afstand van dat meetpunt voelen ze het ook.
2: We zitten in een bootje van Ties van Wijk. Die is de eigenaar van het jachthaventje in Tolkamer. Een Tolkamer is ongeveer waar de Rijn Nederland binnenkomt.
3: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
2: Maar kunt u echt voelen dat dat...
3: Maar dat gebeurt eigenlijk nogal meer.
2: En is dat niet slecht voor die boot?
3: Nee, die boot die is erop gemaakt. Dat is geen probleem.
2: Ja, en als je niet kunt voelen dat het water laag staat, nou, dan kun je het in ieder geval wel zien. Want aan de zijkant hier is vooral zand te zien. En ja, wel 2 meter hoger, daar groeit gras. En normaal gesproken staat dus het water tot aan dat gras. Maar ja, dat water staat dus niet zo hoog. Het staat wel 2 meter lager.
3: Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
2: Zo. En wat betekent dat voor u?
3: Nou ja, betekent dat we... Normaal krijgen we altijd zomers veel passanten met jachten. En nu kan er niks meer komen.
2: Er kan niks in
3: alleen,
2: en uit.
3: Alleen 80 centimeter. Maar die zijn ook al bang om nu binnen te komen. Want je ziet wel, omdat we met dit bootje ook al raken. En mensen met hun jachtje, die zijn heel bang om wat kapot te varen met de schroef en zo.
2: Als je dan in dat haventje zelf kijkt, dan zie je veel mensen met hun schip liggen die de Rijn niet meer op kunnen varen en die hier dus eigenlijk vastzitten. Veel Duitsers.
4: Er komt ja niks meer van om.
2: Ja, er komt hier niks meer van boven, zegt hij. Regen dus. En eerst geloofde hij niet dat dat klimaatverandering was. Maar dit moet toch wel daardoor komen, zegt hij.
4: Eerst heb ik niet geglaubt. Maar jetzt, wo es immer wieder komt, kan er niks anders zijn meer.
2: Maar er zijn ook Nederlanders die hier graag met hun bootje weg willen.
5: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
2: Dat gaat nu niet?
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
6: Vakantieplannen aanpassen?
5: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: Ja, het veranderende klimaat. Met weinig sneeuw in de Alpen afgelopen winter en inmiddels een heel droog seizoen in Duitsland en in Zwitserland.
7: Dat is 1 meter, 1,20, 1,50.
2: Ties van Wijk, de baas van de haven, die pakt zijn pijlstok en die meet eens hoe laag het water daardoor in zijn plas staat.
7: Kijk, 1,80. Ja. Maar we hebben ook stukken, dan is het maar 1 meter of 1,10. Kijk, hier hebben we zo'n stuk.
2: Zo.
7: Zie je?
2: Dat is nog onder de meter.
7: Ja.
2: Maar hij wil dat niet allemaal aan het klimaat toeschrijven.
3: 35 jaar geleden hadden we dat ook al. En daarvoor heb ik 20 jaar op de scheepvaart gezeten. Ook toen hadden we al jaren met laag water.
2: Nou zeggen ze bij Rijkswaterstaat, dit is wel heel vroeg in het jaar.
3: Ja, dat is inderdaad zo. Normaal is het altijd veel later in het jaar. Meestal zo september, oktober. November is eigenlijk ook een maand dat ook al het heel laag water kan zijn. Ja, het is extreem vroeg in het jaar wat nu gebeurd is.
2: Ja, het is nog maar het begin van de zomer. Als dit zo doorgaat, dan komt het water dus nog veel en veel lager te staan.
1: Zei Thomas Spekschoor. Jan Verkade, hydrometeoroloog. We horen dus van mensen die niet meer kunnen of niet meer durven uitvaren. Maar wat zijn de gevolgen wanneer het water nog verder daalt?
0: Ja, er zijn natuurlijk allerlei gevolgen inderdaad voor de scheepvaart. Hè. Voor de scheepvaart zal het lastiger worden om door de rivier te varen, domweg omdat die rivier ondieper wordt. Dat betekent dat er minder vaarbreedte beschikbaar is. Dat het gewoon wat drukker wordt voor de scheepvaart op de rivier. We gaan zien dat er domweg minder water beschikbaar is voor landbouw, maar met name ook om zoutindringing in het westen van het land tegen te gaan. Dat is een belangrijk gebruik van ons rivierwater. We zien dat de water temperatuur toeneemt, dat is niet zo fijn voor het waterleven. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven of elektriciteitsproductiebedrijven langs de rivier niet meer kunnen gebruiken om koelwater te lozen. En zo zijn er talloze effecten.

0: En eigenlijk, ja.
1: Nou, hadden we 5 jaar geleden juist die enorme overstromingen, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, in de Maas toen een recordhoogte. Dus heeft dat dan, is dat de andere kant van de medaille?
0: Dat is de andere kant van de medaille. Want inderdaad hadden we precies op deze dag, 14 juli, 5 jaar geleden, ja, de hoogst geregistreerde afvoer ooit op de Maas. Dat viel natuurlijk samen met die overstroming in Valkenburg, maar ook met de overstroming in de Eifel en in de Ardennen. En dat is de paradox, dat droogte en overstromingen nemen allebei toe in frequentie en in intensiteit. Dus we gaan ze vaker zien en ze worden ernstiger. En dat is een gevolg van het veranderende klimaat inderdaad.
1: En maakt het dat ook moeilijk om maatregelen te nemen? Zijn er maatregelen te nemen?
0: Er zijn maatregelen te nemen. Wat we natuurlijk met name doen bij het WMCN, bij het Watermanagementcentrum, is we blijven monitoren en voorspellen, zodat die overstromingen en die droogtes niet bij verrassing komen. Dus dan kunnen we in een acute situatie zoals deze, kunnen we dat proberen te managen. Nou, dat doen wij ook. We hebben een landelijke coördinatiecommissie waterverdeling die met alle stakeholders aan tafel zit, waar informatie gedeeld wordt. Zij informeren andere belanghebbenden, ze adviseren de overheden. Dus dat kun je doen. Hè. Bij overstromingen doen we dat natuurlijk ook. Dan is het allemaal wat urgenter en een klein beetje hectischer misschien. En op de lange termijn moeten we natuurlijk proberen om die klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Er is echt een ontzettend duidelijke link. Ja. Dus we moeten echt proberen om die opwarming van die aarde zoveel mogelijk te beperken. Iedere 10e graad telt. We moeten ons ook realiseren dat we die klimaatverandering niet kunnen terugdraaien. Die is er al en die zal nog wel even doorgaan. Dus dan zullen we daar onze maatregelen op moeten nemen. En dat gebeurt natuurlijk. Hè. In het Delta-programma werken ministerie, Rijkswaterstaat, waterschappen al druk aan het managen van toekomstige droogte en overstromingen.
1: Dank u wel, Jan Verkade, hydrometeoroloog. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, die heeft gezworen dat hij het ICC zal ontmantelen, schrijft CNN.
2: Ja, Rubio beschuldigt het internationale strafhof in Den Haag ervan dat het een oorlog voert tegen de VS. Niet met kogels en raketten, maar met de kracht van het zogenaamde internationaal recht, zegt Rubio. Al vanaf de eerste termijn voert regering Trump een haatcampagne tegen het ICC. Het begon toen het strafhof onderzocht of Amerikaanse militairen oorlogsmisdaden hadden begaan in Afghanistan. En in zijn tweede termijn legde Trump de zijne sancties op aan ICC-medewerkers vanwege hun onderzoek naar Israël en het arrestatiebevel voor premier Netanyahu. We zullen indien nodig het strafhof steen voor steen afbreken, zegt Rubio, en we hopen op zoveel mogelijk medestanders. Het waren angstige momenten voor Mieke en Dominique, die een huisje hebben in Fontainebleau onder Parijs, schrijft de VRT. Het stel zat zondagmiddag in alle rust in hun vakantiehuisje toen ze een brandlucht roken en de zon als het ware oranje kleurde. Toen ze zagen dat de buren spullen aan het verzamelen waren, werden ze ongerust. Het bleek dat er op 5 kilometer een brand woedde. Toen nog 5 kilometer. Aanvankelijk raadden de lokale overheid en de Franse buren hen nog aan om de tuin en de omgeving rond hun huisje nat te sproeien. Ze hadden eerder brandjes meegemaakt. Maar om 10 uur 's avonds kregen ze van de burgemeester toch het advies te vertrekken. En later bleek dat het vuur op 5 meter van hun verblijfplaats was gekomen. Mieke en Dominique zitten nu weer thuis bij te komen in Ypres. We hadden niet gedacht dat zo'n brand ook dicht bij Parijs mogelijk was, zeggen ze. In Jemen is grote bezorgdheid over een nieuwe golf van geweld nadat de internationaal erkende regering gisteren het vliegveld van de hoofdstad Sanaa bombardeerde, schrijft Al Jazeera. Het gebeurde om te voorkomen dat een toestel met Houthis aan boord zou landen daar. Het vliegtuig kwam uit Iran. Uit woede over de aanval hebben de Houthis, die een groot deel van Jemen in handen hebben, raketten weer afgevuurd op buurland Saudi-Arabië, die de regering steunt. Volgens persbureau AP zijn deze vijandelijkheden over en weer de ernstigste sinds 2022 en kunnen ze een einde maken aan een staakt het vuren tussen de Jemenitische regering en de Houthis, met alle gevolgen van dien voor de toch al gespannen situatie in het Midden-Oosten. En in Frankrijk wordt vandaag 14 juli gevierd, 14 juillet, de nationale feestdag. In Parijs werd er om gisteravond een grote drone- en vuurwerkshow gehouden. Die drones vormden onder meer de Eiffeltoren en de woorden liberté, égalité en fraternité. En ook werd de Franse muziek gevierd, is te zien en te horen bij persbureau AP. Dat klinkt heel Frans, inderdaad. Het was kort, maar heel herkenbaar. En voor degenen die het nog niet weten, de Fransen vieren op 14 juli de bestorming van de Bastille-gevangenis. In 1789 was dat. En het was het startsein van de Franse revolutie en het einde van de absolute monarchie. En natuurlijk kan deze dag voor de Fransen nog feestelijker worden. Want ja, Les Bleus spelen vanavond tegen Spanje. Kunnen ze winnen.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, minder goed nieuws op de A4 vanuit Rotterdam richting de Belgische grens. Bij knooppunt Markiezaat is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bergen op Zoom een file van 30 minuten.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Katrien zei het al, Frankrijk tegen Spanje vanavond. De eerste halve finale van dit WK voetbal. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, ja, dat is natuurlijk een prachtige wedstrijd waarschijnlijk. Frankrijk tegen Spanje zou zomaar de finale hebben moeten zijn eigenlijk, hè?
5: Ja, dat is wel wat veel gezegd wordt. Daar ben ik het ook wel mee eens. Frankrijk en Spanje zijn de beste landen dit WK. Al vanaf het begin. Zeker Frankrijk overtuigd door het hele toernooi. Is in topvorm. Ook de favoriet omdat het en resultaten haalt en geweldig speelt. En bij Spanje is het spel niet altijd fantastisch. Maar het is wel zeer gecontroleerd en effectief. Ze kregen ook pas één doelpunt tegen dit WK. Die in de kwartfinale tegen België. Hadden wel heel veel moeite in die kwartfinale. Ja, dit is een wedstrijd waar de hele voetbalwereld ontzettend naar uitkijkt. Iedereen die iets met het WK heeft, die gaat natuurlijk kijken. Het is de beste aanval van het toernooi van Frankrijk tegen de beste defensie, die van Spanje. En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan. Dus ja, dit was de gedroomde finale. Nou, dat is niet gebeurd. Dan maar een legendarische halve finale. De bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, die noemde deze wedstrijd ook de finale voor de finale. Dus laten we het maar zo beschouwen. En ook fijn voor ons op een normale tijd. 9 uur vanavond, ja, is die wedstrijd. Ook lekker.
1: En ook Spanje heeft natuurlijk zijn sterspelers. Zoals Lamine Yamal, die gisteren zijn 19e verjaardag vierde. Jong man, jong nog. Maar die zei bijvoorbeeld afgelopen weekend al: Frankrijk moet bang zijn voor Spanje.
6: Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
5: Ja, hij zegt hier, als iemand Frankrijk kan verslaan, dan zijn wij het wel. Wij zijn namelijk degene die hen eerder hebben uitgeschakeld. Nou, dat klopt. Hij refereert aan het EK van 2024. Toen versloeg Spanje Frankrijk in de halve finale met 2-1. De toen pas 17-jarige Yamal, die scoorde een wondergoal. Dus ja, die heeft gewoon zelfvertrouwen. Spanje werd vervolgens ook nog Europees kampioen. En vorig jaar, toen deze teams elkaar voor het laatst troffen, werd het een spectaculaire wedstrijd. Zelfs 5-4, ook voor Spanje. Ja, Yamal heeft lef. Bravoure, dat blijkt weer niet alleen in het veld, maar daarnaast ook. Maar hij draait tot nu toe nog geen geweldig WK. Hij speelt wat stroef, begon het toernooi ook met een hamstringblessure. Moest er echt inkomen, maakt pas 1 doelpunt. Maar de druk op hem is ook echt hoog. Hè? Absurd hoog voor een jongen die nog steeds een tiener is. Wat eigenlijk ongelooflijk is. Maar goed, daar is in die persconferenties en in interviews dus niks van te merken. Ik hoop eigenlijk vandaag in deze wedstrijd vol sterren dat we ook een Lamine Yamal in topvorm gaan zien. Want dat zou wel mooi zijn. Want ik denk ook dat we na dit WK na vandaag ook afscheid gaan nemen van Spanje. Omdat Frankrijk gewoon te goed is. Dus ook voor hem de laatste kans om zichzelf te laten zien.
1: Nou, we gaan er in ieder geval voor zitten vanavond.
5: Zeker.
1: Daarvoor ook Frans. De Tour de France. Na de rustdag maakt het peloton zich op voor een lastige etappe. Een bergachtige over 167 kilometer. Van Aurillac naar Le Lioran. Wie gaan voor de winst?
5: Ja, het kan heel veel kanten op. Zowel vluchters als klassementrenners die zitten op het vinkentouw, waardoor het een moeilijk te voorspellen etappe is. Vandaag trekt de Tour het centraal massief in met een etappe die vlak begint, maar daarna veel hoogste meters heeft. 3800 zijn dat er. En, de finishlijn die ligt inderdaad in Le Lioran. Daar finishte 2 jaar geleden ook een etappe. Toen vochten de grootheden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar voor de winst. En Pogacar die leek toen solo naar de meet te rijden, maar Vingegaard die haalde hem nog net bij en won. Nipt, waardoor ja, Pogacar vandaag misschien wel denkt, even kijken of ik hier kan laten zien hoe goed ik ben. Als de klassementsleider Pogacar iets wil vandaag, revanche wil nemen, een punt wil maken, dan is hij echt moeilijk te verslaan. Maar hij kan ook denken, ik spaar mijn krachten een beetje. Ik heb al 2 etappes deze Tour en mijn voorsprong op de rest van het klassement en op Vingegaard is al flink. Het is niet zo nodig vandaag.
1: Nee, nou, wie ik ook tot nog nu toe wil noemen, denkt hij dat niet.
5: Nee, daarom. Dus het kan, hè? Het zijn mogelijkheden. Maar ja, hij wil misschien zijn krachten nog sparen voor die laatste week, die ook natuurlijk loodzwaar gaat worden. Wie ik ook nog wil noemen is Paul Cézas, het Franse wonderkind. Nou ja, het is vandaag 14 juli. We hoorden net al de Franse nationale feestdag. Het zou ook wel mooi zijn als hij deze datum uitkiest voor zijn eerste toerritzegen, natuurlijk. Maar het is dus ook een rit die geschikt is voor de aanvallers. Er wordt bijvoorbeeld goed gekeken naar Richard Carapaz. Uitstekende explosieve klimmer. Parcours past goed bij hem. En ook naar Tom Pidcock bijvoorbeeld. Die liet deze Tour al zien dat hij een goede aanvaller is. Voor hem geldt helemaal. Dit parcours lijkt voor hem gemaakt te zijn. Maar goed, het wordt misschien dus ook gewoon een tweestrijd tussen die twee giganten, Pogacar en Vingegaard. We gaan het vanmiddag zien in een Tour-etappe waarin dus weinig zeker is, behalve dat het weer hartstikke warm gaat worden. De voorspellingen tikken de 37 graden aan. Dus een slijtageslag gaat het worden daar.
1: Suze, dankjewel.

0: Feel Good van Charlotte Cardin.
1: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Katrien.
10: Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondagavond laat uit en verspreidde zich snel. Op de plek van de ramp in Thailand worden bloemen neergelegd. Hoe de brand kon ontstaan is nog steeds niet duidelijk. Het water in rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen die kunnen moeilijker manoeuvreren. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat er meerdere explosies zijn geweest. In Veldhoven in Brabant is vannacht brand uitgebroken in een voormalige kringloopwinkel. De brand werd ontdekt rond 2 uur. Daarna rukte de brand weer groot uit met 3 hoogwerkers en 8 tankautospuiten. Het vuur is inmiddels onder controle. 3 jaar geleden was er ook al een grote brand in dat gebouw. En Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Paser, een naam die veel voorkwam in die tijd, maar wie hij precies was is nog onduidelijk. Wel was het iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had.
0: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, je kunt de weersverwachtingbaan uittekenen deze dagen, hè? Zonnig.
11: Ja, er zit weinig variatie in. Alhoewel, ten opzichte van de voorgaande dagen, we zien nu op diverse plaatsen wat bewolking. In het zuiden van het land hele mooie sluierwolken. Nou, het levert vooral mooie plaatjes op, want regen valt er niet uit. En over het algemeen inderdaad vandaag heel veel zonneschijn. De wind uit een noordoostelijke richting. Dat betekent dat de minst hoge temperaturen vandaag opnieuw in het Waddengebied worden verwacht. Daar een graad of 23, 24. In de rest van Nederland wordt het zomers warm en in het zuiden uiteindelijk zelfs tropisch met meer dan 30 graden. Een enkele 32er verwacht ik in delen van Limburg met name. Veel zonneschijn, ook vanavond nog. En dan koelt het maar langzaam af. En dan kunnen we vannacht uiteindelijk temperaturen verwachten van 15 graden in Drenthe tot 20 graden in stedelijk gebied in Zuid- en West-Nederland. En morgen, dan doen we dit allemaal nog weer eens een keer dunnetjes over.
0: En de dagen daarna ook?
11: Ja, heel voorzichtig gaat er wel wat veranderen. De noordoostenwind die draait vrijdag al naar het noorden en in het weekeinde zelfs naar het noordwesten. En daardoor gaat de temperatuur stapsgewijs naar beneden. Dus hebben we vrijdag nog zo'n 20 graden op de Waddeneilanden tot 29 graden in Limburg. Vanaf zaterdag is het tussen de 18 en de 23 graden. Het blijft voorlopig in Nederland wel droog, overwegend droog, met een mix van wolken en zonneschijn. In het stroomgebied van de Rijn en de Maas, daar gaat de komende dagen wel wat regen vallen. Dus die rivierstanden die zullen waarschijnlijk in de loop van volgende week wel wat gaan stijgen.
0: Alfred, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
12: Ja, het wordt langzaamaan drukker en drukker. We zitten nu boven de 250 kilometer. Aardig wat komt bijvoorbeeld ook door een ongeluk op de A4... vanuit Rotterdam naar de Belgische grens toe. Tussen Tolen en knooppunt Markiezaat. 9 kilometer, een uur extra. Door dat ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dan het dossier wegwerkzaamheden. De A20 staat daar dik gedrukt in. Die is dicht ten noorden van Rotterdam. En daarom nu extra file op de A16, komende vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. Dan wordt er ook gewerkt in het buitenland, de A4 in Duitsland. Daarom nu file voor de Duitse grensovergang op de A76. Vanuit Geleen file vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer en een kwartier. En tot slot nog even langs de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwerbrug komt zojuist melding binnen van een kapotte vrachtwagen. Vanaf knooppunt Gouwen een file van 10 minuten.
0: De autoroute Soleil onder Parijs is ook vandaag de hele dag afgesloten vanwege bosbranden. Zometeen onze verslaggever vanuit Fontainebleau.
13: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
17: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
16: Ontdek hoe op rma.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: De bosbranden ten zuidoosten van Parijs zijn nog niet onder controle. En het blussen kan nog dagen tot zelfs weken duren. 900 inwoners zijn inmiddels geëvacueerd en een deel van de Autoroute du Soleil is afgesloten. Verslaggever Joris van Poppel is in Fontainebleau. Joris, hoe is het nu?
23: Ik zie de rook nog hangen. Ik zit op een paar kilometer, denk ik, van een van de twee grote brandhaarden die er zijn. Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout. Dat was gisteravond, toen ik hier aankwam, ook meteen heel sterk, heel opvallend. Je rijdt als je een beetje door de bossen rijdt, waar dat nog wel kan. Veel is afgesloten natuurlijk. Ja, dan zie je overal zo'n rook tussen die bomen hangen. Ja, en je ruikt enorm die boslucht. Die brandlucht.
0: Heb je mensen gesproken die er in de buurt wonen?
23: Ja, zeker, zeker. Die zijn allemaal heel bezorgd, geschokt. Die zegt, die hebben we nog nooit meegemaakt. Ze willen ook graag helpen. Ik kwam twee houthakkers tegen. Die door de brandweer zijn ingeschakeld om bomen weg te halen die op sommige plekken de wegen belemmeren. Dus heeft de brandweer aan hen gevraagd, haal die weg, zodat wij er makkelijker door kunnen. En die vertelde ook dat ze dit nog nooit hebben gezien. Dat ze ook heel treurig vinden, juist omdat het zo'n mooi, iconisch bos is. En daarnaast zijn er ook mensen bij de brandweerkazernes, lokale bewoners, die aankomen met spullen. Met water, drinken en met eten voor de brandweermensen. Maar ook bijvoorbeeld voor bewoners die niks meer in huis hebben. Veel winkels zijn dicht. Dus die kunnen dan naar zo'n brandweerkazerne komen. Ik was gisteravond bij zo'n brandweerkazerne, ben ik even langs gegaan. De brandweerkazerne van La Chapelle-la-Reine, net ten zuiden van Fontainebleau. Buiten ruikt het naar brandlucht. En binnen in de brandweerkazerne ruikt het naar eten. Chips, pizza. Lokale bewoners komen eten en drinken brengen voor de brandweerlui.
1: On nous a demandé de ramener de l'eau, ramène de l'eau.
23: Een mevrouw met flesjes water.
1: Visiblement, ils sont bien. Ils ont été bien achalandés.
23: Daar is eigenlijk al genoeg van.
2: Alors, qu'est-ce que je fais ici?
23: Deze man hier, die heeft pizzadozen bij zich. Heel veel.
2: Station sur la ville de Fontainebleau ce soir.
23: Hij zou eigenlijk met zijn pizzateentje op een festival staan in Fontainebleau. Vanwege 14 juli, de nationale feestdag. Maar dat festival gaat niet door.
2: En faire profiter les pompiers.
23: En dus komt hij hier met zijn pizza's.
2: Kom jij de pizza? Een centaine ce soir. Oui.
23: Hij heeft er 100 geleverd. Het is niet alleen eten en drinken hier, want buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet: blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
3: Exceptionnel pour la forêt de Fontainebleau et pour le nord de la France.
23: De commandant van de kazerne noemt het ongekend voor Fontainebleau en voor het noorden van Frankrijk.
3: Le plus important depuis de nombreuses décennies.
23: Het grootste vuur in decennia is het volgens hem. Hoe het kan dat die brand zo snel is ontstaan op 10 plekken vlak bij elkaar, daar wordt hier ook druk over gespeculeerd. Bijna crimineel noemt deze vrouw het om woedend van te worden als het echt aangestoken is. De brandweercommandant zegt dat hij over de oorzaak niet kan speculeren.
3: Évidemment, gendarmerie avec la justice.
23: Dat moet door de politie onderzocht worden. Maar de warmte van de afgelopen weken en de harde wind helpen niet mee, maken het lastig om het vuur te bestrijden.
3: Le développement du feu.
0: Joost, er zijn inmiddels twee mensen opgepakt. Hè? Want welke aanwijzingen hebben ze dat het is aangestoken?
23: Nou, die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd? Dat is onduidelijk. Maar de minister van Binnenlandse Zaken heeft in ieder geval gisteravond duidelijk gemaakt dat er wel twee mensen zijn opgepakt en dat die worden verhoord voor een mogelijke betrokkenheid.
0: Welke problemen levert het op voor mensen die eigenlijk over die weg willen of door het gebied willen?
23: Nou, best veel problemen. De deel van de Route du Soleil net onder Parijs is afgesloten. Beide kanten op. Dus dat is al lastig. Dat zal zeker vandaag ook nog de hele dag zijn. En daarnaast, het treinverkeer is ook flink belemmerd. Dat gaat dan voornamelijk over de TGV's van Parijs naar het zuiden en terug naar het noorden. Die rijden wel, die beginnen weer iets meer te rijden dan gisteren. Maar ze hebben enorme vertraging, omdat ze niet over dat hoge snelheidsspoor kunnen en dus moeten omrijden. Ik hoorde gisteren op de radio iemand van de Franse spoorwegen vertellen dat er vertragingen zijn tot 3,5 uur. Dat wordt vandaag misschien iets beter, maar ik zou wel rekening houden met flinke vertraging als je vandaag met de trein naar het zuiden van Frankrijk wil.
0: Joris, dankjewel. Verslaggever Joris van Poppel vanuit Frankrijk.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
24: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Hey Astrid, een vraagje.
25: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
19: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
26: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: In Bosnië en Herzegovina wordt vandaag een nieuwe internationale hoge vertegenwoordiger aangesteld. De machtigste persoon in het land die de vrede tussen bevolkingsgroepen moet bewaren. Maar er is ruzie tussen de Verenigde Staten en Europese landen over wie dat moet worden. De Amerikaanse president Trump wil graag een vertrouweling van hem aanstellen. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat doet die internationale vertegenwoordiger?
4: Ja, die functie is in het leven geroepen bij het tekenen van de vredesakkoorden die in 1995 een einde maakten aan die bloedige oorlog destijds in Bosnië-Herzegovina. Ja, en hij moet, je zei het al, toezien op het uitvoeren van die akkoorden en dus het bewaren van de vrede. En daarbij heeft hij verregaande bevoegdheden. Hij mag wetten uitschrijven of juist ook intrekken en ook politici ontslaan. En ja, opeenvolgende hoge vertegenwoordigers hebben ook heel erg veel gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Omdat de drie grote bevolkingsgroepen in Bosnië er onderling niet uitkwamen. Of omdat een van die groepen op regionaal niveau bijvoorbeeld wetten aannam die volgens die hoge vertegenwoordiger tegen de vredesakkoorden ingingen. Ja, en daarmee is het de meest invloedrijke persoon van het land. Ja, en dat terwijl die ongekozen is. Hij wordt aangesteld door een raad waarin bijvoorbeeld de Verenigde Staten zitten en ook de EU en ook meerdere EU-landen.
0: De vorige is dus vertrokken. Waarom?
4: Ja, dat was de Duitser Christian Schmidt. Die bekleedde die positie 5 jaar. En in mei gooide die inderdaad het bijltje erbij neer. Ja, waarom blijft een beetje vaag. Daar wil hij zelf ook niet heel erg duidelijk over zijn. Maar tussen de regels door is wel duidelijk geworden dat de VS grote druk op hem hebben uitgeoefend om te vertrekken. Zij vonden Schmidt te activistisch, zo wordt gezegd. Maar het grote probleem lijkt toch vooral dat hij niet wilde meewerken aan het zo snel mogelijk laten leggen van een gaspijplijn vanuit Kroatië en door Bosnië. Die pijplijn die, zo was de bedoeling, moest worden aangelegd door een bedrijf dat nauwe banden heeft met de Amerikaanse president Trump. Hij kreeg het verzoek, die Schmidt, om zo snel mogelijk allerlei wetten aan te passen. Ja, daar was hij niet mee eens. En dat was de reden, zo wordt gezegd, dat de VS wilde dat hij opstapte. Ja, en die druk die was kennelijk zo groot dat hij dat in mei daadwerkelijk heeft gedaan. En dat er nu dus een opvolger moet komen.
0: Ja, de EU-landen die willen ook een dikke vinger in de pap. Blijkt wel uit dat feit dat ze ruzie maken over wie het moet worden. En Bosnië is natuurlijk ook kandidaat lid van de Europese Unie. Dus hoe hebben de EU-landen gereageerd?
4: Nou ja, het Europese belang is vooral stabiliteit in Bosnië. Ja, en die ziet, de EU ziet dus die hoge vertegenwoordiger vooral als iemand die moet zorgen dat die drie bevolkingsgroepen, ondanks alle tegenstellingen die er nog steeds zijn, dat ze er samen uitkomen. De vrede handhaven dus. Ja, en tot nu toe, of eigenlijk tot niet zo heel lang geleden, dacht de VS daar hetzelfde over. Er zat niet zoveel licht tussen wat de EU en de VS wilden. Maar ja, met de komst van Trump is dat veranderd. Die zegt ook dat hij, ook op de Balkan, dat het vooral gaat om handelsbelangen. Hij lijkt vooral bezig met gewin, met eigen gewin. Vandaar die inzet ook op die pijplijn. En minder met de stabiliteit. Daar maakt de EU zich wel grote zorgen over. 2 weken geleden, toen moest dus een opvolger van Schmidt al benoemd worden. Maar ja, dat liep dus uit op een knallende ruzie. En ze kwamen er niet uit, de VS en de EU. Vandaar dat ze die beslissing naar vandaag doorgeschoven hebben.
0: Dus de EU maakt zich er zorgen over. Maken Bosniërs zich er ook zorgen over?
4: Ja, toch wel. En dan zeker de Bosniakken. Hè, dat zijn de Bosnische moslims, de grootste bevolkingsgroep in het land. Die voelen zich het meest kwetsbaar. Dat komt ook omdat de andere bevolkingsgroepen, de Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten, die kunnen, als het toch weer ieder voor zich wordt in hun land, aansluiting zoeken bij Servië en Kroatië. En de Bosniakken die hebben niet zo'n beschermd land. Ja, die hebben dus het liefst een sterke hoge vertegenwoordiger om de boel bij elkaar te houden. Dus die maken zich wel degelijk zorgen en die houden in de gaten wat daar gebeurt met die positie. Dat ligt diametraal anders bij de Bosnische Serviërs. Hun leiders die erkennen die hoge vertegenwoordiger niet eens meer. En daarin hebben ze de steun van Rusland, die dus ook niet meer meedoet in dit hele benoemingsproces. En Schmidt, dus die vorige vertegenwoordiger, die maakte het die Bosnische Serviërs toch nog knap lastig. Ja, en dat is de reden dat zij de afgelopen maanden hebben gelobbyd bij de VS voor zijn aftreden. En ze claimen dat ook als een succes, dat het gelukt is.
0: We gaan kijken wie het gaat worden. Dankjewel, Thijs Kettenis. Gemeenten halen niet alles uit de kast om zorgfraude tegen te gaan. Dat schrijft RTV Oost.
5: Miljarden euro's aan gemeenschapsgeld verdwijnen al jaren in de zakken van zorgfraudeurs, zo blijkt. En om dat te voorkomen kunnen gemeenten mensen doorlichten bij de politie, bij justitie en de Belastingdienst. Maar 1/4 van de gemeenten doet dat niet, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Experts zeggen tegen de omroep dat de gemeenten vaak een afwachtende houding hebben als het aankomt op de aanpak van zorgfraude. Er zijn veel praatsessies en bijeenkomsten, maar er wordt te weinig actie ondernomen. De experts adviseren gemeenten daarom om een coördinator zorgfraudeaanpak aan te stellen. De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch ook dat Hart voor Den Haag een voormalig topambtenaar naar voren schuift als kandidaat-wethouder, meldt Omroep West. De ambtenaar vertrok 6 jaar geleden namelijk bij de gemeente na een integriteitsonderzoek. Hij zou niet transparant en niet volgens de gedragscode hebben gehandeld bij de bouw van cultuurpodium Amare. Al zegt de ambtenaar zelf dat hij alles alleen maar in het belang van de gemeente deed. En daarom is Hart voor Den Haag dan ook niet van plan om de kandidatuur van de voormalige ambtenaar in te trekken. Voorman Richard de Mos zegt, hij heeft niets onoorbaars gedaan. Het is vooral de beste man op de beste plek. RTV Drenthe sprak met omwonenden van de grote brand in het centrum van Meppel gisteren. Daar brandde een slagerij helemaal uit. Er werden tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Ze nemen nu de schade op aan hun huis en die lijkt enorm mee te vallen. Er hangt alleen een lichte rookgeur, geen waterschade, geen roet, niks. We zetten een paar dagen de ramen open en het is klaar, echt waar, zeggen ze. De slagerij kwam er minder goed vanaf. Vanaf van dat pand is helemaal niets meer over. De buurtbewoners hebben daarom wel even gevierd dat hun huizen nog overeind staan. We zijn er wel heel goed vanaf gekomen. Daar hebben we wel even een borrel op gedronken gisteravond, zegt een van hen tegen RTV Drenthe na een enerverende dag ongetwijfeld. Vertoef op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark en massages. In Vlagtwedde in Groningen zit allemaal te krijgen voor de hond, dan wel te verstaan. Neem jij je hond mee op vakantie altijd? Of gaat hij ook naar zo'n luxe oord, Astrid?
6: Die zit in een heel luxe oord bij ons thuis.
5: Oh, oh. Mensen
6: en dan
5: daarin
6: komen mijn schoonouders op een passen, ja.
5: Oké, en dan heb je dan ook een app waarop je kunt zien
6: nee,
5: of ze
6: joh.
5: Wel goed... Ja, maar dan
6: nee,
5: is het
6: dat
5: daar wel,
6: ook helemaal.
5: Oké, nou in dat luxe huis, in dat luxe vakantiepark in Vlagtwedde is het er wel, die app. Dan kunnen ze kijken of hun dier het naar hun zin heeft. Ik zou het gewoon maar niet willen weten elke dag, maar goed. Maar ze hebben het vast wel naar de zin, want ze krijgen zelfs diner bij kaarslicht, zag RTV Noord.
7: De hondjes krijgen een taartje vandaag.
8: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze.
5: Ja, ik denk dat er aan het feestje ook wel een prijskaartje hangt. In Vlagtwedde.
6: Denk toch. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
9: Ja, een lange file nu ook op de A15, Gorkum-Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Echteld, 9 kilometer, 3 kwartier. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Rafael Sadiq, Love That Girl. Op het Sovjet-ereveld in Leusden wordt nog altijd gewerkt aan het verwijderen van de rode verf van zo'n 150 bekladde graven. De schade blijkt hardnekkig, want de verf is in de stenen getrokken. Remco Rijding is directeur van Stichting Sovjet-ereveld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is inmiddels bijna een week geleden, die bekladding. Als u nu over het ereveld loopt, wat ziet u dan?
1: Ja, ik zie dat er gewerkt wordt in een poging om die stenen toch schoon te krijgen. Dat gebeurt in alle rust, want het ereveld is gesloten. En je kunt wel zien dat heel veel verf van de stenen af is. Maar dat het heel veel moeite kost om echt 100% van die verf verwijderd te krijgen.
0: En dat komt doordat het in steen getrokken is? Want is het een speciale steen?
1: Ja, het grootste gedeelte van de stenen, dat zijn eigenlijk poreuze natuurstenen. En daar trekt die verf dan in. Dus het is best moeilijk om dat eruit te krijgen. En de Oorlogsgravenstichting die het beheer en het onderhoud op het ereveld doet, die zijn heel adequaat aan de slag gegaan met een specialistisch team. Maar dat wil niet zeggen dat voor 100% met zekerheid gaat lukken.
0: Nee, bent u bang dat het misschien niet gaat lukken?
1: Ja, die vrees bestaat natuurlijk. Het is al erg genoeg dat er zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
0: Wat is het verhaal van de mensen die hier liggen?
1: Er liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie. Hoofdzakelijk soldaten die vochten tegen Nazi-Duitsland en vervolgens krijgsgevangen werden genomen. En die zijn uiteindelijk op het Sovjet-ereveld in Leusden terechtgekomen. En daar in de vergetelheid geraakt. Want pas in 2000 is de eerste soldaat geïdentificeerd en zijn de eerste nabestaanden opgespoord. En wij als stichting hebben ons dat ten doel gesteld om die soldaten een naam en een gezicht te geven en hun verhalen door te vertellen in onder meer ons museum, de Sovjet Ereveld Experience. Zodat deze soldaten en hun families niet langer vergeten zijn.
0: Heeft u ook contact nu met nabestaanden?
1: Zeker, ja. Verschillende families hadden zelf al wat opgemerkt via sociale media. Anderen hebben we zelf benaderd. Met een heel aantal families hebben we nog nauw contact. En ook zij zijn natuurlijk geschokt over wat hier gebeurd is. Eigenlijk wat ik net zei, dat zeggen zij ook namelijk. Ja, al die jaren zijn wij niet geïnformeerd dat ze hier liggen. En nu liggen ze dan eindelijk in rust, kan hun ziel rust hebben. En dan komt er iemand hun grafsteen bekladden. Dat is natuurlijk voor die families ook vreselijk.
0: Ja. Weet u al waarom ze beklad zijn? Kunt u daar een conclusie over trekken?
1: Ja, dat is misschien een beetje speculeren op basis van de leuzen die zijn aangetroffen. En 5 jaar geleden zijn ook al eens een keer leuzen aangetroffen, hoewel de beschadigingen toen veel minder erg waren. Ja, als je ervan uit zou gaan dat de dader dezelfde is, dan is het wel heel erg lastig om een hele duidelijke boodschap te ontdekken. Wat wel duidelijk is, is dat er bijvoorbeeld een aantal keren stond white power. En dat veel van de boodschappen uit de rechtse extremistische hoek kwamen.
0: Ja, maar ja, waarom ga je dan op oud-Sovjet-soldaten de graven?
1: Ja, daar stonden ook boodschappen over Poetin en Zelensky en over communisme. Het is zo een wijd scala aan verschillende leuzen, ja, dat het moeilijk te begrijpen is wat deze persoon of personen heeft bezield.
0: Als u één boodschap zou mogen geven aan degene die het gedaan heeft, wat zou u dan zeggen?
1: Prima als je een bepaalde mening hebt, hoe gek die ook mag zijn, maar verkondig die mening niet op oorlogsgraven, jongens die tegen Nazi-Duitsland hebben gevochten. Doe dat ergens anders.
0: Dank u wel. Remco Rijding, voorzitter van de Stichting Sovjet Ereveld.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Frankrijk-Spanje. En morgenavond om 9 uur Engeland-Argentinië.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naasten in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben meer dan 200 kinderen geen vaste voogd. Zo blijkt uit onderzoek van Investico en Trouw. En zorgen over de rivierstanden. Een overzicht van het nieuws. Katrien Stapel.
12: Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen de komende tijd. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, meldt de Franse zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond er een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondagavond laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand in Bangkok is nog steeds niet bekend. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het zelf 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende zou daarbij zijn gedood. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking voorafging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In Veldhoven in Brabant is vannacht brand uitgebroken in een voormalige kringloopwinkel. Brand werd ontdekt rond 2 uur. Daarna rukte de brand weer groot uit met 3 hoogwerkers en 8 tankautospuiten. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. Het weer, veel zon vandaag, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het heel langzamerhand wat af naar 15 tot 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
13: Ja, het rijdt hier en daar toch nog wel langzamer. Het is natuurlijk in een groot gedeelte van het land zomervakantie, maar toch staat er nog meer dan 300 kilometer. Minder dan gebruikelijk, maar goed, bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens, een lange file voor knooppunt Markiezaat. 9 kilometer vanaf afrit Tolen, een uur extra, komt er een eerder ongeluk. De weg is daar nu weer vrij. Verder 2 verschillende incidenten op de A15. Allereerst vanuit Gorkum naar Nijmegen toe. Tussen Geldermals en Echteld, 9 kilometer en 35 minuten, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. Dan de andere kant op de A15 komen er vanuit Nijmegen, tussen Meteren en Leerdam. 9 kilometer en dik 50 minuten extra, is een ongeluk gebeurd en 1 rijstrook is dicht. En tot slot vielen in het zuiden van het land, de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg vielen tot aan de Duitse grens. 3 kilometer en 20 minuten komt dit keer niet alleen door de politiecontroles daar, maar ook door wegwerkzaamheden over de grens op de Duitse A4.
0: Ruim 200 kinderen blijken geen vaste voogd te hebben. Beslissingen over hem worden door verschillende mensen genomen. Zo de journalist van Investico die dat onderzocht.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Nu bij Dirk. Haribo of Mauwam uitdeelzakken. €2,99.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijven Trouw en Investigo. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door iemand van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar nu blijkt dat bij meer dan 200 kinderen dus in die situatie geen vaste jeugdbeschermer beschikbaar is. Machteld Veen, journalist van Investico, legt uit hoe dat komt.
12: Het is eigenlijk het grootste issue is een personeelsprobleem bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Zij zeggen eigenlijk, ja, we hebben te weinig mensen om al die kinderen een vaste voogd te geven. En dus werken ze met, ze hebben allerlei verschillende oplossingen, maar over het algemeen hebben deze kinderen en hun pleegouders of de instellingen waar ze zitten, die hebben dan contact met allemaal verschillende mensen.
11: Want wat is normaal gesproken de rol van een vaste voogd?
12: Een vaste voogd is iemand die regelmatig contact moet hebben met het kind en ook één op één contact moet hebben met het kind. Dat heeft natuurlijk te maken ook met de veiligheid van een kind en met hoe het met hen gaat. Maar zij helpen bijvoorbeeld ook en zij nemen ook besluiten over het onderwijs, over de scholen waar kinderen naartoe gaan. Als er zorg moet komen, als er hulpverlening moet komen, als er bijvoorbeeld op vakantie gegaan wordt. Dus dat is echt een hele belangrijke rol die voogden hebben.
11: En wat zie je dan nu gebeuren wanneer die vaste voogd niet beschikbaar is?
12: Nou, we hebben verschillende pleegouders voornamelijk gesproken, eigenlijk die daarmee te maken hebben. En dat verschilt een beetje, want elke situatie is natuurlijk weer anders. Maar we hebben onder meer een pleegmoeder gesproken dat een kind in huis heeft. En die hebben 5 jaar lang geen vaste voogd gehad. En daar is nauwelijks contact geweest met de jeugdbeschermingsorganisatie. Zij vertelde ons dat het natuurlijk een hele vervelende situatie, want je wil heel graag voor het kind zorgen. Goed voor het kind zorgen. Maar ja, je hebt de hele tijd te maken met allerlei besluiten die genomen moeten worden door zo'n voogd. Dus zij kwamen op een gegeven moment wel met de handen in het haar te zitten daarover.
11: Ja, want wat is het gevolg als dat over zoveel mensen verdeeld wordt?
12: Nou, dat kan praktisch zijn, hè. Dus je moet inderdaad een besluit ergens over worden genomen. Je hebt eigenlijk geen vast persoon die je kan bellen. Veel van die jeugdbeschermingsorganisaties die werken dan inmiddels met, dat noemen ze dan een doorstroomlijst of een monitorlijst. Maar eigenlijk zijn het gewoon wachtlijsten. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
0: Lopen kinderen dan dus ook meer risico?
12: Nou, dat zou wel kunnen. We hebben dit ook voorgelegd aan een aantal deskundigen. En zij zien inderdaad ook wel veiligheidsrisico's hierin. Want je wil natuurlijk inderdaad dat er één op één contact is met zo'n kind. Dat een kind echt gezien wordt. Niet alleen telefonisch, maar dat er ook daadwerkelijk iemand langskomt om het kind even in de ogen te kijken. En te kijken hoe de situatie daar is. Ja, en als je daar telkens andere mensen op hebt zitten, of soms helemaal geen mensen op hebt zitten, dan kan het natuurlijk zijn dat een kind in een onveilige situatie zit.
0: Je zei, het komt eigenlijk door het personeelstekort. Hè? Ze kunnen gewoon het aantal kinderen niet aan. Zit er dan een soort maximum aan hoeveel kinderen per voogd aangewezen kunnen worden?

0: aangewezen kunnen worden?
1: Ja, nou, er is wel, het is wel zo wat meespeelt inderdaad bij de jeugdbeschermingsorganisaties, is dat ze de caseload, zo heet dat dan inderdaad, het aantal kinderen per voogd, dat zijn ze naar beneden aan het brengen vanwege de werkdruk. Dus dat lijkt me ook een heel valide argument. Dus daar zijn ze inderdaad ook mee bezig. Dat is ook iets wat meespeelt. Want ja, je wil natuurlijk je personeel inderdaad ook op de been houden. Maar ja, als je die werkdruk en die caseload naar beneden wil brengen, dan betekent dat natuurlijk automatisch inderdaad dat er kinderen zijn die geen vaste voogd meer zullen hebben.
0: Ja, jullie hebben dus ook verschillende deskundigen hierover gesproken. Wat zeggen zij over deze situatie?
1: Ja, nou, ze noemen het heel ernstig. Ze zeggen ook van eigenlijk hadden we dit niet zo op ons netvlies. Dat er zoveel kinderen zijn die geen vaste voogd hebben in Nederland. En eigenlijk zeggen ze van inderdaad, het is een veiligheidsrisico. Maar ook in het kader van de taak die je hebt als overheid. Dit zijn kinderen waar de ouders dus geen ouderlijk gezag meer hebben. Dat wordt eigenlijk belegd bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke belangrijke taak die je dan hebt. En ook in het kader daarvan vinden zij echt dat de jeugdbeschermingsorganisaties dit moeten gaan oplossen en ervoor moeten gaan zorgen dat deze kinderen wel die voogd gaan krijgen. Dus eigenlijk zeggen zij van ja, dit moet gewoon per direct worden opgelost.
0: Maar opgelost, dat betekent meer personeel dus?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan. Want ja, opgelost is inderdaad, waar moeten we die mensen vandaan gaan halen? En toch zeggen zij van ja, de jeugdbeschermingsorganisaties moeten hier wel echt serieus mee aan de slag, want dit kan zo niet blijven voortbestaan.
0: Zij Machteld Veen, journalist van Investico. Het is 8:11. De schade van een grote brand zondagnacht in een café in Bangkok wordt langzaam duidelijk. De brand brak vlak voor middernacht uit in een uitgaansgebied in het noorden van de Thaise hoofdstad. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, het dodental is weer gestegen. Hè? Wat is er bekend over die slachtoffers?
2: Ja, 30 doden inmiddels, want een aantal zwaargewonden is toch bezweken in het ziekenhuis. Dat er meer slachtoffers zouden vallen werd eerst niet verwacht, maar het wordt meer en meer duidelijk wat een inferno het echt was in de eetgelegenheid. Beelden van gesmolten gitaren en geluidboxen, geblakerde bierflesjes en het aantal mensen dat vuur en rook leken te overleven zijn toch dus aan hun verwondingen bezweken. Er liggen er zelfs nog 24 mensen in het ziekenhuis die er heel slecht aan toe zijn. Dus het zou nog kunnen dat het dodental iets verder oploopt.
0: En komen ze dan ook uit andere landen?
2: Eén persoon komt uit een ander land. Een toerist uit Laos. Ik had gisteren contact gehad met het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken om te checken of er ook Nederlanders bij betrokken waren. Maar die waren er niet. Er waren zelfs, bijna helemaal geen slachtoffers aanwezig. Want ik ben wel eens in dat gebied in Noord-Bangkok geweest. En daar zie je dus heel veel van dat soort tentjes. En daar komen eigenlijk voornamelijk de locals. De toeristen die zitten meer in het centrum in gebieden als Sukhumvit en zo. En daarom vond ik dat gebied in het noorden van Bangkok dus ook zo leuk. En de Thaise collega van mij die bevestigde ook dat deze tent zo'n eentje was, vooral voor locals. Dus de slachtoffers zijn in ruime meerderheid Thai.
0: Ze doen ook volop onderzoek natuurlijk naar hoe het allemaal kon gebeuren. Zijn daar al resultaten uit gemeld?
2: Nou, er wordt meer en meer gekeken naar de nalatigheid van de eigenaren van de eetgelegenheid. Want ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast. Daarom zijn er ook heel veel slachtoffers daar in de toiletten gevonden. En daarnaast, er hing brandbaar spul aan het plafond. Waardoor het vuur zich heel snel verspreidde. Mogelijk het verkeerd gebruiken van gasflessen in de keuken. Kortom, veel te onderzoeken, want er lijkt veel fout te zijn gegaan.
0: En bemoeit de Thaise politiek zich daar dan ook mee?
2: Dat is wel iets wat de Thaise samenleving vindt dat moet gebeuren. Die zijn de Thaise politici wel onder druk aan het zetten om wat te doen aan brandveiligheid. Want het gebeurt toch met een zekere regelmaat. Dit is alweer de derde keer dat er een dodelijke brand was in een horecagelegenheid in de afgelopen 4 jaar. En elke keer zijn er weer problemen met het naleven of het handhaven van de brandveiligheidsregels. En het bizarre volgens veel Thaise is dat deze eetgelegenheid dus geïnspecteerd is dit jaar en is goedgekeurd. En dat terwijl het dus heel veel fout is gegaan. Maar men wil weten hoe dat mogelijk is, dat politici de handhaving verbeteren. Niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor toekomst.

0: toeristen, want een groot deel van de Thaise economie is afhankelijk van toeristen. En die moeten niet het idee krijgen dat de horeca in Thailand heel onveilig zijn.
1: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magari. ProRail schikt met de Duitse leverancier Pinch in een hoogopgelopen conflict over seinen, zo schrijft het AD.
2: De spoorbeheerder ProRail sloot 7 jaar geleden een miljoenencontract met Pinch om alle 10.000 oude seinen langs het spoor te vervangen door een nieuw duurzaam model. Maar de deal liep spaak. Volgens ProRail omdat Pinch afspraken niet nakwam, volgens het Duitse bedrijf, stelde de Nederlandse spoorbeheerder onhaalbare eisen. Huurders kunnen moeilijker hun huis afkoelen dan mensen met een koopwoning, meldt nu.nl. Terwijl kopers natuurlijk zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze een airco willen plaatsen, moeten huurders eerst langs de huurbaas of de woningcorporatie. De huurbaas hoeft ook niet akkoord te gaan met het verzoek en ook niet als de huurder alles zelf betaalt. Nu.nl heeft daarom nog wat adviezen voor huurders. Het is geen rocket science natuurlijk. Probeer ten alle tijde de zon uit je woning te houden, bijvoorbeeld met rolgordijnen of zonwerende folie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezworen dat hij het ICC zal ontmantelen. Daarover schrijft CNN. Rubio beschuldigt het internationale strafhof in Den Haag ervan dat het een oorlog voert tegen de VS. Niet met kogels en raketten, maar met de kracht van het zogenaamde internationale recht, zegt Rubio. We zullen indien nodig het strafhof steen voor steen afbreken, zegt hij. En we hopen op zoveel mogelijk medestanders. Het waren angstige momenten voor Mieke en Dominique die een huisje hebben in Fontainebleau, schrijft de VRT. We hadden vorige uur er ook al over met onze verslaggever Joris van Poppel. Het stel zat zondagmiddag in alle rust in hun vakantiehuisje toen ze een brandlucht roken en de zon oranje kleurde. 5 kilometer verderop, zo bleek, woedde een grote natuurbrand. Om 10 uur 's avonds kregen ze van de burgemeester advies om toch maar te vertrekken. En later bleek ook dat het vuur op 5 meter van hun verblijfplek was gekomen. Inmiddels zijn ze weer thuis in Ieper. We beseffen nu waaraan we zijn ontsnapt, zeggen ze. We komen nog even terug op de warme woningen, want Hart van Nederland ging langs bij de Louis Flat in Almere. Daar is het namelijk zo warm dat bewoners hun appartementen nu al ontvluchten.
3: Nou, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij koel. Cool.
4: En hoe voelt dat?
3: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal. Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder. Want nou, het is hier niet te doen als je moet leven, koken, moet douchen.
2: Ja, ik denk dat alle ventilatoren inmiddels misschien wel zijn uitverkocht. En vorig jaar zo ontzettend. Ja, jij zat natuurlijk lekker in Italië, maar toen hier in Nederland was het ook knap heet, inderdaad. Ik denk dat die wel uitverkocht zijn, maar die worden ook bijgeproduceerd natuurlijk. Maar bewoners vinden wel dat de verhuurder meer kan doen. Maar die zegt dat er al genoeg maatregelen genomen worden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Ja, de meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Maar wat het meest opvalt is toch wel die A15 Nijmegen-Gorkum. Bij Leerdam, bergingswerk na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Geldermalsen is de vertraging 50 minuten. De Tour.
1: Nou, rustig wacht de renners in de Tour. De lastige bergetap van Aurillac naar Le Lorient. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Het is Lioran trouwens, hè?
6: Ja, je moet er nog een beetje inkomen, hè? Ja. Ook voor jou een rustdag natuurlijk geweest.
1: Hoe ik daar uit die rustdag ben gekomen is dus duidelijk, niet goed. De renners, is dat de grote vraag, hoe ze eruit zijn gekomen?
6: Dat is voor heel veel renners een hele spannende vraag, denk ik inderdaad, vandaag. Want een rustdag is altijd al een beetje een gek fenomeen. Met name voor het lichaam natuurlijk. Hè? Want na 9 dagen toer mag je dan een dag amper fietsen. Veel op bed liggen. Weinig eten. Allemaal anders dan de dagen daarvoor. Ja, en dan natuurlijk die extreme hitte waar ze nog steeds mee te kampen hebben. Als het lichaam gewend is geraakt aan misschien wel 10 liter per dag zweten. En je doet een dag zo weinig mogelijk, dan kan het zijn dat jouw lichaam denkt, zo, en nu ga ik mezelf eens even beschermen. Nu ga ik al dat vocht wat ik eigenlijk nodig heb vasthouden. En dan kan het zomaar zijn dat je bijvoorbeeld, en ik overdrijf niet, 2 tot 2,5 kilo zwaarder bent deze ochtend. En dat je lichaam eigenlijk niet zo goed weet wat het ermee aan moet. Jeetje. Dus ik denk echt dat het een hele vreemde dag voor een aantal renners zal gaan worden.
1: Ja, en dan staat er ook nog eens best een lastige etappe op het programma. 166 kilometer dus inderdaad, van Aurillac naar Le Lioran, laat me even goed zeggen. Natuurlijk 14 juillet, de nationale Franse feestdag. Gaan, denk jij, alle Franse renners voor de winst?
6: Dat denk ik sowieso. Het is inderdaad een verschrikkelijk lastige rit. En dus zeker voor na een rustdag. In het begin ligt er een tussensprint. Dat gevecht is ook in volle gang voor die groene trui. Dus daar worden geen cadeaus gegeven. En na die sprint gaan we vrolijk verder. En wordt het eigenlijk nergens meer vlak. Deze etappe zat er 2 jaar geleden ook in. Met dezelfde finale. Waar toen Tadej Pogacar dacht weg te rijden van Jonas Vingegaard. En we een zeldzame remonte van die tweede zagen. En hem toen ook nog wist te kloppen in de sprint. Het was het moment van de Haribo's, van de winegums, van de snoepjes van Pogacar achteraf. Nee, deze etappe heeft alles in zich voor een groots gevecht. En als die Fransen dan inderdaad met z'n allen, want ze, zeggen we dan maar, hebben nog niet gewonnen. Wij natuurlijk wel vorige week met 2 keer Nederlands etappe succes. Als de Fransen het er allemaal op hebben staan, dan kan het wel eens een vreselijk moeilijke dag worden voor alle renners in de Tour.
1: Want dan gaat dus de zweep erover?
6: Dat denk ik wel. Ik denk aan mannen als Vauquelin, mannen als Frans kampioen Romain Grégoire, die natuurlijk hun moment van glorie willen pakken. Het is 9 jaar geleden dat er een Fransman won op 14 juillet. En dan wordt het wel weer eens tijd.
1: En dat dan met die 2,5 kilo extra vocht in je lijf. Tjonge.
6: Ja, nou, die gaat er ook wel weer rap uit, hoor. Maar echt, geloof me, en ik heb veel rustdagen meegemaakt. Je lichaam weet op een gegeven moment echt niet waar het zoeken moet. En we hebben het natuurlijk al heel veel over gehad. Maar het was zo'n 6 graden gemiddeld warmer dan andere jaren in de Tour vorige week. Dat duurt toch een dag of 3. Naar het weekend toe schijnt het iets te beteren. Maar je kunt je wel voorstellen. Je moet je eigenlijk bedenken dat je zelf een aantal dagen niet hebt gesport. Of een aantal weken misschien in ons geval niet hebt gesport. En dan in één keer weer volle bak in de touwen gaat. Dan gaat je lichaam wel eerst even protesteren.
1: Ik had al medelijden met ze, maar nu helemaal.
6: Maar ik ook.
1: Stef, dankjewel. Buurcommentator Stef Clement. In Shibuya, een van de drukste wijken van Tokio, zijn ze het zwerfafval zat. Het is de laatste jaren drukker geworden door een record aantal toeristen en Japanse jongeren die in de wijk uitgaan. Maar prullenbakken die zijn in Japan maar lastig te vinden. En dus belanden lege flesjes en sigarettenpeuken steeds vaker op straat. En daarom heeft de gemeente nu een nieuwe maatregel ingevoerd. Wie afval op straat gooit, mag ook meteen zijn portemonnee trekken.
4: Als je ooit in Japan bent geweest, dan is dit de plek die je niet kan missen. Het drukste kruispunt ter wereld in Shibuya. We worden ook al omvergelopen door toeristen. En sinds kort lopen in deze mensenmassa ook handhavers van de gemeente. Zij letten niet op winkeldieven en foutparkeerders, maar op sigarettenpeuken, lege blikjes en plastic flessen. Want wie hier afval op straat gooit, kan sinds 1 juni direct een boete krijgen van 2000 yen. Omgerekend 12 euro.
7: Shibuya Kyakusho, Nakao Hironori desu.
4: En ik praat met meneer Nakao. Hij loopt met z'n drieën dus rond. Helemaal in het oranje gekleed. Je zou bijna denken dat ze in het Nederlands elftal spelen. Zij laat me een papiertje zien en daar staan dan in verschillende talen, in het Koreaans, in het Chinees, in het Engels, de waarschuwingen op. En een uitleg van wat de boete nou daadwerkelijk inhoudt en waarom ze zo'n boete krijgen. Want ongeveer 40% van de mensen die het doen, komen uit het buitenland. Er staat een groep op straat een paar biertjes te drinken, sigaretten te roken, buitenlanders. So where are you guys from?
8: Spain.
9: From Spain, yeah.
8: Madrid.
10: What do you get caught for now?
9: Smoking illegally.
8: Not illegally, smoking, just for fun.
9: You know, in Europe, we can smoke on the streets.
4: Het ziet er heel gezellig uit, maar ook zij kregen meteen een boete uitgedeeld.
9: I just came 10 a.m. today.
4: You just arrived?
9: Just arrived, yeah.
4: You
9: just
4: got landed. Your first fine?
9: Yeah, well, it's part of the culture, I guess, yeah.
4: Het is hier een beetje de cultuur misschien, hè, van Japan, maar ik ben vanochtend om 10 uur 's ochtends aangekomen. Het is mijn eerste dag in Japan. Hoe moet ik nou weer weten dat dit de regel hier is?
9: I don't think it's bad. I understand it. We paid. And we don't do it again.
8: This is my first
9: but, you know, it's...
4: Er is al een hele discussie gaande of het daadwerkelijk wel effectief gaat zijn. De ene die gelooft er helemaal niks van. En de ander weer wel.
9: But, you know?
10: In our country is the same.
11: No, not
10: if
11: in the
10: you
11: street,
10: don't know the law,
11: the
10: if you don't know, yeah, the law,
11: the
10: doesn't mean that you can break
11: you
10: it.
11: Go in a restaurant.
10: It's true, hè?
4: Ze zijn in ieder geval een klein beetje gepikeerd over het feit dat ze nu 3 boetes uitgedeeld krijgen.
11: But what is the point of this? Get money from tourists.
4: It's 2000 yen, so that's 12 euros.
11: It's not even a,
12: no, but I want to
11: a punishment, you
12: know? Take up to the original one.
4: Dus of het een echte financiële klap is? Nou, dat is het niet, maar ze schamen zich nu wel een klein beetje dat de handhavers speciaal naar hun toe zijn gekomen om ze te waarschuwen en boete te geven.
10: I do feel ashamed because this gentleman has to come over and ask to behave ourselves. I feel ashamed.
13: Shibuya Kure wa kizuzuki minasan to issoni kirei na machizukuri ni torikunde ikimasu. Please help to keep Shibuya clean. Thank you.
4: Er wordt ook wel echt veel op straat gegooid. Je ziet ook wel overal beuken liggen. Ze zijn hier dus nu een maand mee bezig en ze horen nu al van mensen. Het is al een stukje mooier geworden. Of Shibuya daadwerkelijk ook objectief schoner aan het worden is, dat moet nog blijken. Maar vanaf nu geldt in ieder geval een duidelijke waarschuwing voor iedereen die hier rondloopt. Wie zijn afval op straat gooit, die betaalt.
1: Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. Over ruim een uur Stand.nl, Roos Apelman. Goedemorgen, Roos.
14: Goedemorgen. We gaan het hebben over eenzaamheid in de zomer. Dat komt namelijk heel veel voor en blijft juist in deze periode onopgemerkt. Want vaste routines vallen weg en sociale contacten die gaan op vakantie. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Humanitas. En die eenzaamheid wordt niet snel door anderen opgemerkt ook. En als dat wel zo is, blijkt uit het onderzoek, dan blijkt het gesprek aangaan niet makkelijk. Een kwart van de ondervraagden weet niet wat ze kunnen doen als ze denken dat iemand eenzaam is. Kortom, zegt Humanitas, er zit nog een taboe op eenzaamheid. En daar willen wij het vandaag over hebben. Naar de hand van de stelling, het taboe moet van eenzaamheid af. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Merkt u ook dat als u denkt dat iemand eenzaam is, dat het gesprek aangaan heel ingewikkeld is? Of zegt u, nee, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Hoe doet u dat dan? Voelt u zich wel eens eenzaam? Praat u er dan over met anderen? Hoe pakt u dat aan? Merkt u ook dat de zomer specifiek een lastige periode voor u is? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
18: Vers.
17: Aan tafel.
18: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers.
17: Aan tafel.
18: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
22: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, meldt de Franse tv-zender BFMTV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. De brand brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Het café in de Thaise hoofdstad is door de brand helemaal verwoest. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het zelf 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende zou daarbij zijn gedood. Nederland gaat meedoen aan legeroefeningen in buurlanden van Oekraïne. Daar wordt gewerkt aan een internationale troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als het ooit een staakt het vuur komt met Rusland. Militairen zouden dan erop moeten toezien dat er niet meer gevochten wordt, is het idee. En bij een schietpartij op straat in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt. Een kogel raakte ook een ruit van een lijnbus. Daar zaten zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend.
1: Bij Weerplaatsen. Alfred Snoek, Alfred, overal weer volop zon?
3: Bijna overal. Er is her en der een klein beetje bewolking aanwezig. Maar nou, dat mag de pret eigenlijk niet drukken. Die zon die schijnt vandaag onafgebroken. Hoge zonkracht. Dus ben je vrij, zit je aan het water. Smeren, dat is het advies. En ja, voor de rest is het warm. We zitten nu op de meeste plaatsen zo rond de 20 graden. In Zuid-Limburg is het al bijna 23. En die temperatuur die stijgt natuurlijk nu heel snel door. Het wordt vandaag uiteindelijk het minst warm op de Waddeneilanden. Want met de noordoostenwind waait daar de wind vaak over het wat relatief koudere zeewater. 23 graden op de meeste eilanden. En verder zuidwaarts zomers warm. En in de zuidelijke provincies, met name in delen van Zeeuws-Vlaanderen, in Noord-Brabant en Limburg, en waarschijnlijk ook wel in de Achterhoek, daar wordt het vanmiddag uiteindelijk zo'n 30, 31 graden. En daarmee is het zelfs tropisch warm.
1: En blijft het even zo?
3: Ja, nog wel eventjes. Vanavond koelt het maar langzaam af. Dus er staat weer een hele mooie zomeravond op het programma. Vannacht misschien wat lastig slapen met temperaturen tussen nou een graad of 15 in Drenthe en 20 graden in stedelijk gebied in Zuid- en West-Nederland. En morgen wederom heel veel zonneschijn, 23 tot 30 graden. En dat doen we donderdag nog eens een keer dunnetjes over. Al trekt er dan over het noorden van het land wel wat meer bewolking. Vanaf vrijdag met een naar noord, later noordwest draaiende wind, een duidelijke afkoeling. In het weekend zitten we dan 's middags zo op de 20 tot 22 graden op de meeste plaatsen.
1: Alfred, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: En Tim, hoe gaat het op de weg?
5: Ja, ik heb wat minder vrolijk nieuws, want het is nog steeds aanpoot op veel plekken onderweg. 250 kilometer file. De meeste files zijn te vinden in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt zijn allereerst wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de A27, die is deels dicht. Daarom nu file op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Empel file tot aan afrit Everdingen. 25 kilometer lang, langzaam rijden dus, 35 minuten vertraging. Verder ook goed nieuws over de A4, vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij knooppunt Markiezaad is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een file van 10 minuten, kan verder op gaan lossen. Dan de A20, die is ook dicht ten noorden van Rotterdam door uitgebreide werkzaamheden. Daarom nu file op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer een half uur tot aan knooppunt Terbrechtseplein. En tenslotte de A15 nog, Nijmegen-Gorkum. Bij Leerdam is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Vanaf Meteren nog langzaam rijden, 9 kilometer en 35 minuten lang.
1: Voor de derde nacht op rij worden de aanvallen uitgevoerd tussen Iran en Amerika. Straks onze correspondent in het Midden-Oosten.
24: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
1: De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer opgelaard. Er zijn voor de derde nacht op rij beschietingen over en weer geweest. Gevreesd wordt dat het conflict verder escaleert. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, wat is het laatste nieuws?
12: Ja, Trump had het al aangekondigd, een grote aanval. Volgens het Amerikaanse leger is die missie vanochtend vroeg na 5 uur beëindigd. Vanuit Iran horen we over explosies in Bandar Abbas. Dat is die belangrijke havenstad in de straat, bij de straat van Hormuz. En op Iraanse eilanden in die straat. Het zou gaan om militaire doelen, wapenopslagplaatsen. Maar het is eigenlijk onmogelijk om daar een volledig en goed beeld van te krijgen. We horen wel van de Iraanse media dat de revolutionaire garde een vijandig Amerikaans schip heeft beschoten. Het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten heeft het over 2 tankers door Iraanse kruisraketten zijn aangevallen in de wateren van Oman, waardoor er brand is ontstaan. We horen net dat daar 1 bemanningslid bij gedood is, verschillende gewond geraakt. En ook zijn er door Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio, hè, dat is vaak hun reactie. In Bahrein ging een half uurtje geleden nog voor de 3e keer het luchtalarm af. En ook Jordanië heeft 4 Iraanse raketten onderschept, horen we vanuit Jordanië.
1: Er wordt in ieder geval dus weer volop geschoten op elkaar. Kun je zeggen dat het Memorandum of Understanding nu echt gefaald heeft? Dat we echt weer in een oorlogssituatie zitten?
12: Nou, we hoorden het van president Trump eerder deze week. Het staakt het vuren is voorbij, maar de gesprekken gaan door en een deal is nog altijd mogelijk. Sindsdien zien we deze aanvallen over en weer. Het is een dagje rustig, dan laait het weer op. Elke keer wat groter. Beide kanten willen met die aanvallen een punt maken, vooral natuurlijk rondom die straat van Hormuz. En achter de schermen gaan de gesprekken ook door. En dat is natuurlijk extreem lastig. En die intentieverklaring waar je het over hebt, die een maand geleden werd getekend, die had natuurlijk ook nog maar weinig echt opgelost. Het zijn die 14 punten die beide kanten op hun manier konden interpreteren. En dat is iets wat je ook ziet gebeuren, hè, de afgelopen weken. De ene kant zegt wij lezen het zo. De andere kant zegt nee, het staat er zo. Dat moest dus allemaal nog verder uitgewerkt worden. Iedereen wist, dit stond niet stevig. En sowieso heeft het begrip staakt het vuren de afgelopen tijd in deze regio een soort andere betekenis gekregen. Dat betekent niet per se dat het vuren volledig staakt, maar het betekent ook niet per se dat de oorlog weer volop begonnen is.
1: Maar spelen ze toch ook niet met vuur? Is er wel een risico dat andere landen erbij echt bij betrokken raken?
12: Dat risico is er natuurlijk altijd, want alles in deze regio grijpt in elkaar en heeft met elkaar te maken. Je hoort net hoeveel plekken in de regio er vannacht mee te maken hebben. Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog gebeuren. Er zijn zoveel spelers die erbij betrokken kunnen raken en bij betrokken zijn geraakt. Er zijn bijvoorbeeld ook beschietingen geweest tussen Saudi-Arabië en Jemen. Wie zich nog niet gemeld heeft, is Israël. De grote vraag is natuurlijk wanneer dat eventueel zal gebeuren, of Trump Netanyahu groen licht zal geven. Want dat hij dat zou willen, Netanyahu, dat is geen geheim.
1: Want dan gaat het over
12: Iran besluit Israël aan te vallen. Dan gaat het ook over Israël en Iran natuurlijk. Dat hebben we tijdens de vorige rondes gezien. Hè? Aanvallen van Israël op Iran, van Iran op Israël. En als Iran besluit Israël aan te vallen, dan zal Israël reageren. Dat zal, zoals we de vorige keren hebben gezien, zeker een uitbreiding en een intensivering betekenen. En dan hebben we de Golfstaten natuurlijk, waar Amerikaanse bases deze week alweer een paar keer zijn geraakt. Dat is ook een terugkerend nachtmerriescenario voor die Golfstaten. Die willen niets liever dan een eind hieraan. Dus ja, voor de hele regio en zoveel mensen in deze regio heeft dit dagelijks effect op hun gevoel van veiligheid, de economie, hun plannen, de toekomst. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
1: Daisy, dankjewel. Consulent Daisy Moore. Morgenochtend vertrekt een groep van 20 Nederlandse brandweermensen naar Catalonië. Ze gaan niet alleen helpen bij het bestrijden van de natuurbranden, ze gaan er vooral ook leren van de Catalaanse brandweer. De Catalanen beschikken over een zogeheten brandarchief met 30 jaar aan gegevens, foto's, video's en analyses. En Nederland wil ook zo'n aanpak. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing en hij vertelt hoe dat brandarchief van Spanje de Nederlandse brandweer kan helpen.
4: Nou, niet letterlijk het brandarchief zoals de Catalaanse brandweer dat heeft, maar wel de werkwijze die zij daar hanteren. En u zei het al even in het begin, de Spaanse brandweer beschikt over een heel uitgebreid archief met allerlei informatie over die brand daarin. Wat zij bijvoorbeeld weten is, wat voor type brand is het? Hè? En dat klinkt een beetje vaag, maar je hebt allerlei soorten natuurbranden. Dus je hebt een brand die echt door de wind uitbreidt. Je hebt een brand die bijvoorbeeld in bergachtig gebied uitbreidt. Maar je hebt ook branden die hun eigen weer gaan creëren en daarmee heel onvoorspelbaar worden. En de Spaanse collega's hebben nu inmiddels een soort database van 30 jaar van dat soort branden. En zij weten wat voor soort branden ze in welk gebied kunnen verwachten. Ja, daarmee kan je ook je optreden aanpassen op wat je eigenlijk zou moeten gaan verwachten voor branden.
1: Want hoe werkt dat? Hoe hebben ze dat aangelegd, dat archief?
4: Ja, er gewoon voor zorgen dat je bij iedere brand die je tegenkomt zorgt dat je de juiste data opslaat. En dat is dus een combinatie van foto's, filmpjes, kijken waar de brandweerinzet geweest is, weten of die brandweerinzet effectief geweest is, maar ook kijken welke omstandigheden zijn er nou bij een brand geweest. Hè? Waar kwam de wind vandaan? Hoe droog was het? Wat voor brandgedrag hebben we ook daadwerkelijk gezien? Hè? Dus bijvoorbeeld zorgt zo'n brand nou voor vliegvuur, voor nieuwe brandhaarden die op grote afstand van de brand weer nieuwe brandhaarden veroorzaken en dergelijke. Waardoor je kan kijken, nou, lukt het om die brand op dit moment aan te pakken, of moeten we misschien even wachten tot de omstandigheden verbeteren, zodat we dan de brand veel effectiever kunnen bestrijden. Zij hebben een Telegram-groep met heel veel brandweermensen en andere collega's daarin zitten. En daar komen meteen al na de eerste meldingen komen daar foto's in vanuit allerlei hoeken van het land. En dan kijken ze van waar zit die brand precies. Dus aan de hand van de terreinkenmerken die ze zien, dan kijken ze waar zit die brand precies. Maar ook welke weersomstandigheden zijn er op dat moment. En Hoe zou zo'n brand zich uit kunnen breiden? Bijvoorbeeld, er is 10 jaar geleden in datzelfde gebied ook een brand geweest. Toen was de windrichting ongeveer hetzelfde. Toen heeft de brand zich op die en die manier uitgebreid. Dus we kunnen verwachten dat dat nu weer gaat gebeuren. En daarmee kan je veel planmatiger naar een brand gaan kijken. Als je al een grote inschatting kan maken van wat zo'n brand gaat doen, ja, dan weet je ook ongeveer wat je daar als brandweer tegenover kan zetten.
1: Ja, dus u zou dat graag in Nederland ook invoeren. Want hoe gaat het nu nog?
4: Nou, wat wij nu doen is dat we bij de grotere branden wel onderzoek doen. En dan proberen we die brandverspreiding goed in kaart te brengen en dergelijke. Maar wat we ook heel erg nuttig zouden vinden is juist ook bij de kleine branden dit soort onderzoeken doen. Waarom blijft zo'n brand nou klein? Komt dat omdat er een bepaald soort vegetatie staat die niet zo hard brandt? Zijn er preventieve maatregelen genomen? Was de inzet van de brandweer bijvoorbeeld effectiever dan bij een andere brand? Was de melding er heel erg snel? Nou, als je dat soort informatie hebt, dan weet je ook onder wat voor omstandigheden ook in Nederland branden groot kunnen worden en wat je daar dan tegenover kan gaan zetten.
1: Dan moet je het wel eerst gaan aanleggen. Gaat het dan ook met zo'n Telegram-groep of gaat u dat anders doen?
4: Nee, en die Telegram-groep is voor de eerste informatie in Catalonië, maar zij hebben een heel GIS-systeem, een geo-applicatie, waarin al deze informatie opgeslagen staat. En dat is wel iets waarvan wij zeggen, daar kunnen we in Nederland ook aan gaan werken. Qua techniek is dat niet zo moeilijk. Alleen je zal er wel voor moeten zorgen dat die data verzameld wordt. En dat kost ook best wel veel tijd en energie. Dat is niet iets wat we volgend jaar hebben liggen. Maar vanuit het ministerie van LVVN is er een nadrukkelijke wens om een nationaal centrum voor natuurbrandbeheersing op te richten, een expertisecentrum. En ik zie wel een hele mooie rol voor zo'n soort centrum om dat soort data te gaan verzamelen en ervoor te zorgen dat wij over 10 of 15 jaar echt een hele uitgebreide database hebben waar we op terug kunnen vallen.
1: Zij Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Liverpool wil Arne Slot helpen om bondscoach van Oranje te worden, meldt de Telegraaf.
2: Want volgens de krant is de Engelse club zelfs bereid een deel van zijn salaris van Slot dus bij de KNVB aan te vullen. Slot staat na zijn vertrek namelijk nog altijd op de loonlijst van Liverpool, omdat hij officieel op non-actief is gezet. En door mee te betalen bespaart de club zelf ook geld. Bovendien zou Liverpool Slot de overgang naar Oranje ook gunnen, zeggen ze, omdat hij zich na zijn vertrek volgens de Telegraaf heel netjes heeft opgesteld. De vraag is natuurlijk, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Wat denk je, Astrid?
1: Ik hoop het.
2: Ja, ik denk dat velen met jou dat doen. En dan Jonas Vingegaard. Die heeft er vorig jaar serieus over gedacht om te stoppen met wielrennen, vertelt de tweevoudig toerwinnaar aan de Deense omroep TV2. De Deen had het mentaal zwaar en gaf bij zijn ploeg Visma Lease Bike aan dat het niet zo langer ging.
13: Die accepteerden ons at Visquenda nu. Oh, dat hebben ze gehad.
2: Zijn ploeg heeft de nodige veranderingen doorgevoerd, zegt Vingegaard. Minder trainingskampen, meer tijd voor zijn gezin. Vingegaard zegt tegen TV2 dat hij daardoor nu een stuk gelukkiger is, al blijft topsport volgens hem mentaal en fysiek ontzettend zwaar. De vraag is of Vingegaard nu ook zo gelukkig is op dit moment met zo'n enorme achterstand op Pogacar, die eigenlijk niet meer in kan halen, denk ik. Hè? Wordt weer een zware dag, denk ik.
1: Nou.
2: En dan, de officiële wereldtitel is nog niet uitgereikt, maar op financieel vlak is de FIFA de grote winnaar van dit WK. Schrijft het WK voetbal, moet ik natuurlijk zeggen, schrijft het AD. Door het toernooi uit te breiden naar 48 landen en 104 wedstrijden verwacht de Wereldvoetbalbond een recordomzet van bijna $9 miljard. 4 jaar geleden was het nog slechts $5,8 miljard. En ze willen nu zelfs nog meer landen laten meedoen voor de volgende keer. Het is echt ongelooflijk. In ieder geval, volgens sporteconoom Ruud Koning, vloeit een groot deel van dat geld rechtstreeks naar de FIFA, terwijl gastlanden en clubs juist met de kost blijven zitten. Hij zegt in het AD dat het hem niet zou verbazen als clubs straks compensatie gaan eisen voor hun WK-spelers. Zij betalen immers hun salaris en ze krijgen vermoeide en soms gehavende voetballers terug, die nog vaak lang moeten herstellen natuurlijk. Helemaal niet zo'n gek idee. En dan, het Noorse voetbalelftal is terug in eigen land. En dat hebben ze daar geweten. De voetballers verloren weliswaar van Engeland, maar toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was namelijk voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden. En dus gingen er ruim 100.000 fans weer massaal roeien. We konden het zien, heb die filmpjes enorm indrukwekkend. Ja. Zo'n roeibeweging van de Vikings natuurlijk van vroeger. En de prins, de kroonprins Haakon, sloeg op de trom. Dat was een enorm evenement. Er is veel te zien in filmpjes op X.
1: Is het echt tienduizenden mensen, misschien wel meer dan 100.000 voor dat paleis. Het is waanzinnig veel Nooren daar.
2: Ja, prachtig om te zien. Nou, en sterspeler was natuurlijk Erling Haaland. Die verliet de VS ook niet met lege handen. Waar veel mensen na een mooie reis terugkomen met koelkastmagneetjes, lokale snacks, komt Haaland terug met een opgezette wasbeer.
1: Ja, geen echte, begrepen.
2: Ik wou net zeggen, dat lijkt me ook niet echt. Mag volgens mij ook helemaal niet om die in te voeren. Maar in ieder geval, een wasbeer, ieder zijn ding.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Ja, de meeste files staan in het midden en zuiden van het land. In totaal zo'n 260 kilometer momenteel. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld die wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht van lange tijd. Daarom nu file op de A2 naar Utrecht toe tussen Empel en Everdingen. 25 kilometer, 35 minuten. En ook op de A16 bij Rotterdam is het druk als je onderweg bent vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein ruim een half uur extra. Dat komt dan weer door die wegwerkzaamheden op de A20.

0: DVN met Changes. Hutten bouwen, knutselen of survivalen. In de zomervakantie worden speciale zomerkampen voor kinderen georganiseerd. Maar verschillende organisaties krijgen de roosters dit jaar niet rond. Door een tekort aan vrijwilligers moeten sommige weken worden geschrapt. Of kunnen er minder kinderen meedoen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Voor Henriette Verhoeven, coördinator van de Stichting Jeugdland in Arnhem, is het een herkenbaar probleem.
1: Ja, dat is ook bij ons aan de hand. Wij konden dit jaar niet voldoende vrijwilligers vinden om het aantal kinderen toe te laten wat doorgaans in de wijk naar onze inzuig komt.
0: Kinderen laten spelen?
1: Ja, klopt. Wij organiseren huttenbouwweken in verschillende wijken en afhankelijk van de grootte van de wijk verwachten wij x aantal kinderen. En voor de wijk waarin wij nu zitten is dat doorgaans 180. En we kunnen nu 110 kinderen naar binnen laten maximaal.
0: Oh, dat is inderdaad flink minder.
1: Ja, dat is flink minder. Dus we hebben best veel kinderen moeten teleurstellen.
0: En hoe komt het?
1: Ja, hoe komt het? Er is gewoon een tekort aan... we hebben voor die week een tekort aan vrijwilligers. Ik moet heel bekennen dat we daar jarenlang eigenlijk geen last van hebben gehad. Maar dit jaar hebben we met name een tekort in de groep van 17+. Mensen, vrijwilligers die gaan reizen. Vrijwilligers die zijn afgestudeerd, zijn gaan werken. Gezondheidsklachten. Dat leeft eigenlijk een beetje in die groep. We hebben heel veel jonge vrijwilligers. Dat wel, die zijn erg enthousiast.
0: Die jonger dan 17?
1: Van, 13, 14, 15, 16 jaar. Die zijn enorm enthousiast. Nou, daar zouden wij er heel veel van kunnen hebben. Maar goed, dat kan niet. We kunnen geen project draaien met alleen maar hele jonge vrijwilligers.
0: Die hebben dan weer aansturing nodig, zeg maar.
1: Ja, die hebben gewoon weer aansturing nodig. Dat is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid om hele dagen met kinderen te werken. Terwijl ze zelf nog redelijk speels zijn. Dat is het gewoon. En ik moet heel erg zeggen, ze zijn heel erg serieus en betrokken. Maar te jong om daar heel veel van te hebben.
0: Nee, met die verantwoordelijkheid wilt u ze ook niet belasten, zeg maar.
1: Nee, dat kan gewoon niet. Nee, een project moet gewoon wel veilig blijven. Dus dat gaat helaas niet. Maar we zijn wel erg blij met die groep. En die zullen waarschijnlijk ook lang blijven hangen. Dus over een aantal jaren kunnen wij hun zien als volwaardige vrijwilligers. Maar nog niet de eerste keer als ze mee gaan doen.
0: Het betekent dus dat u echt kinderen heeft moeten teleurstellen.
1: Klopt, dat klopt, ja.
0: Wat hoort u van kinderen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ik het uitleg... Want met name ouders melden hun kinderen aan. Dat gaat online. En als ik op een gegeven moment is het vol. Hè? We hebben een teller. En dan krijgen ze een melding dat het vol zit. En dan krijg ik mailtjes van... Goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven. Nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon... we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen... dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling. En dan snappen ze ook als ik uitleg dat het dan gewoon niet veilig genoeg is.
0: Ja.
1: Met te weinig vrijwilligers.
0: Merkt u dat zomerkampen misschien juist eigenlijk harder nodig zijn? Omdat uit onderzoek blijkt dat er minder mensen op vakantie gaan, hè?
1: Ik merk aan alle aanmeldingen dat heel veel mensen niet op vakantie zijn. Deze zomer. En wat we in de meivakantie weer hebben gemerkt... dat toen heel veel mensen op vakantie zijn geweest. Dus ik denk dat ze hebben gekozen voor de meivakantie... in plaats van de zomervakantie.
0: Ja.
1: Onze activiteiten, wat ik nu zie... zijn er heel veel aanmeldingen voor. En gevoelsmatig zou ik zeggen... nu alweer meer dan vorig jaar.
0: In Arnhem bestaat het al heel lang, hè? Al 55 jaar. En daarvan heeft u er al 35 jaar op zitten.
1: Klopt.
0: U wordt blijkbaar zelfs mevrouw Jeugdland genoemd.
1: Ja.
0: Bent u zelf als kind ook meegegaan?
1: Ja, ik ging vroeger als kind, was ik echt een jeugdlandkind. Wij geven iedere vakantie het Jeugdland vakantiepaspoort uit. En dat is een boekje in paspoortvorm. Maar dat boekje is tevens een busabonnement. En dat boekje staat helemaal vol met educatieve rondleidingen, sportactiviteiten, creatieve workshops, museums met activiteiten, actieve activiteiten. En ik ging altijd met vriendjes en vriendinnetjes met de bus op pad. van de ene activiteit naar de andere activiteit. Dus ik heb daar als kind inderdaad heel veel gebruik van gemaakt.
0: En daarna bent u zichzelf in gaan inzetten. Wat is er zo mooi aan?
1: Het is gewoon, ten eerste ben je altijd met leuke dingen bezig. Hè? Het vakantiegevoel ben je altijd mee bezig. Je komt altijd blije kinderen tegen, blije ouders. Nu even dan niet, omdat we wat kinderen moeten teleurstellen. Mm-hmm. Het is heel afwisselend. Je bent gewoon altijd met leuke dingen bezig.
0: Zij Henriette Verhoeven, coördinator van Stichting Jeugdland in Arnhem.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
3: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
4: Deze man die kent alleen maar energie.
2: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
3: vanaf komende week live vanuit het Tourcafé.
2: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
18: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen. De Unie van Waterschappen wil een Europees plan om het rivierwater te verdelen. En het blussen van de natuurbranden bij Parijs gaat volop door. Een overzicht van nieuws. Katrien Straatman.
19: De hoeveelheid door brand verwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos verwoest, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een 2e brand. En het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondagavond laat uit en verspreidde zich razendsnel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden nu bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Dat zou tijdelijk zijn, zegt de Nederlandse verffabrikant. Gevolg zou zijn dat fabrieken worden bestuurd door de Russische overheid. Het zou niet betekenen dat AkzoNobel wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. Ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. De brand in een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is onder controle. Het vuur werd ontdekt rond 2 uur vannacht. De brandweer rukte groot uit met 3 hoogwerkers en 8 tankautospuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. 3 jaar geleden was daar ook al een grote brand. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het maar langzaam af. Ook morgen is het weer zonnig en bij maxima weer tussen 28 en 31 graden wordt het opnieuw erg warm.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
6: Ja, de meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De spits is op zijn retour, maar niet te vroeg juichen, want er staat nog altijd bijna 200 kilometer file. Wat opvalt is onder meer de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden op de A27. Verder een lange file door een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum, ter hoogte van Arkel. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Del is de vertraging 35 minuten. Dan ook wegwerkzaamheden op de A20 bij Rotterdam. Die weg is helemaal dicht. Daarom nu extra drukte op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. En tot slot de A76 nog vanuit Geleen. In het zuiden van het land voor de Duitse grens. 4 kilometer, 20 minuten. Een combinatie van die grenscontroles, maar ook door wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.
0: Nederlandse rivieren zijn sterk afhankelijk van wat er stroomopwaarts gebeurt. En daarom moet er een Europees plan komen voor de verdeling van rivierwater. Zo de Unie van Waterschappen.
20: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
25: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Door de droogte staat het water in de Rijn en de Maas laag. Nederland ligt aan het einde van vier grote rivieren en is daardoor sterk afhankelijk van wat landen stroomopwaarts met het water doen. De Unie van Waterschappen wil daarom dat er Europese afspraken komen over het vasthouden van rivierwater. Zo staat vanmorgen in Trouw. Jeroen Haan is voorzitter van de Unie van Waterschappen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat doen de landen stroomopwaarts waardoor Nederland kwetsbaarder is voor die droogte en dat lage waterpeil?
4: Ja, de andere landen in Europa doen hetzelfde als dat wij doen. Namelijk in tijden van hitte en droogte kijken hoe ze om kunnen gaan met het beschikbare water. En dat doen ze door een deel door water wat er valt in de vorm van regen zo goed mogelijk vast te houden en te benutten. Maar ze maken natuurlijk ook gebruik van die internationale rivieren zoals de Rijn en de Maas. Om te kijken, kunnen we het water wat daar doorheen stroomt benutten voor scheepvaart, natuur, landbouw, drinkwater. Dus ja, zij hebben dezelfde opgave als wij.
0: Ja.
4: Alleen wij zitten aan het eind van de rivier. Dus ja, we moeten ervoor zorgen dat, dat wij de restjes krijgen die nog overblijven.
0: En nu willen jullie dus dat de Europese Commissie dan met een plan komt. Hoe is de verdeling van het rivierwater dan nu geregeld?
4: De rivieren hebben over het algemeen een zogenaamde landencommissie die per rivier afspraken maakt daarover. Dus er is bijvoorbeeld een Rijncommissie waar de landen die langs de Rijn liggen, zoals Zwitserland en Duitsland en Nederland, afspraken maken over dit soort verdelingsvraagstukken. En wij zien dat het nu eigenlijk voor heel Europa dus urgenter wordt, want het wordt heter, het wordt droger. Maar ook in de andere delta's, dus ook op het schiereiland waar Spanje en Portugal liggen, hebben ze ook dit soort verdelingsvraagstukken. Dus wij denken dat het verstandig is dat de Europese Unie, en zij noemen dat een water resilience strategy, oftewel een waterweerbaarheid, dat er Europese afspraken komen over de verdeling van de hoeveelheid water over de landen, maar ook om te zorgen dat de waterkwaliteit van het water dat beschikbaar is goed op orde is.
0: Maar is het omdat die riviercommissies dan niet goed werken nu?
4: Ja, die werken op zich ook wel. Alleen we denken dat er sterkere afspraken nodig zijn. Dus dat gaat nu vaak op ministerieel niveau van de landen die daar zitten. Maar sommige landen hebben meerdere rivieren. Dus het is eigenlijk het hele waternetwerk van Europa. Denken we dat het verstandig is om op dat niveau ook te kijken hoe moet die verdeling en welke kansen zitten er ook. Om juist de voor- en de nadelen van elkaar goed te weten. En dus ook goed met elkaar mee te wegen.
0: Ja, bij Lobit wordt op dit moment heel concreet, hè, hoeveel water er op in droogte tijden voor Nederland overblijft. Want daar komt de Rijn binnen. Rijkswaterstaat houdt de waterstand in de gaten. Die is heel laag voor de maand juli. En vlakbij dat meetpunt merken mensen dat ook. Verslaggever Thomas Pekschoor ging er langs.
5: We zitten in een bootje van Ties van Wijk, die is de eigenaar van het jachthaventje in Tolkamer. Een Tolkamer is ongeveer waar de Rijn Nederland binnenkomt.
7: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
5: Maar kunt u echt voelen dat dat
7: maar dat gebeurt eigenlijk nogal meer.
5: En is dat niet slecht voor die boot?
7: Nee, die boot die is opgemaakt, dat is geen probleem.
5: Ja, en als je niet kunt voelen dat het water laag staat, nou, dan kun je het in ieder geval wel zien. Want aan de zijkant hier is vooral zand.

0: Ja, en als je niet kunt voelen dat het water laag staat, nou, dan kun je het in ieder geval wel zien. Want aan de zijkant hier is vooral zand te zien. En ja, wel 2 meter hoger, daar groeit gras. En normaal gesproken staat dus het water tot aan dat gras. Maar ja, dat water staat dus niet zo hoog. Het staat wel 2 meter lager.
1: Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
0: Zo. En wat betekent dat voor u?
1: Nou ja, betekent dat we... Normaal krijgen we altijd zomers veel passanten met jachten. En nou, nu kan er niks meer komen.
0: Er kan niks in.
1: Alleen, ja, alleen ja, 80 centimeter. Maar die zijn ook al bang om nu binnen te komen. Want je ziet wel, omdat we met dit bootje ook al raken. En mensen met hun jachtje, die zijn heel bang om, het, om wat kapot te varen met de schroef en zo.
0: Als je dan in dat haventje zelf kijkt, dan zie je veel mensen met hun schip liggen... die de Rijn niet meer op kunnen varen en die hier dus eigenlijk vastzitten. Veel Duitsers.
2: Er komt ja niks meer van om.
0: Ja, er komt hier niks meer van boven, zegt hij. Regen dus. En eerst geloofde hij niet dat dat klimaatverandering was. Maar dit moet toch wel daardoor komen, zegt hij.
2: Eerst heb ik niet geglaubt. Maar jetzt, wo es immer wieder komt, kan er niks anders zijn meer.
0: Maar er zijn ook Nederlanders die hier graag met hun bootje weg willen.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: Ja, het veranderende klimaat. Met weinig sneeuw in de Alpen afgelopen winter... en inmiddels een heel droog seizoen in Duitsland en in Zwitserland.
1: Dat is een meter, 1,20, 1,50.
0: Ties van Wijk, de baas van de haven... die pakt zijn peilstok en die meet eens hoe laag het water daardoor in zijn plas staat.
1: Kijk, 1,80. Ja. Maar we hebben ook stukken, dat, dan is het maar een meter of 1,10. Kijk, hier hebben we zo'n stuk.
0: Zo.
1: Zie je.
0: Dat is nog onder de meter.
1: Ja.
0: Maar hij wil dat niet allemaal aan het klimaat toeschrijven.
1: 35 jaar geleden hadden we dat ook al. En daarvoor heb ik 20 jaar op de scheepvaart gezeten... Ook toen hadden we al jaren met laag water.
0: Nou zeggen ze bij Rijkswaterstaat, dit is wel heel vroeg in het jaar.
1: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Normaal is het altijd veel later in het jaar. Meestal zo september, oktober, november is eigenlijk ook een maand dat ook al het heel laag water kan zijn. Ja, ja, ja, het is extreem vroeg in het jaar wat nu gebeurd is.
0: Ja, het is nog maar het begin van de zomer... Als dit zo doorgaat, dan komt het water dus nog veel en veel lager te staan.
5: Zei Thomas Spekschoor. Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen. Dit is dus waarom u zo graag zo'n Europees plan wil. Alleen wat u in het begin ook al schetste. Die landen, hè, zoals Duitsland, Zwitserland, Frankrijk... die doen wat wij eigenlijk ook doen. Zitten zij wel te wachten op zo'n regeling als u voorstelt?
6: Ja, dat zitten ze zeker. Want het is ook natuurlijk niet alleen bij watertekort... en lage Rijn afvoeren en Maas afvoeren... maar ook als er heel veel water is dat we afspraken maken. Dus om een voorbeeldje daarvan te geven... in Duitsland zijn er voormalige bruinkoolmijnen. Die worden nu gevoed door water. Ze zijn van plan om daar in plaats van hele grote kraters... in het landschap nu meren van te maken. En dan zou het weer heel handig kunnen zijn om afspraken te maken... dat zij die gaan vullen op het moment dat er heel veel water... in de rivier zit. En dat als er weinig water is, dat ze dat voor een deel ook weer doorvoeren. Dus we zijn echt afhankelijk van elkaar. Dus iedereen heeft er echt belang bij om goede afspraken te maken.
5: En dat wij dan dus ook van dat soort waterreservoirs maken... waarbij wij hun in tijden van veel water kunnen helpen.
6: Ja, zeker. Maar we zullen zeker ook als Nederland zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ook wij zullen echt voor tijden dat er droger en hitte is... en watertekorten kunnen ontstaan... zullen wij zelf water moeten vasthouden en moeten opvangen. En we zullen ruimte moeten reserveren om tijdelijk water... als het heel erg regent of als er hoge rivierafvoeren zijn... dat water ook tijdelijk te kunnen bergen of parkeren. En zeker ook met de zeespiegelstijging, juist als er heel hoog water is... kunnen wij dat als de zee hoog staat ook niet altijd meer automatisch afvoeren. En zullen we meer moeten pompen. Dus ook wij zullen echt als Nederland onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.
5: Dank u wel. Jeroen Haan, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tim, hoe gaat hij inmiddels op de weg?
7: Ja, het gaat de goede kant op, maar nog niet overal. Want die A15 die blijft nogal behoorlijk een pijnpunt eigenlijk. We hebben het dan over de A15. Komende vanuit Nijmegen richting Gorkum. Een file van 11 kilometer tussen

0: Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in My Soul. Zo'n 80% van het plastic afval in de kustgebieden van West-Afrika wordt niet goed verwerkt. In Senegal bestaat sinds 2020 een verbod op wegwerpplastic. Maar volgens activisten wordt er nauwelijks op gelet of iemand zich daaraan houdt. In Dakar ontmoet correspondent Maurice Leden de Plastic Man. Een activist die aandacht vraagt voor de plasticvervuiling.
1: Dit geritsel is het kostuum van Modu Fall, oftewel...
2: Je suis Plastic Man, un défenseur de l'environnement.
1: Soldaat van het milieu. In een felgekleurd pak, gemaakt van honderden plastic zakjes... trekt Modu ten strijde tegen één vijand, plastic afval. De Plastic Man neemt ons mee naar de baai van Han. De zon schijnt fel, het water is helder blauw en het strand is wit. We lopen door de branding als Modu met een ernstige blik vertelt over het probleem.
2: Ik fais partie donc des plus beaux plages du Sénégal.
1: Dit was een van onze mooiste stranden, maar deze plek verandert langzaam in een vuilnisbelt. En al dat plastic komt in de zee terecht. Mensen lijken te vergeten dat er leven in de zee is. Bovendien eten de vissen ervan en wij consumeren die vissen weer. Dat is niet goed. Een slipper, visnetten, een jerrycan, plastic flesjes en zakjes drinkwater. Er ligt inderdaad veel plastic op en in het zand. Zijn kostuum schreeuwt om aandacht. Ook het bordje dat erop gevestigd is, is voor iedereen die hij tegenkomt duidelijk leesbaar. Samen voor een schoon Senegal. Na mijn ontslag uit de militaire dienst ben ik me gaan inzetten als een soort soldaat van het milieu. Mensen die afval zomaar overal weggooien. Ik kon niet blijven toekijken met de armen over elkaar, terwijl anderen dit doen. Ik moest vechten om te laten zien dat het anders kan. Samen kunnen we een schoon Senegal hebben, zonder plastic vervuiling. We lopen langs een enorme berg met afval. Mensen gooien hier, direct naar zee, hun afval weg. En steken dat in de fik. Op het strand komen we een vrouw tegen. Ze is gekleed in een straalwitte jurk en ook zij maakt zich zorgen. Mensen gooien alles lukraak weg. Alsof ze het verschil niet meer kennen tussen wat goed en wat fout is. Zo'n 80% van het afval wordt momenteel nog niet volgens de voorschriften verwerkt. Zo wordt een grote hoeveelheid plastic in de open lucht verbrand. En door snelle verstedelijking en een toename aan goedkoop wegwerkplastic staan veel steden aan de West-Afrikaanse kust onder druk. De drinkwaterzakjes. Dat zijn de sluipmoordenaars. In de warmte van Senegal zijn ze populair, want ze kosten maar 80 cent. Alleen duurt het 400 jaar voordat ze vergaan. Ze breken af tot kleine onzichtbare deeltjes. Als het zo doorgaat, zien alle stranden er straks zo uit. Modu zet zich elke dag in voor een wereld zonder plastic vervuiling. Toch voelt het als water naar zee dragen. Als mensen zich niet aan de wet houden. In 2020 is er een wet aangenomen die de productie en distributie van plastic voor eenmalig gebruik verbiedt. Zoals waterzakjes, plastic zakjes en wegwerpbekertjes. Alleen houdt niemand zich eraan. Mensen kijken volgens Modu weg omdat de sector geld en banen oplevert. De oplossing is simpel. De wet moet strenger nageleefd worden. We zullen de overheid eraan blijven herinneren dat niemand boven de wet staat. Volgens Modu kent plastic geen grenzen en is het dus een wereldprobleem.
2: Le plastic n'a pas de frontière.
1: Waar we ons allemaal voor in moeten zetten.
2: Donc engageons-nous pour mettre fin à la production plastique.
0: Een reportage van correspondent Maurice Leden in Senegal.
3: Reactie. Aan de redactie. Nou, dat was inderdaad een alarmerend verhaal. En dat hebben we natuurlijk eerder in de uitzending ook laten horen, dit. En daar is ook op gereageerd. Want er is een luisteraar die wil graag meer weten over die drinkwaterzakjes waar Maurice het over had. Hè. Die vraagt zich af, waarom zit water in Senegal eigenlijk in zakjes en niet in flessen?
0: Nou, Maurice, hoe zit dat?
4: Eigenlijk is het antwoord vrij simpel. Het is heel goedkoop om te maken. Het is heel licht van gewicht. En die waterzakjes die zijn ook moeilijk kapot te maken. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat ze wijd verspreid worden. En het hebben het echt in heel veel West-Afrikaanse steden zijn ze dan ook te vinden. En worden er miljoenen per dag genuttigd en gebruikt. En weggegooid.
0: Dus goedkoop en licht, dat is eigenlijk het antwoord.
4: Dat is eigenlijk het antwoord, ja. Men gebruikte in het verleden jerrycans of grote flessen. Ook als je als visser het water opging, dan moest je dus met veel water aan boord de zee op. En nu is dat eigenlijk vervangen door die goedkope plastic flesjes. Plastic zakjes.
0: Ja.
4: En wat ook nog eens een ding is dat het heel moeilijk te controleren is. Er zijn tientallen merken die deze zakjes maken. En dat gebeurt dus ook in productiebedrijven die eigenlijk illegaal zijn. Je hebt een grote machine nodig, heel veel van die goedkope plastic zakjes. En vervolgens doe je dan water uit de kraan daarin. En dat leidt in heel veel gevallen ook tot bacteriën. Ja. Dus ook de kwaliteit is niet te waarborgen. Omdat er zoveel van dit soort illegale bedrijfjes in omloop zijn en actief zijn, is het moeilijk om die allemaal te controleren op kwaliteit. Ja. En er zijn dus ook geen vergunningen voor die bedrijven.
0: Maurice, dankjewel. Correspondent Maurice Leder.
3: Ja, in het zuiden van Europa heerst een hittegolf. Woeden er vele verschillende natuurbranden. Dat kan niemand zijn ontgaan. We hadden vanochtend ook over met landelijk coördinator natuurbeheersing Edwin Kok. Maar we hadden het er ook over met onze verslaggever Joris van Poppel. Want die is in Fontainebleau in Frankrijk, waar die grote brand ook is. Nou, Hans die wil weten hoe het eigenlijk is met de dieren in deze gebieden. Zijn er organisaties die zich hierover ontfermen, vraagt hij zich af.
0: Hebben we gevraagd aan de Nederlandse Vanessa. Zij werkt bij een dierenasiel in Zuid-Spanje, in Los Gallados is een dorp in het hart van de natuurbranden.
5: Zijn met heel veel organisaties werken we allemaal samen om naar het gebied af te reizen in kleine groepjes die dan weer samenwerken met de Guardia Civil om daar in het gebied te zoeken naar dieren die het hebben overleefd. Gelukkig zijn er al heel wat dieren gevonden die het hebben overleefd. Helaas zijn er ook heel veel dieren gevonden die het niet hebben overleefd. En zo proberen we met z'n allen in kleine groepjes te gaan zoeken.
3: Ja, goed hè, dat mensen zich daar ook mee bezighouden. Ja. Eerste zorg is natuurlijk voor de mensen en ook voor de huizen en alles. Maar ja, die dieren, hoeveel er daar wel niet van doodgaan en gewond raken.
0: Maar er wordt dus naar ze omgekeken.
3: Precies.
6: 3 voor de dag.
0: De Tour de France gaat na een rustdag weer verder. De 10e etappe van Aurillac naar Le Lioran staat vandaag op het programma. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 bij Marken werd doodgereden door een man die in Duitsland woont. Hij reed door na het ongeval. Verslaggever Mark Hamer.
7: Aanvankelijk wilde het Openbaar Ministerie niet tot vervolging overgaan en alleen een boete opleggen. Maar na een zogeheten artikel 12-procedure heeft het OM de zaak toch voor de rechter gebracht en eist nu 8 weken cel. De chauffeur wordt ervan verdacht te weinig op de weg te hebben gelet en dat hij is doorgereden na een ongeval. De verdachte zegt zelf dat hij dacht een dier te hebben aangereden en wil worden vrijgesproken. Vandaag dus het oordeel van de rechter.
0: En Frankrijk viert 14 juillet de nationale feestdag. Anders dan anders dit jaar vanwege de bosbranden. En omdat het de dag is van de halve finale tussen Frankrijk en Spanje op het WK voetbal. Frankrijk-correspondent Eline Huisman, welke aanpassingen zijn er gedaan?
8: Op een heel aantal plekken waar het brandgevaar groot is bij de bossen zijn de vuurwerkshows afgelast. En wat je met name in de regio Parijs zag is dat het traditionele bal de pompier, dat is het feest van de brandweermannen, waarbij ze hun kazerne openstellen en de hele nacht champagne serveren aan alle buurtbewoners, dat die ook zijn afgelast. Dat is normaal gesproken vaste prik op 13, van de 13 op 14 of de 14 op 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
0: En de president Macron, heeft hij zijn programma nog aangepast?
8: Hij is vanmorgen aanwezig bij de gebruikelijke militaire parade, die extra groot is. Het is ook zijn laatste militaire parade. En vervolgens vertrekt hij naar Nice, want daar zijn vandaag de herdenkingen van 10 jaar na de aanslagen die in Nice plaatsvonden, ook op Hôtel Saint-Juliet. Dat was destijds na de vuurwerkshow 's avonds, waarbij een man met vrachtwagen op het publiek inreed en 86 mensen om het leven zijn gekomen. Dus dat wordt vandaag ook met Macron erbij groot herdacht in Nice.
6: Ja, en waarschijnlijk vanaf 9 uur met z'n allen massaal voor schermen.
8: Ja, dat is dan weer de draaien van emoties voor Les Bleus. Die zijn zelf vol zelfvertrouwen. Zozeer zelfs dat de bondscoach Didier Deschamps in binnenskamers de bescheidenheid wat had moeten aanmoedigen, begreep ik uit de Franse pers. maar hier verheugt zich men op de wedstrijd en gaat men ervan uit dat Les Bleus de finale zullen halen.
6: Ja, want Frankrijk, Spanje, dat staat dus op het programma. Eline, dank je wel. Zometeen, Spraakmakers, Roos.
9: Gaan we het hebben over eenzaamheid, want dat neemt in de zomer natuurlijk toe. Heel veel sociale contacten gaan op vakantie, routines vallen ook weg. Humanitas heeft er onderzoek naar gedaan en wij gaan erover praten aan de hand van de stelling: het taboe moet van eenzaamheid af. En u kunt meepraten door te bellen met 0800 1101.
6: Dat bij Roos. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De hoeveelheid door brand verwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Dat zou tijdelijk zijn, zegt de Nederlandse verffabrikant. Gevolg zou zijn dat fabrieken worden bestuurd door de Russische overheid. Het zou niet betekenen dat AkzoNobel wordt genationaliseerd. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achter gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Het café in de Thaise hoofdstad is door de brand helemaal verwoest. En Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren de komende weken nog verder zullen dalen. Het weer, veel zon, soms ook wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het maar heel langzaam af.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Met in principe wel goed nieuws, want de spits is nu wel echt tot een einde aan het komen. Maar toch rijdt het hier en daar nog wat langzamer, met name door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld het geval op de A16 Breda-Rotterdam. De A20 is dicht en daarom staat er nu een file voor knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer en een kwartiertje extra. Ook de A15 valt nog op, Nijmegen-Gorkum, tussen Meteren en afrit Arkel. 12 kilometer en 40 minuten, komt door bergingswerk na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En dan de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg vielen tot aan de Duitse grens. 4 kilometer en 25 minuten. Een combinatie van de grenscontroles, maar ook door wegwerkzaamheden over de grens op de Duitse A4.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is schrijver en presentator Özcan Akyol. Goedemorgen, Eus.
5: Goedemorgen.
4: We gaan het zo meteen hebben over Turkije. Mm-hmm. Het land stond vorige week tijdens de NAVO-top in het middelpunt van de belangstelling. Maar het is nu 10 jaar na de mislukte staatsgreep en er is toch nog behoorlijk wat mis. En daar gaat ons gesprek zo meteen over.
5: Ja.
4: Haroun Ali is er ook, schrijver en columnist voor het Mediaforum. Goedemorgen, Haroun.
5: Goedemorgen.
4: In het Mediaforum dit.
6: Na een weekend druk overleg tussen alle betrokkenen kwam er een kamerbrief met daarin een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het weer veilig wordt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
4: Ja, veel verslaggevers op het grasveld voor Ter Apel sinds het Rode Kruis vertrok. Hoe lang die verslaggevers daar blijven, nu minister Van der Brinck in actie komt, dat bespreken we zo meteen. Maar we beginnen met eenzaamheid in Stand.nl. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. En bij jongeren is het aandeel nog hoger, zeker nu in de zomer. Maar de meeste mensen verbergen het of durven er ook niet over te beginnen. Kortom, de stelling is: het taboe moet af van eenzaamheid.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Als je dan niemand hebt in je eigen kring, dan voel je heel alleen.
9: Ik merk gewoon ook dat ik me heel erg eenzaam voel.
10: Veel Nederlanders voelen zich eenzaam, maar praten er nauwelijks over.
11: Gezien worden en gehoord worden, dat is juist echt een kernbehoefte in de adolescentie.
12: Maar als iedereen zou zeggen dat hij zich af en toe eenzaam voelt, dan zou dat al heel veel helpen, denk ik.
13: Omdat ik een beetje eenzaam ben en hier warmte en gezelligheid vind. Daarom kom ik hier.
14: Praten met elkaar uiteindelijk toch inderdaad, ja, zorgt voor zachtheid en verbinding en dat je je, ja, minder eenzaam voelt of dat je niet alles in je eentje hoeft te dragen.
4: Eus, jij bent een man van contact, begreep ik. Praatjes maken?
5: Ik ben excessief daarin. Ik wil altijd met iedereen even een praatje maken. Even vragen hoe het gaat. Vooral met oudere mensen ook. Ik woon in Deventer in de binnenstad. Ik wandel veel. Ik moet altijd mijn stappen halen. En dan ga ik ook overal stilstaan en vragen hoe het gaat. En dan krijg je ook alles. Dan krijg je echt een hele geschiedenis van mensen. Een hele emotiehuishouding. Hoe het met de kinderen gaat. En het werkt wel. Je ziet dat mensen echt vrolijk van worden.
4: Wildvreemden.
5: Wildvreemden, ja. Ik ga met iedereen het gesprek aan.
4: Ja, herkennen ze je dan soms ook?
5: Ze herkennen me ook, ja. Ik sluit niet uit dat ze daarom ook heel graag willen praten. toen ik mijn haar wat korter had begin dit jaar, wilde niemand met me praten op straat, waren ze allemaal bang. Maar in elk geval, ze herkennen me wel, maar dat maakt niet uit. Er moet toch altijd iets zijn waarom je het gesprek met die ander aangaat. En ik hoef niet altijd over mezelf te praten. Ik vind het leuk om verhalen op te halen bij andere mensen.
4: En het weerhoudt mensen dus niet om alles aan jou te vertellen? Om dingen met je te delen?
5: Nee, en ik ben het probleem vooral gaan herkennen toen mijn moeder mijn vader verloor. En mijn moeder is 72, woont alleen in een vrij groot huis, vind ik. En ik merk dat al haar sociale contacten ook verdampt op dat moment. Al haar activiteiten verdwenen. Ze zit gewoon altijd alleen in dat huis. Zo van, ja, toen zei ik tegen mijn eigen vriendin van, ja, maar dit is niet goed volgens mijn vader, dat ze alleen maar thuis naar de Turkse televisie kijkt en af en toe naar de Jumbo loopt en weer terugloopt. Mm-hmm. Want bij de Jumbo heb je ook zo'n tafeltje, ik weet niet of je dat weet, waar eenzaam mensen koffie met elkaar kunnen gaan drinken. En dat doet mijn moeder ook altijd.
4: Oh, ja.
5: Met vrouwen uit Ethiopië en Irak. En ja, toch wel. Dus ik heb ook bedacht van dat ik dan af en toe mijn moeder bel en aan haar vraag van, ja, wil je misschien naar de Jumbo lopen en voor ons wat appels kopen.
4: Als je er toch bent.
5: Ja, voor de kinderen, zeg ik dan. Ja. We hebben die appels helemaal niet nodig, hoor. Maar dan kan zij zich wel nuttig voelen. En dan komt ze bij ons en dan komt ze zitten en is ze weer met de kinderen. Dan zit ze niet alleen in dat huis. Dus dat is de reden.
4: Ja.
5: Ben er wel erg mee bezig, ja.
4: Ja, dus je herkent het ook wel eenzaam.
5: Ja, absoluut. Ja. Ja.
4: Haroon, herken jij het ook bij mensen, denk je? Eenzaam zijn of niet?
15: Nou, ik denk dat een nog groter probleem is dan we denken. Dus goed ook dat hier nu aandacht wordt gevraagd. Want inderdaad, je denkt al snel inderdaad bijvoorbeeld aan mensen die alleen zijn, mensen die ouder zijn. Maar ik denk dat het onder heel veel leeftijdsgroepen speelt. Mm-hmm. Hè. We zijn nog nooit zo verbonden geweest. Hè. We kunnen iedereen appen, bellen. We volgen elkaars leven via sociale media. En toch zie je ook onder jongvolwassenen en helemaal onder jongeren dat ze zich nooit zo eenzaam hebben gevoeld.
4: Yeah.
15: En dat is denk ik toch ook. Ja, daar zit dan toch ook wel een soort van schaamte in. Niet durven te zeggen dat je eenzaam bent. Of dat je bijvoorbeeld, hè, dat je misschien wel collega's hebt, maar eigenlijk geen vrienden hebt. Of eigenlijk heel graag een partner wil, maar die je niet kunt vinden. En dat je eigenlijk dus thuis alleen maar in je eentje zit te scrollen, maar eigenlijk met niemand echt contact hebt.
4: Het gaat twee kanten op eigenlijk. Ja. Dus je moet het zelf, als je eenzaam bent, ja, op die manier herkennen en durven uiten.
15: Ja.
4: En aan de ander is het ook, herken het en durf dan het gesprek aan te gaan.
15: Ja, want inderdaad, je moet dus vragen van hoe gaat het nou echt met je? Maar dan moet je ook antwoord durven te geven. Zeggen, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed. Heel vaak voelen mensen daar niet de ruimte voor of schamen zich ervoor. Of merken dat als ze dan zeggen, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed, dat de ander zegt, oeh, nou, ik weet niet of ik daar nu zin heb om over te praten.
4: De stelling is vandaag, het taboe moet van eenzaamheid af. Petra Borsboom reageerde in ons collectief. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
4: U schreef dat u zich als alleenstaande ouder vaker eenzaam voelt. Is dat nu erger in de zomerperiode of niet per se voor u?
16: Nou, ik vind vanaf dat ik een alleenstaande ouder werd, vond ik de zomer en de vakantie steeds lastiger worden. En toen de kinderen klein waren, ging ik nog wel met vrienden op vakantie. En nu ga ik nog steeds wel lange weekenden in het voor- en najaar met vrienden. Dus ik heb wel een heel sociaal netwerk. Dus mensen herkennen dat ook helemaal niet bij mij.
4: Nee.
16: Ik heb mijn hele leven lang een fulltime baan gehad. En ik heb een goed sociaal netwerk. En toch is juist in die zomer, inderdaad, dus al die structuren wegvallen. Je hebt geen sport meer, je hebt dit niet. Je komt mensen bijna niet meer tegen. Zeker niet nu het zo warm is.
4: Mm-hmm.
16: En dan voel je echt wel alleen. En je krijgt heel veel goed bedoelde adviezen. En dat is allemaal heel lief. He, inderdaad, van joh, ga lekker op een alleenstaande reis. Ga lekker reizen. Ga lekker dit. Ga lekker dat. Ga lekker zus. En denk ik, ja, heel leuk die adviezen. Maar zou jij dat willen?
4: Ja,
16: jij want
4: u praat er dus wel eens over. Maar dan krijgt u vooral goed bedoelde adviezen.
16: Ja, en die zijn gewoon heel lief bedoeld. En mensen willen dan heel graag met je meedenken. Maar het leven als je alleen bent is gewoon dubbel zo zwaar.
4: Ja.
16: Als dat je met een stel bent. En dat geldt voor jong en oud. Dat zie ik ook bij jongeren.
4: Ja. Kunt u dan nu zeggen wat u nodig heeft?
16: Nou ja, ik denk wat nodig is, en dat vond ik, ik hoorde net een stukje van de uitzending van de vorige, is dat er echt een verbinding is. Dus inderdaad, het lijkt alsof we allemaal heel verbonden zijn. Lekker scrollen, je appt en je doet en je appt nog meer. Maar dat levert niet hetzelfde gevoel op dat iemand spontaan zegt, goh, ga je mee, gaan we koffie drinken? Of zullen wij eens gewoon een keer samen op vakantie gaan?
4: Dat mist u.
16: Dus het gaat dan meer om echte verbinding in plaats van die digitale verbinding. Want ja, dat gaat de hele dag door. Dat is bij mij ook zo. Gewoon 6 appjes op een dag. Maar, en een telefoontje is ook heel fijn. Ik bedoel, mijn zus belt me om mijn haverklap. En dat is hartstikke fijn. Dat is mijn beste vriendin. Maar het gaat in die zomer echt om meer verbinding. En ik denk dat we dat in de samenleving heel erg missen. Ook jonge mensen zie ik daarmee worstelen. Ja. Die hebben dan veel vrienden en vriendinnen met een jong gezin. Maar zijn zelf alleen. Ja, en zitten dan alleen. En je moet alles zelf ondernemen.
17: Ik snap het, ja.
16: En die outreach in de hand van de ander, die mis je van dat inleven, dat het voor iemand alleen zwaarder is.
17: Ja.
16: Ja, dat is bijna niet voor te stellen blijkbaar van mensen die in een stel leven.
17: Nee. Dank u wel voor het delen, Petra Borsboom. En sterkte ook deze zomer. Hans schrijft nog in ons collectief: eens wie goed om zich heen kijkt in zijn wijk en buurt ziet hoeveel eenzaamheid er is. Als je daar oog voor hebt en beter ook nog aandacht aan geeft, zijn mensen vaak heel blij als je contact maakt. Erik zegt: er is een verschil tussen eenzaam en alleen. Laat dat niet tot verwarring leiden. Ik ben alleen, maar beslist niet eenzaam. Henk Lansheer in het collectief zegt: ik woon in een dorp op het platteland en merk niet dat er een taboe rust op eenzaamheid. Iedereen kent elkaar hier, leeft mee, weet alles van elkaar en leeft mee ook als er wat is. We gaan naar Fatenee Farzad, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Voelt u zich wel eens eenzaam?
18: Heel af en toe, een keertje.
17: Ja?
18: Als ik bijvoorbeeld thuis zit 's avonds, dan heb je misschien af en toe een schoudertje nodig of iemand die je knuffel geeft. Maar inderdaad, wat een van de mensen die misschien via app had gereageerd, ik ben wel van mening dat je het verschil hebt tussen alleen zijn en eenzaamheid voelen.
17: Mm-hmm.
18: Je kan je eenzaam voelen, ook al heb je heel veel mensen om je heen.
17: Ja.
18: Dan zou je vooralsnog eenzaam kunnen voelen, omdat je niet begrepen wordt. Je kijkt anders tegen het leven. Je bent in heel veel verschillende opzichten. Voel je dat mensen om je heen op een ander niveau liggen of een ander leven leiden dan jij.
17: Ja.
18: Dan kan je nog steeds eenzaam zijn, zelfs als je een partner hebt.
17: Ja.
18: Of een vriend of een vriendin.
17: En wat is daar tegen te doen?
18: Maar, eenzaamheid is inderdaad een taboe. Dat wij vanaf kinds af aan leren, je moet samen zijn. Samen zijn is goed. Je moet samen dit doen, je moet samen dat doen. Maar we leren daarbij ook dat als je alleen bent, dat het zielig is. En dat het erg is, of dat het eng is. Nou, ik heb mijn eerste reis in mijn leven gemaakt toen ik 38 was. Toen besefte ik me eigenlijk dat ik nog nooit iets alleen had ondernomen.
17: Oh ja.
18: En dat was doodeng. Want toen ik in het hotel zat, toen zat ik 3 uur in mijn hotelkamer. En ik wist niet wat ik moest doen.
17: Ja.
18: Want ik hoefde met niemand rekening te houden. Ik hoefde met niemand te overleggen. Ik moest ineens voor mij gaan dingen bedenken. En nu, jaren later, ik vind dat heerlijk. Ik ga naar buiten, ik ontmoet mensen, ik praat willekeurig, ik let meer op me heen. Het is een stukje vanuit binnen onszelf.
17: Ja.
18: Hoe eng we het ook vinden dat we die stap moeten ondernemen om naar mensen te kijken, om durven gedachten te zeggen tegen een vreemde.
17: Ja.
18: Of
17: ja.
18: een compliment te geven op iemand.
17: Ja, je moet zich echt over die schroom heen zetten wat dat betreft. Ja. Dus ook vanuit jezelf om erover te praten. Eigenlijk wat jij zei, Haroun, net gaat 2 kanten op.
15: Ja, want ik herken het ook wel bij mezelf. Ik had wel eens vroeger ook, als ik niet lekker in mijn vel zat, was mijn manier was om mezelf op te sluiten thuis en niemand meer te bellen en te praten. Gewoon dagenlang eigenlijk alleen te zijn. Daar zelf voor te kiezen, maar ik werd daar diep ongelukkig van.
17: Ja.
15: En nu leer ik heel erg juist dat contact op te zoeken. Van, hey, het gaat even niet zo goed met me. Ik wil even met je praten. Zullen we even koffie drinken? Eenzaamheid is niemands schuld, zeg maar. Maar je kunt er zelf wel wat aan doen door proberen toch dan dat contact op te zoeken.
17: Ja, ook bij jezelf dat taboe eraf te halen. Dank ook nog trouwens, Fatenee Farzad. Jerzy Soetekau, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
17: U bent de directeur van de Landelijke Vrijwilligersorganisatie Humanitas, verantwoordelijk voor het onderzoek naar eenzaamheid, wat we vanmorgen bespreken. De helft van de mensen uit uw onderzoek zegt geen gesprek aan te durven gaan over eenzaamheid. Waar zit dat ongemak in? Wat geven zij aan in uw onderzoek?
19: Nou, sowieso hebben wij een heel vluchtige samenleving met elkaar gecreëerd. Samenleving die maakt inderdaad dat de helft van alle Nederlanders zich eenzaam voelt. En zelfs 1 op de 7 respondenten geeft aan dat het hun leven volledig beheerst.
17: Mm-hmm.
19: Waar dat mee te maken heeft is dat we met elkaar bijvoorbeeld via social media altijd een wereldbeeld voorgeschoteld krijgen, waar het vol met verbindingen lijkt te staan. En Petra voerde het net ook, ook mooi scrollen langs de tijdlijn en vluchtig contact.
17: Ja.
19: Ja, dat maakt dat er weinig tijd en ruimte is om even stil te staan en voor echte verbinding door middel van tijd en aandacht te zorgen.
17: Ja. Jullie stellen dat het belangrijk is om de signalen op tijd te herkennen. Wat zijn die signalen? Hoe herken je eenzaamheid? Misschien ook wel bij jezelf?
19: Ja, dat kan op verschillende momenten. En dat werd net ook treffend verwoord. Alleen zijn is zeker niet hetzelfde als eenzaam zijn. En we zien bijvoorbeeld bij tieners, kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen. In een vriendengroepje waar je net even geen aansluiting hebt. Waar jij net degene bent waar het helemaal stilvalt als je een grapje maakt. Of waar het net niet helemaal jouw onderwerpen zijn. Juist onder die doelgroep zien we dat de eenzaamheid ook enorm toeneemt.
17: Okay.
19: En om die signalen beter te herkennen hebben wij een test gelanceerd. Die je via onze website ook kunt doen.
17: Mm-hmm.
19: En ik vind het erg belangrijk om die signalen van eenzaamheid te herkennen. Want er zijn zoveel mensen op een dag die we met elkaar niet zien. En dat is gewoon funest voor de samenleving.
17: Ja, dus als mensen daar wat meer over kunnen of willen leren, dan kunnen ze bij u daar terecht. Dank u wel, Jerzy Soetekau, directeur van Humanitas. Anja Michielsen is emeritus hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid en doet al 25 jaar onderzoek naar het thema eenzaamheid. Mevrouw Michielsen, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
17: Ja, de vraag is, wanneer is iemand eenzaam? Is dat altijd hetzelfde beeld?
20: Nee, dat maakt het ook zo ingewikkeld. Het is een heel complex thema. Het is een containerbegrip wat we heel gemakkelijk gebruiken in het dagelijks leven. Maar de ervaring van eenzaamheid kan voor iedereen verschillend zijn. Het kan gaan om het gemis aan een intieme partner of een goede vriend of vriendin. Het kan gaan om een breed sociaal leven met mensen waar je leuke dingen mee doet. En het kan ook gaan om het feit dat je je niet gezien of gewaardeerd voelt in de samenleving, omdat je je niet daarin voelt passen of iets dergelijks. Dus het zijn hele verschillende gevoelens die eenzaamheid in de hand kunnen werken.
17: Ja, en wat zijn volgens u de signalen waar je op moet letten?
20: Nou, dat is ook best ingewikkeld. Juist vanwege die schaamte is het zo dat mensen het proberen te verbergen. En de signalen zijn vaak wel dat mensen zich terugtrekken. En dat is een hele paradoxale tendens dat we, wanneer we behoefte hebben om gezien en gekend te worden door anderen en echt contact behoefte hebben. En als dat niet lukt, dan hebben we het gevoel dat we iets verkeerd doen en dan verbergen we dat graag. Ja. En dan trekken we ons terug, waardoor het nog minder zichtbaar is voor anderen. En wat het ook voor anderen lastiger maakt om zeg maar dat praatje te starten en te denken van, goh, misschien gaat het niet zo heel goed met deze persoon. Laat ik eens even een praatje maken.
17: Ja. Hoe schadelijk is het dat er zo'n taboe op dit thema rust?
20: Nou, het is schadelijk omdat als mensen lang blijven lopen met eenzaamheid, en ik hoor net dat er een heleboel mensen zijn in dat onderzoek van Humanitas die aangeven dat het echt dominant is in hun leven.
17: Mm-hmm.
20: Nou, dan is het gewoon schadelijk. Het levert heel veel stress op. We weten uit heel veel onderzoek dat de gezondheidsproblemen ontstaan vanuit chronische eenzaamheid. En dat zijn zowel mentale problemen als allerlei fysieke problemen. Ja. Dus het is echt heel schadelijk. En bovendien is het schadelijk als te veel mensen zich terugtrekken in de samenleving. Niet omdat ze dat even prettig vinden, maar omdat ze geen mogelijkheden zien om wel mee te doen.
17: Hoog tijd dus dat het taboe eraf gaat.
20: Zeker.
17: Ja. Dank u wel, Anja Michielsen, emeritus hoogleraar humanisme. Jolanda van Gerwen is pedagoog en directeur van de organisatie Join Us. Dat is een organisatie die zich inzet om eenzaamheid bij jongeren te bestrijden. Welkom in de uitzending.
21: Dank je wel.
17: Ziet u bij Join Us waar dat taboe op eenzaamheid bij jongeren vandaan komt?
21: Jongeren schamen zich heel vaak voor eenzaamheid, omdat het lijkt alsof alle andere jongeren heel veel contacten hebben en zich niet eenzaam voelen. En daardoor is het extra moeilijk om te herkennen bij jezelf en om dat ook te herkennen aan anderen, dat je je eenzaam voelt.
17: Is dat anders dan bij ouderen dan? Vergelijken jongeren zich meer met hun eigen leeftijdsgenoten?
21: Ja, zeker. Ook omdat zij midden in een sociaal-emotionele ontwikkeling zitten. Dus erbij horen is een van de belangrijkste levensdoelen in de adolescentiefase. En eenzaamheid wordt ook vaak geassocieerd met de ouderen, waardoor jongeren ook vaak het idee hebben dat als ze dat gevoel al herkennen, dat het niet van hen mag zijn.
17: Ja, het gaat niet over hen. Het komt ook met een prijs, hè, die eenzaamheid. Jullie hebben onderzoek gedaan naar de maatschappelijke gevolgen en kosten van eenzaamheid. Hoe groot zijn die?
21: Ja, met name omdat eenzaamheid, wat Anja ook vertelt, zoveel gevolgen heeft op je negatief voelen, de depressie, eerder suïcidale gedachten hebben, eerdere verslaving ontwikkelen. Heeft eenzaamheid bij jongeren kan het 15.000 tot 175.000 per jaar kosten als je je langdurig eenzaam voelt.
17: Per eenzame jongere.
5: Wanneer zijn jongeren jongeren, vraag ik me af, volgens deze definitie?
21: Ja, wij hebben hem een beetje breed getrokken. Dus wij zijn er voor jongeren van 12 tot 30. Dus ook voor jonge volwassenen. Okay. Hmm. We zien vooral een grote piek en ook een grote piek in de vraag bij ons. Bij jongeren vanaf 18 tot 25.
17: Oh ja. Wat moet je nou doen als je denkt, hey, ik zie daar iemand, een jong iemand, en die is volgens mij eenzaam. Wat moet je dan doen?
21: Ja, het fijne is om toch het gesprek daarover te openen. Hoe spannend dat voor jezelf is en voor die ander misschien ook. Jongeren geven eigenlijk allemaal aan dat het eerste gesprek het doorbreken van die neerwaartse spiraal betekende. Dus de eerste die er wel over begint, of als je zelf toch iemand in vertrouwen neemt, dat doet ontzettend veel in de aanpak van de eenzaamheid. En vraag dan alsjeblieft niet, ben je eenzaam? Want dan wordt het antwoord waarschijnlijk nee.
17: Okay.
21: Maar je kunt beter dingen vragen als, heb je leuke dingen om naar uit te kijken? Met wie ga je dit weekend dingen doen? Ik sprak zelf gisteren iemand die zei, ik ben binnenkort 3 weken vrij. Ik zei, oh, en hoe ga je die 3 weken invullen? Hij zei, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb eigenlijk niets de komende 3 weken.
17: Oh ja.
21: Ik zei, oké. En hoe heb je dat andere vakanties gedaan? En toen begon hij na te denken, oké, ja, vorig jaar was ik met wat familieleden gaan vissen een paar dagen en nachten. Dat was eigenlijk heel leuk. Ik kan wel eens vragen of dat ze dat weer willen doen. Dus eigenlijk kun je anderen ook activeren om weer ergens naar uit te kunnen gaan kijken.
15: Ja, nee, ik zat nog even te denken aan de jongeren. En er wordt heel erg gesproken over dat sociale media daarin vooral heel schadelijk zijn. En dat zal hem laten zien hoe gezellig en leuk we het hebben. Maar ik zag toevallig van de week ook een soort van nieuwe trend eigenlijk, waarbij jonge, jongvolwassenen, vooral die groep 18 tot 25, dus gaat laten zien eigenlijk dat ze dus niet zo populair zijn. Dus hè, dan zie je dus vrij eenzame shots dat ze in hun eentje in een café of een restaurant zitten van, ik ben niet de vriend die iedereen als eerste belt. Hè, dus ik ben iedereen's tweede, derde beste vriend, zeg maar. En dan, wat dat met hen doet. Dus eigenlijk, ik bedoel, ik zou het liefst willen dat het internet instort en dat we geen sociale media meer hebben, maar dat is niet realistisch. Maar je ziet dus ook wel een tegenbeweging waarin mensen al dan niet performatief hun kwetsbaarheid tonen.
17: Maar dat taboe er proberen af te halen.
15: Nou ja, dat zou wel dus kunnen helpen om te laten zien van, oh ja, veel van mijn leeftijdsgenoten zijn misschien ook niet zo populair en dus misschien eenzaam.
17: Ja, zou kunnen helpen, Jolanda?
21: Zeker, het helpt gewoon om eerlijk te zijn over dat het leven niet altijd één groot feest is. En dat het ook soms moeilijk is.
17: Ja.
21: En daar heb je ook alweer apps in om ontmoeting juist te stimuleren. Zoals Amigos. Om te zorgen dat je leuke dingen gaat doen met anderen. En die telefoon wat vaker aan de kant legt.
17: Dankjewel, Jolanda van Gerwen, pedagoog en directeur van Join Us. Gaan we naar Geertje Kleinsma, die belde ons deze ochtend. Goedemorgen.
1: Ja, hallo.
17: U werkt voor de Luisterlijn.
1: Ja.
17: Merkt u dat de zomer is begonnen?
1: Ja, zeker, zeker.
17: En hoe merkt u dat?
1: Nou, vooral onze bellers die zeggen dan, ja, er zijn heel veel mensen op vakantie en ik heb helemaal nog niemand gesproken vandaag. En dan zeg ik altijd, wat goed dat u even belt. En hoe doet u het anders met uw vrienden en kennissen?
17: Oh, ja.
1: En dan ontstaat er vanzelf een gesprekje.
17: Ja, en wat hebben mensen die u bellen van u nodig?
1: Nou, mensen hebben vooral, ik zeg altijd, wat goed dat u even belt. Altijd, want het is altijd toch een stap om naar een wildvreemd iemand te bellen, naar zo'n luisterlijn te bellen.
17: Ja.
1: Dus dat beloon ik altijd door te zeggen, wat goed dat u even belt. En belt u wel eens vaker met ons? Nou, in de vakantietijd vaker, want dan is er ook heel veel gesloten en hulpverleners met vakantie. En dan hebben we het vooral over, wat heeft u gedaan vandaag? Hoe bent u opgestaan? Hoe voelt u zich? En dan komen we zo, dan rollen we daar zo in. Oh, ik heb in de tuin even gelopen. En, oh, heeft u een tuin? En dan praten we over de tuin. Of, het is wel heel warm. En dan vragen ze, hoe is het bij u? Nou, ik zeg, hier is het ook heel warm. En ik heb altijd de rolgordijnen dicht. En dan ontstaat daar een praatje uit van hoe je dat het beste kan bestrijden.
17: Oh, ja.
1: Ik probeer het vooral in het hier en nu te houden.
17: Ja.
1: Ik ga niet zeggen van, ga eens dit doen. Of ga eens dat doen. Ik ga ook niet vragen, bent u vaak eenzaam?
17: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal niet goed. Dat heeft alleen maar een gevoel van bevestiging en een beetje zout strooien in een wondje wat er is.
17: Ja.
1: En ik zeg ook wel altijd, u kunt 3 keer op een dag bellen.
17: Okay.
1: En doe dat dan even in de volgende dienst. Dus dat is dan een paar uur later.
17: Oh, ja.
1: En 24 uur per dag kunt u ons bereiken. Dus dan heeft u altijd even iemand waarmee u een praatje kunt maken.
17: Fijn. En goed dat u dit werk doet, Geertje Kleinsma. En fijn dat u eventjes bij ons aan de lijn wilde zijn. Werkt dus bij de luisterlijn, Geertje Kleinsma. Josja Biese, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
17: Eigenaar van Factor 5, een organisatie die professionals opleidt om eenzaamheid te bestrijden. Hoe doet u dat? En welke professionals zijn dat?
2: Het zijn veelal mensen in, die werken in het welzijn, soms beleidsmensen en mensen die voor zichzelf werken, dus ZZP'ers.
17: Oh ja. En heeft u het dan met hen ook altijd over de zomerperiode?
2: Ja, ook. Maar wij pakken dat in een groter kader. Eigenlijk zie je dat als de patronen veranderen, dus als er veranderingen optreden in je normale ritme, dan ligt eenzaamheid op de loer.
17: Hmm.
2: En in de zomer veranderen je patronen. Hè. We hebben al veel mensen daarover gehoord in dit half uur. Maar zo zijn er ook andere patronen. En dan denken we vaak aan het verlies van iemand, aan de meer verdrietige dingen in het leven. Waar ik graag aandacht op vestig, is dat het ook gaat om de positieve dingen. Weet je dat 60% van de vrouwen zich heel eenzaam voelt in het eerste jaar nadat ze hun eerste kind hebben gekregen?
17: Oh ja.
2: Dat is iets waar we niet gauw bij stilstaan. Of het verliezen van een partner, maar ook het vinden van een nieuwe partner kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid.
17: Okay.
2: Dus en wat ik ook graag, als ik mag, zou willen aanvullen, is, ik heb een paar keer gehoord, ja, de helft van Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Mm-hmm. We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. En daarmee hoop ik bij te dragen aan dat doorbreken van het taboe.
17: Oh ja.
2: Eenzaamheid is eigenlijk heel normaal.
17: Ja,
2: iedereen voelt het wel eens.
17: Eenzaamheid is eigenlijk
2: in
17: van iedereen.
2: Zin is het heel gewoon. Ja, het is een hele normale emotie die aangeeft, hey joh, jouw behoefte aan contact is niet goed ingevuld. Doe er wat aan.
17: Ja, en dat is ook heel goed, denk ik, om te beseffen dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt. Goed om dat taboe dan daarmee te doorbreken, zegt u. Josja Biese, dank u wel. Tot zover ook Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het taboe moet van eenzaamheid af. En daar was iedereen het mee eens.
3: NPO Radio 1. Podcast.
22: Welkom.
23: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
24: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
23: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
25: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
23: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
26: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Okay.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
32: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
31: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
33: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
34: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
33: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
0: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
9: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
31: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: NPO Radio 1, 10 uur.
11: Roos Abelman.
17: Shorttracker Sven Roes is na zijn korte vermissing terug in Nederland en ook op social media. Zijn uitgebreide verklaring over hoe het met hem gaat krijgt veel lof en we gaan er zo over praten in het mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorald Megens.
12: Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Zo kunnen schepen moeilijker manoeuvreren. Volgens deze onderzoeker zijn er ook voor andere sectoren gevolgen.
13: We gaan zien dat er domweg minder water beschikbaar is voor landbouw, maar met name ook om zoutindringing in het westen van het land tegen te gaan. We zien dat de watertemperatuur toeneemt. Dat is niet zo fijn voor het waterleven. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven of elektriciteitsproductiebedrijven langs de rivier de rivier niet meer kunnen gebruiken om koelwater te lozen. En zo zijn er talloze effecten eigenlijk.
12: Verwacht wordt dat de waterstanden in de Nederlandse rivieren nog verder zullen dalen. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur bij Parijs begon zondagmiddag in een bos bij Fontainebleau. Gisteren ontstond er nog een tweede brand. Politie heeft aanwijzingen dat die eerste brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
14: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
12: In Frankrijk geldt in 26 departementen code rood vanwege extreme hitte. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Het gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. Ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. In Veldhoven in Brabant is vannacht een voormalige kringloopwinkel afgebrand. Het vuur werd ontdekt rond 2 uur. Niemand raakte gewond. In Meppel wordt de schade opgemaakt na de brand gisteren in de binnenstad. Het vuur ontstond in een slagerij en zorgde voor veel rookontwikkeling, stroomuitval en het ontruimen van 43 adressen. Bij de buren van de slagerij valt de schade mee, maar de slagerij zelf is volgens RTV Drenthe verwoest.
16: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
12: De brand in Meppel ontstond in de meterkast van de slagerij. Verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Deze organisator moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
1: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil graag toch graag hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling. En dan snappen ze ook, als ik uitleg, dat het dan gewoon niet veilig genoeg is.
12: Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. En ook morgen weer zonnig en bij maxima tussen 28 en 31 graden wordt het opnieuw erg warm.
17: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
2: Hey Roos, goedemorgen.
17: Hoe is het op de weg nu?
2: Ja, op de meeste plekken gelukkig weer wat rustiger dan tijdens de ochtendspits. Wel weer een paar files die erbij komen. Allereerst de A12, de Duitse grenscontrole. Als je onderweg bent vanuit Arnhem, file vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en 10 minuten. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum staat erbij, tussen Meteren en afrit Arkel. 12 kilometer, 30 minuten door bergingswerk. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A76 tenslotte nog een file vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 5 kilometer en 40 minuten. Combinatie van de Duitse grenscontroles daar en wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
3: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
19: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV.
11: Roos Abelman. Met nu het Mediaforum.
17: De Amerikaanse senator Mitch McConnell was onderwerp van wilde speculaties. Hij zou overleden zijn, of op zijn minst formeel hersendood. Maar hij leeft, bewijst hij, met een foto met krant. Daarover en over de bosbranden, Sven Roes en nog veel meer gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Haroun Ali, schrijver en journalist. Met Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Goedemorgen Wilma.
23: Goedemorgen.
17: En spraakmaker is schrijver, columnist en presentator Euzan Akyol. We beginnen het Mediaforum in Ter Apel. Na verschillende incidenten en na vertrek van hulporganisaties zoals het Rode Kruis grijpt minister Van den Brink van Asiel en Migratie nu in.
24: Rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel gelden strengere nieuwe veiligheidsmaatregelen. Terrein is officieel aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
25: Dat betekent dat Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis weer veilig aan het werk zijn gegaan.
30: Ik denk dat het een adequate maatregel is om ook uiting te geven aan wat er nodig is. En de inzet van de bevoegdheden die daarbij horen, zoals preventief fouilleren, En cameratoezicht. En dat was voor de organisaties die betrokken waren ook een belangrijk gegeven. Dat dat ingezet kon worden.
0: Vanaf morgen kunnen asielzoekers in een leegstaand kantoorpand in Ter Apel wachten totdat er plek voor ze is. In het pand zouden de asielzoekers veiliger moeten zijn, want buiten de opvang op het gasveld was het vaker onveilig door agressie van mannen die weinig kans maken op asiel.
17: Ja, de minister onderneemt dus actie, is ook beschikbaar voor interviews, Wilma. Hij is uitgebreid geïnterviewd ook bij Nieuwsuur. Zien wij hier nu een daadkrachtige minister? Is dat de bedoeling?
4: Ik denk dat het in elk geval de bedoeling is. Of we het ook zien, dat moet iedereen maar voor zich bekijken, denk ik. Nou, ik denk wel dat je zag in het journaal gisteravond al, maar zeker in Nieuwsuur, waar die nog door Marjelle Tweebeke nog wat harder werd doorgezaagd, ook op dat veiligheidsrisicogebied vooral.
17: Mm-hmm. Want dat heeft hij nu als oplossing aangedragen, ja, terwijl zij zei dat was het eigenlijk altijd al.
4: Dat bleef een beetje vaag, eerlijk gezegd. Ja. En wat daar volgens mij vooral relevant aan is, is de vraag in hoeverre is dat nou een oplossing? Die stelde zij ook zo, mm-hmm, als deze maatregel er al was. Daar kwam hij niet helemaal uit. Hij zei ook wel, en daar heeft hij volgens mij een punt, dat een veiligheidsrisicogebied, wordt door het lokaal bestuur natuurlijk afgekondigd. Dus daar zat misschien wat licht tussen wie heeft nou wat afgekondigd. Maar vooral de relevante vraag, welke oplossing is er nou precies voor welk probleem? Ja. Dat bleef wat hangen. Dus of dat daadkracht is, ja, dat is een goede vraag. En verder, dat zegt het Rode Kruis nu volgens mij ook, maar dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Is er dan misschien voor de korte termijn, voor vandaag, mm-hmm, even een oplossing? Denk ik goed nieuws dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk weer aan de slag durven.
17: Ja.
4: Maar is er structureel natuurlijk nog geen begin van een oplossing.
17: Nee, het was ook wel een politiek statement, hè, van deze organisaties uiteindelijk.
4: Ja, dat denk ik ook. Iets losmaken. Maar goed, ook wel vanuit nood.
17: Ja, ja, het is succesvol, zou je kunnen zeggen, in hun aanpak.
4: Nou, er is nu even voorlopig iets gebeurd voor de korte termijn. We kijken allemaal naar Ter Apel. Ja, misschien.
17: Ja. Haroun, jij zag een interview bij RTV Noord met de minister.
6: Ja, volgens mij de NOS inderdaad. Volgens mij, we hebben het over hetzelfde interview,
17: het is
6: geloof
17: daar ook uitgezonden.
6: Maar inderdaad, ik zag toch een beetje een soort van uitsmijter zonder overwicht. Die inderdaad heel erg aan het uitleggen was. Nou, die groep mag daar staan en die groep mag daar staan. En die groep kan dan niet bij die. En hij kwam er zelf ook niet helemaal uit. Dus dat ik vond dat wel vrij ontluisterend hoe dat beeld geschetst werd eigenlijk.

0: kwam er zelf ook niet helemaal uit. Dus dat ik vond dat wel vrij ontluisterend hoe dat, hoe dat beeld geschetst werd eigenlijk. Ja, en wat ik er toch ook wel heel moeilijk aan vind, hè, los van dat het een korte termijn oplossing is, terwijl die hele keten vastzit, waardoor niemand snel geholpen wordt, niemand snel weet waar die aan toe is en iedereen zich daar maar ophoopt, dat is het probleem. Is dat je dus ook heel erg nu krijgt van, oh, hè, je hebt de goede asielzoekers en je hebt de overlastgevers en je hebt de kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen en je hebt de mannen die dus kennelijk niet kwetsbaar zijn. En zo ga je dus nu heel erg, ja, zoals een uitsmijter, ga je zeggen, jij mag naar het VIP-dek en jij moet in de rij blijven staan. Ik denk dat dat ook wel gevaarlijk is. Want dan ga je dus goede asielzoekers en slechte asielzoekers. Terwijl ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen die daar komt, heeft gewoon een duidelijke hulpvraag. Komt uit een gevaarlijk of verschrikkelijk gebied. Draagt heel veel trauma met zich mee. Dus ja, in feite zou iedereen ook op zijn minst goed geregistreerd en behandeld moeten worden. Ja. En moet vervolgens de procedure uitwijzen of iemand.
1: Maar jij zegt nu in de media lees je alleen maar het bericht over die overlastgevende
0: groep. Nee, ik zeg alleen dat het gevaar is dat je dat dus over gaat nemen. Van, hè,
2: er is ook wel iets gebeurd, toch? Er zijn mensen ingestoken, er zijn vechtpartijen geweest, de politie moest ingrijpen. Dus ik begrijp in die zin wel dat dit op deze manier wordt gebracht. Ik las in de Telegraaf een stuk, en als je dat leest, en ze hebben een heel grote groep lezers ook, dan begrijp je dat er een bepaald sentiment ontstaat. Je moet dat wel debanken. En ik wil nog even terugkomen op de minister, van of hij nou heel assertief is, of hij nou iets voor elkaar krijgt, misschien niet. Maar hij is in elk geval wel verschilliger dan zijn voorganger, mevrouw Faber, die het allemaal maar liet gebeuren en die er zo'n chaos van heeft gemaakt.
3: En hij komt vragen beantwoorden.
2: En hij praat in elk geval met burgemeesters. We hebben de afgelopen maanden regelmatig burgemeesters gezien. Denk aan de burgemeester van Doetinchem, die ook voorzitter is van de vereniging. Die heeft gezegd van, ja, we kregen ineens contact met haar. We konden haar niet eens bellen. Dus er is wel iets veranderd volgens mij.
3: Terecht punt, ja, zeker.
1: Ja, ja. Heb je het idee dat je het complete beeld krijgt, Haroun, als je het nieuws volgt? Want we zitten nu heel erg, als je kijkt naar alle verslagen, ook in de krant, heel erg op dat grasveld in Ter Apel.
0: Ja.
1: Ik denk dat Wilma, dat herken jij misschien ook wel, daar ligt nu ook bij jullie echt wel de nadruk op in de verslaggeving.
3: Ja, een compleet beeld in het nieuws is altijd ingewikkeld. En dit is ook wel weer hierbij ook. Ja, dat grasveld is nu juist een soort symbool van waar zichtbaar is hoe die hele asielketen, al jaren natuurlijk, dat is geen nieuw verhaal, hartstikke vastzit. En inderdaad, wij zijn nu al een paar dagen in Ter Apel om daar, maar ook wel vanuit daar te verslaan wat daar nu aan de hand is. Ik denk dat je in ieder geval in de journaals, in onze online verhalen, wel onze verslaggevers zich ziet inspannen om dat te vertellen, wat daar nu aan de hand is. Namelijk weer rijen voor Ter Apel. Inderdaad, die hele nare incidenten. Afgelopen zaterdag op de eerste dag zag je ook in het journaal nog gebeuren wat daar aan spanningen, zeg maar, op dat veld is en gebeurt. Maar ook, daar wil ik eigenlijk heen, ook daar vanaf die plek ook vertellen in welke context dit valt.
1: Ja.
3: Voor zover je dat kan in het nieuws, want het is een heel breed verhaal. Maar dat doen we wel steeds.
1: Het is een complex verhaal, hè? Wat
3: die keten is heel complex. Maar dat aanstippen, dat kun je ook in het nieuws doen.
0: Ja, maar dat is denk ik één aanpak. En dat is heel logisch en begrijpelijk dat je daar dan als nieuwsverslaggever naartoe gaat. En je bent daar voor een beperkte tijd en je spreekt daar een aantal mensen. Ik kan me ook nog wel herinneren dat de afgelopen jaren door wat meer bladen echt grote onderzoeken zijn gedaan naar wat nou de problematiek met een hele omgeving doet. Hè? Dus een journalist, een onderzoeksjournalist die bijvoorbeeld weken of soms maandenlang op een plek gaat leven. En inderdaad praat met asielzoekers, met omwonenden, met handhavers. En dan krijg je wel een veel completer beeld. Maar dat kost natuurlijk heel veel tijd en geld om te maken. Maar dat zijn wel, denk ik, verhalen die heel waardevol zijn.
3: Ja. Volgens mij is dit ook heel belangrijk dat dit echt allebei gebeurt. Ja. Want door deze inderdaad goede verhalen waar tijd in is gestoken, ook op momenten dat het nieuws even niet opvlamt, kunnen we het nieuws van nu alweer een beetje beter interpreteren. En door goed aan eerste lijns vastlegging te doen, kunnen vervolgens die verhalen weer gemaakt worden.
0: Precies. Dus.
1: Maar jullie hebben daar Edson van der Berg zitten, verslaggever. Volgens mij zit hij daar, slaapt hij daar nu ook?
3: Ja, zeker. Oh, hij is vandaag afgelost. Daar is daar, okay. Dus we zijn er nog steeds, maar Edwin is afgelost. Maar inderdaad,
1: want het heeft toegevoegde waarde dus voor jullie ook om daar langere tijd te zijn.
3: Ja, zeker. Dus hij is daar nu inderdaad sinds het weekend geweest. Heeft bijna non-stop daar rond Ter Apel rondgelopen. Ja, dan kun je gewoon de hele dag en nacht met mensen praten. Zelf wat langere tijd observeren.
0: En die nacht is ook belangrijk.
3: Naar het grasveld kijken.
0: Ja.
3: In de nacht ook zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus daar eigen ogen hebben. Zelf met mensen praten. Ook zonder camera. Maar gewoon goed je laten vertellen wat er gebeurt. Ervaringen horen. En daar uiteindelijk je journalistieke verhaal van maken.
1: Ja.
3: Dat gaat natuurlijk veel beter als je daar langere tijd bent.
1: Ja, even een klein zijpaadje. Hoe zit het met de veiligheid van jullie verslaggevers?
3: Ja, we waren er. Zaterdag ging

0: Overigens aanvankelijk Marieke de Vries, ook andere collega, en die is dan weer door Ed afgelost. Zo werkt het soms ook in de praktijk. Die vond daar dus wel echt die heftige spanningen nog zaterdag op het veld. En toen hebben we beveiliging erachteraan gestuurd. Toch voor alle zekerheid. Dat is sindsdien goed gegaan hoor. Maar ja, dat doen we toch vrij laagdrempelig tegenwoordig.
1: Ja. Nu zeg jij, als we verslag doen, proberen we altijd een zo compleet beeld als mogelijk te schetsen. Als het gaat over de opvang van asielzoekers, dan gaat het ook altijd, zoals bij het Rode Kruis, nu ook over de spreidingswet. Van dit probleem zou niet bestaan als die doorstroom maar komt. Dan komt ook altijd het argument, maar de instroom zou beperkt worden. Ja, en als je dan kijkt naar de cijfers, dan zie je dat die instroom gewoon afneemt. De afgelopen 3 jaar in ieder geval.
0: Ja.
1: Toch lees je dat heel weinig terug in die verslaggeving.
0: Ja, en tegelijkertijd, je hebt natuurlijk een punt dat je dat niet elke dag in elk verhaal terugleest. En tegelijkertijd vertellen we het ook zo vaak wel. Ja. En hoor je inderdaad niet alleen nu hier in dit forum, maar ook inderdaad in mijn omgeving elke keer weer, waarom horen we dat niet? Dus ik denk dat ons probleem is, waarom beklijft dit niet?
1: Ja.
0: Want dit is een simpel kaal feit dat, als je terug gaat kijken, denk ik heel vaak wel in allerlei kranten en kolommen.
2: Alleen het beklijft
1: niet.
2: Nee, want dat is ook heel duidelijk. Voor de mensen die tegen de komst van asielzoekers zijn of tegen migratie in general, die getallen die worden anders geïnterpreteerd of komen niet binnen. Dus je kunt het zo vaak mogelijk blijven zeggen als je wil. Het komt gewoon niet aan.
3: Ja, maar ligt die verantwoordelijkheid alleen bij media, vraag ik me af. Want als je het hebt over migratiesaldo, was onder 100.000, las ik vorige week. Raad van State heeft gisteren een advies geschreven en gezegd van intrekken, spreidingswet, wat een onzin. Dat helpt helemaal niet met de bestuurlijke continuïteit. En gemeentes zijn geen landen. Ze moeten nu eenmaal dingen doen die vanuit Den Haag worden opgelegd. Maar dat zijn ook berichten volgens mij die door andere politici ter linkerzijde moeten worden geadopteerd en moeten worden verspreid. En dat gebeurt naar mijn smaak veel te weinig. Dus ik vind het ook niet fair om al die verantwoordelijkheid bij de media neer te leggen. En te zeggen van, jullie moeten het gaan doen. Ik denk ook al, waar is die linkse hardliner? Die mis ik ook wel op dit moment.
1: We gaan jullie mediamomenten. Wil, maar voor jouw moment gaan we naar de VS. Want het lot van senator Mitch McConnell houdt de gemoederen daar bezig. Want hij was een maand lang niet in het openbaar verschenen.
4: Do you know that he's alive?
5: I don't.
4: Kentucky Senator Mitch McConnell has broken his silence about his latest health issues following a long absence from the Senate. McConnell released a photo with his wife, saying he suffered a fall last month, which he says left him briefly unconscious and landed him in the hospital. McConnell seen holding Sunday's Washington Post, and he's also fought pneumonia, but did not have a heart attack or stroke, and intends to finish his term before retiring in January.
1: Ja, we horen hier een beetje een fact-check. Ik parafraseer een beetje wat er net voorbij kwam. Maar weet jij of hij nog leeft? Ik niet namelijk, zei Marlin Stutzman, een Republikeins congreslid, afgelopen donderdag in het programma Morning in America. Nou, hij leeft, want zondag verscheen er opeens een foto van de senator en zijn vrouw in het ziekenhuis. Met Wilma op die foto een strategisch geplaatste actuele krant.
0: Maar dat moet je dan nog wel geloven. En daar gaat dan mijn mediamoment van nu over. Nee, dit is inderdaad al een paar weken aan de gang in Amerika. Dus waar is hij? Allerlei complottheorieën zijn er opgedoken, ook online, over waarom de Republikeinen onder de pet zouden houden dat hij dood is of heel ziek of van alles. Inderdaad, zondag, nou dat is dit, verscheen hij met een foto met de krant van die dag en zijn vrouw. Dat is wat je net zegt. En vandaag schrijft de Washington Post, vind ik, een schitterend verhaal waarin ze gorddroog opsommen en vertellen wat er dan sinds zondag weer over deze foto is verschenen. De titel van dat artikel is McConnell nam een foto met de McConnell nam een foto met de krant van vandaag. Het internet heeft vragen. waarin ze dus heel mooi schetsen. Het is echt allemaal aan de gang online dat die foto ook weer in twijfel wordt getrokken, dat die nep zou zijn. Het zou bewijs opduiken dat hij op een ander moment genomen is met een andere krant. En ondertussen is de Washington Post dus dit allemaal aan het debunken. Die hebben zelf OSINT losgelaten op dat beeld. Zien geen enkele reden om eraan te twijfelen.
1: Halen ook gefact-checked.
0: En dat gaat, het is een schitterend stuk wat ik iedereen zou aanraden om eens te lezen. En het eindigt dan ook nog met een statement van McConnell zelf, die afgelopen zondag ook nog iets gezegd heeft, namelijk bij die foto. En wel heeft toegegeven dat hij de afgelopen weken wat weinig transparant is geweest over zijn toekomst. Maar ook zegt, ja, het is misschien ook een beetje de kwetsbaarheid die komt met het ouder worden, dat je niet je toestand voortdurend.
1: Ja, hij is behoorlijk op leeftijd, hè?
0: Ja, hij ligt in het ziekenhuis.
1: Ja, het gaat ook wel vaker over zijn kwetsbare gezondheidstoestand.
2: Wat terug hier natuurlijk wel aan is, van los dat mensen dus gewoon niet meer weten wat ze moeten geloven. Mm-hmm. Is denk ik ook wel dat in Amerika dat het hele alles rondom Epstein meespeelt. Dat als dus een invloedrijk iemand verdwijnt, dat gelijk het gat wordt gevuld door complottheorieën. Van oh, er zal wel iets achter zitten. Ja. Het idee dat iemand is verdwenen. Dus dat is er natuurlijk wel heel beetje eng aan.
1: Ja, want de vraag is natuurlijk, waarom is juist de gezondheidstoestanden van Mitch McConnell nou op dit moment voer voor speculaties?
0: Ja, ik ben er niet achter.
1: Nee.
0: Omdat het in deze speculatie. Het
1: wordt ook nergens eventjes geduid voor ons door mensen in Amerika die er meer verstand van hebben. Maar goed, dat stuk dus is te vinden in de Washington Post. Kunnen we lezen. Haroon, jij wilt hebben over de berichtgeving over natuurbranden. Mm-hmm. En dan vooral de invalshoek die media kiezen. Leg uit.
2: Ja, Europa wordt geteisterd door extreme hitte en bosbranden inderdaad. Vooral het zuiden. Het zuiden van Europa. En ik zag een screenshot van een online cover van de Telegraaf. Met een familie voor brandhaarden. Tenminste een groepsfoto van een familie. Maar daar was achter een brandhaard geplakt. Ondanks bosbrandes en smeekbedes van familie gaan deze Nederlanders toch naar Zuid-Frankrijk. En een citaat wat erbij stond was: als de barbecue maar aan mag. Dat werd veel gedeeld. Ik zag ook dat Meerte Hilkens post van: ik hoop dat dit ooit de cover van een geschiedenisboek wordt over de tijd waarin we leven. Mm-hmm. Kijk, ik snap het vanaf de Telegraaf. Hè. Dit is natuurlijk goede clickbait. Hier klikt iedereen op.
1: Ja, want heb je het stuk gelezen?
2: Ja, ik heb het stuk gelezen inderdaad. En het gaat dus heel erg over. Ze hebben echt bewust naar mensen gezocht die ondanks het gevaar van bosbranden daar toch heen gaan.
1: Ja.
2: En die zeggen allemaal niet hele slimme dingen. Zoals van: nou weet je, ik parkeer mijn auto gewoon aan de rand van de camping. Als er iets is, dan kunnen we snel wegrijden.
1: Ja, maar ze zeggen ook allemaal wel: we hebben gekeken naar waar de bosbranden zijn en we houden er rekening mee. En enkeling zegt bijvoorbeeld dingen als de barbecue maar aan mag.
2: Ja, precies. Maar ook toch een beetje van: we gaan toch. Hè. We weten dat het gevaarlijk is, maar het zal ons niet raken. Mm-hmm. En we weten dat er allerlei reisbeperkingen zijn, maar die gelden eigenlijk voor andere mensen, niet voor ons. En ja, ik vind het toch dan toch met de. En het artikel begint trouwens ook met: bosbranden, het is een fenomeen van de laatste jaren. Dan ga je als Telegraaf natuurlijk ook een beetje twijfelen aan hoe serieus het is, of het door klimaatverandering komt. En ik snap het dat dit clickbait is, maar ik denk toch als media moeten we toch.
1: En dat
2: niet...
1: het voor veel mensen zo is, dat het gevoel hebben van: tijdens mijn vakanties is dit een fenomeen van de laatste jaren.
2: Ja, de focus op het vakantieongemak in plaats van het reële gevaar van bosbranden en de mensen die daar zelf wonen en getuigen. Dat we worden hun huis kwijtraken, zelf in gevaar komen, doden.
1: Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: dit is hoe Nederlanders ook denken.
2: Nee, ik denk dat dit heel erg de Nederlandse volksaard duidt. Van: nou, we gaan toch scheid eraan. Het zal mij niet overkomen.
1: Maar jij zegt dan toch: ondanks dat dat zo is, moet je er niet op deze manier aandacht aan besteden.
2: Ik denk
1: dat je
2: deze mensen niet een groter platform moet geven. En ze ook niet bewust moet opzoeken om dat soort quotejes te halen.
1: Ja, Wilma, is dan een gesprek bij jullie op de redactie hoe je dat aanvliegt?
0: Ja, zeker. De bosbranden en het klimaat van de afgelopen jaren en de hitte, ook laatst hier in Nederland, allemaal. Dus daar valt dit ook wel onder. Ik denk vaak dat je, maar dat spreekt misschien niet helemaal jou tegen, hoor, maar dat je in berichtgeving wel en kan doen. Hè. Dus in de verslaggeving van de bosbranden rond Parijs gisteren hebben wij ongetwijfeld, ik ben heel onzeker, maar ik weet het bijna gewoon zeker, omdat we het altijd doen, heus gezegd dat de snelweg dicht is en dat je een andere kant op moet. En nou, dat komt misschien wel in de buurt van dit hele praktische. Ja. En daarvan zou je kunnen denken: daar gaat het toch niet om, de wereld staat in brand. Maar dat mag misschien nog wel en zijn, zou ik zeggen. Ik heb het stuk in de Telegraaf niet gelezen, maar als ik dit zo hoor, zou ik ook nog wel denken: kijk, als het zo is, en misschien is dat wel zo, dat er in veel Nederlanders toch nog inderdaad denken: ik ga naar Zuid-Frankrijk en ik laat mijn vakantie niet verpesten. En dat je daar misschien nog wel iets mee kan doen, maar maak het niet te plat, zou ik vooral zeggen. Ja. En plaats het in context van, van wat daar echt aan de hand is. En bevraag misschien deze mensen ook.
2: Op, ja, probeer die volksaard te duiden.
0: Of misschien wel te vertellen: oké, met deze volksaard is er. Dat gaat moeilijk worden de komende jaren. Doe daar iets slims mee, zou ik zeggen.
1: Dan, onlangs hadden we het mediaforum over de plotselinge verdwijning van shorttracker Sven Roes en de vele speculaties daarna. Nou, hij is weer terug in Nederland, weten we. Op Instagram vertelt de shorttracker wat er met hem aan de hand was in een heel persoonlijk statement. Ik citeer een heel klein stukje. De Sven die ik altijd was, raakte ik kwijt. Ik herkende mezelf niet meer. Op een gegeven moment werd alles me te veel. Ik zag geen uitweg meer en ben gevlucht. Haroon, dapper dat hij dit deelt zo?
2: Zeker, ja, we hadden het in het eerste half uur net over eenzaamheid en mentale problemen en jezelf dus opsluiten als je het niet meer weet. Nou, dat heeft hij denk ik gedaan.
1: Ja.
2: En iemand die gewoon denk ik heel erg is bezweken onder de druk van topsport en het gewoon even helemaal niet meer zag zitten en nergens terecht kon. En dacht ik vluchtte even.
1: Maar en ook heel dacht goed dat anderen dat van hem verwachten dat hij medailles haalde.
2: Ja. Maar hij beschrijft ook in die post dat hij echt wel ook donkere gedachten had. En echt het, zichzelf bang was om zichzelf in gevaar te brengen. Gelukkig dook hij snel weer op. En heeft hij inderdaad zijn familie contact opgenomen. En snel deze post naar buiten gebracht. En krijgt hij nu juist heel veel steun. Dus ik denk dat dat heel knap is dat hij dat heeft gedaan. Maar ook natuurlijk wel heel treurig dat hij het echt even niet meer wist.
1: Ja, hij heeft echt een uitgebreide toelichting gegeven. Uh-huh. Hij had ook kunnen zeggen, het ging even helemaal niet goed met me. Dus ik moest even weg, maar ik ben er weer. Uh-huh. Einde.
2: Ja.
1: We krijgen echt even een kijkje in zijn hoofd.
2: Ja, maar je ziet dat denk ik wel gelukkig nu vaker ook bij andere topsporters, hoor. Volgens mij bij tenners ook, die dan eerlijker zijn over hun mentale worstelingen of waarom ze dan bijvoorbeeld een bepaald toernooi overslaan of soms zelfs een jaar ertussenuit gaan. Want ze staan gewoon enorm onder druk. En dat zal niet veranderen. Ja. Maar ik denk dat ze daar wel een beter grens in leren aangeven.
1: Ja, ja. Wilma, de NOS heeft hier ook aandacht aan besteed. Jullie hebben collega's van hem gesproken, van de shorttrack selectie. Was dat een bewuste invalshoek hierbij?
0: Ja, denk ik wel. Dat is onze sportredactie, zit ik zelf iets minder kort op. Mm-hmm. Maar dus zijn vermissing was natuurlijk overduidelijk nieuws. En dat hij dit zo in het openbaar ook deelt. Ja, alles wat al gezegd is denk ik bijzonder. En zie je steeds vaker, ook onder jonge mensen überhaupt. Mm-hmm. Dat er is steeds meer openheid, denk ik. Niet alleen maar over gebroken benen, maar ook over mentale ziekte.
1: Ja.
0: Dus dat betekent ook wel wat. Ik denk wel dat het hiermee nu voorlopig even de journalistieke kous af is. Misschien dat hij ooit weer interviews gaat geven. Mm-hmm. We zien het wel. Maar hij is godzijdank terug.
3: Nou, je kan ook wel misschien een andere invalshoek. Want in die heel masculine wereld of gedateerde wereld wordt er lacher gedaan over een staf die je moet uitbreiden en dat er een mental coach bij moet komen.
1: Oh ja.
3: Dat, in de voetbalwereld wordt er heel lacher gedaan nog steeds. Maar dit is wel een voorbeeld van iemand die volgens mij heel veel baat had gehad bij een mental coach bij een staf. Met iemand met wie hij kon praten. Ik weet niet of dat nou zo was. Maar in elk geval had het deze jongen misschien eerder kunnen helpen.
1: Ja, we horen hier de deur van de schatkamer weer opengaan. Zo leuk om elke die Mediaforum leden hier verbaasd in te kijken.
0: Dank voor de toelichting.
1: Wat horen we? Dat is de deur van de schatkamer. We hebben jullie gevraagd om iets te kiezen uit de grote collectie historische fragmenten van beeld en geluid. Wilma, jij kwam met een aflevering van Kopspijkers. 18 mei 2002, om precies te zijn. Dat was het satirische programma met Jack Spijkerman, met als vast onderdeel het Kopspijker Cabaret. Waarom wil je het laten horen?
0: Nou, Kopspijkers liep van 1995 tot 2005. Dat liep bij mij zo'n beetje synchroon met maatschappelijk betrokken raken. Ik was 13 in 1995. Sorry, niet in 2005. In 1995 was ik 13. Dus ik begon langzaamaan maatschappijkritisch te worden, politiek geïnteresseerd en in de jaren die volgden. En voor mij liep Kopspijkers daar dus mee op. Of ik liep met Kopspijkers op. En ik kan me vooral ook van latere jaren, toen ik zo'n beetje jong volwassen was, echt herinneren dat als ik me meer opwond over iets uit de politiek of iets wat in de wereld gebeurde, dat ik echt vaak dacht, nou, gelukkig hebben we zaterdag Kopspijkers, dan die maken er wel weer even iets goeds van. Of die maken er wel weer gehakt van. Die, die geven wel weer context of hou vast aan waar ik me dan als te jonge gast veel te boos over maakte. Dat was ook steeds zo. En zo in de jaren na 2000 was natuurlijk vooral ook door Fortuyn de Nederlandse politiek heel explosief. Daar vond ik ook van alles van. Maar gelukkig was er altijd Kopspijkers. Behalve dus een week voor 18 mei, toen is er één keer geen Kopspijkers geweest. Mm-hmm. Dat had alles te maken met Fortuyn. Daar kan ik me nog heel goed herinneren. En dat is dit fragment.
6: Goedenavond. Goedenavond. Eerst wil ik even uitleggen waarom wij er niet waren. Vorige week maandag werd Pim Fortuyn vermoord. En daar was ook ik en het hele team hier verbijsterd over. Of je nou een mening hebt die links of rechts is, of zwart of wit, of voor of tegen. Zo'n mening, daar kun je tegen zijn. Maar godverdomme, nooit met kogels. Ik heb gelezen dat ik bedreigd werd en dat ik om die reden geen uitzending deed. Dat is niet waar, wij vonden het niet gepast om een uitzending te doen. Ik ben wel bedreigd, zeer ernstig bedreigd. Ondanks die bedreigingen doen we vandaag wel uitzending. Want als je toch geen grappen meer mag maken over politici, dan wordt het leven wel heel erg saai.
1: Is je bijgebleven?
0: Niets meer aan toe te voegen.
1: Ja.
0: Ook in 2026.
1: Ja. Haroun, jouw keuze. Een hele andere. Viel op het programma De Uitdaging, waarin Angela Groothuis in actie kwam voor een goed doel. Dit fragment is uit 1992.
7: Maar je komt hier natuurlijk niet om dat gewoon maar
8: te vertellen. Nee, nee. Ik vroeg me af, heb jij een 06-nummer hier?
7: Dat mensen kunnen bellen naar jou?
8: Ja, dan ga ik even een oproep.
7: Kunnen jullie een nummer in beeld zetten dat de mensen naar de AVRO kunnen bellen?
9: Kussen, kussen, slaapnummer noteren. Is dat het inderdaad?
7: Wordt er gebeld?
9: Met Angela Groen.
10: Wat was het publiek kiest voor? En we zijn graag bereid onze medewerking te verlenen.
9: Of het goed zegt. We hebben matrassen.
1: Ja, Aron, ook de geluidskwaliteit komt uit 1992. Ja, ja. Wat ik heb meegekregen is, ze heeft matrassen geregeld.
2: Ja, ik vond het een iconisch programma uit de jaren 90. Het was Angela Groothuizen, die kreeg een geheime opdracht. En die moest dan in een zeer kort tijdsbestek, 24 uur, 48 uur, moest ze iets onmogelijks doen. En een van de meest iconische afleveringen was dat ze een heel weeshuis in Roemenië moest verbouwen. Maar ik had het net over de Nederlandse volksaard. Wat er heel mooi aan was, er werd dus een callcenter geopend. En er kon dus iedereen uit Nederland dan iets doneren. Bijvoorbeeld matrassen voor het weeshuis. En het lukte Angela altijd om dus inderdaad een voetbalclub, een sportclub of binnen korte tijd helemaal te verbouwen en daar mensen blij mee te maken. Vaak met donaties, met hulp van kijkers. En ze reden dus met een enorme vrachtwagen ook door het land om al die spullen op te halen. Het was voor mij gewoon een heel mooi voorbeeld van gemeenschapszin.
1: Ja. En het zou vandaag ook nog wel kunnen, denk ik.
2: Ja, het zou eigenlijk wel terug moeten komen. Maar heel erg zo, let's get shit done. Ik vond het echt een fantastisch programma.
1: De uitdaging. Ja. Voor wie een lolletje nodig heeft op de dag, kijk dat programma vooral even terug. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Columnist Haroun Ali en Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws en dat krijgt u vandaag van Dorald Megens.
11: NPO Radio 1.
12: Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet, blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen kan nemen. Het water in de Nederlandse rivieren staat uitzonderlijk laag. De niveaus van de Rijn en de Maas op dit moment worden normaal gesproken pas aan het eind van de zomer gemeten. Oorzaak is de hitte en de droogte van de afgelopen weken. De hoeveelheid door brand verwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. En gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne.
1: Tim, waar staan de files nu nog?
13: Ja, helaas toch nog op een paar plekken. Zo is er een nieuw ongeluk gebeurd bij Beest op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Waardenburg een file van 5 kilometer en 15 minuten. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht daar. Dan ook nog steeds opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel een half uur in de file. En dan tenslotte nog wegwerkzaamheden in Duitsland op de A4 daar zo. Daarom nu file op de A76 vanuit Geleen in het zuiden van het land. Vanaf knooppunt Kunderberg, 5 kilometer en 20 minuten.
14: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met spraakmaker, schrijver en presentator Eus praat ik zo meteen over Turkije. We zijn bijna 10 jaar na de mislukte staatsgreep en er is een hoop te zeggen over hoe het sindsdien in Turkije gaat. En welkom aan Anne Schulp, hoogleraar gewervelde paleontologie. Zometeen praten we met jou over een skelet van een T-Rex dat in New York wordt geveild. Daarmee zijn miljoenen euro's gemoeid. En jij bent daar niet heel erg blij mee, hè, dat dit geveild wordt op deze manier.
15: Mixed feelings.
1: Mixed feelings, ja precies. Nou, goedemorgen nog trouwens. En wij gaan zo meteen dus bespreken wat die mixed feelings zijn. Maar eerst gaan we Eus naar de vraag waarmee jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd.
14: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En die verslaggever is vandaag Anne van der Veen. Anne, goedemorgen, je bent in Den Haag.
16: Ik ben in Den Haag en ik sta bij de fruitmand en bij de groenteschaal. En dan weet jij misschien al, of mensen die heel scherp nadenken, ze is bij het voedingscentrum, want dat zit in Den Haag. En dan sta ik hier met Lilou van Lieshout. Zij is expert duurzaamheid hier. En wat zij nou moet doen, vind ik een heel leuk beroep. Jij kijkt bijvoorbeeld naar een sinaasappel die hier ligt of een kiwi en dan beoordeel je niet of het lekker is, maar hoe duurzaam het is.
17: Ja, dat klopt.
16: En dat doe je voor alle groenten en fruit hier.
17: Ja, inderdaad.
16: En nou, gaan we straks misschien nog even deze groentemand en fruitmand onder de loep nemen. Maar Eus, jij hebt een lievelingsfruit. Je kent misschien niet iedereen. Dus even uitleggen ook hoe het smaakt, waar je heel veel vragen over hebt. Dus laat maar horen.
3: Ja, echt duizenden vragen, maar ik zal me beperken tot 2 vragen. Ja, dat is kaki-fruit. Sommige mensen zullen misschien kaki-fruit herkennen als het is rond, het lijkt een beetje op een tomaat, maar ook wel op een sinaasappel, een beetje een mix tussen beide. Werd eerder ook wel charonfruit genoemd, maar het is mijn lievelingsfruit en tegelijkertijd is dat heel jammer, want kaki-fruit kun je alleen krijgen in november, december en januari. in Nederland. Maar wat schetst mijn verbazing? Ik was vorige week in een winkel, een paar winkels trouwens. Toen zag ik kaki-fruit liggen en ik dacht, dat is raar. Want het is nu juli, dus hoezo is er nu kaki-fruit in de winkel? En dat wilde ik wel graag even weten.
16: Nou, Eus, eerst heb ik maar eens uitgezocht of dit klopt, maar je hebt helemaal gelijk. Want 5% van het kaki-fruit, volgens Thai Food Group en allemaal organisaties, wordt in juni en juli tegenwoordig in de winkels gelegd. Dat is op zich maar heel weinig. Maar dan kan je het soms tegenkomen. Mij is het niet gelukt, jou ook, hè? Niet, hè?
15: Nee, ik heb ook gekeken, niks gevonden.
16: Dus ook een beetje een mazzeltje van Eus?
15: Ja, denk het wel.
16: Maar de kaki-fruit wordt steeds populairder. Vorig jaar is er 24% meer verkocht. Ook een grappig feitje. En deze producent zei, nou, daarom halen we het nu ook uit andere landen. Want er is gewoon meer vraag naar. Dus nu komt het uit Peru en in de winter komt het uit Spanje. Toch?
15: Ja, dat klopt.
16: Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, moet je dat wel willen? Moet je deze kaki-fruit uit Peru willen hebben? Of is dat hartstikke milieuvervuilend? En dan kom ik bij jou.
15: Ja, nou, het valt wel mee hoe milieuvervuilend het is. Want het wordt daar in het seizoen geteeld en vervolgens per vrachtschip naar Nederland vervoerd. En daar komt niet zo heel veel broeikasgasuitstoot bij vrij. Maar het is wel zo dat je nog beter kunt kiezen voor Nederlands seizoensfruit. Dus bijvoorbeeld nu aardbeien en kersen, dan ben je nog beter bezig.
16: Dus de kaki-fruit is nooit Nederlands fruit?
15: Nee. Het klimaat in Nederland leent zich niet voor teelt van kaki. Dus vandaar dat het meestal uit Spanje komt, maar in deze tijd van het jaar uit Zuid-Amerika.
16: En in de winter uit Spanje. En dan is het Spaans seizoensfruit en geen Nederlands seizoensfruit.
15: Inderdaad, want het klimaat leent zich daar wel voor de teelt.
16: Maar het is populairder geworden, dus jij hebt je ook helemaal moeten verdiepen in de kaki-fruit. Want wat gebeurt er dan? Er moet een kerstrecept worden gemaakt voor het voedingscentrum. En opeens zei jouw collega's, we willen kaki-fruit erin hebben.
15: Ja, inderdaad. Dus toen ging ik even kijken van, nou, hoe duurzaam is kaki-fruit? Want we willen juist in de winter, als er geen Nederlands seizoensfruit beschikbaar is, of eigenlijk alleen de appels en de peren, willen we toch wat feestelijke recepten neerzetten met gezonde producten, zoals fruit. Dus ja, wat ik dan doe, is ik ga kijken, die kaki-fruit die is beschikbaar, kunnen we daar iets mee doen. Dus ik onderzoek of dat er geen gekke dingen mee gebeuren, of de broeikasgasuitstoot niet hoog is. En dan zie ik dat het eigenlijk vergelijkbaar is met een sinaasappel, maar dat er net wat minder water voor nodig is. Nou, en wij zien sinaasappels ook als een klimaatvriendelijke keuze in de winter. Dus ja, dan is het goedgekeurd.
16: En dan stoppen jullie het in een recept. Nou, ja. Niet te veel juichen, als je nou recepten zoekt met kaki-fruit, want het voedingscentrum heeft maar één recept nog. Maar jij vertelde me ook, er is meer vraag, dus we gaan er meer mee aan de slag.
15: Ja, ik had net nog met mijn collega gesproken. Die zat al langer te denken om meer kaki-recepten toe te voegen. Dus dat gaan we zeker doen.
16: En is het dan heel ouderwets? Want ik kijk naar jullie fruitmand. Dan zie ik bijvoorbeeld een kiwi liggen. Ik zie wat druifjes liggen. En bij kiwi denk ik altijd, oh, moet je niet doen, want dat is heel milieuvervuilend.
15: Nou, eigenlijk geldt daar hetzelfde voor als voor de kaki. Dat onderaan de streep is die klimaatimpact niet zo hoog. Omdat het dus in de plek waar het in het klimaat is, wordt geteeld. En dan per vrachtschip wordt vervoerd.
16: Ja, want supermarkten zijn bijna allemaal gestopt met dat invliegen waar we ons een beetje zorgen over maakten.
15: Ja, inderdaad. Dus daar zijn afspraken voor gemaakt. En je kunt online ook heel goed zien dat bijna alle supermarkten zich hebben gecommitteerd daaraan. En dat misschien nog zo'n 2% van het vers groente en fruit wordt ingevlogen.
16: Nou, stel je hebt behoefte aan een kerstdessert. Wat gaan we dan maken met kaki-fruit?
15: Nou ja, wij hebben een romig dessert met sinaasappel en chocolade. Dus ook de sinaasappel komt hier weer in terug. Dan pak je lekkere kwark. Je snijdt sinaasappel en kaki in stukjes. Je mengt een kwart theelepel kaneel erdoor. En je topt het af met wat ongezouten, geroosterde amandelen en pure chocola. En dan heb je een perfect kersttoetje.
16: Lekker, ja. Ik weet nu al wat ik ga maken met kerst. Nou, dankjewel Eus daarvoor. Het water stroomt me in de mond, maar ik kon geen kaki-fruit vinden. Maar jij wel, dus jij kan er ook in de zomer mee aan de slag.
3: Ik ga een tasje naar je opsturen. Jij bedankt.
1: Waar heb je het gevonden, Eus, zonder reclame te maken?
3: In de Turkse winkel.
1: Oké, bij jou in de buurt, in Deventer.
3: Ja, meerdere Turkse winkels.
1: Ja, dus daar heeft iemand dus meegekregen, er is meer vraag naar. Ja. Ik ga het gewoon proberen. Of ben jij in je eentje die meer vraagt?
3: Nee, in mijn omgeving zie ik meer mensen. Ik ben ook verbaasd dat zij 24% was er toch, toename. Dus dat betekent wel dat we goed bezig zijn. En nu ook met dit. Ik hoop ook later een kaki-influencer te worden. Dus dat heel veel mensen kaki gaan eten. Heeft u wel eens kaki gegeten?
17: Ja hoor.
3: Ja, dat is heel lekker. Ik wil ook nog zeggen, een kaki.
1: Hoe eet jij het dan?
3: Een kaki shake maak ik vaak. Dus dan haal je even het schilletje weg, goed snijden in de blender met melk erbij. Heerlijk, kun je zo, dat is je ontbijt.
1: Oké, dus jij maakt er een shake van.
3: Ja.
1: Interessant. Ik ga het eens proberen. Dank Anne van der Veen voor je bijdrage.
18: Spraakmakers.
1: Vandaag wordt in New York een skelet van een T-Rex geveild. Het gaat om een 67 miljoen jaar oude dinosaurus die naar verwachting tussen de 20 en 30 miljoen dollar zal opbrengen. Vraag is, horen zulke dinosaurusfossielen thuis op een veiling als er zulke bedragen mee gemoeid zijn? En ook, wat betekent dit voor wetenschappelijk onderzoek? Anders Schulp, hoogleraar gewervelde paleontologie aan de Universiteit van Utrecht, is hier. Hij is ook verbonden aan Naturalis. Nogmaals, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Ja, zo'n Tyrannosaurus rex die geveld wordt. Dat is trouwens een enorm dier, hè? Om even voor het beeld.
17: Ja, behoorlijk fors. En dit is een wel heel erg groot exemplaar. Dus nog om praktischer, om in de keuken te zetten, had je het net over. Maar dat moet wel een verbazend grote keuken zijn.
1: Ja, wat voor ruimte heb je daarvoor nodig?
17: Ze gaan meestal in de categorie 11 tot 12,5 meter van het puntje van de snuit tot het puntje van de staart. Dus redelijk onhanteerbare dingen. Ja. Ja.
1: En is deze, hoe moet je dat zeggen? Hij is opgebouwd alsof hij in een museum staat. Ja. Hè? Dus hij staat op grote stalen poten in een bepaalde positie.
17: Ja.
1: Ook nog?
17: Ja, een beetje. Een beetje standaard gemonteerd in dit geval.
1: Ja. Ja, wat is dat standaard gemonteerd?
17: Rechtop, de kop vrij hoog. Natuurlijk de bek altijd open. Dat is altijd heel bijzonder aan tyrannosaurussen.
1: Ja.
17: Ze hebben altijd de bek open als ze opgesteld worden, want dan zijn ze lekker eng.
1: Ja.
17: Terwijl ik denk, meestal hebben ze gewoon de bek dicht.
1: Ja.
17: Zie je dan nooit. Dat is precies. Wel weer grappig.
1: Ja. Maar hij wordt dus op deze manier verkocht. Je kunt hem zo, als je er een ruimte voor hebt, kun je hem zo
17: een soort IKEA-pakketje, denk ik. Want ze zullen het wel netjes in een kistje leveren met schuim eromheen. En daarnaast.
1: Ja. Hij wordt dus geveild bij een veilinghuis. U bent er ook wel kritisch op, hè? Waarom?
17: Nou ja, iedere dinosaurus is natuurlijk een bron van informatie. Kun je leuke dingen erover leren. En het is een fantastische ambassadeurs eigenlijk voor nieuwsgierigheid, voor wetenschap. Dat zien we ook bij ons in Naturalis in het museum. Dus hoe leuk is het als je een dinosaurus dan inderdaad publiek toegankelijk voor iedereen neerzet en ook beschikbaar houdt voor onderzoek?
1: Nou,
17: op het moment dat dat op een veiling terechtkomt, dan wordt dat toch wat problematisch, want dan kan het zijn dat hij naar een privépersoon verdwijnt. Dan krijgt het meer een rol van interieurdecoratie.
1: Ja. Want ze worden vaker geveld, hè, dinosaurussen. En dan ziet u ook wel dat ze naar privécollecties gaan?
17: Ja, en wat dan ook gebeurt is, als er flink tegen elkaar opgebouwd wordt, die prijzen die gaan echt fors omhoog. En ja, dat maakt het dan op een bepaald moment dat je als publieke instelling, als musea, op een bepaald moment gaat opbieden tegen mensen die aanzienlijk meer geld beschikbaar hebben. En dan maakt het toch wat ingewikkelder om voor de
1: zo'n Naturalis bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zou die wel overwegen om deze, hij heet Gas, laat ik hem even bij zijn naam noemen, om daarop te bieden?
17: Nou, toen we begonnen met de nieuwe dinosauruszaal van het museum, dat is inmiddels ook weer 13, 14 jaar geleden, hebben we heel nadrukkelijk al gekozen voor, we willen echt de drie S'en. We willen niet alleen de S van skelet, want dat kun je inderdaad ook kopen. Maar we willen de drie S'en. We willen ook de science, het onderzoek, en de story. En we zijn dus, hebben er heel bewust voor gekozen dat wij gaan zelf graven. We gaan zelf het onderzoek doen. We nemen onze bezoekers mee met de opgraving, met het hele avontuur van die ontdekking.
1: Mm-hmm.
17: En daarna ook het hele onderzoek, wat we er allemaal over leren. En dat is een pakketje dat je eigenlijk niet krijgt als je het op een veiling koopt. Dus op een veiling kopen is en duur en eigenlijk veel minder leuk en interessant.
1: Ja, je krijgt alleen dat skelet.
17: Ja.
1: Zit er nooit een verhaal bij, want iemand heeft het wel opgegraven.
17: Ja, inderdaad, natuurlijk. Maar daar heb je niet verder je eigen studenten bij. En op het moment dat je het koopt, zit het nog niet in een publieke collectie. En wat heel belangrijk is, in wetenschap, alles moet verifieerbaar zijn. En dat betekent dat je eigenlijk niet iets kunt publiceren over een skelet dat nog niet in een publieke collectie is, waar de toegankelijkheid voor eeuwig gegarandeerd is.
1: Ja.
17: Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste stukken wrijving eigenlijk met de veilingen met zich meebrengen.
1: Ja, nu lees je wel vaak, of althans, ik heb er nu ingelezen, dus nu weet ik dat je dat dus heel vaak leest als het gaat over dinosaurusskeletten, is dat het ene skelet is het andere niet, hè? De ene heeft gewoon meer botten dan de andere, of betere botten dan de ander.
17: Ja.
1: Is in dat licht Gas nog interessant?
17: Dat is natuurlijk het verkooppraatje van het betreffende veilinghuis, dus dat mag je met twee korreltjes zout nemen. Dus wat ik gezien heb, is er zit een verontrustend grote quarry map, de kaart van waar al die botten liggen. En het arme beest is helemaal ontploft. Het ligt echt overal in kleine stukjes. Dus ze hebben het heel mooi in elkaar geplakt van wat ik op de mooie op de
1: hoe
17: foto's
1: ze het vonden, heb
17: gezien.
1: Ja. Ja.
17: Dus dat was wel een beetje dat is wel een beetje een dingetje. Dus ik ben er heel nieuwsgierig naar en ze hebben daar geen plaatjes van. Maar het eerste wat ik zou doen is met een infraroodcamera en met nog een andere spectrale camera eens eventjes plaatjes maken van dat hele skelet en kijken van wat is nou echt bot en wat is allemaal verf en plastic.
1: Oh ja.
17: Dat is altijd interessant.
1: Ja. Want er zit inderdaad een vrij wervende tekst bij vanuit het veilinghuis.
17: Ja.
1: Zo wordt er gemeld dat Gas 2 uitzonderlijk goede voeten heeft. Dat is vrij bijzonder. Eus, kijk me nu aan.
3: Ik vroeg me af, mag je dat niet van tevoren zien dan?
17: Ja,
3: het
17: absoluut.
3: Over plastic.
17: Absoluut.
3: En, dat mag je absoluut. Toch wel, als je iets koopt, een auto, bijvoorbeeld, ga je ook even kijken.
17: Er zit denk ik wel een uitgebreid pakketje bij. Maar die voetjes, de plaatjes zoals dat in het veld eruit kwam, daar zitten mooie botjes bij. En ieder
1: ze zeggen zelf, er is maar één ander exemplaar met zulke goede voeten.
17: Ja. Nou, dat is natuurlijk het exemplaar dat in Chicago staat. En ook bij de T-Rex van Naturalis. Daar zijn de klauwtjes er voordat het beest bedolven is geraakt onder het zand afgebeten.
1: Oh ja.
17: Die van ons heeft dezelfde afmeting ongeveer als Chicago. Dus onze gewaardeerde collega's daar die hebben ons een mooi doosje gestuurd met een afgietsel van hun, van hun voetje. Dus we hebben voor onze tricks de missende klauwtjes inderdaad aangevuld met hulp van de collega's daar.
1: Ja, want Naturalis heeft ook een Tyrannosaurus Rex skelet, hè? Dat is de Strix.
17: Ja.
1: Daar hebben we het over. Kostte ook geld uiteindelijk.
17: Ja.
1: 5 miljoen euro. Dat klinkt dan schappelijk vergeleken bij wat we net voorbij hoorden komen.
17: Nou, kijk, het feest, wil je een goed dinosaurus skelet, dan begint het feest eigenlijk met de opgraving en het prepareerwerk. Dus al die botten schoonmaken en daarna monteren op een stalen frame. Nou, daar zit gewoon jaren werk in. Dus je hebt het sowieso over van een klein skelet van een paar ton tot 1 à 2 miljoen. Gewoon aan werk om een heel groot skelet. En hoe groter, hoe meer werk.
1: Ja.
17: Dus daar, als je het hebt over skeletten van een paar ton of een miljoen of twee, geen discussie, dat is geen enkel probleem. Dat is gewoon het werk dat er eerlijk in zit. En alles wat daarboven zit, dan begint het wel echt op speculatie te lijken. Of in ieder geval op non-traditionele investeringen. Je kunt ook gaan investeren in snelle auto's of zeldzame flessen wijn. Mm-hmm. Of een dinosaurus.
1: Ja. Nu worden dit soort dinosaurussen gevonden op stukken grond die zijn van mensen, van particulieren.
17: Ja.
1: En die stellen dat beschikbaar, of aan u bijvoorbeeld, aan de wetenschap.
17: Ja.
1: Maar er zijn dus ook particulieren die daar grof geld voor over hebben om te gaan graven naar dinosaurussen, om die dan vervolgens op een veiling te verkopen. Ziet u al beweging in het veld? Dus dat het moeilijker wordt voor de wetenschap om toegang te krijgen tot die grond, omdat er gewoon niet zoveel geld is?
17: Ja, dat betekent voor Amerikaanse musea die op public land, die kunnen, fondsen daar, die moeten in de VS blijven. Dus die kunnen daar natuurlijk onverminderd terecht. En voor ons, er zijn een aantal landen waar je ook probleemloos kunt graven en inderdaad de boel ook kunt exporteren. Waaronder de Verenigde Staten, waaronder Nederland, waar we een hele toch vrije wetgeving hebben daarop. Er staan Nederlandse mammoeten in Amerikaanse musea. Er staan Amerikaanse dino's in Nederlandse musea. Ja. Maar wij moeten wel aan de slag op privéterrein.
1: Ja.
17: We hebben dus met de verschillende opgravingen met de T-Rex en ook daarna met de hele kudde van Triceratopsen een overeenkomst met de landeigenaar. En
1: zo gaat het dan. Want komt hier in zo'n gebied waarvan u weet, hier zijn er meerdere gevonden, dus daar is de kans groot dat we er nog meer vinden. En dan wordt er onderhandeld over.
17: Dan heb je een bakje koffie met de landeigenaar. En dan kom je er doorgaans wel uit. Maar ik kan me voorstellen dat over 5 jaar als we misschien weer eens iets anders willen opgraven, dat dan dat gesprek met die landeigenaar toch wel op een heel andere manier begint, gezien de veilingprijs van de afgelopen jaren.
3: Maar is het dan nog wel uniek?
17: Iedere dino en iedere vondst van ook van andere beesten kun je weer hele leuke nieuwe dingen leren. En is het nou wel uniek? Dat is... Ja, kijk, T-Rex heeft natuurlijk wel een soort magie. En dat betekent ook dat die met voorrang opgegraven worden. En dat betekent dus ook dat we van Tyrannosaurus Rex eigenlijk best wel veel weten. Hoe zo'n ding in elkaar zit. Dus is het dan wel uniek? Ja, ik denk dat die nieuwe vondst die vandaag geveild gaat worden, dat we daar verhoudingsgewijs minder nieuws over gaan leren dan met al die andere. En stel je voor, je hebt 30 miljoen. Wat ga je dan doen? Dan ga je geen
3: maar
17: T-Rex.
3: Maar u had het net over die 3S. Dan is het eigenlijk meer een pronkstuk dan dat het voor de science nog heel veel nieuwe zaken gaat opleveren.
17: Nou, we hebben met onze T-Rex nog wel een paar leuke nieuwe dingen tegengekomen. Hetzelfde geldt voor de Triceratopsen die we in de afgelopen jaren hebben opgegraven. Mm-hmm. Maar ja, op een bepaald moment loop je tegen de verminderde meeropbrengst aan. En ik kan me voorstellen dat het over een paar jaar toch veel interessanter is om... We hebben bijvoorbeeld over de oorsprong. Waar komen die Tyrannosaurussen vandaan? We hebben ook iets wat we, dat noemen we dan de 20 million year gap. Er zit echt een gat van zo'n 20 miljoen jaar in die Tyrannosaurus aan het einde van de dino-tijd en van wat daaraan vooraf ging. Nou, in de afgelopen jaren zijn daar een paar mooie nieuwe vondsten gedaan die dat verhaal wat completer maken. Nou, dat stukje van die evolutie, als we dat willen weten, daar is de winst te halen.
1: Dus eigenlijk zegt u, als ik die 30 miljoen had gehad, want u zegt net, hè, tussen neus en lippen door, zou ik daar geen T-Rex voor kopen?
17: Nee, joh, dan moet je 3 ton per jaar investeren in een leuk veldwerk. En dan kun je dat 100 jaar achter elkaar doen. En ieder jaar heb je fantastische nieuwe inzichten die veel spannender zijn dan wat die dino die vandaag geveild gaat worden ons ooit gaan opleveren. Ja. Dus heb je 30 miljoen, wil je leuke dingen doen, kun je 100 jaar lol met 3 ton per jaar. Ik zeg doen.
1: Ja. U bent zelf net terug uit Amerika, hè?
17: Ja.
1: Bij een opgaving daar in opdracht van Naturalis.
17: Ja.
1: Is dat ook bij zo'n landeigenaar?
17: Ja, we zitten daar op privéterrein. We hebben daar samen met onze collega's van het Children's Museum in Indianapolis een opgraving lopen al een aantal jaar. Er zijn een paar mooie langnekdino's uitgekomen. Er zijn ook al te zien 2 exemplaren in het museum in Indianapolis. En wij zijn nu ook bezig om nog een derde langnekdino eruit te halen.
1: Okay.
17: En die krijgt straks een plekje in Naturalis.
1: Ja. En die afspraak met die landeigenaar blijft er heel even op hangen. Dat hoor je. Dat werkt met
3: Hoop jij misschien dat je zelf een keer een dino vindt in de tuin?
1: Ik woon in Bussum, acht de kans echt heel klein.
17: Dat wordt een heel diep gat.
1: Ja. Misschien een scherf van het een of het ander, maar ik vrees geen dino, nee. Maar werkt dat met een leasecontract? Jullie mogen daar een aantal jaar op graven?
17: Ja, we hebben een overeenkomst. We hebben een lease van een bepaald stuk grond en daar mogen we een aantal jaar lang aan de slag.
1: En alles houden wat er gevonden wordt?
17: Ja.
1: En nu zei ik net, hè, dat doe je natuurlijk in een gebied waarvan u weet van hier zijn er wel meer gevonden, maar dan nog, die gebieden zijn enorm. Hoe zoekt u nou van hier ligt misschien potentieel iets interessants?
17: Nou ja, je hebt ook een soort wensenlijstje. Toen we begonnen met een nieuwe dinozaal, toen ontbrak er nog een grote vleeseter. Dus de grote T-Rex die stond eigenlijk bovenaan het lijstje. En ook van de gehoornde dino's hadden we niet zoveel. En bij de eerste poging, toen hebben we een T-Rex voet gevonden en de rest van het beest zat er niet aan, maar we kwamen wel gehoornde dino's tegen. Dus die hebben we even op de achtergrond op het spaarvlammetje gehouden.
1: Ja.
17: Vrij snel daarna hadden we in Montana een T-Rex te pakken. En daarna zijn we teruggegaan en hebben die Triceratops, die gehoornde dino's, opgegraven. En dan bleken er steeds meer te komen. Dus uiteindelijk hadden we een hele kudde.
1: Oh ja.
17: Dus dat heeft uiteindelijk 11 jaar geduurd. En we hebben nu een hele grote kudde.
1: Ja.
17: En we hebben een langnekdino. En dat is een leuk hoor. Die is 16 meter en een beetje. Maar er zitten wel wat grotere exemplaren bij. En het begon toen wel een beetje te kriebelen van, weet je wat, we gaan terug de Jura in. Dus dan hebben we gekeken naar mogelijkheden in die... Ja, het is bij paleontologen een beetje een magisch woord, de Morrison Formation. En de Morrison Formation, dat zijn die gesteentelagen uit de tijd dat die langnekdino's zo enorm groot werden. Uit de tijd dat Allosaurus rondliep. En we zitten nu al een paar jaar in met ons hele team in de Morrison Formation. En dat is echt dol feest. Dat is genieten.
1: Maar heeft u nou ook wel eens gedacht, omdat u toch veel van dezelfde tegenkomt,
17: mm-hmm,
1: we graven er gewoon eentje op voor de veiling en dan krijgen we die 30 miljoen en dat steken wij dan in wetenschappelijk onderzoek?
17: Dan wordt het allemaal
1: of is dat ethisch onverantwoord?
17: Dan wordt het allemaal wat ingewikkeld. En wij doen het ook met onze preparateurs en met onze technici. Maar we hebben ook een hele groep vrijwilligers erbij. Dus mensen die gewoon 2 weken met ons meegaan het veld in en helpen om die dino eruit te halen. Ik denk dat niet goed voelt.
1: Nee,
17: nee
1: dat is
17: nee.
1: ethisch niet verantwoord. Nee, om nee. Dat dan...
3: U had het toch over die privécollecties?
17: Ja.
3: Ik zit helemaal te visualiseren hoe dat gaat. Dus ergens, ik zeg maar wat, in Monaco of Dubai... Is er iemand met een klein paleisje...
17: Er zijn een paar, er is een tijdje geweest dat er een paar bekende Amerikaanse acteurs een beetje tegen elkaar aan het opbieden waren. Want die wilden allemaal de grootste dinosaurusverzameling hebben. Dus het was toen even heel erg hip om in je huis, een groot huis nodig, een dinosaurus neer te zetten.
3: Ja.
17: En ook musea die tegen elkaar opbieden.
3: En wie doet dat onderhoud dan? Dat doen wel de wetenschappers?
17: Nou, ze zijn vrij onderhoudsvriendelijk hoor, dinosaurussen.
1: Okay. Dus je kunt er gewoon met plumo, kun je er gewoon
17: even afstoffen.
1: Overheen en dan ben je er. Ja. Ja. Zou jij het overwegen als je zoveel geld had? Stel, het maakt niet uit. Dus.
3: Nee, dat moet je aan de wetenschap overlaten. Ja? En aan musea, dat moet, nee.
1: Ja, je kan hem ook kopen en dan vervolgens doneren. Of zitten jullie daar niet op te wachten? Stel, iemand doet dat.
17: Ja, nou,
1: zegt
17: dat gebeurt
1: u dan
17: ook.
1: Wel als naturalis, oh ja, toch heel, dankjewel.
17: Nou, er staat dat skelet van die stekelige Dina die recentelijk voor 40 miljoen verkocht is. Die is aan een privépersoon. Die is nu voor een paar jaar in bruiklijn aan het museum in New York. En ik kan me voorstellen dat daar, los van dat het leuk en aardig en sympathiek is, ook fiscaal best wat interessante dingetjes bij zitten. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je een overleg met je accountant echt ontzettend leuke, slimme dingen kunt doen met dure dino-skeletten. Ja. En vooral als je het voor een x-bedrag koopt en daarna voor een y-bedrag laat taxeren, omdat de dino's in de tussentijd nog duurder zijn geworden. En dan ga je het daarna in een museum doneren. Kijk. Dan heb je je hele investering terug, plus nog wat aan belastingaftrek. Ja. En
3: je bent ook nog fiscalist.
17: Ja. Dus dat zijn scenario's die je dan ook voorbij ziet komen. Maar ja, op het moment dat dus nog niet in eigendom is overgedragen, blijft het nog niet toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dus dat blijft dan wringen. En ook de Society of Vertebrate Paleontology, zeg maar de professionele, de beroepsvereniging voor onze tak van sport. Die hebben daar ook wel een vrij uitgebreid ethische statement over. Dus dat zijn toch hobby's waar je met een klein boogje omheen loopt.
3: Heeft u nog een droomvondst?
17: Nou, ik ben ooit begonnen bij het museum in Maastricht na mijn afstuderen. Heb daar veel aan mosasaurussen gewerkt. Ben ook op die beesten gepromoveerd. Dat zijn de zeebeesten. En er zit één heel klein mosasaurusje met hele rare knobbeltandjes. Dus die is in alles niet, is niet groot. Hij heeft geen enge scherpe tanden. Het is een klein beestje met hele saaie knobbeltandjes. Ze zitten niet op veilingen. Niemand,
1: maar die zou je nog heel graag.
17: Die zijn zo leuk. En ik wil er meer over weten. En we vinden er nooit wat van.
1: Als u er eentje vindt, komt dan vooral nog een keertje langs. Ja, dank Anne Schulp, hoogleraar gewel voor de paleontologie aan de Universiteit van Utrecht.
18: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
19: En weet nog meer.
18: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
19: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
18: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
19: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Wat lezen met je doet?
24: Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Roos Abelman.
1: De poging tot staatsgreep in Turkije is morgen 10 jaar geleden. En Erdogan zit nog altijd stevig in het zadel. Of je zou kunnen zeggen steviger dan ooit. Dat bespreken we zo meteen. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens.
12: Door de droogte staat het water in de Rijn en de Maas uitzonderlijk laag. Nederland ligt aan het einde van 4 grote rivieren en is daardoor sterk afhankelijk van wat landen stroomopwaarts met het water doen. Daar moeten afspraken over gemaakt worden, zegt de Unie van Waterschappen.
4: Wij zien dat het nu eigenlijk voor heel Europa dus urgenter wordt, want het wordt heter, het wordt droger. Dus wij denken dat het verstandig is dat er Europese afspraken komen over de verdeling van de hoeveelheid water over de landen, maar ook om te zorgen dat de waterkwaliteit van het water dat beschikbaar is goed op orde is.
12: Daarnaast is het van belang dat Nederland zelf anticipeert op de droogte.
4: Ook wij zullen echt voor tijden dat er droger en hitte is en watertekorten kunnen ontstaan, zullen wij zelf water moeten vasthouden en moeten opvangen. En we zullen ruimte moeten reserveren om tijdelijk water, als het heel erg regent of als er hoge rivierafvoeren zijn, dat water ook tijdelijk te kunnen bergen of parkeren. Dus ook wij zullen echt als Nederland onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.
12: De lage waterstanden leiden al tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. De brand in een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is onder controle. Het vuur werd ontdekt rond 2 uur vannacht. Brandweer rukte groot uit met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. Verslaggever Raymond Merks van Omroep Brabant is bij die kringloopwinkel.
5: De schade aan het pand is enorm. Van de kringloopwinkel is niet veel meer over. Alles is volledig zwart geblakerd en een deel is ook ingestort. De schrik in de buurt is natuurlijk enorm, maar er is ook opluchting. Het vuur is niet overgeslagen naar 2 benzinepompen die recht voor het gebouw staan. En buurtbewoners denken ook meteen terug aan een andere brand. Op de kop af 3 jaar geleden brandde hier ook al een kringloopwinkel af.
12: De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de inval in Oekraïne door Rusland. Iran en de Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Die graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Paser. Een naam die veel voorkwam in die tijd, maar wie hij precies was, dat is niet duidelijk. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie, maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand in de Thaise hoofdstad brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Onder de doden zijn vooral mensen uit de buurt van het café, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
6: Ik ben wel eens in dat gebied in Noord-Bangkok geweest en daar zie je dus heel veel van dat soort tentjes. En daar komen eigenlijk voornamelijk de locals, de toeristen, die zitten meer in het centrum in gebieden als Sukhumvit en zo. Thijs, een collega van mij, die bevestigde ook dat deze tent zo'n eentje was, vooral voor locals. Dus de slachtoffers zijn in ruime meerderheid Thai.
12: Lukte de cafébezoekers niet op tijd naar buiten te komen.
6: Er waren nooduitgangen, maar 1 werd geblokkeerd door een snoepkraam. En op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
12: Ook hing er brandbaar materiaal aan het plafond. Op de plek van de ramp in Bangkok worden bloemen gelegd. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Ook morgen weer zonnig en bij maxima tussen 28 en 31 graden wordt het opnieuw erg warm.
1: Tim, hoe is het op de weg?
13: Ja, hier en daar helaas een paar nieuwe meldingen. Allereerst die A2, die was er al vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Beest. 7 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan een nieuw probleem, de A7. Den Oever naar Zaanstad. Bij Avenhoorn een ongeluk. De weg zelf is dicht. Je kunt er langs over de vluchtstrook. Maar je hebt wel een vertraging van nu zo'n 10 minuten. Kan nog wel eens op gaan lopen. Verder ook een nieuw ongeluk bij Huizen op de A27. Utrecht-Almere. Vanaf knooppunt Eemnes sta je 20 minuten vast. En tot slot nog altijd die A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grens 5 kilometer en een uur extra. Deels vanwege de grenscontroles en deels vanwege werkzaamheden aan de Duitse A4.
2: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
28: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
29: Opgelost, Autotaalglas.
30: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
31: Roos Abelman.
1: Het is 9 over 11. We gaan zo meteen weer de nieuwsquiz spelen. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: welk tekenfilmpersonage stond op een rugzak vol drugs en wapens die de politie in Almere vond?
32: Ben ik klaar voor?
1: Nee. Ja, dat is echt een makkie hoor. Wilt u zelf een keertje meedoen aan de quiz? Bijvoorbeeld deze zomer. Er zijn nog plekken vrij. Bel 0800 1101. En dan kunt u hier, dat is een extra voordeel, lekker in de koele studio aanschuiven. Een staatsgreep die ternauwernood werd afgewend. Morgen is het 10 jaar geleden dat Turkije op het randje van de politieke afgrond verkeerde.
33: Beeld uit Turkije. Er zou een staatsgreep aan de gang zijn.
34: Vliegen nu meerdere helikopters over heel laag over het centrum van Istanbul. En ik hoorde zojuist ook een straaljager heel laag overkomen.
0: De Turkse premier die zegt dus dat het een poging was tot een staatsgreep, maar dat dat is mislukt, dat het een groep jonge militairen waren.
3: In Istanbul zijn twee bruggen door militairen met vrachtwagens geblokkeerd.
1: Nou, president Erdogan overleefde het. Hij zit nog altijd stevig in het zadel. Hij stond vorige week nog te shinen, zoals het dan heet, als gastheer van de NAVO-top die in de Turkse hoofdstad Ankara georganiseerd werd. Nou, hoe moeten we die rol van Turkije op het wereldtoneel vandaag inschatten? Hoe gaat het intern ook in het land waar de depressie welig tiert? Daar ga ik het over hebben met spraakmaker van vandaag, Özan Akyol, afkomstig uit een Turkse familie. En zo mogen we wel zeggen, Turkije-watcher.
4: Dus? Ja, absoluut. Dat is toch onoverkomelijk als je een Turks gezin komt. Ja.
1: Ja, ja. Zo'n 10-jarig jubileum van de mislukte staatsgreep in Turkije. Is dat van zichzelf nog een speciaal moment? Wordt dat herdacht?
4: Ja, ja, er zijn op verschillende plekken in Turkije momenten waarop er even wordt stilgestaan bij het feit dat deze coupplegers, is wel mislukt natuurlijk, dat die het niet voor elkaar hebben gekregen om de democratie omver te werpen. Dus de hele teneur is van, kijk, de vijanden hebben het geprobeerd, maar ze hebben Turkije niet een kopje kleiner kunnen krijgen. En dat wordt natuurlijk ook weer gepresenteerd als een grote overwinning van toen de premier, nu de president Erdogan.
1: Ja, en wat is daar dan van terug te zien als je nu in Turkije bent?
4: Ja, dat zijn vooral bijeenkomsten met sprekers en waar heel veel vlaggen worden gezwaaid en dat soort dingen.
1: Ja.
4: Ja, en waarschijnlijk zullen er weer nieuwe bruggen en gebouwen worden vernoemd naar die specifieke datum. Dat gebeurt heel veel de afgelopen 10 jaar. Dus, en ook naar de mensen die hun leven hebben gelaten. Want dat vergeten we ook. We hoorden net Bram van Meulen, toen correspondent in Turkije. Maar heel veel mensen sprongen ook nadat ze

0: vergeten we ook. We hoorden net Bram van Meulen, toen correspondent in Turkije. Maar heel veel mensen sprongen ook nadat ze een oproep hadden ontvangen van de Turkse premier Erdogan, nu president. Die sprongen gewoon letterlijk voor tanken. Want hij zei van ga op straat en ga deze mensen te lijf. Zorg ervoor dat ze ons land niet afpakken. En er zijn ook heel veel mensen gestorven op die manier.
1: Ja, er is altijd veel onduidelijk gebleven, hè, over die staatsgreep. Volgens Erdogan zat de Gülen-beweging erachter.
0: Ja.
1: Van de inmiddels overleden islamitische prediker Fethullah Gülen. Maar weten we met zekerheid hoe het is gegaan en wie erachter zit? Is het door onafhankelijk onderzoek vastgesteld of die poging daartoe gewaagd?
0: Nee, het narratief was al vrij snel na een paar dagen van dit waren de Gülenisten. Dat is de beweging van Gülen. Is een geleerde, moet ik even bijzeggen. Erdogan en Gülen waren vroeger dikke maten. Zij vonden allebei dat de seculiere staat Turkije misschien toch niet de beste oplossing was. Dus zij wilden veel meer religie gaan integreren in de samenleving. Uiteindelijk ontstond daar toch een schisma, omdat Erdogan vond dat het ook langs de weg van de politiek moest gaan. En Gülen was wel van onderwijs en religie. En toen kregen ze ruzie. En werd Gülen ook een opponent van Erdogan.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment dat dat plaatsvond, die mislukte coup, was Erdogan vrij snel met zijn vingertje richting Gülen. Maar er heeft nooit een rechtszaak plaatsgevonden. Er zijn nooit keiharde bewijzen aangeleverd waaruit zou moeten blijken dat die beweging dit heeft gedaan.
1: Mm.
0: Er hebben wel heel veel arrestaties plaatsgevonden. Mensen die gelieerd zijn aan de Gülen-beweging, die eerder sympathie hebben geuit voor die beweging. Mm-hmm. Maar het is ook niet een club waar je even lid van wordt of zo. Het is niet zo dat je een lidmaatschap pas hebt en zegt van hé, ik hoor bij deze club. Dus in die zin is dat best wel schimmig.
1: Ja, het vergt ook nogal wat de organisatie, hè, zo'n staatsgreep. Zeker zoals het ging in Turkije 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: Want er werden wegen afgezet. Er kwam groot materieel de straat op. Dat heb je niet zomaar.
0: Nee. Het werd echt geïnitieerd vanuit het leger ook. Goed om te weten, van oudsher is het Turkse leger altijd op de hand geweest van Mustafa Kemal Atatürk. Dat is de stichter van Turkije. Je hebt nu CHP-partijen, dat zijn de seculieren, wat meer westerse Turken. Dat zijn de de mensen die nu zijn leer proberen te verspreiden ook weer. Maar van oudsher had Erdogan altijd ruzie met het leger, omdat daar de Kemalisten zaten, de mensen die erg op de hand waren van de seculiere samenleving. En hij heeft nooit daarvoor alles kunnen doen wat hij wilde, omdat die generaals altijd dwars lagen. En omdat al die mensen die voor het leger werkten van zoiets hadden van, ja, wacht even, we hebben wel iets afgesproken, namelijk een scheiding tussen kerk en staat. En wat jij nu aan het doen bent, dat kan niet. Alleen toen was er een momentum, zo zou je het ook kunnen zien, voor Erdogan, om te zeggen, ja, wacht eens even, kijk, nu zien jullie ook wat er in het leger gebeurt.
1: Oh, ja.
0: En op dat moment zijn er ook steeds meer prominenten uit het leger gearresteerd.
1: Oh ja. En kun je dan zeggen dat na deze mislukte coup Erdogan pas is geworden wat hij nu is, of wat hij wil zijn, hè, die absolute heerser die met ijzeren vuist regeert en de democratie wil uitkleden? Of was dat al aan de gang?
0: Nee. Als je kijkt naar zijn wordingsgeschiedenis, dat weten veel mensen misschien niet. Maar 25 jaar geleden was iedereen blij met Erdogan. Amerika was blij, Nederland was blij. Stond volgens mij ook op de cover van Time Magazine. Mm-hmm. Van dit is de toekomst van Turkije. Het was een democraat. Het was een man die aansluiting zocht bij het Westen. Alleen van Lieverlee bleek dus ook dat hij andere ideeën had voor Turkije. Zeker op het moment dat het minder goed ging. Het land moest ook weer niet te veel liederlijk gaan worden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. De islam moest wel belangrijk blijven in het land. En toen zag je een andere variant van Erdogan. Dus, en toen begon al het opsluiten van journalisten en wetenschappers. Het in twijfel trekken van de integriteit van de oppositie. Wat je kunt zeggen over de mislukte coup is dat alles wat hij wilde met Turkije, en vooral voor zichzelf wil ik erbij zeggen, is dat er een soort versnelling is gekomen. Hij had nu veel meer mandaat, hij had nu veel meer alibis om zich te gaan gedragen zoals hij zich nu gedraagt.
1: Ja, met als gevolg ook, en dan gaan we even naar de andere gast aan tafel, Anne, dat hij het wetenschappelijk verhaal een beetje naar zich toe wil trekken, of naar de regie over wil houden. Het woord evolutie, Anne, begreep ik, moet je niet gebruiken als je daar onderzoek wil doen.
2: Nee, ik krijg daar wel wat van mee dat een klein beetje gevoelig ligt. En nou is dat natuurlijk in meerdere plekken het geval. Ja, dat kan ook net zo goed in Kansas. Daar is evolutie ook geen onderdeel van het curriculum, want dat bestaat niet als je daar in Kansas in bepaalde kringen verkeert. Inderdaad, in Turkije is dat ook best problematisch op het moment.
0: Ja, nou ja, als je dus enorm van de islam bent, zoals Erdogan.

0: En dat heb je ook in die beweging heb je ook gezien in Turkije. Ja. Heel langzaam veranderden ook de schoolboeken. De kinderen kregen niet zomaar alles in de juiste dosering voorgeschoten, om maar zo te zeggen. De islam werd veel belangrijker. En ja, je moet nu niet aankomen, inderdaad. Stel je wilt in de politiek maken, moet je niet vertellen dat we niet weten hoe de wereld is ontstaan en wat er is gebeurd. Nee, daar is gewoon helemaal geen plek meer voor dat gesprek.
1: Nee. Vorige week stond diezelfde Erdogan vol trots tussen de wereldleiders tijdens de jaarlijkse NAVO-top, in Ankara dus deze keer. Ja. En hij zou dan ook de man zijn die Trump overgehaald heeft om te komen.
2: He called me up. He said, please, I have it in Turkey. You got to be there. The United States has to be there.
3: With Donald Trump wavering over NATO, is President Erdogan of Turkey the figure who's holding the alliance together?
2: And so I'm going out of respect to President Erdogan.
4: Het gaat hier trouwens om de Sarsilmas SR-38, een Turkse revolver. Erdogan gaf het alle leiders in Ankara, elk met hun naam erin gegraveerd.
1: Ja, was dat nou een typisch Erdogan cadeau, die revolver, die alle...
0: Ja, nou eigenlijk wel, want hij komt uit het Zwarte Zeegebied oorspronkelijk. En daar is het heel gebruikelijk dat veel mensen met een revolver lopen. Dus een pistool is eigenlijk daar cultuur.
1: Oké, dus alle leiders kregen een stukje Turkse cultuur.
0: Nou, wel van zijn cultuur, vanuit het Zwarte Zeegebied. Maar daarnaast speelt natuurlijk nog iets. We hebben gezien hoe hij bezig is met defensiematerialen, wapens bouwen, drones bouwen, et cetera. Zijn hele inzet was ook om heel veel zaken te gaan doen. Dat is hem ook behoorlijk goed gelukt, moet ik zeggen. En dit was voor hem een mooi symbool daarvan. Nou, en daarom krijgen jullie allemaal ook een pistool van mij. Ja. Dus het is helemaal niet raar als je zijn geschiedenis kent.
1: Nee. Turkije bezit inmiddels het tweede leger na de VS binnen de NAVO. Ja. Dat wordt ook een slimme zet genoemd van Erdogan. Ben je het daarmee eens dat het slim is dat hij daar zo in geïnvesteerd heeft?
0: Tuurlijk. Ja, kijk, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren in Turkije had 10 jaar geleden niet gekund. Er worden zomaar, bijvoorbeeld de burgemeester van Istanbul is opgepakt. Was een geduchte tegenstander. Zou waarschijnlijk ook de presidentsverkiezingen winnen, maar die zit nu vast vanwege vermeende corruptie, schandalen, een diploma dat onwettig zou zijn. Andere burgemeesters zijn ook opgepakt. Ook allemaal mensen van wie je niet weet waarom ze nou eigenlijk vastzitten. 10 jaar geleden was het zo dat de EU leiders in België, in Duitsland, in Nederland allemaal zouden zeggen van ja, maar Erdogan, wat jij nu aan het doen bent, dat kan niet. En daarom gaan we jou sancties opleggen. We gaan je boycotten. Je mag niet meedoen met bepaalde allianties. Maar nu zie je van ja, we hebben die dreiging vanuit Rusland. Dus we moeten gaan kiezen. Wat vinden we eigenlijk belangrijk? Onze moraliteit als het gaat over democratie. Ja. Of vinden we onze veiligheid toch belangrijk? En daarom kan Erdogan zijn goddelijke gang gaan. Mm-hmm. Daarnaast heeft hij ook een unieke positie. Hij praat met Zelensky. Hij praat met Poetin. Hij praat met Syrië. Hij praat met Saudi-Arabië.
1: Mm-hmm.
0: Hij
1: krijgt ook zaken voor elkaar.
0: Hij is echt een fixer op dit moment. Ja. Dus hij is de speel van bijna elk conflict. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom heel veel westerse landen nu denken van ja, laat ze maar even gaan in eigen land. Want we hebben hem nodig op geopolitiek niveau. Yeah. En dat is natuurlijk heel erg cynisch.
1: Ja, want in binnenland tegelijkertijd lazen we ook rondom die NAVO-top. Demonstraties mochten niet. Ja. Journalisten kregen geen toegang. Er werden allerlei kritische mensen sowieso opgepakt uit voorzorg.
0: Ja.
1: Wat doet dat met het sentiment rondom Erdogan in eigen land?
0: Ja, het sentiment, ik denk niet dat je zo'n generalisatie kan loslaten, omdat hij nog steeds heel veel aanhangers heeft. Mm-hmm. Maar het is echt 50-50. Dat zag je ook bij de laatste verkiezingen. Maar hij is niet meer onschendbaar. Ondanks alles wat ik net vertelde, is hij niet onfeilbaar. Sterker nog, je zou, als je kijkt naar alle afzonderlijke uitslagen, kunnen concluderen tijdens de burgemeestersverkiezingen dat hij verloren heeft. Ook in aantallen dat hij verloren heeft. Dus mensen zijn nog steeds tegen hem ook massaal. En dat heeft te maken met het feit dat het helemaal niet goed gaat met de economie. Er is een enorme inflatie. De Turkse munt die 11-12 jaar geleden 1 euro was 4-5 lira, is nu 53 lira. Dus om even aan te geven van hoe het eraan toe gaat. Inflatie is cijfers van 50-70% gehad. Dus uiteindelijk is het ook zo, en dat geldt denk ik voor elk land, dat mensen ook stemmen met hun portemonnee. En daar ontkomt hij ook niet aan. Vandaar dat er meer repressie is. En vandaar dat hij ook kritische geluiden wil onderdrukken. Mm-hmm. En de volgende verkiezingen worden dan ook heel spannend.
1: Ja, want de vraag is natuurlijk, is hij daar succesvol in? Ja, dat lees je natuurlijk ook. Ja, hij pakt mensen op. Maar dat sentiment neem je niet zomaar weg natuurlijk.
0: Nee, dat sentiment neem je niet weg. De vraag is, hij is eigenlijk niet meer verkiesbaar straks in 2028. De vraag is dus ook, mensen vragen mij van, is er nog wel democratie in Turkije? Mm-hmm. Nee, als je het hebt over bijvoorbeeld media, over onderwijs. Want er is maar één verhaal, het verhaal van Erdogan. Maar tot voor kort, de laatste keer kon je nog wel zeggen dat mensen echt konden stemmen. Dus mensen konden echt stemmen op de persoon voor wie zij een voorkeur hadden. Zolang dat in stand blijft, is er nog een soort laatste strohalm, een hoop dat het misschien ook nog kan veranderen. Hmm. Maar ja, mocht hij zich ook op dat terrein gaan begeven, daar invloed op willen uitoefenen, dan ziet de toekomst er somber uit voor Turkije.
1: Ja, iets wat we ook geleerd hebben afgelopen tijd is, je mag geen grappen maken over Erdogan. Nee. Dus er is een stand-up comedian, Deniz Göktaş, die heeft grappen gemaakt.
0: Ja.
1: Ik heb de grappen gelezen, vrij mild vond ik nog.
0: Ja.
1: Maar dat ging Erdogan te ver, hij is opgepakt. Hoe wordt dat in Turkije?
0: Ja, daar is ook heel veel op gereageerd. Vanuit linkshoek, dit was ook een linkse jongen uit een Alevitisch gezin. Dat is een religieuze minderheid in Turkije. Die grappen waren inderdaad niet per se dat je zegt van, oh, hier wordt nu iemand geschoffeerd of beledigd of dit is onder de gordel. Maar en die jongen die toerde al 3 jaar lang. Mm-hmm. Alleen, dat is natuurlijk niet zo zichtbaar als je in een theater staat. Bijvoorbeeld in Bussum of waar dan ook. In Turkije zijn theaters iets groter. Maar in elk geval, het was niet zichtbaar. Maar op het moment dat hij zijn voorstelling op YouTube gooide. En het staat er trouwens nog steeds op voor de mensen die nieuwsgierig zijn. Inmiddels 13 miljoen views. Toen werd hij een prooi. Omdat die fragmenten uit de voorstelling ook werden verspreid op X.
1: En succesvol daarmee was. Of hij veel aandacht kreeg.
0: Ja, want het was eigenlijk iemand die zei wat andere mensen niet konden zeggen door de repressie die er is. Ja. En die jongen ging even op vakantie, kwam terug in Istanbul en werd meteen ingerekend. Vanmorgen even gekeken, hij zit nog steeds vast. Mm. Het ziet er niet uit dat hij vrij gaat komen binnenkort. Dus dit is ook het klimaat in Turkije.
1: Tot zover dus de situatie 10 jaar na de poging tot staatsgreep. Dankjewel, Eus, voor dit gesprek.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Frederik van Houten uit Malden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Dat ligt bij Nijmegen.
6: Ja.
1: Ja. Je bent 55 jaar. En je houdt van gamen.
6: Ja.
1: En wat voor games speel je dan het liefst?
6: Meer Starcraft.
1: En wat is dat voor een game?
6: Dat is een strategiespel wat je speelt tegen een aantal mensen op internet. En dan moet je een hele economie ontwikkelen voor oorlog.
1: Echt?
6: Ja.
1: Heel actueel ook eigenlijk, toch?
6: Ja, op het moment wel.
1: Ik denk dat heel veel mensen daarmee bezig zijn, ja. Je bent hier nu natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. Je bent hier niet voor het eerst. Je hebt lang geleden ook al eens een keertje hier in de studio gezeten bij mijn voorgangster.
6: Dat klopt.
1: En je dacht, ik ga het met Roos nog eens een keertje proberen.
6: Ja.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier en succes. De hoogste score was natuurlijk gisteren, hè, maandag. 7 punten neergezet door Ruud van Hulst uit Veldhoven.
6: Nou, ga mijn best doen.
1: Ja, ik wens je vooral heel veel plezier daarbij.
6: Dank je wel.
7: De minister grijpt in bij het overvolle opvangcentrum in Ter Apel.
8: Mensen die zich dus in Ter Apel melden voor asiel. Daarvoor geldt op dit moment dat we gecontroleerde toegang hebben, omdat er onvoldoende opvangplekken in heel Nederland zijn.
9: Vanaf morgen kunnen asielzoekers in een leegstaand kantoorpand in Ter Apel wachten totdat er plek voor ze is.
10: Rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel gelden strengere nieuwe veiligheidsmaatregelen. Dat betekent dat er extra camera's worden geplaatst, er meer toezichthouders komen en dat er vanaf nu preventief gefouilleerd mag worden.
11: De door de minister aangekondigde maatregelen geven genoeg vertrouwen voor de vrijwilligers om zich weer in te zetten rondom het aanmeldcentrum.
1: Er werd de afgelopen dagen druk gezocht naar oplossingen voor de problemen bij Ter Apel. Vraag 1. Na overleg tussen verschillende partijen is in ieder geval besloten dat de directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt aangemerkt als wat voor gebied?
6: Veiligheidsrisicogebied.
1: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan, vluchtelingenwerk. En welke andere hulporganisatie hervatte hun werk daar nadat ze vorige week vertrokken uit Ter Apel vanwege de veiligheid?
6: Rode Kruis.
1: Ja, is goed. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Amerika en Iran voeren voor de derde nacht op rij over en weer aanvallen uit.
13: Met de aanvallen wil Amerika voorkomen dat Iran de commerciële scheepvaart bedreigt. President Trump zei ook dat hij de straat van Hormuz wil overnemen.
14: Schepen bestemd voor Iraanse havens mogen er niet meer doorheen.
1: Er is nog allerminst een oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten. Trump meldde gisteren dus dat het Amerikaanse leger de zeestraat wil overnemen. Hij wil een tol heffen van hoeveel procent op de vracht van ieder schip dat er doorheen vaart?
6: Dus 8%.
1: 20%. Ja, ondertussen gaan de aanvallen tussen Iran en de VS wel door en zegt Iran dat de zeestraat dicht is. Gaan we naar vraag 4. Vanuit het Nederlandse kabinet is afwijzend gereageerd op de tolplannen van Trump. Premier Jetten noemde het een slecht voorstel. Hoe heet de minister die de plannen niet onderhandelbaar noemde?
6: Dan moet ik passen. Ik vermoed de minister van Buitenlandse Zaken, maar...
1: Hoe heet die?
6: Ja.
1: Ja, Tom Berendsen zocht ik. Het is inderdaad wel de minister van Buitenlandse Zaken. Ook andere Europese buitenlandministers keerden zich tegen het plan. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
15: You see with all the activities, everybody says there needs to be regulation on social media platform having access to our children at what age and when.
6: Van der Leyen.
1: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Dat is goed. Deze vraag kent een vervolgvraag. Wilt u de makkelijke of de moeilijke?
6: Nou, laat ik de moeilijke eens proberen.
1: Von der Leyen sprak over een rapport over sociale media, waarin het ook ging over een Europese leeftijdsgrens van 13 jaar. Tot welke leeftijd zouden kinderen überhaupt geen schermen moeten worden toegestaan?
6: Voor mij tot de leeftijd van 8.
1: 3.
6: 3.
1: Ja, ietsje jonger nog.
6: Kunnen ze al dan al...
1: Ja, nou, als ouder kun je ze gewoon prima voor een scherm zetten. Maar de vraag is dus, hoe goed is dat voor ze?
6: Okay.
1: We gaan naar de hintvraag. Gaat het nog over een persoon uit het nieuws? Dus wie bedoelen we? Daar gaat het om.
16: 4. Ik ben een hele vent.
17: 3.
16: Maar zelfs ik kan vanavond een blauwtje lopen.
17: 2.
16: Ik wil graag Messi passeren.
6: Ronaldo, stop.
1: Nee, het is Mbappé die we zochten voor 1 punt. Maar dan moet ik wel scoren vanavond tegen Spanje. En daar komen we bij hem uit. Frederik, je hebt 3 punten in de factor. En dat betekent dat je 3 vragen goed moet hebben om op te gaan. Dat is te doen hoor, daar gaan we.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Nederland heeft de ambassadeur van welk land ontboden vanwege cyberaanvallen?
6: Rusland.
1: Ja, hoe heet de veelbesproken wethouder die weer terugkeert bij de gemeente Den Haag?
6: Pas.
1: De Mos. Daniel Lippens en Roelof de Vries gaan de nieuwe ochtendshow op welke zender presenteren?
6: Pas.
1: NPO Radio 2. Welk tekenfilmpersonage stond op een rugzak vol drugs en wapens die de politie in Almere vond?
6: Neentje?
1: Nee, was SpongeBob. Dat is ook de hintvraag. KLM onderzoekt nieuwe vluchtroutes om het luchtruim van welk land te mijden?
6: Iran.
1: Saudi-Arabië. Wie neemt de zetel in van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham?
6: Heb ik vanmorgen gehoord, maar...
1: Ja, zijn zus, Darlene Graham. Welk land is nu het goedkoopste tankland van Europa?
6: Spanje.
1: Ja, Nederland gaat meedoen met militaire oefeningen van welk land in oorlog?
6: Oekraïne.
1: Ja, voor welk evenement worden volgende week extra treinen ingezet?
6: Ik denk Nijmegen, 3000.
1: Ja, welk land heeft ingestemd met een grondwetswijziging waarmee de president kan worden afgezet?
6: Hongarije.
1: Ja, en hoe heet het techbedrijf dat door Apple voor de rechter wordt gesleept?
6: Pas.
1: Ja, OpenAI zocht ik nog. Maar je hebt er net genoeg vragen goed om in ieder geval de komende 24 uur aan kop te gaan, Frederik. Je hebt 5 punten in het kanon, 3 in de factor, 15 punten in totaal. Pakken ze je niet meer af. Dankjewel en leuk dat je er was, Frederik
6: dankjewel.
1: Van Houten. Dank ook Eus dat je spraakmaker wilde zijn.
18: Leuk, dankjewel.
1: En dank ook Anne Schulp nogmaals voor het gesprek over dinosaurussen die worden geveld. We gaan naar Sven op 1 vandaag. Wieger Hemmer, Wieger, wie is jouw gast zo?
19: Steven de Kranen is dat. Hij is correspondent voor de VRT in Frankrijk. Vandaag Nationale Feestdag. Daar de reden. Is er wel reden voor een feestdagsvraag?
20: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
21: De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de Stichting Sovjet-ereveld. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet, blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt. De hoeveelheid door brand verwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform en de schade is zo'n 80.000 euro.
3: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn meerdere files om even bij stil te staan. Allereerst op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Harmelen en knooppunt Lunetten. 5 kilometer en een kwartier extra. De hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder ook drukt op de A28 Amersfoort-Utrecht, tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 4 kilometer, kwartier extra. En dan een spoedreparatie aan de Haanvlietbrug. De rechterrijstrook is dicht op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Er is iemand tegen de slagboom aangereden. Vanaf Oud-Beierland een file van 10 minuten.
18: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Wieger Hemmer.
22: Dames en heren, goedemorgen. Nederland gaat meedoen met militaire oefeningen van de internationale troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als daar een staakt het vuren is ingegaan. Dat is gisteren bekendgemaakt in Parijs, waar regeringsleiders van 9 landen, waaronder Jette, Zelensky, samenkwamen en op uitnodiging van de Franse president Macron na afloop dineerden in het Élysée. Veel tijd om het laat te maken heeft Macron niet. Vandaag is het immers de nationale feestdag, 14 juillet, maar ook een dag van herdenking. Het is op de kop af 10 jaar geleden dat een islamitische terrorist in Nice 86 mensen dood en vele honderden verwond. En dan zijn er in het land ook nog de alles verwoestende bosbranden. Steven de Krane is al meer dan 10 jaar Frankrijk-correspondent voor de Belgische publieke omroep VRT. Dat is dus de gehele periode Macron. Hij deed onder andere verslag van die aanslag in Nice, de opstand van Les Gilets Jaunes, de gele hesjes, de protesten tegen de pensioenhervorming, maar ook de Olympische Spelen, de heropening van de Notre-Dame en de rechtszaak tegen Marine Le Pen. Steven, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Om met de bosbranden te beginnen, het laatste nieuws. Ja, 2 verdachten opgepakt. Een onmetelijke hoeveelheid een natuurgebied is afgebrand. Wat is het laatste nieuws dat jij hebt?
23: Wel, de branden zijn nog altijd niet onder controle. Vooral niet die grote brand aan Fontainebleau. En dat is toch redelijk centraal in Frankrijk, onder Parijs. Dat is redelijk ongezien dat bosbranden van die omvang daar plaatsvinden. Het is de 3de grootste brand in 20 jaar in dat gedeelte van Frankrijk. En vooral die inzet van die grote blusvliegtuigen, die Canadair blusvliegtuigen die water uit de Seine haalden om daar te blussen, is voor Fransen wel een schokkend beeld. Ze zijn het gewoon in het zuiden van Frankrijk om dat te zien, maar niet zo dichtbij hun hoofdstad. Dus vandaag is het nog alle hens aan dek voor die brandweerlui. Ze proberen die brand, wat ze dan in Frankrijk noemen, te fixeren, vast te zetten, zodanig dat hij niet kan uitbreiden. En dan zal het nog dagen, zo niet weken duren om die volledig te blussen. Maar vanaf morgen daalt de temperatuur ietsjes in Frankrijk, vooral in het centrum van het land. Is het wat koeler, komen er misschien ook wat onweders aan en zou de klus voor de brandweer iets makkelijker moeten kunnen verlopen.
22: We moeten praten. Welkom bij Sven op 1, Zomereditie. Ja, Steven, de inzet van de brandweer, ook de inzet van gewone mensen valt op in die regio. En ze proberen te helpen door eten en drinken te brengen bij brandweerkazernes. Dat is wel een hele bijzondere invulling van die nationale feestdag.
23: Ja, het is een feestdag, zeker voor die mensen in mineur. En de discussie is ook al gewoed op diverse Franse tv-kanalen. Moeten brandweerlui die op dit moment misschien gaan defileren op de Champs-Élysées als brandweerdetachement, moeten die niet vrijgemaakt worden om in te zetten? Want ook voor die branden dichtbij Parijs worden nu alle brandweerkorpsen overal aangesproken. En het is al druk geweest. De streek van Perpignan tegen Spanje waren ook al heel zware bosbranden. Er zijn nog altijd bosbranden in andere streken van het zuiden van Frankrijk. In het departement Drôme is ook nog altijd een zware brand aan het woeden. Maar zelfs in Bretagne is er een brand. Dus op 30 plaatsen nu in Frankrijk zijn er branden die nog niet volledig onder controle zijn. En op dit moment is al meer hectare natuur en bos verwoest dan op een volledig jaar vorig jaar. Dus het is echt wel uitzonderlijk en alle hens aan dek.
22: Ja, als de discussie nu woedt, moeten die brandweerlui, die brandweerlieden wel op het défilé aanwezig zijn, dan is die discussie wel te laat begonnen, denk ik, hè?
23: Ja, en dat is ook iets dat in Frankrijk meer en meer aan bod komt. Zijn wij wel klaar om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die natuurlijk velerlei zijn, geopolitiek, maar ook klimaatverandering? Want oké, men denkt dat die branden nu in Fontainebleau, die grote brand, aangestoken is. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar toch de condities, omstandigheden om die branden mogelijk te maken, namelijk een droger voorjaar, een hete zomer die gemiddeld 7 graden Celsius heter is dan 20, 25 jaar geleden, heeft toch te maken met dingen die veranderen in het klimaat. Zijn wij als staat, als natie, is Frankrijk daarop voorbereid? Ook voor het opvangen van oudere mensen in homes, in rusthuizen. Zijn die voldoende uitgerust met airconditioning en zo verder? Dat is een discussie die nu meer en meer woedt op het allerhoogste niveau van de regering, omdat men merkt, ja, we geven veel geld uit nu bijvoorbeeld aan defensie, ook noodzakelijk met alles wat er gebeurt, oorlog in Oekraïne. Maar we mogen niet vergeten dat er ook heel veel uitdagingen zijn, zoals bijvoorbeeld ecologie, om daar onze begroting op af te stemmen.
0: Je bent op dit moment in Nice. Hoe is het voor jou om daar weer terug te zijn, juist op deze datum?
23: Ja, het is toch een beetje een dubbel gevoel. Nice is op zich een heel leuke stad, zoals heel veel Nederlanders ook zullen weten. De Côte d'Azur heeft al het moois van de wereld verzameld, met een mooi strand, mooie stad, voldoende gelegenheden om te eten en te drinken. Maar het brengt je ook terug naar die vreselijke avond, 14 juli 2016. Ik ben toen aangekomen de dag heel vroeg nadien, want de aanslag is 's avonds gebeurd, ik was er 's ochtends. Het was een stad in rouw. En ook vandaag merk je de afgelopen dagen overal affiches in de stad herdenken van de slachtoffers. En vooral wat hier een grote impact heeft, is dat het om heel veel kinderen ook ging. Het was een feestmoment 10 jaar geleden. En die vrachtwagen is ingereden op families. Heel veel kinderen die hier ook naar het vuurwerk kwamen kijken, die overleden zijn. En dan is er ook nog dit gevoel in Nice, dat zij vinden dat zij een beetje door Parijs vergeten zijn. In die zin dat de media-aandacht volgens hen kleiner is dan voor wat er op de terrassen, de Bataclan, gebeurd is in Parijs. Dus het gevoel van wij moeten hier zelf die herdenking vormgeven. Het feit dat de president pas laat toegezegd heeft om naar hier te komen.
0: Voor de eerste keer
23: ook, allemaal mee. Het is de tweede keer van Macron. Hij is de eerste keer gekomen in 2017. Net na zijn verkiezing is hij hier wel geweest. Maar het is inderdaad, laten we zeggen, voor veel mensen uit Nice de eerste keer dat hij een grote herdenking hier bijwoont.
0: En dat versterkt dat gevoel?
23: Dat versterkt wel dat gevoel. Ik had gisteren gesproken met iemand van de slachtoffervereniging, moeder, wiens dochter omgekomen is. En die was toch niet te spreken door de manier waarop het gebeurd is. De aankondiging dat de president komt. Het feit dat alles dan moet natuurlijk verplaatst worden, meer veiligheid. Dat de spreektijd zeer kort is voor familieleden van de slachtoffers. Dus zij voelen zich een beetje, ja, ik zou zeggen, bijna figurant in hun eigen herdenking.
0: Ja. Als je in Frankrijk willekeurig, welk plekje je ook bezoekt, daar zie je brocantes, daar zie je misschien op straat de barbecues, daar zie je muziek. Is er van dat soort, die vrolijkheid vandaag nog sprake in Nice? Of is het een hele rare samenkomst van verschillende uiteenlopende emoties?
23: Ja, toch eerder het laatste. Je merkt dat zeker vandaag op een dag dat normaal een feestdag is, dat hier toch in de eerste plaats aan die slachtoffers teruggedacht wordt. En dat is massaal, want laten we zeggen, elke affiche hier is bijna de affiche om die slachtoffers te herdenken. Iedereen spreekt er je over aan, de taxichauffeurs. Vanavond zal bijvoorbeeld hier in Nice heel weinig, zegt men, te merken zijn van wat er in Amerika zal gebeuren, de halve finale voetbal. De meeste bars hebben besloten om geen grote schermen te zetten. Dus als je wil voetbal kijken, kan je natuurlijk 10 kilometer verderop gaan in andere plaatsjes hier aan de Côte d'Azur om het voetbal te volgen. Maar in Nice is er bewust gekozen, ook door heel veel restaurantuitbaters, caféhouders, om het sober te houden vandaag en toch in de eerste plaats te denken aan die slachtoffers.
0: Ja, nou heeft er in Nice nog een aanslag plaats gehad. In 2020 was dat, in de Notre Dame, 3 mensen doodgestoken. En als je het voorbije decennium bekijkt, tientallen aanslagen dwars door het land, bijna allemaal jihadistische terreur. Hoe ernstig is het land daardoor verwond, Steven?
23: Ja, het is wel iets dat blijvend een indruk op Frankrijk heeft gelaten. En die discussies die nu losbarsten, ook met de presidentscampagne die er zal aankomen voor die verkiezingen volgend jaar, is het thema migratie en vooral ook identiteit. Wat betekent het om Fransman te zijn, om volledig geïntegreerd te zijn? De scheiding kerk en staat, die staat hoog op de agenda. En een van de redenen waarom het radicaal rechtse Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella, zo hoog scoren, ook in alle peilingen, heeft veel te maken met het feit dat heel veel Fransen denken, we hebben te laat gereageerd ook op de bedreiging die er kwam van extremisme, jihadisme, en daar zijn we ook veel te laks mee omgegaan.
0: Op die bedreiging moment was er, ja, zeg maar.
23: Ja, die bedreiging was er al lang, en op een bepaald moment hebben de Fransen gedacht, we zullen toestaan dat er een soort dubbele gemeenschap bestaat met eigen gewoontes en gebruiken. Iets wat tegen de zin van de Fransen ingaat, want die gaan voor de republiek. Iedereen is gelijk voor de wet. Op een bepaald moment is daar een klein beetje van afgeweken in de zin naar de Angelsaksische traditie van, als iemand vindt dat hij ja, zijn religie op die manier moet uiten, moet tonen, moet beleven en daardoor een apart hoekje moet creëren in de samenleving. Waarom zou dat niet kunnen? En heel veel Fransen zeggen, ja, we hebben daar veel te laks mee omgesprongen en we hebben de extreme elementen toegelaten om heel veel mensen op het verkeerde pad te brengen.
0: Nou is de broer van die aanslagpleger, de aanslagpleger was destijds 31 jaar, de broer is nu 31, die is vorige week nog opgepakt met een mes op zak, amper 200 meter van de plek van de aanslag. Hij heeft ook geschreeuwd, weten jullie wel wie ik ben? Ik ben de broer van de terrorist. En dan is altijd de kritiek op de politie en de instanties, ja, ze hebben daarvoor al niks met serieuze bedreigingen, serieuze meldingen, ook over deze man gedaan. Maar ik vraag me af, kan de politie een stortvloed, want daar hebben we het natuurlijk over, hè, een stortvloed aan meldingen in dat land überhaupt aan?
23: Het is heel moeilijk bij te houden. En het is op alle gebieden, we spreken nu over terreurbestrijding. Daar zijn er, ja, in Frankrijk, men spreekt over meer dan 20.000 actieve gevallen die men moet in de gaten houden. Dat vraagt heel veel personeel, dat vraagt heel veel middelen. Maar bijvoorbeeld anderhalve maand geleden was er hier, en is er nog altijd, het groot schandaal rond het meisje Liana. Een meisje dat vermoord en verkracht is door iemand die al lang op de radar stond van de politie. Toen was er ook door iedereen in de Franse media, alle opiniemakers, gezegd, wij gaan daar veel te laks mee om. Wat zegt de magistratuur, justitie? Die zeggen, ja, kijk, we hebben bijna geen middelen om al die seksdelinquenten op te volgen. Want heel veel van onze middelen gaan naar terreurbestrijding. Dus daar kwam dan de vraag, moeten we niet de budgetten, de begroting binnen justitie herbekijken om meer middelen te geven aan bestrijding van kindermisbruik dan aan terreur, dat op de achtergrond een beetje verzeild is geraakt omdat er geen grote aanslagen meer zijn. Maar je ziet het net op het moment dat je denkt, het is rustig, het is veilig, kan er iets gebeuren. En het voorbeeld van die broer is tekenend, want er waren verschillende meldingen geweest bij de politie hier in Nice dat hij mensen aan het bedreigen was. Maar dan zei de politie natuurlijk, ja, wij moeten dat op heterdaad kunnen vaststellen. Wij moeten ter plaatse komen als hij op dat moment er niet is en zo verder. Dus het is soms ook een heel moeilijke materie waar de vrijheid van het individu, hoe ver kan die reiken, vrije meningsuiting, tot op het moment dat je strafbaar bent. En je merkt dat heel veel Fransen willen schuiven en zeggen van, we moeten strikter zijn op sommige uitspraken. Aan de andere kant, ja, ook sommige politici in Frankrijk zoeken de grens op van het toelaatbare in wat die allemaal vertellen.
0: Veel Fransen zijn op dit moment dus, zoals jij dat noemt, aan het schuiven en kijken waartoe dat schuiven leidt volgend jaar, want dan zijn de presidentsverkiezingen. Hij doet sowieso niet meer mee. Macron mag die ook niet, hij heeft de twee termijnen opzitten. Hollande is er vandaag ook bij in Nice. Die was er destijds, 10 jaar geleden was hij nog president, toen die verschrikkelijke aanslag plaatsvond, al daar. En er wordt zo her en der gezegd, zou hij het niet opnieuw kunnen proberen? Wat is jouw inschatting, Steven?
23: Ik denk dat de zin bij Hollande er wel is. En zeker als er vanuit de partij, de socialistische partij hier in Frankrijk, die in de peilingen heel klein is geworden, als daar nog meer aanmoediging uitkomt, zal hij zich geroepen, zeg maar ook verplicht voelen om die taak op zich te nemen. Maar het is tekenend voor wat, laten we zeggen, gematigd links meemaakt in Frankrijk. Namelijk dat ze moeilijk een nieuwe, frisse kandidaat vinden die ja, een uitdager kan zijn voor die andere tegenkandidaten. In de eerste plaats radicaal rechts natuurlijk, die hoog peilt. Maar vooral ook radicaal links. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. Een partij die zich soms nog linkser zet dan de communisten. En vooral teert op de stem van jongeren met een migratieachtergrond. Die ook teert op heel veel misnoegde Fransen. Maar dan vooral jongeren die het systeem volledig in vraag willen stellen. En dan merk je dat traditioneel links daar een bijna geen antwoord op heeft. En dan grijpt men terug naar recepten uit het verleden. Hollande is er inderdaad ingeslaagd ooit om Sarkozy te verslaan, een centrumrechtse figuur. En iedereen zegt, waarom zou hij dit misschien geen tweede keer kunnen doen binnen dat kamp? Alleen is de vraag, er was duidelijk een reden waarom hij zich niet herverkiesbaar gesteld heeft in 2016-2017.
0: Zeker.
23: Omdat hij voelde van, hij was niet populair. Maar natuurlijk, er is een beetje heimwee. De Fransen dachten 10 jaar geleden, en dat is eigen aan de Fransen. Wij zijn altijd in crisis. Het gaat slecht met het land. Maar als men vergelijkt met 10 jaar geleden, zegt men soms, we zijn nog slechter af. Dus waarom misschien niet teruggrijpen naar iemand die ervaring heeft en ons misschien uit die moeilijke tijden kan loodsen.
0: Maar in ieder geval is wel duidelijk, als ze al met Hollande, als ze daarover al fantaseren, dan is het erg gesteld met hen, met de Fransen. Want ik herinner me nog dat die werd uitgejouwd. Zo was het toch echt. En dat beeld van Hollande op de scooter, wegwezen met die man, dat was toch de teneur destijds. Toen kwam Macron en met En Marche eigenlijk een revolutie dwars door het midden. Zou het dan toch kunnen, die grote vooruitgang bereiken, dwars door het midden? Het antwoord na 10 jaar is, het is hem niet gelukt. Wat voor verkiezingen liggen voor ons, Steven?
23: Ja, het zijn verkiezingen waar opnieuw de vraag wordt gesteld, waar moet het met Frankrijk naartoe? En misschien meer dan ooit is deze keer de vraag van, kan het dat radicaal rechts, dat de partij van Marine Le Pen, dat die aan de macht komt? En als inderdaad radicaal rechts aan de macht komt, wat is dan het gevolg, niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor Europa? Zal Frankrijk zijn eigen wil nog meer opleggen aan Europa? Nu kan je zeggen van, Frankrijk is een van die verdedigers van het Europese plan om samen te strijden voor meer rechten en vrijheid en zo verder. Maar het is altijd natuurlijk met de agenda van Parijs in het achterhoofd. Maar dan zal het nog meer uitgesproken zijn. Dus het zullen verkiezingen zijn, een beetje de teken van wie kan radicaal rechts afstoppen. En de grote vraag die ze in Frankrijk vandaag stellen is niet of Marine Le Pen, die kandidaat is sinds vorige week, of die de tweede ronde kan halen, maar vooral wie kan haar in de tweede ronde verslaan. Want de versnippering is bij die andere partijen en kandidaten heel groot. Zodanig dat je een soort polarisatie dreigt te krijgen tussen een radicaal rechtse kandidaat en een radicaal linkse kandidaat. En dan denkt iedereen dat de radicaal rechtse kandidaat toch meer kansen heeft om het te halen dan de linkse kandidaat.
0: Als de grote vraag is wie kan haar afstoppen of wie kan hun afstoppen, hè? Dan heb ik het over Le Pen en Bardella, de premierskandidaat. Heel jong, heel populair, die laatst genoemde. Moet dan ook de vraag zijn, kan misschien de rechtsstaat zo nog afstoppen? Kijk het naar het Hof van Cassatie.
23: Dat is zeker een goede vraag. Je voelt dat Marine Le Pen alle mogelijkheden heeft onderzocht vorige week om toch maar kandidaat te kunnen zijn. Normaal gezien moet ze dus een enkelband rond haar enkel krijgen, elektronisch toezicht voor die gevangenisstraf, want ze is 2 keer veroordeeld, dus ook in beroep, vanwege verduistering van publieke middelen. Alleen door naar cassatie te gaan, schort ze die straf op. En zij gaat ervan uit dat cassatie, zoals overal in Europa, justitie maalt soms heel traag, dat zij die tijd kan gebruiken om intussen tijd verkozen te raken als president. En dan geldt natuurlijk onschendbaarheid. Cassatie heeft al laten weten, we gaan sneller gaan dan de meeste mensen denken. We gaan binnen een paar maanden en niet binnen 9 maanden of een jaar daar uitspraak over doen.
0: Precies, die hoeft ook niet opnieuw het bewijs te beoordelen en te bewegen. Alleen kijken, is de procedure eerlijk verlopen, toch?
23: Ja, klopt. Maar er kunnen zoveel vragen gesteld worden door de advocaten van Marine Le Pen dat het heel moeilijk wordt. Plus, om die straf dan echt om te zetten, moet ook die onschendbaarheid van haar nog eens officieel opgegeven worden in het parlement. Dat gaat tijd vragen. De strafuitvoering zal ook tijd vragen. Dus ze spelen echt een beetje met die tijd winnen, in de hoop dat tegen de tijd dat alles juridisch dan misschien rond is, dat het te laat is om haar tegen te houden in het Elysée te treden.
0: Ja, want een presidentskandidaat die in de campagne veroordeeld is, ja, dat kennen we wel, hè, uit de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten lijken steeds meer een gepolariseerde staten. Lijkt Frankrijk wat dat betreft steeds meer op de Verenigde Staten, Steven?
23: Ik denk het wel. Wat je ziet in extreme vorm in de Verenigde Staten, zie je soms op een langzame manier binnenstijpelen via Frankrijk. Frankrijk is ook een immens groot land met verschillende regio's. Het zijn geen verschillende staten zoals in Amerika, maar toch verschillende regio's met elk hun eigen tradities en culturen. Om dat samen te houden heb je soms een centraal bestuur nodig. Is er altijd geweest in Parijs. Maar meer en meer hoor je soms ook de roep een duidelijke leider. En wat je de afgelopen jaren ook ziet in Frankrijk is dat veel media nu ook meer en meer opgesplitst raken in een soort mainstream debat, waarbij een deel zich meer naar de rechterkant laat leunen en een ander deel, de publieke omroepen, worden gepercipieerd als te links. Dus je hebt het systeem in Frankrijk, is er een zender CNews en dat wordt een beetje beschouwd als de Franse Fox, waarbij heel veel thema's aan bod komen, maar de meeste thema's die er altijd zijn gaan over identiteit, migratie. Zodanig als je naar die zender kijkt dat je inderdaad de indruk hebt van Frankrijk is constant in een staat van beleg en moet zich verdedigen tegen alle mogelijke vijanden. Als je dat 24 uur per dag constant opgelepeld krijgt met alleen maar deskundigen, politicologen die één hoek van de actualiteit belichten, dan krijg je een ander beeld van Frankrijk dan bijvoorbeeld op de publieke zender, waar dan gezegd wordt, die stellen Frankrijk nog te veel voor als het land zoals de meesten dat willen, het land van Louis de Funès, het land van de Autoroute du Soleil, een beetje het land waar de tijd is stilgestaan en de tradities overleven.
0: En van de nostalgie misschien ook wel. Ik zat te denken aan de partijnaam van Macron, En Marche, was het nog niet zo heel lang geleden en daar had hij succes mee. Het is nu gedoopt Renaissance en ik vind dat alles toch neigen naar nostalgie, jij ook?
23: Ja, maar dat is iets, denk ik, dat typisch is voor Frankrijk. Namelijk die drang naar de grandeur en die grootsheid die ze altijd nastreven, ook in hun geschiedenis, al van bij de koningen van Louis XIV, de zonnekoning, tot Napoleon. Het gaat over de grandeur, Charles de Gaulle. En je hebt de indruk dat als Frankrijk niet groots is op het moment zelf, dat het permanent in een soort crisisstaat verkeert op zoek naar die grootsheid.
0: Hey, maar dit is interessant, Fransen willen zelf, die hebben zelf die drang naar grandeur en grootsheid, de gewone Fransen. Macron is een Fransman, heeft dat ook, maar hem wordt het juist nagedragen dat hij een soort zonnekoninggedrag etaleert.
23: Ja, en dat is ook het dubbele, vind ik, van Frankrijk. Want het is een republiek. Ze hebben de koning omvergeworpen, meer nog onder de guillotine gelegd. Ze zijn daar heel trots op. Wij zijn een volk dat voor zijn rechten opkwam. Maar als de president niet ergens binnenkomt met de allure van een zonnekoning, dan hebben ze daar ook minder respect voor. Kijk naar Hollande, die vonden ze op een bepaald moment te normaal. Ja. Le président normal. En die was niet populair. Ze verwachten van de president dat hij toch aura uitstraalt. En dat is het hele vreemde, vind ik, aan Frankrijk. Het is een republiek met nog altijd koninklijke allures. En Macron wordt op een bepaald moment verweten dat hij dan te ver gaat in die, laten we zeggen, voorafgoding van de verticale macht. Namelijk, hij is de laatste persoon die de beslissing zal nemen. Aan de andere kant, als er in Frankrijk zo geen systeem is van, laten we zeggen, een leidersfiguur die beslist, dan verzandt het snel in, dat is ook typisch Frans, heel veel discussies waarbij niemand het naar zich kan toetrekken en op het einde van de rit iedereen een beetje verzinkt in een moeras van meningen.
0: Ja, een vat vol tegenstrijdigheden, of moeten we zeggen een kruidvat vol tegenstrijdigheden. Ga je vandaag nog ergens ook van het land genieten, Steven?
23: Ja, toch wel. Wat heerlijk is aan Frankrijk is dat het een beetje het beste combineert van alle werelden. Qua organisatie kunnen ze volgens mij tippen aan de Amerikanen. Kijk naar hun défilé vandaag op de Franse tv's, dat is indrukwekkend. Kijk naar de Olympische Spelen, hoe ze erin geslaagd zijn toch een fantastische openingsceremonie de wereld voor te schotelen.
2: Precies.
23: En aan de andere kant is er voldoende ruimte voor improvisatie en kan je soms nog tussen de lijntjes kleuren.
0: Dankjewel dat jij dat ook op heerlijke wijze hebt gedaan, Steven de Kranen. Dank voor je gesprek. Zo dadelijk Suzanne Bosman voor één vandaag. Tot morgen.
4: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Frankrijk-Spanje. En morgenavond om 9 uur Engeland-Argentinië.
7: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.

0: En nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vers aan tafel, vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers aan tafel.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
10: aan tafel!
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
11: Nu bij Dirk. Haribo of Mauwam uitdeelzakken. €2,99.
13: NPO Radio 1, 12 uur.
14: Susanne Bosman. Goedemiddag, het OLVG ziekenhuis in Amsterdam begint een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap. De ingreep is in Nederland volgens de wet toegestaan, maar vrouwen zouden hiervoor vaak naar het buitenland gaan. Straks de Rutgers Stichting over deze proef. In één vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer.
15: De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare aan natuur verwoest. Dat meldt de Franse media. Er wordt gesproken van de grootste brand in decennia. De verwoesting is nu al groter dan bij een brand in het gebied in 1921. Zo'n 600 brandweermensen zijn bezig met het bestrijden van het vuur. En verslaggever Joris van Poppel is in het getroffen gebied.
16: Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout.
15: Het vuur bij Parijs begon zondagmiddag in een bos nabij Fontainebleau. Gisteren ontstond er nog een tweede brand. De politie heeft aanwijzingen dat het vuur is aangestoken.
16: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
15: De politie heeft twee verdachten opgepakt. Intussen viert Frankrijk vandaag 14 juillet. En vanwege de branden in het land is de feestdag anders dan anders, zegt correspondent Eline Huisman.
17: Op een heel aantal plekken waar het brandgevaar groot is bij de bossen, zijn de vuurwerkshows afgelast. En wat je met name in de regio Parijs zag, is dat het traditionele bal de pompier, dat is het feest van de brandweermannen, waarbij ze hun kazerne openstellen en de hele nacht champagne serveren aan alle buurtbewoners, dat die ook zijn afgelast. Ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
15: Vanwege de extreme hitte geldt in 26 Franse departementen code rood. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats.
18: Het grootste gedeelte van de stenen, dat zijn eigenlijk poreuze natuurstenen en daar trekt die verf dan in. Dus het is best moeilijk om dat eruit te krijgen. Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest en dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk. Want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
15: Er stonden teksten op de grafstenen die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek, maar er is nog niemand aangehouden. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar daar konden ze nergens naar buiten. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet, blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Verwacht wordt dat de standen in de rivieren nog verder zullen dalen. De prijzen aan de pomp zijn weer iets gestegen na de derde nacht van beschietingen tussen de VS en Iran. De adviesprijs van benzine ligt nu op €2,54, een fractie meer dan gisteren. Iran en de VS voerden vannacht allebei aanvallen uit. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er nog steeds wel achter de schermen gepraat door beide landen.
19: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
15: De Amerikaanse president Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran uitvoerde op schepen rond de straat van Hormuz. Hij zei dat hij de belangrijke zeestraat wil overnemen. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze de komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. Verder bedankt ze artsen en mensen ook die fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer, het is een zonnige dag, maar af en toe zijn er wat wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm.
14: Kasper, dankjewel. Tim Schaap is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Tim.
20: Hai, goedemiddag. Helaas hier en daar iets van problematiek onderweg. Allereerst A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knoop Lunetten gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt wel gebruik maken van de parallelrijbaan. Volg dan de borden Ring Utrecht-Zuid. Je staat er wel 9 kilometer en 30 minuten in de file. De A29 is in beide richtingen tijdelijk dicht bij de Haarnvlietbrug. Komt omdat er een slagboom is aangereden. Nu is er tijdelijk een verkeersstop. En op de N230 rijdt het langzaam richting Utrecht door dat eerdere ongeluk op de A12... Vanaf Maarseveen een file voordat je de A27 op kunt. 3 kilometer en 20 minuten.
21: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
23: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: NPO Radio 1. Avro Tros.
9: Volkswagen verkeert in een enorme crisis. Om te kunnen blijven bestaan moet er dramatisch in de kosten worden gesneden. De topman heeft een nieuwe ontslagronde aangekondigd, waardoor er niet 50.000, maar zelfs 100.000 banen op de tocht staan. Straks wat dat betekent voor de auto-industrie en voor de automobilist. Lieke, jij bent in de ban van het WK.
10: Ja, zeker. Vanavond is de eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Ja, dat had toch volgens veel mensen eigenlijk wel de finale moeten zijn. We gaan zo vooruitblikken.
9: En nu over abortus in een laat stadium van de zwangerschap.
11: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
9: Een aantal ziekenhuizen, waaronder het OLVG in Amsterdam, start een proef met late abortussen die tussen de 22 en 24 weken. Niet veel vrouwen ondergaan die. Heb je geen medische indicatie, Lieke, dan wordt het heel lastig. Hoe zit dat?
10: Ja, het gaat dan om de abortussen van foetussen tussen de 22 en 24 weken oud, waarbij er medisch gezien dus in principe niet iets mis is. Meestal gaat het dan om een ongewenste of ongeplande zwangerschap. In 2024 gingen naar schatting 225 vrouwen naar het buitenland voor zo'n late abortus, dus tussen de 22 en 24 weken, omdat abortusklinieken in Nederland na de 22e week geen abortus meer doen. Het Amsterdamse OLVG start nu een pilot om juist die groep vrouwen te helpen.
9: Karin van der Velde is van Kennis- en Expertisecentrum Rutgers. Goedemiddag, mevrouw van der Velde.
12: Goedemiddag.
9: Het is altijd een gevoelig thema om over te spreken, hè? Zo'n zwangerschapsafbreking in een laat stadium, in dit geval tussen 22 en 24 weken.
12: Ja, het doet altijd wel wat stof opwaaien, inderdaad.
9: Ja. Wat vindt u van deze proef in het OLVG? Hebt u daar contact over gehad met het ziekenhuis?
12: We hebben daar geen contact over gehad, maar we zien het wel echt als iets positiefs. Want ja, in Nederland hebben vrouwen de vrijheid verworven om te kunnen kiezen en de zwangere of de vrouw in kwestie beslist. Maar dan moet het natuurlijk wel toegankelijk zijn voor vrouwen die daar beroep op willen doen. En dat is eigenlijk ja, de hiaat waar deze ziekenhuizen nu in voorzien.
9: Want tot 22 weken, dat vertelde Lieke net, kun je terecht in een kliniek of eventueel bij een huisarts. Maar tussen 22 en 24 weken, als het officieel nog is toegestaan, dan moet je naar een ziekenhuis. Zo zit het nu?
12: Ja, dat is een beetje hoe het eruit ziet, inderdaad. Ja.
9: Ja. En nu wordt er gezegd dat er veel vrouwen in dat stadium naar het buitenland gaan.
12: Ja, we krijgen ook signalen dat er dan inderdaad vrouwen bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Wat natuurlijk best raar is als je bedenkt dat we in Nederland volgens de wet vrouwen op papier dus toegang zouden moeten hebben tot 24 weken. Maar dus in de praktijk dat niet hebben en dus genoodzaakt zijn om naar het buitenland af te reizen daarvoor.

0: opvang zouden moeten hebben tot 24 weken. Maar dus in de praktijk dat niet hebben. En dus genoodzaakt zijn om naar het buitenland af te reizen daarvoor.
1: Ja, dan probeer je dat voor te stellen, want het is al laat in de zwangerschap. Dan moet je dat ook nog regelen. Dan moet je het Verenigd Koninkrijk. Maar ik hoor ook bepaalde staten in Amerika, in de VS of in Spanje. Dan wordt het later en later, stel ik me dan zo voor. Als je daarmee bezig
0: ja,
1: bent.
0: Dat helpt ook niet. Ja. Precies. Het is ook natuurlijk een tijdgevoelige kwestie. Maar het gaat ook gewoon om praktische zaken. Hè. Het jagen mensen op kosten. Ze moeten oppas voor hun kinderen regelen. De meeste mensen die een abortus laten doen, of ongeveer de helft, heeft al één of meer kinderen. Dus ja, het wordt dan een hele onderneming. Terwijl het gewoon zorg is die dicht bij huis toegankelijk zou moeten zijn. Want dat is wat we begin jaren 80 aan vrouwen hebben beloofd.
1: Mm-hmm. Ja, en je kunt je voorstellen dat de ziekenhuizen nu zeggen, we willen ook zicht op die groep hebben.
0: Ja, en hun de zorg verdienen die ze. Mm-hmm. Ja, of de zorg geven die ze verdienen. Of die ze zouden moeten hebben. Ja.
2: Waarom worden vrouwen nu niet geholpen als het wettelijk gezien nog wel mag? Wat horen jullie daarover van ziekenhuizen?
0: Ja, wij krijgen daar niet echt specifieke verhalen over. Dus dat is wel echt iets wat je aan mensen in het ziekenhuis zou moeten vragen.
1: Ja. Hoe wordt er intussen, Lieke, want dit wordt nu bekend, vanuit de politiek, vanuit Den Haag gereageerd?
2: Ja, we hebben het ministerie van Volksgezondheid om een reactie gevraagd. En ze zeggen dat ze op 1 juni zijn geïnformeerd over deze pilot. En dat die proef bedoeld is om de bestaande zorg te verbeteren en meer toegankelijk te maken. En dat het past binnen de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen de zorg en ook volgens de wet. De SGP is verbijsterd over deze pilot en heeft minister Hermans van Volksgezondheid een lange lijst aan Kamervragen gesteld.
1: Ja, mevrouw Van der Velde van de Rutgers Stichting. We hadden het al even aan het begin dat we vaststelden dat het gevoelig is om hierover te spreken. Dat de SGP vragen zou stellen, dat viel wel te verwachten.
0: Dat viel zeker te verwachten, ja. Maar het is wel echt belangrijk om te benadrukken dat het niet gaat om een verruiming van de praktijk. Dit is echt de wet zoals die begin jaren 80 bedacht is. En hoe die ook uitgevoerd moet worden. Het is niet iets anders of nieuws. Het is gewoon voorzien in wat aan vrouwen beloofd is.
1: Mm-hmm. Ja, en om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Met alle gevoeligheden nogmaals daar omheen. In een artikel hierover in de Parola. Zodat sommige van die foetus, ik weet niet wat u daarvan weet hoor, levend ter wereld komen, niet levensvatbaar zijn. Er werd ook vastgesteld dat voor personeel heel moeilijk kan zijn om daarmee om te gaan.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso belangrijk dat zorgprofessionals hun mentale last in de gaten wordt gehouden. Of ze nu in de abortuszorg werken of in een andere vorm van zorg. Dat kan verschillende implicaties hebben voor iemand. Maar het gaat echt om uitzonderingen. En het is echt belangrijk dat we deze vrouw niet in de kou laten staan en de noodzakelijke zorg geven waar ze recht op hebben.
1: Ja, zeker. Maar weet u wat er gebeurt? Toch als je zo'n zin leest, dan denk je toch even, oei. Weet u wat er gebeurt met foetussen die levend worden geboren dan?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk echt dat het belangrijk is om te benadrukken dat het echt om ongelooflijke uitzonderingen gaat. En dat in principe het mm-hmm. is zo dat het merendeel van de abortussen in Nederland, echt 88%, gaat om een zwangerschap in de eerste 12 weken. Dus het zou niet zo moeten zijn dat we gaan inzoomen op uitzonderingen om de hele praktijk ter discussie te stellen.
1: Ja. En daarbij is er natuurlijk ook de vraag, hè, van u zegt het gebeurt niet heel vaak, maar er kunnen redenen zijn dat je toch pas zo laat moet besluiten om de zwangerschap te laten afbreken.
0: Ja, dat kan zeker. Het is sowieso niet zo dat je echt kan spreken van een lijstje redenen. Het is echt een laag aan motieven, situaties. En wat voor de ene reden kan zijn, is dat voor de ander niet. Dus het is niet zozeer een rationeel proces voor de gemiddelde persoon. Dus het is ook niet zo dat er de reden of één reden is waarom iemand een zwangerschap zou afbreken. Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat niet iedereen heeft het door als ze zwanger zijn. En als je er dan opeens achterkomt wat dat voor implicaties kan hebben en dat het niet in je leven past en dat je dan een zwangerschap wil afbreken. Maar zo zijn er meerdere situaties te bedenken. Mensen die heel misselijk zijn, die het niet trekken voor hun eigen gezondheid. Het is echt, het kan van alles zijn, maar van ons betreft zou het niet moeten gaan om het waarom, maar over wat hebben deze mensen nodig om toegang te krijgen tot goede kwaliteit zorg.
1: Ja, en het OMVG begint nu met wat ze deze pilot noemen. Meer ziekenhuizen in Nederland gaan hiertoe over, hè?
0: Ja, dat is wel de bedoeling, inderdaad.
1: Dank u wel voor uw uitleg. Karin van der Velde was dat, van het Kennis- en Expertisecentrum Rutgers. Microsoft geeft als eerste Amerikaans techbedrijf inzicht in het stroomverbruik van datacenters in Nederland. Nou,

0: Dat is groot. Dat groeit de komende jaren ook nog eens hard. Hoeveel ruimte moeten we die datacenters nou geven op dat toch al zo volle stroomnet?
1: Eén vandaag.
0: Elieke, tijd voor de halve finales.
2: Ja, vanavond Frankrijk-Spanje om 9 uur begint dat. En ik blik alvast even vooruit met Janko Beekman. Hij is Vlaamse voetbaljournalist bij HLN. We spraken hem afgelopen vrijdag al even in deze uitzending. Want toen keken we naar België-Spanje. Toen was hij natuurlijk voor België. Al had hij er toen weinig vertrouwen in.
3: Het schat onze kansen in op 80-20. 80% voor de Spanjaarden, 20% voor de Belgen. Maar ik denk ergens ook wel dat die rol van underdog ons zou kunnen liggen.
2: Ja, nou, we weten allemaal hoe dat afliep. Het was helaas niet zo
0: iets te goed, die rol.
2: Ja. Maar goed nieuws, want Janko heeft ook Spaanse roots. Naast Vlaamse, dat hij Belg is. En het is geen verrassing voor wie hij dan vanavond juicht. Ook al doet die uitschakeling van de Rode Duivels nog wel pijn, hoor.
3: Toch een beetje. De eerste pijn is al gaan liggen. We zijn uiteindelijk toch nog vrij dicht bij die verlenging gekomen tegen Spanje. Hè. Maar dan was er die nogal pijnlijke blunder van Senna Lammes. De doelman die moest invallen voor Thibaut Courtois. Maar we moeten eerlijk zijn, alhoewel was het zeker een verdiende overwinning voor Spanje. En ik trek mij met mijn Spaanse roots op aan het feit dat Spanje nu straks Frankrijk uit de halve finales kan kegelen.
0: Oké, die heeft er heel veel vertrouwen in.
2: Ja.
3: Ja, ik zet nu wel een grote mond op, een beetje een Nederlandse grote mond. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er weinig vertrouwen in heb als het Spanje betreft. Frankrijk is echt wel de ploeg die op mij al het meeste indruk heeft gemaakt, die 2K, met echt goed voetbal, anders dan vorige grote toernooien. Terwijl Spanje, ja, eigenlijk nog niet de beste versie van zichzelf is geweest. Ook tegen de Rode Duivels lang niet het beste Spanje was. Als ze nu straks Frankrijk uit de 2K willen schoppen, dan zullen ze toch echt een tandje bij moeten schakelen.
2: Ja, wie wel denkt dat Spanje vanavond gaat winnen, is de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps. Die zei in aanloop naar de halve finale dat Spanje in zijn ogen de favoriet is van dit toernooi. Ja, hoe kijkt Janko dan naar die woorden?
3: Ja, ik begrijp het wel voor een deel. Misschien is er ook wel een manier van Didier Deschamps om zichzelf al een beetje te gaan indekken. Want er is wel iets waar ik heel benieuwd naar ben. Ik zei het al, Frankrijk heeft die 2K echt al zeer goed voetbal gebracht. Maar het heeft dat wel gedaan tegen op papier mindere goden. Ik ben nu zeer benieuwd als ze straks tegen Spanje uitkomen. Een ploeg die altijd de bal wil hebben, die altijd dominant voetbalt. Of Frankrijk het dan ook gaat aandurven om dominant te voetballen, om aanvallend te voetballen. Het zou goed kunnen dat ze zeggen van ja, nee, dat gaan we vandaag zeker niet doen. We gaan een pak verdelen. Spelen. En dan ben ik zeer benieuwd wat de uitkomst wordt.
0: Ja, had je vroeger ook van die vriendinnen die van tevoren zeiden bij het proefwerk, ik weet er helemaal niks van. En er dan echt met boter en suiker in maken. Oh, het is ook wel handig om jezelf alvast even in te dekken.
2: Ja, maar goed, het is natuurlijk niet de minste bondscoach. Dus ja, wie weet, Janko Beekman heeft er zelf minder vertrouwen in. Nu moet ik mijn één vandaag WK-pool nog invullen. Volgens mij doe jij niet mee dit jaar, of wel? Nee, dus ik vroeg aan Janko, wat gaat het worden vanavond?
3: Ik denk dat we naar de verlenging gegaan en dat Frankrijk het uiteindelijk haalt met 2-1.
2: Nou, heb ik me ingevuld.
0: Oké.
2: Dus wie weet.
0: We gaan ervoor.

0: Your one white town.
1: In de basis is een datacenter uiteindelijk een verzameling van verschillende computerruimtes. Bestaat uit een hele hoop koeling, een hele hoop stroom om al die servers te voeden en een hoop connectiviteit.
0: Ja, en Microsoft geeft nu als eerste grote Amerikaanse partij inzicht in het stroomverbruik van zijn datacenters in Nederland. Nou, Microsoft verbruikt ongeveer 1% van alle Nederlandse elektriciteit. Datacenters zijn onmisbaar voor onze digitale economie, maar hoeveel ruimte en energie mogen ze opeisen? Alex de Vries Gouw is AI-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag, meneer de Vries.
2: Goedemiddag.
0: Hoeveel datacenters hebben we nou in Nederland?
2: Nou, dat is moeilijk met zekerheid te zeggen. Zo officiële schattingen van onder andere de Data Center Association, die komen op 200 uit. Maar als je private datacenterruimte meetelt, dan zou je zomaar op 300 uit kunnen komen. Zo. Of wel meer. Ja.
0: En dat zijn allemaal van die hele grote dozen in het landschap?
2: Niet allemaal. De omvang kan enorm verschillen. Sommige zijn klein, maar er zijn inderdaad wat we dan noemen de hyperscalers. En dat zijn de grote jongens die enorm veel stroom verbruiken.
0: Ja, en nu zegt Microsoft, hè, als het over dat stroomverbruik gaat, 1% van alle Nederlandse elektriciteit, die verbruiken wij. Wat denkt u bij dat cijfer? Is dat heel veel? Of...
2: Nou ja, ik denk dat iedereen zou denken dat is gigantisch. Want je hebt het over één enkel bedrijf wat uiteindelijk verantwoordelijk is voor 1% van je totale stroomverbruik. Er zijn niet zoveel bedrijven die ze dat na gaan doen.
0: Ja, maar goed, we weten wel dat er ook andere bedrijven zijn, hè, die ook van die datacenters hebben. Microsoft is de eerste Amerikaanse partij die inzicht geeft in dat verbruik. Zouden ze dat niet allemaal moeten doen?
2: Zeker. En ik moet zeggen, ik ben enigszins verrast dat Microsoft de eerste is. Want die hebben nog niet zo lang geleden echt hard gelobbyd tegen het bekendmaken van dit soort getallen. Notabene slechts enkele maanden geleden kwam dat aan het licht. Dus dat ze nu alsnog de eerste zijn om dit bekend te maken, dan is een kleine kanteling. Dat is mooi, denk ik dan. Mm-hmm. Maar de rest die blijft nog achter. Die zouden eigenlijk ook moeten volgen natuurlijk.
0: Ja, zouden moeten volgen. Kan dat niet verder afgedwongen worden?
2: Nou ja, kijk, ze verschuilen zich nog heel erg achter dat dit soort dingen bedrijfsgevoelige informatie is. Nou moet ik zeggen, nu Microsoft openheid van zaken geven, wordt dat argument wel een stuk zwakker voor de rest. Maar ja, dat is iets waar ze zich tot dusver heel erg aan vast hebben kunnen houden.
0: Ja, kunt u op een klappapiertje wel een berekening maken van, nou, als Microsoft 1% verbruikt, dan allemaal bij elkaar komen we op zoveel procent?
2: We weten al dat alle datacentra bij elkaar, daarvan wordt al geschat dat alle datacentra in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van ons totale stroomverbruik. Mm. Het totaal is waarschijnlijk nog iets meer als je ook private datacentra meetelt. Maar dat is dus al 5 keer meer dan alleen Microsoft. En als je dan de verhouding tussen de grote techbedrijven wil weten, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, op wereldwijde schaal, Google is ongeveer even groot als Microsoft ten aanzien van hoeveel stroom ze voor een datacenter wereldwijd verbruiken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat ook in Nederland zo is. Maar anders zou je ook kunnen zeggen van, nou, misschien zit Google ook al op 1%.
0: Ja, alles bij elkaar een hele hoop. Nou worden bedrijven en woonwijken, die krijgen nee op het request. Als ze zeggen van, kunnen wij op het elektriciteitsnet? En dan heb je wel al die grote datacenters die energie slurpen. Ja,
2: dat is heel erg pijnlijk. We hebben het, ik woon zelf in Almere en daar hebben we het ook gezien. De Hogeschool Windesheim, die moest het afleggen tegen een datacentrum. Dat is natuurlijk een hele specifieke opofferingskostpost, zoals je dat noemt. Hè. Mm-hmm. Je verliest onderwijs en je krijgt er een datacentrum voor terug. Maar ja, wat levert dat datacentrum nu op? Een datacentrum is uiteindelijk ook een soort van zwarte doos waarvan je niet precies weet waar het nou uiteindelijk voor gebruikt wordt en hoeveel profiteren we daar nu van.
0: Dat weet u nog niet. Want ik denk altijd, eigenlijk zijn wij dat toch, die allemaal dingen online doen.
2: We doen met z'n allen heel veel dingen online. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ook met z'n allen specifiek gebruik maken van dit ene datacentrum. Sterker nog, dat ene datacentrum kan ook gebruikt worden om modellen te trainen die ergens in de wereld elders worden gebruikt. Dus je weet het eigenlijk niet, want aan de buitenkant zie je dat niet.
0: Ja. Dus je kunt ook niet zeggen van, oh ja, maar we gebruiken het allemaal zelf.
2: Dat kan je met de huidige transparantie eigenlijk totaal niet zeggen.
0: Ja, ja. Wat gaat u nu verder doen met deze kennis over Microsoft?
2: Zoals ik al zei, het is goed dat zij openheid van zaken geven ten aanzien van één enkel getal. Ik denk dat we hier in de eerste plaats nog wel meer zouden willen weten. Niet alleen het stroomverbruik, maar denk ook bijvoorbeeld ook eens aan het waterverbruik, wat ook gigantisch is.
0: Zeker in deze tijden van schaarste, waar we al de hele dag de collega's van de NOS over horen.
2: Precies, ja. Ja, dus, daar, hè, dus we mogen nog wel wat meer informatie krijgen dan dat ze nu geven. En tegelijkertijd moet de rest natuurlijk ook volgen. En zoals ik al zei, het argument het is bedrijfsgevoelige informatie wordt na vandaag wel een stukje zwakker.
0: Ja, dus wellicht meer openheid van zaken, ook van die andere techbedrijven. Dank u wel, Alex de Vries-Gouw was dat. AI-onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, waar moet je naartoe als de stroom op grote schaal uitvalt? En als je hulp nodig hebt, moet je dan naar de brandweerkazerne of naar het gemeentehuis. De overheid die houdt dit jaar try-outs met zogenoemde noodsteunpunten. Zometeen horen we hoe die eruit zien. Na het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Kasper Meijer.
4: De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800... en zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan latere mijnen, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Dat blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft. Mogelijk moeten ze daarom vervangen worden. En de Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze de komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting.
0: Dankjewel, Kasper. Tim, de files, waar staan ze?
5: Ja, op aardig wat plekken. Het is wat drukker aan het worden. In totaal zo'n 70 kilometer file nu. Wat opvalt is onder meer de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten. 20 minuten door een eerder ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Verder de A29 richting Bergen-op-Zoom vanuit Rotterdam. Vanaf Oud-Beijerland langzaam rijden tot aan de Haringvlietbrug. 8 kilometer en 30 minuten. Er is een spoedreparatie bezig. Er is één rijstrook dicht omdat er iemand tegen de slagboom was gereden.
6: Eén vandaag. Susanne Bosman.
7: Een noodsituatie kan ons zomaar overkomen. Wat jij vandaag doet, maakt ons morgen sterker. Ben jij al voorbereid? Denk vooruit.
0: Ja, stroomstoringen, extreem noodweer, oorlog wellicht. Als de basisfaciliteiten uitvallen, is Nederland kwetsbaar. In het Utrechtse Nichtevecht is geoefend met een zogenaamd noodsteunpunt.
8: Waar is je idee? Ik heb een mevrouw met pijn op de borst.
9: Okay.
8: Rustig,
9: mevrouw. Ja, rustig. Ik ga ook melding. Ik ga eerst even melding maken aan de. Of moet ik naar de AID?
8: Nee, je moet meekomen. Je moet de AID hebben.
10: Een melding van een knokpartij tussen twee mannen op straat.
11: Bloed overal en zo.
9: Oh, wat goed dat je. Hier ben je aan het juiste adres.
11: Ja, we gaan niet echt politie naartoe.
9: We gaan politie bellen.
10: Een oude man met pijn in zijn been.
12: Is het ontstoken? Dan moeten we even bellen naar de ziekenhuis, denk ik, hè?
0: Ja, zo werd er geoefend daar in Nichtevecht. Jaap Donker is voorzitter van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht bent u, meneer Donker, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Eindverantwoordelijk voor brandweerzorg, voor crisisbeheersing, rampenbestrijding. U was ook bij die oefening, hè, in Nichtevecht?
13: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, ja, ik heb de reportage al die wij vanavond uitzenden gezien. Het was een drukke toestand en ik had het idee, goed dat er geoefend wordt.
13: Ja, zeker. Het oefenen is heel belangrijk. Want we moeten inderdaad, zoals u de inleiding al aangaf, ons voorbereiden op zaken die uitvallen. En het is echt belangrijk dat we leren van wat is er dan nodig om de boel overeind te houden.
0: Mm-hmm. En wat er nodig is, dat is dat mensen weten wat ze moeten doen.
13: Nou, precies. Dat leren we ook van bijvoorbeeld de hele lange stroomuitval in Portugal en Spanje. Mensen hebben heel veel behoefte aan handelingsperspectief. Dus wat is er aan de hand? Hoe lang duurt dit? En wat kan ik doen? En wij vragen natuurlijk aan inwoners om zoveel mogelijk zelf en samen redzaam te zijn. Maar het is ook belangrijk dat we ook plekken hebben waar mensen naartoe kunnen. Om dan ook, als het heel ongewis is of lang duurt, juist de goede informatie te vinden, de goede handelingsperspectieven. Maar bijvoorbeeld ook een noodmelding te kunnen doen als 112 niet meer bereikbaar is.
0: Mm-hmm. Dat je er letterlijk, hè, wat we net ook hoorden, naartoe kunt rennen en zeggen dit en dit is er gebeurd. En dat er dan ook iemand is die weet wat er moet gebeuren.
13: Nou zeker, vandaar een punt ook gewoon, dus een fysiek punt waar zo'n melding wordt gedaan. Dat er ook een melding wordt gedaan die ook weer gekoppeld wordt aan onze hulpdiensten. Dus dat bijvoorbeeld onze brandweer ook bereikt wordt en naar de goede plek gaat om de hulp te verlenen.
0: Ja, ja. En wat ook belangrijk was, dat zag ik ook, is dat je ook weet hoe de apparatuur werkt. Noodaggregaten, hoe je toch op Starlink komt, dat soort dingen. Ja, waar is de vlag die we buiten neer moeten zetten?
13: Ja,
0: al dat soort
13: dingen. Dat is heel praktisch. Ja. Dat is heel praktisch en dat moeten we ook met z'n allen weer bijleren. We zijn het in Nederland niet meer zo gewend. We zijn gewend dat alles altijd het doet. Dus we hebben die backup systemen eigenlijk helemaal niet. Dus dat zijn we nu op grote schaal, willen we dat weer terug gaan brengen. Bijvoorbeeld die noodstroom. In de meeste van onze brandweerkazernes hebben we dat helemaal niet. Maar dat heb je in zo'n situatie wel echt nodig.
0: Mm-hmm. En de vrijwilligers moeten ook getraind worden.
13: Zeker. Dus de mensen moeten weten waar er straks die noodsteunpunten zijn. Waar ze dan terecht kunnen, maar ook wat hun rol daarin is. Dus hoe kunnen ze dan ook daar de goede zorg verlenen? Dus dat vraagt ook oefenen en leren aan de voorkant. Maar ook mensen die ook goed zijn en instructie geven daar.
0: Ja, wat hebt u nou zelf geleerd bij bijvoorbeeld deze oefening in Nichtevecht?
13: Nou, dat het eigenlijk best wel heel goed werkt. Dus een fysiek punt, dat mensen daar ook een gevoel van veiligheid aan ontlenen. En ook dat de vrijwilligers die er zijn met relatief korte instructie het meteen heel goed oppakken. En dat is ook wel het hele mooie. Mensen willen graag helpen.
0: Mm-hmm. Ja, 70 pilots zijn er in totaal, hè? Zoals deze.
13: Ja, klopt op dit moment. Dus we hebben afgesproken met het Rijk dat we in dit jaar in alle veiligheidsregio's per veiligheidsregio minimaal 2 pilots doen. Nou, er zit veel enthousiasme op. Dit is echt een tastbaar voorbeeld van weerbaarder worden. Dus dat zijn we nu op 70 plekken aan het oefenen. Ook om ervan te leren, als we dit in Nederland echt willen, wat is daarvoor nodig?
0: Ja, want dan, ik denk dat we dan wel meer dan 70 van die steunpunten nodig hebben, toch? Als er echt
13: ja,
0: gebeurt.
13: Zeker. Nee, zeker. De wens van de minister die eerder uitgesproken is dat voor iedere Nederlander nabij is. Dus dan moet je veel meer punten doen. Dus dan zou je het eerder hebben over bijvoorbeeld 4000 van die punten. Nou, dat vraagt echt wat. En waar ga je die allemaal organiseren dan? Het idee is dat om dat vooral in gekende plekken te doen voor de mensen. Dus bijvoorbeeld nu in zo'n buurthuis, maar het kan ook in een kerk of in een voetbalkantine zijn. Waarbij de coördinatie dan plaatsvindt vanuit de coördinerend noodsteunpunt. En dat zal doorgaans in de brandweerkazernes zijn.
0: Mm-hmm. Maar hoe weet je dan waar je moet zijn? Stel, er gebeurt nu wat. Hoe weet ik dan waar hier bijvoorbeeld in Hilversum het dichtstbijzijnde noodsteunpunt is?
13: Ja, die zijn er nog niet. Oh. Dus dat moet echt wel optuigen.
0: Dus je moet opschieten. Want ja, door die spots krijgen we echt de indruk dat het elk moment los kan breken.
9: Ja. Vooral met Lichtevecht.
13: Echt met z'n allen een been bijtrekken. Dat is gewoon heel belangrijk. Hè? Dus de voorspelling is niet of de stroom gaat uitvallen. De vraag is wanneer de stroom en hoe lang die gaat uitvallen. En dat gaat ons heel raken. Los van alle andere cyberaanvallen en zaken. Dus
9: maar wie moet er dan een been bijtrekken? Zijn dat burgers of zijn dat gemeenten? Of?
13: Nou, met z'n allen. Dus eigenlijk zeggen wij, we vragen aan inwoners om zelf actief te worden. Om zelf ook gewoon met hun naasten te kijken. Wat kunnen we doen als er een situatie is waarbij de boel langer uitvalt? Gemeenten zijn actief op dit vlak, veiligheidsregio's, bedrijven stappen hier ook in, dat is heel erg mooi. En het geval van die noodsteunpunt hebben we afgesproken met het Rijk. Dat zijn we dit jaar aan het testen, om ervan te leren wat is er echt nodig om dit gewoon in heel Nederland goed in te regelen. En dan ook te kijken welke investering vraagt dat.
0: Mm-hmm. Ja, maar toch als ik u dan zo hoor, dan denk ik dit duurt nog wel een tijd voordat je dat allemaal op poten hebt gezet.
13: Ja en nee. Kijk, als we gewoon daar vaart in maken. We zien nu zeg maar, zo'n noodsteunpunt kun je ook best wel heel basic inrichten met elkaar. En we leren ook veel van de voorbeelden die er nu gaande zijn. Dus dat kun je ook gewoon in een basale vorm ook inrichten. Mits je wel zorgt dat je je brandweer, rampenbestrijding wel op orde brengt. Dus dat je wel zorgt dat de basale zaken zoals noodstroom, noodcommunicatie dan wel geregeld zijn. En dat zijn ze nu nog niet.
0: Ja. Maar goed, dit gaat over nood. Hè? En dan denk je, er moet direct wat gebeuren. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat het een crisis is. Nou, we zagen het bijvoorbeeld in Berlijn begin dit jaar. Hè? Daar is heel lang de stroom uitgevallen. Dan heb je meer nodig, toch?
13: Nee, klopt. Daar is dus stroom. Hè? Door moedwil is die uitgevallen, 10 dagen lang. Wat we daar wel zagen, die is in 1 week uitgevallen in Berlijn. Dus de inwoners konden wel vaak naar omliggende wijken. Voor zaken. En we zagen ook dat er in die wijk, dus wij leren ook daarvan, dus we leren veel van wat er in het buitenland gebeurt, ook heel veel partijen zijn ingestapt om hulp te verlenen. In Duitsland werken ze al heel lang met noodsteunpunten, noodvalpunten noemen ze daar. Dus daar hebben ze ook gewoon al jaren zijn ze daarmee bezig. En ook met het optuigen van de civiele bescherming, wat wij in Nederland heel lang niet meer gedaan hebben, daar lopen ze echt in voor.
0: Mm-hmm. Dus daar leert u in de tussentijd ook van. Dus van die, oefeningen nu. Maar u kijkt natuurlijk ook over de grens. Ja, Donker, voorzitter van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio. Dank u wel. En vanavond op NPO 1 in onze tv-uitzending is de reportage te zien over die noodsteunoefening bij Lichtevecht. En zometeen is het nog wel leuk om te kamperen als het zo heet wordt. Nou, natuurlijk, zei de specialist tegen onze verslaggever. Zometeen tips voor een goede voorbereiding.

0: Texas, say what you want. Kamperen in Europa betekent nu dat je je moet voorbereiden op extreme hitte. Overdag is het puf in de zon en 's nachts dan koelt die tent soms nauwelijks af. Hoe bereid je je hier nou op voor? Onze verslaggever Joris Kreugel is op zoek naar tips en begint op de camping.
1: Je zit heerlijk lekker hier op de camping onder een parasol.
2: Het is verrukkelijk. Ja. Hij slaapt buiten lekker, minibadje.
1: Alles wordt eigenlijk in het werk gesteld om het maar koel te hebben.
2: Dat is er wel, maar dat was toen voor die vorige periode. Oh, sorry schat, je krijgt hier. Ja, zo. Ja.
1: Eten ondertussen.
2: Die vorige periode, toen het 39 graden was op die vrijdag, toen heb ik inderdaad dat badje gekocht om af te koelen. Nou ja, toen koelde je bijna niet meer af. Was het ook onder de parasol warm.
1: Is het dan nog wel leuk om te kamperen?
2: Zeker. Wat protesteer jij? Vind jij het wel soms een beetje warm?
1: En hoe gaat het inderdaad met de kleine? Vindt die het lekker?
2: Schaduw vind ik ontzettend belangrijk. Zorg dat je een windje kan vinden waar je lekker kan zitten. Bij de bomen is het altijd heerlijk.
1: Ja, dan heb je natuurlijk ook niet altijd voor te zeggen als je op de camping staat.
2: Nee, maar op deze camping wel. Ja? Dan is het bij oma op de camping ook fijn.
1: Is het een beetje uit te houden nog hier in de zon?
3: Ja, zeker.
1: Wat doen jullie er tegen? Want jullie hebben een soort oude brandweerwagen.
3: De leuvel en dan wat doeken wat we ervoor kunnen zetten. Binnen hebben we ook nog een waaier.
1: Geen airco?
4: Nee.
1: Oh, het is wel knusjes, zeg.
5: Je hebt alles wat je nodig hebt. Bus is ook geïsoleerd, zodat het warmer en koeler blijft.
3: Ja. Ook omdat we veel in de winter weggaan.
1: En ook ideaal tegen de warmte?
3: Zeker weten, ja, ook tegen de warmte.
1: Zie je nou een verschil als je kijkt nu met hoe het nu kamperen is en hoe het 30 jaar geleden was?
3: Wij komen eigenlijk van Zuid-Afrika.
1: Hier zijn we wat gewend.
3: Vooral de hitte.
4: Ja.
1: Zijn wij hier in Nederland dan aanstellers als het gaat om warmte?
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Hoe gaan ze er in Afrika mee om?
5: Accepteren en gewoon minder doen als het warm is.
1: Niet voor jullie vakantie.
5: Gaan we doen.
2: Dankjewel.
5: Kijk Joris, dit is een katoenen tent. Hier kan je gewoon, ja, weet je, dat adem door. Daar blijft het gewoon lekker koel binnen. Een stukje om te leven en te koken.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel hartstikke zwaar.
5: Dit is zwaar, dat neem je in de auto mee. Dit blijft koeler dan nylon.
1: Dus sowieso, dat is eigenlijk tip 1. Neem een katoenen tent.
5: Als je alleen met de auto gaat kamperen, droge gebieden, warme gebieden, katoen top. Als het nat en koud is, is kunststof weer beter. Wat al onze alpinisten die hier komen weten is, als je in de bergen bent en je wil het koeler hebben, ga omhoog. Per 100 meter hoogte wordt het 6 graden koeler.
1: Kan ook. Heb jij dingen bijvoorbeeld
5: hier? Daktenten, dan heb je je tent op het dak van de auto. Dan zoek je een koele plek, klap je hem uit, kan je daar slapen.
1: Op elke willekeurige auto kan je die plaatsen. Niet je dak vooraf te zagen.
5: Kan gewoon op een hele simpele Volkswagen Polo.
1: Ja, dan kun je dan ook nog je airco van je auto erin kwijt?
5: Dat kan. Met een slang kan je dat gewoon door het raam de tent in. Dit is een hele populaire manier om op vakantie te gaan.
1: Martine, jij bent verkoopster bij Beversport al meer dan 30 jaar. Denk jij dat er een verandering is als het gaat om klanten en de weeromstandigheden, het steeds warmer worden?
5: Tuurlijk merk je dat. Mensen die naar Frankrijk gaan, die bereiden zich voor op 40 graden. Vroeger was dat niet zo, want het werd er soms 40 graden. En nu is het elke zomer. Mensen gaan nu heel kort van tevoren bepalen waar ze heen gaan. Die bekijken gewoon het weerbericht voor de komende 3 weken. En kijken dan, ik ga naar Denemarken, ik ga naar Frankrijk, ik ga naar Spanje.
1: Wat is nou een hele grote fout die kampeerders maken?
5: Geen schaduwdoek meenemen. Dat is een groot doek wat je spant naast je tent, zodat je ook buiten je tent schaduw hebt.
1: Dat is vroeger ook geen vraag meer.
5: Het is pas de laatste jaren veel meer geworden.
1: Ja?
5: Iedereen zoekt antwoorden. Nee, zorg dat je gekoeld water hebt. We hebben nu van die hele grote soort van emmers waar je geïsoleerd kan je water in doen, blijft koud. Heb je altijd koud water om te drinken. Goed uitzoeken welke kant van je camping je gaat staan, hè? Schaduw in de ochtend is goud waard.
1: Heb je aircootjes?
5: Ze zijn er wel, maar die zie je meer in de echt grote tenten. Maar ja, het kost ook ontzettend veel energie. En onder een boom, ja, bij schaduw gaan staan werkt vaak net zo goed als de airco. Hier stop je koel water in en dan heb je de hele dag koel water. De mensen komen meer van, wat moet ik aan? Is een hoed beter dan een pet? Ja, een hoed is beter, want die zorgt ook voor schaduw in je nek. Kijk, die tent die heb je vaak. Maar daaromheen moet je wel zorgen dat je het zo goed mogelijk hebt. Dus je moet genoeg drinken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Dus dat moet je bij je hebben. Als je niet in de warmte gaat, dan moet je eigenlijk in het voor- en na-seizoen gaan. Maar ja, mensen hebben kinderen en banen en gaan toch in de zomer.
1: Is het eigenlijk nog wel leuk om te kamperen?
5: Blijft altijd leuk om te kamperen.
1: Ook met dit weer?
5: Brengt het ritme van het leven wat naar beneden. Niks hoeft. Je kan de hele...
1: ligt te hijgen voor je tent met zweetdruppels. Ja. En je denkt, oh, ik ga zo meteen bijna van de hitte.
5: Zoek water, zoek iets om te zwemmen.
1: Stel als dat ook niet in de buurt is.
5: Als dat ook niet in de buurt is...
1: moet je dan omhoog gaan.
5: Zoek een plek met airconditioning.
1: Een echte oplossing?
5: Nee, die is er niet. Het is warm en daar moeten we het mee doen.
0: Ja, zo is het inderdaad. Kamperen in Europa. Een bijdrage was dat van Joris Kreugel.
4: Das hätte sich wohl niemand träumen lassen, was bei Volkswagen einmal los sein könnte.
6: Bis zu 50.000 Arbeitsplätze weltweit könnten noch mal wegfallen, so Blume.
4: Ein Konzern, der wie kaum ein anderer für die Kraft und die Stärke der deutschen Autoindustrie steht, ist in einer Krise, die kein Ende zu finden scheint und einen ungewissen Ausgang hat. Denn noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns brannte es so lichterloh wie im Moment.
0: Ja, grote Sorgen in Deutschland. Ist helemaal mis mit Volkswagen. Noch nooit in de geschiedenis stond het concern zo in lichterlaaien, horen we hier. En niemand die weet wat er nog verder staat te gebeuren. Topman Olivier Bloemen liet dit weekend weten dat er nog eens 50.000 banen op de tocht staan. In totaal dreigen er daarmee wereldwijd ruim 100.000 banen te worden geschrapt. Frank Jacobs van Autoweek is hier. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent. Nog meer ontslagen, dus was dat nou voor u een verrassing?
7: Nee, het is eigenlijk al jarenlang is het alarmcode rood bij Volkswagen. 2 jaar geleden werd ook al de alarmbel geluid. En toen zijn er wat fabrieksluitingen tegengegaan. Wat reddingen gehad. Maar het blijft natuurlijk aankwakkelen daar.
0: Nou ja, noem dat maar kwakkelen. Als er nog eens 50.000 banen extra wegdreigen te gaan.
7: Ja, van die totaal 100.000. Mm-hmm. Het is een deel daarvan. En je moet voorstellen, er werken bij Volkswagen wereldwijd zo'n 650.000 mensen. Dat is bijna 1 op de 6 mensen die eruit moet straks. Tot 2030 geloof ik. En dan heb je het niet eens over alle toeleveringsbedrijven en alles eromheen. Dus het is echt een enorme aderlating.
0: Mm-hmm. En je merkt het ook, we hoorden net wat stukjes uit het Duitse nieuws. Zijn erg aangeslagen daardoor.
7: Ja, natuurlijk. Ja. Het is niet alleen economisch. De Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa. De grootste van Duitsland sowieso dus. En de Duitse economie drijft voor het grootste deel op de auto-industrie en de machinebouw. Dus ja, dat is een enorme economische aderlating. Maar daarnaast is het ook een stukje imago. Want mm-hmm. Volkswagen was decennia lang was dat het Romeinse Rijk van de auto-industrie. Dat met inclusief de keizer, een piecht die als een soort keizer Nero op zijn troon zat. En dat staat nu op instorten en dat is heel pijnlijk.
0: Ja, staat op instorten?
7: Ja, nou ja, dat klinkt wat melodramatisch. Het krijgt klappen, ja. Het heeft die ongenaakbaarheid die het jarenlang genoot. He, iedereen boog voor Volkswagen. Iedereen knipte voor Volkswagen. Dat was echt ongelooflijk. Wat zij deden, modellen die zij op de markt brachten, die bleken toonaangevend voor de concurrentie. Iedereen volgde dat. Of dat al de Kever was, of de Transporter, of de Golf. Allemaal auto's die een nieuwe trend zetten in de autobranche. En Volkswagen deed dat gewoon allemaal. En ja, die stoppositie zijn ze kwijt.
0: Ja, aan China hoor je.
7: Aan China met name, ja. Ja,
0: ja, want is dat de belangrijkste reden?
7: Het heeft eigenlijk in grote lijnen drie oorzaken. Het eerste is de importheffing in de VS, wat natuurlijk een belangrijke markt voor ze is. Wat klappen kost in de VS op die markt. Het tweede is de concurrentie op eigen markt, de Europese markt, door Chinese nieuwkomers, met name Chinezen. En de derde is, dat is best ironisch, is de klappen die ze krijgen, en de belangrijkste klappen die ze krijgen in China zelf. Want we kunnen nu klagen over Chinese auto's die naar Europa komen, maar wij hebben decennia lang, en wij bedoel ik alle westerse automerken, decennia lang hebben wij goudgeld verdiend met het exporteren van auto's naar China of het bouwen van auto's daar. Mm-hmm. Ja, en nu krijgen we het terug.
0: Mm-hmm. En dat hebben ze niet zien aankomen, daar hebben ze niet op kunnen anticiperen. Dat is overkomen.
7: Ik denk dat ze het onderschat hebben. Ja. Het is, moet je voorstellen, de auto-industrie doet voor een deel al decennia, soms meer dan 100 jaar hetzelfde trucje. Benzineauto's bouwen is een kunst. Dat is een kunst gewoon geworden. De auto's zijn zo perfect en steeds verder doorontwikkeld dat ze daar ongenaakbaar waren. Daar kwam je niet tussen als nieuwkomer. Maar nu staan we voor een transitie. En dan begin je een elektrische auto bouwen, is niet zomaar even een benzineauto voorzien van een elektromotortje en een accu. Dat is echt een totaal andere tak van sport. Dus al diegenen die er niet tussen kwamen nu, die zijn intussen terug bij af. Ze staan al op hetzelfde niveau weer. En voor autobouwers die al zo lang benzineauto's bouwen, het is net of je een voetballer of een Messi vraagt van, joh, jij gaat morgen niet meer voetballen, maar wielrennen. Dan zegt hij ook, ja, ben jij wel, ik voetbal. Ja. En dat, dus dat wil je niet. En deels hebben ze daardoor te lang gewacht met de transitie naar elektrisch. Deels hadden ze ook te maken met de Europese wetgeving die het allemaal heel ingewikkeld maakt, omdat elk jaar is het allemaal weer helemaal anders. En een autofabrikant moet echt anticiperen op de toekomst. En als je het niet weet hoe de toekomst eruit ziet, is het heel natuurlijk moeilijk om te gaan investeren in elektrische auto's. Dus het werd ze.
0: Als ze het hadden gewild.
7: Ja, achteraf is het altijd allemaal heel makkelijk. Hè? Mensen zeggen vaak, de Europese of de Westerse fabrikanten waren te lui en te gemakzuchtig. En dat is deels ook wel zo. Maar ja, achteraf is het heel makkelijk om te zeggen. Want ze moeten wel investeren. En dat geld moet terugverdiend worden. En dat was een beetje het pijnpunt. Mm-hmm.
0: Zeg, wat er bij Volkswagen nu gebeurt, heeft dat ook invloed op alle andere Europese automerken? Of
7: ja, hoor.
0: Maken die allemaal hetzelfde door, maar ja. Zien we het meer van?
7: Ja hoor, dat zien we overal. Stellantis heeft ook het heel zwaar op dit moment. Stellantis is de groep, de koepelorganisatie van Peugeot, Fiat, Citroën, noem maar op, Jeep, dat soort merken. Ze hebben allemaal dezelfde problemen in feite, de een wat meer dan de ander. Kijk, Volkswagen heeft ook nog een keertje de Dieselgate achter de rug, hè, wat ze meer dan 30, bijna 40 miljard euro gekost heeft. En een stuk reputatieschade heeft opgeleverd. Daar zijn ze ook van bovenaan aan het komen. En ja, Volkswagen was een bedrijf wat altijd bekend stond om uitstekende arbeidsvoorwaarden. Maar dat betekent dat een werknemer bij Volkswagen bijna twee keer zoveel verdient als eentje in een ander productieland. En dan heb je nog niet eens gerekend met de productielanden buiten Europa. Dus ja, het productie.
0: Maar die werknemers die gaan trouwens nu ook staken.
7: Ja,
0: dat wonder die zeggen van.
7: Ja, klopt. Ja,
0: daar zijn helemaal niet mee akkoord wat jullie nu aankondigen.
7: Ja, op individueel basis begrijp ik dat wel. Maar ja, aan de andere kant, ze hebben heel lang heel erg veel geld verdiend. Veel meer dan anderen. En ja, Chinezen die kunnen heel goedkoop produceren. Die komen goedkoop aan de grondstoffen. Energie is goedkoper daar. En ze zitten. Ja, het is voor Chinezen heel makkelijk om ons kapot te concurreren.
0: Ja, wat gaan wij op de weg hiervan zien? Van wat er nu allemaal gebeurt in Wolfsburg en die andere.
7: Ja, heel concreet is. Ja. Volkswagen gaat snoeien in het modellenaanbod. Volkswagen is heel breed. We zeggen nu steeds Volkswagen, maar daarmee bedoelen we Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Porsche, noem maar op. Al die merken behoren tot diezelfde groep. En er zit heel veel overlap in. Hè. De Skoda Fabia is een Volkswagen Polo, is een Seat Ibiza. Het is allemaal een beetje hetzelfde met een ander jasje. Ja, en al die verschillende modellen produceren en onderdelen op voorraad houden, dat is allemaal geld. En als je al die Skoda Fabia-rijders en al die Ibiza-rijders in een Polo weet te praten, dan kun je besparen.
0: Ja, nou, ze kunnen wel praten meestal in die garages waar ze de auto's verkopen. Dus dat gaat wel lukken. Denkt u? Nou, dat de autoverkopers kunnen goed babbelen.
7: Ja, ze kunnen goed babbelen. Ja, ja, ja,
0: dus
7: ja,
0: het gaat wel lukken.
7: Ja, natuurlijk, dat zal best lukken deels. Maar ja, enerzijds wil je heel veel keuzeaanbod hebben om de klant binnen te krijgen. Aan de andere kant, dat kost ook geld. En als je moeilijkheid is, kun je misschien beter wat gaan snoeien.
0: Ja. En verder als autorijder, gaan we het zien, gaan we het voelen?
7: Jazeker, het is bij andere merken. En dat is op zich niet nieuws, wat er gebeurt bij andere merken. Ook al dat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn. Hè. Als je nu in een Volvo EX30 stapt, dan denk je, die is net zo Zweeds als de Chinese muur. Dus dat is gewoon een Chinese auto waar dan een diagonale streep op gezet is. En een paar hamerkoplampjes. En dan heb je ineens een Volvo. Maar als je in die auto stapt, dan voel je meteen, ik heb hier niets wat ik in een Volvo had mogen verwachten. Dat is echt gewoon een Chinese auto.
0: Ja, dat is inderdaad als autorijder. En verder als gewoon Nederlandse consument, burger, het feit dat daar in Duitsland fabrieken mogelijk dichtgaan, zoveel mensen ontslagen worden, heeft dat nog invloed op ons?
7: Jazeker, we hebben weliswaar geen eigen auto-industrie van naam, maar sinds het wegvallen van Netcar in elk geval, maar we hebben wel allerlei toeleveringsbedrijven die ook leveren aan de Duitse auto-industrie en aan Volkswagen. Dus dat gaat ons zeker banen kosten en economische klappen geven. Ja,
0: we weten niet waar het eindigt, zei een van de verslaggevers in het journaal die we net hoorden.
7: Nee.
0: U ook niet.
7: Nee, ik weet het ook niet. Ik denk alleen dat we wel goed moeten nadenken dat we, if you can beat them, join them. Ik denk dat er heel veel samenwerkingsverbanden komen tussen Chinese bedrijven en Europese merken. En het zal nooit meer bij het oude komen, maar ik denk dat wel een nieuwe balans zal ontstaan.
0: Ja. Autojournalist Frank Jacobs van Autoweek. Fijn dat u hier was. Dank wel voor uw uitleg. En zometeen in één vandaag. Onbevangen vieren wie je bent, dat is de bedoeling van de Pride-evenementen. Die feesten die hebben wel een donkere rand. Want het aantal LHBTQI+ personen dat op straat wordt aangevallen, dat neemt schrikbarend toe. De onbevangenheid neemt daarmee ook af.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut. We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
9: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
8: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Dit
11: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Susanne Bosman.
0: De bever die knaagt en graaft maar door, zorgt voor miljoenen euro schade en gevaarlijke situaties bij spoorlijnen, bij bruggen en bij dijken. De bever is een bijzonder noeste werker. Hij verplaatst wel 17 kruiwagens grond in 24 uur. Dat werd gezegd in het Radio 1-journaal. 1 bever. Is het feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag na het NOS-journaal. Kasper Meijer.
20: Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS al dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel stroom als 2 miljoen woningen. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot een hoop onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
21: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
20: De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare aan natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Er zijn 2 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Tijdens een internationaal transport is 20.000 kilo kaas verdwenen. De vracht met Emmentaler zou vanuit een fabriek in Beieren in Duitsland naar Frankrijk worden vervoerd, maar is daar nooit aangekomen. Het transport was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Een team van Nederlandse archeologen heeft vlakbij de Egyptische stad Luxor een graftombe ontdekt van zo'n 3000 jaar oud. Het vondst werd gedaan in een grafcomplex. Leider van de expeditie is Egyptologe Carina van den Hoven. Goedemiddag, mevrouw van den Hoven. En natuurlijk als eerste gefeliciteerd met uw vondst.
2: Goedemiddag, ja, bedankt.
20: Kunt u omschrijven wat voor tombe u heeft gevonden?
2: We hebben met het team, een team van Egyptische experts en internationale experts, doen we veldwerk in de Thebaanse necropool, vlakbij het moderne Luxor. Mm-hmm. En in die necropool bevinden zich grafmonumenten van hoge ambtenaren uit de tijd van het Nieuwe Rijk. Circa 1550 tot 1070 voor Christus. En in de omgeving, vlak daarbij, hebben we ook het beroemde Dal der Koningen, Dal der Koninginnen. En dat is het gebied waar we dit graf hebben gevonden.
20: Ik weet helemaal niks van deze wereld, hoor. Misschien een gekke vraag, maar hoe uniek is een vondst als dit?
2: Voor het gebied waarin wij werken is het op zich niet enorm uniek, omdat die necropool vol ligt met graven. Dus het ligt eigenlijk wel een beetje in de lijn van de verwachting dat je daar op een gegeven moment tijdens het werk op een graf kunt stuiten. Maar het is natuurlijk wel uniek dat het nog zo goed bewaard is gebleven. En ook dat het gebied waarin wij werken, dat specifieke terrein waar wij werken, van Lower Sheikh Abdel Gorna, daar is eigenlijk nog nooit eerder archeologisch onderzoek gedaan. Dus alles wat wij daar vinden en kunnen onderzoeken, dat voegt nieuwe informatie toe over het oude Egypte en over hoe de mensen in die tijd, in de oudheid, leefden en werkten. En de geschiedenis en de cultuur van die periode.
20: Ja, de tombe is zo'n 3000 jaar oud. Wat voor mensen leefden daar toen in dat gebied?
2: Ja, in die tijd wordt aangeduid als het Nieuwe Rijk van de Oud-Egyptische geschiedenis. Zo ongeveer 1550 tot 1070 voor Christus was waar nu het moderne huidige Luxor ligt, was de hoofdstad van Egypte. En het religieuze en politieke centrum. Daar vond je dus paleizen, tempels, zoals tempel van Luxor en Karnak, enorme tempelcomplexen. En ook grafmonumenten, grote begraafplaatsen met de grafmonumenten van de koningen en koninginnen en de hoge ambtenaren uit die periode.
20: En degene die daar begraven lag heette Paser, maar u weet verder nog niet echt veel over wie dat geweest is, hè?
2: Nee, daarvoor zijn we inderdaad afhankelijk van de teksten die we vinden in het monument zelf en op archeologische objecten die we daar vinden bij het werk. En tot nu toe hebben we inderdaad alleen de naam van de belangrijkste grafeigenaar gevonden, Paser, en nog geen titels. We hebben dus het graf nog maar net gevonden en de komende jaren gaan we nog verder met het onderzoek aan dit monument en gaan we ook de verdere opgraving doen van de onderliggende grafkamers. En daarbij hopen we dan nog veel meer informatie te vinden die ons meer kan vertellen over de identiteit van de mensen die hier begraven waren en wie zij waren precies en wat voor functies hadden in die oud-Egyptische ambtenarij. En het zijn eigenlijk allemaal, al die graven die hier in dat gebied liggen, zijn elite graven, mensen die hoge ambtenaren in die tijd.
20: Belangrijke mensen. Dank u wel voor uw toelichting, Egyptologe Carina van den Hoven. Het is 1:06. U krijgt nog het weer. Zonnig, maar af en toe ook wel wat wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen krijgen we opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim.
3: Ja, momenteel vooral wat vertraging bij Utrecht. En dan met name de A12 vanuit Den Haag. Vanaf Woerden tot aan Knopen de Lunetten. 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zijn twee rijstroken dicht. Komt daar dus door een ongeluk. Hierdoor ook viel op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht. Vanaf Maarseveen totdat je de A27 op kunt. 3 kilometer en een half uur vertraging. En ook een viel op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor Knopen Zaandam. 3 kilometer en bijna 20 minuten in de file.
18: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Uitbundig Pride vieren, diversiteit, kleur en acceptatie. Maar onderweg ernaartoe, of als je weer naar huis gaat, zorg je dat je niet opvalt. Het geweld tegen LHBTI-personen neemt toe. De acceptatie neemt af. Lieke, feit of fictie over ijverige bevers?
1: Ja, want in het Radio 1-journaal ging het gisteren over de enorme schade die bevers aanrichten. Een bever verplaatst 17 kruiwagens rond in 24 uur, werd daar gezegd. Nou, we zijn maar eens gaan uitzoeken of dat nou echt kan.
0: En nu die ene renner die wel erg hard gaat.
5: Vraag 1 vandaag.
0: Spanning lijkt ver te zoeken in de Tour de France. Eén man die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Het machtsvertoon van Tadej Pogacar doet denken aan de tijden van Lance Armstrong. Ja, niet gek dus dat wel eens wordt gespeculeerd over mogelijk dopinggebruik. En daar heeft Laurens Hoekstra uit Arnhem een vraag over. Meneer Hoekstra, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Staat bij u deze week elke middag de tv aan?
22: Meestal wel, ja.
0: U volgt het en u ziet ze gaan daar en dan vraagt u zich iets af.
22: Ja, de sportjournalisten die betrokken zijn bij het wielrennen, die lijken wat minder kritisch dan bij andere sporten. Klopt dat beeld?
0: Mm-hmm. Waar maakt u dat uit op? Of waarom denkt u dat? Dat is wat minder kritisch.
22: In de avondetappe kwam het ook even aan de orde rondom Pogacar. En dat werd meteen eigenlijk afgewimpeld, het onderwerp. En niet verdacht maken, werd er gezegd. En terwijl het eigenlijk gewoon een normaal onderwerp is in de sport. Bij andere sporten wordt ook over doping gesproken.
0: Ja, alsof ze er niet over wilden praten? Of,
22: ja, er werd een beetje besmuikt over gelachen. Zo van, dat gaan we toch niet hier bespreken. Het moet wel gezellig blijven.
0: Mm-hmm. Ja. Zeg, we gaan eens naar Maxime Horsels, hoofdredacteur bij Wielerflits. Goedemiddag, Maxime.
23: Goedemiddag.
0: Hoi. Vanuit Frankrijk, want jij volgt de Tourcaravaan. Wat we hier horen van meneer Hoekstra, ik zag het ook aan tafel op een gegeven moment toen het erover ging. En toen dacht ik, het wordt er inderdaad wel een beetje snel weggewuifd.
1: Dus, een traumaatje misschien.
0: Ja. Hoe zit dat? Hoe zie jij dat?
23: Ik denk dat er wat dat betreft eigenlijk geen sport is waar het zoveel over doping gaat als over de wielersport. En dat is natuurlijk volledig terecht. Want ja, de historie heeft vaak genoeg uitgewezen dat het terecht is en dat doping altijd onderdeel uitmaakt van de sport, of je dat nou leuk vindt of niet. Het feit juist dat het erover gaat, vind ik in dat opzicht een goed teken. En herken ik niet helemaal het beeld dat het er niet over mag gaan. Je hebt natuurlijk wel onderscheid in ook verschillende type journalisten, analisten, als het een oud-renner is of niet.
0: Dat maakt uit, want inderdaad, veel analisten, zo niet allemaal, zijn oud-renners.
23: Die zijn oud-renners, want die weten wat erbij komt kijken. Mm-hmm. En het punt daar is natuurlijk wel, waar ik er wel in meega, is van je moet wel concrete bewijzen hebben. En dat is misschien wel het frustrerende op dit moment. Want die zijn er niet. Ja, we zien dat die heel hard fietst en dat het hele peloton heel hard
0: Pogacar
23: fietst.
0: Pogacar bedoel jij
23: mag
0: nu?
23: Pogacar. Maar ook de renners die erachter zitten, die rijden nog steeds verschrikkelijk hard en harder dan er ooit is gefietst. Ja, is dat dan aanleiding en ik bedoel, dat is een feit. En kun je op basis daarvan dan stellen van ja, dat moet wel met doping gebeuren, zonder dat daar concrete aanwijzingen voor zijn. Want ja, de renners die worden iedere dag getest, zeker een Pogacar en de ritwinnaar, nog testen die onverwachts komen. Dus ja, er wordt ook nog eens heel veel aan gedaan. Is het genoeg? Ja, dat is een vraag die we eigenlijk pas over 10 jaar kunnen stellen. Want ja, dat heeft die story ook uitgewezen. Je weet pas achteraf of het echt schoon geweest is.
0: Mm-hmm, ja, want dat is natuurlijk het verhaal van Lance Armstrong, wat veel van jouw collega's ook nog trauma's over hebben natuurlijk.
23: Absoluut. Altijd, altijd ontkend doping te hebben gebruikt. Nooit een positieve test afgeleverd. En ja, achteraf wel gezegd dat hij meer dan voldoende aan de verboden middelen heeft gezeten.
0: Ja, maar zorgt dat bij jou dan ook dat er iets van wantrouwen altijd wel blijft?
23: Ja, maar dat, laten we zeggen, ja, is het wantrouwen, is het argwaan. We volgen het altijd kritisch. Je zit altijd te kijken van wat valt op, waar kunnen we verbanden leggen. Ik zelf en mijn collega's zitten zo dicht op die sport dat we hopen in ieder geval patronen te kunnen zien. Ja. En aan daarvan wat te kunnen doen. Alleen, we hebben geen toegang tot de hotelkamers waar het wellicht gebeurt, of tot de teambus waar het wellicht gebeurt. En ook niet de middelen die autoriteiten hebben om renners onder ede te verhoren. Want dat is tot nu toe de enige keer geweest dat er echt wat boven tafel gekomen is. Dus als er instanties met meer bevoegdheden dan wij als journalisten hebben. Ja.
0: Ja.
23: hebben kunnen inzetten.
0: Ja, intussen, ze kunnen ook gewoon heel hard fietsen. En ze hebben natuurlijk het eten. Daar wordt natuurlijk veel meer nog dan vroeger naar gekeken. Het materiaal, alles functioneert top. Ze kunnen ook gewoon heel veel beter geworden zijn, toch? Door heel hard te sporten.
23: Dat is ook een feit. Ik bedoel, we zijn beter geworden. En ook door het materiaal en door de strategie en door de psyche. Maar dan nog zie je natuurlijk wel het verschil. Alle wielrenners hier in de Tour de France zijn goed getraind. Anders rijden ze hier niet. En dan zie je alsnog dat er eentje er zo ver bovenuit steekt. Ja, dat is opvallend, opmerkelijk. Maar is het verdacht? Ja, dat is een dilemma waar wij wel mee zitten, ja.
0: Ja, Laurens Hoekstra, u hoort het van Maxime Horsels. Ja, het is inderdaad. Heel lastig.

0: Hoekstra, u hoort het van Maxime Horsels. Ja, het ja, is inderdaad. Heel lastig.
1: Ja, maar de vraag is eigenlijk niet beantwoord van... lijken ze nou minder kritisch?
0: Nou,
1: ik snap het verhaal.
2: Ja, nee.
1: Maar de schrijvende pers, onder andere de Wielerflits... heeft wel regelmatig artikelen over doping. Maar het beschrijft dan steeds één geval. En ik ben dan benieuwd van, ja, welke patronen zie je dan?
0: Mm-hmm.
1: En dat zie ik in de schrijvende pers niet terug... En in de televisiepers, de sportjournalisten...
0: U vindt ze eigenlijk te weinig kritisch. Dat leg ik nog even bij Maxime neer.
2: Ja, nou, dat is een hele interessante. Ja. Ik zou eigenlijk de vraag nog een keertje terug willen leggen. Want kijk, je kunt natuurlijk iedere persconferentie vragen... doe je dit schoon? Gebruik jij doping? Dan krijg je iedere persconferentie hetzelfde antwoord. Dus ja, daar mm-hmm. met die vragen op dat moment kun je het natuurlijk doen voor... de buitenwereld en zodat u ook het beeld krijgt van... hé, hey, zie wel, er wordt wel kritisch naar gevraagd. Maar dat is mijn inschatting. Gaat niet per se zorgen dat er daadwerkelijk ook tegels gelicht worden... die nu misschien blijven liggen.
0: Ja, en wellicht over veel jaar. Of niet, dan het allemaal inderdaad schoon is geweest. Maxime Horsels, hoofdredacteur van Wielerflits. Dank voor dit antwoord. En vooral Laurens Hoekstra, hartelijk dank voor de vraag. Hebt u zelf nou ook een vraag? Stuur die in via de website op 1vandaag.nl/chat. Of stel de vraag via de NPO Luister app.
3: Waar was het vroeger nog wel gewoon zo van vieze homo of een scheldpartij? Dus zie je nu ook dat er veel meer fysiek geweld is.
0: Ja, en afgelopen weekend was het weer mis, dit keer in Amersfoort. Een man werd zwaar mishandeld na zijn bezoek aan de Pride daar. Eerder ging het bij Pride Utrecht ook al mis. Hoe is het om queer geweld mee te maken? En wat kunnen organisaties nou doen om de veiligheid wat op te schroeven? We spreken met Karim van der Pol, die zelf tijdens een LHBTI+ evenement een geweldsincident meemaakte. Met zijn stichting Tell Me About It. Zich inzet voor onder meer suïcidepreventie in de regenbooggemeenschap. Meneer van der Pol, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Suzanne. Goed je te spreken.
0: Dag. Helaas ervaringsdeskundige als het gaat om dat LHBTI-geweld. Wat is er met u gebeurd?
4: Ja, helaas wel. Nou, bij mij was het op de carnaval in Tilburg in 2023. Toen ging ik met wat vrienden naar de stad toe om van het feest te genieten. En voor, ja, bij carnaval waren felle kleuren. En ik droeg daarin pride kleuren. En ik had een nagellakje opgedaan. Omdat het me wel bij het evenement leek passen. En ik was 5 minuten even weg van mijn vrienden. Want ik kwam toevallig net uit het ziekenhuis. Dus ik was als enige op de fiets. Dus ik was mijn fiets parkeren. En onderweg van de fietsenstalling naar het feest toe... werd ik eerst gewoon een beetje lastiggevallen en geïntimideerd. En blijkbaar reageerde ik daar niet genoeg op, want het was aanleiding om toch fysiek te worden. En ze werden daar wat spullen van me afgepakt en iemand rende daarmee een steegje in. En daarmee maakte ik de fout dat ik achter hem aanging omdat ik mijn spullen terug wilde. En hij gooide die op de grond. En voordat ik het wist stonden er 2 jongens achter mij. Kreeg ik een tik tegen mijn achterhoofd, nog een paar tikken in mijn gezicht. En daarna lag ik op de grond. Daar weet ik er niet veel meer van. Maar toen hebben mijn vrienden, die hebben me uiteindelijk gevonden. Die hebben me naar mijn fiets teruggebracht. Uiteindelijk melding gemaakt bij de politie. Die hebben me laten ophalen door een ambulance. En in het ziekenhuis ben ik behandeld aan mijn verwondingen. Ik heb daarna nog aangifte gedaan, maar daar ook helemaal niks meer van vernomen helaas.
0: Ja, daar is het wat dat betreft dan bij gebleven. Op een gegeven moment dan zijn de blauwe plekken weg en de wonden genezen. Maar hoe gaat het dan voor je verder?
4: Ja, de periode daarna is heel, heel lastig. Het is heel moeilijk om dan nog met een open geest over straat te gaan. Ja. Om op te vallen in een menigte. En vooral ook om het aan anderen te vertellen. Omdat je wil toch, zeker op zo'n evenement, wil je laten zien dat je trots kan zijn op wie je bent. En dat je graag jezelf wil zijn. Maar hoe kun je jezelf zijn als je continu... bang moet zijn, of dat anderen continu bang moeten zijn dat jou iets overkomt als jij jezelf bent.
0: Ja. Geweld lieken tegen LHBTI-personen neemt al jaren weer toe. Daar zijn cijfers van.
5: Ja, in 2023 kregen 2 organisaties die dat bijhouden 530 meldingen binnen. Vorig jaar waren dat er bijna 900. Vooral mensen die worden uitgescholden, geduwd, geslagen of geschopt. En we hebben een vandaag peilen ook altijd rond Pride in augustus onder LHBTI-plussers. En vorig jaar zei dat nog maar 43% vindt dat het goed gaat met de acceptatie in Nederland. En 5 jaar geleden was dat 20% meer.
0: Ja, Karim van der Pol. En wat u vertelt is dat

0: je daardoor ook de onbevangenheid is weg. Om ergens heen te gaan, om te vieren. Voortdurend neem ik aan dat je in het hoofd aan het kijken bent van waar ben ik? Wie loopt er om me heen? Wie zijn hier?
1: Ja, dat staat zeker. Natuurlijk in, en ik vind dat dat de Pride-organisaties zelf echt een heel goed werk doen om iedereen zo'n veilig mogelijk gevoel op Pride te geven. Met bijvoorbeeld kleedruimtes op stations of veiligheidsagenten die rondlopen, die een oogje in cel houden. Maar het treurigste moment van zo'n evenement is altijd wanneer mensen weer terug in de metro of de trein stappen, wanneer ze de glitters van hun gezicht poetsen, de regenbogen weer terug in de tas verdwijnen en ze eigenlijk weer onopvallend zichzelf moeten gaan verbergen om veilig thuis te kunnen komen.
0: Ja, sta daar maar even bij stil, inderdaad. Dan smink je je af en dan ga je weer op in de massa. En dan val ik er maar niet op. En dat staat toch in totaal contrast met waar Pride eigenlijk over gaat.
1: Ja, dat is zo haaks op trots zijn op wie je bent. Het zou eigenlijk niet moeten kunnen zo.
0: Ja. Dan vraag je je af, wat moet hiermee? Hè? Want er zijn van die punten, van die veiligheidspunten, omkleedplekken, treurig dat ze er moeten zijn, fijn dat ze er zijn. We horen net de cijfers. Hoe gaat u deze zomer in?
1: Ja, ik ga deze zomer met goede moed tegemoet. Ik weet dat er heel veel hele leuke evenementen georganiseerd worden. Dat er ook heel veel veiligheidsmaatregelen zijn. Maar ik hou me inderdaad wel aan de... ik ga inderdaad ook naar de omkleedpunten toe. Ik stop ook mijn vlaggetjes terug in mijn tas. Zeker als ik 's nachts alleen over straat ga. En ik zorg er wel voor dat ik zelf veilig ben op zo'n moment.
0: Zeker, want dat is heel belangrijk. Dank voor dit verhaal. Kadeem van der Pol was dat van de stichting Tell Me About It.
2: Feit of fictie?
0: Over enorm veel schade door de bever.
3: Ja, vorig jaar was er 4,5 miljoen euro nodig voor herstel en preventie. En in het Radio 1-journaal hoorden we een vrouw uit Nijmegen, Sierra van Bunschot. Onder haar huis graven bevers een hol.
4: Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Ja, ik zag de beelden. Het was echt ongelooflijk. En zij heeft het over 17 kruiwagens in 24 uur.
3: Ja, toen dachten wij, dat is heel veel. Ja, eerst maar eens even naar die overlast van bevers. Bijvoorbeeld in Delfland. Daar valt het nu op zich nog mee. Maar de lokale politicus Hans Middendorp zegt dat ze wel heel veel bezig zijn met het beestje. Want de gevolgen van die bever, ja, die kunnen heel groot zijn.
5: We maken ons vooral zorgen dat als die talrijk wordt, dat die in de taluds van bijvoorbeeld snelwegen en spoorwegen gaat graven.
3: Ja, voorkomen is beter dan genezen, want ja, als die bever eenmaal ergens zit, kost het best wel wat energie om hem ook weer weg te krijgen.
5: De eenvoudigste maatregel is de bever een beetje plagen door het onprettig te maken of door er vaak langs te gaan, 's nachts met licht, dat soort dingen. Je kan ook besluiten om de vegetatie, de boompjes waarvan de bever de bast eet, om die te rooien en daar andere boompjes voor terug te zetten. En je kan nog een stap verder gaan door begraafwerende maatregelen, zoals het heet, te plaatsen. Dat je dus een vorm van gaas in de grond graaft, diep genoeg dat de bevers er niet onder doorgraven en hoog genoeg dat ze er niet overheen kunnen komen.
0: Maar ja, de vraag is, hoeveel graaft zo'n bever dan?
3: Ja, wie daar meer over weet is Else Polman van Zodion Zoogdieronderzoek. Ze graven vooral 's nachts, zegt ze.
6: Omdat dat voor hen een veilige periode is. Overdag leven er heel veel mensen, is er heel veel drukte. En 's nachts is het lekker rustig. En dan kunnen ze gewoon rustig aan de slag, aan het werk. Het zijn harde werkers. Dus ze gaan dan inderdaad aan de gang met gangen graven. Ze gaan op zoek naar voedsel. En dan hebben ze al de rust en ruimte ervoor.
3: Ja, en die gangen zijn voornamelijk bedoeld als hun huis. Daarom graven ze ook niet elke nacht een nieuw hol.
6: Het is wel zo dat ze regelmatig wat bijgraven. En dan moet je ook denken aan als bijvoorbeeld de waterstand verandert. Dus als de waterstand hoger of lager wordt. Of als ze nieuw voedsel willen zoeken, dat ze weer wat verderop gaan. Maar ze hebben heel vaak gewoon een paar plekken in hun territorium waar ze die ondergrondse gangenstelsels hebben. En af en toe graven ze daar nog wat bij.
3: Ja, in één hol kan wel een familie van 10 bevers zitten. Ja, die graven niet allemaal een eigen kamertje voor zichzelf, maar er zijn wel verschillende ruimtes in die gangen.
6: Ze zijn heel sociaal, dus ze zitten allemaal lekker dicht bij elkaar. Ze poetsen elkaar. Ze hebben verschillende kamers sowieso onder de grond. Dus ook een eerste kamer waar ze even kunnen uitschudden en kunnen poetsen. En daarna hebben ze een andere kamer waar ze lekker kunnen slapen of waar ze jongen kunnen krijgen. Dus het zijn wel meerdere kamers, maar ze liggen heel vaak gezellig lekker dicht tegen elkaar aan.
0: Nou, ik zie een heel beverpoppenhuis voor me. En ik weet, Lieke, nu echt heel erg veel over de bever.
3: Ja, nou, dan weet je het maar.
0: Nee, ik wil weten of die in 24 uur 17 kruiwagens grond kan verplaatsen.
3: Ja, elke bever-expert die laat ons weten dat bevers inderdaad heel goed kunnen graven, maar dat het heel moeilijk te meten is hoeveel. Nou, precies, bever-expert Jaap Nispeling, die deed voor ons een poging, maar zegt ook dat het per grond verschilt.
2: Er moet wel de grondsamenstelling heel goed zijn. Dijken zijn niet altijd helemaal van klei gemaakt. Er zit ook meestal vaak een onderlaag onder, of een steenlaag, of een gravellaag. Het gaat om de structuur, maar een bever, twee bevers, hè, want het gaat meestal om twee bevers, die kunnen behoorlijk lang graven. En ik denk zeker een kruiwagen 7, 8, zo in een nachtje, halen ze makkelijk weg.
3: Ja, en expert Elze Polman zegt dit.
6: We hebben geen bewijs, het is nooit gemeten dat het er precies 17 zijn. Maar ik sta er niet heel erg van te kijken als het gaat om een hele beverfamilie in één nacht, als ze heel erg gemotiveerd zijn. En het is dus niet elke nacht dat ze zomaar 17 kilo, 17 kruiwagens vol zouden weghalen. Het is niet zomaar dat ze dat elke nacht doen, maar het zou in een nacht theoretisch kunnen.
3: Ja, het kan dus in uitzonderlijke omstandigheden. Precieze cijfers hebben we niet. De bever opereert inderdaad buiten ons zicht, maar 17 kruiwagens, het zou met genoeg motivatie toch zomaar eens kunnen. Een voorzichtig feitje.
0: Oké, met motivatie. Ja. We gaan naar Laila Frank, want zometeen na 1:30 hier op Radio 1. Bureau Buitenland, Laila.
7: Hey Suzanne, ja, en ik heb weer een zomertafel. Twee bijzondere gasten met wie ik het nieuws van de dag en hun regio bespreek. En vandaag zijn dat sinoloog en japanoloog Casper Wits en Alet Smeulers. Hoogleraar internationale misdrijven.
0: Dat zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag, Glikert. Heb jij nog?
3: Als je op vakantie gaat met de auto, moet je opletten, want je kunt in sommige landen heel andere dingen een boete voor krijgen. Telegraaf heeft voor ons wat opgezond. Zo kan je in Frankrijk en België een boete krijgen als je een broodje eet tijdens het rijden. In Frankrijk mag je geen oortjes in tijdens het autorijden, ook niet als je fietst. Als je betrapt wordt met flits Meister kost je dat €1.500 in Frankrijk, dus weg met die app. En als je in Spanje achter het stuur gaat zitten, doe dat dan niet, Suzanne, in je bikini. Want dat is heel gevaarlijk als die gordel klapt op je blote huid als je een ongeluk krijgt. Dus daar krijg je ook een boete voor. Ja, het zijn allemaal dingen.
0: Ik heb er nog niet aan gedacht om in bikini te gaan zitten. Slippers ook niet goed, hè?
3: Nee, ook niet goed. Mag ook niet. Okay. Ook niet in Frankrijk.
0: Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. U kunt daar via de chatfunctie ook vragen stellen bij het nieuws. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Wij wensen u nog een fijne middag.
8: Afro Tros, de omroep voor ons.
9: Ster.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: eBoekhouder.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
26: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
28: Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt gebruikt door een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is voor het eerst dat zulke verbruikscijfers bekend worden. Eerder meldde het CBS al dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamoloch die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te herstellen. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800, zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan latere mijnen, waardoor er kans is op instorting of verzakking.
29: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files die echt opvallen. Allereerst A12 Den Haag-Utrecht. Voor knooppunt Lunetten 10 kilometer en 20 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A15 Rotterdam-Gorkum file voor Gorkum zelf. 7 kilometer en 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten.
27: NPO Radio 1. VPRO.
30: Buitenland. Laila Frank.
31: Welkom bij Bureau Buitenland. En deze zomer doen we het net iets anders dan u van ons gewend bent. Elke dag presenteren wij een zomertafel met twee gasten. En met hen bespreek ik het nieuws van de dag. En uit het... Jeetje, Mina. Met hen bespreek ik het nieuws van de dag en het nieuws uit de regio. Het is dus een beetje talkshow, maar wel met een Bureau Buitenland twist. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel. Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. met Laila Frank. Ja, en aangeschoven bij mij aan tafel vandaag zijn sinoloog en Japanoloog Casper Wits van de Universiteit Leiden. Welkom Casper. En Alet Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Casper, jij hebt jarenlang in China en Japan gewoond. En nou vertelde een zeer betrouwbare bron mij vandaag dat jij ook in het klooster hebt gezeten daar. Klopt dat?
0: Oh joh, ja, dat, daar praat ik meestal minder over in de media. Maar klopt, ik heb 3 jaar in een Japans zen-boeddhistisch klooster gewoond.
31: Mis je dat leven wel eens?
0: Ja, ergens wel. Zeg maar hoe simpel het leven is en heel erg... ja. Een nadruk op wat belangrijk is in het leven. Dat mis ik in de hectische huidige maatschappij wel eens.
31: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. I can relate. En jij, Alet, jij doet al 30 jaar onderzoek naar terroristen, naar genocideplegers en naar oorlogsmisdadigers. Wat doet dat eigenlijk met je mensbeeld?
1: Nou, daar krijg je wel een heel duidelijk mensbeeld van. En ik denk dat je ook een grote verantwoordelijkheid krijgt, omdat je ziet waar mensen toe in staat zijn, in negatieve zin. Mm. Maar tegelijkertijd, ik denk niet dat dat aangeboren is. Dus je ziet ook waar mensen in positieve zin in staat zijn.
31: Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Jullie hebben ook allebei een onderwerp meegenomen, aangedragen. Ook daarover straks meer. Maar we beginnen even met het nieuws van de dag.
2: This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
31: Ja, het zijn forse woorden van de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Hè. Hij noemt het internationale strafhof, het ICC, een bedreiging voor de soevereiniteit van de Verenigde Staten en dreigt met maatregelen. Nou, Alet, Amerika heeft al eerder sancties opgelegd aan leden van het ICC. Nu zet het land dus in op volledige ontmanteling. Hoe kijk jij hiernaar? Hoe luister jij hiernaar?
1: Ja, dit is absurd en een stap verder natuurlijk dan wat ze tot nu toe deden. Maar wat ze nu ook willen is andere staten echt heel erg onder druk zetten.
31: Ja,
1: die wel zich aansluiten bij het internationaal strafhof. En dat maakt het zich, of aangesloten zijn, en dat maakt het wel gevaarlijk. Ja. Maar het is echt klinkklare onzin wat hij zegt.
31: En waarom doet Amerika dit?
1: Omdat ze zo min mogelijk rem op hun eigen macht willen hebben. En ze willen de vrijheid om te doen wat zij vinden dat noodzakelijk is. En dus ook mede om misdrijven te kunnen plegen zonder daar de kans te lopen vervolgd te worden.
31: Ja, dat is nogal wat. Casper, nou heeft Japan wel meteen zorgen geuit. Waarom is het voor Japan zo belangrijk?
0: Ja, Japan is historisch gezien, in ieder geval na de Tweede Wereldoorlog, altijd een van de grootste steunpilaren geweest van überhaupt het internationaal recht, maar ook echt wel de strafhoven in Den Haag. Het is ook de grootste financiële steungever, zeg maar, aan het strafhof. En het is zelfs nu zo ook dat het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof beide een Japanse president hebben.
31: Ja, maar waarom is dat dan? Waarom zijn juist zij dan die grote donor? Waarom zo belangrijk?
0: Ja, het is ontstaan na de oorlog heeft Japan zich toch echt een beetje het zelfbeeld aangemeten. Van vanaf nu gaan wij staan voor internationaal recht, voor democratie. Ja. Voor zeg maar een internationale orde gebaseerd op regels en verdragen. En men ziet in Japan echt zeg maar de naoorlogse welvaart en vrijheid als afhankelijk van die internationale rechtsorde. Dus vandaar dat het zo ja, toch echt centraal ligt in hun internationale politiek.
31: Ja, en dus ook zich heel erg uitspreken. Terwijl het mij zo ontzettend opvalt dat het in Nederland niet echt de nieuwskoppen beheerst. Ik heb onze regering er nog niks over horen zeggen. Ook de Amerikaanse media vond ik erg lafjes, erg lauwtjes. Hoe verklaar je dat, Alet?
1: Ja, ik vind het ook onbegrijpelijk dat het niet in alle media staat en dat niet daar onmiddellijk een uitspraak over gedaan wordt. Want Nederland pretendeert de hoofdstad van de juridische hoofdstad van de wereld te zijn. Mm. Dus dan moet je daar onmiddellijk iets van zeggen en onmiddellijk eigenlijk uitleggen wat het internationaal strafhof doet.
31: Maar waarom doen we dat dan niet?
1: Lafheid. En omdat we eigenlijk tot nu toe heel weinig echt opkomen voor dat internationale recht de laatste paar jaren. En dat is buitengewoon teleurstellend. Ja. Ik denk dat we heel bang zijn om Trump weer voor het zere been te...
31: Ik vroeg me ook een beetje af, raken we er ook niet een beetje aan gewend? Weet je wel, Amerika roept weer eens wat, dreigt weer eens wat. Moeten we er dan wel of niet op reageren? Is dat ook niet een beetje de strategie of zo? Een soort normalisering van, nou ja, whatever, we gaan wel achterover liggen. kijk even naar jou, Casper, nu maar.
0: Ja, ergens dreigt natuurlijk Trump wel vaker met dingen. En misschien is de hoop wel een beetje dat dit de zoveelste natte scheet is, zeg maar, die nergens toe leidt. Maar eerlijk gezegd lijkt me deze aanval behoorlijk goed gecoördineerd. Dus je ziet dat ook Rubio echt alles in stelling brengt om dit naar buiten te brengen. Dus ik zou als ik een democratisch regeringsleider was elders in de wereld echt wel zorgen gaan maken.
31: Ja. De Bureau Buitenland Zomertafel. Ja, wij gaan het ook hebben. Jullie hebben allebei onderwerpen meegenomen. En ik wil even beginnen bij jou, Alette. Jij wil het hebben over de psychologie achter geweld. En in dit specifieke geval over de psychologie achter het geweld van Netanyahu. Hè? Waarom wil je juist dit onderwerp agenderen? Welk punt wil je daarmee maken?
1: Nou, het belangrijkste om het te agenderen vind ik dat de genocide eigenlijk gewoon nog steeds doorgaat op een buitengewoon pijnlijke manier. Op een hele stille manier waardoor eigenlijk de Palestijnse bevolking gewoon simpelweg uitgehongerd wordt, volledig aan zijn lot overgelaten worden. Dus daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat dat onderwerp weer op de agenda komt. Het tweede, het belangrijkste punt wat ik daar verder mee wilde maken is dat je moet Netanyahu en Israël echt stoppen in wat zij doen. Omdat het steeds erger wordt. Kijk, als mensen op een gegeven moment geweld gaan gebruiken, dan gaan ze daar steeds meer aan wennen. Gaat het steeds meer normaliseren. De Palestijnse bevolking wordt steeds meer als niet menselijk gezien, niet menselijk bestempeld. En dan wen je aan het geweld en ga je rechtvaardigingsmechanismen steeds meer zelf ook in geloven.
31: En als jij zegt je, dan bedoel je Netanyahu, premier Netanyahu zelf, de regering Netanyahu. Bedoel je ook ons, de mensen die er naar kijken, of ook de mensen die het mogelijk maken?
1: Eigenlijk allemaal. Kijk, het is zowel Netanyahu zelf als in het leger, de mensen die zelf het fysieke geweld gebruiken, als de Israëlische bevolking, maar ook de omstanders. Het is een heel geleidelijk proces waarin je de normen en waarden steeds meer verschuift. Die dus steeds minder belangrijk worden. En eigenlijk past dat hele plaatje van Rubio hierin, van ja, het is internationaal strafhof, dat kunnen we ondermijnen. Dat past daar bijna ook wel in. Dat internationale recht, dat staat op zich als een huisje. Er is heel veel kritiek op, maar het staat wel. Als iedereen zich daaraan houdt, dan hebben we dit soort extreme schendingen niet.
31: Ja.
1: En het probleem is dat het ligt puur aan de politieke wil. Maar die verschuift steeds meer hoe meer je dit toelaat.
31: Ja. Netanyahu ondertussen zegt zelf dat Israël terrorisme op alle fronten aan het bestrijden is.
3: אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות. רצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350.
31: Ja, we bestrijden terrorisme op alle fronten. We hebben Hamas en Hezbollah flinke klappen uitgedeeld. En eigenlijk zegt hij ook, wij bestrijden de vijand. Maar goed, dat zegt Hamas natuurlijk ook. Dat zegt Hezbollah ook. Dat zeggen organisaties en regimes die oorlogsmisdaden plegen. Is de psychologie achter dat geweld dan anders dan dat van Netanyahu?
1: Nee, juist niet. Kijk, Het punt is dat alle daders zichzelf als slachtoffer zien. En die zien zichzelf als goed, degene die ze het kwaad bestrijden. En de ander is het kwaad. Dus in het oog van Netanyahu zijn Hamas, Hezbollah, de Palestijnse bevolking is het kwaad. Voor Hamas en Hezbollah is het precies omgekeerd. Maar eigenlijk is die psychologie precies hetzelfde. Ja. Jezelf als het enige echte slachtoffer zien en de beschermer van de internationale rechtsorde tegen het kwaad. Ja. Dus alles framen als goed tegen kwaad, waarbij je zelf goed bent.
31: Ja, en dan is er dus nooit een grijs tint of iets daartussenin.
1: Nee, want je zegt eigenlijk van, ja, die rechten bestaan. Een mens mag je niet doden, maar dit zijn geen mensen, dit zijn dieren.
31: Ja.
1: Dus dan plaats je dat frame van wat kan en wat niet kan.
31: Ja, Casper, nou staan de kranten er hier elke dag vol van, hè? Hoe kijken ze in, ik zeg even jouw regio, jouw deel van de wereld, naar die oorlog in Israël?
0: Nou, dat is natuurlijk in Oost-Azië veel meer een ver van hun bed show. Ja. Ergens logisch, denk ik. Aan de andere kant denk ik wel dat, ondanks dat ze de details wat minder goed, denk ik, snappen, is denk ik de schok van de afgelopen paar jaar wat er gebeurd is in Gaza, heeft wel gezorgd, bijvoorbeeld in Japan, voor toch meer afkeer van Israël.
31: Mm.
0: En in China bijvoorbeeld was sowieso al vrij veel, ja, toch een beetje een anti-Israëlische houding. En meer omdat ze Israël zien als een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten.
31: Ja, nou doet China zich ondertussen wel, werpt zich eigenlijk op als de hoeder van het internationale recht en van de internationale rechtsorde. Waarom eigenlijk?
0: Ja, het is een beetje een sluwe manier hoe ze zich proberen te positioneren, zeg maar. Nu de VS zich steeds minder gedraagt als zo'n hoeder van de internationale orde, probeert China wel een beetje goede sier te maken met, wij zijn wel een stabiele partner en met ons kan je wel zaken doen en je weet waar je aan toe bent als je met ons in zee gaat.
4: Ja, Alette, hoe luister je daarnaar? Vind je dat... Ja, hoe kijk jij naar die rol van China?
1: Ja, ik moet er wel een beetje om lachen natuurlijk. Omdat natuurlijk in China zelf van allerlei dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd heeft China een punt. In die zin van dat het Westen zich ongelooflijk laat kennen. Dat het zich echt, het is de ontmaskering van het Westen wat je nu ziet. In een manier of op een manier die we niet eerder gezien hebben. De onbeschaamdheid van Trump om ook gewoon aan te geven. En ook zijn team, Hexet, een paar maanden geleden. Van ja, dat internationaal recht hebben we helemaal niet nodig. Die rules of engagement. Wij doen gewoon wat wij willen.
4: Ja, maar
1: en nu ook met het internationaal strafhof, wat ze daar zeggen. Dus wat dat betreft ontmaskeren zij ook mede, leggen ze de vinger op de zere plek.
4: Ja, maar wat moeten we daar nou mee met die ontmaskering? Want we constateren het hier ook, het wordt vaker geconstateerd. En dan is de vraag.
1: Ik denk dat we ons steeds continu weer terug moeten naar dat internationale recht. Dus dat moeten jullie ook bijvoorbeeld als journalisten doen. Wij als duiders continu aangeven dat het internationale recht er wel degelijk is. En dat die continu geschonden wordt. Zodat voor ons dat normatieve kader niet verschuift. En dan hopen dat de regering dat ook doet. Of regeringspartijen. En dat dat steeds duidelijk is. Van ja, dat recht is er wel. Maar dat wordt steeds verder geschonden.
4: Ja, nou hebben we het over eigenlijk de normalisering van het geweld. Normalisering ook van van het in twijfel trekken van het bestaansrecht van een internationaal gerechtshof. We kijken naar Israël, we kijken naar Rusland dat Oekraïne binnenvalt. Amerika dat Iran aanvalt. Of iemand gewoon een regeringsleider uit Venezuela ontvoert. Casper, jij doet al langer een pleidooi voor eigenlijk de vereniging van kleinere democratieën, hè, bij elkaar. Dus niet die grote grootmachten, maar omdat jij zegt dat zij wel degelijk eigenlijk een tegenmacht kunnen organiseren. Wat kunnen zij hier dan tegenover stellen? Waarom wel die kleine democratieën?
0: Ja, wij hadden het in het boek dat ik samen met een collega Remco Breuker heb geschreven, De Kracht van Middenmacht. Gaat vooral om meer samenwerking met democratieën zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Toch echt omdat wij die democratische waarden en het belang van die internationale rechtsorde wel erkennen. En het is ook een beetje een wanhoopspoging. Want alleen zullen we dat nooit kunnen redden. Alleen door grootschalige samenwerking met de krachten op de wereld die wel nog hechten aan dit soort zaken. Om ons toch te kunnen verweren aan de ene kant tegen China. Kunnen we denk ik veel samenwerken met die landen. Om zeg maar Chinese expansie en groeiende Chinese invloed internationaal. Om daar een goed antwoord op te vinden. Maar ook de VS. Om daar beter te coördineren van hoe we omgaan met die onverantwoordelijkheid die de VS nu tentoonspreidt.
4: Ja, Alette, jij zegt net, hè, als ik vraag naar jouw mensbeeld, van ik zie het goede en het kwade eigenlijk. Jij noemt, het is ook een beetje een wanhoopspoging en ik lach, maar dat is ook een wanhoopslach. Want ik word hier af en toe achter deze microfoon ook best behoorlijk moedeloos. Zie jij in dit grote spel dan ook het goede en het kwade, de mogelijkheden van landen om zich hier wel iets tegenover te plaatsen?
1: Ja, maar dat is juist de kracht inderdaad ook van de middenpartijen, de middenmacht. Als je teruggaat steeds naar dat internationale recht, dat is er ook om de minder grote staten te beschermen tegen de sterkste staten. Anders geldt het recht van de sterkste.
4: Nou ja, precies. Maar het recht van de sterkste geldt toch nog gewoon nu? Of ben ik dan heel zwartgallig?
1: Nee, want eigenlijk laat het internationaal recht heel duidelijk zien dat er wel allemaal regels geschonden worden. En daar moet je dan als andere staten moet je op wijzen. Want je bent als andere staten ben je tezamen eigenlijk sterker dan die grootste machten. Dus maar als je hun gang laat gaan, ja, dan heb je een probleem. En als je het internationaal recht loslaat, heb je helemaal een probleem. Want dan geldt gewoon normatief ook de recht van de sterkste.
4: Is het dan optimisme als opium of optimisme als realisme?
1: Ik denk dat het een optimisme als waar je actief op in moet zetten. Dus ik bedoel niet een optimisme waar je achterover gaat hangen en denkt van het komt wel goed. Maar een optimisme waar het internationaal recht je eigenlijk de handvaten geeft om daar tegenin te gaan. En dat is een optimisme, een soort hoop, waarvan je zegt we moeten meer moed tonen. Want dat is ook de conclusie die ik dan zelf naar mijn onderzoek trek. Van we hebben te weinig moed. We zijn niet moedig genoeg. En Nederland, andere staten moeten veel moediger zijn.
4: Veel moediger.
27: Bureau Buitenland.
30: Leila Frank.
31: Ja, u luistert naar de zomertafel van Bureau Buitenland. Met twee gasten bespreek ik het nieuws van de dag en het nieuws uit hun regio. En vandaag doe ik dat met Alette Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En met sinoloog en Japanoloog Casper Wits, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Casper, jij wilde het vandaag graag hebben over de relatie tussen China en Japan.
5: China just threatened to cut Japan's access to rare earth materials and magnets after Japanese PM Sanai's remarks on Taiwan. The same threat has been used on the US and Europe. But could Japan be the only country ready to withstand it?
31: Ja, China dreigt Japan af te sluiten van de toegang tot zeldzame aardmetalen. En volgens jou speelt de Tweede Wereldoorlog daar een belangrijke rol in. Leg uit.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel interessant gegeven in Oost-Azië. Dat ook als het over schijnbaar moderne of contemporaine zaken gaat. Zoals de grondstoffen of de status van Taiwan in Oost-Azië. Draait het eigenlijk altijd voor een deel nog steeds om de oorlog. En om het Japanse imperialisme van vroeger. En dat heeft veel te maken met het feit dat eigenlijk dat verleden in Oost-Azië veel minder goed verwerkt is dan wij in Europa hebben gedaan.
31: Waarom dus, is dat?
0: Ja, dat heeft bepaalde historische wortels van hoe daar met die grote oorlogsmisdaden, hebben we het dan weer over, is omgegaan na 1945. Dus toen heeft Duitsland natuurlijk, in ieder geval West-Duitsland, grote stappen gezet naar de slachtoffers, naar landen zoals Frankrijk, Nederland, et cetera. En dat soort dingen zijn in Oost-Azië eigenlijk niet gebeurd. Mm. Dus die dialoog tussen aan de ene kant Japan en aan de andere kant bijvoorbeeld China en Zuid-Korea is nooit echt op gang gekomen in pakweg de jaren 50 en 60. En daardoor zeurt dat nog steeds door.
31: En dat komt dus nu terug in het afsluiten van de toegang tot die aardmetalen?
0: Ja, je ziet dat China nog steeds heel erg reageert op het moderne Japan. Met zeg maar die schaduw van het verleden die alles bepaalt. Dat is een soort trauma. Dus als Japan iets doet wat China niet leuk vindt, dan wordt dat altijd in die context geplaatst. Van, oh kijk eens, de Japanners hebben niets geleerd van het verleden en ze zijn weer bezig met A, B en C.
31: Dat is bijna een eeuwige schuld, toch, Alette?
1: Ja, maar je ziet in alle conflicten dat de daders dat eigenlijk doen. Dat die teruggrijpen naar het verleden en aangeven van, ja, zie je wel, wij zijn de slachtoffers, jullie zijn de daders.
31: Ja, en dat zie je hier dus ook. Nou, het loopt behoorlijk hoog op, zag ik. Ik las zelfs dat er Japanse zakenmannen gearresteerd werden wegens dan vermeende beschuldiging van de smokkel van dat soort zaken. Hoe voelbaar is deze spanning?
0: Ja, het probleem is erg groot voor Japan, maar eigenlijk voor de wereld. Omdat China dus de overgrote meerderheid van die toch echt essentiële grondstoffen, de zeldzame aardmetalen, in handen heeft. Zowel het mijnen ervan als de raffinering daarna. Ja. Dan maak je er bijvoorbeeld magneten en zo van. Die zitten gewoon in vrijwel al onze belangrijke technologieën en zijn echt onmisbaar. Dus zowel Europa als Japan, eigenlijk alle moderne landen, zitten een beetje in de tang. Dat we niet zonder die Chinese aanvoerketens kunnen. En China laat dus steeds meer zien dat ze bereid zijn om die overmacht op dat gebied van grondstoffen in te zetten om andere geopolitieke doelen te bereiken.
31: Een beetje Trumpiaanse tendensen, maar dan anders.
0: Zo handelen denk ik grootmachten. Dat is nog een reden waarom je juist als middenmacht, zoals Europa of zoals Japan, goed moet gaan nadenken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.
31: Want wat kan Japan nu? Hoe reageert Japan?
0: Ja, wat belangrijk is om te weten is wel dat Japan eigenlijk meer dan welk ander land dan ook al voorbereid was hierop. Omdat ze al heel vroeg, eigenlijk in 2010, te maken kregen met dit soort praktijken vanuit China. Dat had met een ander conflict te maken tussen die twee landen. Toen liet China eigenlijk al zien van kijk, wij zijn dominant op dit gebied en wij kunnen dit afsnijden. Nou ja, sinds 2010 is Japan al aan de gang geweest, vooral met bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven in Australië, om alternatieve aanvoerketens op te zetten van zeldzame aardmetalen. Dus wat dat betreft loopt Japan wel zo'n anderhalf decennia voor op ons. Want wij zijn eigenlijk pas heel recent een beetje tot inzicht gekomen van, oh, misschien is het niet zo slim om ons zo afhankelijk te maken van in China.
4: Maar is dat dan, want ik las ergens dat 90% van al die aardmetalen op de wereld uit China komen. Dat lijkt me een situatie van overmacht. Heeft het dan zin, die alternatieve aanvoerroutes?
0: Het is zeker niet makkelijk om dat op te zetten. En het is echt iets van de lange adem, van misschien wel decennia. Maar het is uiteindelijk wel misschien een van de belangrijkste geopolitieke kwesties op dit moment. Van als we niet compleet afhankelijk willen zijn van China voor de technologieën en eigenlijk de hele economie van de toekomst, moeten we echt toch een ambitieuze industriepolitiek voeren van of de EU of democratische landen samen, zodat we toch als het ware tegenwicht kunnen bieden tegen die Chinese overmacht. En dat vergt gewoon toch een zeker strategisch denken.
4: Zie jij dat strategisch denken?
0: Ik denk dat daar ruimte voor verbetering zit.
4: Zijn
0: laat
4: heel
0: ik eens een keer genuanceerd zijn voor de verandering. Nou, ik denk wel dat veel mensen zich zorgen maken daarom. Ja. Ook in Den Haag, ook in Brussel. Aan de andere kant zie je dat het niet bepaald prioriteit is in onze politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar de laatste paar verkiezingen in Nederland, ging het hier absoluut niet over. Sterker nog, het ging eigenlijk nauwelijks over buitenland. Tenzij het met aan migratie te linken was.
4: En dat is waar. Dat wat niet hetzelfde is als dat het er niet achter de schermen over gaat of dat er in stilte iets gebeurt.
0: Er gebeurt natuurlijk wel degelijk veel achter de schermen. Maar ik denk dat dit zo'n groot probleem is voor de democratische wereld en voor democratieën, dat het juist wel een democratisch tekort is als we hier geen debat en geen discussie over voeren van hoe wij ons überhaupt in zo'n situatie hebben laten manoeuvreren en hoe we hier weer uitkomen.
4: En dat is natuurlijk ook een heel economisch verhaal, een strategisch verhaal. Tegelijkertijd, denk jij dat dit bijvoorbeeld tot geweld zou kunnen leiden tussen China en Japan? Als ik moet even daar naar terug te halen.
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Eerlijk gezegd denk ik dat dit grote geopolitieke strijdveld vooral plaatsvindt op het gebied van aanvoerketens. Wie wat voor technologieën in handen krijgt. Meer dan dat het echt een strijd is om een territorium. Dus een gewapend conflict tussen China en Japan zou kunnen uitbreken. Maar dat zou dan meer met Taiwan te maken hebben misschien. Ja, dus dat is toch wel weer een andere kwestie.
4: Ja, oké. En dan, maar dan kijk ik toch weer even naar jou, Alette. Zou je kunnen stellen dat het internationale klimaat daar wat gunstiger voor is op dit moment dan het zeg 30, 40 jaar geleden was, hè, vanwege alles waar wij het net over gehad hebben?
1: Ja, absoluut. Je had het idee dat internationaal recht gold en dat je richtte steeds meer op samenwerking. Maar nu zie je in de wereld, en Trump speelt daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol, van niks samenwerking. Wij willen zoveel mogelijk verdienen aan anderen. Ja. Dus dat zet een hele andere toon. En dat maakt ook dat die samenwerking wat minder wordt. Dat internationale recht ogenschijnlijk minder belangrijk, terwijl dat puur een kwestie van politieke wil is. En daardoor wordt het steeds makkelijker om ook geweld te gebruiken.
4: Ik zoek nog even naar een vrolijke noot. Hebben jullie misschien aan het einde van deze uitzending?
1: Moed tonen, dat is moed het allerbelangrijkste.
4: Tonen. Wij gaan moed tonen. Casper, wil je ook moedig zijn?
0: Vooruit dan maar.
4: Oké, we gaan met z'n allen heel veel moed tonen. En ik wil jullie danken voor dit gesprek. Casper Wits en Alette Smulders. En dan voor degene die blijft luisteren, of die eigenlijk alleen maar luisteren vanwege Radio Tour de France. Na 2 uur weer, na het NOS Journaal. Henry Schut en Guylaine Plag leiden ons door de 10e etappe. Eens even kijken hoe het peloton in de benen zit na de welverdiende rustdag van gisteren. Dit was het voor vandaag, althans Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
2: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
0: En acteur Dick van den Toorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
3: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
7: Henry Schut.
8: Goedemiddag. Een stevige en op papier zeer vermakelijke etappe om het tweede deel van de Tour de France mee in te knallen. Een berg aan bergen wacht op het peloton. Van de derde en de tweede en de eerste categorie in de klassementsmannen moeten dus allemaal direct weer bij de les zijn. En dat is na een rustdag niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maak het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal. Casper Meijer.
9: De automobilist die de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. De man kreeg eerder een boete, maar de nabestaanden van Tamar legden zich daar niet bij neer. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtbank. Mark, hoe is de rechter tot deze uitspraak gekomen?
10: Ja, de verdachte heeft geen schuld aan het ongeval. De rechtbank zegt er is geen bewijs dat hij te hard heeft gereden. En zoals de verdachte al eerder had aangegeven, zegt hij op de navigatie gekeken te hebben op het moment dat hij iets raakte. Maar dat mag. Je mag op je navigatie kijken. Dat doet iedereen wel eens. Er is niet aangetoond dat hij veel te lang op zijn navigatie heeft gekeken. Kortom, zegt de rechtbank, er is geen verwijtbaar gedrag vastgesteld.
9: Nou werd er wel gesproken over dat de verdachte mogelijk was doorgereden na het ongeluk. Wat zei de rechter daar dan over?
10: Ja, de verdachte zegt dat hij wel iets gevoeld heeft. Maar ze dachten dat ze over een dier hadden, dat ze een dier hadden aangereden. Nou, de rechtbank acht het aannemelijk dat ze dat dachten. Het was donker, het was een stille weg, geen huizen in de buurt. En de rechtbank begrijpt dat ze er inderdaad vanuit gingen dat ze een dier hadden geraakt en er niet vanuit gingen dat ze een mens hadden geraakt.
9: De ouders van Tamar die hebben ervoor gezorgd dat deze rechtszaak überhaupt plaatsvond. Hebben zij al op de uitspraak gereageerd?
10: Nou, niet tegen de pers toe. De zaak was nog bezig, de uitspraak was bezig. En toen ging het er al naar in de richting dat het een vrijspraak zou worden. Toen zijn ze boos opgestapt, zijn naar buiten gelopen. En ze hebben boos volgens mij het gebouw verlaten. De advocaat van hun die is nog niet hier langs geweest. Die heeft nog met ze gesproken. Dus misschien horen we dat later, wat hun reactie precies is.
9: Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanochtend en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad om te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn minder diep en minder goed achtergelaten dan latere mijnen, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstanden in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. De oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamoloch die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland gebruikt. In de studio tech-redacteur Stan Hulsen. Stan, 1% van alle stroom klinkt voor mij veel, maar hoe moeten we dit cijfer nou zien?
0: Ja, het is ook veel als je bedenkt dat gewoon één datacenter van Microsoft, dus één gebouw eigenlijk, of in ieder geval een aantal gebouwen, gewoon 1% van die stroom gebruiken. Dus dat, ja, dat is best wel veel. We wisten eigenlijk al dat datacenters in het algemeen heel veel stroom gebruikten. De meest recente cijfers daarvan zijn van 2024. Toen berekende het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ongeveer 4,2% van alle Nederlandse stroom naar een groep van ongeveer 45 datacenters gaat. We wisten alleen niet welke dat precies waren. En nu blijkt dus van die 4,2% ongeveer dat 1% daarvan, 1% punt eigenlijk van die 4,2, dus naar één bedrijf en één datacenter gaat.
9: Ja. Die cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zijn nu alle cijfers van alle datacenters openbaar?
0: Nee, datacenters moeten dit rapporteren. Dus zij, als er een bepaalde ondergrens is van de grootte van het datacenter, dan moeten zij zich melden bij deze overheidsorganisatie. Maar ze kunnen daarbij ook aangeven dat hun gegevens bedrijfsgeheim zijn. En dan worden die cijfers bijvoorbeeld alsnog niet openbaar. En dat betekent dus ook dat nog niet van al die datacenters die wel voldoen aan die meldplicht, dat daarvan ook daadwerkelijk de gegevens openbaar zijn.
9: Hmm. Deze grote datacenters zijn ook omstreden vanwege het stroomgebruik en het water wat ze nodig hebben voor de koeling. Hoe zit het nu eigenlijk met de regels voor de bouw van nog meer datacenters?
0: Ja, er is een landelijk verbod op bepaalde datacenters die een groter aansluitvermogen hebben dan 70 megawatt en een bepaald oppervlakte. Maar wat je ziet is dat er alsnog datacenters worden gebouwd die bijvoorbeeld net kleiner zijn en daardoor alsnog heel veel stroom gebruiken. Of dat er datacenters worden gebouwd die wel aan die stroomcapaciteit komen, maar dan bijvoorbeeld de hoogte in gaan bouwen, waardoor ze dus alsnog onder dat verbod uit kunnen komen. Dat betekent ook dat de druk op een stroomnet
9: Die toch al heel groot is,
0: eigenlijk daardoor nog groter wordt. Want die datacenters maken dus heel veel gebruik van elektriciteit. En die vervoeren die druk dus op. En ja, als er ruimte is voor die datacenters om op het stroomnet aangesloten te worden, dan zullen ze dat ook doen.
9: Dankjewel, tech-redacteur Stan Hulsen. Het is 6 minuten over 2. Het weer nog zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden.
8: Voor de files naar Tim Schaap.
11: Ja, goedemiddag. Helaas hier en daar toch wel iets van bijzonderheden te merken. Allereerst A2, Eindhoven-Maastricht. Per hoogte van Maastricht-Noord is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden, volg dan de borden Heerle over de A76 en de A79. Verder bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Lunette. Op de A12 vanuit Den Haag vielen vanaf Harmelen 7 kilometer en een half uur extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan nog een uur in de file op de A50, Arnhem-Os, tussen Valburg en Ravenstein. Daar gebeurde ook een ongeluk, er is 1 rijstrook ook afgesloten. En tenslotte door de A50 ook viel op de A326, komende vanuit Nijmegen. Vanaf Bergharen tot aan knooppunt Bankhoef 2 kilometer en 25 minuten langzaam rijden.
12: Ster. Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
14: Soedal, de bouwverslimmer.
15: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
16: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
16: Iedere klus weer.
17: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
18: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
18: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
19: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
4: Ga naar datacation.nl.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: De renners genieten van een welverdiende rustdag.
10: Een rustdag is altijd al een beetje een gek fenomeen.
11: Rustdag is natuurlijk niet verkeerd.
12: Ik kijk wel uit op een zwembad. Ik kan niet ontkennen dat ik daar eerder vandaag kort in heb gelegen.
13: Ja, ik heb net ook een dubbele espresso besteld.
12: Ik ben de was aan het opvouwen, want ja, dat moet ook gebeuren. Hè?
14: 14 juillet.
15: Deze etappe heeft alles in zich voor een groots gevecht. Als de Fransen het er allemaal op hebben staan, dan kan het wel eens een vreselijk moeilijke dag worden voor alle renners in de Tour.
16: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
17: Goedemiddag, het is voorbij met de rust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Een 7-klapper aan beklimmingen om het tweede deel van de Tour mee af te trappen. De renners krijgen het direct dus weer voor de kiezen op de Franse Nationale Feestdag. Nou, dan weet je het wel. Dan is niet de vraag of er Fransen in de kopgroep zitten, maar vooral hoeveel, Joris?
18: Die vraag die gaan we later beantwoorden, Henry. Wat nou rustdag? Dit is onrustdag vandaag. Aurillac naar Le Lioran. 166 kilometer met in de slotfase 2 beklimmingen van de eerste categorie. En dan finish je op zo'n beetje een klim van derde categorie. 1,5 spektakel. Veel demarages. Van der Poel al actief geweest. Pedersen heeft de tussensprint gewonnen. En voorlopig lijkt er niemand weg te komen.
17: Een kolossale rit door het Centraal Massief. Ja, en wij hoeven alleen maar lekker achterover te gaan zitten. Drankje of een ijsje erbij. En gaan. De koers is aan en de hitte trouwens ook weer.
19: Martin, 14 juillet.
20: Zijn we er klaar voor?
21: Vive la France.
22: 10e etappe.
23: De ontknoping van elke etappe.
22: Aurillac, Le Lioran.
24: Je hoort het hier.
22: 167 kilometer.
25: Parijs is nog ver.

0: Ja, van de Eagles was hij. En hier op de soundtrack van Beverly Hills Cop vooral van zichzelf. Glenn Frey, The Heat Is On. Dit kan, Sebas, zomaar een dag worden waarbij we ook weer moeten opletten of we renners te laat binnenkomen.
1: Zeker weten, er rijden renners op achterstand op deze 14 juillet. Het is de dag van de bestorming van de Bastille in Frankrijk. Herdenk dat natuurlijk. En renners op achterstand, onder wie trouwens een Nederlander. Omdat Pascal Eenkhoorn een ploeggenoot is van Tim Merlier. En die Belgische sprinter moest er al af. Net als overigens Gaviria en Vijstrover in de hele snelle beginfase. 17 minuten over 1 vertrokken we vanuit Aurillac voor deze etappe. Dat is dus bijna een uur geleden. En we hebben al bijna 50 kilometer afgelegd in deze etappe. 175 renners nog actief. Matteo Trentin is ziek geworden en daardoor niet meer vertrokken. Een bochtige, lastige beginfase waarbij het op en af ging. Veel aanvalspogingen gezien van Kiers, van O'Connor. Nou, dat ging allemaal niet door. Omdat de tussensprint al vroeg op het parcours lag. Na 25 kilometer. Toen waren Merlier en Eenkhoorn al gelost. Was Alaphilippe op 14 juli. Was een van de Franse sterren nog altijd al in de problemen gekomen. Alaphilippe trouwens wel weer terug. En bij die tussensprint leek Max Kanter dit keer de meeste punten te gaan pakken. De 25 punten te gaan pakken. Maar dat lukte niet. Want op het allerlaatste moment drukte Mats Pedersen, de man in de groene trui, zijn wiel tegen de streep aan. En toen zagen we Mathieu van der Poel heel gretig in begin van deze prachtige tiende etappe. Reed een keer weg met Tejada. Daarna probeerde hij het nog een keer. Net als de Franse kampioen Romain Grégoire. We hebben een hele mooie kopgroep gehad. Met aanvallers puur sang en renners in vorm. Als Richard Carapaz en Bennett. Maar het mocht allemaal maar niet doorgaan. Tot een paar minuten geleden een grote groep is weggereden met Vauclair, met Baudet daar allemaal bij. Ganna heb ik daar herkend. Abrahamsen, Thomas. Maar de verschillen blijven klein. Het peloton staat sterker nog op het punt om ook die groep alweer in te gaan rekenen. En dan gaan we weer horen op de koersradio. Échappé terminé. Terwijl we wel zien dat UAE, want ik zit op dit moment vooruit peloton even, dat UAE ook wel naar voren komt en misschien nog gaat proberen dadelijk om de koers, ja, even lam te leggen, even stil te leggen, om te gaan controleren. En die grote groep rijdt er nog altijd vooruit. En ik dacht ook daarnet Mathieu van der Poel, de brede schouders van der Poel, daar andermaal te herkennen. Dan is hij

0: daar naartoe gesprongen. Ja, een grote groep krijgt nu weer iets meer de ruimte. En de reden dat wij ervoor zitten, dat heeft te maken met het parcours. Het is dadelijk alleen maar smal. Draaien, keren, op en af. Geen 100 meter rechtuit. En dat is dus heel lastig werken. Dus vandaag ietsje ervoor. Van der Poel dus in de eerste groep probeert op dit moment weg te rijden. En even meegeven nog. Karan ten Nuf. 49 kilometer zijn er afgelegd in het eerste uur op 14 Spier.
1: De meeste renners hebben gisteren even kunnen bijtanken op de rustdag. Ja, de meeste, want op social media zagen we nogal wat filmpjes voorbij komen van erbarmelijk slechte hotels. Geen airco in het hotel van de ploeg van de gele truidrager van UAE. En de renners ook van UNO-X. Die hebben besloten om op hun terras te slapen, want hun hotel was te smerig. Ja, getverterrie. Steven, jij bent natuurlijk heel vaak al in de Tour geweest en er nu ook weer. Dus jij bent misschien wel wat gewend ook qua hotels. Maar hoe kan dit?
2: Ja, nou, de uitleg van de organisatie zal zijn, ja, we zitten nou eenmaal in een regio waar weinig hotels zijn. Denk ik dat dat de uitleg zal zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Er is hier niet zo heel veel. Vooral heel veel koeien en natuur en af en toe een dorpje. En als je daar dan zo'n heel wielercircus in kwijt moet, dan kan ik me voorstellen dat dat een uitdaging is. Maar tegelijkertijd kun je ook wel verwachten dat de organisatie zelf in een prima kamertje geslapen heeft, denk ik.
1: En hoe was het hier bij jullie?
2: Nou, ik vind het leuk dat je het vraagt. Die was eigenlijk prima. Wij hadden een prima hotel. Wel een hotel zonder airco ook. Maar we sliepen op hoogte, op wel 1300 meter hoogte. Dus dat was eigenlijk s'nachts prima met het raam open. Ik heb niet liggen zweten in ieder geval. En het was een leuk familiehotelletje, een leuk restaurantje erbij. Dus mij hoor je niet klagen. Maar als ik die beelden zag van het UNO-X hotel, waar echt spinnenwebben langs het bed liepen, kevertjes over de grond liepen, ja, dan snap ik wel dat zij hun matras verplaatst hebben naar het balkon.
1: Ja, dat was trouwens wel weer een hele mooie foto. Dat is wel, zo wil je wel een keer vakantie vieren. Maar goed, niet de Tour de France rijden ondertussen. Ja, jij was vanmorgen een keertje niet bij de start. Je bent naar een bijzondere plek gereden.
2: Ja, wij zijn gereden naar de plek waar Johnny Hogeland de weg afgecatapulteerd werd in 2011. Nou, die beelden zullen velen zich nog wel herinneren. Aangereden door een volgauto vol in koers. Hij reed toen in de kopgroep. Dat gebeurde op 15 kilometer van het parcours van vandaag af. Naar die plek zijn wij gereden en hij werd dus gecatapulteerd en kwam daar in het prikkeldraad terecht. Dus wij vroegen ons eigenlijk vooral af, hoe ligt die plek er nu bij? En het bijzondere is dat je eigenlijk nog steeds wel kan zien, als je weet wat er gebeurd is, dat het gebeurd is.
1: Echt?
2: Er is een paaltje vervangen. Ja, er zat een ander paaltje waar het prikkeldraad aan bevestigd is. En het prikkeldraad is ook echt nieuw wat je daar ziet. Alhoewel het natuurlijk al wel weer 15 jaar geleden is. Maar het oude prikkeldraad is blijkbaar nog veel ouder, want dat is verroest. En je kon precies nog zien waar dat gebeurd was.
1: Je hebt niet een stukje broek nog gevonden?
2: Nee, zo dramatisch kan ik het verhaal niet maken.
1: Nou, gelukkig
2: nee,
1: maar.
2: Nee, maar ja.
1: De finish is vandaag in Le Lioran. Twee jaar geleden was dat ook een finishplaats en toen gebeurde er dit.
3: En dan zet Vingegaard zelf aan op 150 meter van de streep. Dan maar zelf en niet wachten op die Sloveen. En daar komt Pogacar en die komt ernaast, maar die komt er onwaarschijnlijk niet voorbij. Wat een zenuwslopende sprint tussen Vingegaard en Pogacar. En het lijkt Jonas Vingegaard, die klopt Pogacar.
1: Ja, en dat klopte. Het was Vingegaard. Joris, die Pogacar versloeg in een sprintje, dat hebben we niet vaak gezien. Heeft hij daar vandaag nog iets aan?
4: Ja, als hij die benen van toen terugvindt, dat was wel Vingegaard zo'n beetje op zijn best. Hè? Toen ging hij echt zijn tanden laten zien. Hij heeft hem natuurlijk wel vaker verslagen. Ja, hij zal die vorm moeten terugvinden, dan kan dat wel weer een keer gebeuren. Maar op dit moment kijk ik er anders naar en zie ik dat. Die overmacht vooral maar bij één man. En dat is bij die man met rug nummer 1. En niets, hoe jammer dat misschien voor sommigen ook is, bij Jonas Vingegaard.
1: Ja, maar die heeft misschien slecht geslapen. Hè? We grijpen nu alles aan om te hopen dat Poggi misschien een keer iets minder is. Mag misschien niet hardop zeggen, maar bij deze toch gedaan. Wat voor etappe wordt dit? Ja, we hebben al een stukje gezien. Het is gewoon weer volledige onrust. Want dat komt waarschijnlijk ook omdat alle Fransmannen voorop willen zitten op die 14 juillet.
4: Ja. Nou, eigenlijk wil iedereen voorop zitten. Van der Poel heel actief, hè. Zit nu ook weer in een groep die steeds groter wordt. Ze waren met 14, toen 18, toen 25. Hij zit erbij met Ganna Vokelen, Abrahamsen. Maar ja, ze krijgen op dit moment 15 seconden. En over 10 kilometer gaan ze klimmen. Zo'n dag wordt het, ik denk. En ik ga ervan uit dat het een dag wordt voor een vluchtgroep die ook gaat strijden om de ritzegen. Want het parcours leent zich daarvoor. En ik denk dat ook Pogacar, gezien wat er allemaal recent gebeurd is en al die vraagtekens, dus een aanname, een gokje van mij, ik denk dat hij dat vandaag allemaal wel goed vindt.
1: Ja, dat wordt ontzettend lastig voorspellen zometeen in die voorspelcompetitie, hè?
4: Ja, verschrikkelijk. En dan zijn mensen die nu niet kijken of gekeken hebben, die zijn nog ernstiger in het nadeel natuurlijk. Dus dat kan een slagveld worden vandaag.
1: En het ligt er heel erg aan wat er dan de komende, nou laten we zeggen, 5-6 minuten. Ja. Want dat hebben jullie nog om erover na te denken.
4: Cruciaal.
1: En te kijken naar die kopgroep die dan misschien wegblijft, gaat gebeuren. Nou, dat maken we dan zo mee. Ja, jullie zitten er lekker in, want bijna iedere dag gaat het hele prijzenpakket eruit. Het betekent vooral dat jullie je eigen kennis goed inschatten, want jij bepaalt zelf jouw categorie, jouw specialiteit in jouw eigen tourquiz. En dat doen de meesten van jullie dus precies goed, zodat wij dagelijks weer een pen, een keycord, een handklapper, een strandbal, een ijsmuts en natuurlijk ook de Tourflits tas armen zijn. En dat blinkend blauwe, belachelijk beeldschone NOS Wielershirt 2026 alleen deze zomer, je weet het, in gelimiteerde oplagen te winnen. Geef je op via het mailadres radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een appje op de NPO Luister-app, ook wel zo makkelijk. En wie weet spreek ik je dan ergens de komende dagen aan de telefoon of misschien wel volgende week face-to-face in het Tourcafé. De quizzer van vandaag stelt zich aan ons voor.
5: Mijn naam is Jelle Vos. Geen familie, maar uiteraard wel fan van Marianne Vos. Mede dankzij haar kwam er in 2014 een eendaagse wedstrijd voor vrouwen in thema van de Tour, La Course. Dit was de opzet naar een terugkeer en volwaardige Tour de France voor vrouwen. De strijd in het vrouwenpeloton is prachtig en levert net zo goed boeken vol verhalen op. Mijn eigen tourquiz gaat dan ook over deze wedstrijden, La Course en de Tour de France Femme. Verder over mijzelf, ik ben 34 jaar en fiets kleins af aan al met veel plezier. Het toppunt van fietsplezier zit voor mij in de wereld van het Nederlandse studentenwielrennen, waar ik veel vrienden op de fiets heb gemaakt. Hopen dat de studie voor deze quiz ook goed genoeg is gebleken. Al draait deze quiz ook vooral om plezier.
1: Ja, heel veel plezier gaan we zo meteen hebben met Jelle Vos. En wat een mooi onderwerp. Hij wilde zijn kennis testen over La Course en de Tour de France. FAM, dat betekent dus dat we vanaf 2014 zijn kennis gaan testen. En dat doen we in het volgende uur.
6: Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL. Live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.
7: Laatste etappennieuws
6: op NPO Radio 1. Wie luistert,
7: weet meer.

0: jamais trop.
1: Ja, misschien hoorde je het wel. Het was de dochter, is nog steeds de dochter van Julien Claire. Ze heet Vanille en ze zong Kom met foto. Even nog een klein beetje voorkennis ophalen toch, Joris, richting dat voorspelrondje van zometeen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
2: De ontwikkelingen zijn dat we waarschijnlijk moeten gaan kiezen uit 31 man. Of misschien kiezen we wel iemand die daar weer niet bij zit. Maar ze zijn met z'n 31 weg. Terwijl Stuart, Gradek en Kirsch vallen in het peloton. En die rapen nu de spullen op en die kunnen wel weer verder. Maar er is een interessante groep weg van op dit moment officieus 31 man met zeker daarbij Mathieu van der Poel. En ook Tijmen Arendsman zit in de aanval. En die groep heeft een kleine halve minuut. En het kan natuurlijk zo zijn dat de val die nu plaatsvindt in het peloton in hun voordeel, in het voordeel van die 31, gaat spelen. Ze lijken weg met z'n 31e. Er zitten natuurlijk ook andere gevaarlijke mannen bij als Abrahamsen en Vauquelin. Vauquelin is een maat van Arendsman. UAE posteert zich op kop van het peloton. Gat gaat naar 3 kwart minuut. Een groep met dik 30 man weg. Met daarbij Van der Poel en Arendsman.
3: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 3:30, Casper Meijer.
4: De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem vrij en ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanochtend en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt gebruikt door 1 datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is voor het eerst dat zulke verbruikcijfers bekend worden. Eerder meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor ruim 4% van het stroomverbruik. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden, maar wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand wilde gaan zitten. Volgens de NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem.
1: Waar staan de files, Rijn Baartmans?
5: Ja, het staat op een aantal wegen goed vast door ongelukken. En dat merk je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord is de weg dicht door een ongeluk. Het verkeer kan nog over de vluchtstrook, maar je kunt het beste omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Lunette. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 30 minuten langer over. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook hier is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er meer dan 1 uur langer over. Omrijden via Tiel en Den Bosch kan via de A15 en de A2. De A326 tot slot Nijmegen richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Ook hier is een ongeluk gebeurd en je doet er 30 minuten langer over.
1: Ja, we hebben ze nog een paar minuten extra gegeven, maar echt langer kunnen we het nu niet rekken. Het voorspelrondje is aan de beurt. Een rustdag voor de renners dus gisteren. En ook de leden van onze voorspelcompetitie deden het rustig aan. Want niemand koos er gisteren voor om van eindwinnaar te wisselen. Dat levert aan het einde van de rit 4 punten op als je het goed hebt. En een puntje minder als je ergens halverwege wisselt. Joris, Sebas, teamanalisten en teamverslaggevers hebben allemaal Pogacar als winnaar. En hebben dat natuurlijk zo gehouden. Alleen Lucas heeft Vingegaard. En hij heeft dat waarschijnlijk om tactische redenen ook zo gehouden. Joris en Sebas gaan nog steeds aan de leiding met 3 punten. De analisten en de verslaggevers hebben er 2. En Lucas staat onderaan met 1 punt. Annemiek van Vleuten, vandaag namens teamanalisten. Goedemiddag. Ja, dit is iemand. Voordat je gaat voorspellen, moet je misschien eerst voor jezelf een paar vragen beantwoorden. Want wordt dit wat jou betreft een vluchtersrit of toch uiteindelijk weer een klassementsmannenrit?
6: Nou, mijn hart hoopt heel erg op een koers in een koers. En dat is vandaag dat de vluchters het gaan halen en dat we erachter de klassementsmannen aan het aan een gevecht zien leveren. En een prestige strijd misschien ook wel. Ik vrees dat Tadej Pogacar woord gaat houden en zijn ploeg het gaat controleren en dat hij gewoon zelf vandaag wil winnen. Hij wil wat rechtzetten van 2 jaar terug, waar Jonas Vingegaard met de winst aan de haal ging. En ik speel dus een beetje saai, maar Tadej Pogacar vandaag.
1: Ja, dat is mooi, dat iedereen kiest inmiddels dezelfde woorden ongeveer. Hè? Iedereen vreest dat en we vinden het een beetje saai worden. Ja, je hoopt op iets anders dan toch, hè? Je wil echt de strijd.
6: Ja, maar gelukkig zijn we met Mathieu van der Poel. Nou, ze is vandaag natuurlijk ook weer mee. Maar ook de vorige keer heeft natuurlijk wel heel veel hopen doen gloren dat we nog hele mooie etappes ook gaan krijgen waar het nog wel gestreden wordt voor de rit. Dus daar genieten we dan nog maar een beetje van na. En nou ja, het is niet, er is een kopgroep weg. Dus wie weet krijgen we toch die strijd binnen een strijd.
1: Ja, er is een kopgroep weg. En hoe later je vandaag mag voorspellen, dus hoe verder je in het rijtje zit, Joris, jij bent nu, hoe meer je misschien weet. Want die kopgroep, ja, die is nog wel weg. Dus dat is in elk geval, denk ik, de kopgroep die het vandaag het langst volhoudt tot nu toe.
0: Wat deze dag betreft.
1: Ja, van deze dag.
0: Ja, daar lijkt het op. Ik probeer tijd te rekken. Hè? Ja, hebben we nog een reclameblok of zo? Daar ben ik toch zo gek op. Dus...
1: Ja, dat bestaat wel op deze zender op de halve uren. Maar
0: meen je dat?
1: Niet. Oh. Nee, dit uur niet, helaas.
0: Oh, wat jammer zegt.
1: Je kan nog verzoekplaatjes proberen aan te vragen ook. Maar het gaat allemaal niet nu gebeuren. Nee.
0: Jongens, wat een dilemma. Kan ik op een andere manier nog eronder uitkomen? Nee, hè? Ik ga voor Chica.
1: Nou, je kan mij even vertellen wat je gisteravond gegeten hebt. Maar dat weet ik ook al. Dus, want we zaten naast elkaar.
0: We zaten naast elkaar. We zaten gezellig een vorkje.
1: Ik had daar wel graag in jouw wiel willen zitten, achteraf.
0: Ja.
1: Want het was rendang, hè?
0: Ja, was rendang.
1: Vond het echt heel lekker.
0: Dat is uitstekend.
1: Ik heb ondertussen niet gehoord wat je voorspeld hebt. Dus
0: ik heb Chica gezegd, dus dat ga ik ook gewoon.
1: Nog één keer, en ik verstot het nu weer.
0: Jordan Chica.
1: Oké. Bij deze genoeg dicht. Sebas, het is een dag na de rustdag. Ben jij scherp? Heb jij goede benen?
7: Ik weet niet of ik scherp ben. De benen even voelen, die voelen redelijk aan. Alle renners die gevallen zijn trouwens, zijn weer vertrokken. Wat betreft die kleine valpartij van zojuist, altijd wel een belangrijke melding. En ik heb me helemaal suf geschreven aan allemaal nummers daarnet. En ik probeer nu snel wat namen daarbij te schrijven. Volgens mij zit Baudet er ook weer bij, mijn vriend van IF. Maar ja, ik hoor ook 45 seconden, 45 seconden. Dat is niet veel. En ik denk dat Pogacar wel wraak wil nemen op Le Lyon. Want daar verloor hij dus 2 jaar geleden. Dus ja, ook al is het een hele mooie groep met Nederlanders Arendsman van der Poel. Ik denk toch dat Pogacar vandaag de etappe wil en gaat winnen.
1: Ja, zo hebben we 2 keer Pogacar. En kiest Joris tot nu toe als enige voor een Fransman, Giga. Ja, Lucas, ik ga niet vragen of je in het wiel van Joris gaat zitten. Want dat heeft hele slechte gevolgen gehad. Maar ja, ik moet wel zeggen, als ik mee zou doen, dan zou ik nu wel voor een Fransman gaan. Vandaag.
8: Ja, maar ik wil ook gewoon winnen eens een keertje. Want dat is ook gewoon lekker. Dus ik ga voor Tadej Pogacar. Ja, het is wat het is. We moeten het er maar mee doen, hè.
1: We kunnen inmiddels een radiotour bingo over clichés rondom Pogacar oprichten. Het is wat het is, hoor ik hier nu ook weer voorbij komen. Het is wel een beetje leuk toch nog, om naar te kijken.
8: Oh ja, zeker. Zijn nog steeds liever hun dan ik. Hè? Ik zit lekker op de bank. Zij lekker op de fiets in 80 miljoen graden. Ik weet het wel beter. Ik ga lekker kijken hoe Pogacar als eerst over streep komt.
1: 3 keer Pogi, 1 keer Zega. Dan ga ik nog naar het team verslaggevers. Han, goedemiddag. Krijgen we van jou een nieuwe naam in dit rijtje?
9: Sorry Henry, want de verbinding is heel slecht van mij naar jou, van jou naar mij.
1: Ja,
9: dus ik versta je bijna niet.
1: Maar, probeerde Joris net ook om nog meer tijd te rekken. Krijgen we van jou een nieuwe naam in dit rijtje? Over.
9: Sorry, ik heb je niet verstaan, Henry, maar ik ga gewoon maar beginnen. Ik ga gewoon mijn verhaaltje maar beginnen.
1: Dat is ook echt ook, denk ik. Ja.
9: Ik ga heel saai ook op Pogacar stemmen. En waarom doe ik dat? Ik sprak vanmorgen Warren Barguil. Warren Barguil is de laatste Franse winnaar op de 14e juillet. Op de 14e juli. En dat is inmiddels 9 jaar geleden. Ik vroeg hem, ga jij vandaag een opvolger krijgen? Zijn antwoord was, dat beslist Pogacar. En dat was het eigenlijk bij iedereen die je naar deze etappe vroeg. Hij gaat de vluchten te halen, dat beslist Pogacar. Pogacar heeft al lang besloten, joh. Die wil gewoon deze rit winnen. Die wil hier zijn wraak. Die heeft hier verloren 2 jaar terug. Die wil hier gewoon winnen. Hij heeft van de week ook gezegd, aanval is de beste verdediging. Nou, tel het allemaal bij elkaar op. En het zou mij heel erg verbazen als hier vandaag iemand anders wint dan Tadej Pogacar.
1: Hij is duidelijk de koning, de keizer en de admiraal tegelijk. 4 keer Pogacar, 1 keer Zega, rien ne va plus.

0: Eergisteren was Julien Clerc nog de tourartiest. Ook die van vandaag hoort bij de Franse zangers die meevoeren op de Franse muzikale golf die in de jaren 70 ons land binnenkwam. Zoon van een Franse moeder en een Duitse onbekende soldaat. Gérard Lenormand. Ja, Joris, ik heb even gekeken waarom hij nou toch in godsnaam uitkwam bij Jordan. Jega is, nou sowieso omdat het een Fransman is, gok ik. Maar ook omdat hij de best geclasseerde is in die enorme kopgroep.
1: Hij heeft vorig jaar bewezen dat hij heel lang mee kan op beklimmingen. En dat hij gewoon heel goed kan klimmen. En dat is allemaal nodig. Want jongens, wat zien we nu toch allemaal alweer? Het is een klim van derde categorie. De eerste klim van de etappe. In het peloton gaat Alaphilippe eraf. De hartelijke groeten. In de kopgroep gaat O'Connor eraf. En ook een makker van die Jega. Gernot Lekkers, we hebben nu nog 29 koplopers op exact 100 kilometer van de finish. En in het peloton staat de achterdeur wagenwijd open. Het peloton zit een minuutje achter die koplopers. Dus het ziet er ook naar uit dat er nog lang niet sprake is van ga jullie gang maar, dat gedoe. Nee, helemaal niet. Die koplopers die zitten tussen hoop en vrees. Met Baudet erbij, Iguita, Arendsman, Vauquelin, Vervaken noemen we. Van der Poel natuurlijk, al wordt het parcours lastiger en lastiger voor hem naarmate de etappe zal gaan vorderen. Abrahamsen hebben we dan toch ook maar opgeschreven met een stipje erachter. Jon Izagirre kan dit werk aan. Is zo taai als een labellab. Grégoire, de Franse kampioen. En Jega. Ja, moet ik Hirschi noemen. Hirschi rijdt voor Tudor. En Tudor komt niet vooruit deze ronde van Frankrijk. Staat ook laatst in het geldklassement. Ze zitten een beetje aanmächtig te klimmen vooraan. Daar is Tijmen Arendsman voor het eerst aanvallend in beeld in deze ronde van Frankrijk. In een groep die uit 31 man bestond en nu nog bestaat uit 29, als het goed is. Drie keer Movistar erbij. 900 meter klimmen nog. 1 minuut voorsprong. En Sebastian Timmerman, wat wordt er nu al afgezien en gelost in deze etappe? Waar moet dat allemaal toe gaan leiden?
2: Ja, dat heel veel renners vandaag weer met de tong buiten boord op de knieën, noem maar op. En deze dag met moeite gaan redden. Tot nu toe 8 renners, 9 moet ik zeggen. Want vandaag Trentin natuurlijk ook niet gestart. Opgegeven in deze ronde van Frankrijk. Dat valt me nog wel mee gezien die hitte en die zware omstandigheden. Vandaag is trouwens goed te doen hoor. 31 graden, maar de wind zorgt voor een aangename verkoeling. En die waait op dit moment in de ruggen van de renners. En dan gaan ze zo op de top van deze klim van derde categorie. Als we echt het plateau weer op gaan rijden, gaan ze die wind echt wel weer meer voelen. En gaat die wind ook een wat grotere rol spelen op de smalle wegen. En die prachtige, mooie, glooiende Cantal waar we op dit moment rijden. Frigo, ook uit de wielen gereden, zat in die kopgroep. En in het peloton hoorde ik zojuist de naam Huub Arts op een manier zoals je hem niet wil horen. Namelijk dat hij gelost wordt in de klim. De sympathieke Nederlander die in Belgische dienst rijdt. En ik heb ook even zitten rekenen. Omdat dus helemaal achteraan in de karavaan al op zo'n 8 minuten ongeveer de groep rijdt met Pascal Eenkhoorn en Tim Merlier. Die echt heel vroeg eraf moesten. Merlier dan met name en Eenkhoorn kreeg dus de opdracht om op zijn ploeggenoten, tweevoudige ritwinnaar in deze ronde van Frankrijk, te wachten. Nu dus al op zo'n 8 minuten, ja. Dit is een etappe ingedeeld in coëfficiënt 4. Als dus een hele lastige etappe. Met de snelheden van nu kom je uit zo rond de 47, 48 minuten. Wat je zou mogen verliezen. Ja, met al dat klimwerk nog voor de boeg is het voor hen nog een hele lange weg in de richting van Le Lioran. Kopgroep dunt uit. Heeft 70 kilometer zo'n beetje afgelegd in deze etappe. Maar het peloton laat dus niet begaan. Het is maar een minuut en ietsje meer.
0: Ja, daar is hij. Het antwoord op de prangende vraag van rond dit tijdstip als we net aan een heerlijk bakkie pleur zitten of vanwege de 14 weer aan een French coffee. Dat is een hete koffie met een scheutje liqueur en een dikke laag ongezoete halfgeslagen room. Waar is die fiets? Hoewel een velo, Jan Kees, waar hang je uit op deze Franse feestdag?
3: Ja, wat denk je? 14 juli. Ik had natuurlijk wel zin in een feestje. Nou was dat alleen nog niet zo eenvoudig hier in de Cantal. Het is hier dun bevolkt. Tenzij je de vele, vele koeien meerekent. Maar goed, ik ben na, wat zal het zijn, 1815 haarspeldbochten door dit vulkanische gebied uiteindelijk uitgekomen in Marcolin. Een prachtig, charmant, middeleeuws stadje. En daar waren ze vanochtend vroeg al bezig met het opzetten van de partytenten en tientallen klaptafels. Bonjour. La préparation pour une fête?
4: Oui, exactement. On prépare la fête aussi bien pour tout à l'heure pour le passage des coureurs.
5: And tonight the World Cup semi-final. That's a great day for us. We're very happy.
4: Que pour ce soir aussi pour la Coupe du Monde.
5: Oh, France will win 3-0.
3: Et 14 juillet.
4: Voilà, et en plus le 14 juillet. Ah, pour nous c'est une journée exceptionnelle, oui, bien sûr.
3: Het is inderdaad een extra speciale feestdag met vanavond het voetbal Frankrijk tegen Spanje. En eerst dus de Tour hier door de eigen straten. Al die aanmoedigingen maken hongerig en dorstig, want de tafels staan inmiddels vol met grote bakken friet en vette worsten. Deze man hier die staat ze allemaal te bakken. En zo te zien blijft hij dat ook nog wel eventjes doen. C'est beaucoup de friet.
6: Oui, en affaire. Ik weet niet, 200 repas daar bientôt, je crois.
3: 200?
6: 200.
3: En dan is het tijd voor de spelletjes. Kinderen kunnen een ritje maken op de tractor. En volwassenen spelen boule carré. Inderdaad, dat is precies wat je denkt dat het is. Jeu de boule, maar dan met vierkante ballen.
7: Allez, c'est à vous.
3: C'est à moi? Oui. Nou, daar gaan we. Een vierkant blok met een kruis erop. Ja, nee, die houdt meteen op met rollen. Hij moet een stuk verder, want hij komt meteen tot stilstand.
7: Hop.
3: Heel lastig. Oh,
7: celle-là est parfaite.
3: Parfait.
7: Ah, vous êtes parfait.
3: Nou, win ik zomaar mijn eerste potje boule carré. Van deze Fransman die er nog wel even bij vertelt dat dit spel zo bedacht is dat iedereen van iedereen kan winnen. Omdat die bal, die dus geen bal is, alle kanten uit stuitert. Maar toch, ik steek deze in mijn zak. Dit gaat echt nog een geweldige feestdag worden.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Ja, 31 man, dat is een beetje veel, denk ik. Dus wie shaked wie off, Joris?
1: Tejada en Romo hebben nu een stuk of 23 man afgeschud. En dan gaat het toch al om 40 seconden. JK zat daar ook even bij. We hadden dus even drie koplopers uit die groep die ooit uit 31 man bestond. Daar zijn nu nog Romo, dat is een Spanjaard. En Harold Tejada, dat is een Colombiaan van over. En die hebben een aardige voorsprong inmiddels bij elkaar gesprokkeld. Op het plateau, dat is dus bovenop de klim van derde categorie eigenlijk gebeurd. Ze zijn daar boven gekomen, toen rechtdoor gefietst, nog niet naar beneden. Dat gaat later nog wel even gebeuren. En daar is een kopgroep van twee man ontstaan. En dat is jammer, want vlak daarvoor liet Arendsman zich even van een heel sterke kant zien. Goede punch had hij daar. Goed voorin geposteerd. Hij ziet er weer lekker actief en strijdlustig uit. Van der Poel zit wat meer verstopt in de groep die nu achter dat duo rijdt. En het peloton, dat zit dan weer precies 40 seconden verder. Dus de 23 volgers zitten eigenlijk in niemands land. Ze zitten op 40 seconden van de koplopers en ze zitten 40 seconden voor het peloton. En daarin zit Pogacar goed voorin geposteerd met zijn ploeggenoten. Alles in de gaten houdend, het verschil klein houdend. En alles lijkt nog mogelijk in deze etappe. Waarin we zo nog krijgen een tweede categorie, dan twee keer derde categorie. En dan in de slotfase twee beklimmingen van de eerste categorie. Met een soort van slotklim van derde categorie. Daar boven is het dan nog 3 kilometer naar de finish. Hier en daar een pechgeval. Ook de eerste aanvaller van de dag staat nu langs de weg. Alex Kirsch. En dan heb ik ook een valpartij gezien. Zag er onschuldig uit hoor. Leek bij Frank van den Broek. Maar het kan ook de hond zijn geweest. Want even later zat Robert de Hond. Ja, het is echt waar. Die zat geposteerd helemaal achter in het peloton. Maar het kan ook zo zijn. Je krijgt heel snel die beelden te zien. Dat Robert de Hond zijn ploeggenoot opgewacht heeft. Maar misschien weet Sebastian Timmerman het wel. Die kans zit er natuurlijk ook in.
2: Nee, nog niet. Dat gaan we sowieso eventjes bekijken. Want wij reden net even voor de koers uit vanwege die smalle wegen. En hebben een mooi plekje gevonden. Ik ga eens even alles laten passeren. Tot en met de groep met Tim Malier en Eenkoorn aan toe. Nou, hier komen in ieder geval de koplopers voorbij gereden. Die krijgen een bidon. Rode bidon met water, Romo en Tejada. En die spuiten meteen dat water in het gezicht en in de nek. En ja, die motaar op de motor van de neutrale bidonvoorziening, die is er maar weer druk mee vandaag. Zijn er nog altijd 3. Al sinds het echt heel erg heet is geworden, is die service dus met een motor uitgebreid. Mooie brede weg. Het smalle gedeelte ligt even ietsje achter ons. De wind schuin in de rug. Dat is wel lekker voor die twee koplopers. En hier komt dan de achtervolgende groep. Als ik naar links kijk, zie ik in de verte ook het peloton al aankomen. De achtervolgende groep met Tijmen Arendsman en Mathieu van der Poel op 43 seconden. En van der Poel die aan de rechterkant van de weg naar voren begint op te schuiven. Ben O'Connor achteraan die groep. Die wil dat de jurywagen even bij hem in de buurt komt. En die wil daar denk ik even overleggen. Ja, nu inderdaad O'Connor naast die rode wagen. Kan natuurlijk niet meekrijgen wat hij wil weten. En och man, daar komt een heel langgerekt peloton aangereden. Een heel lange sliert hier op de wegen. Terwijl hier Vauclair in zijn eentje probeert nog daar vooruit te rijden. En hier dan het peloton op 1 minuut en 21 seconden van de kop.

0: Och, wat een stem.
1: Die mocht niet ontbreken natuurlijk. 14 juillet van Edith Piaf. Tot zo.
2: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Henry Schut.
12: Na een aanloop van 1,60 km is het klimmen begonnen op de Franse Nationale Feestdag. En die kan op sportief gebied zomaar eens heel mooi aflopen voor de Fransen. Met misschien wel een Franse etappewinnaar, al is dat dus alweer even geleden. Meer denkbaar is een finale plaats voor Frankrijk op het WK voetbal. Dat maken we vanavond mee, ook op deze zender. Nu het NOS Journaal, Casper Meijer.
13: Bij een brand in een gebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers, want het wordt gerenoveerd. Contact nu met correspondent Ardy Stemerding vanuit Brussel. Ardy, wat weten we over deze brand?
14: Nou, het gaat om een brand in een gebouw midden in het winkelgebied van het centrum van Brussel, bij het bekende De Broekereplein. Het is een gebouw dat nu onbewoond is, omdat het gerenoveerd wordt, zodat er straks een hotel, appartementen en kantoren in kunnen komen. En vanochtend vroeg was daar een brand op de eerste en de tweede verdieping. En die was eigenlijk snel onder controle. En toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
13: Ja, wat is er bekend over de slachtoffers?
14: Nou, we weten nog altijd niet hoeveel mensen om het leven zijn gekomen, maar wel dat er in een lift meerdere lichamen zijn gevonden. De brandweer heeft een van die liften die geblokkeerd was een kier kunnen maken en daarbij dus mensen aangetroffen. Maar de brandweer is verder nog altijd aan het zoeken in het gebouw, ook in de andere liftschacht. En heeft het dus zelf over 6 vermisten. Kijk, het zou kunnen dat dat de mensen zijn die nu in de lift gevonden zijn, maar dat is dus allemaal nog niet zeker. Ja. En in totaal waren er zo'n 200 bouwvakkers aan het werk toen de brand uitbrak, waarvan er 2 met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Maar de meeste die hebben dus wel het pand veilig kunnen verlaten.
13: En de oorzaak van de brand, wat hoor je daarover?
14: Weinig nog. Dat wordt natuurlijk allemaal nog onderzocht. Er kwam net wel een bericht dat de bouwvakkers die geëvacueerd zijn nu in groepjes van 3 en onder politiebegeleiding even het gebouw in mogen om hun spullen te halen. En een van die bouwvakkers vertelde net bij het Belgische HLN dat hij erbij was toen het gebeurde en dat het allemaal heel erg snel ging. Dat hij zelf ook 2 verbrande mensen heeft gezien. En nou ja, je begrijpt het, enorme schok dus voor al die mensen die daar bezig waren. En voor hen is er dus op dit moment ook psychische hulp aanwezig.
13: Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen neerzetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in de bagagerek of op schoot moeten. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden, maar reizigers moesten wel de tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Maar volgens de NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is vrijgelaten uit de gevangenis. Marius mag zijn voorarrest met een enkel bad uitzitten. Hij is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar hij ging in hoger beroep en daarin is nog geen uitspraak gedaan. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. Rijkswaterstaat vermoedt bijvoorbeeld nu al dat Zwitserland rivierwater achterhoudt voor eigen gebruik. Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt gebruikt door 1 datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is voor het eerst dat zulke verbruikcijfers bekend worden. Eerder meldde het CBS al dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor 4,2% van het stroomverbruik. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Een team van Nederlandse archeologen heeft vlakbij de Egyptische stad Luxor een graftombe ontdekt van zo'n 3000 jaar oud. De vondst werd gedaan in een grafcomplex. Expeditieleider Carina van den Hoven vertelt over het belang van deze vondst.
0: Het gebied waarin wij werken, het specifieke terrein waar wij werken, van Lower Sheikh Abdel Gurna, daar is eigenlijk nog nooit eerder archeologisch onderzoek gedaan. Dus alles wat wij daar vinden en kunnen onderzoeken, dat voegt nieuwe informatie toe over het oude Egypte en over hoe de mensen in die tijd, in de oudheid, leefden en werkten. En ja, de geschiedenis en de cultuur van die periode.
13: De komende jaren gaan de archeologen verder met het onderzoek naar de tombe bij Luxor. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Het is 29 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden.
12: Even aan de ANWB, Rijn Baardmans.
15: 175 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer met 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 15 minuten. Een ongeluk op de A50 richting Os veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 15 minuten oponthoud. En door dat ongeluk staat er ook file op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef doe je er 15 minuten langer over.
16: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
20: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Met Henry Schut.
12: Het aanloopje is voorbij en nu zitten we in een soort van Tour de France versie van de Zeven Heuvelenloop. Behalve dat het op de fiets is. En stukken zwaarder. En stukken warmer. En wat is er nog over van die enorme kopgroep, Joris?
24: Eerst twee man, dan drie man, dan de rest van die voormalige kopgroep. En dan loerend, pas op 100 seconden precies, het peloton. Even rustig het peloton, even loeren, even afwachten. En dan kijken hoe vooraan Tejada en Romo het doen. En in de achtervolging op die twee koplopers zitten Healy, Ikita en Vervaken. In die grote groep daarachter nog altijd Mathieu van der Poel en Tijmen Adelsman.
12: De tune die je nu hoort, die is net als onze geweldige finish tune niet geschreven als soundtrack voor Radio Tour de France. Hoe dat ook alweer zit, dat hoor je zo dankzij luisteraar Johan. Want hij stopte Herman van der Velde in de Grabbelton. En die kwam er gisteren uit, dus zometeen het resultaat daarvan. En in jouw eigen tourquiz is het vandaag Ladies Day.

0: Everybody Needs Somebody to Love, dat waren de Blues Brothers. Sebas, mag je al zigzaggend tussen alle plukjes renners door?
1: Zeker weten. En Tim Merlier, Needs Somebody from the Netherlands. Vandaag twee personen uit Nederland wel te verstaan. Twee helpers, trouwe luitenanten hoor. Maar Pascal Eenhoorn en Willem van Baarle, dat zijn echte renners die Tim Merlier, tweevoudig ritwinnaar in deze ronde van Frankrijk, terug moeten gaan brengen, of naar de finish moeten gaan brengen. En dan op tijd. We hebben er net een elftal minuten langs de kant van de weg gestaan. Vanaf de kop van de wedstrijd tot het moment dat die laatste groep in de koers langskwam. En ik zei het net al, deze etappe ingedeeld in categorie 4. Dan is dat echt wel een hele pittige etappe. En als je dan gaat rekenen met de gemiddelde tot nu toe, kom je uit zo rond de 47, 48 minuten. Dat is een groot verschil. Maar ja, als je daar al bijna een kwart van verspild hebt met het klimwerk

0: 47, 48 minuten. Dat is een groot verschil. Maar ja, als je daar al bijna een kwart van verspild hebt... met het klimwerk op de zwaardere hellingen nog voor de boeg... dan is dat natuurlijk wel penibel. En dan is het denk ik een goede zaak dat de ploegleiding ook Van Baarle heeft laten terugzakken. Want het is echt wel een goede locomotief. En nu rijden wij met de motor langzaam naar voren. Op een minuut of 5 van de kop op de plek waar wij net stonden... reed een behoorlijke groepetto, een behoorlijke bus... met Olaf Kooi, onder andere ook natuurlijk ritwinnaar... met zijn ploeggenoot Bol. Ik dacht ook Van den Berg en Biesterbos daarin gezien te hebben. En net daarvoor reed op de plek waar wij stonden... een groepje met Robert Hond, die dus eerder in deze etappe ten val kwam. Wij dus op de weg terug naar voren... Ben dus ook nu, net zoals de rest van de luisteraars... helemaal afhankelijk van Joris. Joris, zijn Van der Poel en Arendsman alweer terug aangesloten vooraan... of rijden de Seun nog steeds op achterstand?
1: Geen van beide. Arendsman nog steeds op achterstand. En Mathieu van der Poel is net ingerekend door het door UAE aangevoerde peloton. Het was overduidelijk. Van der Poel heeft zich dus... ja, niet laten terugzakken. Hij kon die groep niet meer volgen. Het is allemaal niet de dag voor zo'n actie als de acties die we gewend zijn van Mathieu van der Poel. Het is wel een echte Ben Healy-dag. Het is warm en het parcours is zwaar, stroperig. Beklimmingen van 6, 7, 8%. Healy is nu in de tegenaanval en die oogt weer ouderwets strijdlustig. Maar voorop hebben we nog altijd Harold Tejada en Javier Romo. Een Colombiaan en een Spanjaard. De verschillen zijn... piepklein, want achter die twee koplopers zitten die Healy... die maar niet loskomt van Higuita en Vervaken. Van nog een Colombiaan en een Belg... die nu een bidon leeg spuit over zijn nek... en hem keurig terugzet in het houdertje. En ook zij, de drie tegenaanvallers... gaan nu beginnen aan de tweede beklimming van de dag. Dat is een lastig ding, hoor. Dat is de Col de la Griffour. 6 kilometer aan een kleine 7% gemiddeld. En met name de laatste 5 kilometer van... die liggen er niet om, die moet je niet onderschatten. Dus we hebben twee koplopers. Tejada Romo, dan Healy, Higuita, Vervaken op... 20 secondjes, 25 secondjes. De groep met Arendsman nog wel erin. En Jega en Baudin zit op 49 seconden. En het peloton, ja, dat is het grote vraagteken van de dag. De grote alles-of-niks-factor. Het peloton zit binnen de anderhalve minuut. 1 minuut 28 van de twee koplopers. Alles zit nog bijzonder dicht bij elkaar. Arendsman echt lekker aan het trappen, hoor, in die groep. In die groep Jega op 47 seconden van de twee koplopers. Hij zit continu voorin. Zit continu op de goede plaats. En laat zien dat hij er zin in heeft. En dat de grote vorm eraan zit te komen. En dan zal Tijmen Arendsman het, net als vorig jaar, van dit soort etappes moeten hebben. Een kleine 75 kilometer nog. Tweede klim van de dag is begonnen. 5 kilometer omhoog nog voor de twee koplopers Tejada en Romo. Maar het spel is allerminst gespeeld.
2: Radio Tour, Grand Bolton.
3: Zoals iedere dag een greep uit de Grabbelton op zoek naar bijzondere bekende en soms minder bekende fragmenten uit onze rijke historie. Denk met ons mee. Meld je op de NPO Luister-app met wat jij nog eens wilt terughoren uit de Tour de France. Of misschien juist uit Radio Tour de France. Zie ik daar nou echt een heel verhaal voor je liggen?
4: Ja, maar dit is echt fantastisch.
3: Ja?
4: Ik denk dat iemand hier zijn oog heeft dichtgedaan en daar kwam een beeld naar voren. In dit geval
3: die
4: van
3: is gaan typen en die hield nooit
4: 68,
3: meer op.
4: 68, ja. Een bijzonder mooi jaar in de Tour. Volgens mij was Radio Tour er...
3: Nee, 2 jaar later. Ja.
4: Ja. Allereerst omdat deze editie vrijwel geheel Frankrijk rondging. Dus echt alle kanten van Frankrijk werden bereden, zogezegd. En daarnaast was daar de eerste Nederlandse eindoverwinnaar van de grote ronde, Jan Jansen. In een verder, en dat schrijft Rob Baarsen, dat is zo mooi, totaal verregende kampeervakantie. De rugpijnmatrasjes werden van elkaar gescheiden door een wassende piramide lege stellen Artois-flessen. Maar eindelijk werd de doorgebroken zon, daarmee werd alsnog de loef afgestoken, zegt hij. Natuurlijk door Jan Jansen. Maar zeker ook door, en dat is de muziekkeuze die denk ik dan wel erbij mag komen, het vrolijke La Sangria van Brigitte Bardot, dat plotseling uit de transistorradio's knalde. Onderwijl snikte onze Jan de historische woorden, kindje, kindje. Papi heeft de Tour gewonnen. Ja. Ach, kun je deze mooie herinnering eer aan doen?
3: Nou, dit is eigenlijk al compleet. Mooi, hoef je bijna niks erbij te horen. Maar stop hem er vooral bij.
4: Ja.
3: Hopelijk komt hij er een keer nog uit in de komende... wat hebben we nog? Dik anderhalve week. Nou, bijna 2 weekjes zelfs nog.
4: Ja, maar ook weet nog je? Een korte. Ja, die zou graag een compilatie willen horen van Sjors Freulich. En Hallo met Erik Dekker. Aan het eind van de avondetappe. Dat toentertijd alleen nog een radioprogramma was. Ja. Jasper van de Aanschrijf.
3: Dus aan het einde van elke

0: Boerdag, yes. Weer van geheel andere pluimage. Zometeen trekken we iets voor morgen, nu het resultaat van gisteren. Toen kwam, dankzij luisteraar Johan, Herman van der Velde uit De Ton, de muziek samensteller van Radio Tour en ook van Langs de Lijn uit de jaren 70, 80, 90 en begin deze eeuw. En hij was het zo lang en met zo'n eigen gereid karakter en zo bepalend ook voor hoe het geluid van Radio Tour nog steeds is, dat hij ook een bekende mediapersoonlijkheid werd. En dat blijkt wel, want hij zat in de Grabbelton. Omdat Herman bepaalde liedjes waar hij in geloofde bleef programmeren, werden ze een hit. Hij gaf de Amazing Stroopwafels een gigantische upgrade. En dankzij Herman hebben we al ruim 40 jaar onze geweldige openingstune en finishtune. Allebei liedjes van de componist en trompetist Rijn van den Broek. Radio 5-collega Bert Kranenborg documenteerde de radiotourcarrière van Herman in zijn podcastserie Radio Reuzen. We luisteren naar een deel van de aflevering over Radio Tour de France, waarin Herman van der Velde uitgebreid zelf aan het woord komt.
1: De Radio Tour de France was altijd vrolijk. Ik ben Herman van der Velde en ik ben in 1976 bij de NOS Radio gekomen als muziek samenstellen, als hulpje eigenlijk. Het klinkt lullig, maar het was altijd vrolijk. Zelfs op die treurige dag dat Herman Brood van de flat afsprong in Amsterdam, van de Hilton afsprong in Amsterdam, was die middag was gewoon een goede, vrolijke radiomiddag. En de middagen waren vrolijk, uptempo, herkenbaar, veel anderstalig, heel veel.

0: Zuid-Amerika, maar Zuid-Amerikaans is. De Macarena bijvoorbeeld. De Lambada. Dat soort dingen. Weet je? Dat kwam dus. Door de tour kwamen die dus bovendrijven. En dat was geheel onbekend op Radio 1. Dus dit soort. Zomerhitsachtige feestmuziek, zeg maar. Dat kenden ze, dat werd echt nooit gedraaid overdag. En verder draaide ik Spaans, Portugees, Italiaans. Maar wel kwaliteit. Prachtige. Ik heb nooit concessies gedaan dan. Ook aan Nederlandstalige platen niet. Ik bedoel, een carnavalsplaat, als die goed is, een bloemetjesgordijn, ik noem wat, dan draai ik hem met liefde.
1: En natuurlijk de Amazing stroopwafels, hè?
0: En de stroopwafels, ja. Ja, ja, daar kan ik ook niks aan doen, maar dat komt ook. Dat gebeurt niet meer, Bert.

bedoel, als jij een bandje hebt en jij zegt ik ga dat iedere middag draaien, want het is zo leuk, het moet kwaliteit hebben. Je kan zeggen ik hou niet van stroopwafels als, maar het is goed, het is muzikaal goed, de man die kan prachtig, geweldig piano spelen, de zang klopt, het is allemaal, de teksten zijn vaak heel erg goed, heel erg leuk. Maar ik draai, dat is heel veel. En toen heb ik dus gevraagd of ze dus kwamen spelen. Het waren een van de eerste bands, die dus, bandjes, zangers, die dus live kwam spelen bij Radio Tour de France. Nou, en dat sloeg in als een bom. Dat sloeg in, en waarom mag Joost weten, maar dat, ja. En sindsdien zijn ze, nou, ik denk in de 30 keer of 29 Radio Tour de France die ik gedaan heb. Nou, ik zal niet veel zeggen, maar ik denk dat ze wel 10 keer langs geweest zijn. Hallo.

De Rijn sprak mij aan op de tennisclub hier zo. Ik tenniste hier en hij sprak mij aan. Ik kende hem, ik was toch, god, ik ben hij van de broek van Exception. Dat is een sensatie. En hij had dus helemaal van de velden van de muziek. En die zei tegen mij, hij zegt, ik heb prachtige dingen. Hij zegt, zou dat niks zijn voor een tune? Ik zei, nou, dan wil ik dat wel horen.

dus eerst kwam de finishtune. Dat was muziek voor een promotiefilm van de luchtmacht. Of de landmacht, maar voor defensie in ieder geval. En dat hebben ze niet genomen. Dat vonden ze niks.

0: Er zat een irritante sax in. Dat weet ik nog wel. En Rijn belde gelijk de producer op. Hij zegt, die moeten we eruit halen. En daar moet er iets anders in. En toen ben ik nog mee geweest naar de studio. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben een beetje, en Hans Hogendoorn heeft er een geluid bij gemaakt. Van een, als je zo een fiets doet. En zet hem dan stil. Dan hoor je alleen dat ratelen. Want dat heeft hij nog. En dat suggereert allemaal tempo. En allemaal spanning. En dat is fantastisch als finish tune. Toen zeiden we dus ook van, heb je niet een tune als programmaopener? En toen kwam hij met die trumpet cross aan. NOS Radio 1. Dankzij Radio Tour de France. En nu nog, de heren hebben zijn ziel. Maar de revenue, die gaan naar de familie. En dat is een lekkere vakantie, hoor. Dat kan ik je zeggen. En dat vinden ze ook hartstikke leuk, natuurlijk. En het is heel herkenbaar. Want als je het hoort, dan denkt iedereen aan de Tour de France.
1: Ja, Herman van der Velde, hij was als muzieksamensteller altijd live aanwezig bij de uitzendingen. En dan kon hij iedere dag ook inspelen op actuele ontwikkelingen. Vorig jaar overleed hij op zijn 83ste. Een echte voorvechter van muziek in alle hoeken en gaten waar hij iets bij voelde. En dan ging hij er ook echt volledig voor. En dan werden het regelmatig, mede dankzij Herman, heel grote top 40 hits. Daaronder Bangerhart van Rob de Nijs. We hoorden al de Macarena en de Lambada. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En we maakten kennis met Laura Pausini. Paul de Leeuw hoorde dit liedje in Radio Tour, schreef een Nederlandse vertaling en scoorde daar, net als Laura Pausini zelf, een hele dikke nummer 1 hit mee. Leuk. Dankzij Herman van der Velde. La Solitudine.

0: Lauro Pausini. 1993 was het. La Solitudine. Grabbelen voor morgen. Wat komt er uit de ton?
1: En je moet natuurlijk nooit je eigen programma becomplimenteren, maar ik vind het zo gaaf wat voor verhalen er allemaal komen. En hoe mooi het is om Herman van Velde dan nu zo'n podium te kunnen geven. Nou, dankzij jullie dus.
0: Eigenlijk complimenteren inderdaad de luisteraars ermee. Precies. Want die komen met de ideeën. En dit is het idee voor morgen.
1: De rennende Froome op de Mont Ventoux van Annemiek Meulenbelt.
0: Heerlijk. Ja. Gaan we mee aan de slag. Morgen dus.
2: NPO Radio.
0: Het is 3:30, Casper Meijer.
3: Twee hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. In Noorwegen is Marius Borg Høybu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Høybu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en geweld tegen een ex-vriendin. Maar hij ging in hoger beroep en daarin is nog geen uitspraak gedaan. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen neerzetten. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op de plek wilde zitten. Maar volgens de NS doen mensen dat steeds minder en wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediagigant die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname.
0: De files, Rijn Baartmans.
4: De spits is begonnen met 280 kilometer file in totaal. In de meeste gevallen sta je niet langer dan 10 minuten in de file, maar dat is niet het geval op de A15 richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam doe je er 15 minuten langer over door een ongeluk. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 15 minuten door de werkzaamheden op de A20... De A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Door een ongeluk tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over.
5: Ja, de kopgroep, ze veranderde van alles aan. Joris, hoe is de situatie nu?
6: Solitudine voor Romo. Die zit in zijn eentje voorop nog. En die is boven op de klim van tweede categorie gekomen. Javier Romo, sterke Spanjaard. Vorig jaar goed en aanvallend in de Ronde van Spanje. Hij liet zich heel goed zien in twee etappes. Die zich wel laten vergelijken met de rit van vandaag in de Tour. Wat een vergezicht. De helikopterpiloot en de cameraman aan boord. Die zijn weer even aan het stunten. Te zeggen, schitterende beelden boven op de klim van tweede categorie. De Grifoel, vergezichten en die cameraman en die helikopter die draaien door en die maken het plaatje af, want het peloton komt ook boven. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar, Henry. Romo als eerste boven. Dan Valentin Paratpeintre, Baudin en De Bruyne, ook in die volgorde, die zijn iets wat losgekomen uit de groep daarachter, die gesmolten is als sneeuw voor de zon. En het peloton zit binnen de minuut van de koploper en die drie zitten op een half minuutje van de koploper. En die koploper moet nog 66 kilometer. Dan denkt u misschien, oh, dat schiet lekker op. Ze zijn er bijna. Nee, het gaat eigenlijk allemaal nog beginnen. Nog 2 keer derde categorie. En dan, in de slotfase, dan worden alle registers pas echt opengetrokken met de Puy-Marie en de Col du Pertus. 2 beklimmingen van de eerste categorie. En helemaal in de slotfase nog een niet te onderschatten ding van derde categorie. Vlak voor de finish. Dat is de situatie. Dat zijn de plannen. En Javier Romo heeft zijn eigen plannen getrokken. Begint nu aan de volgende klim. Dat is de Prat de Boek van de derde categorie. 3 kilometer omhoog aan de 6,5%. Hij gaat nog lekker door. Hij is robuust. Het is niet echt een heel verfijnde klimmer. Sterke kerel. Rugnummer van de maximale snoekerbreak. 147. En hij is begonnen aan de klim. En u hoort het wel. Enthousiasme, enthousiasme en nog eens enthousiasme langs de weg. Veel Franse vlaggen ook natuurlijk. Romo is een Spanjaard. En die is begonnen aan de derde klim van de dag. En de 3 achter hem, Paratpeintre, Baudin en De Bruyne ook. Maar Sebastian Timmerman, het lijkt me allemaal geen zin hebben. Want Poggi lijkt er zin in te hebben.
7: Die heeft zijn zinnen gezet op deze rit naar Le Lioran. En wat een slagveld door dat helse tempo. Mooie klim trouwens net hoor. Die Grifoel, niet al te breed dus omhoog, maar Zo'n fascinerend mooi uitzicht. Ik denk dat ik wel, nou, 20, 30 kilometer ver kan kijken op dit moment. Want geen bebossing hier. Het is allemaal weiland, weiland, weiland op deze, ja, eeuwenoude gletsjervallei. Waar we op dit moment rijden in het natuurpark van de vulkanen van de Auvergne. Waar natuurlijk de Puy de Dôme de bekendste van is, waar we een paar jaar geleden rit aankomst hadden. En daar zijn we dus nu in aanbeland. Prachtig mooi, heel dun bevolkt gebied, maar een slagveld, zeg. Achter dat peloton, we zijn langzaam maar zeker met de motor dus aan het oprijden richting de staart van dat peloton. Nou, ik denk dat de meeste renners van Picnic PostNL al wel gepasseerd ben. Ook zojuist Warren Barguil, laatste Franse winnaar dus op de Franse Nationale Feestdag. En dat was 9 jaar geleden, reed ergens achter in het veld met Mohoric en met Van Mechelen. Ook Tim van Dijken, Frank van den Broek. Van Dijken rijdt trouwens niet voor die ploeg natuurlijk. Van den Broek wel, ben ik al voorbij gegaan. Hagenes en Affini en Kampenaerts. 3 helpers van Jonas Vingegaard. Die niet meer bij Vingegaard in de buurt zitten. Want ze rijden ook gelost achter het peloton. Dat doet Pluimers inmiddels ook. Heeft het nog aardig lang kunnen bijhouden. Maar hij werd net eigenlijk voor de top van die vorige beklimming die we voor de eerste keer namen trouwens in de Ronde van Frankrijk ook gelost. En George Bennett reed daar ook, de Nieuw-Zeelandse kampioen, in vorm. Vanochtend nog een praatje gemaakt. Ik stond met collega Han Kok te praten. En George Bennett stopte uit zichzelf, herkende Han Kok. En die zei, hi Han, how are you? Nou, wij eventjes een praatje maken zonder microfoon verder. We hadden het daarvoor over de belangrijke zaken des levens. Han en ik, zoals natuurlijk André van Duin. En dat soort zaken, de Joep Meloen en dat soort films. Maar goed, Bennett die mengde zich in het verhaal. En Han vroeg op een gegeven moment ook, hoe ga je? Ja, ik ga wel goed. Maak je kans vandaag. En toen zei hij, als ik realistisch ben, niet. Als ik optimistisch ben, wel. En het realisme is dus dat Bennett inmiddels ook gelost is. Omdat Poggi het maar weer eens erop heeft gezet. Het tempo hoog houdt en vlucht dus met nog ruim 60 kilometer te gaan. Eigenlijk helemaal geen kans geeft.

0: Ja, net als je denkt dat een liedje het enige echte origineel is, dan kom je vaak bedrogen uit. Bij dit liedje bijvoorbeeld. Het heeft namelijk een Italiaans origineel, geschreven door Toto Cutugno. En deze Franse vertaling van onze tourartiest van vandaag, Gérard Lenormand, maakte het een wereldberoemde evergreen in deze taal, dus in het Frans. En dat zorgde er dan weer voor dat Toto Cutugno uiteindelijk zelf ook die Franse versie van zijn eigen liedje coverde. Pogi speelt Pac-Man en dan weet je het wel, Joris.
1: Jongen. Het was een beetje rommelig in de ogen van Pogi. Hij heeft de bladblazer gepakt en nu is er nog één blaadje aan het dwarrelen in deze etappe. Hoewel hij nog net toestaat dat Parapentre, Baudin en De Bruyne op de top van de derde klim van de dag nog voor het peloton bovenkomen. Maar daar zijn ze al achter die drie. Alleen Romo heeft nu nog echt een voorsprong. Want die drie die net tweede, derde en vierde zijn geworden op die klim van derde categorie, die worden weldra ingerekend. En Pogacar kneep zowaar net even in de remmen. En dat was om een bidon te pakken in volle klim. Hij zat achter zijn ploeggenoten. Maar hij remde even, want dan kon hij beter bij een bidon die aangereikt werd door een verzorger. Vooraan kijken dus maar. Javier Romo, die sterke Spanjaard, die houdt goed stand. Die is gemaakt voor dit werk. Heuvelachtig terrein, op en af, lekker warm. Daar kan hij goed aanvallen, goed erin knallen, goed die bochten aansnijden. Dat is een man die niet bepaald heel steile stroken nodig heeft om de aanval te kiezen. Hij heeft meer dagen nodig die voor hem uitdagend zijn qua parcours en dat het goede moment. En dan gaat hij. Hij gaat nu naar beneden, 72 per uur. Doet zijn shirt even goed, kijkt eens even om zich heen. Zit lekker in zijn vel. Renner van Movistar. Hij maakt natuurlijk geen enkele kans vandaag, want het is nog 60, 61 kilometer naar de finish. Het is nu hard naar beneden. En dan gaan we op weg naar weer een klim van derde categorie. Die zit na deze. En dat is zo'n beetje de laatste normale klim van de dag. Want na dat ding, de Col du Murac, is het eerste categorie geblazen. En dan komt het tweede deel van de etappe. Een deel waarop naar alle schijn Pogacar zijn zinnen heeft gezet, Sebastian.
2: Zeker weten, dat denk ik ook. Want het peloton rijdt hard door en we hebben inmiddels de start van de groep gele trui bereikt in die afdaling. Die niet zo heel erg prettig is, hoor. Want heel veel losgesteente ligt hier op de weg van die Prat de Boek. En we zaten net op de top, trouwens maar, op 5 kilometer van de finishlijn in Le Lioran. Ik denk dat heel veel renners daar het liefste rechtdoor zouden rijden. Niet die bocht naar rechts zouden nemen, maar gewoon even gravelen door de weilanden heen, naar de finish, uitloggen, hupsakee, bus in en naar het hotel. Want wat een slagveld is het weer vandaag. 30 graden. En het wordt wat bewolkter trouwens op dit moment. De bewolking neemt toe boven de ronde van Frankrijk. In de afdaling dus van die Col de Prat de Boek.
3: Jouw eigen tourquiz.
0: Als de Tour de France straks weer voorbij is over een kleine 2 weken, dan is het nog een weekje wachten en dan begint daarna de Tour de France. FAM die start op 1 augustus in Zwitserland en die Tour voor vrouwen is het onderwerp in jouw eigen tourquiz. Daar mogen we dan de voorloper van die volwaardige Tour de France FAM ook bij betrekken. Dat is La Course, maar de Tour Féminin en alles wat daarmee samenhing, die tussen 1984 en 2009, die is uitgesloten door onze deelnemer van vandaag. Want, Jelle Vos, goedemiddag, jij bepaalt het. En ik denk dat je dat ook een beetje hebt gedaan op basis van je leeftijd.
4: Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Ik ben 24, dus
0: precies,
4: dat is allemaal
0: dan
4: geleden.
0: Ja, moest je wel heel diep in de boeken om dat allemaal uit je hoofd te leren.
4: Ja.
0: Ja, waarom ben jij zo gefascineerd door de Tour de France FAM?
4: Nou, het is hartstikke leuk. En tijdens de Tour de France FAM is er bij mijn weten geen Rade Tour de France. Ik dacht, dan kies ik deze nu.
0: Ja, dat is een goeie. Daar zijn wel discussies over gaande trouwens, hoor. En je weet, er is wel avondetappe op televisie. Dus
4: nee,
0: je kan je hart ophalen.
4: Gelukkig steeds meer en meer en,
0: ja, precies.
4: Aandacht.
0: Heeft ook een beetje met programmatische zaken en omroeppolitiek en zo te maken. Maar dan zal ik je verder niet mee vermoeien. Geen vragen dus over Gianni Longo en Leontien van Moorsel. Je weet wel wie dat zijn, denk ik.
4: Ik weet wel wie dat zijn.
0: Ja, die hebben allebei die voorloper meerdere keren gewonnen. Ja, we gaan naar de Tour de France FAM. En we beginnen, zoals altijd, op de vierde categorie. En dan beginnen we gewoon in 2014, jouw beginjaar, met La Course, geïnitieerd door Marianne Vos en gewonnen door Marianne Vos. Dat klonk zo.
5: Nu begint ze. En het is tegen de wind. Kirsten Wild komt door het midden. Die grote vrouw, Vos rechts. Vos rechts inderdaad. Brennauer zakt terug. Vos rechts, Vos wil, Vos gaat. En Vos redt het voor Kirsten Wild.
6: Die daar erg boos over is.
0: Voor de pen en keycord en de handklapper. Waar was start en finish van die eendaagse wedstrijd?
4: Parijs, Champs-Élysées.
0: De Champs-Élysées is goed. We gaan naar de derde categorie. In 2024 was het 3 dagen lang feest in een stad in Nederland vanwege het Grand Départ van de Tour de France van. Welke stad was dat?
4: Den Haag.
0: Ik zeg nog één keer. Welke stad was dat? De Tour de France van Grand Départ.
4: 2024, toch?
0: 2024 hebben we het over.
4: Ja, Den Haag.
0: Je zegt het zo zelfverzekerd dat ik bijna bang ben dat hier het verkeerde antwoord staat. Maar kunnen we dat heel snel checken, jongens? Want ik weet het ook niet meer zeker.
4: Daar was toch de finish van de eerste etappe. Dat was de start dan in etappe 2 was Rotterdam. De tijdrit.
0: Maar als etappe 2 in Rotterdam was, waar was dan het Grand Départ?
4: Dan zitten ze van, dan zitten ze Rotterdam op dag 1 van Rotterdam Den Haag. Dan is Rotterdam een antwoord.
0: Dat is het goede antwoord. Godzijdank. We gaan de tweede categorie over. Dit was weer mijn joker, hè? Die zit er dagelijks zo'n beetje in. Nu ga ik echt niet meer helpen. Tweede categorie. Er zijn 2 rensters die sinds 2022 elke editie op het podium stonden. Demi Vollering en een niet-Nederlandse. Wie was dat?
4: Kasia. Nivea Doma.
0: Nivea Doma is goed. Eerste categorie vraag. Vorig jaar won Pauline Ferrand-Prévot de Tour. Luister even.
7: Tja, ze is zo verschrikkelijk goed. Alles wat betreft fietsen buiten, op grote fietsen, dus niet BMX en zo. Ja, dat beheerst zij. Ze kan crossen, ze kan mountainbiken en ze kan geweldig op de weg fietsen. Pauline Ferrand-Prévot, wie is de beste? Antwoord rijdt hier in het geel. Zij is de beste.
0: 2 Nederlandse rensters wonnen andere klassementen in die Tour van vorig jaar. Wie won de groene trui en wie won de witte trui in die Tour de France Femme van 2025? Ik wil dus 2 namen van je horen.
4: De witte trui won Nienke Vinken en de groene trui won Vos. Dat is een Wiebes, denk ik. Ja, goed.
0: Nu zeggen.
4: Ik denk, kies voor Vos. stom.
0: Ja, je had het kunnen weten. Nogal Wiebes, dat was Wiebes. Ja, maar goed, je wist het bijna. Het is wel heel jammer. Weet je waarom het zo extra Vos, jammer is?
4: En ja, omdat je het al half ingaf. En
0: ja, nou dat ook. Maar de laatste vraag die zou worden gesteld door de vrouw over wie de vraag gaat. En ze zit al klaar. Zullen we het gewoon toch doen, Annemiek?
8: We gaan het gewoon doen.
0: Ja.
8: In 2022 win ik de Tour de France Femme. In de laatste rit rijd ik op de laatste colweg bij Demi Vollering. Welke col was dat? Waar lag dus de aankomst van die slotrit in 2022?
4: Volgens mij was dat Lamarckstein. Denk ik.
8: Of was helaas, dat was de dag ervoor. Een solootje eruit gegooid.
4: Planche de Belleville.
8: De aankomst van die rit lag op La Super Planche de Belleville.
0: We gaan een quiz oprichten voor jou. En we gaan een quiz oprichten voor jou. En die heet dan de tweede instantie quiz. Want dan heb je alles goed. En voor nu heb ik nog wel een behoorlijk tasje met prijzen, hoor. En die komt jouw kant op. En dankjewel voor deze spectaculair mooie categorie.
9: Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL. Live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.
10: Je leest een geweldig boek en dan zie je later de film. En dan vind je het boek toch beter. Dus als je naar Radio Tour de France luistert, ziet daarna op televisie belt, dan is Radio Tour de France toch beter.

0: De muziekkeuze dit uur is in de geest van Herman van der Velde geheel inspelend op de actualiteit. Want Jelle Vos, de quizzer van vandaag, vroeg zich af: Where did we go wrong? Nou, hij krijgt nog een behoorlijke toeflits als vol trouwens hoor. Want er gaan nog een strandbal in en een Bluetooth speaker. De handklapper natuurlijk, een pennetje en een keycord. En natuurlijk eeuwige roem omdat hij koos voor deze fantastische categorie. Sebas, waar ben je en wat zie je?
1: Achter het peloton de groep gele truien. Dat is nog een man of 30 bijeen, denk ik. De groep van de man die wikt en beschikt en dicteert in deze ronde van Frankrijk. En alles bepaalt. De leider in het klassement, Tadej Pogacar, die daar voorin zit. In zijn gele trui, de belangrijkste namen uit de top van het klassement. Rijden hier allemaal nog wel bij, maar hierachter. Het is echt waanzinnig wat je daar ziet. Allemaal plukjes met renners, individualisten, duo's, trio's, kleine groepjes die maar knokken vandaag in de hitte. Dat wel weer van de Auvergne. Temperatuur opgelopen naar de 35 graden. En we zijn inmiddels in Mourad. 54 kilometer nog te gaan. Côte de Mourad, volgende beklimming. Weg hier wordt wat breder. Mourad trouwens, een stadje met een eigen gebakje. De Cornet de Mourad. Nou, daar hebben we eigenlijk best wel een beetje trek in. Zo in de middag, want ook deze middag, het is net voor vieren, is de lunch er weer bij ingeschoten. Maar daar hebben we ook eigenlijk helemaal geen tijd voor. We genieten van de Tour. We genieten van deze editie. Maar ook wel kijken we met ontzag naar die enorme strijd die gaande is. IF wordt opgeroepen omdat een van hun renners de ploegleiding oproept in die groep met de gele trui. Romo rijdt hier dus nog voor. Zijn ploegleider wilde er net naartoe. Ik denk dat het uiteindelijk wel gelukt is door Jurgen Roelands, Belgische ploegleider van die Spaanse ploeg. Want die zie ik hier niet meer. Romo, Rubio en dan rijdt in die ploeg ook nog Romeo. Maar die was te geblesseerd om de Tour te rijden. Vind ik eigenlijk wel lang, jammer. Dat had me wel leuk geleken, die drie renners met die drie allitererende namen in één groep. Goed, Romo dus nog de koploper in deze etappe. En Joris, wat is het laatste verschil dat jij weet?
2: Tja, dat houdt niet over voor Javier Romo, zo heet hij voluit. Het wil maar niet veel worden, het wil maar geen minuut worden. Het is 58 seconden, hij zit alweer op de volgende klim van de dag. Die is opgedoemd op 53 kilometer van de meet. Dat is een klim van derde categorie waarop hij nu zit. 5,2%, 5,3% en het is ook 5,2 kilometer. En ja, dat werkt nog steeds. Het is de voorbode voor wat we hierna gaan zien. Die twee beklimmingen van de eerste categorie. En Pogacar zit op een minuutje dus, omgeven door ploeggenoten, klaar in het peloton om straks zijn duivels te gaan ontbinden. In het algemeen klassement heeft hij 2,42 op Vingegaard. Del Toro is derde, Evenepoel vierde, Ayuso staat vijfde, Sexas zesde. Dat is eigenlijk alles wat je nog hoeft te noemen. Pedersen zit wat steviger in de groene trui. Die heeft de tussensprint gewonnen vandaag. En die had al aardig wat punten in het bergklassement. 1 Pogacar, 2 Vingegaard. En op dit moment live derde, Valentin Paratpent.
0: Joris?
2: Die is vandaag op 17 gekomen.
0: Ja, er komt nog een luisteraarsvraag binnen. Hoe die ploeg van Pogacar, hoe noem jij die?
2: UAE.
0: Ja, ik ook. Er wordt hier een klein beetje geklaagd door Hans over onze uitspraak. Ik hoor ze UAE, ik hoor UAE, gemengd Nederlands, Engels. Wat is het nou?
2: Nou, het kan allemaal. Als je het in het Nederlands zegt is het UAE en in het Engels UAE. Maar dan moet je wel consequent zijn, dus niet UAE of zo zeggen.
0: Helemaal eens. Ik ga een klinker kopen, zometeen Guylaine en Annemiek hier. Veel plezier.
3: Merci Henri.
4: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
5: De bouwverslimmer.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Iedere klus weer.
4: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
8: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
15: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
14: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
16: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmansons zelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
17: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
14: Ga naar datacation.nl.
18: NPO Radio 1, 4 uur.
19: Hélène Plag.
20: Het is me nogal een binnenkomer, hè, zo in week 2 van de Tour met 3800 hoogtemeters. En dan moet het zwaarste werk nog komen. Natuurlijk hoor je alles hier in Radio Tour de France. Na het NOS Journaal met Casper Meijer.
21: Het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. De rechtbank houdt een verbod dat het kabinet had ingesteld in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname van Solvinity verboden, omdat DigiD daardoor in Amerikaanse handen zou vallen. De politiek maakt zich zorgen over wat met privacygevoelige informatie van Nederlanders kan gebeuren. Solvinity spande een kort geding aan in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen, maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt gebruikt door een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is voor het eerst dat zulke verbruikcijfers bekend worden gemaakt. Ondertussen gaat de bouw van datacenters door, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
22: Er is een landelijk verbod op bepaalde datacenters die een groter aansluitvermogen hebben dan 70 megawatt en een bepaald oppervlakte. Maar wat je ziet is dat er alsnog datacenters worden gebouwd die bijvoorbeeld net kleiner zijn en daardoor alsnog heel veel stroom gebruiken. Of dat er datacenters worden gebouwd die wel aan die stroomcapaciteit komen, maar dan bijvoorbeeld de hoogte in gaan bouwen, waardoor ze dus alsnog onder dat verbod uit kunnen komen.
21: Eerder meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor 4,2% van het stroomverbruik. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanochtend en leek snel onder controle, maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen gevonden. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten. Tamar werd doodgevonden in de berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht een dier te hebben geraakt. De 2 mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Dat zeiden ze tijdens politieverhoren. Die zijn ingezien door een Franse krant. Een paar dagen voor de roof werden ze benaderd. Door wie willen ze niet zeggen, uit angst voor wraak. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 huisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekend. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. Ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Het Rode Kruis zal vanaf morgen weer dagelijks mensen helpen voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een kantoorruimte die door de overheid beschikbaar wordt gesteld, wordt een dagopvang ingericht door het Rode Kruis.
0: Dat buitenterrein was natuurlijk nooit ideaal. Hè? In weer en wind stonden mensen daar. Dat was niet humaan. Niet humaan genoeg. En hier kunnen mensen verblijven op een humane manier. Ze kunnen naar binnen en naar buiten. Ik denk dat dat een veel betere oplossing is. Maar niet de oplossing voor het probleem, want dat is een tekort aan opvangplekken. Maar voor nu, we kunnen veiligheid waarschijnlijk gaan waarborgen hier. Althans, daar gaan we vanuit. Hè. We kunnen hier een gecontroleerde omgeving maken. En mensen kunnen hier op een humane manier de dag doorbrengen.
21: Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen neerzetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers de tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Maar volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Dan nog het weer. Het is warm en zonnig. 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden is het wat koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden.
20: Kasper, dankjewel. Hoe staat het ervoor op de weg, Rijn? Goedemiddag, trouwens.
1: Goedemiddag. De spits is nu echt begonnen. Het is drukker dan gebruikelijk met 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. Ze zijn daar bezig aan de weg en daarom doe je er 15 minuten langer over. De A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, want ook bij knooppunt Terbrechtseplein zijn ze aan de weg bezig, een kwartier extra. En de A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 20 minuten door wegwerkzaamheden.
2: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
25: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
26: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
28: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
27: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
26: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
29: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
27: Ga naar datacation.nl.
30: Soedal, de bouwverslimmer.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
18: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
30: Soedal, de bouwverslimmer.
18: Iedere klus weer.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Krijgen we de grote pogieshow voorgeschoteld? Of weten de vluchters het toch spannend te gaan maken? We zijn ruim 120 kilometer onderweg en gaan richting de Primary Pas de Pérol, een col van de eerste categorie. Ja, gaan we het dan zo meteen zien en beleven, Joris?
3: Ongetwijfeld, zeker weten. Vluchters, er is nog maar één vluchter. Dat is Romo. Die zit in zijn eentje voorop en die geeft zich op dit moment zo'n beetje gewonnen. Met een voorsprong van 27 seconden nog gaat hij onder de douche. Hij pakt de bidon, knijpt hem leeg boven zijn hoofd en weet dat het onvermijdelijke gaat gebeuren. Peloton komt eraan en die twee beklimmingen van eerste categorie ook.
2: Het wordt klimmen geblazen met Joris, Sebas en hier in de studio Annemiek van Vleuten.

0: We onderbreken de muziek vanwege een spookrijder.
1: Rijd je op de A58 Vlissingen berg op Zoom, dan kom je tussen Vlissingen en Rittem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Vlissingen berg op Zoom, dan kom je tussen Vlissingen en Rittem een spookrijder tegen.

0: nummer dat deel uitmaakte van de officiële soundtrack van de film natuurlijk La Bamba uit 1987. Los Lobos met Come On, Let's Go. Ja, Joris, dat zal Pogi zo tegen de manschappen zeggen, hè?
1: Come on. Ja, dat is hij al aan het doen, hoor. Kom op, jongens, zegt hij. We gaan die Romo pakken. Romo is de secondes nu gewoon aan het weggeven. Is aan het uitbollen, is aan het bijkomen van zijn avontuur. Er waren dus 31 man met Van der Poel en Arendsman. Dat werden er steeds minder. Intussen was hij al weggereden. Was daarachter van het Pagetpinter ook nog wat punten voor het bergklassement aan het sprokkelen. Die fase hebben we gehad. Romo heeft zelf 10 bergpuntjes bijeengereden. Baudin 16, Parapentre 17. Maar dat is allemaal kinderspel, want nu gaat het zometeen gebeuren. Als deze Romo is teruggepakt, dan doemt over een paar honderd meter de Puy-Marie op een klim van eerste categorie. 7,7 kilometer aan 6%. Niet verschrikkelijk zwaar, maar het is wel de vijfde klim van deze dag. En dan gaat erin hakken. En Pogacar heeft zijn zinnen erop gezet. Tempo is hoog. Tempo is moordend. Sebastiaan, eigenlijk gaat de etappe nu pas beginnen.
2: 43 kilometer per uur rijden we op dit moment op het vlakke, niet al te brede tweebaansweg met wat bomen links en rechts van de weg die voor wat beschutting zorgen. Het gebladerte daarvan in verder dat prachtig mooie open gebied waar we doorheen rijden met al die voormalige vulkanen, wat dan nu die open bergen zijn als het ware, zonder al te veel begroeiing. En links voor ons ligt dan ook die top van die Puy-Marie, de Peyrolles, die klim van eerste categorie, waar dan nu Romo nog met een hele kleine voorsprong van 10 seconden als eerste aan gaat beginnen. Dit keer zegt de tourbaas Christian Prudhomme het wel goed. Want bij de Côte de Murat dacht Prudhomme nog dat we op de Col de Prat de Boek zaten. Dat Romo daar als eerste boven kwam. Maar die was ook even de tel kwijt. Maar we waren toch echt al een beklimming verder. 12 seconden nog. De voorsprong voor Romo en de ploeg van Pogacar, de ploeggenoten van Pogacar. Ja, die malen maar door en malen maar door. Niet al te veel publiek op dit gedeelte. Nou, iemand met een mooie blaastoeter, zoals u hoorde, op dit gedeelte van het parcours langs deze weg. We komen vandaag vanuit het noordoosten op deze Pas de Perle, deze Puy-Marie. En dat gebeurt niet vaak. Meestal komen we vanuit het noorden, of kwamen we vanuit het noorden in de 13 voorgaande keren dat deze beklimming werd gereden in de Ronde van Frankrijk. Nooit kwam er een Nederlander als eerste boven. Nou ja, als dat nu vandaag moet gebeuren, moet dat Tijmen Arendsman zijn. Die zit hier volgens mij nog bij in de groep die voor ons uitrijdt. En nu horen we weer dat beroemde begrip, die beroemde mededeling. Échappé, terminé, 38 kilometer nog te gaan. Pogacar heeft ook Romo te pakken.
0: Romo keek even naar achter, zag dat ze eraan kwamen, stak zijn tong uit van zo. Laat maar komen dan, die hebben we gehad. En inderdaad, ze zijn weer bij elkaar. Annemiek van Vleuten, welkom.
3: Dank maar weer.
0: Wat verwacht jij van vandaag? Want je hebt Pogacar in het voorspelrondje gezegd. Dus dan ligt hij op koers, denk ik, zoals het plan van jou is.
3: Ja, Pogacar en zijn team gaven gewoon heel duidelijk al voor de etappe aan. Ja. Dat ze echt vandaag voor de etappe willen gaan. Maar goed, het is niet al

0: team gaan we gewoon heel duidelijk al voor de etappe aan. Ja. Dat ze echt vandaag voor de etappe willen gaan. Maar goed, het is niet altijd al waarheid gebleken wat ze voor de etappe zeggen. Er wordt ook wel eens wat zand in de ogen gestrooid. Maar goed,
1: is het meestal andersom, hè? Dat ze inderdaad er zogenaamd niet voor zullen gaan.
0: En nu heeft het alles na, want we zien ze ook heet het op kop rijden, ze controleren. Dus Pogacar wil duidelijk deze etappe pakken. En iets wat hem 2 jaar terug niet lukte. Toen ging Vingegaard weer aan de haal in een sprintje adieu tegen hem. Wellicht wil hij wat rechtzetten.
1: Ja, daar is natuurlijk veel aan gerefereerd al. Van krijgen we een herhaling daarvan? Met dit verschil natuurlijk. We zijn nu een paar jaar verder. En toen zat hij nog vaak te knoeien met zijn voeding. Dat doet hij al minder nu, hè, Pogacar? Of helemaal niet meer misschien?
0: Ja, en had ook wel wat last soms van de hitte, van de hoogte. Maar op dit moment heeft hij op alle facetten is hij in de puntjes voorbereid. Dus dan heeft hij eigenlijk geen zwakke plekken meer. En dan krijgen we dit wat we nu zien. Ja.
1: Tenzij we verrassingen krijgen, Joris.
2: Ja, lekkere verrassing dit. En dit is niet de eerste, de beste. Richard Carapaz, die is er vandoor gegaan nadat ze Romo hadden ingerekend. Nadat hij zijn tong had uitgestoken, inderdaad, is Carapaz vertrokken. En UAE, we blijven het op zijn Nederlands zeggen, daar is niks mis mee, vindt dat voorlopig wel goed. Houdt gewoon het tempo erin. En Carapaz is natuurlijk wel gemaakt voor dit werk. Die dachten we zondag ook te kunnen opschrijven. Maar hij heeft iets lastiger profielen nodig om dit soort aanvallen tot een succes te kunnen bestempelen. Richard Carapaz is vertrokken, man uit Ecuador. En het peloton, dat maakt nog wel wat vaart en zit nu 10, 11, 12 seconden achter hem. Leuk dit.
1: Ja, kijk, dat is de eerste ontsnapping. Dat is mooi, hè? Of tenminste, nu we richting die call van de eerste categorie natuurlijk gaan.
0: Ja, en een goede, moet ik zeggen. Want Carapaz, ja, die heeft hier wel een neusje voor. Dus dit maakt het niet wel mooi.
1: Was een beetje de verwachting ook, hè? Of de hoop in ieder geval dat hij zich zou gaan laten zien. Omdat dit wel ook zijn klimmen zijn.
0: Ja, en IF is sowieso rijdt voor de ontsnappingen. Hij heeft hier altijd een neusje voor. En dit is wel een dag die echt zo zwaar genoeg is dat hij hierboven kan komen drijven. Maar goed, hij is afhankelijk van, gaat UAE het helemaal goed controleren, ja of nee?
1: Ja, dat is eigenlijk bijna elke zin die we uitspreken kun je ongeveer zeggen, komma, als UAE het goed vindt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nog wel, nog wel.
1: Heb jij hoop op iets anders? Verwacht je iets anders?
0: Nou ja, ik vind het wel opvallend dat ze zo zelfvertekend overkomen. Dat ik op een gegeven moment dacht, inderdaad, ja, ga je hand op een gegeven moment ook niet overspelen. We zagen hem in het begin van de etappe ook al Pogacar ergens op reageren. Waar hij eigenlijk helemaal niet zelf voorop had kunnen reageren. Wat hij gewoon aan zijn ploeggenoot over had kunnen laten. Een gaatje dichten. We zien ze soms in kop rijden. Hij rook zijn mannen bijna elke dag op. En ja, Pogacar is misschien echt niet te stoppen. Maar ik zou zeggen, zijn ploeggenoten moeten misschien ook soms af en toe even daar met slim omgaan met de energie van je knechten.
1: Of zijn die gewoon net zo fit?
0: Die lijken wel heel fit. Ja. Maar goed, we zijn nog niet in de derde week. Dus maar wat dat betreft, misschien is het ook een beetje wishful thinking. Dat ik hoop van, misschien overspelen ze hun hand en wil ik het spannend maken.
1: Ja, want ik hoorde jou van de week ook zeggen van het wordt er niet sympathieker op wat UAE aan het doen is. En
0: nee, dat,
1: dus.
0: Dat is inderdaad de andere kant. Als je alles dicht laat rijden, nu ook bijvoorbeeld als je dit, ook weer IF krijg je dan op een gegeven moment ook weer tegen. Als je alles gelijk gaat controleren, niemand de kans geeft om voor een etappe te gaan. Ja, dan krijg je ook de ploegen tegen je.
1: Maar dit is wel een echte Pogacar-etappe, toch?
0: Ja, dit is de Puy Marie die we zo dadelijk opgaan, is gewoon een heel lastige klim. Het is ook sowieso een hele lastige dag hier in het Centraal Massief. Dus 3800 hoogtemeters. Dit is gewoon eigenlijk echt een bergetappe.
1: Ja, houdt Carapaz het vol, Joris?
2: Ja, dat is de vraag. Op de Puy Marie, daar zitten ze nu en het is 20 seconden. En Groschartner is aan het rijden voor Pogacar. Pogacar zit op de 4e plaats in het peloton met dus 3 ploeggenoten voor zijn neus. Pogacar telkens lekker in te vallen. Waar die kan gaan staan, gaat hij even staan. En daar trekt hij goed door en hij probeert uit het zicht te blijven. Hij probeert nu een echt serieus gat te slaan. De aanvaller van de dag, Richard Carapaz. Tenminste, de aanvaller van deel 2 van de dag. Want we hebben al een hele dag gehad met allemaal aanvallers en allemaal beklimmetjes en allemaal gedoe. Maar nu gaat het eigenlijk beginnen op de Puy Marie en dan straks die wat kortere, maar veel steilere Col du Pertus nog. En ik denk dat Pogacar, Sebastian, op die klim echt iets van plan is.
3: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. 2 jaar geleden trouwens was hij hier al vertrokken. Toen gooide hij hier de knuppel in het hoenderhok. Maar kwam Vingegaard natuurlijk uiteindelijk terug. En kwamen we ook van een iets andere zijde. Vanaf de noordkant kan ik me herinneren. Laatste kilometers wel gelijk tot die top van de Puy Marie. Als vandaag 5 kilometer nog te klimmen. Prachtig mooi open gebied.

daardoor links voor mij. Ja, echt als een soort schilderijtje zie ik die laatste 5 kilometer liggen. De weg die daar nog om een heuveltje heen loopt. En dan zigzaggend in de laatste kilometer omhoog naar de top van deze Puy-Marie. Terwijl de ploegleider van Paul Seixas naar voren wil. Ja, die gaat natuurlijk ook nog altijd mee. En heeft Thies Benoot trouwens nog bij zich. Thies Benoot die zich nu ook laat afzakken naar de laatste positie om de bidons op te halen. Wat kan Seixas op deze Franse nationale feestdag? Dat zou toch een stunt van je welste zijn. En dan brengt hij ze echt in verroering. Al die Fransen langs de kant van de weg die hem vandaag ook weer enorm aanmoedigen. Hij zit er in ieder geval nog bij. Peloton gegang maakt nog altijd door Grosjean. McNulty zit daar. Adam Yates, Pogacar, Del Toro. 5 man van één en dezelfde ploeg. En we rijden op dit moment 31 kilometer per uur op een gedeelte dat wat makkelijker loopt. Links zie ik het roze vlekje, het tenue dat eruit springt van de koploper Richard Carapaz. 25 seconden is zijn voorsprong.

0: toch een van de meest opvallende samenwerkingen tussen Amy Winehouse en producer Mark Ronson, Valerie. Hoeveel seconden, jongens?
1: Een dikke halve minuut heeft hij. Hij is gemaakt voor dit werk, hè? Die man uit Ecuador. Die zo goed kan aanvallen, zo goed zijn tanden erin kan zetten. Die zo taai is en zo hard ook. Zijn ploeg is lekker bezig geweest vandaag met Baudin en met Healy al in de aanval. En nu is hij in het offensief gegaan. Richard Carapaz. Dit is een kerel voor dit werk en ook voor deze omstandigheden. Deze man ga je niet zomaar terughalen. Al hoeft Pogacar hem natuurlijk verder niet te vrezen. Dit is een avonturier die even zijn neus snuit en dan doorbeukt op de eerste klim van de eerste categorie van deze dag. Richard Carapaz, 38 seconden voorsprong met nog 1700 meter te klimmen op de Puy-Marie. En dan zit hij al aardig in een scenario dat hij in zijn hoofd heeft. Voorop geraken, dan weet hij waarschijnlijk misschien toch wel dat Pogacar ergens ook nog wel zal komen. Maar dan zit hij toch mooi maar vooraan. Dat is tactisch goed gedacht dit van hem. Hij moet in de etappe nu nog een kleine 33 kilometer. Hij heeft de Puy-Marie bijna achter de rug. En dan komt er natuurlijk nog een klim van de eerste categorie aan. 4,5 kilometer, 8,5%. Eerst nu een flink stuk dalen natuurlijk voor koploper Carapaz. Die als eerste gaat bovenkomen. Dat gaan ze niet meer afnemen. Dat heeft hij al voor elkaar. Maar Carapaz is niet iemand van de bergpuntjes, hoor. Dat is bijzaak voor hem. Carapaz wil vandaag de etappe winnen hier. En in het peloton wordt het lastig voor een helper. Groschartner, die is nu klaar. Dat is een helper van Pogacar. Maar dan zien we ook Sebastiaan Tijmen Arendsman lossen in de groep Pogacar.
2: Ai, dat is de laatste Nederlander die er nog bij zat, inderdaad. Op, nou eens even kijken, wat is het nog? 1700 meter tot de top, inderdaad, van deze Puy-Marie. De top die rechts van ons ligt. Trouwens, de hoogste top, het hoogste punt van de etappe van vandaag, 1589 meter. En omdat de ploegleider van Pinarello, Q36.5, er even voorbij wilde, moesten wij eventjes halt houden. En zijn wij Arendsman nog niet voorbij gereden. Wel nu Groschartner, de ploeggenoot van Pogacar, die rustig naar de grond kijkt. En nog eventjes daar een bidon leeg lurkt. Healy trouwens er ook al af. De ploeggenoot van de koploper van Richard Carapaz. Is dat Thies Benoot die daar rijdt? Nou, dat gaan we dadelijk wel. Of parapenteren. Ik denk dat laatste trouwens. Dat gaan we zo wel verder van dichtbij bekijken. De ploeggenoot van Paul Sexas die daar net werd gelost. Het is inderdaad Aurien Parapentre. En nog niet Benoot. En over Sexas weer gesproken. Ja, ik heb een hele lijst inmiddels, hè, met al die aanmoedigingen voor hem. Notre futur champion. Oftewel onze toekomstige kampioen. Had iemand er net op een bord gekalkt langs de kant van de weg. En een hele creatieve iemand met een prachtig schilderij waarop een keizer was afgebeeld. En in plaats van het hoofd van de keizer zagen we natuurlijk het hoofd van Paul Sexas. Nou, hij is parapentre kwijt. En nu verliest hij dan ook Thies Benoot, de Belg. Want die moet eraf op iets meer dan een kilometer van de top van deze Puy-Marie.
0: Annemiek, hoeveel denk je dat er nog afgaan?
3: Ja, ze zijn echt aan het slopen.
0: Ja,
3: en het wordt ook nog interessant, hè, voor wat hierachter gebeurt. Jij zei het al goed, voor de sprinters die echt in de bus zitten, die moeten op tijd gaan binnenkomen. Mm-hmm. Dus hoe harder ze hier gaan, hoe spannender dat wordt, of die sprinters het gaan wel halen voor morgen. Maar goed, we hebben natuurlijk de koers van voren. Ja, ze zitten hier nog met ontzettend veel mannen van UAE.
0: Ja.
3: Ja,
0: En in die zin een comfortabele positie nog voor Pogacar.
3: Ja, zeker.
0: Zeker als hij pas bij de volgende zou gaan, bij de Col de Pertus gaat aanvallen.
3: Ja, dat verwacht ik wel. Want dat is echt een steile klim. Dus dit zijn de voorbereidingen eigenlijk om iedereen al de nek om te draaien. Om dan uiteindelijk toe te slaan op Col de Pertus.
0: Maar goed, voorlopig zit Carapaz in ieder geval nog daarvoor op een halve minuut.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Hé, Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Je eigen professionele podcastserie opnemen?
10: Van de Laar van Efferen Studios.
4: Check vandelaarvaneffen.nl.
10: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: NPO Radio 1.
0: 16:30 is het, u wordt bijgepraat over het nieuws door Casper Meijer.
12: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest. 1 persoon raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep bepaald. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n €2 miljoen. Ook een betrokken aannemer moet een paar maanden de cel in. En de 2 mannen die worden verdacht van diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Dat zeiden ze tijdens de politieverhoren die zijn ingezien door een Franse krant. Een paar dagen voor de roof werden ze benaderd. Door wie willen ze niet zeggen uit angst voor wraak.
0: Dankjewel Casper. Willemijn is hier weer voor de weersverwachting. Ja, we hebben al eigenlijk dagen een beetje hetzelfde. Noorden wat koeler dan het zuiden. Zijn daar veranderingen in gekomen?
13: Nou, vandaag eigenlijk nog niet zo. Dan zien we nog steeds ietsjes warm op de Waddeneilanden. 23, bijna 24 graden. Maar in het zuiden van Nederland zitten we dus dik boven die tropische 30 graden grens. En als we gaan kijken naar morgen, dan zien we dat de wind echt wel wat gaat draaien. Komt dat wat meer oostelijke richting. En dat betekent dat het ook op de Waddeneilanden zo'n 25 graden gaat worden. In het zuiden van Nederland een graad of 30. Flink wat zon, misschien ook wel wat stapelwolken. En een hele kleine kans op een bui in het oosten. Donderdag nog zo'n hele warme dag. En vrijdag is dan een beetje een overgangsdag. Kunnen we plaatselijk ook wel wat buien verwachten. Maar dan zien we dat de wind in de noordwesthoek gaat zitten. Ja, en vanuit het noordwesten gaat het dan echt merkbaar koeler worden. Met op zaterdag zo'n 23 graden. En zondag dan de koudste dag van de week. Dan wordt het zo'n 21 graden. En zitten eigenlijk overal onder de 25 in ieder geval.
0: Dan is het even een beetje gelijk.
13: Precies.
0: Dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Rijn.
14: 430 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht Centrum en afrit Everdingen. 13 kilometer met 30 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ketelplein. 22 kilometer met 25 minuten extra. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt op knooppunt Terbrechtseplein. Ook hier een half uur oponthoud. De A27 richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. 14 kilometer en je doet er 30 minuten langer over.
1: Carapaz op de top van de Puy-Marie. Heeft hij 18 seconden? Meer is het niet. Hij kwam al als eerste boven de man uit Ecuador, de dappere aanvaller. En wat opviel, het peloton werd bij het overschrijden van de top van die klim van de eerste categorie geleid door de mannen van Decathlon, de mannen van de ploeg van Seixas. Kennelijk heeft die Fransman, net als Pogacar, zijn zinnen gezet op een heel mooi slot van deze etappe.
15: Luisteraars, blijf aan uw toestel.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ja, Karel Pas is er dus vandoor. Hij daagt Pogacar en de zijne uit. Maar er gebeurt nog meer daarachter, Sebas.
2: Valpartij in de afdaling. Gevaarlijke afdaling met een hele lastige haarspelbocht naar de linkerkant. En daar lag in één keer Chris Harper. Die is daar tegen een auto aangebotst. Stond weer op. Greep zijn linker polsbeet. Ben benieuwd of hij verder kan hoor. Pidcock werd gemeld op de tourradio. Maar het was dus degene in ieder geval die daar lag. Zijn ploeggenoot Harper en ook Matteo Jurgensen was daar tegen de grond gegaan. En dat is natuurlijk een ploeggenoot van Jonas Vingegaard. De weg niet superbreed. De afdaling van de Puy-Marie. Erg bochtig. Erg technisch. En dus in die haarspeld, die haakse bocht naar links, ging het er net even mis. Geen melding nog op de koersradio verder over Harper en Jurgensen. Ik kijk nog even of er nog renners gaan terugkeren hier waar wij zitten. Nee, nog niet. Benoot probeert dat wel met Ricky Tello. Twee ploeggenoten van Pol Sijkstas. En die proberen om terug te keren bij hun kopman om nog wat hulp te kunnen bieden in de laatste kilometers van deze etappe. Het is opletten geblazen, Joris.
19: Absoluut. Blijf het in de gaten houden. En we zien nu toch ook Pidcock op achterstand. Ja, wie viel daar nou precies? Dat wordt zometeen misschien toch nog wel wat duidelijk. Leek mij ook zeker dat Harper daar stond. Maar dat kan ook een fietsruil zijn geweest bij die twee. Maar jij hebt het allemaal van dichterbij gezien dan ik. Iedereen zit weer op de fiets. En wat is die Carapaz aan het strijden? Ik heb het al een paar keer gezegd. Die man legt zich niet zomaar neer bij het feit dat het peloton dan een seconde of 10 dichterbij komt. En dat gebeurde dus onder leiding van de ploeg van Sijkstas. Maar kijk hem gaan, die Carapaz. Die pakt echt elk stukje wegdek dat hij daarvoor kan gebruiken aan om te gaan intervallen. En dan nu piepend in de remmen. En dan weer een bocht in een afdaling. Die man is zo heerlijk aan het knokken en strijden en genieten op de fiets. Deze man is geboren in de aanval. Echt, dat is Carapaz op zijn best. Zo moet je hem ook zien. Op het hoogste niveau aanvallend om een dagzegen. Dat is super Carapaz. En hij heeft toch wel weer een kleine 40 seconden nu. Moet nog 24 kilometer in de etappe. En de gevaarlijkste kilometers die breken aan over 5 kilometer. De Col du Pertus, dat is een klim van 4,5 kilometer aan dik 8% gemiddeld. Dat is Pogacar-werk. En Carapaz is denk ik al bezig met het idee, met het scenario dat Pogacar hem wel eens op die klim zou kunnen komen vergezellen.
0: Ja, dus dan, Annemiek, is elke seconde die je nu pakt, is er één, zo gezegd. Het is een smal weg. Sebastian gaf dat al aan, hè? Maar ook hobbelig. Het is allemaal niet ideaal. Dat lijkt me zo lastig balanceren. Tussen hoe snel kan je gaan, maar wel die controle houden.
3: Ja, dat is een grote kans dat hij deze etappe heeft verkend. Dus dat hij de afdaling ook heeft verkend. Waarschijnlijk heeft hij deze omcirkeld in zijn agenda. En dan gaan ze pikken een aantal etappes uit. Je kan ze niet allemaal verkennen. Maar dit is wel een etappe wat Carapaz al kansen zag. En dan heeft hij zeker ook die etappen verkend. Dus dan word je niet zo snel meer verrast. En wat ook tegenwoordig beter is, dat je met zo'n fietscomputer rijdt. En dan kan je ook gewoon zien of de bocht terugloopt, ja of nee. Als hij echt helemaal terugdraait, dat kan je dan van tevoren al zien. Natuurlijk ben je niet, heet het op je fietscomputer aan het turen. Dat kan niet, je moet focus houden op de weg. Maar we zien wel dat hij het helemaal hier onder controle heeft. En in ieder geval niet wordt verrast. Maar ook echt alles van het wegdek gebruikt.
0: Maar dan moet je wel dus je kop koel houden. Want dit heb je dan helemaal van tevoren bedacht. Maar je weet nu dat er ook eentje in je nek zit te hijgen.
3: Ja,
0: dus
3: zeker.
0: Dan maar, is het wel stick to the plan.
3: Ja, hij heeft ook niet heel veel keus. Dus je moet er dan echt voor gaan. En geeft hem wel vleugels. Want hij loopt nu echt alleen maar uit in deze afdaling. We zagen hem met ongeveer een halve minuut. En hij heeft al 15 seconden gepakt.
0: Ja.
3: Je moet er gewoon een beetje in geloven. En dan moet je ook commit, don't look back. Dus er gewoon voor gaan, niet omkijken. En dit is een kans.

0: Pure nostalgie. Liedje over herinneringen aan verloren liefdes op regenachtige donderdagen. Gérard Lenormand met La Petite Val. Hij heeft ongeveer elke centimeter van de weg gebruikt, hè, die carapas, Joris.
1: Oh, het dondert deze dag ook, hoor. Wat een lekkere coureur is dat, joh. Moet je hem zien. Hij weet zo goed waarmee hij bezig is. Hij is helemaal in zijn element, Richard Carapas. Want hij weet dat het gevaar, het hele gevaar, echt wel gaat opkomen zo meteen. Maar hij heeft Richard Carapas, 30er, Ecuador, een minuut. En gaat nu beginnen aan de gevreesde 4,4 kilometer van deze etappe. Ik heb het niet over de Angliru of zo, maar dit is wat deze etappe betreft het eikpunt. Het Pogacar-punt. 4,4 kilometer aan 8,5%. En dan heeft hij een minuut. En in het peloton is nu inmiddels volledig duidelijk dat absoluut Jurgensen gevallen is. Dat zei Sebastian al. Dat kunnen we zien. Hij zwaait naar de camera met een wat mismoedige blik. En met een gewonde linker elleboog. Maar hij fietst rustig verder. De helper van Vingegaard. Carapaz dendert door op kop. Is dus al begonnen aan die klim. En nu gaat het peloton er ook aan beginnen. Met Pogacar wat steviger aan de leiding in het bergklassement. Heeft nu 30 punten. Vingegaard 20, Sexas en Paget-Pentre 18. Prodhomme 17, Baudet en Martinez 16 punten. Dat is de actuele stand na al de heuveltjes van vandaag. En die klim van de eerste categorie. De Puy-Marie waarop Carapaz als eerste boven kwam voor Prodhomme en Sexas. Het peloton wel degelijk, Sebastian, nog altijd onder leiding van vooral de mannen van Sexas, van Decathlon.
2: Waar Benoot is teruggekeerd namens die ploeg. Ricky Tello niet in de afdaling. Die is gewoon in de afdaling losgereden door Tish Benoot. En het mysterie met Pidcock en Harper en noem maar op is ook opgelost. Want ze waren allebei gevallen. Alleen Tom Pidcock was als een razende meteen weer opgestaan op de fiets. En voordat wij bij de motor bij die plek waren waar die valpartij was geweest, was Pidcock dus alweer vertrokken. En dat was de reden dat ik hem daar niet had gezien. Hij werd net gemeld weer in de staart van het peloton. Maar Benoot dus is teruggekeerd. Ricky Tello niet. En dan kan Benoot in ieder geval nog wat werk doen ook voor Paul Sexas. Groep gele trui ook begonnen aan de Col de Pertu. Bijna 4,5 kilometer dus lang. En wat is het druk hier met het publiek in de dun bevolkte Cantal. De toeristen, de wielerliefhebbers en misschien ook wel gewoon de lokale bewoners hebben deze plek gezocht en gevonden om hier de Tour aan te komen moedigen. Eerste kilometer loopt meteen al steil omhoog, maar nog geen aanval van Poggi.
0: Ja, Annemiek, wat dat betreft de mannen van Sexas nu, of Sexas in ieder geval met Prodhomme vooraan. Als je nu langs de kant staat, dan ben je al blij dat je het Franse wonderkind het initiatief ziet nemen. Of had dat ook met de afdaling te maken? Want jij zei daar net tijdens de muziek wel wat interessants over.
3: Ja, als je net iets minder goede daler bent, of dat je gewoon op safe naar beneden wil, is het beste om als eerste de afdaling in te gaan. Dus dan stuur je je ploeg naar voren, dan zeg je, we gaan wel gewoon hard naar beneden, maar wel in control. Terwijl als je dan net achter gaat zitten, dan ben je eigenlijk overgeleverd aan het tempo. Wat bijvoorbeeld een Pogacar of een Del Toro, zo'n jonge hond. Ja. Die als een gek naar beneden gaat. Ja, en dan kan je maar zo je Tour verliezen als je in dat wiel zit. En ook een bocht verkeerd inschat. Dus dan is het gewoon heel slim om net iets rustiger aan op kop die afdaling in te gaan.
0: Maar goed, zo'n Sexas is ook een jonge hond.
3: Ja, maar misschien een jonge hond met iets minder. We hebben Del Toro echt op het randje naar beneden.
0: Dat gaat maniakaal af en toe, hè?
3: Ja, dat is echt op het randje. En ik kan me goed voorstellen dat Paul Sexas zegt, ja, daar heb ik geen zin in.
0: Joris, wat gebeurt er?
1: Ja, er gebeurt echt wel wat. Ik denk dat Prodhomme aan het aanvallen is nu namens Decathlon. En dat ze zo proberen Pogacar uit de tent te lokken. Die Prodhomme, die is goed bezig. Die was ook al als één na sterkste boven op de Puy-Marie. En die rijdt nu een beetje weg van UAE. En Pogacar kijkt, heeft nog een Yates tot zijn beschikking. En die laat rustig vaart maken. En dan gaan ze Prodhomme toch weer inhalen. Het is misschien was het wel een schimmenspel van Decathlon. We sturen Prodhomme weg. Misschien trapt Pogacar erin en denkt hij dat het Sexas is. Maar Sexas zit rustig nog in het peloton te wachten. En Vingegaard heeft bijna geen helpers meer tot zijn beschikking. Daar begint het allemaal karig te worden. De spoeling is dun bij Visma Liezenbuik. Ook door de val van Jurgensen. De man van Decathlon, Prodhomme, is teruggepakt. En Carapaz heeft nog steeds een minuut.
0: Ja, vooralsnog
2: Carapaz dus aan de leiding op de smalle weg. En vraag ik me even af. Ja, ik mag doorgaan inderdaad. Ja, En ik kijk tussen de rood-wit-blauwe vlaggen door, hoor. Veel Nederlanders ook hier. Met hier een fanclub voor Olaf Kooi. Nou, die moeten nog eventjes wachten. Maar het is dus wel die ploeg die het tempo op dit moment maakt op deze beklimming. Met in ieder geval dus even aanviel met Prodom. En dan weet ik niet wat hier gebeurd is. Maar hier staat nu de hele karavaan stil. Ja, lekkere hectische toestanden op deze laatste klim van de eerste categorie. In ieder geval deze Col de Pertu. Waar de groep gele trui, de groep met Pogacar, lang gerekt. Dus omhoog rijdt naar die prik van Prodom.
0: Annemiek van Vleuten, eigenlijk is de verwachting ook hier, pakt Pogacar en gaat hij er vandoor. Maar dat zien we nu nog niet. Sterker nog, hij wordt uitgedaagd.
3: Ja, maar als hij nog steeds zijn ploeggenoten nog steeds gebruik kan maken van zijn ploeggenoten die echt nog een snoerhard tempo kunnen rijden, ja, dan is dat beter om te wachten en het moment af te wachten dat je ploeggenoten eigenlijk uitgepierd zijn. Dus dat doet hij gewoon heel slim. Hij heeft nu Adam Yates bijvoorbeeld op kop rijden. Ik vind trouwens overigens ook wel heel opvallend dat Vingegaard heeft nog maar één helper hierbij te zitten. Dus ze hebben echt niet een collectief niet echt een beste dag ook daar. Dus dat is ook weer even minder lekker voor de moraal natuurlijk voor die ploeg. Ze dicteren het hier niet.
0: En als we dan even naar Evenepoel kijken. Die liet van tevoren in ieder geval weten, als ik de goede benen heb, dan ga ik in ieder geval iets proberen. Hoe zichtbaar is hij tot nu toe?
3: We hebben hem nog niet gezien. Zou je daar in beeld kunnen zien?
0: Dus,
3: nee, we zien ze niet. We zien overigens nu like, een Visma Leasebike wel even op de kop. En opnemers laten zich ook even gelden natuurlijk. Willen ook laten zien, we zijn er ook nog. Maar uiteindelijk is het gewoon Jojje die hier het tempo dicteert.
0: Ja, want kan het zo zijn dat een Seixas en Prodom dat die toch wel het nog een keer gaan proberen?
3: Ja, hij vond het in ieder geval een dappere poging. Ja. En het is ook gewoon mooi natuurlijk dat ze ervoor gaan. En dat ze heel even een spelde prikje willen uittonen. In ieder geval, het zegt ook iets van, ja, we hebben toch nog wel iets energie over. We liggen niet alleen maar op de pijnbank. We kunnen zelf ook nog een plan doen. En dat is mooi om te zien. Dat lukt misschien nu dan niet. Maar er zit echt wel talent in die ploeg.
0: En hoe gaat zich dat ontwikkelen, Joris?
4: Ja, eigenlijk gebeurt er niks. Spinazzola maakt nu vaart voor Vingegaard. En er zit Alipovic en Evenepoel. En Pogacar vindt het allemaal best. Die zit in het wiel van Yates inderdaad. Die zit nog te genieten van de kracht van zijn ploeggenoot. Maar nu gaat hij er voorbij. Nu gaat hij langs zijn ploeggenoot. Heeft hij alleen Del Toro toch tot zijn beschikking. Maar wordt het pelotonnetje bijna kabbelend geleid door Davide Spinazzola. Dat is een helper van Vingegaard aan de linkerkant van de weg, nu Pogacar. Het is een spannende fase. Je houdt je adem in, ook al kijk ik naar de klok. En de klok is in het voordeel van Carapaz, nog altijd 55 seconden. Pogacar doet dit goed. Vingegaard zit nu op de tweede plaats in zijn bolletjestrui. Yates laat het gaan, is klaar met werken voor Pogi. Pogi raakt nu ook zijn helpers kwijt. En Vingegaard heeft de Italiaan nog, de jonge Davide Pogacar. En die zit voor op het groepje. En het groepje zit 53 seconden achter Carapaz. En Carapaz moet nog 2 kilometer omhoog. En die rijdt nu zijn Ecuadoriaanse benen onder het lijf vandaan om dit in stand te houden. Het begint er voor hem gunstig uit te zien. Want Pogacar houdt zich koest. Pogacar ligt aan de riem. Pogacar doet niets en zit gewoon in het wiel van zijn grootste uitdager. Oh, en die dappere Prodom, ja, die moet er nu ook af. Kokende motor op de ene laatste klim van de dag, de Pertus. Hij is klaar met werken, de helper van Seixas. Ja, dan gaan we eens vooraan kijken. En daar gebeurt eigenlijk vooral wat we nu zien. Een versnelling van Pogacar. Met Vingegaard op zijn wiel. En dan denk je dat het snel gaat. Maar de man daarachter is Pogacar. En die besluit eens even rustig een slokje te nemen. Zo bollen ze nu door. Het is een wat makkelijker stuk van de klim ook. Vandaar ook dat Pogacar wat extra gas kan geven. 1,5 kilometer nog. Carapaz heeft 48 seconden. En dan op de top is het nog 14,5 kilometer naar de finish. Met daarin nog 1 klim van derde categorie, Sebas.
2: En dat is inderdaad de klim richting Le Lioran. Ja, met de top van die Col de Fonderserre net voor de finish in Le Lioran. Terwijl Tobias Johannessen wel in de problemen is gekomen. Staat natuurlijk ook nog goed In het klassement. Terwijl Evenepoel daar opschiet. Evenepoel, zoals die genoemd wordt op de koersradio. Wij noemen hem natuurlijk gewoon Evenepoel. En Sijk Sas daar nog zit. Even een gedeelte waar we tussen de bomen door kunnen kijken. In die laatste, wat is het, 1500 meter. Zo'n beetje nog tot de top. Weg liep net ook zelfs nog eventjes wat naar beneden. En knap van die Piganzoli die Vingegaard al aan de Giro zegen hielp in mei. Die mee mocht naar de Ronde van Frankrijk uiteindelijk. Als een van de vervangers voor de geblesseerden. En dan zo goed voor de dag komt. Koes is er dus ook af. Die probeert nog wel tussen de auto's om terug te komen. Maar dat lukt de Amerikaan op dit moment niet. Een status quo dus voorlopig nog eventjes in deze etappe. En het wordt weer drukker en het wordt weer steiler op deze Pertus.
0: En daarmee ook spannender. Ben je verbaasd, Annemiek, over wat hier nu gebeurt? Of eigenlijk wat er niet gebeurt?
3: Nou ja, hij heeft nog steeds. Dan moet het nu, als hij wat wil, Pogacar, moet hij nu gaan. Want het is een kilometer aan 9%. Dus echt heel steil nog deze laatste kilometer. En hier gaat hij ook op dit moment. Dus ja, daar had hij op gewacht. Het tempo valt stil. Dit is het moment om te gaan. En dan kan je gewoon in 1 kilometer kan hij gewoon 50 seconden dichtrijden.
4: Ja hoor, Joris. Ja. Reng. Daar is hij vertrokken. Tadej Pogacar. Alsof de anderen er niet staan. Alsof Piganzoli niet goed werk aan het doen was voor Vingegaard. En alsof Vingegaard daar niet heel strijdvaardig zat. Nee hoor, hij bromt er vandaan. En dan moet Carapaz nog 800 meter klimmen. En die heeft 40 seconden op een nu ontketende Tadej Pogacar. Die voelt eens even aan zijn neus. En dan zit hij in die perfecte cadans van hem. Allemaal kracht en souplesse. Bergop zit hij goed op zijn karretje. En begint de groep daarachter te piepen en te kraken. En is Pogacar bezig met wegrijden van Vingegaard. En hij begint Carapaz, de leider in de etappe, de strijd om de ritzegen, te naderen.
2: En daarachter dus kijken ze naar elkaar. Of ja, proberen ze nog een beetje de schade te herstellen op dit kronkelweggetje tussen de bomen door. En er is nog wel wat gebeurd ook daar met McNulty, ploeggenoot van Pogacar. Eigenlijk op de plek waar Pogacar aanging, stond McNulty daar in de gracht naar zijn fiets te kijken tussen het publiek in. Nou ja, hoe dan ook, laatste kilometer van deze Pertus. En Carapaz, als hij omkijkt, ziet hij de man in het geel echt als een kogel naderen, als een vuurpijl.
3: Ja, wel niet.
2: 12 seconden heeft hij nog maar. 12 seconden.
4: En ja, dat groepje Vingegaard, ja, daar zit helemaal geen beweging meer in. Lenny Martinez begint eruit te lossen. Laten we maar naar Carapaz kijken. De gele flits, de gele schicht op de Pertus. En hij ziet in de verte nu, en dat is hier niet zo heel ver bij hem vandaan hoor, in het Magenta. Carapaz door een bocht gaan. En Carapaz probeert zich te verstoppen achter alle toeschouwers. Slalom nu. En denkt, was ik maar boven. Dan ben ik niet zo bang, niet zo heel bang meer voor die gele. Maar op deze stroken van 9% moet iedereen ter wereld bang zijn voor die gele. Voor Pogacar. Niemand kan dat beter dan hij. Carapaz, hoe ga je reageren op het inhalen door Pogacar? Hij wist dat dit ging gebeuren, Richard Carapaz. En nu is de vraag, kan hij mee? Het is nog 250 meter naar de top. Hij moet hem aanhaken. Dan blijft hij kans maken op de ritzegen. En hij gaat het proberen. Hij gaat staan op de pedalen. Carapaz peutert het laatste druppeltje karakter dat hij heeft in zijn lichaam. En dat is een heleboel. Peutert hij tevoorschijn, kan hij hem aanhaken. Dat is belangrijk voor de etappe dat hij nu nog met de gele man mee kan. Pogacar dendert door die bocht. Gaat naar de top van de Pertus. Gaat als eerste boven komen. Gaat zijn leiding in het bergklassement enorm verstevigen. Met weer 10 punten erbij. En heeft op de top zo meteen een seconde of 10 op Carapaz. En dan zal Carapaz een heel goede afdaling moeten rijden. Maar dan lijkt het erop dat Tadej Pogacar, die nu boven is, weer een etappe gaat winnen in deze Ronde van Frankrijk. En dat zou dan nummer 3 zijn.
0: Tja. Annemiek van Vleuten, als je kon, dan duwde je Carapaz nog even voort, volgens mij.
3: Ja, hij pakt hem gewoon net te vroeg terug. Hij had hem gewoon op de top alleen op de top moeten komen. En dan kan hij zijn karretje aanhaken. En dan had ik hem nog wel eens willen zien. Want de klim die hierna komt is maar een derde categorie. Niet zo lastig. Ja, is jammer. Gewoon net, hij hem net daarvoor. Maar goed, heel goed getimed van Tadej Pogacar.
0: Dat is toch weer onvoorstelbaar.
3: Ja, hij weet wat hij kan. Hij heeft het misschien ook wel berekend of laten berekenen vanuit de auto. Het is een kilometer zo stijl. Nu naar beneden. Nou, misschien kan Carapaz Lied wel zien dat hij ontzettend goed kan dalen. Maar goed.
0: Ik wou net zeggen, wie is er een betere afdaler?
3: Ja, Pogacar rijdt ook gewoon op de limiet. En je kan ook vaak zien, als je gewoon lekker aan het rijden bent, dan kan je ook op een of andere manier beter dalen. Dus als je beide goed in vorm bent, of zoals Pogacar is goed in vorm, ja, dan rij je gewoon heerlijk naar beneden.
0: Ja, kan het zijn dat ze met z'n tweeën het redden tot aan de finish? Of denk je, Pogacar is wel straks echt weg?
3: Nou, het zou kunnen. Hij zou hem terug kunnen pakken. Hij blijft natuurlijk druk zetten. Kan ook zijn dat dat is toch best een lastige afdaling die Pogacar nu laat zien. Best een smalle wegen, dus het kan zijn dat hij hard handen overspeelt. Maar normaal gesproken verwacht ik wel, ook met het vermogen wat Tadej Pogacar blijft trappen. Ook dat hebben we ook al eerder gezien in die lastige etappe, dat hij gewoon in de afdaling wegreed. Ja, dit wordt lastig.
0: En ook daarvan weten we dat hij ten opzichte van de etappe in 2024 toen hij het aflegde, waren zijn afdalingen minder goed dan hoe hij dat nu doet, Pogacar. Maar goed, Carapaz hebben we net ook elke centimeter zien gebruiken. Dus wie weet, laten we hopen op een spannende ontknoping nog in het laatste uur van Radio Tour de France.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Een ontketende Pogacar, Joris?
11: Ouderwets ontketend is hij. Hij moet nog dik 10 kilometer, iets meer dan 10 kilometer dus. Hij heeft 10 seconden op Carapaz die alle zeilen aan het bijzitten is. Zoals dat zo mooi kan in een koers als deze. Maar die niet kan voorkomen dat de groep achter hem gaat inhalen. In die groep daarachter geen Isaac Del Toro. Dus UAE gaat de rit winnen naar alle waarschijnlijkheid met Pogacar. Gaat de gele trui wat steviger om de schouders hebben. Maar gaat misschien wel de derde plaats verspelen. Del Toro mist de boot. Vingegaard zit in de tweede groep. En die tweede groep die op 18 seconden van Pogacar zit. Staat op het punt Carapaz te gaan inlopen.
12: NPO Radio 1. 5 uur.
13: Hélène Plag.
14: Qua route dus weinig verschillen ten opzichte van die thriller van de etappe 2 jaar geleden, waar al veel aan gerefereerd is vandaag. Qua uitvoering loopt het toch wel even anders dit jaar. Luister, beleef en kijk mee met de koers via NPO 1 Extra op televisie. En dat is kanaal 81. Nu het NOS Journaal, Casper Meijer.
15: Het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. De rechtbank houdt een verbod dat het kabinet had ingesteld in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname van Solvinity verboden, omdat DigiD daardoor in Amerikaanse handen zou vallen. De politiek maakt zich zorgen over wat er met privacygevoelige informatie van Nederlanders kan gebeuren. Solvinity spande een kort geding aan in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen, maar de rechter gaat daar dus niet in mee. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedampt, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten, zegt de rechtbank Noord-Holland.
16: De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken omdat hij geen schuld heeft aan het ongeluk. Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken, hij heeft geen schuld, vrijspraak.
15: Tamar werd doodgevonden in de berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht een dier te hebben geraakt. Twee Rotterdamse gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 3 en 6 maanden cel. Ze maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer naar huis. Hij mag het hoger beroep in zijn proces thuis afwachten. Wel krijgt hij een enkel band. Marius Burg-Heubu is veroordeeld tot 4 jaar voor de verkrachting en geweld tegen zijn ex-vriendin en ging in hoger beroep. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan latere mijnen. Daarom is er kans op instorting of verzakking. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanochtend en leek aanvankelijk snel onder controle, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
17: Het gaat om een brand in een gebouw midden in het winkelgebied van het centrum van Brussel, bij het bekende De Broekereplein. En het is een gebouw dat nu onbewoond is omdat het gerenoveerd wordt, zodat er straks een hotel, appartementen en kantoren in kunnen komen. En vanochtend vroeg was daar een brand op de eerste en de tweede verdieping. En die was eigenlijk snel onder controle en toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftigere brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
15: Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast zich neerzetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar dat gebeurt tegenwoordig steeds minder. En ook durven reizigers anderen er niet meer op aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe.
18: Mensen gedragen zich over het algemeen best wel goed in het OV. We houden rekening met zwangere vrouwen, met ouderen, we houden de deur open. Maar ik denk dat mensen dit gewoon een beetje vergeten. Dus het zou belangrijk zijn om mensen weer hier een beetje aan te laten denken.
15: Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op de plek wilde zitten. Nog het weer, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden is het wat koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden.
14: Dankjewel, Rijn. Hoe staat het ervoor op de weg?
19: Ja, op dit moment vooral veel vertragingen rond wegwerkzaamheden. En dat zien we op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 25 minuten extra door wegwerkzaamheden. De A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam. Daar was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij en je doet er 20 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam. 30 minuten tijdverlies bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Er stond een kapotte vrachtauto tussen Waalwijk en Vlijmen. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra.
13: Met Guylaine Plag.
14: Ja, en hij, de man in het geel, kijkt af en toe even achterom, neemt weer een slokje water en oogt ontspannen. En daarachter, Joris, bijna alle grote klassementsmannen.
20: Ja, bijna allemaal. Geen Del Toro dus. Die zit in de derde groep. Als we zeggen dat Vingegaard de tweede groep is, Pogacar de eerste groep. Pogacar moet nog 5,7 kilometer. Moet nog één keer echt klimmen. Daar is hij net mee begonnen. Dat is een ding van derde categorie. En dat duurt 3 kilometer omhoog fietsen. Dan de groep Vingegaard, Evenepoel, Lipovic, Skjelmose, Ayuso, Seixas. Met een goede strijdbare Vingegaard. En die ziet aan de tijdverschillen en die voelt aan dat Pogacar vandaag gewoon wel weer heel goed is en de baas is, maar niet superieur, subliem, moorddadig bezig is. Want het gat tussen Pogacar en groep Vingegaard is 23 seconden en daar gaat Evenepoel eraf. Op die klim van de derde categorie. Evenepoel zat net al een beetje op het vinkentouw aan de achterkant. En lost nu uit het groepje Vingegaard. Voor wat het waard is. Carapaz, zegt u, die zit in de derde groep. Die zit bij Del Toro en bij Martinez. En ook bij Pidcock. En die mannen zitten al op een minuut van de man vooraan in de gele trui. Tadej Pogacar, die op weg is, Sebastian, naar zijn derde ritzegen.
0: Alweer een ritzegen voor hem. Vingegaard in de bolletjestrui. Die probeert hij nog de meubelen te redden. Lipovic in het wiel. Dan Pol, Sijksas. Dan Skelmose en Ayuso. Dan 6, 7, 8 meter niets. En een Evenepoel die daar een fan moet ontwijken met de vlag. Nou, geen idee uit welk land dat was. Die vlag die herkende ik niet. In ieder geval op deze brede weg. Van de Fondeser, 3300 meter lang. Bijna 6% gemiddeld naar 1294 meter hoogte. Moet Evenepoel wat terrein prijsgeven. Dus op Lipovic, zijn ploeggenoot met wie hij het verbaal nog wel eens aan de stok heeft. Die nog wel eens uitdaagt. Nu naar de binnenkant. Ja, Evenepoel als tijdrijder kan natuurlijk wel lange tijd één verzet rondmalen. En probeert nu weer terug te keren in het wiel van Skelmose. 20 seconden op 5 kilometer van de aankomst. Laatste 5 kilometer en 20 seconden de voorsprong van Pogacar op het groepje met Vingegaard. En daar zit dus 3 meter achter Remco Evenepoel.
14: Annemiek van Vleuten, ik denk dat veel mensen die zitten te luisteren toch nog denken, kan het nog, kan het nog? Met ja, ruim 20 seconden.
21: Het zou kunnen, want ze zitten wel in een groepje te achtervolgen. Dus als ze de samenwerking echt heel goed op orde krijgen. Maar toch zie je vaak dat het altijd een beetje...
14: Ieder voor zich gaat dan.
21: Ja, maar in dit geval is het wel dat de jongere trui ook mee gaat spelen. Want dat toch is gelost.
14: Ja.
21: En ja, Yuso doet ook mee voor de jongere trui. En die zit in dat groepje. En die heeft nog een ploeggenoot, Skelmose, bij zich.
14: En Sijksas zit er ook nog bij, toch?
21: Ja, Sijksas gaat ook voor de jongere trui eventueel. Dus... het is interessant, dus dat zal zeker de samenwerking, die is daar ditmaal wel heel goed. Ja, dus dat maakt het wel extra spannend.
14: Dat maakt het spannend. En we horen Joris net zeggen, hij is tot nu toe, Pogacar dan dus, nog niet superior, subliem bezig geweest. Zegt dat iets over vermogen of gewoon een keuze?
21: Ja, dat kan natuurlijk zijn, hè, dat hij echt zijn benen voelt. En dan ga je inderdaad zo kort mogelijk maar proberen die inspanning te doen. Wat we hem vandaag hebben zien doen. Misschien toch ook een beetje met de hersenenkoersen. Het is nog ver. Maar misschien inderdaad ook wel dat hij niet top was. En ik vond ook wel, we zagen hem echt all-out gaan. Hij vertrok laat, dus hij moest ook all-out op die klim waar hij Carapaz terug wilde pakken. Maar je kon wel zien dat het een pijn deed.
14: Ja, voor het eerst dat gevoel. Hij moet eraan werken. Hij moest even er doorheen, Joris.
20: Ja, zoiets. Ik weet het niet, hoor. Het is gewoon 30 seconden nu ook. En hij is gewoon de beste. En ja, misschien is het ook niet echt meer nodig, hè. Dat gevoel kan het ook zijn. We gaan het achteraf ongetwijfeld horen. We hebben in al die Tour de France met Pogacar in een hoofdrol wel gezien dat hij altijd wel een wat mindere dag heeft. En soms ook twee. Maar ja, wat is minder als je naar hem kijkt? Zo mooi als hij door die bocht snijdt hier op 3,8 kilometer van de finish. 1 kilometer onder de top. Groep Vingegaard op een minuut. Een ploeterende Evenepoel. 10 seconden daarachter. En Vingegaard zoekt hulp. Kijk eens even om en dan ziet hij Lipovic, Sijksas. En die twee van Lidl Trek, dat zijn Ayuso en Skelmose. Die daar wel rijden, maar die je eigenlijk niet ziet. Ze doen niet echt mee met het strijden, die twee. Maar ze zitten daar mooi wel. En op die manier gaat Lidl Trek het goed blijven doen in het ploegenklassement. Even de boel verder daarachter. En de groep Del Toro, die daar net wel weggereden is van zijn kompanen. Op een heel dikke minuut nu al. En ach, Remco Evenepoel. Eraf gereden nu na twee beklimmingen van eerste categorie op een heuvel van derde categorie. Het moet pijnlijk voor hem zijn. Hij moet nu nog 1 kilometer omhoog. Dat betekent dat Pogacar al dichterbij het laatste stukje van deze etappe is. En dat is vooral naar beneden. En dan nog, Sebastian, 500 meter aan 7% naar de finish in Le Lyon.
0: Waar die 2 jaar geleden dus werd verslagen na een zinderende strijd. Een prachtig duel was dat door Jonas Vingegaard. En nu gaat hij zijn revanche halen in Le Lioran Tadej Pogacar. Waar we voor de 3e keer gaan aankomen. Greg van Avermaat won daar. Vingegaard won daar dus 2 jaar geleden. Pogacar gaat op de erelijst, zeg maar, erbij komen van Le Lioran. Terwijl Vingegaard nu het tempo nog altijd opvoert bij die achtervolging. Of onderhoudt bij die achtervolging. Volgens Lipovic schudde net nee toen de Deen even over zijn schouders keek en vroeg om hulp. En kort daarachter, daar ziet Evenepoel dus dat verschil alleen maar groter worden. Sijksas zit erbij, maar er komt weer geen Franse ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk. Het moet vanavond komen voor de Fransen bij Le Match.

Bobby is boven. Het is geen oranje boven, maar geel boven. Hij heeft de laatste echte klim van de dag gehad. De Col de Font de Serre van derde categorie. 2 punten voor hem. Ja, daar gaat het hem allemaal niet om. En dan gaat hij nu een stukje naar beneden fietsen. En dan komt er nog een lekker glooiend stuk omhoog naar die finish in Le Lyon. Waar hij 2 jaar geleden spillekoek kreeg van Vingegaard. Vandaag is het andersom. Bobby boven de groep Vingegaard. Dat gaat nu toch al naar de 40 seconden. En Evenepoel zit daar nog altijd 10 seconden achter. Vingegaard zet aan, komt als tweede over de top, wil nog wat, zoekt hulp en zegt tegen de anderen: kom op jongens, laten we nog wat doen. Maar niemand wil eigenlijk wat in de groep van Vingegaard. En dat geldt dan dus voor Lipovic, voor Skjelmose, voor Ayuso en voor Seixas. Die hangen er allemaal een beetje aan en die geloven het wel. Het geloof zit vooraan, het grote gele geloof. Tadej Pogacar, nu nog wat keren en draaien door smalle bochtjes. En dan naar die finish. En dat is nog 1700 meter voor hem. Hij heeft de anderen voor de derde keer deze Tour een flinke draai om de oren gegeven.

dat het geen massasprint wordt vandaag, want hij zit op een heel smal weggetje. Het is net 2 meter breed, denk ik. Tadej Pogacar, en toch gaat hij 50 per uur naar beneden. Wel goed kijken. Nu kijkt hij vlak voor een bocht om. Wat een man is het ook, hè. Maar hij blijft goed kijken, goed de bochten inschatten. Een beetje spelen met de remmen, een beetje de benen en de rug strekken. En dan weer in de koershouding komen. 1 kilometer nog voor de koploper in deze etappe. De grote gele kerel van deze Tour de France, Tadej Pogacar. Ook vandaag trekt hij het gele tafellaken naar zich toe in de Tour. Hij won etappe 3 op 6 juli in Les Angles. Hij greep etappe 6 in Gavarnie-Gèdre. 9 juli was dat. En nu is het voor de 3e keer raak deze Tour. Hij kijkt al een beetje naar de camera. Ziet er ontspannen uit. Is waarschijnlijk ook vandaag in een jolige bui. En krijgt nog wat te horen in zijn oortje. En dat is alles wat gebeurt in deze laatste kilometer. Nu begint ook de groep Vingegaard aan die laatste strook.

0: Er is niks aan te doen. Er is geen kruid tegen gewassen. Er staat geen maat op deze gele kerel. Er is maar één Pogacar in de Ronde van Frankrijk. Rug nummer 1 is voor de derde keer deze Tour de baas. En ik voorspel u vast met waarschuwende toon dat dat niet voor het laatst is. Voor de 24ste keer in zijn carrière gaat hij een etappe winnen in de Tour. Hij is bijzonder stevig leider in het bergklassement. Hij gaat zijn voorsprong in het algemeen klassement, die al 2 minuut 42 op Vingegaard was, groot maken. Heel groot maken. Hij balt de rechtervuist al. Zet dan beide knuisten toch nog even op het stuur. En komt nu over de streep. En overeind. Laat zijn shirt zien. En dat straalt in de zon. Het geel van Pogacar. Van een geel goede Pogacar. Dat is de winnaar van de 10e etappe. Voor de derde keer raak voor hem. En daar komt de rest aan. En bij Red Bull Bora zullen ze het moeten hebben van Florian Lipovic. Want hij komt nu naar de tweede plaats gesprint. Waar is Vingegaard dan? Die zien we niet. We zien Vingegaard niet. Waar is Vingegaard gebleven? Dat is de vraag en dat is een mysterie. Nee, hier komt Evenepoel nu als tweede over de streep. Dan Lipovic, dan Sexas en dan de twee. En daar is Jonas Vingegaard pas. Die heeft de handrem aangetrokken in de laatste meters. Wat is daar gebeurd? Ja, het is toch wel reden tot een kleine stemverheffing. Jonas Vingegaard is tot stilstand gekomen. En dat is gewoon een fysieke oorzaak geweest, hoor. In de laatste meters. Die heeft een klap gekregen. Is dus ook nog ingehaald door Evenepoel. En dan is er dus toch nog wel iets gebeurd. Op weg naar Lyon in de laatste 500 meter. Daar komt Del Toro aan. En Vingegaard verliest, als ik het goed zag, 40 seconden extra op Pogacar. Stof tot napraten genoeg. Wat gebeurde er met Vingegaard in dat laatste stukje? Dat laatste hellende strookje naar de finish. En waar toverde daarbij Pogacar het vandaag nu weer vandaan? Ritzegen 3 voor de grote baas in deze Tour.
1: Tja, laten we veel vragen alle tijd nog om die te beantwoorden. Maar om bij die laatste te blijven, waar haalde die het nu toch weer vandaan? Nou, niet uit zijn tenen, Annemiek.
2: Nee, echt klasse. Ja, maar ik kan ook wel zien aan die groep die erachter zit dat het echt een hele zware dag is gehad. Iedereen is helemaal kapot en Vingegaard kan het zelfs niet bijhouden. Dus dit is echt een zware dag geweest.
1: Ja, hij koos zijn moment zorgvuldig en was meteen meedogenloos. Tadej Pogacar dus wint etappe 10 in Le Lioran. En er zijn heel veel vragen nog te beantwoorden. Onder meer over Vingegaard. Dat doen we zo meteen.

0: Summer in the City van Loving Spoonful. Ja, Joris, wie er als eerste over de streep kwam, dat was duidelijk. Daarna verschoven toch wel wat dingen nog.
1: Het was zo verwarrend, want je ogen gaan dan Vingegaard zoeken. En dan zie je in die zoektocht ook nog over het hoofd dat Evenepoel gewoon teruggekeerd is. Hè. In die laatste meters die hem dus heel goed liggen. Hè. Dat was echt Evenepoel-terrein. Dus met een grote versnelling tegen die 7% op. Dat kan Evenepoel fantastisch. En die maakte alles goed. Tenminste, wat hij aan het verliezen was in die laatste meters. En Vingegaard, die heeft daar echt een tik gekregen of zo. Misschien ook wel een technisch malheur, hoor. Dat gaan we nog horen. Het is gewoon onduidelijk vanaf deze plek. En Sebastian Timmerman, ja, die is daar dan al weg met de motor. Die mag daar niet meer zitten. Dus op die plek, daar hebben we gewoon geen ogen gehad. We zullen dat moeten horen in de interviews achteraf. 1 Pogacar, 2 op 32 seconden. Heel goede slotmeters gereden. Evenepoel, 3 Seixas en Lipovic op 34 seconden. Die is dus 4 Lipovic. Ayuso 5. Ik zeg Seixas, wacht even. Nee, dat klopt niet.
0: Seixas derde.
1: 3 Seixas, 4 Lipovic, 5 Ayuso, 6 Kjelmose, 7 Vingegaard op 44 seconden. 8 Del Toro, 9 Pitcock en 10 Martinez Carapaz. 11e, de moedige aanvaller van de dag. Pogacar heeft in het algemeen klassement nu 3:36 op Vingegaard. 3 Evenepoel op 4:06, die heeft zijn derde plaats verdedigd. En Ayuso is nu 4e op 4:22 en hij is de nieuwe leider, vond Annemiek. Interessant, hè, en die noemde dat ook, dat het ook belangrijk is in het jongere klassement. Maar ja, we kunnen allemaal dingen zeggen en beschouwen en weten en vinden en melden, maar het is gewoon weer Pogacar vandaag, ook in de 10e etappe.
0: Ja, maar goed, Annemiek, het is ook leuk om naar de rest te kijken.
2: Zeker, heel spannend voor de plek 2, 3, jongerenklassement, ploegklassement. Dus,
0: Is dit dan, haalt Evenepoel, waar haalt hij dat vandaan? Of heeft hij gewoon iets bewaard nog om toch als tweede dan te finishen?
2: Ja, Joris zei het al goed, dat is echt een stukje wat hem gewoon heel goed ligt. Dat is een beetje een explosief aankomst. Lipovic moet het veel meer hebben van de lange beklimmingen, van het lange taaie uithoudvermogen. En Evenepoel, dan komt ook de tijdrijder in hem naar boven, hij is gelost. Hij rijdt dan eigenlijk op zijn eigen tempo weer dicht. Mm-hmm. Ja, en hij heeft dan ook zoveel inhoud dat hij dan wel toch relatief ervan kan herstellen. En dan dit er nog uit kan persen.
0: Ja. Als we dan kijken, Vingegaard, want die ging stuk. Tenminste, tenzij er een andere verklaring is. Hè, die hopen we dan nog wel te horen. Hij vroeg natuurlijk best wel een paar keer dat hij, of hij vroeg het, hij keek achterom. En je zag hem toch in alles gebaren van jongens, kom op, laten we dit met elkaar doen. Of help mij.
2: Ja, want eigenlijk mijn voorspelling van, die jongere trui, daar kunnen jullie ook. Ja. Ze kunnen gewoon tijd pakken op Del Toro. Ze kunnen allemaal schuiven in het klassement. Dus je zag eigenlijk geen samenwerking. Maar goed, ik denk dat Vingegaard eigenlijk ook wel zo hard ging op die klim. Die andere mannen weten allemaal, jij bent beter op deze klim. Dus dan is het ook de samenwerking en ook wat minder nuttig op een klim. Om nou een kop over te nemen. Ik denk dat al die mannen gewoon echt blij waren dat ze het tempo van Jonas Vingegaard konden volgen. En dat Jonas Vingegaard uiteindelijk moet lossen. Misschien is het een technisch mankement geweest, maar kan ook heel goed zijn dat hij gewoon all-out heeft gespeeld. En echt gewoon super hard heeft gereden, alles heeft gegeven. En dat hij dan gewoon op dat laatste stukje, wat ook explosiever is, wat hem dus iets minder ligt, als bijvoorbeeld een Evenepoel, het gewoon even niet meer bij kan houden.
0: Ja, wat ook wel weer fijn is als we dat zien, toch? Dat hij er in ieder geval voor wil gaan. En dat er niet meteen berust is. Want daar ging het de afgelopen dagen natuurlijk over. Gaan ze op die rustdag hun plannen aanpassen en kijken, we laten hem.
2: Nee, ze hebben helemaal geen berusting gezien. Nee. We hebben natuurlijk gezien dat Picanzoli die zette het eigenlijk probeert het op te zetten voor hem.
0: Die was tot nu toe nog niet heel zichtbaar.
2: Nee, dus knap. Heel knap heeft de Giro gereden. Heel knap dat hij dit nog kon doen. Want toen zag je ook echt wat de voorsprong naar Carapaz best wel teruglopen. Uiteindelijk neemt Pogacar het over. Vingegaard niet, maar goed, wel knap. En wat ik ook hoopgevend vind, is dat Decathlon toch laat zien. Wij zijn er ook nog. En dat zij het brutaal gewoon even overnemen.
0: Ja, dat Seixas op een gegeven moment met Prodom samen voorop kwam. En dat Seixas ook nu als derde finisht. Dat is dan op een 14 juillet toch nog best mooi.
2: Ja, nou, ik denk dat hij super blij mag zijn als
0: zo
2: hij
0: jong
2: op het podium, of in ieder geval vecht voor het podium, dan is gewoon heel sterk.
0: Ik heb nog een vraag voor jou van Jurjen. Die zegt, mooie overwinning weer van Pogacar. Mijn zoon Hugo is 10 jaar, stelde hier op vakantie in de Bourgogne. Het is zo lekker, hè, mensen. Lekker op vakantie en dan radiotour luisteren. De vraag die ik niet goed kan beantwoorden, is Pogacar beter dan Eddy Merckx?
2: Wauw, ja, goede vraag. We kunnen dat totaal niet vergelijken. Het materiaal is er zo voor op vooruit gegaan. Ja, hoe kan je dat twee renners uit verschillende tijden met elkaar vergelijken, is gewoon niet vergelijkbaar. Ja, ze hebben het altijd over de greatest of all time. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Want ja, voor mij valt het gewoon niet te vergelijken.
0: Maar als je kijkt hoe Merckx was ten opzichte van de rest, als je dat kijkt, en hoe Pogacar is ten opzichte van de rest.
2: Nou, het lijkt veel op elkaar. Ja, het is ook een kannibaal en deze Pogacar. En ook op alle gebieden. Dus wat dat betreft, het maakt het natuurlijk heel uniek dat hij ook klassiekers kan winnen. En dat deed Merckx natuurlijk ook.
0: Ja. Kun je zeggen dat de schade in die zin nog redelijk beperkt is gebleven voor een Vingegaard met 40 seconden erbij?
2: Ja, op zich wel. Al was het natuurlijk niet een finale en een finish waar je echt heel veel tijd kan pakken. En zeker omdat Pogacar ook heel laat ging, kon hij ook gewoon niet heel veel tijd pakken. Dus dan heeft hij er eigenlijk ook voor gekozen om vandaag niet enorm verschillen te maken. Misschien had hij inderdaad ook de benen niet. Nog weer iets hoopvol, hoopgevend. En ook wel iets wat ik me hoopgevend vond trouwens, is dat Del Toro had niet zo'n goede dag. Dus uiteindelijk zagen we UAE eigenlijk ook niet de allerbeste dag hebben. En ze domineerde het wel lang, maar niet helemaal tot in de finale.
0: Nee, kun je die conclusie trekken of kan het ook een keuze zijn dat ze zo hebben gereden?
2: Nou, Del Toro liet in ieder geval sowieso een punt van zwakte zien. Is ook een jonge jongen natuurlijk. Dan moet je altijd nog maar afzien. Ga je dit niveau 3 weken lang volhouden? Dat zullen ook bij Paul Sextas is dat de vraag. Als je zo jong bent, dan kan je inderdaad een hele goede explosieve toerstart hebben. Wat we ook bij Del Toro hebben gezien. Maar ga je dat wel zo lang volhouden? In die derde week komen echt pas die taaie mannen boven drijven. Die heel goed herstellen en van al die inspanningen. En ja, dat is wel in het voordeel van een Jonas Vingegaard. Maar op dit moment ook van Pogacar.
0: We praten zo meteen verder. En dan hopen we natuurlijk ook de eerste reacties vanuit Frankrijk te krijgen.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: De bouwverslimmer.
13: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
14: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
15: Soudal, de bouwverslimmers.
14: Iedere klus weer.
16: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
9: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar Mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
20: NPO Radio 1.
0: Half zes is het geweest, u krijgt het NOS Journaal van Casper Meijer.
21: De Britse overheid heeft in coronatijd miljarden verspild aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Volgens een onderzoekscommissie werden de spullen ingekocht zonder dat er goed naar de vraag vanuit ziekenhuizen was gekeken. Uiteindelijk moesten beschermingsmiddelen ter waarde van 11,5 miljard euro worden weggegooid omdat ze over datum waren. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden ten zuiden van Parijs vandaag nog onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. De natuurbrand heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. De twee mannen die worden verdacht van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Dat zeiden ze tijdens de politieverhoren die zijn ingezien door een Franse krant. Een paar dagen voor de roof werden ze benaderd. Door wie willen ze niet zeggen uit angst voor wraak.
0: Dankjewel Casper. Willemijn is weer hier voor de weersverwachting. Nou, brand maar. Los, barst los.
2: Net als een zonnetje.
0: Ja. Ja.
2: Want dat brandde ook los vandaag. Want het eigenlijk een hele onbewolkte dag hebben we achter de rug. Met wel verschil in temperaturen nog steeds. Hoewel het op de Waddeneilanden ook al wel zo 4, misschien plaatselijk net 25 graden is geworden. In het zuiden van Nederland zaten we ruim boven de 30 graden. Komende nacht koelt het natuurlijk wat af. Er is weinig bewolking. In het oosten wordt het een graad of 14. In het zuidwesten met name een graad of 19. En vooral in de kuststreken en op het IJsselmeer staat net wat meer wind. Dat is morgen ook het geval. Maar dat kan ook natuurlijk wel een klein beetje verkoeling brengen. Morgen zeker 25 graden op de Waddeneilanden. En in het zuiden van Nederland 30 graden. Er is heel veel zon. Wel gaan er in de loop van de middag wat stapelwolken ontstaan. En misschien dat in het uiterste oosten van Gelderland een enkele stapelwolk nog tot een onweersbui gaat uitgroeien, maar die kans is echt heel klein. Donderdag ook een droge en hele warme dag. Vanaf vrijdag zien we toch wel een beetje een verandering. Vrijdag zou je een beetje een overgangsdag kunnen noemen. Want dan komt de wind uit een andere hoek, uit het noordwesten. En vanuit daar komt echt wel wat minder warme lucht langzamerhand onze kant op. En dat betekent dat we in het weekend, zeker op de zondag, nergens meer de 25 graden lijken te gaan halen. Er is ook kans op buien, dat op de vrijdag en misschien op de zondag een klein beetje. Maar het zal geen zoden aan de dijk zetten als je ook naar de berichten luistert over die lage rivierstanden, want dat gaat niet veranderen.
0: Nou, inderdaad, ja, dat is
2: droog.
0: Ja. Dankjewel Willemijn. Rijn heeft nog de verkeersinformatie.
22: 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat is echt wel een stukje drukker dan gebruikelijk. Je merkt het vooral rond Rotterdam en Utrecht. Op de A4 richting Rotterdam is het erg druk tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein. 30 kilometer met 45 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Bij het knooppunt zijn ze aan de weg bezig en daarom doe je er 45 minuten langer over. De A16 richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daarom dicht en je vertraging een half uur. Tot slot de A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Gorkum wordt er aan de weg gewerkt. Je doet er hier 20 minuten langer over.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
3: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
24: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
25: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
27: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
25: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
27: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
28: NPO Radio 1.
29: Die luistert.
28: Weet meer.
29: Doei!

0: La Ballade de Jean Lure, de man die zijn jongensdroom waar maakte, met 12 jaar al een eerste album schreef. Ja, en dit is natuurlijk een van de meest bekende nummers van de tourartiest van vandaag. Ja, 3 ritzegens dus alweer deze tour voor Tadej Pogacar. We kunnen even naar hem gaan luisteren.
1: Yeah, I mean, today was incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. And yeah, it also happens that 2 years ago Jonas beat me in the sprint fair and square, and today I had similar legs at the finish, completely destroyed. But yeah, I enjoyed the day, and in the final I didn't know I'm gonna win until the last kilometer, and yeah, then I remember it's Bastille Day, and tried to honor the yellow jersey, and yeah, thanks to all the fans that they came today to the road, and yeah, was amazing atmosphere, even though some booing. To all the guys that were booing, they give us more power.
2: Well, thank you. thank you for France. Take us through the moment you attack and that the power you give all the way to the finish. What goes on in your mind? Do you know what's going on? Are you in contact with the DS, or is it just chaos all the time?
1: It's funny, today we were trying new radios, and when it was too much public, I don't hear nothing in the radio. So the last 10 kilometers, I didn't know what's the gap, who is doing what. And all I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well. We also did recon yesterday. And but yeah, also there was a little bit doubt in my head since 2 years. 2 years ago, Jonas came. And then, I was empty to the sprint, so for sure I had this in my head also until the final few hundred meters.
2: No doubt this time you increase your advantage in the overall on Jonas, on Remco, on Juan Ayuso. Another positive day for you on the Tour de France.
1: Yeah, no, I think so far the Tour was perfect for me, for the team. It suited us really well, and yeah, it's today, for example, perfect climbs for each one of the rider in the team, so everybody could do their job, and in the end I could finish it off. Also Isaac did super good, and try to follow the rest, and yeah, he's a fighter, and he's also there now fighting for a top spot.
0: Dat laatste vind ik wel interessant, wat hij hier over Isaac Del Toro zegt, want wij eigenlijk concluderen het was misschien niet de beste dag. En Pogacar begint over iedereen van het team heeft het waanzinnig goed gedaan en zijn taak gedaan. Ook Del Toro. Verbaas je dat, Annemiek, of niet?
3: Nou, niet zo steeds beter Pogacar leer kennen is dat hij alles weer een beetje weet om te draaien. Hetzelfde wat hij zegt met het boegroep, dan zegt hij dankjewel. Want het geeft ons extra motivatie. En voor mij had Del Toro gewoon wel echt een mindere dag vandaag. Dus ja, hij heeft vast zijn werk gedaan. Maar ik denk niet dat dit het voorafgestelde plan was. Want het is natuurlijk veel lekkerder om hem kort in het klassement te houden. Dan kan hij het spel spelen, ook met Del Toro. En dat zijn ze vandaag kwijtgeraakt.
0: Ja, toch? Ja. Is de rekening vereffend ten opzichte van 2 jaar geleden?
3: Nou, ruim groot.
0: Dat kan hij niet waar maken. Dat hij zegt, nou, ik was daar niet heel erg mee bezig. Want hij refereert er echt 3 keer aan. In
3: ja. Nee, we hoeven hem niet altijd op zijn woord te geloven. Ze hebben al achtergekomen deze Tour de France. Soms zeggen ze, we gaan niet voor de etappe, gaan ze er toch voor. Nu ook, deze was weer rood omcirkeld in de agenda. Dat zat hem wel hoog, denk ik.
0: Ja. Geloofde je hem wel op het moment dat hij aangaf van, ik had eigenlijk net als 2 jaar geleden, my legs were destroyed, zoals die zei. Dus eigenlijk was het klaar, wat benen betreft. Want hij keek natuurlijk wel een paar keer achterom. Wat je normaal ook niet zo vaak ziet doen. Had je het idee dat hij toch wel zwaar had?
3: Ja, dat geloof ik wel. Want omdat
0: niet alleen met die klim dus, hè? Want dat zei je al. Van toen zagen we van, nou, moest hij echt wel even alles geven.
3: Ja, toen is hij denk ik zo diep gegaan. Dan is het wel heel moeilijk om daar echt een hele korte tijd van te herstellen. Dan heb je even een korte afdaling. En dan moet je daarna toch best wel weer op de pedalen gaan staan. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij daar echt wel diep van is gegaan. Dat hij door zo lang te wachten, heeft hij zich niet heel makkelijk gemaakt. Ja,
0: kan die radio, want hij vertelde van, we hebben nieuwe radio's gebruikt. En de laatste 10 kilometer was er eigenlijk door geruis en storing heb ik niet veel meer kunnen horen.
3: Nee, dat klopt wel. Heel vaak. Die mensen denken allemaal van die met die radio's kan je een soort computerspelletje spelen. En hoor je alles.
0: Maar dan zeg je ja, nu. Hop, ja, en dan ga
3: inderdaad.
0: Je.
3: Nou, dan nog zit er heel vaak een vertraging in van minimaal een minuut.
0: Oh, echt waar?
3: En helemaal. Je bent ook nog afhankelijk van mobiel internet soms. En dat is ook niet op elke plek helemaal top. Of in ieder geval ja, dat er connectie is. En dan heel vaak die dingen storen of je hoort het niet. Maar helemaal die ploegleidersauto zit er ook niet altijd zo strak achter. Zeker niet als de verschillen maar zo kort zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft was zijn eigen timing briljant. Wederom.
3: Ja, heel goed.
0: Ja. Last minute, maar hij deed het. Daarna ging hij als een vuurpijl. Een nieuwe klap dus voor Jonas Vingegaard en team Visma Leasebike. En daarom zocht Steven Dalebout direct na de finish de ploegleider Mark Reef op.
4: Mark, wat is jouw gevoel nu?
5: Ja, ik denk dat we realistisch moeten zijn op dit moment. En Pogacar die maakt een heel sterke indruk. Die wint hier weer met 45 seconden voorsprong. Jonas is heel goed. Heeft gevochten voor wat hij waard was. Maar dit is nu wel wat de situatie is.
4: Terwijl ik nog even dacht, wow, de ploeg van Pogacar lijkt toch niet zo sterk als de afgelopen dagen. Bood het ook een beetje hoop voor jou?
5: Je moet altijd afwachten, want het is afhankelijk van je kopman, hè, hoe sterk je bent. Uiteraard waren Yates en McNulty, die moesten het beide tegelijk laten gaan. Ons doel was ook om met Davide in ieder geval over te nemen, of met iemand die daar was aan het begin van de klim. Op dat moment was het tempo nog hoog genoeg, maar op het moment dat zij wegvielen hebben we overgenomen met Davide, tot het moment dan dat Pogacar aanviel.
4: Hoe moet het nu verder?
5: Ik denk dat we realistisch zijn. Wat ik net ook al zei. Pogacar maakt tot nu toe de sterkste indruk. Maar we zullen blijven vechten tot aan Parijs.
0: Kijk, dat is goed om te horen natuurlijk. Dat willen we allemaal graag zien, die vechtlust. Davide is natuurlijk Piganzoli, hè, waar hij het dan over had. Die op een gegeven moment even aan kop kwam rijden. En ook toen, jij refereerde daar ook nog aan, zag je Pogacar daarachter gewoon even op zijn gemak, terwijl je in de stijging zat, een slokje water nemen.
3: Ja, dat is natuurlijk ook echt een beetje powerplay. Hè? Echt een beetje ook aan alle tv-kijkers, maar ook aan alle ploegleiders laten zien van, joh, jullie kunnen wel, en vooral de Visma-ploegleider, jullie kunnen nu wel je man op kop zetten, maar ik ga gewoon nog even wat drinken. Ik ben er niet zo van onder de indruk van dit tempo. Ja. En ja, daarna neemt hij het ook gewoon over. Ja, dat is wel, ik moest er erg om lachen. Dat is echt een beetje in het wielrennen. Soms gebruik je dit soort trucjes eigenlijk om gewoon even, ja, een beetje powerplay te spelen.
0: Oh ja, mevrouw van Vleuten.
3: Ik kan niet ontkennen dat ik het ook wel eens heb gedaan. Ja. Maar dan vooral om eigenlijk op het moment dat ik helemaal mijn limiet zat, dat ik dacht, ik ga nu even wat drinken. Ik ga even laten zien dat ik...
0: Dat er niks aan de hand is.
3: Ja, dat er niks aan de hand is, ja.
0: Nou, liep je ook een beetje stoer te doen. Ja. Je heel anders voelde op dat moment. Heeft Visma Leasebike een probleem? Of zeg je, dat valt op zich nog best mee?
3: Nee, ik denk dat meevalt. Het was ook heel mooi natuurlijk om Piganzoli vandaag weer een goede doen te zien. Ja. Die hebben we eerder wat zwakker gezien. Jorgens zijn gevallen vandaag. Maar ik denk dat Vingegaard heeft alles gegeven. Ik deed het ook heel netjes. Eigenlijk kon gelijk niet mee. Vingegaard had eigenlijk wel wat meer seconden. Maar goed, ze zijn strijdbaar. En we zien ze nog steeds rijden met een plan. En dat was mooi om te zien.
0: Remco Evenepoel, die werd dus tweede vandaag. En dat terwijl die het ook flink moeilijk had. Zijn verhaal nu bij Han Kok.
6: Ik had eigenlijk een heel goed gevoel de dag door. Beetje moeilijk in het begin, maar er wel doorgekomen doorin de etappe. En wat kan ik zeggen? Ik had een goed gevoel bergop. Moeilijk momentje in de vallei. Ik had het gevoel dat er een paar jongens aan het snokken waren. Weg naar zo wat tempoverstelling. Dat was wel moeilijk. Dus dan kon ik even niet aanpikken. En dan bleef je constant op 5 à 10 seconden hangen. Dat was wel pijnlijk. Maar uiteindelijk een goede afdaling gereden en nog een goede eindsprint. Dus lastig momentje, maar wel een goede etappe over het algemeen.
7: Ja, toen je naar boven reed, naar de bus, liep ik tussen jullie in. Toen zei je, they killed me in the valley.
6: Ja, door die tempowisseling, die kleine snokjes, dat heeft mij echt pijn gedaan. Dat is iets dat ik meestal niet echt graag heb. Als tijdrijder kan je dat niet echt goed zo aan die snokken. Maar goed, ik ben teruggekomen. Blijven vechten en... Uiteindelijk was het een goede keuze, want ik word nog mooi tweede. Dus gelukkig heb ik doorgebeden.
7: Ja, je staat goed derde nu in het klassement, hè?
6: Ja, inderdaad. Nog een goede sprint, een paar secondes gepakt. Zowel in afstand als op de meet. En Del Toro een beetje tijd aangesmeerd. Dus dat kan gebeuren. Hè. Het is dag na de rustdag, dus dat zijn altijd wel iemand dat een mindere dag heeft. Dus... moet je tevreden zijn en nu vooruitkijken terug.
7: En met een goed gevoel lekker voetballen kijken vanavond?
6: Ja, absoluut. Dat gaat leuker zijn dan de etappe rijden vandaag.
7: Wie wint?
6: Dat is moeilijk, want we zijn in Frankrijk. Hè, maar ik breng veel tijd door in Spanje, dus ik ga Spanje zeggen.
0: Ja. Dat verbaast me dan weer niet.
3: Nee.
0: Mooi is dat. Evenepoel was dat. Annemiek, jij gaat weer door naar de avondetappe.
3: Ja.
0: Daar zien we jou vanavond weer bij Dione.
3: Ja, over een uurtje.
0: Ga snel.
3: Dank je.
0: Dank je wel weer voor vandaag.

0: Is van mij.
1: Sommige nummers die blijven gewoon zo leuk. 32 jaar van Doe Maar. Wat krijgen de renners morgen voor te kiezen? Joris van den Berg weet het.
2: Ze kunnen mooi even bijkomen morgen. De renners die vandaag afgezien hebben in het klimmen. Ja, behalve de sprinters. Want het woord lijkt me weer aan hen in etappe 11. Vichy Nevers, 161 kilometer. Niet al te lang. Twee keer klimmen. Ja, noem je dat klimmen. Vierde categorie onderweg. Twee keer een dikke kilometer aan 5%. Nee, dit moet gewoon weer sprinten worden. De rappe kerels van de Tour gaan strijden om een zege in een massasprint in Nevers.
1: Ja, die rappe kerels die hingen vandaag nogal achteraan. En als het goed is komen die wel op tijd binnen, zodat ze morgen natuurlijk wel gewoon aan de start kunnen staan. Goed, gisteren, weet u, werd er natuurlijk niet gekoerst en hadden de renners sowieso rust. Maar vandaag ging het weer als een tolle.
2: Wat nou rustdag? Dit is onrustdag vandaag. Aurillac naar Le Vioran.
3: Op deze 14 juillet.
2: 1,5 spektakel. Veel demarages. Van der Poel al actief geweest.
3: Draaien, keren, op en af. Geen 100 meter rechtuit.
2: Kan een slagveld worden vandaag.
3: Joris, zijn Van der Poel en Arendsman alweer terug aangesloten. How are you?
2: Ik probeer tijd te rekken, hè?
3: Het is opletten geblazen, Joris.
2: Hebben we nog een reclameblok of zo? Dat ben ik toch zo gek.
3: Wat een slagveld door dat helse tempo.
2: En Sebastian Timmerman, waar moet dat allemaal toe gaan leiden?
3: Ja, dat zijn heel veel renners vandaag weer met beton buitenboord op de knieën, noem maar op. En deze dag met moeite gaan redden.
2: Jongen.
3: Het is echt waanzinnig.
2: Bobby, hij heeft de bladblazer gepakt. En nu is er nog één blaadje aan het dwarrelen in deze etappe. Romo.
4: Pogacar wil duidelijk deze etappe pakken.
2: Ja, lekkere verrassing dit. En dit is niet de eerste, de beste. Richard Carapaz, die is er vandoor gegaan.
4: Ja, dit is, geeft hem wel vleugels, want hij loopt nu echt alleen maar uit in deze afdaling.
2: Ja. Reng. Daar is hij vertrokken. Tadej Pogacar.
3: Ja, lekkere hectische toestanden.
2: Carapaz, hoe ga je reageren op het inhalen door Pogacar?
4: Dit wordt lastig.
2: Ouderwets ontketend is hij.
3: Nu gaat hij zijn revanche halen in Le Lioran.
2: Poggi is boven. Het is geen oranje boven, maar geel boven.
3: Weer geen Franse ritwinnaar.
2: Rug nummer 1 is voor de derde keer deze Tour de baas. En ik voorspel u vast dat dat niet voor het laatst is.
4: De helemaal kapot.
2: En daar is Jonas Vingegaard pas. Die heeft de handrem aangetrokken in de laatste meters.
3: Het moet vanavond komen voor de Fransen bij Le Mans.
1: En die wedstrijd gaat vanavond om 9 uur gespeeld worden. Natuurlijk ook hier op NPO Radio 1 te horen.

0: lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget?
3: Van de Laar van Efferen Studios.
4: Check vandelaarvaneffen.nl.
3: Van de Laar van Efferen Studios.
1: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
7: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond, dit is de dag waarop bekend werd dat ziekenhuizen later abortussen gaan uitvoeren bij embryo's van 22 tot 24 weken als er sociale redenen zijn om de zwangerschap af te breken. Voor sommigen is dat problematisch, anderen vinden het een vanzelfsprekendheid. En zometeen dan bespreken we die dag in Dit is de Dag, na het NOS Journaal, met Casper Meijer.
13: De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel al ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. Deze camping-eigenaar in de buurt van Fontainebleau heeft meerdere afzeggingen gehad vanwege de branden.
14: Er zijn niet mensen naar mijn bureau gelopen van, oh, moeten we nu weg? Moeten we worden geëvacueerd of wat dan ook? Maar de mensen die er nog niet zijn, die zijn bang.
15: Hoeveel afmelders heeft u?
14: Vanmorgen een tiental. En gisteravond een paar mailtjes. Ook wel mailtjes om te zeggen, om te vragen, is het wel veilig? En die ik heb beantwoord van, ja, het is veilig. En die dan zeggen, oké, dan komen we toch. Maar ja, het is wel een moeilijke situatie.
13: De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft twee mensen opgepakt voor brandstichting. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 5 mensen om het leven gekomen. 1 persoon wordt nog gezocht. De brand was snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Belgische koning Filip en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem dus vrij, zegt verslaggever Mark Hamer.
16: Ja, de verdachte heeft geen schuld aan het ongeval. De rechtbank zegt er is geen bewijs dat hij te hard heeft gereden. En zoals de verdachte al eerder had aangegeven, zegt hij op de navigatie gekeken te hebben op het moment dat hij iets raakte. Maar dat mag. Je mag op je navigatie kijken. Dat doet iedereen wel eens. Er is niet aangetoond dat hij veel te lang op zijn navigatie heeft gekeken. Kortom, zegt de rechtbank, er is geen verwijtbaar gedrag vastgesteld.
13: Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Het onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De Britse overheid heeft in coronatijd miljarden verspild aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Volgens een onderzoekscommissie werden de spullen ingekocht zonder dat er goed naar de vraag vanuit ziekenhuizen was gekeken. Uiteindelijk moesten beschermingsmiddelen ter waarde van 11,5 miljard euro worden weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum afliep. De commissie heeft ook kritiek op de manier waarop de regering Johnson bevriende fabrikanten voortrok. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechter gaat daar niet in mee. Het kabinet had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Twee Rotterdamse gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 3 en 6 maanden cel. Ze maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet een paar maanden de cel in. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. Rijkswaterstaat vermoedt bijvoorbeeld al dat Zwitserland rivierwater achterhoudt voor eigen gebruik. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters van Nederland gebruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim, vertelt tech-redacteur Stan Hulsen.
11: Datacenters moeten dit rapporteren. Dus zij, als er een bepaalde ondergrens is van de grootte van het datacenter, dan moeten zij zich melden bij deze overheidsorganisatie. Maar ze kunnen daarbij ook aangeven dat hun gegevens bedrijfsgeheim zijn. En dan worden die cijfers bijvoorbeeld alsnog niet openbaar. En dat betekent dus ook dat nog niet van al die datacenters die wel voldoen aan die meldplicht, dat daarvan ook daadwerkelijk de gegevens openbaar zijn.
13: In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor 4,6% van het stroomverbruik. Dat is net zoveel als bijna 2 miljoen woningen. De NS neemt maatregelen tegen reizigers die plekken bezet houden door hun tas op de stoel te zetten. Dat was toegestaan, maar wordt nu verboden. Volgens de NS halen steeds minder reizigers hun tas weg als het druk wordt en durven reizigers elkaar minder vaak aan te spreken.
17: We merken dat het inderdaad een grote ergernis is voor de reizigers. En misschien klinkt het een beetje kinderachtig dat deze regel nodig is. Maar we doen het echt om die drempel te verlagen om elkaar aan te spreken. Want we zien dat die drempel nu wel heel erg hoog is om elkaar aan te spreken op dingen die eigenlijk niet zo fijn zijn.
13: Het is een maatschappelijk probleem, zegt de NS.
17: Wat we buiten zien gebeuren, dat zien we ook in de trein. De trein is een soort kleine samenleving, een kleine maatschappij. En alles wat buiten in de maatschappij gebeurt, gebeurt ook bij ons in de trein. En mensen hebben net iets kortere lontjes. Mensen zijn bang om elkaar aan te spreken op dingen.
13: Deze reiziger herkent het probleem.
18: Meestal ga ik, als het om mij gaat, ik haal mijn tas meestal zelf weg. Maar als ik een plekje nodig heb en iemand haalt zijn tas niet weg, ik ga de meeste gewoon naast staan en even kijken. En als ze het dan nog niet doen, ja, dan blijf ik gewoon staan.
13: Maar iedereen gaat wel eens in de fout, zegt deze vrouw.
19: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het soms zelf ook doe. En dat ik daar misschien ook wat bewuster mee om mag gaan, om dat wat minder te doen.
13: Een reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexas. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En vanavond nemen topfavorieten Frankrijk en Spanje het tegen elkaar op in de eerste halve finale op het WK voetbal. Commentator Anne de Jong heeft er zin in.
20: De ultieme clash van dominante stijlen. De dribbles van Lamine Yamal, de dribbles van Doué, Michael Olise, de doelpunten van Mbappé, de ritmebepalende passing van Rodri, Michael Olise, meer minuten voor Nico Williams, de loopacties van Dembele, het sluipen van Oyarzabal, Michael Olise, de ijzeren longen van Pedro Porro en Marc Cucurella, en let ook vooral op de magische voetballer Michael Olise.
13: De halve finale tussen Frankrijk en Spanje begint om 9 uur. Morgen om 9 uur nemen Engeland en Argentinië het tegen elkaar op in de tweede halve finale. Het is 6:07. Het weer nog. Het is zonnig en warm. 26 tot lokaal 32 graden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Maar morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden.
12: Dankjewel, Casper. Dan naar de ANWB. Rijn Baartmans.
0: Goedenavond. Het is drukker dan gebruikelijk. Dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. De drukte neemt al wel voorzichtig af. Er staat nu nog 200 kilometer in totaal. Op de A4 richting Rotterdam sta je vast tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Haag-Zuid. 16 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20 en je vertraging is daar 40 minuten. De A16 tot slot richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijk. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 15 minuten vertraging.
10: NPO Radio 1. EO.
21: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. Een abortus na 22 tot 24 weken zwangerschap is in Nederland toegestaan, maar ze worden nauwelijks uitgevoerd. Vrouwen die na 22 weken een zwangerschap willen afbreken wijken daarom regelmatig uit naar het buitenland voor een abortus. Ziekenhuizen in Nederland gaan op aandringen van de beroepsvereniging van gynaecologen en abortusartsen nu een proef doen om deze late abortussen uit te voeren, zodat ze niet meer uit hoeven te wijken naar Engeland, Spanje of Amerika. Maar er klinkt ook kritiek, want abortussen bij 22 en 23 weken zwangerschap zijn een gevoelig onderwerp, omdat foetussen bij die zwangerschapsduur op de grens van levensvatbaarheid verkeren. En wat is dan wijsheid?
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Dat ga ik aan drie mensen die daar wat vanaf weten vragen. En ik begin bij abortusarts Anneke van Soest. Goedenavond, mevrouw van Soest, welkom.
22: Goedenavond.
12: U bent bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en ook lid van de werkgroep Hiaat, die al langer pleit voor deze oplossing. En een hiaat, dat betekent, dat is een plek waar iets ontbreekt. Wat ontbreekt er precies in de abortuszorg in Nederland?
22: Nou, de abortuszorg in Nederland is in eerste instantie ontzettend goed geregeld. Staat internationaal ook heel hoog in het vaandel. Die expertise bevindt zich met name in de abortusklinieken. En toch kunnen wij medisch-technisch een abortus eigenlijk veilig uitvoeren tot een week of 22 van de zwangerschap. Dus de vrouwen die tussen de 22 en de 24 weken zwangerschap voor een verzoek voor een zwangerschapsafbreking komen, kunnen bij ons niet terecht. Wij moeten ze dan gaan verwijzen naar ziekenhuizen, waar deze zorg wel geleverd kan worden. Maar veel ziekenhuizen zijn daar eigenlijk nog niet goed op voorbereid. En dan uiteindelijk zijn veel vrouwen toch genoodzaakt om uit te wijken of naar het buitenland of inderdaad de zwangerschap uit te dragen.
12: En hadden die ziekenhuizen daar geen zin in of konden ze het niet? Of wat was het probleem?
22: Nou, het gaat hier om complexe zorg. Het gaat hier om medisch-technische kunnen ze de zorg prima leveren. Maar het gaat hier toch om andere zorg die ze normaal gewend zijn. En veel ziekenhuizen zijn hier niet op voorbereid. Daarbij komt dat ze hebben vaak hele korte voorbereidingstijd. Dus je moet een team op poten zien te krijgen die hier op voorbereid is. En daar zijn ziekenhuizen op dit moment gewoon nog niet goed genoeg op voorbereid.
12: Ja, dus is er een groep vrouwen die nog abortus willen. Dat mag ook van de overheid, want het zit nog onder die grens van 24 weken. Maar er is eigenlijk niemand die abortus kan uitvoeren.
22: Weinig ziekenhuizen die het kunnen. Ze kunnen het wel, maar ja, er is toch een deel van de expertise.
12: Weten we hoe groot de groep vrouwen is die daardoor geen abortus kan krijgen?
22: Nee, we hebben een hele grove inschatting, maar met name echt een hele grove inschatting proberen te maken. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar hoeveel vrouwen wij sowieso aan de telefoon al afwijzen. Omdat we al weten dat ze bij het maken van de eerste afspraak al te ver zullen zijn. En dat is eigenlijk de enige inschatting die we kunnen maken. De rest van de patiënten is ongezien. Maar wij denken niet dat dit een hele grote groep betreft.
12: Nee, en dus een deel daarvan, die gaat naar het buitenland. Het gaat dus om die abortus in die periode tussen 22 en 24 weken zwangerschap. Is dus legaal. Maar zijn er ook dan gewetensbezwaren bij ziekenhuizen of zijn het echt praktische problemen?
22: Nou, ik denk dat er best wel mensen zullen zijn die ergens toch morele bezwaren hebben. En dat is inderdaad, dat moet je respecteren. Maar in een groot gedeelte denk ik dat het ook wel eens gaat over een beetje onbekend maakt onbemind. Kijk, bij iedereen roept abortus toch wel bepaalde gevoelens op. En dat is ook heel normaal. Maar uiteindelijk zijn we wel allemaal zorgprofessionals. Dus denk ik dat ook de zorgprofessionals heel goed de vraag moeten stellen van ja, heb ik moeite met deze zorg? Of wat vind ik hier zelf moeilijk aan? Waar heb ik moeite mee? Vind ik het moeilijk om een vrouw hier op de juiste manier in te begeleiden? Of heb ik zelf echt enorme moeite met een late zwangerschapsafbreking? Ja. Dat zijn allemaal vragen waar je dan wel mee te kampen krijgt. En dat bedoel ik net met, daar moet ook tijd voor zijn en tijd voor genomen worden om dat wel helder te krijgen binnen een team.
2: Ja, en snapt u het ook dat sommige artsen daar moeite mee hebben omdat een kind van 22 tot 24 weken nou op die grens van levensvatbaarheid zit? Maakt dat het anders dan een abortus na 8 of na 12 weken?
22: Ik kan een hele hoop begrijpen. En ik kan ook voor een hele hoop dingen begrip opbrengen. Maar uiteindelijk gaat het niet om wat wij ervan vinden. Het gaat over het besluit van de vrouw.
2: Ja, maar het moet ook uitgevoerd worden, toch? Dus ik probeer even naar de praktijk op de werkvloer te gaan in zo'n ziekenhuis.
22: Ja,
2: en dan zijn het wel bezwaren waar u misschien mee te maken heeft.
22: Ja, dat snap ik. Maar zoals ik al eerder zei, denk ik dat gewetensbezwaren, dan heb je het echt over de allerergste vorm van een moreel bezwaar. Of de laatste categorie. En ik denk dat in stappen gaat. En om al bij de eerste tegenwerping te roepen van wij gaan deze zorg niet leveren. Dat is dan, ja, vind ik toch wat makkelijk.
2: En er komt nu dus ook een omslag. Ik heb begrepen dat de moeite bij ziekenhuizen ook ligt bij het verschil tussen een medische indicatie en een sociale indicatie. Wat is het verschil tussen die twee indicaties?
22: Nou, voor de wet wordt er helemaal geen verschil in gemaakt. Dus daar kunnen we heel helder over zijn. De wet maakt absoluut geen verschil tussen een sociale of een medische indicatie.
2: Maar was dat er in de praktijk wel?
22: In de praktijk denk ik zeker dat het andere gevoelens kan opleveren, ja.
2: En dan is er een medische indicatie, is dat een zwangerschap wordt afgebroken omdat het niet goed gaat met de gezondheid van moeder en kind, of van het kind alleen, of van de moeder alleen. En een sociale indicatie is dan dat er een kind ongepland of ongewenst is, moet ik het zo zien?
22: Ja, of in een hele complexe sociale situatie terechtkomt.
2: Ja. En u zegt het is onterecht dat verschil gemaakt wordt.
22: In mijn ogen wel.
2: Ja, en dat moet dan dus wat u betreft ook opgelost worden. Nou is er een ziekenhuis dat meedoet in deze proef, het OLVG in Amsterdam. Daar zijn vooraf 3 morele beraden geweest met artsen, verpleegkundigen en medisch ethici. U was daar ook bij. Wat werd daar besproken?
22: Nou, deze zorg vraagt natuurlijk meer dan alleen maar medische kennis. En het gaat om complexe zorg. En dan is het heel erg belangrijk dat je met een team heel goed met elkaar vooraf bespreekt welke waarden en welke dilemma's hier allemaal meespelen. En hoe zij dus eventueel omgaan met gewetensbezwaren van collega's. En hoe zij er dan toch voor kunnen zorgen dat je met je hele team respectvolle, zorgvuldige en goede zorg levert aan een vrouw. En een moreel beraad is met name dus echt geen middel om mensen te overtuigen. Maar het is wel een middel om deze complexe zorg professioneel en zorgvuldig te organiseren. Dus dat is wat we daar op poten hebben gezet.
2: Ja.
22: We hebben eerst grote teams geïnformeerd over wat houdt de zorg nou precies in. We hebben ook een ervaringsdeskundige, een

0: de eerste grote teams geïnformeerd over wat houdt de zorg nou precies in. We hebben ook een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige die op dit moment in abortuszorg werkzaam is, maar die zelf uit een verloskundig team komt, haar ervaringen laten delen. Wat heeft het met haar gedaan? Hoe gaat zij om als ze het af en toe toch best wel ingewikkeld vindt? Wat zijn de verschillen tussen een sociale of een medische indicatie in de bejegening naar een patiënt, die overigens in heel veel gevallen gewoon absoluut hetzelfde is. Maar er zijn wel wat verschillen. En dat hebben we daar allemaal rustig uit kunnen leggen. En vervolgens in groepjes hebben we wat casuïstiek besproken, waarin iedereen dus zijn eigen gevoel hierbij ook tot uiting kan brengen. En waar we aan iedereen de ruimte geven om hier ook rustig over na te denken voor zichzelf.
1: Ja. Nu zei u dat dit hiaat ontstaan is omdat de abortus niet meer uitgevoerd kan worden in een abortuskliniek. Waarom is dat eigenlijk niet meer mogelijk?
0: Het complicatierisico wordt na 22 weken te groot. En wij in een abortuskliniek voeren we instrumentele abortus uit. Complicatierisico wordt te hoog en dan moet je overgaan op een ander type behandeling.
1: De foetus is te groot geworden om het via de makkelijkere weg te doen.
0: Precies, en om dan een baring in te leiden, dat zou te veel tijd kosten. Daarvoor heb je 24 uur zorg nodig en die kunnen wij als abortuskliniek niet leveren.
1: Nee. Nou kopte het AD vandaag in een artikel over dit onderwerp. Het gaat om afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Klopt dat? Want het leest indringend, maar betekent het dat de foetus inderdaad soms pas buiten de baarmoeder dan sterft?
0: Dat kan, die mogelijkheid is er. Ja.
1: Is dat een bezwaar of niet?
0: Ik kan mij goed voorstellen dat dat echt wel een bezwaar is als je deze zorg moet leveren. Dit zijn inderdaad de grootste drempels die wij horen binnen van de zorgprofessionals, waar zij tegenop zien, waar ze tegenop kijken. En wij zijn verschillende manieren aan bedenken hoe je dat op de allerbeste manier kan ondervangen. Dus daar wordt nog hard aan gewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je dus van tevoren afspraken maakt binnen in je team en met alle zorgprofessionals hoe je dit gaat opvangen en hoe je hiermee omgaat.
1: Maar hoe kan je dat op de beste manier ondervangen? Want het klinkt toch een beetje cru.
0: Ja, dat klinkt goed, maar je kan, je zou kunnen denken aan pijnstilling bij de foetus. Dat is een mogelijkheid. En ik weet wel waar u het bedoelt, maar het gaat over de mogelijkheid.
1: Waar denkt u dat ik op doel?
0: Ik denk dat u doelt op de mogelijkheid tot foeticide. Hè? Dat is.
1: Wel iets over deze. Ja, dat je. Ja. U kunt het beter uitleggen dan ik.
0: Nou, dan zorg je ervoor dat de foetus voor het ter wereld komen, zou ik maar zeggen, al overleden is. Pijnloos, dat staat voorop. En dat wordt op dit moment in academische ziekenhuizen uitgevoerd, maar ook daar weer bestaat een hiaat en doen wij dat in deze vorm van zorg nog niet.
1: Oké. Tot slot nog eventjes een bericht van luisteraar Kiki via de NPO Luister-app. Zij stuurt: mijn eerste kindje is ook bij 22 weken geboren met een ingeleide bevalling. Het was gewoon een klein kindje met allemaal lichamelijke beperkingen. Noem het geen abortus. Het is gewoon een bevalling met weeën, met persen en met uiteindelijk een geboorte. Nou, waarvan akte. Dank voor uw tijd, abortusarts Anneke van Soest. U bent dus ook bestuurslid bij het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Drie morele beraden waren dus met artsen, verpleegkundigen en medisch ethici. Medisch ethici is ook Stef Groenewoud. Goedenavond, meneer Groenewoud.
2: Goedenavond.
1: Er zijn mensen die zeggen abortus tot 24 weken, dat mag gewoon van de wet, dus we moeten dit goed regelen. En er zijn andere mensen die zeggen een late abortus in een ziekenhuis waarbij de foetus levensvatbaar is, dat moeten we niet willen. Wie heeft er gelijk?
2: Nou, om te beginnen denk ik als ethicus vooral na over wat moreel rechtvaardig of goed is. Hè. Dus natuurlijk moeten we ook als ethici acteren binnen de kaders die de wet ons geeft. Maar ik denk dat dit onderwerp vandaag ook vooral zoveel stof doet opwaaien, omdat de vraag is, wat is moreel goed? En we hebben hier echt dus te maken met een groot moreel dilemma.
1: Ja, en hoe weegt u dat dilemma? Of kunt u het eerst schetsen voordat we naar de weging gaan? Wat zijn de twee kanten van het dilemma?
2: Nou ja, kijk, het moreel dilemma is als begrip soms wat uitgehold. Als ethici hebben we het altijd over moreel dilemma als er echt sprake is van een heel complex, ingewikkeld moreel vraagstuk, waarbij iedere keuze, optie, eigenlijk alleen maar nadelen heeft.

0: Dus je kunt hooguit kiezen voor het minste kwaad. Mm-hmm. En daar is, je zou kunnen zeggen, een duivelsdilemma. En daar is hiervan ook echt sprake. Hè? Dus om te beginnen hebben we te maken met een zwangere. In een heel kwetsbare situatie. De wet noemt het zelfs een noodsituatie. Waarbij, we hoorden het net al, hè, naar het buitenland gaan. Nou, dat is niet de voorkeur. Want ja, daar heb je ook geen zicht op hoe daar het geregeld is qua kwaliteit en nazorg en dergelijke. Niets doen is ook niet goed. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met een foetus die bijna volgroeid is en waarmee medisch gezien niets mis is, zeiden we net al. Hè? Dus het gaat niet om abortus, om een medische indicatie.
1: Nee.
0: Dus in principe alle potentie heeft om een gezond persoon te zijn. Ja. En tenslotte, we hoorden net ook al, medisch personeel, juist omdat die medische aanleiding afwezig is, eigenlijk helemaal liever niet bij dit soort zwangerschapsafbrekingen betrokken wil zijn.
1: En dat is dus ook de kern van die grens van levensvatbaarheid. Dat een baby in principe al voort kan leven.
0: Ja, en daar zie je dat eigenlijk de praktijk, de grens die in de loop van de tijd gegroeid is, die van 24 weken, die wordt ingehaald door de praktijk. Je hoort het zojuist ook van het voorbeeld van Kiki, degene die inbelt of haar een berichtje stuurt. Ja.
1: Oké, dank voor nu. Medisch ethicus Stef Groenewoud. Dan ga ik door naar Nikki Pauw-Verwij. Ook fijn dat u er bent. U was Tweede Kamerlid en staatssecretaris voor medische zorg namens de BBB. U bent ook vooral arts. Wat vindt u van deze proef met late abortus in het ziekenhuis?
2: Nou, ik denk dat deze proef vooral aangeeft hoe lastig het zit met de termijn op dit moment. Daar werd net ook al even over gesproken. Kijk, de wet die de abortus geregeld heeft is heel oud. Is ouder dan dat ik ben. Komt uit 1984.
1: Ja.
2: En toen is de grens van 24 weken afgesproken, omdat de levensvatbaarheid toen 26 weken was. Mm-hmm. En men wilde daar ruim onder gaan zitten. Want in het wetboek strafrecht staat ook dat levensvatbare kinderen niet geaborteerd mogen worden.
1: Ja.
2: En dat we nu in een situatie terecht zijn gekomen, ik denk dat dat ook de reden is dat hier zoveel emoties over loskomen, waarin er kinderen levend geboren worden. En vervolgens buiten de baarmoeder komen te overlijden. En dat, Nederland is een land waarin heel veel mensen voor abortus zijn. Mm-hmm. Maar dan hebben we het met name over vroege abortus.
1: Hoort je daar zelf ook bij die groep?
2: Dat ik voor abortus ben? Nee, in de zin van, ik ben ervoor dat we zo min mogelijk ongewenste zwangerschappen hebben. Ik denk dat we daar primair op in moeten zetten. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het aan mij is om bijvoorbeeld een vrouw die een verkrachting door heeft gemaakt, of die om een andere reden echt niet een zwangerschap kan voldragen, om haar te vertellen wat ze moet doen.
1: Ik
2: zit er een beetje tussenin. Ik vind het lastig om te zeggen dat ik voor abortus ben, omdat ik elke abortus in die zin een tragedie vind.
1: Je kunt wel voor de wetgeving zijn en de principes achter die wetgeving.
2: Die snap ik heel goed. Dat in een noodsituatie die mogelijkheid er moet zijn. Ik snap heel goed dat men toen tot die beslissing is gekomen. Maar ik denk dat de geest van die wet heel anders is dan de praktijk waar vandaag zoveel discussie over is. En dat we daarom goed moeten kijken naar die termijn.
1: Ja, en want die termijn zit ook niet als met het aantal weeknummers in de wet, hè, daar gaat die levensvatbaarheidsgrens. En u zegt, als die verandert, dan moet die weektermijn ook meegroeien.
2: Ja, dan moet daarover gesproken worden. En ik denk dat dat aan de beroepsgroep is, maar ook aan de politiek, dat dat een breder maatschappelijk debat moet zijn. Mm-hmm. Maar joh, als we nu zien dat kinderen met, in Amerika worden kinderen met 23 weken, soms grote volwassenen. Wat doet dat dan met onze abortuspraktijk? En wat vinden wij ervan als kinderen levend ter wereld komen?
1: Ja, en mevrouw Van Soest die zegt net, maar het maakt eigenlijk niet uit of een abortus medisch of sociaal is. Het verhaal van de vrouw is leidend. Wat vindt u van dat uitgangspunt?
2: Ja, ik vind dat een lastig uitgangspunt. Wij zijn ook een van de weinige landen in Europa die dat zo hanteert. In heel veel landen is het zo dat je een sociale indicatie hebt. Dan mag het bijvoorbeeld binnen het eerste trimester, dus tot een week of 12 of 14. En daarna mag het alleen als het leven van de vrouw in gevaar is, of als er hele zware medische redenen zijn, dat kindje alleen maar zal lijden, of dat het nooit zal kunnen leven boven de baarmoeder. Maar dat zijn natuurlijk, dat is een hele andere situatie voor het kind, een andere situatie voor de moeder, en het is ook een andere situatie voor het zorgpersoneel dat het uit moet voeren. Dus ik denk dat daar voor heel veel mensen wel degelijk verschil tussen zit, en dat we daar ook in een maatschappelijk debat goed naar moeten kijken.
1: Ja, en wat doet dat, u werkt ook als arts, wat doet het in ziekenhuizen, want dat is natuurlijk de rare situatie die kan ontstaan, dat op de ene verdieping een kind van rond de 23, 24 weken wordt geaborteerd, terwijl op de andere verdieping ontzettend hard allerlei artsen ontzettend hard hun best doen om dat kind juist in leven te houden.
2: Ja.
1: Levert het rare situaties op in ziekenhuizen? Of is dat ook maar is dat een beetje een nou ja, overdreven beeld?
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf arts in het verpleeghuis. Dus ik zie heel weinig zwangerschap in de praktijk.
1: Ja, gelukkig
2: maar ik ken inderdaad wel heel erg veel verhalen van artsen die hebben gezegd van nou ja, ik ben in principe voor abortus. En ik ben voor het recht van de vrouw om te kiezen. Mm-hmm. Maar deze situatie van nou ja, een kindje dat geboren wordt en vervolgens te sterven wordt gelegd. Dat ze zich daar ongemakkelijk bij voelen. Dat ze zeggen, daar ben ik de zorg niet voor ingegaan. Ja. En gelukkig is die mogelijkheid er. Hè, om dan te zeggen, ik heb gewetensbezwaar, dus ik doe het niet. Maar als er veel artsen zijn die er zo over denken, dan denk ik dat de beroepsgroep daar ook zorgvuldig naar moet kijken.
1: Ja, je kunt ook zeggen, laat ik het maar zeggen, de vrouwen gaan nu naar het buitenland. Dus welk probleem los je op door deze verandering, deze pilot niet te draaien?
2: Nou, ik denk,
1: het
2: zo kan
1: toch
2: je het benaderen. Ja, ja. Maar er zijn heel veel meer dingen die gebeuren en waarvan we toch zeggen dat is niet wenselijk.
1: Mm-hmm. Maar u kunt er zeggen niet wenselijk, maar het gevolg is dat die vrouwen in plaats van dat ze in Nederland geholpen worden naar Engeland gaan of naar Amerika of naar Spanje, zoals nu ook gebeurt. Dus
2: klopt.
1: Wat is er dan opgelost?
2: Nou, wat ik graag zou zien is dat we niet alleen maar zeggen we doen dit niet meer, maar dat we breder inzetten. Kijk, zoals ik net al zei, ik denk dat elke abortus er een te veel is. Ik denk dat we geen ongewenste zwangerschappen meer moeten willen in Nederland. En ik denk dat de politiek
1: gaat natuurlijk nooit naar nul. Dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee, maar als je er naar kijkt dat bijvoorbeeld Viagra in het basispakket zit, maar de anticonceptiepil niet, dan kan de politiek wellicht ook meer doen om ervoor te zorgen dat vrouwen die echt niet zwanger willen of kunnen worden, dat beter kunnen voorkomen. Ja. Dus ik denk wel dat de politiek daar ook aan zet is om te zeggen van joh, we willen het aantal abortussen graag reduceren voor die vrouwen en voor hun kinderen, voor allebei, maar ook echt voor de vrouwen. Dus daar gaan we werk van maken.
1: Ik weet niet of het een vraag is die u goed kan beantwoorden, maar Kim die stuurt naar de NPO Luister-app de vraag, waarom wachten vrouwen zo lang?
2: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb vandaag met een aantal gynaecologen gebeld en die vraag heb ik ook gesteld. Mm-hmm. Maar dat weten we niet. Er is heel weinig onderzoek naar de beweegredenen van vrouwen om tot abortus over te gaan. Ik denk dat dat een van de hiaten is in de kennis die we op dit moment hebben. En dat we daar onderzoek naar moeten doen. En dat ook daarin, kijk, als we zien dat veel abortussen dat er vrouwen tot abortus overgaan omdat ze bijvoorbeeld geen vaste woonruimte hebben of niet de financiële middelen hebben om te zorgen voor een kind, maar ze zouden dat kind anders wel willen krijgen. Ja, dat vind ik ook falen van de zorgstaat. Dus dan is de politiek ook weer aan zet.
1: Dank u wel. Oud-politica en arts Nikki Pauw Verwij. Dan iets heel anders, want steeds meer jongeren met een kersvers HAVO of VWO-diploma kiezen voor een tussenjaar in plaats van een vervolgopleiding. Is zo'n tussenjaar een mooie tijd voor persoonlijke groei of is het juist verloren tijd? Nou, trek uw puber weg bij zijn TikTok-scherm en zet de radio aan, want zometeen debatteren we daarover. En als u of uw puberzoon of dochters daar gedachten over heeft, dan kunt u die met ons delen via de app NPO Luister.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij PSV vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PSV vakanties.
5: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
11: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
10: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
9: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
10: Ga naar datacation.nl.
13: NPO Radio 1.
14: Het is 6:30, Jelle Seubring.
15: Bij de brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 laatste vermiste wordt nog gezocht. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. Het vuur was snel onder controle, maar de nieuw geplaatste liften zijn naar beneden gestort. De overleden slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf wordt verboden, blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke incidenten in een week tijd waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten door een agent omdat hij volgens de dienst weg probeerde te komen bij een verkeerscontrole. En het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt.
14: Rijn, wordt het al snel minder met de files?
16: Ja, de files lossen nu vlot op. Nog 70 kilometer in totaal. Het blijft druk op de A4 richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Rijswijk is je vertraging 15 minuten. En door de werkzaamheden op de A20 is het erg druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten extra. De A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten.
3: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
14: Jongeren ervaren een zingevingscrisis. Dat vindt de directeur van het Humanistisch Verbond, Robert Bodegraven. Maar wat is dat, een zingevingscrisis, en waar leidt het toe? Ik ga het hem zo meteen vragen. Een tussenjaar na het halen van je HAVO- of VWO-diploma wordt steeds populairder.
17: Ik wil eigenlijk wel reizen en werken.
18: Ik wil misschien naar Nieuw-Zeeland, dat lijkt me erg cool.
19: Werken en een beetje chillen.
20: Dan heb ik ook tijd om te gaan kijken welke studie ik wil doen en of ik het leuk vind.
21: Gewoon helemaal vrij zijn en geen deadlines hebben en zo.
22: De vrijheid die ik heb, die ik dan gewoon, dat ik zelf kan bepalen wat ik kan doen.
14: De wereld over reizen, taal leren of gewoon het hele jaar lekker thuis op de bank hangen. Een kwart, 25%, het is echt best veel, van de jongeren die net is geslaagd op HAVO of VWO kiest voor zo'n tussenjaar in plaats van een vervolgopleiding. Pedagoog Ingeborg Dijkstra, goedenavond. Een tussenjaar voor studenten die net zijn geslaagd, jaagt u het toe?
23: Ik zeker, ja. Ja,
14: en opvoedkundige en puber-expert Marina van der Wal, goed idee zo'n tussenjaar?
23: Nee, ik denk dat het onder andere de kansengelijkheid ongelijkheid vergroot. Oh,
14: dat moet je dan zo meteen maar even uitleggen. Eerst even naar Ingeborg, want waarom denk jij, doe dat maar zo'n tussenjaar?
23: Nou, het is niet voor iedereen, maar ik zou zeggen, als jongeren het willen, dan zou ik het van harte aanmoedigen. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het interessant is. En een aantal hoorden we net al in het korte fragment wat je hiervoor liet horen. Het kan goed zijn voor je ontwikkeling. Het kan zijn dat je even behoefte hebt om niet zoveel druk te ervaren. Het kan zijn dat je een nieuwe taal wil leren. Er zijn echt redenen genoeg wat mij betreft om het te doen. Niet voor iedereen, maar als je het wil, doe het.
14: Wanneer moet je het niet doen?
23: Als je niet wil. Als je gewoon,
14: gewoon zo simpel. Als je er zin in hebt, moet je het lekker doen. En als je er geen zin in hebt, moet je het vooral niet doen.
23: Nou, ik zit hier niet om te zeggen dat iedereen die een middelbare schooldiploma heeft gehaald, dat moet gaan doen. Maar als een jongen zou aankloppen bij me, zeg maar, of bij een ouder, en die staan daarvoor open, dan zou ik zeggen, ga onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en doe het.
14: En Marina, als die enthousiaste puber bij jou aanklopt, dan ga je alles doen om het uit zijn hoofd te praten?
23: Nee, ik zou wel een aantal vragen stellen.
14: Wat zijn de belangrijkste vragen?
23: Mijn eerste vraag zou zijn, wat is je plan? Want als je geen plan hebt, we weten van het brein, zeker in deze leeftijdsfase, if you don't use it, you will lose it. Dus zorg dat je een plan hebt. En als jij dan met een goed plan komt om die taal te leren, om bijvoorbeeld ontwikkelingswerk te gaan doen, dan zeker, maar je ziet dat de grootste groep dat die niet verder komt dan vakken vullen in de supermarkt en bank hangen. Ook lekker.
24: Mag ik vragen, Marina, sorry, waar je dat gezien hebt, dat het geval is dat de meeste van de jongeren die intussen hier nemen gaan bank hangen en vakken vullen?
0: We hebben dat gezien over de afgelopen 18 jaar van ouders die bij ons aankloppen. En die dachten dat het een goed plan was. Mm-hmm. En dat dat uiteindelijk geen goed plan was. Ah. Omdat kinderen niet verder kwamen. En als je ook naar de harde cijfers kijkt. Dan zie je dat het grootste, een groot gedeelte. Dat de kans op het afronden van een studie verlaagt. Het starten met een volwaardige vierjarige opleiding, dat veel en veel minder is. Dat je ziet dat de uitstellers minder hun bachelordiploma halen. Dat ze als een jaar of 30 zijn, dat ze significant minder verdienen. En dat de rest van hun carrière doorgaat. Dan vind ik dit een hoge prijs.
14: Ingeborg?
24: Ja, ik weet niet waar die cijfers staan, dus die heb ik niet gelezen. Ik heb juist weer andere cijfers gelezen.
14: Nee, maar jullie weten allebei veel van de ontwikkeling van kinderen. Dus je kunt denk ik wel wat zeggen over het punt dat Marina Makert zegt: doe het alleen als je er iets nuttigs mee doet.
24: Nou ja, de definitie van nuttig is dan denk ik nog wat ruim. Ik weet niet hoe Marine die zou definiëren. Maar voor mij zou ook nuttig kunnen zijn juist even zonder plan te gaan bedenken van hoe ga ik dat jaar invullen. Ik ben wel van mening dat als je dit als ouders en jongeren met elkaar bespreekt, dat je kijkt van nou, zorg voor een bepaalde structuur. Helemaal eens, hè. Dat zou je een plan van aanpak kunnen maken. Maar dat hoeft niet in week 1 van de 52 weken. Nee. Kijk ook van, is er op een gegeven moment een rendement van zelfreflectie en is er ook iets geleerd en wat is dat? Dan? En kijk ook naar welke ervaringen ga je opdoen. Dus in die zin zeg ik van, is het wel belangrijk dat je het daar met elkaar over hebt. Maar ik vraag me af, wat is het allerergste? Los van even die cijfers die genoemd zijn, die ik dus niet ken. Maar stel dat een tiener of een jongvolwassene wat langer op die bank hangt en daardoor wat creatieve ideeën opdoet en een ander pad gaat bewandelen dan misschien vooraf was gedacht. Is dat dan zo erg? Dat zie ik niet in.
14: Waarom is dat zo erg, Marina?
0: Nou, als dat creatief denken geactiveerd wordt, dan ben ik een voorstander. Maar wat je van ouders hoort is wat ze niet lukte in al die jaren school. Hun kind aan de studie krijgen. En dat was dan nog moeten, omdat dat heilige diploma.
14: En omdat je vriendjes niet kwijt wil raken, want die gaan anders door als je blijft zitten.
0: Al dat soort. Al dat soort zaken, die zijn weggevallen. En ik zie het een heel grote. Hey, Ingeborg is weg, dat was niet mijn bedoeling.
14: Nee, ik denk alleen op video, dus is vast nog bij ons.
24: Gelukkig. Ik hoor jullie heel goed.
0: Oh, gelukkig.
24: Gaat gelukkig door. Ja, gaat gelukkig door.
0: Maar dat je ziet dat het ouders gewoon echt niet lukt. Kijk, als jij bijvoorbeeld naar breekjaar gaat, waar je een heel jaar lang één of twee dagen heen gaat, waar je echt bezig bent met zelfontwikkeling, zelfontplooiing, het ontdekken van je kwaliteiten, het uitnutten van je talenten. Hartstikke geweldig. Maar een jaar op de bank hangen, dat betekent niet dat die kersenpit dat die aangesproken wordt. En
14: ja, Ingeborg, is dat niet de kern? Moeten je hersenen blijven werken? Of zeg je, want laat ik eventjes een tussenjaar schetsen in de wat luiere categorie. Dat je gewoon, ik verzin nu wat, hè, maar je begint met een maand bedenken wat je wil. Nou, dan bedenk je dat je geld opraakt, dus dan ga je 2 maanden vakken vullen. Dan ga je vervolgens 2 maanden op vakantie naar Zuidoost-Azië. En de rest van het jaar ga je een beetje sporten en weer chillen. Is dat een goed jaar wat jou betreft?
24: Je vraagt het aan mij, want de verbinding is iets. Ja, ik zou zeggen van wel. Ik hoor je zeggen hersenen activeren. Onderschat niet wat je ook kan leren. En ja, misschien zijn jullie het er niet mee eens, maar wat je kan leren.
14: Nee,
24: als je moet vakken vullen, denk ik van. Je moet leren op tijd komen. Je moet met personeel omgaan, wat je met mensen omgaan die je niet uitkiest. Je moet logistiek gaan nadenken. Op reis gaan naar Zuidoost-Azië, zei je, geloof ik. Daar is het warm, vochtig, net zoals hier vandaag, maar dan nog een tikkeltje erger. Je moet daar, je leert daar andere geuren, kleuren, mensen kennen. Je moet soms, afhankelijk van je budget, in een hostel slapen waar je met 20 mensen op een stinkende kamer zit. En dan te zien dat je de douche bemachtigt de volgende ochtend. De vraag is een beetje van, wat vinden we belangrijk? En ik vind dat soort vaardigheden, je staande houden in Zuidoost-Azië, je staande houden in een vakkenvulploeg waar je dan soms op belachelijke tijden moet werken. Is dat geen hersenactiviteit? Ik denk van wel.
14: Ja, uit je comfortzone komen, dat kan ook een functie hebben.
24: Zeker. Of leren je aan afspraken te houden. Dat is voor gemiddelde tiener ook nog niet eens zo eenvoudig. Op tijd komen. Verantwoordelijkheid nemen. Invallen als een collega ziek is. Of die een nachtje te veel doorgezakt heeft. Zodat jij een dag later datzelfde kan doen.
14: Ja.
24: Dus,
0: of liever niet.
24: Of liever niet.
14: En Marina, vind jij dat ook nuttig?
0: Daar ben ik het mee eens, maar dat Zuidoost-Azië... Weet je, als jij daar heel graag heen wil... Ik hou je niet tegen, hè?
14: Nee.
0: Maar we weten ook allemaal dat Zuidoost...
14: Moet je bij de Marche C gaan werken, geen opvoeddeskundige worden.
0: Ik heb mijn contacten. maar je ziet wel dat in Zuidoost-Azië... daar worden ook geweldige feesten gehouden. Mm-hmm. Juist voor de backpackers. Dus de backpackers die ik gesproken heb... die een tussenjaar zouden doen... Ja. Of eventjes een jaar na hard gewerkt te hebben, eventjes helemaal niks. Die komen allemaal terug en die hebben allemaal verhalen over die geweldige feesten. Wat heb je verder gedaan? Ja, nee, feest gevierd. Hm. En we gaan dadelijk over zingeving hebben. En dat ik denk van, nou, als je dan zo'n gap year houdt, zorg dat er... zingeving achter zich.
24: Ja, maar volgens mij is dat niet het hele verhaal.
14: Heel
24: denk
14: kort
24: ik,
14: in de bocht.
24: Het is te kort door de bocht, want er zijn ook cijfers die laten zien dat jongeren die wel die een tussenjaar hebben gedaan, dat die bijvoorbeeld minder vaak wisselen van een studie. Er zijn ook signalen dat ze echt andere dingen leren. We hebben het nu ingezoomd op Zuidoost-Azië. Vrijwilligerswerk wordt gedaan, soms mantelzorg, soms worden er echt andere dingen gedaan. Kleine ondernemingjes gestart. Dus ik vind het een beetje jammer als het zou gaan echt over de bankhangende reizende bakpark.
14: In het begin liet jij heel even vallen, Marina, dat dit kans ongelijkheid in de hand werkt. Maar dan heb je het over die lonen die achterblijven later. Of heb je het
0: ook? Nee, maar ook het is een bepaalde groep die dit kan doen. Ja. Een beetje een gap hier, zeker als je als je gaat reizen. Ja. Nou, dat kost een stevig dubbeltje, hoor.
14: Maar als het slecht is. Dan is het natuurlijk een gelijkmaker. Dan moeten alle rijke ouders dit doen. En dan uiteindelijk komt iedereen er hetzelfde uit, toch? Dit spreekt een beetje tegen.
24: Nou, het kost geld, maar er zijn ook creatieve manieren. Ja. En natuurlijk, het is niet voor iedereen, maar er zijn ook manieren om te werken. Ja.
14: Oké, stel ook twee luisteraarsreacties van Jeannette. Een tussenjaar is prima. Wanneer kan je in je leven nog zoiets doen? Nog ongebonden en weinig verplichtingen. Perfect moment dus naar school. En Wouter die vraagt dus wie betaalt dat? Nou, dat antwoord is net gegeven. Dank jullie wel voor dit gesprek. Pedagoog Ingeborg Dijkstra en opvoedkundige Marina van der Wal.
1: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
14: Het Humanistisch Verbond viert feest, want de vereniging bestaat dit jaar 80 jaar. Waar de vereniging werd opgericht in een christelijk Nederland in tijden van de verzuiling, waarschuwt directeur Robert Bodegraven na 8 decennia secularisatie nu voor een zingevingscrisis in Nederland die onze jongeren in de armen van de menno-sfeer drijft. Goedenavond, Robert Bodegraven, fijn dat je er bent. En gefeliciteerd. Duik je dan bij zo'n verjaardag nog een keer in de motieven van de oprichters? Waarom hebben zij dat Humanistisch Verbond net na de oorlog opgericht?
2: Zeker, dat is weer een mooie aanleiding om daar opnieuw weer eens naar te kijken. Het is niet, we doen dat voortdurend, dus we blijven steeds aandacht houden voor onze traditie waar we uitkomen. Maar ja, 80 jaar is een mooie aanleiding om dat opnieuw te doen.
14: En wat waren de belangrijkste redenen om het Humanistisch Verbond op te richten 80 jaar geleden?
2: Nou, je noemde eigenlijk al wat dan genoemd werd door de oprichters de kleine strijd. De kleine strijd was de gelijkberechtiging voor buitenkerkelijken. Mm-hmm. Die toen nog, er was geen gelijkberechtiging. Dus daar werd een kleine strijd voor gevoerd door het Humanistisch Verbond. Die is inmiddels gestreden. Dus de gelijkberechtiging in Nederland is op orde op dat vlak. De grote strijd was de strijd tegen het nihilisme. En dat is een strijd waarvan ik denk dat die nog steeds heel relevant is en ook nog heel nodig is.
14: Want wat is het grote probleem van het nihilisme?
2: Nou, het nihilisme is een manier van denken waarin je zegt, de wereld is mij te complex, ik heb er geen invloed op, ik voel me machteloos, ik voel me op mezelf teruggeworpen, eigenlijk is niks meer van waarde, ik trek me terug en ik ga goed voor mezelf zorgen en daar laat ik het bij.
14: Oké, dus humanisten die trekken niet per se ten strijde tegen religie. Die trekken ten strijde tegen de mensen voor wie het allemaal niks uitmaakt.
2: Humanisten trekken ten strijde tegen nihilisme. En humanisten trekken ten strijde tegen, wat ik dan maar noem, een beetje een ingewikkeld woord, de geïnstitutionaliseerde macht. En dat dus macht die in instituties is gevangen en die individuele mensen in de samenleving wil opdringen hoe ze hun leven moeten leiden. En dat is natuurlijk in het verleden is dat de kerk geweest. In het verleden is dat de staat geweest, is dat de koning geweest. Maar in deze tijd zijn dat andere krachten die invloed uitoefenen op de vrije keuze die individuen zouden moeten kunnen maken.
14: Maar is 80 jaar secularisering dan goed nieuws geweest voor de humanisten of niet?
2: Ik denk dat 80 jaar secularisering voor de samenleving goed nieuws is. Ik denk dat de seculiere samenleving meer kansen heeft om mensen de ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen, om te worden wie ze willen zijn. Ja. Ik denk dat een seculiere samenleving dus minder uitsluitend zou moeten zijn. Het is niet per se goed voor humanisten. Ik denk dat het ook goed is voor christenen, eerlijk gezegd.
14: Op welke manier?
2: Ik denk dat ook christenen niet bij gebaat zijn bij een samenleving die een bepaalde levenswijze oplegt aan de hele samenleving. Dus die de vrijheid ontneemt aan mensen om er anders over te denken en daar een open debat over te voeren.
14: Ja. Hoeveel humanisten zijn er eigenlijk in Nederland?
2: Ik denk heel veel. Ik denk dat er heel veel mensen onbewust zich aangetrokken zouden kunnen voelen tot het humanisme. We doen er wel wat onderzoek naar. En dat onderzoek dat wijst uit, als we een paar kernwaarden van het humanisme voorleggen, dat ruim 3 miljoen Nederlanders zeggen, dat ben ik voor de volle 100%.
14: Oké, dus eigenlijk heeft u een promotieprobleem. U had volle zalen kunnen trekken en...
2: Nou, het belangrijkste doel van het Humanistisch Verbond is niet om zieltjes te winnen voor het humanisme. Van die school zijn wij niet. Ik denk wel dat wij iets te brengen hebben in de samenleving. En dat doen we graag. Die verantwoordelijkheid voelen we. En ik denk dat wat we te brengen hebben in de samenleving rechtvaardiger en menswaardiger maken. Ja.
14: U schreef onlangs een opinieartikel waarin u het heeft over levensbeschouwelijke leegte in Nederland.
2: Ja.
14: Wat bedoelt u daarmee?
2: Daar bedoel ik mee dat we een beetje afgeleerd hebben om met elkaar het gesprek te voeren over levensbeschouwelijke tradities. Waar je in geworteld kan zijn. En levensbeschouwelijke tradities zijn denk ik belangrijk, omdat die je houvast geven om met de levensvragen, de grote levensvragen om te gaan. De existentiële vragen. Dus de vragen rondom geboorte, dood. De vragen die op ieders pad komen vroeg of laat. En die je niet zomaar op kan lossen.
14: Ja. En heeft ook die secularisering die u net, ik ga niet zeggen toejuichen, want het was niet zo, maar van u zegt dat is goed geweest voor de samenleving. Heeft die ook voor die existentiële leegte gezorgd aan de andere kant?
2: Eerlijk gezegd denk ik niet dat de secularisering daar de oorzaak van is. Ik denk dat er een aantal andere ontwikkelingen zijn geweest die tot die levensbeschouwelijke erosie geleid hebben. En dat is niet zozeer de secularisering, dat is wel de verregaande individualisering in de samenleving. Dat is het loslaten van levensbeschouwingen die voorheen leidend waren en die ook bindend waren voor groepen. Mm-hmm. En er zit heel veel goeds aan die ontzuiling en het ruimte geven aan mensen om uit die zuilen te komen en eigen keuzes te maken en daarbij zelf kritisch af te wegen wat ze goed vinden, wat ze niet goed vinden. Ja, je wil een vraag stellen.
14: Ja, en u wou naar een maar toe. Dus ik was eigenlijk benieuwd naar de maar.
2: Nee, dus er zit heel veel goeds aan die ontzuiling. Hè. Dus de vrijheid in de samenleving is daardoor toegenomen voor mensen. Maar er is ook iets verloren gegaan, inderdaad.
14: Ja, en want zijn humanisten niet per se individualistisch?
2: Nee.
14: Nee?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er veel misverstanden over humanisme zijn. En dit is er één van. Humanisten gaan ervan uit dat de mens is een relationeel wezen. We zijn op elkaar aangewezen. We hebben het met elkaar te doen. En dat betekent dat we elkaar ook te verdragen hebben. En dat we samen in die samenleving zoveel mogelijk ruimte voor elkaar moeten maken. Om daarin allemaal in zo groot mogelijk vrijheid te kunnen leven.
14: Hoe ziet dat ideaal voor u uit? Want het is toch even makkelijk om naar andere levensbeschouwelijke tradities te kijken. Moslims die gaan naar de moskee, joden die gaan naar de synagoge, christenen gaan naar de kerk, die hebben een soort moment van samenkomst. Die kerken die zijn leeggestroomd. Het hoeft niet per se uit de humanisten te komen, maar had daar een soort bijeenkomst, zaal, viering voor in de plaats moeten komen wat u betreft? Is daar een kans verloren gegaan?
2: Nou, ik denk niet dat humanisten poging hebben gedaan om de kerken weer te vullen met humanistische bijeenkomsten. En we houden wel bijeenkomsten, we ontmoeten elkaar. Dus we zijn een verbond.
14: Wel kleiner, hè? Op een andere manier dan
2: ja,
14: de vieringen.
2: Ja, dat klopt. Het is wat kleiner. Dat is zo. En we ontwikkelen nieuwe vieringen waar we in wat groter verband elkaar ontmoeten. Want ontmoeting is heel belangrijk. Mm-hmm. Ik denk ook dat in de religieuze tradities waar mensen elkaar ontmoeten, waar dat verloren is gegaan, dat er echt iets verloren is gegaan voor de samenhang in de samenleving.
14: Ja, je waarschuwt voor de gevolgen van die zingevingscrisis. Die gevolgen zitten niet alleen in jouw beschouwing, in de verregaande individualisering, maar die zie je ook in de opkomst van de manosphere.
4: Wat vind jij van de mannelijke en vrouwelijke rollen?
5: Als wij net zoveel verdienen.
4: Kijk. Dat gaat dus nooit gebeuren.
6: I love women and I actually understand them. They want a guy that can lead them and dominate them.
4: Jij zal nooit meer gaan werken dan dat ik ga werken.
7: Dit is Andrew Tate. Yeah. Andrew Tate zegt, jij creëert het leven wat jij wil.
13: I coach boys how to make money, how to be outside the system, how to be proper guys.
25: Geld, succes en dominantie.
4: Jij wilt gewoon lekker je nageltjes, lekker je make-up. Jij wilt gewoon lekker vrouw zijn. Of heb ik het verkeerd?
5: Ja.
4: Ik denk niet dat jij die ambities hebt.
14: Wat is de manosphere volgens jou, Robert?
2: Oei, dat is daar heb ik geen kant-en-klare definitie voor. Het is een beweging die opgekomen is waarin mannen elkaar vertellen dat ze weer echt man moeten zijn. En echt man moeten zijn, daarbij verstaan ze een heel traditioneel manbeeld waarin de man tegenover de vrouw gezet wordt.
14: Mm-hmm. En vind je problematisch?
2: Ik denk dat dat voor heel veel mannen en vrouwen problematisch is. Mm-hmm. De aantrekkingskracht van de menosfeer, en daar heb ik eerder iets over gezegd.
14: Ja.
2: Heeft denk ik ook te maken met die erosie van zingevingsvragen en levensbeschouwelijke benadering van dingen. Dus de menosfeer geeft hele oppervlakkige antwoorden op identiteitsvragen. En je zou kunnen zeggen dat is een hele lichte vorm van zingeving. Dus als je als je vastloopt in het leven en je weet niet meer goed hoe je identiteit vorm moet geven, en iemand komt jou vertellen met hele concrete voorbeelden hoe je een man kan zijn in deze samenleving, dan is dat op een heel licht niveau is dat zingevend en is dat ook wel een oplossing.
14: Dus levensbeschouwelijke tradities die laten afweten, daardoor gaan jongeren op zoek naar iets anders. Ja. En het eerste makkelijke antwoord zeggen zeker die jongens tegen, dit is wel wat.
2: Ja, ik denk dat dat zo is. Het probleem daarvan is dat de echte zingevingsvragen en de levensbeschouwelijke verdieping, die wordt overgeslagen daarbij, die wordt veronachtzaamd. En dat is nou net de laag die je nodig hebt als het ingewikkeld wordt in het leven. Mm-hmm.
14: Pedagoog Ingeborg Dijkstra, vanuit jouw vakgebied weet je ook natuurlijk wel wat van de menosfeer.
23: Zeker.
14: Deel je die analyse dat een zingevingscrisis eigenlijk de basis is voor die menosfeer?
23: Nou, het is denk ik een van de oorzaken. Ik erken zeker dat er, zoals een kennis van mij uit Maastricht het zielsarmoede noemt. Hè, zoals je dus niet alleen financiële armoede, maar ook zeker een zielsarmoede bestaat in de samenleving. En dus ook bij jongeren die op zoek zijn naar wie ze zijn. Dat is zeker waar. Dus ik denk zeker dat het bijdraagt. Ik denk dat ook andere dingen bijdragen. Waardoor het, de hang naar de menosfeer onder jongens nu aan het toenemen is. Maar het is er een onderdeel van.
14: Oké, wat zijn de andere verklaringen nog daarnaast?
23: Dat heeft wel met elkaar te maken. Er zijn, zoals net ook gezegd werd, niet meer zulke rolmodellen. We zijn niet meer zoveel in groepen met noodzakelijk bij elkaar om gewoon eens de moeilijke vragen te stellen. Als ik met jongeren spreek, zeggen ze, als ze bijvoorbeeld nu naar hun ouders gaan, en dan met name, laten we het even inzoomen op de jongens, horen ze vooral wat ze niet mogen vinden, niet mogen denken, niet mogen doen. Maar er is niet meer zoveel ruimte over voor de essentiële vragen, zoals we die misschien dan toch vroeger, ja, en ik ben bevoordeeld misschien als christen, maar in de jongere groep in de kerk vonden of in bijbelstudiegroepen of in de kerk in geheel. Mm-hmm. Dus rolmodellen, maar ook de sociale media algoritme. We moeten ook niet vergeten dat gewoon, we weten allemaal hoe dat werkt, maar dat wordt steeds extremer. Dus als je één keer een filmpje van Andrew Tate hebt gezien, nou, de eerste volgende 10 suggesties zijn ook weer filmpjes van hem. Dus en de jongeren vinden het daar ook moeilijk om daarbij weg te blijven. Dus,
14: ja, waardoor je steeds hetzelfde geluid hoort in plaats van hele verschillende opvattingen.
23: Precies. En als je dan weinig mogelijkheden hebt om het gesprek aan te gaan met elkaar, want we praten nu ook weer over de jongens, maar ze zitten hier niet met ons aan tafel. Dan is het heel verleidelijk om te denken dat is wat we gaan vinden. Gaan we ook uitspraken doen zoals hij.
14: En aan de andere kant, Robert, Andrew Tate is bekeerd tot de islam. Tradwise worden ook gepromoot vanuit christelijke groepen in Amerika. Dus zie je daar ook niet juist toch een soort vorm van levensbeschouwing?
2: Nou, over de bekering van Andrew Tate tot islam is wel iets te zeggen. Hij was eerst christen, toen werd hij atheïst, toen werd hij weer christen en nu schijnt hij moslim te zijn geworden. Interessante ontwikkeling.
14: Ja.
2: Maar nu ben ik je vraag kwijt.
14: Nee, er worden wel levensbeschouwelijke tradities gebruikt ook om die menosfeer juist te pushen.
2: Ja.
14: En dus zien we er ook niet juist levensbeschouwing in plaats van een gebrek daaraan?
2: Nou, ik denk dat er een hele conservatieve vorm van religieuze levensbeschouwing ingefietst wordt in die menosfeer. En die combinatie maakt hem des te giftiger. Ja. Als we, en dat doe ik, vanuit een humanistisch perspectief naar de samenleving kijken. En dat betekent dat we diversiteit in de samenleving de ruimte willen geven. En gelijkwaardigheid heel belangrijk vinden, ook tussen mannen en vrouwen.
14: Ja. Marina, hoe ga je eigenlijk met je kinderen om? Jij bent opvoeddeskundige als je denkt, wat houdt die er opeens aparte denkbeelden op na?
0: Nou, dat gebeurt bij ons aan tafel wel eens.
14: Ja?
0: Ja, ik heb twee zoons. En die vinden hun moeder een beetje oppoken. Vinden ze hartstikke grappig. Wij zijn er in hun hele opvoeding zijn we altijd heel strak geweest als het ging, of als het gaat over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Er is in Engeland een onderzoek geweest dat moeders bepalen hoe een jongen naar vrouwen kijkt. Wat laten wij toe? Hoe gedragen wij ons, onszelf? Mm-hmm. Wat vinden wij
14: dus als je als moeder, even kort door de bocht, alleen maar staat te koken en de kinderen in bed stopt, dan vinden jongens dat ook normaal voor de vrouwen in hun
0: maar
14: generatie?
0: Maar als een moeder het logisch vindt dat haar man daar afbekt, dan vinden ze dat dus ook, dus ook logisch. Bij ons was het bijvoorbeeld het woord vrouwtje. Dat is kut. Werd bij ons ook, al vonden wij dat zelf ook best lastig om dat soort woorden in te houden. Maar dat was bij ons niet oké. Okay. Ja. Dat wilden we gewoon niet om wel een bepaalde lijn neer te zetten.
14: Ja, oké. Okay, dus het is echt iets van de lange adem. Dat is de oplossing van jou, Robert, ook. Meer levensbeschouwing. Want een gebrek daaraan, ja, dat suggereert ook dat de jongeren weer meer levensbeschouwing in hun leven moeten krijgen. Hoe krijg je dat terug in je samenleving?
2: Door het gesprek erover te voeren. Door dit soort gesprekken te voeren dat we nu voeren. Dus door met elkaar na te denken over, laten we nou eens kijken wat we in die lange traditie, waarin we ontwikkeling hebben doorgemaakt, waar secularisering, die we besproken hebben, een onderdeel van is, waar ontzuiling een onderdeel van is. We zien dat kerken, zoals je zei, inderdaad leeglopen. Wat zijn we nou, we hebben daarmee gewonnen. Wat zijn we nou verloren? Laten we dat gesprek nou eens wat serieuzer voeren met elkaar. En kijken hoe we daar met elkaar, en ik sta hier niet te pleiten voor één bepaalde levensbeschouwing. Mijn pleidooi is, laten we in de samenleving weer meer ruimte maken voor welke waardesystemen ons leven nou eigenlijk zin geven en betekenisvol maken.
14: En dat is nog heel groot, want dat moeten we meer doen. Maar wat kun je daar zelf mee als je gewoon thuis bent? En kun je een eerste stap zetten? Zeg je als directeur van het Humanistisch Verbond ook tegen mensen, nou, bezoek eens een kerk of bezoek eens een moskee? Of...
2: Dat mag voor mij allemaal. Als je op zoek bent naar zingeving, mag je een kerk bezoeken, je mag een moskee bezoeken, je mag bij het Humanistisch Verbond langskomen. Je mag doen wat daarbij wat bij jou past. Ja. Als je aandacht er maar op gaat richten.
14: En zo vieren jullie 80 jaar Humanistisch Verbond. Dankjewel, Robert Bodegraaf. Jij bent de directeur. Zometeen de Rode Draad met Stefan. Goedenavond.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO, geloof, hoop en liefde.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Frankrijk-Spanje. En morgenavond om 9 uur Engeland-Argentinië.
1: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
26: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
27: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
26: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
28: Sta je in de file en spot je ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
31: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: NPO Radio 1.
3: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn daarna naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in die liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Filip en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gekregen over het uitvoeren van die controles worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer hier in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12 richting de Duitse grens. Tussen afrit Beek en het grensgebied vanwege de grenscontroles 10 minuten extra. De A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Door de werkzaamheden op de A20 5 tot 10 minuten. En tot slot de A76 richting Duitsland tussen Heerlen Noord en Simpelveld doe je er 15 minuten langer over.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers
7: aan tafel!
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: NPO Radio 1. BNN VARA.
14: Stefan Kopduur.
17: Goedenavond, tot 9 uur zit je weer goed bij ons bij de Rode Draad. Wat er voorbij komt, wat dacht je van gemeentelijke coalitiesoaps? Een kijkje in de kast van niemand minder dan Femke Heemskerk, Britse politiek en hoe de werkcultuur in de zorgsector beter kan en vooral ook moet. Maar eerst ons rondje langs de velden. De zomermaanden die zijn tot nu toe samen te vatten in twee woorden, heet en droog. In Frankrijk leek er geen einde te komen aan de enorme bosbrand iets ten zuiden van Parijs. Einde middag werd bekend dat de brand is ingedampt en dat er zelfs de hoop is dat die vandaag ook onder controle komt. Het is in ieder geval de grootste bosbrand in decennia in het gebied.
22: But this is a monster. It's a monster. It's traveling extremely fast, extremely hot, destroying everything. And it never happened like this.
17: En waar wij in Nederland eerder dit jaar al flink door bosbranden geteisterd werden, ontstaat er nu een nieuw probleem, de lage waterstand.
23: We hebben dat langere tijd er wel zien aankomen. We kunnen ongeveer 2 weken vooruitkijken. Maar zo laag, ik schrik er elke keer weer van als je hier naar kijkt.
17: Die lage waterstand zorgt voor heel wat problemen op het water en geeft scheef wonen ineens een hele andere betekenis, vooral voor woonbooteigenaren.
24: Kijk, dit schilderij. Hangt dit waterpas? De spiegel hangt dus ook recht. Kijk, hi, Arjan.
25: Ja, maar die lamp.
24: Oh, hè?
25: Dat is een hanglamp, die hangt normaal naar beneden. Het bed staat over zo en aan deze kant zit 12 centimeter hout eronder om recht te liggen.
24: 12?
25: En dan staat hij op de waterpas.
32: Het water stroomde niet meer af in het putje van de douche en het water stroomde niet meer af in de wasmachine.
17: Ja, en dat heeft niet alleen in de slaapkamer, maar ook in de keuken gevolgen.
25: En in één keer een knal was die pan met curry en die curry zat overal.
24: Nee.
17: Nou, muziek dan. Want Madonna is helemaal terug van eigenlijk nooit weg geweest. Haar vorige week uitgebrachte album kan rekenen op enorm positieve reacties. Die nieuwe muziek, die klinkt zo.

vreselijke muziek. Deze nieuwe versie van Like a Prayer zou bij de gemiddelde beachclub niet meer staan. Dat klopt. En is op Spotify al meer dan 36 miljoen keer beluisterd. Maar de DJ, George Fawaz, ligt onder vuur. Veel mensen vermoeden namelijk dat deze cover volledig met AI-tools is gemaakt. En eerlijk is eerlijk, het klinkt ook een stuk minder goed dan dat origineel.

0: precies. Ik zou het lekker bij het origineel houden. We reizen van Australië door naar de Verenigde Staten. Want zometeen, precies als de rode draad is afgelopen, staat daar een halve finale op het programma die volgens velen eigenlijk de finale had moeten zijn. Frankrijk neemt het op tegen Spanje. Een jaar geleden troffen de landen elkaar voor het laatst in de halve finale van de Nations League. En dat was spectaculair.
1: Spanje met de hakken over de sloot wint van Frankrijk. 5-4.
0: 5-4 werden daar dus. En dit is hopen op weer zo'n spektakel vanavond. Dat moet ook wel komen van Lamine Yamal, de aanvaller die gisteren 19 werd. Valt als een van de weinige supersterren eigenlijk nog een beetje tegen dit WK voetbal. Heeft hij alles dan voor zometeen opgespaard?
2: Sin depresión. Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
0: Ja, Yamal noemt het hier de belangrijkste wedstrijd uit zijn leven. Dat belooft wat. Die wedstrijd is uiteraard op deze zender te volgen vanaf 9 uur bij de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Gaan wij naar gemeentelijke coalitiesoaps. Want naar Amsterdam en Utrecht hebben nu ook Rotterdam en Den Haag een coalitieakkoord bereikt. Maar in beide steden verliep de formatie allesbehalve soepel. De inkt onder de akkoorden is nog ineens droog, of de onderlinge verhoudingen die staan daar eigenlijk al meteen weer op scherp. Zowel in Rotterdam als in Den Haag liggen wethouders onder vuur. En in de havenstad heeft zelfs een heuse wethouderscoup plaatsgevonden. Wat zegt deze rommel gestart over de komende regeerperiode daar in die twee steden? Ga ik bespreken met Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En ook met Peter Groenendijk, politiek verslaggever bij Rotterdam, bij het Algemeen Dagblad. Goedenavond ook.
4: Goedenavond.
0: Ja, we gaan zo meteen al die beslommeringen induiken, maar toch even voor jullie beiden. Dit zijn onwijs interessante tijden, kan ik me voorstellen, als politiek verslaggever.
4: Ja, dat kan ik niet helemaal ontkennen, nee.
0: Nee,
3: dat kan ik ook bevestigen, inderdaad. Het zijn altijd wel de spannende tijden waar je toch één keer in de 4 jaar zeker naar uitkijkt. Alhoewel het de afgelopen 4 jaar in Den Haag allerminst saai is geweest, overigens.
0: Ja, zeker. En hoe zit dat voor jou, Peter? Had je wel een beetje aan kunnen voelen dat het zo zal worden zoals het nu is geworden?
4: Daar kan ik heel interessant over doen, maar de situatie die we de afgelopen week hebben meegemaakt, die had ik niet voorzien. Nee, en volgens mij helemaal niemand in Rotterdam. Het was een puinhoop die we absoluut niet hadden zien aankomen. En die fascinerend is, maar ook wel een beetje droevig stemt, ja.
0: Nou goed, wat die puinhoop is, daar gaan we over spreken. Laten we toch beginnen bij jouw lot in Den Haag. De nieuwe coalitie in Den Haag die bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Maandag zijn er 10 kandidaten voorgedragen om de stad te gaan besturen. Ieder van hen die heeft wel een verhaal. Maar vandaag schreef jij over een van de wethouderskandidaten, Henk Harms van Hart voor Den Haag. Hij ligt al meteen onder vuur. Wat is er met hem aan de hand?
3: Ja, Henk Harms is inderdaad een van de kandidaten van Hart voor Den Haag. Een voor velen onbekende naam, voor iedereen buiten het stadhuis van Den Haag. Maar in het stadhuis is hij eigenlijk een oude bekende. Hij is in 2020, hij was lange tijd directeur van de dienst stedelijke ontwikkeling. Dus echt een topambtenaar in Den Haag. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de bouw van Amar, het cultuurcomplex op het Spuitplein, waar uiteindelijk ook een raadsenquêtecommissie tegenaan is gegooid. Is veel fout gegaan. Maar in 2020 is hij vertrokken van het stadhuis na een integriteitsonderzoek. Uit dat onderzoek was gebleken dat hij niet transparant en niet volgens de gedragsregels van de gemeente Den Haag heeft gehandeld. Ja, toen heeft hij het veld geruimd. Ja, en nu keert hij dus mogelijk terug als wethouder voor Hart voor Den Haag op het Haagse stadhuis.
0: En dat heeft kritiek opgeleverd vanaf beide kanten? Ja. Vanuit de coalitie en de oppositie of vooral vanuit de oppositie?
3: Nou, vooral de oppositie. Het ziet er naar uit. Ik heb in ieder geval geen andere signalen gehad dat de coalitie de rijen wel zal gaan sluiten. Maar goed, zeker weten, je hebt het voorbeeld in Rotterdam gezien, maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad, is het een geheime stemming en is het ook een individuele keuze. Maar goed, de oppositie die heeft al wel duidelijk gemaakt hier in Den Haag dat zij het absoluut problematisch en onbegrijpelijk vinden dat Henk Harms hier mogelijk terugkomt in Den Haag. Zij vinden dat Hart voor Den Haag een andere kandidaat moet voordragen. Maar ja, dat is Richard de Mos van Hart voor Den Haag niet van plan. En ook Henk Harms is niet van plan om het om een stap opzij te doen.
0: Die zeggen, we gaan gewoon door met deze kandidaat. We staan achter hem. Dan, als je bij Richard de Mos uitkomt, kom je ook al snel uit bij Rashid Gyurcsány, als ik het goed uitspreek. Maandagmiddag.
3: Gyurcsány,
0: excuus. Ja. Maandagmiddag werd bekend dat hij toch geen wethouder gaat worden in Den Haag. Dat, terwijl hij vooraf werd aangedragen, juist als wethouderskandidaat voor dat Hart van Den Haag. Hij was lange tijd met Richard de Mos in het nieuws, hè, als het ging over de rechtszaak die tegen hen is gevoerd. Waarom is hij toch op het laatste moment buitenspel gezet door de partij?
3: Nou ja, Rashid Gyurcsány die zegt zelf, die suggereert eigenlijk dat dat te maken heeft met het feit dat Richard de Mos geen tegenspraak duldt. Oftewel dat Rashid Gyurcsány te kritisch zou zijn. Ja, Richard de Mos die zegt van nou, het heeft vooral te maken met de portefeuilleverdeling. Rashid Gyurcsány was een paar jaar geleden wethouder financiën. Nou, die portefeuille is naar de VVD gegaan. Ook met de samenstelling van het team heeft het te maken, zegt Richard de Mos. De waarheid zal ongetwijfeld in het midden liggen. Maar de kern is in ieder geval, of duidelijk is in ieder geval, dat hij niet geen wethouder meer wordt, Rashid Gyurcsány. En dat hij zich daar enorm door verraden voelt. Hij zegt, ja, wij hebben het. Die hele zaak hebben wij samen gevoerd. We hebben heel veel meegemaakt, zegt hij over Richard de Mos. We zouden samen weer wethouder worden. Zodat ze allebei gerehabiliteerd zouden zijn. Nou ja, en van die afspraak zegt Rashid Gyurcsány, komt dus nu niks terecht. En hij voelt zich dus enorm verraden.
0: Ja, dat heeft hij ook in het AD laten weten. Dat laat hij ook nog weten, Gyurcsány, dat hij daar geschrokken van is. Zou hij nou nog misschien een goed alternatief voor die Harms kunnen zijn? Of is dat echt ondenkbaar?
3: Nee, dat is wel ondenkbaar. Ik bedoel, zeker ook als je praat van mes in mijn rug en verraden, dan verwacht ik niet dat de Henk Harms of dat Rashid Gyurcsány voor Henk Harms uiteindelijk zal gaan optreden. Dus nee, dat zie ik niet meer gebeuren. Zijn rol is nu wel uit.

0: de Henk Harms, of dat Rachid Guernaoui voor Henk Harms uiteindelijk zal gaan optreden. Dus nee, dat zie ik niet meer gebeuren. Zijn rol is nu wel uitgespeeld van Rachid Guernaoui.
1: En houdt dan, als het over Guernaoui was, de mos zijn mond vooral? Of heeft hij zich daar nog wel over uitgelaten ook?
0: Nee, hij heeft een korte, vrij zakelijke verklaring gegeven. Eigenlijk met de inhoud die ik net gaf. Ja. Van, het heeft met de portefeuilleverdeling te maken. Het heeft met de samenstelling van het team te maken. Dus man-vrouw verhouding. Hij zegt dat hij het jammer vindt dat Rachid Guernaoui het via de media heeft gespeeld.
1: Peter Groenendijk, wij luisteren hier samen naar. Natuurlijk naar Lot van Bree, die het goed uitlegt wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Nou, zeker. Begreep ik dat jullie oude burgemeester Abu Tareb daar de coalitie in Den Haag heeft gesmeed. Is dat nou een huzarenstukje geweest voor hem?
2: Dat kan ik denk beter uitleggen. ik vond het wel een bijzondere keus, want volgens mij moet je in die rol vooral heel goed kunnen luisteren. Nou heeft Abu Tareb een heleboel kwaliteiten, maar luisteren was niet het eerste waar ik aan denk bij hem. En volgens mij was de eerste keuze met D66 ook niet helemaal optimaal, maar het is uiteindelijk goed gekomen, toch?
0: Ja, nee, inderdaad de eerste keuze, of dat was nog niet eens zozeer de keuze van Ahmed Abu Tareb als informateur, alhoewel wel meer van Richard de Mos. Die zei van Richard de Mos is echt veruit de grootste geworden. Hè? 16 zetels. D66 komt op verre afstand met 8 zetels. En daarna heb je Pro met 7 zetels. Ja, Richard de Mos die had in eerste instantie het idee van laten we nou met D66 en met Pro samengaan. Zodat we een soort verbinding hebben. Hè? Links- en rechtsverbinding. Mm-hmm. Goed voor de stad. Pro heeft gelijk al gezegd, dat zie ik niet zitten. Daarna mislukt het ook met D66. En dat had allemaal met asiel te maken. En de inhoudelijke grote verschillen tussen die partijen. Dat was niet het beste start eigenlijk van die onderhandelingen. Abu Tareb is er wel bijgebleven, ook met VVD, Denk en CDA. En uiteindelijk met dit resultaat.
1: Het college in Rotterdam, Peter, is inmiddels geïnstalleerd. We praten over Pro, VVD, D66, CDA en Volt. De nieuwe wethouders die werden vorige week geïnstalleerd. Maar gelijk al kwam er kritiek van binnenuit ook. Wat was die kritiek?
2: Zeker. Ja, de kritiek begon eigenlijk al op het moment dat duidelijk werd dat het college uit grotendeels witte bestuurders zou bestaan. We hebben een college van 10 wethouders in Rotterdam, sowieso vrij veel. Maar ook nog eens 9 mensen die op geen enkele manier een niet-Nederlandse achtergrond hebben. En dat viel in Rotterdam, wat natuurlijk een super diverse stad is, gewoon slecht. Mm-hmm. Het is een hele slechte afspiegeling van de stad. Dus nog voordat 1 wethoudersnaam bekend was, leidde dit eigenlijk al tot gedoe. En zeker ook bij die coalitiepartijen. Je noemt onder andere Pro, is ook een progressieve partij waarvoor afspiegeling hartstikke belangrijk is. Dus dit was meteen een slecht begin.
1: En wat was de reactie? Is daar echt niet over nagedacht?
2: Het verhaal is, we hebben het geprobeerd, maar er moest een puzzel worden gelegd. Je zoekt ook naar andere manieren van diversiteit. Er zitten bijvoorbeeld wel veel vrouwen in dit college. Je zoekt naar mensen van kwaliteit, et cetera. Maar volgens mij kunnen we met z'n allen wel vaststellen dat deze partijen gewoon te laat zijn begonnen met zoeken naar goede kandidaten die ook nog eens een keer een goede afspiegeling van die stad vormen. Natuurlijk moeten het goede mensen zijn. Maar in deze stad kun je echt goede mensen van alle kleuren vinden. Dat is een ding dat zeker is. Mm-hmm. En dat is gewoon niet gelukt. We hebben hier een hele moeilijke onderhandeling gehad. Waarbij Denk op een zeker moment nog eens ingeruild voor CDA en Volt. Het was ook lastig om tot een akkoord te komen. Ik heb eerlijk gezegd ook het gevoel dat het allemaal zoveel energie en tijd heeft gekost. Dat uiteindelijk de echte wethouderselectie. Dat er wat minder energie en tijd voor was. Ja, dat heeft hele pijnlijke gevolgen gehad. Want het begon met de afspiegeling die niet goed was. Maar daarna kwamen de namen naar buiten. En ik werd nog geen kwartier nadat ik die namen op aan.nl had gepubliceerd al gebeld met de opmerking als, je moet een foutje hebben gemaakt. Of, dit meen je niet. Want een van die 10 kandidaten die werd genoemd, die viel niet goed bij een deel van de stad. En ook niet in het ambtelijk apparaat.
1: Nee, dat was een pro-wethouder die toch benoemd
2: klopt,
1: werd.
2: Klopt, dat is Mirjam Harika. Zij is al bijna 25 jaar ambtenaar in de stad. Hij heeft een schare fans in het ambtelijk apparaat, maar roept ook een hoop weerstand op. Het lag ook onder vuur van de ambtelijke top in de stad. Dat is bekend en een feit. Ja, en toch heeft Pro haar benoemd. Dat leidde er zelfs toe dat de ombudsman Marianne van der Anker, bij veel mensen bekend, heeft geadviseerd om haar niet te benoemen. Nou, dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk nooit ziet. Ook een ongekende stap, die haar ook op veel kritiek is komen te staan overigens. Maar het zegt wel iets over de weerstand die deze vrouw opriep.
1: Want wat is de weerstand die er dan tegen Harika bestaat?
2: De kritiek in elk geval vanuit de ambtelijke top was. Zij is de afgelopen jaren directeur geweest van een afdeling toezicht en handhaving waar heel veel mis was. Overigens al heel lang. Een onveilig werkklimaat, om het zo maar even samen te vatten.
1: Ook al voor haar aantreden.
2: Zeker, ja, absoluut. Maar

0: kritiek is dat zij in die 4,5 jaar dat ze daar leiding aan gaf veel te weinig aan heeft gedaan en veel te weinig voor elkaar heeft gekregen om dat beter te krijgen. En ja, goed, ik heb ook gewoon mailverkeer gezien waaruit blijkt dat de ambtelijke top daar echt heel kritisch op was. En sterker nog, ze zou op een dinsdag onlangs een gesprek hebben waarvoor ze was uitgenodigd en waarvan wel duidelijk was dat het in elk geval geen promotiegesprek zou worden. Maar ja, de avond daarvoor lekte intern uit dat zij wethouder zou worden. Dat gesprek is dus maar niet doorgegaan. Want opeens was zij de baas van de ambtelijke top. Ja. En wordt ze wethouder in Rotterdam.
1: En jij kreeg inderdaad al mailtjes. Op het moment dat je de, nogal, nou, jouw inkt van jouw artikel was ook nog niet eens droog. En mensen begonnen al te mailen van dat moet een fout zijn dat zij daar zit. Ben je er al achter gekomen hoe het dan toch gebeurd is dat zij als wethouder daar is aangesteld? Heb je dat beter uit te pluizen?
0: Nou, eigenlijk, voor de duidelijkheid, ik wil ook benadrukken dat ze ook echt een schare fans heeft. En als je haar cv bekijkt, heeft ze gewoon een mooie carrière binnen de gemeente gemaakt. Maar wat ook wel vaststaat, is dat zij vorige week bij haar hoorzitting, want die hebben alle wethouders een soort ondervraging door de gemeenteraad, echt een ijzersterke indruk maakte. Ze heeft de weken daarvoor heel veel kritiek gehad, ook bij ons in de krant. Reageerde er ijzersterk op en heel slim. Haar presentatie was top. En toen dacht ik wel, ja, dit is een kwaliteit. Daar beschikt ze zeker over. En pro is simpelweg aan haar vast blijven houden. Natuurlijk schrokken zij ook wel van de weerstand die er kwam. Maar ze zijn pal achter haar blijven staan en hebben besloten haar te benoemen. Maar ja, dat was de eerste wethouderscrisis. Ja. Maar we kregen er nog eentje voordat het college binnen was.
1: Nee, ja, precies. Want er was een andere partij waar iemand helemaal niet per se achter een wethouder ging staan. Bij D66 Eva Heijblom. Ja. Vorige week donderdag werd ze opeens toch niet verkozen tot wethouder cultuur en mobiliteit in jouw stad Rotterdam. En meerderheid van de gemeenteraad koos in haar plaats namelijk voor partijgenoot Joanne Nunley. En die is inmiddels dat geworden volgens mij ook.
0: Ja, ze wordt donderdag geïnstalleerd. Ja. Dus na de afgelopen weken durf ik niks meer met zekerheid te zeggen. Nee. Maar het lijkt erop dat ze komende donderdag wordt geïnstalleerd. Ja,
1: en wat dan is daar gebeurd in de achtergrond?
0: Ja, dat is een bizarre kwestie. Dit heeft overigens alles te maken met dat gebrek aan kleur in het college. Daar was weerstand tegen, ook zeker binnen D66. Mensen baren ervan dat niet gelukt is. Er waren meerdere goede kandidaten van kleur binnen D66. Joanne Nunley was een van de kandidaten. Zij wilde graag wethouder worden. Is al een tijd actief binnen D66. Hij was zeer teleurgesteld en heeft ook openlijk ook bij ons in de krant gezegd dat ze het heel verkeerd vond dat het zo'n college was geworden. Dat zo'n slechte afspiegeling is van de stad. Ja, die kritiek dat hebben oppositiepartijen ook gezien. Met name twee partijen die de afgelopen jaren de baas waren in Rotterdam, maar nu in de oppositie zitten, Leefbaar Rotterdam en DENK. Dat zijn nu de twee grote blokken in de oppositie. En die dachten, hey, hier zit een zwakke plek. En hier kunnen we wat mee. Dat is lang achter de schermen een soort van gevoel geweest, een idee geweest. Misschien kunnen we daar nog een beetje rotzooi mee trappen. En eigenlijk pas nadat Eva Heijblom die hoorzitting had en daar een behoorlijk zwakke indruk maakte, toen ontstond binnen de oppositie wel echt het plan om te gaan kijken of ze zoveel mogelijk mensen konden verzamelen, zonder dat de coalitie het wist, die op Joanne Nunley zouden gaan stemmen. En dus niet op de kandidaat die D66 zelf had voorgedragen. En ja, tot ieders verbijstering lukte dat ook. Ik zat daar die avond vorige week op ongeveer 2 meter afstand van Eva Heijblom. Zij is topambtenaar in Den Haag geweest de afgelopen jaren. Staat er goed op binnen de partij. Had dus geen goede indruk gemaakt. Maar zat er in de volle overtuiging dat ze geïnstalleerd zou worden. Ja, de meeste andere mensen eerlijk gezegd ook. Haar partner was erbij. De bloemen lagen al klaar. En op een zeker moment was de stemming geweest. En waren de stemmen geteld. Maar de uitslag nog niet voorgelezen. Carola Schouten liep naar achteren. Liep naar haar kamer. Liet Eva Heijblom naar haar kamer komen. En heeft die vrouw daar moeten vertellen dat zij geen wethouder zou worden. En dat was, naar wat me verteld is, een tamelijk hartverscheurend tafereel. Want ja, dit zou het hoogtepunt aan haar carrière worden. En nu werd ze afgeserveerd in een soort bizarre hoep.
1: Ja, Lot van Breedweg, even terug naar jou in Den Haag. We weten in ieder geval bij jou in Den Haag welke partijen aan de slag mogen. Waar liggen nu de grootste uitdagingen voor die coalitie?
2: Nou ja, ik denk dat voor Richard de Mos de grootste uitdaging ligt om, wat ik zei al eerder, hij heeft 16 zetels gehaald. D66 staat op grote afstand als tweede partij met 8 zetels. En hij heeft grote beloften gedaan rondom asiel bijvoorbeeld. Hij heeft gezegd alle asielopvang moet gesloten worden voor de verkiezingen. De spreidingswet, daar zet hij ook zo zijn vraagtekens bij. En nu moet hij toch waarmaken wat hij heeft beloofd. Er is een coalitieakkoord. Daarin staat wel een sluiting van een, of niet echt een sluiting, maar plannen voor een grote opvang in de Vogelwijk in Den Haag. Die gaan niet door. Dat was een opvang voor 750 mensen, waarvan 450 asielzoekers, maar ook 300 dakloze statushouders enzovoort. Nou, daar was heel veel verzet tegen. Er waren overigens in de wijk ook veel mensen die zeiden: laat het maar komen. Maar goed, daar is in ieder geval een streep door gezet door deze nieuwe coalitie. Maar de andere belofte om de asielopvang te sluiten, dat heeft hij niet voor elkaar gekregen met deze coalitie. De asielopvang, de huidige bestaande opvang, blijft open. De spreidingswet, daar gaat Den Haag aan voldoen. Dat staat echt met zoveel woorden ook in het coalitieakkoord. Wel willen ze naar kleinschalige asielopvang. Maar goed, ik denk dat de grootste uitdaging wordt om eigenlijk de kiezers de kiezers duidelijk te maken dat ze niet voor niks op Richard de Mos hebben gestemd. Dat is één. En misschien de andere kant ook wel. Het vorige college was misschien iets te links voor Den Haag, maar misschien is dit college voor sommigen wel weer iets te rechts. Je zal toch een verbinding moeten maken in zo'n stad om die polarisatie toch niet verder groter te maken. Dus ik denk dat dat ook wel een andere uitdaging is om toch enigszins naar elkaar om te blijven kijken, zeg maar. Ja. Om enigszins een uitgestoken hand naar elkaar te hebben.
1: Precies, voor elke Hagenees een goed college te kunnen vormen. Peter, hoe is dat in Rotterdam? Is asiel daar ook een belangrijk vraagstuk?
0: Ja, uiteraard zeker. En we krijgen een progressievere coalitie dan we hadden. Dus de opvang in Rotterdam gaat verruimd worden. Dus de afgelopen jaren behoorlijk streng geweest. En daar gaat de oppositie, zeker Leven Rotterdam, natuurlijk kabaal over maken. Namens veel bewoners. Maar ik denk dat er nog wel grotere uitdagingen zijn. Kijk, Rotterdam is natuurlijk de mooiste stad van Nederland. Dat weet iedereen. Maar we hebben wel een paar hele serieuze uitdagingen. We hebben veel dakloosheid, drugsoverlast, rotzooi op straat. De economie pruttelt. De verduurzaming van de haven hapert. We hebben echt een aantal grote zorgen. En daar moet die coalitie mee aan de slag. Nou, coalitieakkoord gesmeed waarin echt wordt gekeken naar de verdere toekomst. En niet naar wat doen we de komende 4 jaar. Mm-hmm. Maar waar willen we nou dat Rotterdam over pakken bij 20, 25 jaar staat? En hoe gaan we daarmee werken? Heel prijzenswaardig natuurlijk. Maar als je vervolgens al gebutst en gehavend aan de startstreep verschijnt, en je hebt eigenlijk al 2 crises achter de rug voordat je geïnstalleerd bent, dan staat die ambitie al behoorlijk onder druk. Bovendien, in die kwestie Nunnally hebben dus ook mensen uit de coalitie op Nunnally gestemd tegen de afspraken in. Dus die partijen weten ook, ook in onze krappe meerderheid in de coalitie zitten zwakke plekken. Niemand weet wie het is. Iedereen zit naar elkaar te kijken. Maar iemand of 2 iemanden hebben gestemd op Jan Nulli tegen de afspraak in. En dat weet de oppositie natuurlijk ook. Dus dat wordt een hele forse uitdaging.
1: Tot slot de glazen bol van jullie beiden als politiek verslaggever. Lot, gaan ze de rit helemaal uitzitten in Den Haag?
2: Ja, ik verwachtte de vraag al. Ik zat te denken, wat zou ik hier nou op antwoorden? Het is natuurlijk altijd, dat is zo lastig om te zeggen. Het is Den Haag. We hebben de afgelopen 4 jaar was het echt, is er van de ene crisis naar de andere. Ik denk dat niemand dat echt meer wil. Aan de andere kant, niks is zeker. En het is Den Haag. Ik denk dat ze de rit wel. Het is het beste voor de stad als ze de rit uitzitten.
1: Ja, dit zegt natuurlijk ook al veel inderdaad, dat het niet een snelle ja of een snelle nee is. Peter, hoe zit het bij jou?
0: Wij hebben de afgelopen 4 jaar een coalitie gehad met Leefbaar Rotterdam en Denk. Toch 2 ogenschijnlijke totale tegenpolen. En er werden al wetenschappers afgesloten over hoe lang het zou duren, die coalitie. Die hebben het 4 jaar volgehouden. En nog best constructief ook, wat je verder ook van hun prestaties vindt. Dus ik sluit ook helemaal niet uit dat dat nu lukt. Er zitten echt een aantal hele kundige wethouders in het bestuur en er staan een paar hele goede dingen in de plannen. Het wordt verduidelijk lastig, maar laten we ervan uitgaan dat het lukt.
1: Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West, en Peter Groenendijk, politiek verslaggever Rotterdam bij het AD. Dank en veel plezier de komende jaren met dit in de gaten houden.
3: NPO Radio 1.
1: Maakt het 19:30, het NOS Journaal, hier is Jelle Seubring.
4: Er zitten inmiddels 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. De branden in Frankrijk hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als afgelopen maand. Dat maakte de VN-mensenrechtenorganisatie bekend. Het gaat om bijna 300 doden. Rusland zet steeds vaker zware raketten in tegen burgerbevolking. En ook zijn de Oekraïnse afweersystemen leeg. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De slachtoffers zijn waarschijnlijk bouwvakkers die vastzaten in de liftschacht. De brand brak vanochtend uit en leek snel onder controle, maar later stortten de net geïnstalleerde liften naar beneden. En Rijkswaterstaat gaat aangifte doen nadat 2 slagbomen zijn losgeschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte vrijdag een flinke file omdat de slagbomen niet meer open gingen. 1 of meerdere automobilisten wilden niet wachten en besloten de slagbomen zelf los te schroeven om er langs te kunnen.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: En in die Rode Draad kijken we zo meteen in de boekenkast van oud-topzwemster Femke Heemskerk. Treffen we daar nou allerlei sportboeken aan of gaat het een hele andere kant op? Gooi je zo meteen. Eerst
3: de week van...
1: Dat is deze week. De week van onze redacteur Minne van Veen. Zij onderzoekt de Nederlandse zomervakantie. Wie bepaalt dat die eigenlijk 6 weken duurt? En hoe organiseren werkende ouders dat dan uiteindelijk?
5: Ach, de zomervakantie. Ze leken vroeger eindeloos te duren. 6 weken lang zwemmen, lezen, ijsjes eten en met een volgepakte auto richting het zuiden. Of naar de camping in eigen land. Net zoals Ian en Brent dit jaar doen.
6: Mama, hoe moet dit?
7: Ja, je hebt gewoon heel veel tijd. Je kan voetballen en zo. Dat je veel buiten leeft en dat je gewoon veel andere dingen kunt doen dan dat je gewoon in je dorp of in de stad doet.
5: Ja, maar nu ik zelf kinderen heb, denk ik 6 weken zomervakantie, dat is best lang. Wie bepaalt dat eigenlijk? Een snelle online zoektocht leert mij dat de overheid bepaalt hoe lang de zomervakantie duurt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt elk jaar de data voor de zomervakantie vast. Daarin houden ze rekening met verschillende wensen, belangen en tradities. Zoals scholen, ouders, de toeristische sector, de planning van de centrale examens en de carnavalsperiode. Klinkt keiharmonieus, maar kritiek op die lange zomervakantie is er ook. Bijvoorbeeld van econoom, journalist en moeder Sophie van Gol, die tegen de volgende problemen aanloopt.
8: Hoe vang je het op? We hebben het geluk dat we allebei best wel flexibel werk hebben thuis. Maar veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Dus dan moet je zorgen dat je elke dag opvang hebt. En school is natuurlijk geen opvang normaal gesproken. Maar het zorgt er wel voor dat ouders in die tijd kunnen werken. Dus voor veel gezinnen is het puzzelen met buitenschoolse opvang. Als er grootouders zijn die kunnen en willen helpen. Familie, vrienden in de buurt. En zorgen dat je het rondkrijgt.
5: Zelf dus maar zorgen dat je het rondkrijgt. Het is een veelgehoorde klacht. Er bestaat wel vakantie-BSO, maar dat is prijzig. Het is iets waar onderwijscolumnist Aleid Truijens zich al jarenlang druk over maakt.
9: In Nederland opereren de scholen alsof er geen werkende ouders bestaan. En de opvang, die is commercieel. Er is in Nederland eigenlijk geen dagarrangement wat toch landelijk is, waarvan je denkt, kinderen kunnen overal altijd terecht. Mensen zoeken het zelf maar uit en dan zijn ze aangewezen op eigenlijk een commerciële voorziening. Wat heel raar is als je als overheid gewoon wil dat iedereen kan werken en dat kinderen ook een goede ontwikkelingslijn doormaken, van baby tot en met middelbare scholier.
5: Kinderopvang zou een basisvoorziening moeten zijn, vindt Aleid Truijens. Ook in de zomervakantie. Maar daar zijn niet alle ouders voor, merkt Sophie van Gol.
8: Iedereen heeft er wel een mening over en die meningen lopen ook heel erg uiteen. Dus ouders zijn geen groep waarin iedereen met elkaar eens is. Dat denk je soms van, hé, waarom is dit nog niet geregeld? Iedereen heeft toch dit probleem? Of lange vakanties zijn ook ouders die dat heerlijk vinden en die niet hoeven te werken of die dat kunnen regelen met hun werk. Dus ik denk dat dat het lastige is, dat je om alle ouders of de meerderheid van de ouders de neus dezelfde kant op te krijgen. Omdat er zoveel verschillende ideeën over bestaan.
1: Ja, en dan hebben we zelfs de leraren nog niet gehoord. Die spreekt Minne morgen in een nieuwe update over die Nederlandse zomervakantie.

0: Kiss the Grass was dit.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen wat beter kennen. En vandaag is aangeschoven Femke Heemskerk, bekend als Europees, wereld- en Olympisch zwemkampioen, maar tegenwoordig boekverkoper. Wij mochten een kijkje nemen in jouw boekenkast. En die is enorm. Goedenavond.
2: Hoi.
0: Welkom. Een enorme boekenkast. Mensen kunnen we meteen zien ook via de webcam. Maar die is niet helemaal met alleen maar boeken van jou gevuld, volgens mij. Hè?
2: Nee. Ik woon samen met Maartje Wortel. En zij is schrijver en leest heel veel. Dus eigenlijk 98% van die boekenkast is wel van haar. Ik krijg steeds meer ruimte door dat. De boeken van bepaalde schrijvers, die zetten we wel, zeg maar, door elkaar heen. Dus we maken de verzameling compleet, laat ik zo zeggen.
0: Langzaam verover jij wat plek in die boekenkast.
2: Ja.
0: Want wat vaak over schrijvers wordt gezegd, dat zijn dan lezers. Klopt dat voor Maartje Bortje ook? Leest die onwijs veel ook?
2: Ja, die leest heel veel, ja.
0: Ja. En jij misschien ook wel steeds meer door haar? Of?
2: Nou, ik las al veel. Nou, nu nog meer, omdat ik natuurlijk boekverkoper ben. Maar ik denk dat onze gemene deler was. Dus zij hield van zwemmen, ik van lezen. Dus daar zit de match.
0: Ja. Ja, precies. En staan jouw boeken dan wel al langzaam? Ja, je zegt, ik verover langzaam een stukje. Maar op een gegeven moment ga je samenwonen. Moeten kasten samen worden gevoegd? Was daar ruimte voor? Of moest jij een eigen plekje in het huis zoeken?
2: Ja, ik heb wel wat ruimte gekregen in de grote boekenkast. Maar grotendeels ligt ook overal een beetje door het huis en heel veel naast mijn bed. En dan elk jaar moet ik daar weer een goede shift in maken om niet levensbedreigend te kunnen slapen, zeg maar, ja. de stapels. Maar overal, ja, ons huis ademt boeken eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me een hartstikke fijne wereld om in te vertoeven.
2: Zeker, ja. Ja,
0: en is dan de plek, het bed ook de plek waar je het meeste leest?
2: Ja, ik lees wel altijd in bed. Ja, ook altijd voordat ik ga slapen. Ook als ik 's nachts wakker word en ik denk, nou, ik wil niet dat dit heel lang gaat duren, dan moet ik gewoon gelijk gaan lezen. Mm-hmm. En dan word ik wel weer slaperig. Dus altijd in bed, ja.
0: En zijn er dan verschillende boeken die je door elkaar heen leest? Probeer je wel per boek te lezen?
2: Nee, ik lees heel veel dingen door elkaar. Ook omdat ik dat wel lekker vind, zodat je dan eigenlijk weer door kan gaan in een nieuw boek. Dus dat is ook gewoon wat efficiënter. Maar ik lees ook fictie en non-fictie door elkaar.
0: Oké, precies. Want dat was meteen een vraag wij ons afvroegen. Dat zullen wel heel veel sportboeken dan zijn. Bij een Femke Heemskerk, oud-sporter, topsporter.
2: Nou, dat is niet meer. Ik was even 2 jaar lang was ik voorzitter van de Nico Scheepmaker prijs. En toen las
0: sportboekenprijs.
2: Ik, ja, sportboekenprijs. En toen las ik echt heel veel sportboeken. Maar dat is nu niet meer, nee.
0: Want? Toch niet jouw genre? Of?
2: Nou, ik lees liever wel literatuur. Kijk, een sportleven, dat is vaak toch, ja. Niet om het tekort te doen of zo, maar het is vaak toch een beetje dezelfde insteek van zo'n schrijver. Van oké, we beginnen met het dieptepunt. Dan heeft iemand iets overwonnen. En dan wint iemand goud of een mooie prestatie. Zeg maar er zijn. Ja, dat wordt wel beter, moet ik zeggen. Maar er zijn toch heel veel boeken die het zo insteken.
0: Ja, en het worden ook vaak managementachtige boeken. Want het gaat over het overwinnen van iets. En hoe je dat dan de rest van je leven dan kan doortrekken op alle verschillende niveaus.
2: Ja, ook dat wel. Maar het is meer dat het niet voor mij heel verrassend is. Ik wil liever op een andere manier uitgedaagd worden of geprikkeld worden in literatuur.
0: En dat is dan vooral, zagen we, Nederlandse literatuur.
2: Ja.
0: Schrijvers van Nederlandse afkomst. Lees je dan ook het liefst Nederlands?
2: Ja, ik zou veel liever ook wel wat meer Engels willen lezen, maar dan gaat het toch iets langzamer en dan raak ik er iets meer uit. Maar ik lees het liefst Nederlands, maar mijn aim is wel om wat meer Engels te lezen. Ja.
0: En heb je dan een favoriete Nederlandse schrijver?
2: Maartje Wortel natuurlijk. Ja, wie kan ik anders zeggen? Nee, ja, ik vind heel veel.
0: Nog nooit iets van haar gelezen, nee. Volgens mij.
2: Nee? Oh, nee. Daar moet je eens mee beginnen.
0: Nee, ik wel hoor. Nee, maar jij misschien.
2: Oh, ik? Oh, ja, zeker wel. Ja. Nee, dat is natuurlijk flauw. Ik vind dat er heel veel. Ja, ik heb ook natuurlijk het boek van Lieke Marsman meegenomen. Dat vind ik heel erg goed. Al het werk wat zij maakt vind ik heel erg goed. En zo zijn er nog veel meer die ik Nederlandse schrijvers die ik heel goed vind. Ja.
0: Ja, nou, we kunnen misschien meteen even naar haar toe. Wat trekt je zo aan in Lieke Marsman?
2: Ja, het is Het is zeg maar, dat is ook net zoals met sport. Als iets heel makkelijk lijkt, dan is het heel erg goed. En ik denk dat dat haar wel typeert. Niet dat dit makkelijke literatuur is, maar het is zo slim dat ze heel veel mensen kan bereiken. Maar het is niet dat ze daar moeilijk over doet. En dat zegt eigenlijk dat het heel, heel goed is, heel slim is.
0: Dat het zo goed in elkaar zit.
2: Ja, dus eigenlijk wat ik net bedoelde. Dus als je bijvoorbeeld Usain Bolt ziet lopen, dan denk je, wauw, dat ziet er echt heel easy uit.
0: Ja. Maar niet voor te trainen eigenlijk.
2: Nou, dat zou je dan bijna denken, ja. Inderdaad. Maar dat is zo goed. Het ziet er zo makkelijk uit dat het dus heel. Dat betekent dat het heel goed is. En dat bedoelde ik ook met haar werk. Het is zo goed dat het makkelijk lijkt.
0: Ja, en je hebt een boek voor ons meegenomen dat veel voor je betekent.
2: Ja.
0: En dat je ook meteen even van haar onder de aandacht wil brengen. Welk boek is dat?
2: Dat is haar laatste werk, De Dichter en de Duivel. Helaas is zij 3 juni overleden. En dit werk zou 9 juni uitkomen. Dus heeft dit werk niet meer. Ze heeft het niet meer in handen gehad. Zoals een vriendin van mij en ja, als boekverkoper krijg je soms zeg maar iets het werk eerder toegestuurd. Dus ik had het manuscript van haar uitgever Mitch van der Pluim gekregen. En ik heb gelukkig dat nog gelezen en met haar kunnen delen wat ik er allemaal van vond. En ik heb toen haar beloofd, ik ga het voor je cellen. Ik ga
0: ermee de boer op.
2: Ja, zeg maar, ik ga me hier heel erg voor inzetten. En dus dat is wel heel fijn dat ik dat ik dat nu kan doen voor haar. Dat geeft me ook wel veel troost, moet ik zeggen.
0: Wat voor vriendschap hadden jullie met elkaar?
2: Ja, we hielden allebei heel erg van sport. Dus Lieke was natuurlijk al heel lang heel erg ziek. Dus ik ken haar ook eigenlijk alleen maar heel erg ziek. En ze zocht op een gegeven moment iemand die sport met haar kon kijken. En die zijn mond kon houden. En toen zei ik, nou dat kan ik wel. Dus,
0: Want ze hield niet van commentaar gedurende een sportwedstrijd.
2: Nee, ja, gewoon ze wilde gewoon kijken. Dus we hebben veel tennis gekeken. We zijn ook nog naar Roland Garros geweest met haar vrouw en met Maartje. Ja, dus dat was ja gewoon af en toe bij elkaar zijn en ja met elkaar zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En wanneer startte die vriendschap? Waar crossten jullie paden elkaar?
2: Ik weet dat dat via Maartje is. En ik weet niet meer precies de eerste keer dat ik haar heb ontmoet. Maar dat is ergens eind 22 denk ik geweest. Mm. Of zo. Ja, ja. Op haar verjaardag.
0: Dus redelijk recent eigenlijk. Ja. Maar wel, daar is een mooie vriendschap in die tijd uitgegroeid.
2: Ja.
0: En ook dus een mooie vriendschap waarin je dus nog net op het laatste moment kon delen wat je van haar meest recente werk vond.
2: Ja, ja, ja, klopt. Ja.
0: Wil je iets uit voordragen? Is dat makkelijk? Of is dat...
2: Nee, dat ga ik niet doen. Als jullie iets voorgedragen willen horen, dan is er dus... er was een evenement 26 juni in de Bali. En daar is haar hele werk voorgelezen door allemaal schrijvers van dezelfde uitgeverij. Mm-hmm. Waarin ook Lieke een opname van hoofdstuk 4. En dat zou ik dan iedereen aanraden om dat dan te kijken. Want dat is gewoon heel erg goed gedaan. En ik ben echt niet in de plek.
0: Op YouTube is dat denk ik terug te
2: vinden. Ja, dus gewoon op de Bali. En dat was 26 juni. Dus dat was een hele mooie avond.
0: Oké, maar vertel dan nog iets meer over het boek. Om te snappen waarom het zo'n belangrijk boek is.
2: Ja, ik las een recensie ergens dat iemand schreef van... het is echt een cri de cœur. En dat is het echt. Dus het is, ik zei ook tegen haar, het is echt een force. Ze wil echt laten zien van wat de fuck zijn we met z'n allen aan het doen. En ze legt heel erg de vinger op de zere plek. En er zitten heel veel noten achterin. Waarin ze bijvoorbeeld verwijderde tweets aanhaalt. Van bijvoorbeeld Annabel Nanninga of zo. En dat is echt, ja, daar lusten de honden gewoon geen brood van. En ik vind gewoon hoe ze dat allemaal blootlegt is echt heel slim gedaan.
0: Ja, ja. En belangrijk dus ook.
2: Ja, en het is ook gewoon heel grappig. Dus ik zou iedereen aanraden om het te kopen en te lezen. Ja.
0: Je bent lang topsporter geweest. Op een gegeven moment stopt die carrière.
2: Ja.
0: Daar ben je dan klaar mee. Het lichaam is misschien ook op. Je wil een nieuwe stap zetten. En je wordt uiteindelijk boekverkoper.
2: Onder andere. Ja.
0: Was dat een makkelijke stap om te zetten? Was het de logische stap? Was dat iets wat je altijd al in je hoofd had?
2: Nou, het leek me wel altijd heel leuk. Omdat ik dus altijd al heel erg van lezen hield. Maar het was niet... Ja, ik had niet... een idee van, nou, als ik stop met zwemmen, dan word ik boekverkoper. Nee, ik ben sporter of ik ben zwemmer en daarna punt. Ja, mm-hmm. Vraagteken werd het uiteindelijk. Dus ik heb eerst heel kort even in het ziekenhuis gewerkt, achter de balie. Maar dat vond ik best wel repetitief en een beetje saai. En toen kwam er gewoon een vacature voorbij voor boekverkoper. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk best wel leuk. En ik vind het ook heel leuk, want het lijkt een beetje alsof je in de kroeg werkt. Mm. Maar ik verkoop geen bier, maar ik verkoop boeken.
0: Ja.
2: Dus ik werk ook echt. Ik werk bij Materium in Amsterdam-Zuid. En dat is ook echt wel een buurtboekhandel. Dus ja, je leert je klanten ook steeds beter kennen. En dat vind ik er ook heel leuk aan.
0: En mensen komen misschien in deze periode bij je langs. Ik ga op reis, ik ga een vakantie naar Zuid-Frankrijk. Welk boek moet ik meenemen?
2: Ja, ja. Dus de mensen weten gewoon, oh ja, deze boekverkoper heeft ook een beetje mijn smaak. Wat heb je recent gelezen? Mm-hmm. Of wat kan je me aanraden? Of ik heb zin hierin. Dus je moet ook een beetje associatief zijn en creatief in, oh ja, dit zou wel voor diegene passen. En het is ook net een soort memory spel eigenlijk, ja, ook.
0: En hoe ziet een sollicitatiegesprek eruit voor boekverkoper? Word je getest op je boekenkennis?
2: Nee, daar was ik dus heel bang voor.
0: Ja, moet je.
2: Ja, ik dacht echt van, oh, dan zou ik gaan ze vragen. Oké, noem 5 Russen. Ja. Nee, het was gewoon, waarom wil je dit doen?
0: Okay. Verkoop dit boek even aan me. Dat ook geen eens?
2: Nee, dat hoeft er niet eens. Nee, meer van, waarom wil je dit? En want heel veel mensen hebben een heel romantisch beeld van boekverkoper. Dat je gewoon zelf alleen maar boeken zit te lezen achter de toonbank. Maar dat is niet zo. Dus je doet ook heel veel werk wat heel veel mensen niet zien wat bij een boekverkoper hoort.
0: Dus zoals?
2: Ja, je moet ook gewoon heel veel sjouwen. Je moet heel veel stoffen.
0: Bijhouden welk boek er wel is en welk boek er
2: ja,
0: niet.
2: Ja, precies. Dus het is niet meer alleen het romantische. En het betaalt ook niet goed. Maar het is wel. Ja, ik vind het wel heel fijn werk. Ja.
0: En leert het je nog een hele andere kant van de literaire wereld kennen die je nog niet kende toen je alleen aan het lezen was? Nu zit je er ook meer in de verkoop.
2: Ik zie het zeg maar van beide kanten. En natuurlijk ook omdat mijn partner een schrijver is, zie ik het helemaal hoe dat werkt. Dus ja, ik ga ook wel eens naar de beurs en dan ga je dat inkopen. En dan ga je echt nadenken van oké, past dit bij onze winkel? Dus maar echt op een andere manier naar literatuur, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk wel indirect, omdat ik gewoon zoveel meer lees dan ik al deed.
0: Mm-hmm.
2: En ik word ook uitgedaagd om andere werken te lezen die ik deed.
0: Ja, en je mag dus ook enigszins meebeslissen wie of en wat er verkocht wordt in de winkel.
2: Ja, deels ja. Dus ik heb een winkelmanager en die gaat er eigenlijk over. Maar ik mag wel suggesties doen en ik bestel na als ik denk, nee, dit moeten we echt morgen weer hebben. Ja, kleine dingetjes.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, ja. Welk boek heb je dan nu al een paar keer weten na te bestellen zonder dat je manager het door had?
2: Oh, nou, ik heb vorig jaar maar hier is het wel mee eens. Vorig jaar had ik Rebellie van Jozef Rood gelezen en dat vond ik heel erg goed. En dat is wel heel leuk, want dan kan je zeg maar ook die verkoopcijfers zien en dan zie je zeg maar gewoon dat boek opeens, want het is meer dan 100 jaar oud en dan zie je gewoon dat opeens heel goed verkoopt en dan weet ik gewoon ja, that's me. Weet je wel? Dus dat zijn ze.
0: Jij die het aanraadt in de winkel.
2: Precies, ja, ja, dan zie je gewoon, oh ja, die is gewoon deze maand 8 keer verkocht en dan. Terwijl het een boek van 100 jaar oud is. En zo zijn er gewoon titels waar je zelf wel enthousiast over bent. Dan ja, maar dat hebben zij ook. Mm-hmm. Dus ieder boekverkoper heeft wel een boek van, hey, dit moet je echt lezen.
0: Ja, maar het is mooi om toch door te hebben dat je op super kleine schaal in die ene boekwinkel daar in Amsterdam-Zuid dat verschil kan maken.
2: Ja, ik vind dat
0: en
2: heel erg leuk.
0: Een paar straten aan mensen dat in ieder geval kan
2: precies.
0: laten lezen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou praten we over jou als boekverkoper. We snappen dat je het lezen ook al belangrijk vond in je tijd van topsporten. Je hebt een relatie met een schrijver. Je hebt vriendschappen, hou je erop na met schrijvers. Wat maakt die boeken zo belangrijk voor jou?
2: Ja, het is voor mij echt wel een soort houvast. Ik had laatst een interview over dilemma's. En toen was de vraag, bad of boek? Zwembad of boek? En dat vond ik gewoon een onmogelijke.
0: Ja, een klote vraag.
2: Ja, ik dacht
0: dat. Heb je dat ook teruggeweten?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, het is ook omdat het gewoon twee levensbehoeftes zijn. Ik zou nooit meer kunnen zwemmen en ook nooit meer kunnen lezen. Dus het geeft me heel veel houvast. Ik heb ook eigenlijk altijd een boek bij me. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar met een boek voel ik me ook niet alleen. Dus als ik alleen zou zijn in een restaurant en ik heb een boek bij me. Ja, ik ben helemaal prima. Dus het geeft me een soort houvast. Ik word er ook rustig van. Ik leer er veel van. Ja, ik vind het ook gewoon heel prettig.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En probeerde je dat tijdens je topsportcarrière aan je andere zwemcollega's ook over te brengen? Van, probeer nou eens even een boek erbij te pakken juist. Om even dat hoofd leeg te maken voordat we morgen die belangrijke wedstrijd hebben.
2: Nee, iedereen moet het voor zichzelf weten. Maar er waren wel ook een aantal andere zwemmers die lezers waren. En hadden wel zo'n app van oké, welke boeken neem jij mee op stage? En dan konden we dat uitwisselen. Dus
0: een kleine boekenclub.
2: Precies, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ja, dus nee, ik ga niemand overtuigen dat ze moeten lezen. Ja, nu dus wel. Ja. Maar ja, als je wil gamen, dan gaan ze echt niet opeens een boek pakken.
0: Nee, goed. Maar gamen kan inderdaad ook een hele goede afleiding zijn, juist om even die stress weg te halen. Begint het dan langzaam bij jezelf al te kriebelen om een eigen boek te schrijven?
2: Nee, dat ga ik ook nooit doen. Dus dat staat nu op tape. Nee, ik hoef geen biografie. Ik hoef geen...
0: Nee, maar dat hoeft natuurlijk ook niet meer. Ik had ook iets totaal
2: anders.
0: Nee,
2: weet ik. Weet, maar ik ga nooit een roman schrijven. Ik heb daar echt nul ambities in. Het enige wat ik ooit nog zou kunnen bedenken... van ik doe nu een opleiding tot haptotherapeut... dat ik misschien daar ooit... maar ik denk het niet. Maar ik heb er helemaal nul ambities in.
0: Dat je daar een boek over zou schrijven?
2: Nou ja, misschien ja. Maar
0: meer een to-do-boek van hoe doe je het?
2: Ja, gewoon meer inderdaad een soort inzicht. Of wat mensen als naslagwerk zouden kunnen gebruiken. Maar dat is echt... omdat ik zei, het staat nu op tape. Dat zou echt de enige afwijking kunnen zijn. Maar ik ga geen roman schrijven of zo. Nee.
0: Goed, terug gaan we je sturen naar de boekwinkel. Ik ga je vooral ook naar huis sturen, want je wilde heel graag voetbal samen met je partner kunnen kijken.
2: Klopt.
0: Hoeveel gaat het worden?
2: 2-1 voor Frankrijk.
0: 2-1 voor Frankrijk.
2: Ja, nee, eigenlijk komt... misschien wel meer goals. Ik heb hier nog niet over nagedacht. Je overvalt me heel erg met deze vraag. Misschien wel meer goals, maar ze zijn zenuwachtig. Wat denk jij?
0: Ja, nou goed, in het vorige gesprek leerde ik ook al aan jou... dat ik bijna geen voetbalkijker ben.
2: Maar dat maakt niet uit voor de voorspelling.
0: Dan denk ik dat het 3-1 voor Frankrijk wordt.
2: Oké.
0: Ja, en dat doe ik ook voor jou, omdat je een Franse fan bent. Vooral.
2: Ja. Oké.
0: Goed, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Overigens, als mensen dan in de boekwinkel daar in Amsterdam-Zuid... herkennen ze je nog wel eens als femster? Valt dat heel erg tegen?
2: Ja, best wel vaak.
0: Vaker dan je zou willen?
2: Nou, het maakt me niet echt uit. Behalve als mensen heel lang naar me gaan kijken en dan zeggen... waar ken ik jou van? En ik zei, ja, ik heb ook
0: Maartje Wortel.
2: Nee. Dan zeg ik, ja, ik heb ook bij Atheneum gewerkt. En dan...
0: oh ja, andere boekhandel.
2: Precies. En dan, nou ja, soms is het een beetje ongemakkelijk, maar het is ook vaak heel erg lief.
0: Men weet het nu in ieder geval. Femke Heemskerk, dankjewel voor je komst in de studio. Leuk dat we even op die bovenste plank hebben in die hele grote boekenkast bij jou thuis mochten kijken.
2: Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
2: Dokter Keldrenko.
1: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet had voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Italianen willen het niet, hè?
4: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
5: Hallo?
4: Ja, echt absurd.
5: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Radio 1.
17: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
18: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
17: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
25: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
26: Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost, Autotaalglas.
25: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
28: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
29: Stefan Kopduur.
30: Nogmaals goedenavond, rond de klok van 8:30. Ruim baan voor een bezorgde burger bij ons. Met vanavond oog voor de vogelopvang in Utrecht, waar de financiële nood hoog is. Eerst gaan we naar het buitenland. Want zoals je van ons gewend bent, iedere dinsdag is onze collega Sinan Chan onze gids in een rumoerige wereld. Vandaag blijven we enigszins dicht bij huis.
31: Vanavond steken we de Noordzee over naar het Verenigd Koninkrijk, waar de politiek nooit lang stilstaat. In 10 jaar tijd kwamen en gingen 6 premiers. En terwijl in Westminster de messen alweer worden geslepen voor de volgende, speelt zich aan de kust een verkiezing af die niemand had kunnen verzinnen. In Clacton-on-Sea wil Nigel Farage terug naar het Lagerhuis. Zijn opvallendste tegenstander, een man in een prullenbak, Count Binface. Van de jacht op Downing Street tot een strijd tegen een vuilnisbak. Britse politiek blijft bloedserieus en volstrekt absurd. Waar eindigt de democratie en waar begint het theater?
30: Ja, goede vraag, Sinan. Dank je wel daarvoor. Aan de telefoon gaan we praten hierover verder met trouwens correspondent Niels Postimus. Goedenavond.
32: Goedenavond.
30: Vanuit Manchester. Ja, Niels, we hebben wat verduidelijking nodig bij al dat nieuws uit Groot-Brittannië. Zo meer over die mysterieuze prullenbak die Nigel Farage uit gaat dagen. Maar eerst even toch horen hoe de Britten hier zijn beland. Het heeft allemaal te maken met toen die radicaal rechtse Nigel Farage 3 weken geleden zijn parlementszetel in 1 keer opgaf. Waarom deed hij dat allereerst?
32: Ja, nou, hij was in opspraak geraakt vanwege een gift die hij had ontvangen voordat hij het parlement inkwam. Van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. En die had hij, toen hij eenmaal parlementslid werd, niet opgegeven. En ja, daardoor dat veel van zijn tegenstanders zeiden dat hij dat wel had moeten doen. En dus ging daar een parlementaire commissie naar kijken. En zei Farage, nou, weet je wat ik doe? Ik geef mijn zetel gewoon op en dan doen we nieuwe verkiezingen. En dan mag de kiezer beslissen of het erg is wat ik heb gedaan. Want als die mij dan herkiest, dan vindt de kiezer dat waarschijnlijk niet erg. En dan, dan moeten mijn tegenstanders eigenlijk niet zo zeuren. Dus daarom heeft hij eigenlijk afstand gedaan van zijn zetel. Maar ja, de andere partijen die waren natuurlijk niet zo blij mee. En vonden dat ook allemaal heel veel show. En die hebben ook gezegd, we gaan deze verkiezing, deze herverkiezing eigenlijk, gaan we boycotten. Dus alle andere partijen, grote partijen, Labour, de Conservatieven. Maar ook andere kleinere partijen zoals de Groenen en de Liberale Democraten. Die hebben allemaal gezegd, wij doen niet mee. Dus dat betekent eigenlijk dat... Want wij willen niet legitimiseren dat jij op deze manier probeert van dat schandaal af te komen. En daardoor is er eigenlijk alleen nog maar één echte tegenstander overgebleven. En dat is dus Count Binface, de man met de prullenbak op het hoofd, waar Sinan net over had.
30: Ja, en ondertussen, Farage zo meteen meer over die Count Binface, maar ondertussen voert Farage nog een beetje de druk verder op. Hij pakt echt het moment en zelf zegt hij over de verkiezing dit.
1: I thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
30: Ja, yeah. It's the people against the establishment. Wat bedoelt hij daar precies mee?
32: Ja, nou, hij werpt zich natuurlijk altijd heel erg op als de spreekbuis van het volk, hè, zoals veel populistische politici doen. Tegen het establishment, dus tegen de gevestigde partijen als Labour en de Conservatieven. Daar voert hij al jaren actie tegen. Hij staat nu ook landelijk hoger in de peilingen dan die gevestigde partijen. Alleen eigenlijk is het met deze verkiezing dus wel andersom, grappig genoeg. Want het is dus die hele gekke kandidaat die nog veel meer anti-establishment is, die er eigenlijk een grap van maakt natuurlijk. Die het opneemt tegen Nigel Farage, die natuurlijk toch de zittende parlementslid was. Dus eigenlijk het establishment. Dus dat is een lastige situatie voor Farage.
30: Had hij dat niet verwacht dus?
32: Hij had het zeker niet verwacht. Dit is absoluut een boemerang die in zijn gezicht terugkomt. Hij dacht echt dat hij met die herverkiezing en dan dat hij die zou winnen, dat het volk de kiezer hem achter zich zou krijgen. En dat daarmee hij een heel goed argument zou hebben als de parlementaire commissie zou besluiten dat het toch tegen de regels was, die gift. Dus hij had eigenlijk gehoopt dat hij een heel sterk argument zou krijgen. Maar nu al die andere partijen niet meedoen en dus alleen nog dit soort grappige kandidaten overblijven, is het eigenlijk een beetje tegenovergestelde. En is die hele, die hele move van hem, die hele herverkiezing, eigenlijk natuurlijk gewoon tot een soort van grap verworden en helemaal geen sterk argument voor hem.
30: En deze Count Binface, die is al wel eens vaker naar voren gekomen in de Engelse politiek. Is zo duidelijk wie erachter zit?
32: Ja, dat is een Britse komiek die inderdaad dit vaker heeft gedaan. En die Jonathan David Harvey heet hij. Aan Oxford gestudeerd. Die doet dit al heel veel jaren. Eerst als Lord Buckethead tot 2018. En om allerlei redenen is die vervolgens in 2019 verder gegaan als Count Binface. Dus graaf vuilnisbakhoofd, vrij vertaald. Zijn belangrijkste doel bij al die verkiezingen is om Britten op te roepen om te stemmen. Om ook natuurlijk deels de Britse politiek een beetje absurdistisch en ook wel een beetje belachelijk te maken, maar juist met een hele serieuze ondertoon, omdat hij zegt van mensen die teleurgesteld zijn in de politiek moeten wel blijven stemmen en dan kunnen ze maar beter op mij stemmen. En al is dat dus bedoeld als een grap, daar zit over het algemeen wel een meer serieuze gedachte achter. Dat schrijft hij ook heel duidelijk op zijn website.
30: Ja, en de media in Engeland nemen dat ook wel serieus. Want laten we even kort luisteren naar een interview met hem. Hij wordt bijvoorbeeld in Sky News of bij Sky News, maar ook bij het bekende programma Good Morning Britain en zelfs ook bij de BBC geïnterviewd.
2: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
3: Why not?
2: It's a good question. Tell me about your manifesto. What can you offer?
3: Building at least one affordable house, nationalizing Adele, bring back CFAX, and of course, moving the hand dryer in the gents toilet in the Crown and Treaty Pub, Uxbridge, to a more sensible position. Because as you know, it's a national issue.
30: Ja, Niels, hij weet gewoon ook onwijs scherp te antwoorden op deze vragen. Maakt hem dat ook wel enigszins populair bij de kiezer?
32: Ja, dat is zeker het geval. Hij is natuurlijk een comedian, dus hij weet goed hoe te reageren. Hij brengt het allemaal ontzettend droog en serieus. En dat is natuurlijk wat het zo grappig maakt. En je ziet dat er is een opiniepeiling geweest een paar dagen geleden van Ipsos. En die was landelijk, dus dat gaat niet per se om dat kiesdistrict. Maar daaruit kwam dat ongeveer een derde van de Britse volwassenen eigenlijk graag wil dat hij wint. En maar 21% van de Britse volwassenen wil dat Nigel Farage wint. Dus hij is absoluut populairder dan ooit, zou je kunnen zeggen. Hij staat natuurlijk ook meer in de belangstelling, omdat er verder geen kandidaten meedoen. Hij werd natuurlijk zelf ook gevraagd op televisie wat hij de kiezers van Clacton te bieden had, waarom zij op hem moesten stemmen. En zijn antwoord was eigenlijk heel simpel. Ik ben geen Nigel Farage. En dat is voor heel veel Britten natuurlijk ook een hele goede reden om op iemand te stemmen. Omdat Nigel Farage staat hoog in de peilingen, maar de meeste Britten moeten niks van hem hebben. Dus zeker. Hij is populair. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij die verkiezing in augustus gaat winnen. Want het is natuurlijk nog wel weer een hele andere stap voor mensen om te zeggen, ik vind het leuk of ik zou het leuk vinden als Count Bindfeest zou winnen. In plaats van dat ze ook echt naar de stembus gaan en stemmen op hem uitbrengen. Want als hij zou winnen, zou hij natuurlijk wel gewoon parlementslid worden. Zou hij in principe naar het parlement moeten.
30: En is duidelijk of hij daarvoor open staat?
32: Hij zegt uiteraard van wel. Anders zou hij ook niet meedoen aan de verkiezingen. Maar ja, het is natuurlijk, hij heeft de verkiezingen die hij heeft meegedaan, is hij natuurlijk nooit ook maar in de buurt gekomen van iets wat op een overwinning lijkt. Hij heeft bij de twee verkiezingen voor de burgemeester van Londen, waar hij aan meedeed, wel twee keer 25.000 stemmen gekregen. Dat is natuurlijk op zich best veel voor iemand die meer zich als een soort van grap presenteert. Maar ook dat was natuurlijk nog steeds heel ver verwijderd van de winnaar. Dus het is een heel surrealistisch gedachte dat hij zou kunnen winnen. Maar juist om dat surrealisme gaat het hem. Dus ik denk dat hij dit zelf ook allemaal heel, heel grappig vindt.
30: Iets wat dus tegen Farage werkt. Iets anders rondom Farage is er ook aan de hand. Dat is een veel verdrietiger verhaal eigenlijk. Een partijgenoot van hem, een oud-minister, is vorige week namelijk thuis vermoord. En die moord omhult zich eigenlijk in heel veel raadsels.
32: Ja, dat klopt. En Widdecombe werd vermoord. Daar lijkt het wel sterk op. De politie zei eerst dat verder geen terroristisch motief had. Dus geen politiek motief zou hebben. Farage twijfelde eraan. Werd vervolgens heel erg aangepakt, ook wel door andere politici, dat hij die dood van Widdecombe niet politiek moest uitbuiten. Maar nu heeft de politie uiteindelijk toch een draai gemaakt. En lijken er toch aanwijzingen te zijn dat het misschien wel politiek en terrorisme gemotiveerd is. En wordt er in ieder geval onderzoek naar gedaan. Er is een 28-jarige man aangehouden en die wordt naar ondervraagd. De politie sluit inmiddels dus niet meer uit dat het toch echt om een politieke moord gaat.
30: Ja, nou, heeft dat dan nog uiteindelijk impact, denk je, op de verkiezing van Farage?
32: Het is ongetwijfeld iets wat Farage zal herhalen of zal gebruiken misschien zelfs wel. Het is natuurlijk ook wel iets wat, ja, wat hem zelf ook aangaat. Als een lid van zijn partij inderdaad echt een doelwit was van een terroristische aanslag, dan is het niet gek om te denken dat hij dat ook is. Dus ongetwijfeld zal zijn beveiliging worden opgeschroefd. En misschien beperkt het ook wel zijn bewegingsvrijheid. Maar ja, kijk, uiteindelijk die verkiezing, hij zal hem dus wel winnen. Want hij is de enige echte kandidaat, zullen we maar zeggen, die meedoet. En zoals ik eerder zei, Count Binface zou natuurlijk al heel veel schade berokkenen aan die overwinning van Farage als die een redelijk groot deel van de stemmen zou winnen. Maar...
30: Ja, goed. Laten we een klein stapje maken van Farage naar de plek waar Farage maar al te graag zou willen komen. Dat is namelijk Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Keir Starmer, die is 3 weken geleden daar opgestapt onder luid

0: waar ze maar al te graag zou willen komen. Dat is namelijk Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Keir Starmer, die is 3 weken geleden daar opgestapt onder luid applaus. Dat klonk toen zo.
1: Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government, the first in 14 years. A page in our country's history turned after years of disappointment and despair.
0: Ja, Keir Starmer, na 2 jaar al weg daar weer. Terwijl het zo'n proudest moment was, dat vond ik dan extra pijnlijk klinken eigenlijk, Niels. Waarom is het hem niet gelukt? Waarom heeft hij het niet gered?
2: Deels omdat Starmer gewoon heel slecht was in het verkopen van zijn beleid. Je hoort van best wel veel analisten en experts dat zijn regeringsbeleid eigenlijk op veel vlakken helemaal niet zo desastreus was. En in sommige opzichten best succesvol. Alleen hij kon dat gewoon heel slecht aan de kiezer verkopen. En hij was hij is niet zo heel charismatisch. Hij stond toch ook te boek als saai en als weinig ideologisch. Iemand die altijd als een soort van technocraat een beetje in het midden probeert te blijven. Dus ja, hij was vanaf het begin af aan gewoon niet erg populair.
0: Op het begin dat hij nog moest beginnen eigenlijk, dat hij werd aangekondigd.
2: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk, hij werd premier met een enorme meerderheid en een enorme overwinning in het parlement. Maar ook dat was al een beetje vertekenend. Want hij kreeg meer dan 60% van de zetels in het parlement. Maar hij kreeg maar 34% van de stemmen. En dat heeft met het Britse kiesstelsel te maken. Dus zijn populariteit was vanaf het begin af aan al niet heel erg groot.
0: Zijn populariteit vanaf het begin af aan was niet heel groot. Dat is wel zeker het geval bij de man die nu klaar staat. Daar heeft iedereen zin in. Dat lijkt ook wel ieder zijn premier weer zo te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Maar goed, laten we dat bij deze Andy Burnham, die hem namelijk gaat opvolgen, wel hopen dat hij 4 jaar gaat volmaken. Als alles goed gaat, wordt hij volgende week maandag geïnstalleerd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Wie is hij?
2: Hij is de burgemeester, of hij was de burgemeester van Manchester tot voor kort. Hij is daarvoor ook kort minister geweest in de regering van Gordon Brown. Een jaar 15 geleden is dat. Maar voornamelijk als burgemeester van Manchester is die heel populair geworden en ook landelijke bekendheid gekregen. Voornamelijk tijdens de coronapandemie, toen Boris Johnson nog premier was. En toen heeft Andy Burnham zich als burgemeester van Manchester heel erg opgeworpen als de belangrijkste criticus van Johnson. En voornamelijk omdat hij vond dat Johnson het noorden van Engeland, wat aanzienlijk armer is dan het zuiden van Engeland, waar Londen ligt, verwaarloosd. Dus Burnham was echt degene die opkwam tijdens de coronapandemie, ja, voor de vergoedingen voor bedrijven in het noorden, voor mensen in het noorden. En kreeg daarbij de bijnaam Koning van het Noorden. En die is echt wel blijven plakken.
0: Ja. Ja. Nou, laten we ook even kort naar hem luisteren, Andy Burnham.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
0: Ja, hij zegt, iedereen voelt het, iedereen ziet het. Het land is niet waar het had kunnen zijn, waar het zou moeten zijn. En die Burnham wordt de 7e premier van het land in 10 jaar tijd. Wat zegt dat over de staat van de Britse politiek? Oh, de verbinding met het Verenigd Koninkrijk is even weggevallen. Hopelijk herstellen we dat snel. Was het juist misschien wel de belangrijke vraag. Ja, Niels, inderdaad. Wat zegt het over de staat van de Britse politiek, de 7e in 10 jaar tijd?
2: Nou ja, dat er heel veel verdeeldheid is. Niet alleen tussen partijen, maar voornamelijk ook binnen partijen. Het is natuurlijk zo in het Verenigd Koninkrijk dat als een premier wordt weggestuurd door zijn partij, er niet meteen een nieuwe verkiezing hoeft plaats te vinden. En daardoor heb je al die premierswisselingen, omdat er binnen de partijen oneenigheid bestaat en vervolgens de eigen partij als het ware de premier wegstuurt. Dus dat... Ja, het zegt voornamelijk dat er heel veel onzekerheid is, ook binnen dus de gevestigde partijen, over welke koers er gevaren moet worden.
0: En nou noem je hem al, of hij wordt ook de King of the North genoemd. Betekent dat hij in zijn nieuwe beleid ook dat Noorden veel meer wil gaan betrekken bij de rest van het land? Dat veel belangrijker weer wil gaan maken?
2: Ja, dat is zeker een van zijn speerpunten. Hij heeft ook geopperd om zelfs een Downing Street...

0: Ten of the North te creëren. Dus een soort van premiers-dependance in Manchester. En hij wil inderdaad veel van de macht die tot nu toe nog heel gecentreerd is in Londen, de politieke macht, die wil hij meer verspreiden over het land. Zodat achtergestelde gebieden die zich heel genegeerd voelen door de regering in Londen, meer kans hebben om zichzelf te ontwikkelen. Economisch, maar ook dus qua politiek. En dat is een heel belangrijk punt van hem. En hij wil bijvoorbeeld ook dat parlementariërs in het parlement meer vrijheid krijgen om hun eigen standpunten in te nemen. Dat niet alles via de partijlijn gaat. En ook dat is een manier om parlementariërs uit het noorden van Engeland meer ruimte te geven om op te komen voor hun eigen kiesdistrict.
1: Verschilt hij daar dan heel erg van met Keir Starmer? Het blijft natuurlijk een Labour-regering ook als Andy Burnham aan de macht is.
0: Ja, nee, uiteindelijk denk ik dat een heel groot gedeelte van het beleid wat Keir Starmer heeft gevoerd wel intact zal blijven. Maar wat Andy Burnham gewoon veel beter kan, is dat beleid communiceren. Hij is veel beter in het claimen van zijn successen. Hij is ideologischer gemotiveerd. Hij weet het beter te verkopen. Dus dat is waar Labour heel erg op hoopt. Dat hij de kiezer ook echt kan enthousiasmeren voor dat beleid.
1: En weet hij niet, Burnham ook een beter antwoord te geven op een Farage waar we eerder dit gesprek over spraken?
0: Ja, dat moet natuurlijk uiteindelijk blijken, maar die hoop is er wel. Dat heeft ook te maken met het feit dat Andy Burnham zich heel presenteert als een man van het volk. Hij komt uit Liverpool. Hij is echt een voetbalman, heeft ook veel gedaan voor het voetbal. Hij is echt een man van het volk. En zo presenteert Farage zich ook. En Starmer had ook een working class background, maar werd meer gezien als de elite, als het establishment. En Burnham is nonchalanter ook in zijn communicatie. Dus ja, het idee is wel dat hij makkelijker debat aan kan met Farage, zonder meteen in een hoek te worden gedrukt als de elite, zullen we maar zeggen.
1: Trouw correspondent in dat Verenigd Koninkrijk, dank voor je uitleg, Niels Postumus.

0: We gaan het hebben in de Tegendraad over mensen die natuurlijk ergens voor in actie komen. Want iedere dag hebben we in de Rode Draad aandacht voor mensen en organisaties die niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist in actie komen. Vandaag speciale aandacht voor de vogelopvang. De aanhoudende hitte zorgt voor een drukte van je welste bij die vogelopvangen in Nederland. Zo ook in Utrecht, waar ieder jaar meer vogeltjes binnenkomen. Kirsten Steinhardt is manager bij de vogelopvangen in Utrecht en kan ons precies uitleggen hoe dat komt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het is gekhuis bij jullie.
1: Ja, het is mega druk. Heel veel gierzwaluwen, maar ook andere vogels. Want er heerst wel meer door de hitte.
0: Ja, want ik noem al die hitte. Is dat een van de belangrijkste redenen dat het nu zo druk is?
1: Het vermoeden is van wel. Dat de hitte, klimaatverandering een oorzaak is dat wij dus nu meer vogels binnenkrijgen.
0: Ze worden de hitteslachtoffer van, zo heb jij dat al genoemd eerder vandaag tegen redacteur van ons. Wat bedoel je daar precies mee? Waarom kunnen ze zo slecht tegen die hitte?
1: Nou, als we het eventjes specifiek over de gierzwaluw hebben, dan zitten die nestkasten vaak, nou, tenminste die komen ook voor op het zuiden en ook de dakpannen die zijn in het zuiden en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet en dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toebrengen. Als iemand op tijd kijkt en ziet wat er gaande is.
0: Ja, want, nou, neem ons dan maar
1: katten,
0: even.
1: Katten zijn ook op de loer.
0: Ja, katten zijn ook op de loer, inderdaad. Maar laten we nog even bij positieve proberen te starten. En dat is dan de mens die de gierzwaluw nog tegenkomt op straat. Dat hele kleine vogeltje. Hoe kunnen we de gierzwaluw herkennen?
1: Het is een donkerbruine vogel. Ja, ik vind hem heel herkenbaar in die zin dat hij, ook als hij dons heeft, dan ziet hij er weer wat anders uit als dat hij alweer wat ouder is. Hè? Want je krijgt eerst een donze verenkleed en dan worden het echte veren. Dat is natuurlijk met heel veel vogels zo. En dat is met de gierzwaluw ook. Maar je ziet meestal een bijna zwart, donkerbruine vogel op de grond liggen met, hoe noem je dat, sikkelvormige vleugels. Dus, ja. En hij is vrij klein. Ik bedoel, als hij uitvliegt, weegt hij 40 gram. Ongeveer. Dus het is een kleine vogel.
0: En wat moet ik ermee doen als ik hem tegenkom? Mag ik hem aanraken?
1: Je mag hem aanraken. Ik zeg zelfs, pak hem op, neem hem mee en breng hem alsjeblieft zo snel mogelijk naar een vogelopvang.
0: Ja, en dat mag dus bij die gierzwaluw, maar dat mag bij alle vogels die je op straat tegenkomt die het slecht hebben.
1: Ja, zeker. Dat is ook eigenlijk onze plicht als mensen om leidende dieren ook uit hun te beschermen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: en te helpen.
0: Want ik heb altijd toch ergens vaag het idee in mijn hoofd dat ik dan hele jonge vogels niet mag aanraken. Want die worden dan uiteindelijk afgestoten door hun ouders. Maar dat is misschien nog wel heel ouderwets.
1: Dat heeft niks met ouderwets te maken. Vogels die zijn niet op geur georiënteerd. Maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het verenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het verenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: Precies. En doe het allemaal voordat die kat het ook tegenkomt en ze misschien wel opeet. Jullie zijn nu een crowdfunding ook gestart als Vogelopvang Utrecht. Wat hopen jullie daarmee te bereiken?
1: Vooral om de kosten voor het voer te dekken. Want die lopen op tot 6.000-7.000 euro nu. Dat gaat heel, heel hard. Zeker als je zoveel vogels hebt.
0: Nou, die crowdfunding is te vinden op de Vogelopvang Utrecht ook. Kirsten Steinhardt, dank voor het belangrijke werk en veel succes de komende weken ook nog.
2: NPO Radio 1.
0: Maakt het 1 over 8:30 het NOS Nieuws. Hier is Jelle Seubring.
3: De Amerikaanse tolheffing in de Straat van Hormuz die vanavond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die nog vermist werden. Ze zaten vast in een liftschacht. De brandweer was uren bezig om de lichamen eruit te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Immigratiedienst ICE stopt met controles in het Amerikaanse verkeer na meerdere dodelijke schietpartijen. Volgens CBS News blijft de opschorting van kracht totdat agenten een extra training hebben gehad voor het uitvoeren van de verkeerscontroles. En de Britse overheid heeft in coronatijd miljarden verspild aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Volgens een onderzoekscommissie werden de spullen ingekocht zonder dat er goed naar de vraag vanuit ziekenhuizen was gekeken. En uiteindelijk moesten de beschermingsmiddelen ter waarde van 11,5 miljard euro weggegooid worden omdat de houdbaarheidsdatum afliep.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En zometeen in die Rode Draad, oog voor de zorg. Want hoe zorgen we ervoor dat het werk veilig en prettig blijft voor huisartsen? Hoor dat zo van twee mensen die dicht op dat werkveld zitten.

0: muziek van Dua Lipa. Dit was Houdini.
1: De rode draad.
0: De zorgsector die beloofde vorig jaar beterschap. Meer dan 20 zorgorganisaties ondertekenden namelijk het Zorgmanifest tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met als doel een veilige werk- en leeromgeving te creëren. Maar uit nieuw onderzoek van de geneeskundestudent blijkt dat ongewenst gedrag tijdens de opleiding nog altijd veelvuldig voorkomt. Hoe zorg je ervoor dat er nou een veilige werkcultuur in die zorgsector komt? Ga bespreken met huisarts Genevieve Koolhaas. Martens hier in de studio. Goedenavond.
2: Hi, dankjewel voor de uitnodiging.
0: En ook met AG Trompert, voorzitter van de geneeskunde student. Goedenavond ook.
3: Goedenavond, hi.
0: Maar eens even bij jullie beginnen, Aagje, bij die geneeskundestudent. Jullie deden recent onderzoek naar ongewenst gedrag tegenover geneeskundestudenten. En daaruit blijkt dat het sinds 2022 nauwelijks is afgenomen. Hebben jullie een verklaring daarvoor kunnen vinden?
3: Ja, het klopt wat je zegt. Inderdaad, het is nauwelijks afgenomen in de afgelopen 3 jaar. En het is moeilijk te zeggen wat daar de verklaring voor is. En dat was ook niet waar dit onderzoek over ging, maar wel om het in kaart te brengen, omdat we het belangrijk vonden om dat nog een keer te evalueren.
0: Ja, jullie verwachten wel dat het aantal melden ook nogal een onderrapportage is, hè, het aantal meldingen. Waarom durven studenten zich niet altijd makkelijk uit te spreken over misstanden die zij tegenkomen tijdens hun co-schappen bijvoorbeeld?
3: Ja, klopt. We zien inderdaad dat het minder gemeld wordt door co-assistenten. Het is inderdaad dus ook vooral in de masterfase dat studenten aangeven dat ze dit met dit gedrag te maken krijgen. En dat kan 2 redenen hebben dat ze het niet goed durven melden. En de eerste is dat de mensen die dit ongewenste gedrag vertonen heel vaak de beoordelaars zijn van de co-assistenten. En als je daar direct afhankelijk bent, is het heel erg lastig om daar tegenin te gaan. De tweede reden is ook nog dat je als co-assistent heel snel wisselt van afdeling naar afdeling. Dus je bent ongeveer 2 maanden op een afdeling, denk ik. Dan kun je ook wel zoiets hebben van, nou, ik slik het even en dan ga ik weer door op een andere plek en dan kom ik hier lekker niet meer terug.
0: En is er een fijne centrale plek waar al die klachten gedaan kunnen worden? Of moet je dat ook vaak dan weer bij je beoordelaars zelf doen?
3: We zien inderdaad dat ook er zijn op verschillende plekken vertrouwenspersonen. Mm-hmm. Die horen daar ook te zijn. Maar dat zijn vaak mensen van de afdeling zelf. En we zien zelfs uit het onderzoek dat we hebben gedaan dat de vertrouwenspersoon of de coachbegeleider, die vaak dezelfde persoon zijn, veel van dit gedrag veroorzaakt. Dus dan moet je bij dezelfde persoon die het gedrag doet gaan melden dat dit gedrag gebeurt.
0: Ja, dat wordt al moeilijk. Genevieve, ja. Huisarts, zou jij spreken van een zwijgcultuur?
2: Ik zou spreken van een angstcultuur. En het kan zeker ook zo zijn dat onder het dak van een ziekenhuis dat verschilt per afdeling. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat de hiërarchie die als het gaat over het redden van levens vaak heel functioneel is. De meldcultuur in de veiligheid om dat openlijk te bespreken in de weg zit.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Wat je merkt en wat wij ook wel zien in het zorgmanifest als we dat bespreken, wat het medisch contact laat zien, onderzoeken die cyclisch worden herhaald en eigenlijk geen verbetering laten zien, is dat het een gedragsprobleem is, zoals dat eigenlijk ook in de maatschappij is. En bij ons in de zorg zit daar bij vooral geneeskundestudenten een hoger turnover in, want je loopt co-schappen zoals je stage loopt op zoveel verschillende afdelingen. Wat ook maakt dat je relatief korte tijd hebt om je bondgenoten te vinden om dat te melden.
0: Om je veilig te voelen ook.
2: Ja, om je veilig te voelen ook. En wat er ook gebeurt is dat de druk op de zorg op dit moment ook zo hoog is, omdat we moeite hebben om alle roosters mooi rond te krijgen, waar sociale veiligheid voor een gedeelte ook de oorzaak van is. Dat wat je ziet is dat de focus heel erg ligt op het zorgen dat we het voor de patiënten goed doen. Mm-hmm. Maar het goed voor elkaar zorgen, dat schiet er nog wel eens bij in.
0: Hoe was dat in jouw eigen tijd als geneeskundestudent?
2: Niet anders.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Je vindt het spannend als je co-schappen loopt. En in mijn tijd was dat geen bachelor- en masterperiode, maar je theoretische deel en het praktijkdeel. En dat heb ik hier in Utrecht gedaan. Dus wij gingen het derde jaar al de eerste co-schappen in. Ja, en dan circuleert er eigenlijk al in de wandelgang op welke afdelingen je op je hoede moet zijn en welke personen dat je daar extra moet opletten. En dus het gevoel van onveiligheid, dat is bekend. En Peter, ik zat net ter voorbereiding toen ik hier was, het interview met Peter van der Meer nog even te lezen. Voorzitter, CEO van het Haga. En die zei ook, het is een soort publiek geheim. En dat is denk ik niet anders dan in de maatschappij. Want iedereen weet welke collega net altijd de foute grappen maakt.
4: Ja.
2: Alleen, wij hebben een extra verantwoordelijkheid. En dat gaat over het leveren van zorg. Dus als je niet veilig voelt, dan maak je sneller fouten.
4: Ja, dan komt het de kwaliteit van de zorg in het geding.
2: Ja.
4: Ja, en het Haga, dat is het Haga ziekenhuis in Den Haag.
2: Ja.
4: Toch nog even met jouw goedkeuring over jouw eigen tijd. Was het voor jou zelf makkelijk om daar een melding dan van te maken? Wist je waar je die moest maken?
2: Nee. Wat een soort formaliteit is, is dat je een soort feedback moment hebt. Dus aan het einde van een co-schap heb je een heleboel papieren ingevuld. Tenminste, ik ben nog van de papieren tijd. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan zit daar na die beoordeling is het ergens nog een feedback ding. En daar moet je nog even wat mee. Maar daar waren we echt nooit, durfden we nooit ook echt heel eerlijk te zijn.
4: Omdat misschien de situatie dan ook een stressmoment is. Iemand is net misschien kritiek opgenomen. Misschien de arts moet snel ook door daarna weer. Er wordt nooit echt even een goed moment voor ingebouwd.
2: Ja, en omdat, weet je, in mijn tijd kwam wel steeds meer. We hadden in Utrecht communicatieattitude. Maar dat was zo'n soort moedje ook. Waarbij je dan met een psycholoog netjes leerde praten. We het ook met elkaar netjes om moest gaan. En dat was, daar werd ook een beetje lacherig over gedaan. In plaats van dat het serieus werd genomen, was dat een lastig iets.
4: En ben jij het later in je carrière pas veel serieuzer gaan nemen? Of had je toen meteen ook wel door van, nee, maar dit is juist de crux. We moeten het hier juist ook met elkaar over hebben. Dit moet goed lopen.
2: Nee, ik heb een heleboel dingen geleerd door niet de dokter te zijn. En eigenlijk al mijn bestuurstaken en op andere fronten kijken naar diversiteit en inclusie. En als je zo, weet je, op het moment dat je in die snelkookpan zit en je wil heel graag iets goeds doen en je weet dat de concurrentie heel hoog is, dan wil je maar één ding. En dat is zo goed mogelijk bevonden worden. En zelfzorg is helemaal niet iets waar wij heel goed in zijn als dokters of ik denk zorgprofessionals. Laat het breder dan dat maken. Mm-hmm. Verpleegkundigen maken dit net zo goed mee.
4: Ja. Een groot deel van de meldingen, Aagje, komt vanaf de zorgvloer over verbale intimidatie. Kan je wat voorbeelden geven? Aan wat voor situaties moet ik dan denken?
3: Ja, dat gaat van bijvoorbeeld denigrerende namen voor co-schappers. Iemand een coachje noemen in plaats van gewoon een co-schapper. Tot eigenschappen van iemand benoemen die maken dat die persoon een slechte arts zou zijn, terwijl dat er niks mee te maken heeft. En dat kan gewoon uiterlijke kenmerken of het handelen van iemand en ook meer richting het racisme over iemands huidskleur. Dat zijn daar voorbeelden van.
4: Ja, en wat zeggen de mensen die daar met jullie onderzoek aan mee hebben gewerkt? Wat heeft dat met hun gedaan?
3: Dat heeft ze heel onveilig laten voelen. En vooral ook er vaak voor gezorgd dat iemand denkt, nou, ik ga niet op deze afdeling werken. En dat kan ook effect hebben op iemands uiteindelijke carrièrekeuze. Mm-hmm. Van deze afdeling, dit specialisme heeft mij op een vervelende manier behandeld. Hier wil ik later niet komen werken.
4: Nou heeft dat grensoverschrijdend gedrag in de samenleving een steeds hogere prioriteit gekregen. We hebben het er met elkaar veel meer over dan dat het vroeger was. Is dat in het ziekenhuis ook zo? Hebben de bestuurders het met elkaar er ook meer over? Zien ze het ook echt als een groter probleem?
2: Ik denk dat het op meer agenda's is gekomen dan het lang geweest is. Maar ik denk ook dat het een heel taai onderwerp is. En helemaal, dus de bestuurdersvergaderingen die ik heb bijgewoond van de regeringscommissaris Mariette Hamer, de laatste daarvan was de helft van de verenigingen was aanwezig. Dus de helft had blijkbaar een agenda die belangrijker was. In ieder geval, dat is dan het signaal wat daar, wat daar omheen hangt. En dat is toch heel zorgelijk.
4: Ja. Want inderdaad, je haalt al even Mariette Hamer aan. Jij bent onderdeel van de kerngroep van het bureau van de regeringscommissaris Mariette Hamer. Dat betekent dat zij op heel veel verschillende vlakken in de samenleving is bezig met dat grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Daar manifesten voor te maken bijvoorbeeld. Zo is er ook voor die zorgsector een manifest in elkaar gezet. Een jaar geleden ondertekende de zorgsector dat massaal. Wat stond er in dat manifest?
2: Nou, een klein stapje terug, want jij zegt massaal. Maar als je kijkt naar hoe groot de zorgsector is, als een van de grootste werkgevers, en het zijn 40 verenigingen, is dat eigenlijk heel weinig, hè?
4: Het is, als hoeveel verenigingen bestaat die zorgsector uit?
2: Nou ja, je moet bedenken dat als je de academische ziekenhuizen hebt, dan heb je zomaar twee handjes vol. Dan heb je alle kleinere ziekenhuizen. Dan heb je de huisartspraktijken. Dan heb je de ouderenzorg, de maatschappij. Je hebt gehandicaptenzorg. Je hebt de psychiatrische zorg.
4: Maar zou je dan willen stellen dat maar de helft van de verenigingen het heeft ondertekend?
2: Nee, veel minder, denk ik. En daar heb ik geen harde getallen voor, hoor. Maar als je kijkt naar hoe groot het echte zorglandschap van Nederland is, dan gaat dat over zoveel meer praktijken, centra.
4: Maar stonden er dan zulke gekke dingen in dat manifest waar al die verenigingen van dachten, daar kunnen we echt niet onze handtekening onder zetten?
2: Nee, ik denk dat wat wij merkten heel erg als kerngroep in aanloop naar wat we eigenlijk beoogden neer te zetten, is dat het heel spannend is om het over seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben. Dus het hebben over sociale veiligheid, dat hebben we makkelijk in de mond. Maar het benoemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is iets wat heel lastig is. En de excessen die ook opgetekend zijn in de Zembla-documentaire waren natuurlijk, ja, daar kan je voor schamen, zal ik maar zeggen, dat het je collega's zijn.
4: Zoals? Wat was een exces wat daar voorbij kwam?
2: Nou ja, dat er op het moment dat er activiteiten zijn in het kader van teambuilding, dat degene in de machtsposities achter collega's aangaan en grenzen overschrijden.
4: Mm-hmm. En misschien door juist met elkaar dat manifest aan te ondertekenen, daar stem je ook mee in dat dit op de werkvloer aan de hand is. En dat je wil dat dat aangepakt wordt en dat daarom sommige verenigingen dachten, dat gaan we niet doen.
2: Nee, er ligt denk ik oprecht een soort taboe op het benoemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat we elkaar aanspreken, wat jij zegt, dat het in de maatschappij meer leeft. En dat je benoemt dat je niet meer zomaar aan iemand mag zitten, zal ik maar zeggen.
4: Mm-hmm.
2: Dat is er, maar die backlash is er ook, hè. Hashtag, je mag tegenwoordig ook niks meer. Niet meer fluiten, niet meer dit, niet meer dat. Het is, je mag tegenwoordig ook niks meer. En wat je... Het is best heel lastig om iets wat eigenlijk juridisch zo sterk verankerd is, om daarvan te zeggen, ja, wij zorgen als vereniging dat wij hier een soort zero tolerance voor hebben. Dat de kwetsbaarheid lag er dus ook voor die partijen die dat ondertekenen. Dus een zorgenmanifest betekent alleen maar dat je onderschrijft dat dit belangrijk is. Alleen nog niet iedereen is op het punt dat ze daadwerkelijk ook plannen en interventies hebben. Ja. En financiering hebben om dat te doorbreken.
4: Eigenlijk, nou zit jij ook met HR-managers aan tafel, begrijp ik. En die vinden het best moeilijk om mensen uiteindelijk ook echt aan te spreken. Een structurele verandering ook daar door te voeren. Waar lopen zij dan tegenaan? Wat zeggen ze tegen jou?
3: Ik niet zo goed. De HR-manager bedoel je van faculteiten?
4: Ja, ik begreep dat jij met hun aan tafel zit ook.
2: Nee, ik denk dat wij... Mag ik je aanvullen, Aagje? Want wij zien elkaar natuurlijk niet. Nee, ik denk dat wij aan de bestuurderstafels de HR-managers gehad hebben. En die zeggen een aantal dingen. Het is heel lastig om mensen aan te spreken, want we zijn er niet voor opgeleid. Ik bedoel, weet jij hoe je tegen je collega zegt, joh, dat grapje van net was geen leuk grapje. Er is een soort handelingsverlegenheid. Mensen vinden het spannend om dit te doen. Je moet er tijd voor maken. Je verwacht een gedragsverandering. Dus je verwacht dat mensen gaan reflecteren. Maar wat nou als ze dat niet doen? Wat doe je dan?
4: Ja, dat is moeilijk.
2: Ja.
4: Aagje, hoe denk jij dat die verandering van werkcultuur gerealiseerd kan worden? Wat is daar dan nog voor nodig verder?
3: Ja, dat is natuurlijk lastig, want zoals Geneviève ook al zegt, het is iets wat blijkbaar in de cultuur zit, ook in een ziekenhuis heel sterk verankerd is in het feit dat je, nou ja, ik spreek vanuit de geneeskundestudenten, hè, dus mm-hmm. Het feit dat je als co-schapper onderaan begint en afhankelijk bent van veel mensen en die cultuurverschuivingen, dat gaat altijd langzaam. Dus bewustwording is één ding, blijven monitoren is een tweede en dat doen we. Maar wat wij bijvoorbeeld ook aanbevelen aan faculteiten is om bystander trainingen te regelen voor geneeskunde studenten. Dat is ook zeker iets wat in een ziekenhuis aan te raden zou zijn. Want het is heel moeilijk om als je zelf in de kwetsbare positie staat, het voor jezelf op te nemen en te zeggen, oh, ik vind dit niet fijn. Maar je bent een stuk minder kwetsbaar als je het ziet bij een collega. En dan kunt zeggen, hey, dit kan niet wat hier gebeurt. Het is makkelijker om dat te veroordelen voor een ander.
4: Ja, ja. En ben je vaak wel samen of gebeurt het vaak ook juist in één-op-één momenten?
3: Allebei zal voorkomen natuurlijk. Maar het is vaak zo dat de mensen die dit gedrag vertonen daar wel zeker genoeg over zijn, blijkbaar, om dat ook te doen als er andere mensen aanwezig zijn. Dus het is niet dat het altijd één op één is. Ja. Gebeurt ook. Maar bijstandtrainingen zijn wel degelijk nuttig.
4: Ja, en Jennifer, nou heb ik begrepen dat jij hier nog verder onderzoek ook naar wil doen. Hè? Je probeert het beter in kaart te brengen eigenlijk nog. Hoe groot dit probleem is in de Nederlandse zorgsector. Hoe wil je dat gaan doen?
2: Ja, we hebben een taskforce opgericht met onafhankelijke professionals, zorgprofessionals, van verpleegkundigen tot mensen in de ziekenhuiswereld. We hebben ethici, die cultuursverandering binnen Defensie, wat ook een taaie structuur is, bewerkstelligen. En het heet een flashmob-studie waarin je 30 tot 60 seconden vraagt, hey, ben jij actief in de zorg? Want het is natuurlijk net zo behandelijk. Hoe zeg je, net zo belangrijk om te weten hoe de voedingsassistent wordt behandeld. En heb je dit meegemaakt? Is het adequaat opgepakt? Weet je hoe de routing is überhaupt? Want een heleboel mensen weten dat echt niet.
4: Naar een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld?
2: Naar een vertrouwenspersoon, naar een meldpunt. Is het zichtbaar hoe het die mensen vergaat op het moment dat het gemeld is?
4: Ja, en daar probeer je uiteindelijk nog meer onderzoek naar te doen.
2: Ja.
4: Want daar maak ik uit op dat dat voor nu gewoon nog eigenlijk niet goed genoeg onderzocht is in de Nederlandse zorgsector.
2: Nou, wat we zien en terugzien in al die enquêtes van al die verschillende partijen is dat het iedere keer een onderrapportage is. En wat mij verbaasde en waar ik eigenlijk ook van wel schrok is hoe kwetsbaar mensen zich voelen dat ze zelfs niet durven te vertellen in welk ziekenhuis ze werken omdat ze bang zijn voor represailles. Dus we gaan niet eens vragen in welk huis mensen werken, maar we gaan vragen in welke regio dit is.
4: Ja, en zo probeer je dan dat in kaart te krijgen.
2: Ja.
4: AGJ spreekt, je noemt het zelf ook al, namens de geneeskundestudent. Heb je ook wel in je omgeving voorbeelden van geneeskundestudenten die mede hierdoor toch gestopt zijn met de opleiding? Of even gestopt zijn, 3 keer hebben nagedacht, is dit wel de werkomgeving waarin ik wil werken?
3: Ja, dat is moeilijk. Als je dit soort dingen meemaakt, dan zal dat zeker mensen laten twijfelen af en toe. En zoals ik noemde, is het, je bent kort op afdelingen, per afdelingen. En als het op één afdeling gebeurt, dan kun je denken, nou goed, misschien is het op de volgende afdeling beter. En dat is dan vaak zo. Maar als het op een structurele manier gebeurt, dan is dat natuurlijk een logisch iets om te denken. Ik denk dat dat minder vaak gebeurt dan dat studenten denken, oké, maar ik ga niet dit specialisme doen of ik ga niet in dit ziekenhuis werken. Wat ook wel een hele echte consequentie is.
4: Ja, goed. We gaan het onderzoek, Jennifer, van jou afwachten. Dankjewel. Het was interessant met jullie twee hierover te kunnen praten. Keep up the good work, zou ik zeggen. Huisarts Jennifer Koolzaas, Martis was dit. En ook Aagje Trompet, voorzitter van de geneeskundestudent, was bij ons te gast. Dank jullie wel.
2: Hey,
4: goed, we hebben het in deze uitzending al een paar keer over die ene wedstrijd van vanavond gehad. Frankrijk tegen Spanje. Anne de Jong, Jan-Vincent van Zuiden verslaan de wedstrijd zometeen op deze zender. Goedenavond.
5: Goedenavond.
6: Hallo.
4: Hartstikke gezellig ook zo met z'n tweeën.
5: Ja, dat is toch mooi. Dat past toch bij zo'n klassieke, heerlijke wedstrijd.
4: En is dan iemand de stem van de ene partij en iemand de stem van de andere partij, of niet zo?
6: Nou, het is de eerste keer dat Jan-Vincent en ik samen een wedstrijd doen. Dus misschien wel, je weet het niet zo meteen.
5: Misschien we elkaar de tent
6: straks. Ja.
4: Goed, hoe is jullie wedstrijdspanning? Ik zie de mannen op het veld kijken gespannen naar boven. Die worden allemaal nu voor het volkslied. Spaanse volkslied is nu. Hoe is jullie wedstrijdspanning?
6: Ja, kijk, wij zitten, om een geheim te verklappen, gewoon in Hilversum.
4: Hey,
6: maar ondanks dat we hier zitten, voel je toch wel een beetje dat het nu ergens om gaat. Er zijn 101 wedstrijd gespeeld dit toernooi. Of dit is wedstrijd 101 in dit toernooi. En nu gaat het er echt om de nummers 1 en 3 van de wereld tegen elkaar. Dit is een wedstrijd waar de hele voetbalwereld naar uitkijkt. Ja, dan zit er ook spanning omheen. Ja, natuurlijk.
4: Ja, en hebben jullie, Jan Vincent, hebben de opstellingen, is daar nog iets verrassend in gezien?
5: Ja, nou kijk, bij Frankrijk zijn toch weer twee andere namen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Tchouaméni speelt op het middenveld in plaats van Koné. En Barcola krijgt nu de voorkeur boven Doué. Dat is eigenlijk een beetje het hele toernooi als stuivertje wisselen. Dan weer Doué, dan weer Barcola. En het is vandaag dus Barcola die de voorkeur krijgt. En ja, die aanval van Spanje, Frankrijk moet ik zeggen. Mbappé, Dembélé, Olise en Barcola, dat zijn vier giganten. Maar ja, Spanje heeft nog maar één tegengoal gehad op dit hele WK. Ja, en heeft gewoon de ploeg intact gelaten. De ploeg waarmee ze België hebben verslagen en deze halve finale hebben bereikt. Dus bij Spanje precies dezelfde elf.
4: Het is in Dallas, hè, volgens mij.
6: Zeker.
4: Wat zijn de omstandigheden?
5: 30 graden. Dus warm, maar ja, het is een dik stadion.
6: Het is overdekt.
5: Het is een airconditioning stadion, dus daar hebben ze niet zoveel last van.
4: En zouden jullie dan stiekem, net zoals veel mensen ook al beweren, willen zeggen dat dit eigenlijk de echte finale is van het WK?
5: De finale voor de finale.
4: Oké.
6: Ja, dat is wel mooi, ja.
4: Ja, een finale voor de finale. Mannen, heel veel plezier. We gaan jullie luisteren zometeen. Het nieuws eerst voor 9 uur. En dan die wedstrijd langs de lijn en omstreken, daar is die in te horen. Morgen meer Rode Draad dan op deze plek. Natasja Gibbs, een hele fijne avond.
7: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouaoui, die met haar voorstelling MI404 deze zomer op de parade staat.
8: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
7: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
9: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: NPO Radio 1.
19: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen zelf los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost, Autotaalglas.
29: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
32: NPO Radio 1. EO NOS.
33: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
34: Een hele goede avond. Frankrijk-Spanje is de eerste halve finale van het WK-voetbal. En dat is een wedstrijd waar we eens even goed voor gaan zitten.
35: Dat heeft onze analist Robert Maaskant al gedaan, want hij kijkt mee in de studio. Maar we gaan natuurlijk snel naar onze commentatoren. Naar Jan-Vincent van Zuiden en Anne de Jong.
0: Vijf minuten onderweg bij Frankrijk tegen Spanje. 0-0 is de tussenstand. Nog weinig gebeurd. Nog geen kansen gezien in de openingsfase van deze wedstrijd. Het is aftasten. Maar toch is het ook al genieten van hele subtiele balletjes. Hier en daar acties die in worden gezet, maar ook goed worden afgestopt. En nu aan de linkerkant van het veld Frankrijk dat eruit is met Barcola.
1: Barcola met de voorzet richting Dembélé. Want die stond daar voor het doel. Maar Kubarsi, hij haalt die bal eruit. En dan krijgen we de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Ja, het is eigenlijk een finale voor de finale. Deze heerlijke halve finale van het WK tussen Frankrijk en Spanje. Beide ploegen nog niet verloren dit WK. Frankrijk won alles tot nu toe. Spanje opende met die 0-0 tegen Cap Verde, maar won daarna ook alles. Kreeg nog maar één tegendoelpunt. En nu het aanvallende geweld van Frankrijk. Die hoekschop komt van Olise. Voor het doel staat Saliba en Upamecano. Onder andere om die bal binnen te koppen. Maar Rabiot, de afvallende bal voor hem, die schiet hij zomaar over de achterlijn. En zo is het eerste kansje, want meer kunnen we het niet noemen, voor Frankrijk. 0-0 dus nog na 6 minuten.
0: Van alle fijn besnaarde voetballers die hier op het veld staan, moest die bal precies voor de voeten vallen van de speler die dat misschien net niet in zich heeft. Rabiot raakte de bal niet helemaal lekker. Je hoorde ook een soort halve plof toen hij hem op zijn voet kreeg. En die bal die rolt dan naast. Frankrijk heeft de druk er aardig op bij Spanje. Dus wordt er gekozen voor de lange bal van achteruit. Oyarzabal, de spits vandaag, die kopt de bal door tot bij keeper Meillan. Die hem rustig in de voeten van de centrale verdediger Upamecano schuift. Frankrijk heeft de bal weer terug naar Meillan. Ook hij met de lange bal naar voren. Aan de linkerkant van het veld komt Mbappé en Barcola daar samen uit. Bal naar achteren gekopt. Spanje zet geen druk. Meillan voorkomt dat die bal over de achterlijn gaat. En begint dan een nieuwe aanval voor Frankrijk. Frankrijk dat de bal heeft, ook wel in deze openingsfase. Terwijl de verwachting ook was dat Spanje vooral het balbezit zou domineren. Daar is in de eerste 7 minuten van deze wedstrijd nog niet echt sprake van.
1: Het is balbezit voor Frankrijk. Upamecano schuift hem door naar Koundé, de rechtsback. Die is halverwege de helft van Spanje nu. Dan wordt hij onderbroken. Rodri, hij zit er zoals heel vaak tussen op het middenveld. Speelt de bal in op Fabian Ruiz. Die heeft opnieuw een basisplaats gekregen. En dus niet Pedri, die zit weer op de bank. Ja, gedurende in het toernooi heeft Fabian Ruiz dus uiteindelijk de voorkeur gekregen van Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje. Terwijl Kubarsi de bal nu inspeelt op Lamine Yamal. Meteen een beuk van Rabiot. En zo heeft Frankrijk de bal weer terug. Spanje speelt met dezelfde elf als de wedstrijd tegen België. Terwijl Olise nu een assist of een paas probeert te geven op Mbappé. Maar Spanje zit ertussen met Dani Olmo. Spanje met dezelfde elf. Bij Frankrijk twee nieuwe namen. Tchouameni, hij speelt. En Barcola, hij speelt ook. Dat betekent dat Doué op de bank zit. En ook Kone, zij speelde nog wel in de kwartfinale tegen Marokko. Maar nu dus op de bank. Terwijl Spanje nu een vrije trap krijgt.
0: Ja, tegen de 16 meter aan. Misschien dat sommige mensen nog wel denken, was hij er net niet in. Rabiot gaat op de voet staan van Dani Olmo. Het is net voor de lijn. Aan de goede kant voor Frankrijk. Dani Olmo valt wel de 16 meter in. Maar de overtreding daarbuiten gemaakt. Rabiot is zich dan nog aan het beklagen bij de scheidsrechter. Maar in 4K en alle hoeken en standen is duidelijk te zien dat hij zijn voet vol op die van Dani Olmo plant. Dan is er na 8,5 minuut opeens een kans voor Spanje, waar zich zoals het er nu naar aanziet 5 spelers bij gemeld hebben om de vrije trap te gaan nemen. Echt net buiten de 16 meter, dus enkele centimeters. Wel iets rechts van het midden. Dus een linkspoot die hem in kan krullen, of een rechtspoot als je echt een hele goede draai naar de eerste paal wil geven. Nou, de eerste twee hebben zich afgemeld. Olmo en Cucurella gaan hem niet nemen. Oyarzabal, Lamine Yamal. En wie is die laatste die daar nog bij staat?
1: Baena.
0: Baena, ook een fijne traptechniek van de Atletico Madrid speler. Hoog overleg achter de hand. Zolang je dat met medespelers doet, is dat geen enkel probleem. Geen rode kaarten dus voor Oyarzabal. Wel een plan aan het verzinnen om al vroeg in de wedstrijd misschien een beslissing te forceren. Of in ieder geval de opening daarvoor te geven. Dit is een belangrijk moment. En het duurt lang voordat we de vrije trap nemen. Want er is geen foam op het veld neergelegd. En we moeten ook nog wachten. Wordt er dan nog ergens naar gekeken? Rabiot heeft ondertussen wel een gele kaart gekregen voor deze overtreding. De scheidsrechter uit El Salvador, die heeft denk ik Die foam vergeten. Dus komt hij nu met een spuitbusje naar het veld. Nou, wedstrijdspanning ook bij deze scheidsrechter. Maar gelukkig snel de oplossing. Hij kan er zelf om lachen. Oyarzabal iets minder.
1: Ja, maar in ieder geval heeft hij het spuitbusje nu gebruikt. Er ligt er een lijntje bij die bal. En dan kunnen we nu gaan kijken naar die vrije trap van Spanje. Dit zou het eerste echte gevaarlijke moment van dit duel kunnen worden. Baena meet zijn passen uit. Oyarzabal loopt nu weg. Dus het wordt Baena. Ja, Baena. Oh, die verrassend ineens snel schiet. Waar iedereen toch keek naar Lamine Yamal. Die de bal nu voorzet. Bij de tweede paal staat dan Laporte nog. Aanval van Spanje loopt door met Ruiz. En dan wordt de voorzet eruit gehaald door Koundé. Bal gaat over de zijlijn. Spanje mag gaan gooien.
0: Ik denk dat Frankrijk opgelucht ademhaalt dat dit moment voorbij is. En eigenlijk geen gevaar in zich had door die vrije trap die wel verrassend snel genomen werd. Maar recht in de muur werd geschoten. In het midden van de muur volgens mij ook in de buikstreek van de speler die daar stond. Dus weinig echt gevaar uit de vrije trap van Baena. Spanje wel met het balbezit na ongeveer 11 minuten. Aan de rechterkant van het veld Pedro Porro die de bal hard naar voren steekt. Maar die vliegt langs iedereen heen en komt dan uit bij de keeper Maignan. Die hem rustig uitrolt naar centrale verdediger Saliba. Dan via Tchouameni terug naar de keeper van achteruit opbouwen. Wordt lastig, maar een goede bal door het middenveld heen. Naar Rabiot heeft wat ruimte voor Frankrijk. Rabiot steekt een meter of 20, 25 over aan de linkerkant van het veld. 1-2'tje met Mbappé. En dan toch maar de veilige weg terug naar achteren. Uiteindelijk naar Tchouameni. Ja, een wedstrijd onder hoogspanning. Een wedstrijd waar heel veel te genieten is. Bijvoorbeeld kijken naar Rodri die bijna niks fout doet. Of het sluipen van Oyarzabal. Daar kun je al een hele wedstrijd van genieten. En dat ga ik ook doen vanaf het moment dat Jan Vincent en begint te praten.
1: Ja, want Frankrijk heeft het balbezit achterin. Tchouameni heeft zich even laten uitzakken tussen de twee centrale verdedigers. Dat zijn Saliba en Upamecano. En Upamecano geeft nu een lange bal. Daar is Koundé. Die krijgt even een zet van Laporte. En uiteindelijk gaat die bal over de achterlijn. Dat betekent dat Spanje een doeltrap krijgt voor Unai Simon. Natuurlijk Gianni Infantino. Hij is erbij op de tribune, net als vele anderen. Ik zie daar Xavi onder andere ook zitten en Arsène Wenger zat erbij. Nou, ze zitten er heel wat genodigden natuurlijk. En FIFA-prominenten voor deze schitterende halve finale. Die nog wel een beetje op gang moet komen. Na 12 minuten nog 0-0. Baena nu in balbezit achterin bij Spanje. Geeft de bal richting Fabian Ruiz. Opgevangen door Olmo. En daar zit Rabiot er weer tussen. Die heeft toch al heel veel ballen daar op het middenveld onderschept. In de eerste 10, 12 minuten van dit duel. Waar Frankrijk nu wat risico neemt bij de opbouw. Saliba onder druk gezet. Maar blijft uiteindelijk toch rustig. En zo heeft Frankrijk het balbezit achterin met Koundé, de rechtsback. Die helemaal aan de rechterkant dus speelt. Het is Olise zelfs die zich helemaal heeft laten terugzakken. Goh, en dan een mooi balletje geeft naar Lucas Digne.
0: Alsof het helemaal geen moeite kost. Opent hij over twee verdedigers of aanvallers van Spanje heen naar de linkerkant van het veld. Alles wat Olise doet is prachtig. Nu de bal bij Mbappé. Ook een mooie opening, maar veel te scherp voor Dembélé. Die wel een duimpje omhoog steekt, maar die bal vliegt over de achterlijn heen. Hij is een spits. 8 doelpunten gemaakt natuurlijk Mbappé. Maar ook veel betrokken bij het aanvalspel van Frankrijk. Bij de aanvoerder, bij die 4 voorin. Die de vrije hand krijgen en daar volop gebruik van maken. Dit toernooi van achteruit wordt er een slechte paas gegeven door Spanje. Koundé, net over de middenlijn, vangt uiteindelijk op. Inleveren bij Olise. Die maakt een lichaamsschijnbeweging waar Fabian Ruiz niet intrapt. Nu juist weer balbezit bij Dani Olmo voor Spanje. Opening de middenlijn over. Oyarzabal even rustig terug naar het centrum. Koubarchi naar Rodri. Die even de bal, de controle lijkt te verliezen. Maar dan op tijd weer meester over de situatie is. En de bal weer terug speelt naar achteren. Naar Laporte. Ook wel een bijzondere wedstrijd voor hem. Het is een Franse Bask die zowel voor Spanje mocht uitkomen als voor Frankrijk. Gekozen voor Spanje dus. En daar centraal achterin staat tegen het land waar hij ook vooruit had mogen komen.
1: Correa geeft hem aan de linkerkant mee aan Baena. Spanje nu dus richting de 16 van Frankrijk. Balletje even teruggespeeld naar Ruiz. Ruiz naar Rodri. Die wordt onder druk gezet door Olise. Dus moet die bal door. Krijgt Rodri nog een behoorlijke tik van Michael Olise. Ja, die komt zich ook maar even melden bij Rodri. Even zijn excuses aanbieden. De aanvoerder van Spanje krabbelt weer op. Maar dit was echt wel even weer een tik van Olise. Die is veel te laat, zo zeg. Die gaat hard door op de kuit van Rodri. Dat is gewoon een smerige overtreding is dit van Olise. En ja, Rabiot, die kreeg zojuist al geel. Dit had ook wel een gele kaart mogen zijn wat mij betreft voor Olise. Het was echt een stevige tackle. Maar ja, goed, Rodri, hij staat weer, hij voelt weer. De bal rolt. Het is Laporte met de bal naar Cucurella.
0: Het is een rare overtreding van Olise, die veel te laat was en veel te hard doorging op een plek met nog genoeg mensen achter zich, waardoor het echt niet nodig was om daar zo'n overtreding te maken. Aan de linkerkant van het veld, Spanje met de voorzet. Baena, half geraakt door Koundé en daardoor wat ruimte en snelheid. Dat hebben ze zeker. Dembélé de diepte in. Die bal komt uit bij Mbappé. Er is nog één verdediger, Koubarsi. Daar is Mbappé omheen. Hij is nog altijd aan de bal. Mbappé, verdedigers van Spanje ook weer verder terug. Dembélé. Dan is de snelheid een beetje uit de aanval. Het gevaar nog niet als de bal bij Olise komt in de 16 meter schot. Half geraakt. Of was het een voorzet? Even was het alarmfase 1. Die 1 op 1 tussen Koubarsi en Mbappé lag het helemaal open. Maar Koubarsi weet genoeg Mbappé te vertragen, waardoor er meer verdedigers mee kunnen komen. En die redden dan uiteindelijk deze situatie. Uiteindelijk wel een corner voor Frankrijk. Snel genomen.
1: Ja, snel genomen inderdaad. Dembélé geeft hem voor. Oyarzabal plukt die bal onderweg van de voeten. En dan geeft hij mee aan Olmo. Olmo naar Lamine Yamal. Maar die kan hem niet binnenhouden onder de Franse druk. Die daar meteen proberen die bal terug te veroveren. En dan krijgt Spanje een ingooi. Of Frankrijk krijgt een ingooi. Halverwege de helft van Spanje. Het is pas de tweede keer ooit dat deze landen tegen elkaar spelen op een WK. In 2006 in de achtste finales won Frankrijk met 3-1 van Spanje. En nu dus weer tegen elkaar in de halve finale. 2026 dus met Dembélé het balbezit. Even die bal in de ploeg houden via Olise naar Upamecano.
0: Ja, naast dat maar één keer bij het WK is gebeurd natuurlijk genoeg sentiment tussen deze twee buurlanden. Het afgelopen EK won Spanje. De afgelopen Nations League won Spanje ook. Er wil wat rechtgezet worden door Frankrijk als een voorzet van Dembélé. De 16 meter uitkomt bij Barcola. Die wil ruimte voor een actie. Komt niet helemaal van de grond. Speelt dan naar linksback Digne, die een meter of 15 van de achterlijn staat. Tchouaméni brengt hem in. De 16 meter in wel te verstaan. Laporte kopt hem weg. Nu een fase waarin Frankrijk sterker is dan Spanje. Nog niet echt kansen creëert. Ziet ook Deschamps met zijn armen over elkaar. En een geconcentreerde blik vanaf vandaag is hij de bondscoach met de meeste WK-wedstrijden ooit. Hij deelde de titel met een Duitser, maar is er nu dus voorbij.
1: Ja, Helmut Schön. 26 keer al bondscoach bij een WK-wedstrijd. En de laatste twee keer haalde Frankrijk de finale. En dat zouden ze dus nu opnieuw kunnen doen als ze weten te winnen van Spanje. Rodri, balletje terug naar Laporte. Mbappé kiest ervoor om geen druk te zetten op Laporte. En Spanje rustig te laten opbouwen. Laporte die wacht lang met het geven van de paas. Doet dat nu op Fabian Ruiz. Ja, op een EK wel veel vaker tegenover elkaar gestaan. Deze twee grootmachten van het Europese voetbal. Nu is het Cucurella die de bal aangespeeld krijgt van Fabian Ruiz. En is het de beurt aan Spanje om even te temporiseren. Even die bal terug te spelen naar Laporte. Kan Frankrijk zich positioneren op de eigen

0: Fabian Ruiz. En is het de beurt aan Spanje om even te temporiseren. Even die bal terug te spelen naar Laporte. Kan Frankrijk zich positioneren op de eigen helft. En wordt het lastig voor Spanje om daar doorheen te komen.
1: Fabian Ruiz wel met een goede steekbal. De diepte in. Cucurella zet een sprint in. En Upamecano doet dat ook. En zet vervolgens zijn veel groter en sterker lichaam tussen de bal en Cucurella in. En duwt Cucurella dan weg op een faire manier. De bal rolt over de achterlijn. Doeltrap voor Frankrijk. Het is op het scherpst van de snede in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. 0-0 nog. Geen echte kansen gezien. Vrije trap aan de rand van de 16 meter. Dat was de enige echte kans die er was in deze wedstrijd. Maar je hebt zomaar het gevoel dat het zomaar in één keer kan klikken aan beide kanten. En dat die bal erin ligt. En ergens lijkt het alsof de teams op het veld ook zo erover denken. Het is nog aanvallen met een klein beetje de handrem erop. Om dan in één keer te exploderen. Vanuit achteruit mag Frankrijk gaan opbouwen met Saliba.
0: Het is nog niet zo'n spektakelstuk als vorig jaar in die Nations League. Toen werd het 5-4 voor Spanje. Kwam Spanje met 4-0 voor. Kwam Frankrijk weer terug in die wedstrijd. En eindigde het dus in 5-4. Heel veel doelpunten en spektakel. Het is nu toch wel wat voorzichtiger, hoor. Dit is het WK.
1: De belangen was het ook vooral hier op het eind, toch?
0: Ja.
1: Er gaat nog heel veel komen.
0: Ja, er gaat vast nog heel veel komen. En vaak, weet je, we gaan op richting die eerste break. Dan is het de eerste kwart, zit erop. En dan, ja, wat hebben we toch al vaak gezien dit WK. Dat er in, dat echt gaat beginnen. Dat coaches wat aanwijzingen geven. We hebben de eerste balomwentelingen gezien. En dan pas begint zo'n wedstrijd echt. Eens kijken of dat vandaag ook gaat gebeuren. Met de opening nu naar Cucurella. Goed binnengehouden. Cucurella met de voorzet. Daar is Oyarzabal bij de tweede paal. Digne moet oppassen. Ja, die geeft een beuk. En het is een penalty voor Spanje. Uit zijn rug komt Lamine Yamal. Digne heeft het niet in de gaten. Lamine Yamal die loopt daar de 16 in. En de scheidsrechter Ivan Barton is onverbiddelijk. Wijst naar de stip. En na 20 minuten krijgt Spanje een penalty. Digne, ja, hij had er gewoon geen weet van dat Lamine Yamal daar in zijn rug loopt. Hij probeert die bal te controleren. Wil hij hem wegwerken? Ja, en ja, Yamal, hij wacht erop. Hij loopt er gewoon tegenaan. Hij ziet wat Digne gaat doen. En dan, ja, loop, schop maar tegen me aan en ik ga vallen. Ja.
1: Je had al het gevoel toen die voorzet werd gegeven naar Digne. Je kan jezelf niet veroorloven om die bal voor jezelf omhoog te koppen. Even te wachten. Yamal duikt daar op en loopt inderdaad precies waar de voet van Digne gaat komen. Aan de andere kant, de bal was min of meer weg. En Yamal wordt vol op zijn dijbeen wel geraakt. Alsof Digne geen erger in had dat hij eraan aan het komen was. Deze penalty gaat niet omgedraaid worden. Dit wordt een belangrijk moment in de wedstrijd. En de kans voor Spanje, de uitgelezen kans voor Spanje om op voorsprong te komen na dommigheid van Digne, slimmigheid van Yamal. Want die weet precies in die situatie wat hij wel moet doen. Digne, nul controle in de situatie. Yamal, gisteren 19 geworden, volle controle daarin. De scheidsrechter wil iedereen nu uit de 16 meter hebben. De discussies moeten voorbij zijn. Dit wordt gewoon een penalty. Mbappé, Dembélé, Upamecano, ze gaan allemaal nog met hem in discussie. Maar de scheidsrechter heeft al besloten. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het gewoon een penalty wordt. Duurt allemaal nog heel erg lang voordat iedereen weg is. Want hij heeft al 3 keer gezegd, ga nou maar uit de 16 meter. Maar niemand maakt er aanstalten toe.
0: Ja.
1: Ondertussen staat Oyarzabal al lang met de bal onder zijn arm. En is de vraag, blijft hij net zo rustig als dat die andere keren was als hij een penalty moest nemen. Het duurt allemaal lang. En dit is een halve finale.
0: Oyarzabal legt de bal klaar. Ja, Mbappé die weet wat het is om lang te moeten wachten op een penalty. Dus die probeert alles om Oyarzabal uit zijn concentratie te halen. Maignan, de keeper van Frankrijk, staat nu nog 2 meter voor zijn doel. Moet echt op de doellijn staan. Dat zegt de scheidsrechter nu ook tegen hem. En dan is het ademhalen. Oyarzabal, wat een spanning op de tribune bij alle Spaanse fans. Oyarzabal houdt hij het hoofd koel tegenover Maignan. Aanloop van Oyarzabal en het is 1-0. Hard in de hoek. Maignan zit er wel aan, maar hij kan hem niet meer pakken. Spanje leidt na 22 minuten met 1-0 tegen Frankrijk door een benutte penalty van Oyarzabal.
1: Nummer 5 voor Mikel Oyarzabal, de man van San Sebastian. Die nooit ergens anders heen gaat, maar zo vreselijk belangrijk is voor dit Spanje. De hele wedstrijd zie je hem misschien niet, maar op belangrijke momenten is hij heel erg koelbloedig. En dit moment ook in de halve finale laat hij zich absoluut niet afleiden in deze situatie. De aanloop zit wel een hupje in, maar het is 1 beweging. En het is gewoon strak naar de rechterhoek, net iets hoger dan

0: Half hoog, de keeper altijd kansloos in deze situatie. Hard genoeg, scherp genoeg, een meer dan prima penalty. En Spanje dus op 1-0.
1: Zo doe je dat, een penalty maken. Oyarzabal en De La Fuente. Ja, natuurlijk de bondscoach ook met de blijdschap. Het vieren met de technische staf van Spanje. En Oyarzabal loopt juichend weg. Zijn vijfde goal, dus dit 2K. Spaanse fans uitzinnig. En bij Frankrijk zien we bij de fans nu al, bij de jonge fans... Nu al tranen, maar er is natuurlijk nog heel lang te spelen. De scheidsrechter kiest ervoor om het spel nog wel even te hervatten. Hij zou ook kunnen zeggen, we gaan naar de kant toe voor de hydration break. Maar Barton laat voorlopig nog even doorspelen. En dus heeft Spanje de bal achterin. Laporte met Rodri opbouw. Daar is Frankrijk even wat ertussen zit. Maar Spanje probeert die bal snel te heroveren. Dat lukt ze. Via Tchouaméni gaat die bal over de zijlijn. En dan gaan alle spelers even naar de zijlijn. We gaan eventjes rusten. 1-0 voor Spanje tegen Frankrijk.
2: En dat geeft ons de gelegenheid om de balans eens even op te maken met Robert Maaskant hier in de studio. Ja, eerst maar eens eventjes de toedracht naar die penalty. Was het nou slimmigheid van Jamal of dommigheid van Digne?
3: Ja, laat vooropstellen dat het vreselijk zou zijn als deze wedstrijd beslist zou worden door dit moment. Ja? Want je zit zo te verheugen op een heerlijke wedstrijd. Wat het ook is, het is een open wedstrijd, het is een leuke wedstrijd. Beide ploegen willen ervoor gaan. En dan krijg je zo'n ongelooflijk knullig moment. En Jamal doet het goed. Anders kan je het gewoon niet zeggen. Die bal gaat de lucht in. Je kijkt alleen nog maar naar de bal. Kijkt niet meer waar Jamal is. En Jamal springt in die bal. Yeah. Met het enige doel om geraakt te worden.
2: Hij zoekt het gewoon
3: en
2: op.
3: Dat lukt hem. Ja, en Digne mist ook volledig de bal. Dus je kan ook niet zeggen dat het een onterechte strafschop is. Want hij schopt hem vol op zijn dijbeen. Maar ik vind nogmaals, ik vind eigenlijk de FIFA is toch continu die regels aan het veranderen. Verander alsjeblieft de regel. Want dit had in 100 jaar had dit geen doelpunt kunnen zijn. Het is zo'n grote beslissing in zo'n wedstrijd.
4: En is het ook niet een beetje zoals bij het hockey, dat je op een gegeven moment dat iedereen op zoek ging naar shoot om maar een strafcorner te krijgen?
3: Dat is dit.
4: Dat een risico
3: dat
4: is dit.
2: Maar wat zou je dan voor andere regel daarvoor moeten gaan
3: doen? Je zou je bijvoorbeeld een directe vrije trap in de 16 kunnen geven.
4: Alleen bij een scoringskans een penalty bijvoorbeeld.
3: Ja. Dat op het moment dat er echt doelgevaar is, zou je dat kunnen veranderen.
2: Hey, we noemden die naam van Digne en jij zei zojuist er in de studio. Ja, dat is nou net het enige twijfelgeval bij Frankrijk.
3: Ja, de vraag was natuurlijk, kan die Jamal stoppen? En dat ging overigens in het open spel ging dat nog prima. Hè, want Jamal heeft nog geen rol gespeeld in die eerste 25 minuten. Maar de vraag was een beetje of Hernandez ging spelen, ja of nee. Ook om door zijn mooi Duits woord, spritsigheid. zijn snelheid, zijn bewegelijkheid. Om dat een beetje in bedwang te houden. Dan is de angst waarheid geworden dat hij toch die fout maakt.
4: Penalty zat er wel goed in, hè?
3: Schoot er fantastisch in. Ja, over zijn standbeen heen. Gewoon strak in de hoek. Had daarvoor de een stuk of 6-7 strafschoppen in de andere hoek geschoten. Mm-hmm. Dus ja, dan moet je ook nog maar zeker dat je dan toch even de andere hoek kiest.
2: Het is
3: in die
2: niet heel toevallig toch dat hij die strafschop gaat nemen. Hij is wel echt een man in vorm.
3: Nee, is de man die de strafschoppen neemt. Maar had de eerdere strafschop die allemaal in de andere hoek geschoten. En nu kiest hij wel voor. En had er pas eentje gemist.
4: Weet je dat Deschamps het strijdplan nu gaat veranderen? Nu Frankrijk in de achtervolging moet of kun je nog even op dezelfde weg doen?
3: Nee, ik geloof niet dat dat nodig is. Want ik vind beide ploegen hebben een uitstekend strijdplan gekozen. Daarom is het ook best leuk om naar te kijken. Ik bedoel, we hebben denk ik nog nooit zo snel 23 minuten gespeeld.
4: Nee, dit ging razendsnel inderdaad.
2: Maar wat Jan-Willem ook bedoelt natuurlijk is... gaat dit een ander soort wedstrijd opleveren met deze tussenstand?
3: Ja, tuurlijk. Want Frankrijk, dat is een beetje open deur in trappen. Maar Frankrijk moet wel nu.
2: Ja.
3: Dus we gaan een heerlijke wedstrijd tegemoet.
4: Oké, snel terug naar kwart twee. Het tweede deel van die eerste helft. Terug naar Anne en Jan-Vincent.
5: Deze heerlijke wedstrijd gaat verder met een ingooi aan de linkerkant van het veld. Halverwege zijn eigen helft van Marc Cucurella. De Real Madrid-speler sinds een paar weken. Waardoor Real Madrid toch nog een Spanjaard of een Spaans international in de gelederen heeft. Nu een zeldzaam foutje van Rodri. Op het eigen helft verliest hij de bal aan Mbappé. Gelijk omgeven door 3-4 Spanjaarden komt hij er toch nog goed uit. Met de bal naar Rabiot. Aan de linkerkant is het Digne. Die nu in tweede instantie ook een steekbal krijgt. Maar Tchouaméni speelt die bal niet hard genoeg in. Maakt wel zijn foutje goed. Tchouaméni wat balbezit voor Frankrijk. Alhoewel Rabiot hem over de zijlijn speelt. Spanje laat zich af en toe de bal afsnoepen door Frankrijk. Dat dit deel van de wedstrijd begint met De bal op de helft van de tegenstander. Het zal inderdaad moeten, want Frankrijk 0, Spanje 1.
1: Ja, het is natuurlijk een ongelofelijke reeks waar Spanje aan bezig is. Ongeslagen sinds maart 2024. Toen verloren ze van Colombia en daarna 36 keer op rij niet verloren in de reguliere speeltijd of verlenging. Dat moeten we er wel bij zeggen, want ze hebben natuurlijk wel penalty-series verloren. En dat is de enige manier waarop Spanje verloren heeft. En voor de rest ja, verliezen ze eigenlijk nooit. En nu staan ze ook nog met 1-0 voor tegen Frankrijk. Dus een lastige opdracht voor DJ Deschamps en zijn mannen. Lucas Digne, hij gooit in. Nu naar Olise. Olise terug naar Saliba. Dus zijn we terug op de eigen helft bij Frankrijk. Oh, Saliba die gaat zitten zonder tegenstander in de buurt. Dat is geen goed nieuws. Hij ineens stopt hij met lopen. Gaat hij zitten op het gras. William Saliba, de verdediger van Arsenal. Nog meer zorgen voor DJ Deschamps. Meteen natuurlijk mensen de dugout uitgestuurd om warm te gaan lopen. Want ja, dit is waarschijnlijk einde wedstrijd voor Saliba. Dat kan bijna niet anders.
5: Als je zo gaat zitten op het veld, er niemand anders in de buurt is en je direct op het veld zit, dan moet het wel voorbij zijn. Hij is ook met zijn hoofd aan het schudden. Saliba zal er zo uit moeten.
2: Tja, Robert, dat is wel een aderlating, hè? En het is zo, je zou kunnen zeggen, klap na klap nu voor Frankrijk.
3: Dit is nooit prettig. Even je centrale verdedigers verliezen al zo vroeg in een wedstrijd. Dat gooit je strijdplan op zijn kop. Want je gaat ook uit van een aantal wissels om die wedstrijd te keren. Mm-hmm. Nou is het natuurlijk wel zo dat Frankrijk heeft al eerder wedstrijden gedraaid met aanvallende wissels. Ja. Want ze kunnen natuurlijk spelen met die fantastische vier die ze voorop hebben. Maar ze hebben ook nog een ander strijdplan waarbij ze gewoon een wat grotere spits brengen. Die mogelijkheden worden minder op het moment dat je vroeg moet wisselen. Dit lijkt mij een spierblessure, want anders ga je niet zomaar op de grond zitten.
4: Ja, komen spierblessures ook vaker voor aan het einde van zo'n toernooi, omdat je dan al heel veel wedstrijden in hebt zitten of niet per se?
3: Ja, dat is niet onlogisch, omdat de belasting wordt natuurlijk groter naarmate je meer wedstrijden speelt en minder rust hebt. Aan de andere kant was Spanje juist de ploeg die aan het klagen was dat ze veel meer hadden moeten reizen.
4: Ja.
3: Of hebben moeten reizen in dit toernooi.
4: Maakt reizen uit voor je spierbelasting?
3: Ja, wel degelijk. Ja. Ja, die jongen tegenwoordig, als ze gaan reizen, hebben ze ook allemaal van een soort van decompressiepakken aan. Om maar die spieren goed te houden. Dus er wordt ontzettend veel gedaan. Er zit heel veel technologie in al die kleding tegenwoordig die ze dragen. Ook juist in de rustmomenten.
2: Goed, Saliba er dus uit. Wie is erin gekomen? Anne, Jan-Vincent.
1: Maxence Lacroix. De verdediger van Crystal Palace. Hij staat nu centraal achterin bij Frankrijk. Terwijl Koundé even wordt afgejaagd. Daardoor bijna en Oyarzabal. Uiteindelijk houdt hij er wel een ingooi aan over. Maar ja, dat is dus toch even anders. Lacroix die pas zijn zesde interland gaat spelen. Of speelt nu. Dus dat is een onervaren speler. En die moet het dan wel gaan doen daar tegen Lamine Yamal en Oyarzabal. Die zal hij ongetwijfeld een paar keer tegenkomen vanavond. Oh, nu wordt er een overtreding gemaakt die geel oplevert voor Spanje. Voor Cucurella, die meteen op de bol gaat bij de eerste overtreding die hij maakt in dit duel. Tegenover Olise. Ja, hij heeft geen enkele intentie om die bal te spelen. En hij loopt Olise pardoes omver. En daarna beukt hij hem ook nog een keer. Geeft hij hem gewoon echt een kegel. Dus Cucurella, twee keer binnen 5 seconden een overtreding. En dat levert hem dus geel op. Ook hij staat op scherp voor de rest van dit duel. Geen spelers op scherp voor de finale. Want alle gele kaarten zijn weer kwijtgescholden na de kwartfinale. Dus wat dat betreft, iedereen die nu geel krijgt, die kan hem hebben. Ja, je moet natuurlijk niet nog eentje krijgen. Want dan ben je er sowieso niet bij. Vrije trap Dembélé in de handen van Unai Simon.
5: Een beetje bij dit WK net iets minder dan bij andere WK's.
1: Dat heb je ook
5: de kans
1: gelijk.
5: Is niet groot, maar de kans is niet nul.
1: Een telefoontje hier en daar en je weet het maar nooit.
5: Ja. Van achteruit, Kubashi steekt heel veel meters over. Komt dan wel in de problemen tussen 3 Fransen en speelt dan wel slim. De bal via de voeten van Digne over de zijlijn. En dus mag Spanje gooien precies op de middenlijn. Rechterkant van het veld. Pedro Porro wandelt een beetje van links naar rechts. En heeft geen afgooimogelijkheden. Nu dan wel via Fabian Ruiz. Terug naar Pedro Porro. Naar Kubashi. Terug naar keeper Unai Simon. Dembélé is al aan het jagen daarop. En dus maar een lange hoge bal naar voren. Lacroix wint zijn eerste duel van Oyarzabal. Specialiteit van Lacroix. Absoluut niet van Oyarzabal. Die is niet zo groot, de spits van Frankrijk. Maar het moet toch lekker zijn als je invalt op dit moment om je eerste duel maar te winnen. Het levert geen balbezit op aan de rechterkant van het veld. in Spanje de middenlijn overgestoken. Rodri, aanvoerder van Spanje, inspelen naar Baena, die vanaf de linkerkant aan het zwerven is. Maar de bal wel kwijt is aan Rabiot. Maar Frankrijk houdt de bal dan vervolgens ook niet in de ploeg. Laporte via de grond naar Cucurella, net over de middenlijn. Terug naar achteren naar Laporte, gedreven door die 1-0 voorsprong. Is dit wat Spanje wil, de bal rondspelen en geduldig wachten op misschien nog een kans. Aan de linkerkant van het veld Dani Olmo, aan de rand van de 16 meter. Verdekt balletje naar Cucurella, de voorzet gekraakt, bal half weg. Dani Olmo duikt daar weer op, maar dan wordt er verdedigd door Upamecano. Maar Frankrijk krijgt de bal niet weg, want Spanje mag gooien. Halverwege de helft van Frankrijk aan de linkerkant van het veld.
1: Druk dus van Spanje, Cucurella naar Olmo. Olmo terug naar Cucurella en zo houdt Spanje even de bal in de ploeg via Rodri naar Laporte. Zijn we op de middenlijn, daar speelt Laporte de bal in op Fabian Ruiz. Die kijkt wel meteen naar voren toe, pakt een paar meter, speelt hem in op Dani Olmo. Olmo schiet van heel ver, een heel optimistische poging die ver over het doel van Mike Maignan heen wappert. Dat was absoluut geen, niet een goed moment om daar te kiezen voor het schot van Dani Olmo. Maar hij wilde zijn geluk een keertje beproeven en zo vloog die bal dus over het doel. Is het een doeltrap die genomen is door Frankrijk met Lucas Digne aan de linkerkant nu in balbezit. Olise komt die bal even een keertje halen op de eigen helft. Dembélé ook op eigen helft dan die bal naar voren willen spelen. Maar Cubarsí zit ertussen. Spanje heeft hem met Oyarzabal. Oyarzabal op de middenlijn even de bal terugspelen naar Laporte. Laporte terug naar Unai Simon. En zo is het wel spannend deze wedstrijd met die 1-0 voorsprong voor Spanje. Maar een echt spektakelstuk is het nog niet. Nu is het Baena. Baena met een kans. Die probeert langs Mike Maignan te komen, maar de vlag omhoog. Buitenspel voor Alex Baena. Betekent dat mocht deze bal erin zijn gegaan, dan was het buitenspel dus. Eens kijken of dat ook zo was. Ja, hij was net te vroeg gestart bij die uittrap daar van...
5: Het is wel lekker als je Unai keeper zo'n bal kan geven trouwens.
1: Ja, zeker. Hij legt er in één keer lekker overheen over die verdediging. En uiteindelijk dus buitenspel voor Baena. Het balbezit is voor Frankrijk, want ze krijgen vrije trap.
5: Ja, maar de druk van Spanje is op dit moment te veel voor Frankrijk. De restverdediging ook prima op orde als Frankrijk eruit denkt te komen met Dembélé of Olise. Dan staan er genoeg mensen achter de bal. Nog geen kansen gezien dus voor de Fransen. Lange bal van Digne opgevangen door de Spanje-verdediging. Rabiot laat zich in de lucht aftroeven door Rodri. Lange bal direct naar voren. Baena wil een vrije trap omdat hij in de rug wordt geduwd door Koundé. En zegt dat aan zijn shirt wordt getrokken. Scheidsrechter gaat daar niet in mee. Tchouaméni opent naar de rechterkant. Koundé kan de middenlijn over. Laat dat over aan Tchouaméni, de centrale middenvelder. Even temporiseren. Lacroix met een balletje over de grond naar Digne. Net over de middenlijn. Toch maar weer terug naar Lacroix. Die aan het gebaren is. En dan een paar keer kapt. Naar voren kijkt. Maar ook weer niet verder komt dan Digne. Die even om Yamal heen kapt. En toch weer terug gaat naar Lacroix. Allemaal rond de middenlijn. Spanje vindt het best. Na 36 minuten staan zij met 0-1 voor in de halve finale van het WK voetbal 2026.
1: Ja, toch opvallend dat Frankrijk dus nog geen enkele grote kans heeft weten te creëren. Nu is er wellicht wat mogelijk met Dembélé die hem goed inspeelt naar Barcola. Barcola ter hoogte van de 16 meterlijn. Trekt hij nu naar binnen toe. Barcola dreigen met schieten. Toch uiteindelijk schieten. Die bal gaat over het doel van Unai Simon. Nou ja, eindelijk in ieder geval iets van een versnelling van Frankrijk. Met de paas van Dembélé op Barcola. Die eerste instantie niet de ruimte vindt om te schieten. Hem even afkapt en dan uiteindelijk toch gaat schieten. Barcola dus met de eerste echt een serieuze doelpoging van Frankrijk. Maar dan nog niet een schot tussen de palen. Frankrijk zet nu wel druk op Spanje. Oyarzabal doet dat wel heel mooi hoor. Achter het standbeen langs naar Olmo. Bal ingeleverd bij Ruiz. Daar komt Spanje weer. Cucurella. Aan de linkerkant staat Alex Baena. Baena trekt naar binnen toe. Cucurella loopt door. Krijgt de bal niet. Want het is Fabian Ruiz die hem aangespeeld krijgt. Oh, die dreigt even naar achteren te gaan. En dan gaat hij toch ineens naar voren. Met Olmo nu richting de 16 van Frankrijk. Pikt Ruiz hem op. Daar is Pedro Porro van afstand schieten. En ook die bal waait over het doel van Maignan. Zo zijn het met name afstandsschoten die voor het gevaar zorgen van Frankrijk en Spanje. En dus die penalty van Oyarzabal die tot nu toe het enige doelpunt van de wedstrijd is gebleken.
5: En die beoordeeld is natuurlijk door de scheidsrechter. Daarna de VAR. Maar ook niet in de laatste plaats door de assistent VAR van deze wedstrijd, Dennis Higgler. Terwijl Maignan de moeite heeft om uit te verdedigen. De keeper leeft hem zomaar in bij Baena. Rodri, Spanje aan de rand van de 16 meter uitgekomen. Jamal 1-2, mooi hartje van Daniel. Maar dit is geweldig uitgespeeld. Dit is niet de 2-0. Omdat Upamecano nog zijn voet tegen de bal zet als Ruiz hem binnen kan tikken. Dit was waarvoor iedereen deze wedstrijd wil zien. Een geweldige aanval van Spanje. Het gaat opeens snel na een slechte uitrap van Mayan. Rodri ziet de ruimte aan de rechterkant. Handig voetbeweging Jamal. Het hakje van Dani Olmo nog mooier. Afgemeten voorzet van Jamal. Ruiz hoeft hem alleen maar binnen te tikken. Maar vervolgens ook echt prima verdedigd door Upamecano.
1: Wat een heerlijke aanval was dat even. Heel snel. Het begon natuurlijk wel met dat domme balverlies bij Frankrijk door Mayan. Die bal zomaar inleverde. Maar ja, als je dan ziet wat Spanje ermee kan. Zo'n hele mooie 1-2 tussen Jamal en Olmo. En uiteindelijk dus een hoekschop. Die wordt nu genomen door Baena voor het doel. Staan Laporte onder andere en ook Rodri. Laporte komt niet aan koppen toe. Bal wordt wel opgepikt door Fabian Ruiz. Die komt opnieuw met de voorzet bij de tweede paal. Baena achter die bal aan. Ook Lucas Digne. En uiteindelijk wordt hij binnengehouden. En ingeleverd bij Lamine Jamal. Jamal, hij gaat de 1 tegen 1 opzoeken. Voorbij aan Digne. Maar die herstelt zich en geeft dan een hoekschop weg. Maar nee, hij wordt onderuit gelopen door Jamal. Lucas Digne krijgt de vrije trap in de eigen 16. Barton, en je ziet het allemaal gebeuren. Dus geen corner, maar een vrije trap voor Frankrijk.
5: Ja, en dat is ook wel terecht. Want hij was de bal ook enigszins kwijt. Jamal. Vrije trap dus. Na 39 minuten Mayan gewoon weer ingespeeld. Onder druk van Olmo moet hij weer een lange trap geven. De keeper van AC Milan legt hem over Koundé heen. Zo op het lichaam van Laporte. Cucurella krijgt hem aangespeeld en denkt... ik zal niet de tweede linksback worden die treuzelt bij het uitverdedigen. En peert die bal gewoon naar voren. Dani Olmo is aan het loeren. Afgestopt daar achterin door Olise, die veel achterin te vinden is. En dan Rodri met ook een behoorlijke overtreding op Olise. Daar stond nog een rekeningetje
1: ja,
5: op.
1: Inderdaad.
5: En die is nu vereffend.
1: Ja, inderdaad. Want eerder deze wedstrijd hadden we dus die charge van Olise op Rodri. En Rodri denkt nu, die krijg je even terug.
5: Maar ja, er zat nog wel iets bal bij, maar het was lekker ombouw.
1: Ja, ik denk, die gaat er stevig in dit duel. Uiteindelijk dus een vrije trap genomen. Lacroix even achter het standbeen langs. Ook risicovol.
5: Veel zelfvertrouwen
1: in de eigen 16. Maar doet hij goed. Uiteindelijk kan Frankrijk door met Mbappé. Maar die komt teruggelopen uit buitenspelpositie. En dat betekent dat Frankrijk een vrije trap tegenkrijgt. Want Mbappé, hij is er niet mee eens. Maar ja, hij staat inderdaad op het moment van die paas net te scherp. Hij loopt dan wel in. Maar ja, dan heeft hij al buitenspel gestaan. En dus een vrije trap genomen door Spanje. Nog 5 minuten tot aan de rust. En dan komt de extra tijd natuurlijk nog. Dit is een lastige bal voor Unai Simon. Onder druk van Dembélé. Maar hij jast hem uiteindelijk wel weg. En Rodri doet de rest. Die ramt hem naar voren toe. Even niet het balbezit voor Spanje. Maar wel eventjes geen risico genomen. Upamecano, die brengt het dan in. Daar is Mbappé achter de verdediging van Spanje. Mbappé, ja, ook weer buitenspel. Hij staat net te scherp. En wordt weer teruggevlacht en ook gefloten. En dus krijgt Spanje weer een vrije trap.
5: Buitenspel van Spanje lijkt te werken. Dit is wel heel erg krap hoor. Maar hij is in ieder geval afgefloten. Het was ook niet direct een hele grote kans daarna. Maar Mbappé zit nog niet in deze wedstrijd. Zoals de Franse aanvallers allemaal ontregeld worden door de Spaanse verdedigers. En de man die nu in balbezit is, Rodri, speelt onopvallend, opvallend. Een geweldige pot in de eerste 40 minuten van deze wedstrijd. Altijd op de juiste plaats, altijd aanspeelbaar. Even een klein loopje zoals nu en dan heeft hij de bal weer naar voren gespeeld. Fabian Ruiz, dan weer terug naar achteren. Cucurella naar Laporte. Frankrijk trekt zich een beetje terug. 10 meter over de middenlijn wordt er wat druk gezet. Maar als Dembélé druk zet, komt Ruiz weer vrij. En als dan iemand bij Ruiz uitkomt, speelt hij hem rustig terug naar achteren. Naar Laporte, dat is het beeld nu in deze wedstrijd. Bal van voet naar voet via Rodri, Laporte. En dan Oyarzabal weggekomen uit de spits. Rodri weer handig gelopen. Ruiz draait weer even terug naar achteren. Het is, schuift af en toe een stukje op. Dan Ruiz met een bal naar voren. Nou, daar zit Digne dan tussen. Nu mag Frankrijk iets verzinnen om van de nul af te komen. Maar tot nu toe lukt dat bijna niet.
1: Upamecano, maar even terug naar Mayan. Baena loopt door, dus moet Mayan die bal snel doorspelen. Doet hij richting Digne, die kopt hem dan in de voeten van Barcola. Dit ziet er goed uit. Nu staat hij op scherp, is het geen buitenspel. Mbappé, oh, Unai Simon, wat dat net gekiept zegt van die Spaanse doelman. Die ver zijn doel uitkwam, het gevaar onderkende. Het was nu geen buitenspel voor Mbappé. Maar nu krijgt hij alsnog de bal en wordt via Kubasi. Wordt het een hoekschop, maar dit is echt goed gekiept door Unai Simon. Eens even kijken. Daar is die bal van Rabiot. Het is inderdaad ja, een randje buitenspel. Dit, ja, hier zou de VAR wellicht nog naar gekeken hebben. Maar uitstekend uit zijn doel gekomen door Unai Simon. Die echt gewoon perfect redding. Ja,
5: als je zo'n beetje door je wimpers heen kijkt, dan denk je dat er Manuel Neuer staat. Zo ver uit zijn doel. Heel attent gedaan. Corner van Olise komt voor het doel. Gaat net over Lacroix heen. Aan de tweede paal. Koundé, nieuwe voorzet. Upamecano kan er net niet aankomen. Simon laat los. Rodri dan vervolgens die de bal weer wegschiet. En dan fluit de scheidsrechter omdat Laporte op zijn knieën ligt met de handen op zijn hoofd. Oyarzabal en Simon, de speler van Bilbao en San Sebastian van Real Sociedad, zaten even met elkaar in de slag. Overigens, die steden liggen dicht bij elkaar, Basken onder elkaar, maar dat schijnt de meest vriendelijke derby van Europa te zijn. En dat zag je ook wel, want ze knuffelen elkaar, de speler van Bilbao en van Real Sociedad.
1: Ja, als het goed afloopt, dan kun je elkaar knuffelen.
5: Dat is ook weer waar.
1: Als het misgaat met zo'n communicatiefout. Want ja, Unai Simon wilde die bal oppakken en Oyarzabal wilde hem wegkoppen. Ja, als het dan misgaat, dan kijk je elkaar heel anders aan. Nu kun je er even om lachen. En uiteindelijk is het een scheidsrechtersbal. Heeft Frankrijk hem gekregen. Dembélé, even een versnelling van Dembélé. Maar, die krijgt de vrije trap. Ja. Hij dreigde die bal kwijt te raken. Bij Spanje vinden ze het helemaal niks dat hier een vrije trap gegeven wordt. Fabian Ruiz. Die snapt er helemaal niks van. Maar Parton legt hem toch neer. En dan krijgt Frankrijk in de slotfase van de eerste helft de vrije trap. Nee, hier is inderdaad niks aan de hand. Hij wordt niet geraakt, Dembélé. En hij houdt in. Fabian Ruiz houdt in. Maar toch, Dembélé, ja, dat er een botsing komt, dat is onvermijdelijk. Dat is onvermijdelijk. Nee,
5: hij had hier inderdaad gelijk. Maar of hij hem nou vol had geraakt of niet had geraakt, de reactie van Fabian Ruiz is altijd hetzelfde. Als in dit, hij kan hem ook zo proberen te verkopen. Maar de scheidsrechter heeft inderdaad hier geen gelijk in. Want die vrije trap had niet gegeven mogen worden. Alhoewel, de vrije trap wordt ook nog niet genomen. En er is weer veel discussie. Dat zit ook wel in deze wedstrijd. Maar Ruiz die raakt Dembélé niet en die gaat makkelijk liggen. Er is ook helemaal geen vrije trap gegeven uiteindelijk. Spanje heeft namelijk de bal over de middenlijn. Opening is er aan de linkerkant bij Cucurella. Cucurella, lage voorzet via de voeten van Tsouameni. Heeft Frankrijk weer de bal. Rabiot naar de zijkant. Olise, die nu af en toe aan de rechterkant uitkomt, wil Cucurella wel opzoeken. Maar krijgt dan vervolgens ook nog Baena in zijn rug, die goed mee verdedigt. Daardoor heeft Spanje de bal weer.
1: Het is voorlopig nog geen Franse feestdag op 14 juillet. Want Frankrijk heeft het gewoon hartstikke moeilijk tegen Spanje. Laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft loopt. Spanje leidt met 1-0 door die penalty van Oyarzabal. En we gaan zo dadelijk kijken hoeveel minuten extra erbij komen. Het zal wel een minuut of 5 worden, denk ik. Met de drinkpauze en ook de penalty situatie heeft het spel wel even stilgelegen. De blessure natuurlijk ook van Saliba. Terwijl Fabian Ruiz nu kermend van de pijn op de grond ligt na een charge van Rabiot.
5: Die kijkt
1: heel boos. Ja, Rabiot heeft inderdaad al geel. Dus die moet al op zijn tellen passen. En hij is hier ook inderdaad te laat op Fabian Ruiz. De man die bij Paris Saint-Germain speelt. En dus ook een aantal van zijn collega's, van zijn ploeggenoten tegenkomt bij Frankrijk. Maar ja, nu heeft hij een vrije trap gekregen. En daar blijft het bij. 6 minuten extra zijn ingegaan. Eerste helft, halve finale van het WK. Frankrijk-Spanje 0-1.
5: En Spanje heeft alles op orde, want geeft eigenlijk helemaal niets weg en valt af en toe aan, zoals dit moment. De 6 minuten extra tijd zijn 38 seconden van verstreken en vlak voor de verdediging is het Upamecano die overneemt voor Frankrijk. Rechterkant van het veld, Olise, die zet het op een lopen. Snelheid in zijn actie door het midden naar Dembélé. Afstemming niet op orde met Olise en Koundé. En Koundé moet dan een overtreding maken, opzichtig in de rug duwen van een Spanjaard die wel gewillig ook gaat liggen en ook even blijft liggen. Deze Baena voelde het contact komen en haalt er alles uit. Want zij willen met een 1-0 voorsprong naar de rust.
1: Ja, 1-0. Daar staat hij weer. Hè? Die 1-0. Spanje wint zo vaak met 1-0. Daar zien we een man die heel hard kon lopen. Ja, nog steeds.
5: Hij zal nog steeds sneller zijn dan jij en ik, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
5: De
1: Jamaicaan Usain Bolt. Hij is ook aandachtig toeschouwer bij deze halve finale tussen Frankrijk en Spanje, waar Frankrijk mag gaan ingooien naar Lacroix. De centrale verdediger die er dus in kwam voor Saliba. En Upamecano, hij heeft nu de bal. Frankrijk probeert nog een keer de aanval te zoeken via Koundé aan de rechterkant. De rechtsback gaat mee naar voren. Moet een goede voorzet geven. Nu op Mbappé. Ja, die is wel goed. Maar hij is net te scherp Mbappé kan hem niet binnenlopen. Barcola houdt hem nog wel binnen. Dus loopt de aanval van Frankrijk door. Met Dembélé even geen controle. Maar de bal toch bij Tchouaméni. Dembélé dan naar Digne. Zo is er even wat sprake van druk van Frankrijk. Rabiot, randje buitenspel. Bal wordt voorgegeven. Koundé in de richting de bal. Maar het is toch weer buitenspel. Ze staan toch vaak te scherp bij Frankrijk.
5: De aanval van zojuist zal niet de boeken ingaan als een kans. Want er kwam geen schot uit. Maar dit was wel gevaarlijk. Koundé mee opgekomen. Strakke draaiende voorzet. Keeper kan er niet aan zitten. En Dembélé komt dan uiteindelijk wel een meter of anderhalve meter tekort om hem binnen te tikken. Toch zo'n moment waar Frankrijk wel wat uit moet halen. Dit zijn wel de gevaren die ze moeten stichten. Terwijl Cucurella even aan zijn hoofd voelt met zijn ogen dicht. En Unai Simon een vrije trap neemt na het buitenspel van Rabiot van zojuist. Halverwege de extra tijd van de eerste helft. En Simon wuift iedereen naar voren om die bal eens een lekkere loeier te geven. Aan de rechterkant van het veld komt hij naar beneden. Lacroix gaat onder de bal door. Jamal duikt daar nog op. Kopt de bal dan door naar zichzelf. Maar Digne is hier bij de pinken. Was hij dat maar eerder in deze wedstrijd ook. Zullen de Fransen denken. Nu gaat Frankrijk nog weer door. Maar staat Laporte op de juiste plaats. Ook goed aan het spelen als centrale verdediger. Want even leek het weer gevaarlijk te worden. Maar zit hij er met zijn hoofd tussen. En is het weer Spanje met het balbezit. Bij de keeper Unai Simon.
1: Ja, speelde jeugdinterlands voor Frankrijk. Die Laporte. Maar koos uiteindelijk dus voor Spanje in 2021. En is daar een vaste waarde geworden. Ook toen hij in Saudi-Arabië speelde. Tegenwoordig speelt hij bij Atletiek Club de Bilbao. Maar ook in zijn tijd bij Saudi-Arabië. Arabië. Toen werd hij toch gewoon opgeroepen door DJ Deschamps. Die Laporte die nu ziet dat Frankrijk aan het opbouwen is via Digne. Aan de linkerkant Barcola terug naar Digne. Dan wordt Digne opgejaagd door Lamine Yamal. Maar moet Frankrijk gewoon even die bal door laten spelen. Oh, Koundé krijgt even een tik van Baena. Betekent dat we nog een vrije trap voor Frankrijk krijgen. Nog 2 minuten. Dan zit de extra tijd van de eerste helft er ook op. Koundé krijgt dus die vrije trap terecht, want Baena is veel te laat. Vrij trap genomen. Tchouaméni in balbezit.
5: Lacroix. Bal over de grond naar de linkerkant. Barcola speelt hem in één keer door naar Dembélé. Maar die wordt van de bal afgezet. Te makkelijk voor een speler die de Ballon d'Or heeft gewonnen. Laten we niet vergeten dat de laatste twee Ballon d'Or winnaars hier op het veld staan. De ene was Dembélé. De andere geeft nu een paas naar achteren. Rodri terug uiteindelijk naar de keeper. Lang, hard en hoog. Naar voren. Koundé komt rustig voor zijn man. De Olise die nu echt meer aan de rechterkant speelt. Dembélé achter de spits. Of eigenlijk als een soort tweede spits daarbij. Afgeweken van het plan dat dit toernooi ontstond. Dembélé begon als rechterbuitenaanvaller. Maar werd in de eerste helft of na de eerste helft tegen Senegal op 10 gezet. Gaf 5 assists. En is daarna niet meer daar weggegaan. Behalve in deze wedstrijd. Nu is hij weer rechtsbuiten. Wat hij bij Bayern München ook is. Een van de beste van Europa. Maar hij komt hier tegen Cucurella er nog niet altijd aan te pas. Nu in discussie omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Met de vraag wie mag er nou eigenlijk gooien. Zo met nog 45 seconden te spelen.
1: Ja,
5: in de eerste helft.
1: Wat een beetje moeilijke gezichten bij de Fransen. Die niet echt een antwoord hebben op het spel van Spanje in deze eerste helft. Frankrijk nog geen schot op doel weten te creëren in deze eerste helft. Waar Barcola nu in balbezit is. Mbappé nu de 16 in. Mbappé probeert ruimte voor zichzelf te creëren. Lukt hem niet. Bal via Digne. Uiteindelijk via Rodri over de zijlijn. Mag Digne gooien. Mbappé, hij komt ook nog maar niet los in deze wedstrijd. Ja, 1 keer was hij ontsnapt. Maar toen kiepte Unai Simon attent. En stopte die Mbappé al die aanval in de kiem gesmoord. Door Unai Simon de laatste seconde tikken weg. De scheidsrechter laat nog even doorspelen. Deze aanval van Frankrijk mag nog Olise. Olise met het balletje naar Dembélé. Dembélé, heel veel tijd is er niet meer. Dus moet er een voorzet komen. Hij gaat schieten. Dan krijgt hij nog een hoekschop of niet. Of is die bal via een Spanjaard als uiteindelijk over de achterlijn gegaan. Dembélé en Cucurella. Zij hebben nog even overleg. Maar Barton, hij fluit voor de laatste keer. De eerste helft zit erop. Frankrijk, Spanje. Het is een close wedstrijd. Waarin Spanje leidt met 1-0 door die penalty van Oyarzabal.
4: Een wedstrijd die we hier bekeken hebben met onze analist Robert Maaskant. Vooraf werd wel gezegd, Robert, dit had eigenlijk de finale moeten zijn.
3: Ja.
4: Heb je naar een finale waardige halve finale gekeken in de eerste helft?
3: Nou ja, je wil altijd als voetballiefhebber nog meer spektakel zien. Maar absoluut, dit zijn twee topploegen die aan het werk zijn. op tactisch, op individueel gebied. Het schort nog een beetje aan de grote kansen voor Frankrijk. Ja. Maar het is wel een heerlijke wedstrijd om naar te kijken.
4: Valt Frank bereik daarmee ook tegen in jouw ogen?
3: Ja, ja, in die zin dat ik verwacht dat Frankrijk toch ietsje dominanter zou kunnen zijn. Maar dat heeft simpelweg te maken met dat Spanje het gewoon fantastisch doet. Mm-hmm. Ja. Die zet op de juiste manier druk. Dus die houden de Fransen. Als je nou kijkt naar die star aanvallers van Frankrijk, waar we het al het hele toernooi over hebben, nog niet aan de bal geweest.
6: Nee.
3: Amper in dreigende situaties.
6: Zou je kunnen zeggen, misschien als je kijkt naar zo'n hele teamsamenstelling en wat Spanje daar tegenover stelt, dat die hele sterke aanvalslinie misschien ook ergens wel een nadeel is, omdat je dan bijvoorbeeld op een middenveld wat tekort komt.
3: Ja, nou ja, dat zal ook een overweging zijn geweest voor Deschamps. Want op het moment dat je tegen dit Spanje speelt met Ruiz, Olmo en Rodri op het middenveld, hebben ze drie enorm sterke middenvelders die makkelijk aan de bal zijn. En Frankrijk komt dan eigenlijk uit met maar twee, met Rabiot en Tchouaméni. Die hebben eigenlijk maar twee middenvelders daar staan. Maar goed.
4: Omdat Ozilje nog een soort spits is.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort van extra spits, eigenlijk de 9,5. Dus dan moet je je aan gaan passen, terwijl je geen wedstrijd in het toernooi verloren hebt, terwijl je aanvallend heel sterk bent.
6: Het dominante Frankrijk, daar verwacht je niet van dat ze zich aangepast.
3: Dat maakt het natuurlijk het coachen van zo'n wedstrijd heerlijk. En Deschamps is wel normaal gesproken een trainer die in eerste instantie kiest voor de controle. Mm-hmm. Maar dat heeft hij eigenlijk dit toernooi voor het eerst een beetje afgezworen. En gezegd van nee, we gaan toch vol voor die aanval. Nou ja, dat moet nog gaan blijken.
4: Maar dat lijkt me ook wel een dilemma dan voor de coach. Want dan zeg jij hier eigenlijk, om grip op die wedstrijd te krijgen, moet je misschien wel een middenvelder toevoegen en dan dus een aanvaller opofferen.
3: Ja,
4: maar dat voelt heel tegenstrijdig als je een goal moet maken.
3: Precies, want je staat ook nog eens een keer met 1-0 achter. Ja. Dus je zal daar ook eens een keer over namelijk. Wat ik al gezegd heb, Frankrijk heeft nog wel wat andere mogelijkheden. En die gaan ongetwijfeld nog later in de wedstrijd Mateta brengen als het echt nodig is. Ze kunnen Doué natuurlijk nog brengen, waardoor er wat frisse benen inkomen. Daar kunnen ze zeker wel mee schuiven. En je ziet ook wel dat naar het einde van de rust toe, zie je Frankrijk ook steeds dominanter worden.
6: Ja.
3: En Spanje doet dat goed. Hè? Die spelen heel compact, heel dicht bij elkaar.
4: 1 tegengoal nog maar dit hele toernooi.
3: Ja, en daar schrokken ze wel heel erg van trouwens toen die uiteindelijk viel.
6: Over Spanje gesproken. Jij zei van nou, als ik nu een man of the match moet gaan aanwijzen, dan is het Rodri.
3: Ja, ja. Maar weet je, en bij Rodri is dat nog niet eens zozeer wat hij nou allemaal aan de bal doet. Maar vooral het werk wat hij niet aan de bal doet. Hoe hij zijn looplijnen maakt, hoe hij mensen aanstuurt. Hoe ze druk zetten met z'n allen. Daar is hij echt de spil in van dit Spanje. Overigens was hij dat ook altijd bij Manchester City. En op het moment dat hij wegviel, kwam City in de problemen.
6: Ja.
3: En dat heb je bij dit Spanje ook gezien. Hij is natuurlijk heel langzamerhand is hij in vorm aan het raken. Want hij is nog steeds niet 100% fit. Mm-hmm. Maar dit is wat mij betreft de man of the match tot nog toe.
6: Ja, en als we dan nog even Yamal erbij pakken. Dit hele toernooi nog niet bijster in vorm. Heeft hij hamstringblessure gehad. Was bekritiseerd ook. Hè? Hij gaf tijdens de persconferentie ook nog wel een sneertje. Hij zei nou ja, je moet maar niet te veel van me verwachten. Cynisch. Maar toch speelt hij weer een hoofdrol met het veroorzaken van die strafschop.
3: Ja, en daar moet ik dan wel bij aantekenen. Dat als we dat momentje weghalen.
6: Mm. Nou, hebben weinig gezien.
3: Wou ik bijna de vraag aan jullie stellen. Heb je Yamal vandaag gezien?
6: Niet veel.
3: Doet hij mee? Ja. Nee, helemaal niet. Ja. Dus hij levert zijn werk. Hè, want hij staat ook gewoon in. Op het moment dat ze met 4-5-1 verdedigen, staat hij er ook gewoon bij. Dus hij levert absoluut zijn arbeid. Maar als je nou kijkt naar, heeft hij daadwerkelijk impact op de wedstrijd? Ja, want hij veroorzaakt die strafschop. Maar verder aan de bal, niet gezien.
4: Moeten we nog even stilstaan bij misschien wel de mooiste aanval van het toernooi na 38 minuten?
3: Oh, wat smullen. Oh ja, natuurlijk moeten we daarbij stilstaan.
4: Wat was er zo mooi aan?
3: Ja, want dat is Spanje ten voeten uit. Het snelle combineren door het centrum heen. Bewegende mensen, derde, vierde mensen. En wat ik daarmee bedoel is dat er wordt ingespeeld, er wordt er gekaatst. Dan gaat er iemand anders al lopen. Dat noemen ze de derde man in de voetballerij. Maar zij vinden dan ook nog gewoon de vierde lopende man. Die wordt dan nog
4: die even, dus ook drie stappen vooruit moet denken om die actie te maken.
3: Dit is voor een voetballiefhebber. Zijn dit de aanvallen waar je van speelt? Dit selecteer je als voetbaltrainer. En laat je nu in de voorbereiding. Al die ploegen zitten weer in de voorbereiding. Dit laat je zien.
6: Oh, dat is al zo'n Tom Trie momentje eigenlijk dus. Hè? Ja, voor onze rubriek.
4: Maar hoe doorbreek je dat dan? Want bedoel, hoe kom je daaruit als je de tegenstander bent? Hoe zorg je dat je dat verdedigend opvangt? Ze zijn zo snel.
3: Ja, niet. Dat zie je
4: overkomt je gewoon.
3: Dat zie je natuurlijk ook. Dat gaat op een gegeven moment in zo'n ongelooflijk tempo dat je daar gewoon niet op kan ingrijpen. Ja, meelopen, dat is natuurlijk één. Of de bal lezen, en dan moet je hem al in eerste instantie gaan blokken, die bal. Ja, daar hebben ze ook wel weer een oplossing voor.
6: Ja, en zo kan het zijn dat Spanje leidt met 1-0 door die benutte strafschop van Oyarzabal. Zo dadelijk de tweede helft van Frankrijk tegen Spanje.
4: En die wordt spannend, dat weet ik zeker. Robert Maaskant, die klinkt niet. Ja, dus heel graag tot zo na 10 uur.
7: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
8: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
9: Deze man die kent alleen maar energie.
7: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
8: vanaf komende week live vanuit het Tourcafé.
7: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: NPO Radio 1.
6: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan.
20: De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw een warme dag met maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
21: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
25: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel!
26: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
26: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
30: NPO Radio 1. EO NOS.
31: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
2: Welkom terug. Over een paar minuten gaat de halve finale tussen Spanje en Frankrijk verder. De ruststand is 1-0 voor Spanje.
4: Ja, want topfavoriet Frankrijk valt wat tegen. En Spanje speelt supersterk, maar alles is nog mogelijk.
2: Ploegen komen langzamerhand het veld weer op. We kunnen nog even, Robert, terugblikken op de penalty en met name hoe die tot stand kwam. Want ja, we zagen weliswaar die overtreding van Digne op Jamal, maar daar ging wat aan vooraf. Hè? Een bal die op de arm leek te komen van Jamal.
3: Nou, hij komt zeker op zijn arm. Hij komt op zijn triceps, op de achterkant van de arm. Daar springt hij springt ook op die manier. Hè? Hij heeft totaal geen oog voor de bal. Hij beschermt zichzelf al een beetje, draait in.
4: Want hij was op zoek naar die penalty.
3: En
4: zoals
3: hij krijgt dan die bal. Ja, hij was echt op zoek naar die strafschop. En het is ook een strafschop, want hij krijgt die rotschop op zijn dijbeen. Maar hij raakt de bal wel degelijk met zijn arm aan. Ja, ik denk dan, volgens mij is de regel, alles wat je doet om voordeel te halen en je raakt hem met je arm, zou de strafschop moeten zijn. Zou de vrije trap moeten zijn.
4: En wat was eerst, de schop of de hensbal?
3: Ja, kip en het ei. Ik denk dat de hensbal iets eerder was.
2: Ja, dat was ook
3: gebeurt,
2: zo.
3: Gebeurt hoog in de lucht, voordat hij geraakt wordt nog. Dus ja, ik vind het wel een discutabel momentje. En dan moet je je toch afvragen of dit soort gigawedstrijden die dit zijn op een WK gefloten moeten worden door scheidsrechters die in ieder geval niet gewend zijn om op dit niveau te fluiten.
4: Scheids komt uit El Salvador, hè?
3: Ja, oh, sorry, dat zijn wel hele grote wedstrijden. Ja.
0: Tot dan weer wel.
3: Die had ik even gemist.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar er staat ook nog een VAR achter natuurlijk. Had hij moeten ingrijpen.
3: Ja, maar Hiegler heeft het wel eens vaker fout.
0: Oh ja, dit is assistent voor, hè? Dus komt altijd wel schuiven op de hoofd voor. Ja. Goed, de ploegen zijn inmiddels weer op het veld. En daarbij
3: de
0: is de vraag...
3: aangepast.
4: Ja, met de middenvelder.
3: Ja, ik ben daar toch even bezig. Ik zag Coné lopen.
0: Je zag Coné lopen, ja. Dat was inderdaad de vraag ook aan Anne en Jan Vincent. Wordt er nog gewisseld? Inderdaad dus.
1: Ja, Coné, hij komt erin. Rabiot, hij heeft met geel op zak. En ja, hij solliciteerde ook naar de tweede gele. Want hij stond al op scherp. Hij is nu naar de kant gehaald. Geen risico genomen door Deschamps en Coné. Hij dus in de ploeg. De man van AS Roma die een uitstekend WK speelt. Tot nu toe. Maar nu dus in de halve finale op de bank moest beginnen. Hij vanaf de start van de tweede helft er dus wel bij. Frankrijk had ook al een keer gewisseld in de eerste helft. Door die blessure van Saliba kwam Lacroix erin. Dus Frankrijk al twee keer gewisseld. Spanje met dezelfde helft. En dus op voorsprong door die goal van Oyarzabal.
5: Ja, het is een verdedigende middenvelder voor een verdedigende middenvelder. Dus het zijn twee wissels die zijn doorgevoerd zonder dat het strijdplan helemaal om wordt gegooid. En met een 1-0 achterstand is dat misschien op een gegeven moment toch nog wel nodig. Daar zijn de opties dus een stuk minder voor geworden. Coné, inderdaad, een prima middenvelder die toen Tsouameni geblesseerd raakte, daar prima voor inviel tot veler verbazing. Het is een speler van AS Roma. Goede speler, maar niet een van de grote sterren. Hetzelfde geldt voor Lacroix, die ingevallen is. Terwijl Ibrahima Konaté er ook nog is. De verdediger die van Liverpool nu naar Real Madrid gaat. Twee van de grootste teams van de wereld. Maar uiteindelijk kiest Deschamps voor zijn mensen. En dus de centrale verdediger van Crystal Palace. Crystal Palace dat ook zeker geen misselijk team is. Maar dat toch niet de status heeft van die andere clubs. Upamecano, Bayern München verdediger, loopt eens op richting de middenlijn in deze tweede helft. Inspelen naar Mbappé, open draaien. Net over de middenlijn wachten. Twee mensen voor zijn neus, waaronder Rodri. Dan toch maar terug naar Upamecano, die ook niet directe oplossing heeft. Dan wel Olise, die directe diepte zoekt op de doorgelopen Mbappé. Maar op de juiste plek weer Laporte. Spanje wil wel counteren, maar dat doet onzorgvuldig. Bal over de zijlijn. Terwijl Rabiot al in een trainingsshirt op de grond is gaan zitten. Sportschoenen aan, noppen onder zijn voeten vandaan, zeg maar. Die is inderdaad gewisseld.
1: Ja, hij hoopte natuurlijk over een paar dagen in de finale er alsnog te kunnen staan, Rabiot. Maar dan moet Frankrijk het dus wel gaan omdraaien. Ze spelen sowieso nog een wedstrijd. Want anders, als je deze verliest, speel je de strijd om het brons. De wedstrijd die niemand wil spelen, maar toch echt wel gespeeld moet worden. Op zaterdagavond is dat. Dan is de troostfinale. En zondag die grote finale in New York. Hier is Koundé. Koundé die hem meegeeft aan Olise. Olise met de versnelling vanaf het middenveld. Is hij Cucurella kwijt? Nee, die is hij niet kwijt. Want die gooit zijn duel het lichaam erin. Wint het duel. En zo heeft Spanje de bal. Laporte even terug naar Unai Simon. Simon speelt in op Cucurella. En dat doet Spanje dus goed van achteruit. Bal gaat over de zijlijn. En wie mag er gaan gooien? Dat is Spanje. Dus zijn we. Zien we Deschamps intussen op de bank zitten. Zijn we op de helft van Spanje met die ingooi voor Cucurella.
5: Cucurella die het niet heel gepolijst doet in de duels met Olise. Maar tot nu toe telkens nog als winnaar eruit komt. Als een soort terrier bijt hij zich vast. Dat doet hij heel erg knap. Nu geholpen door Laporte die de bal omhoog kopt. Dan doet Rodri verder de rest. Is het Fabio Ruiz die ook lekker doorbikkelt. En dan uiteindelijk doorloopt op Upamecano. Daar zat wat onkunde meer in dan dat het iets gemeens was van Fabio Ruiz. Upamecano gaat gewillig naar de grond als die bal een beetje tussen de twee invalt. En Fabio Ruiz ook nog eens zijn voet op het laatste moment intrekt. Dat is sympathiek dat hij het doet, maar dan met zijn andere voet, zijn standbeen, nog op de voeten van Upamecano uitkomt. Frankrijk is door aan het voetballen. Digne van de bal afgelopen. En dan aan de rechterkant Oyarzabal naar Lamine Yamal. Die komt even in de 1-op-1 met Lacroix. Kiest dan voor het balletje over de grond terug naar achteren. Als het vooruit niet een hele fijne optie ligt, heeft Spanje nu de luxe om bij die 1-0 voorsprong af en toe te denken. Nou, dan tikken we hem weer naar achteren en beginnen we gewoon opnieuw. We zijn alweer aan de rechterkant. Lamine Yamal, mooie voetbeweging, maar wel van de bal afgezet. Geen overtreding Frankrijk wil er wel uit, terwijl Lamine Yamal nog even blijft liggen en Olise aan de linkerkant de bal heeft.
1: Het kan nu snel gaan. Mbappé ingespeeld en dan wil hij Barcola aanspelen, maar dat lukt niet, want Spanje zit ertussen. Mbappé probeert die bal terug te veroveren van Ruiz. Dat lukt uiteindelijk niet. Spanje blijft in balbezit. Baena opent dan naar Dani Olmo. Op het middenveld wordt Oyarzabal intussen naar de grond gewerkt door Lacroix. Ja, Barton, de scheidsrechter, die ziet dat. En dus krijgt Oyarzabal een vrije trap. Maxence Lacroix kijkt heel moeilijk. Ja, men zegt, wat is hier nou aan de hand? Maar het is een... En de bal is daar niet in de buurt, maar hij beukt hem gewoon keihard in zijn rug. En dan gaat Oyarzabal naar de grond toe. Ja, zegt een...
5: Hij klapt even met zijn nek ook een soort van...
1: Ja, maar hij gaat daar met zijn schouder in op de rug. En dus een terechte vrije trap. Terwijl we nog een keer kijken naar die actie van Lamine Yamal. Die probeert tussen twee Franse verdedigers door te komen. Hij krijgt geen vrije trap. Oyarzabal dus wel. Barton zegt, kom maar, neem hem maar. Oyarzabal staat alweer. Dus kan er weer gevoetbald worden. Pedro Porro met de bal naar voren toe. Daar is Lamine Yamal. Die is weg. Lamine Yamal, Yamal, Yamal. En het is Meñal die uiteindelijk redding brengt. En het was buitenspel ook voor Lamine Yamal. Dus hij wordt weer teruggefloten, teruggevlacht. Het was een mooi balletje, maar hij staat inderdaad te diep. Lamine Yamal eerst toch even goed die aanval afwachten. Maar uiteindelijk zat Mike Maignan er ook goed tussen. Is het Frankrijk in balbezit? Coné van de bal gezet door Rodri. Probeert Coné hem terug te veroveren. Lukt niet. Spanje heeft hem.
5: Ja, Fabian Ruiz ook vaak op de juiste plaats. Nu wel een lastige bal naar achteren. Het gaat net goed voor Kubarsi. Nou, Ruiz met de bal helemaal terug naar zijn keeper. Simon opent naar de rechterkant. Net over Dani Olmo heen. Maar Digne levert hem dan zomaar in bij de instappende Pedro Porro. Naar de rechterkant Dani Olmo afgeven aan Lamine Yamal. Ook in de tweede helft is Spanje degene met meer balbezit. Is het gecontroleerder en beter wat Spanje doet. Frankrijk krijgt geen voet aan de grond tegen de Spanjaarden. Allemaal hun verdiensten. En nu is Spanje weer in de aanval. Linkerkant van het veld. Baena komt naar binnen toe. Oyarzabal verslikt zich half in de bal. Maar heeft dan toch nog weer ruimte om uiteindelijk van buiten de 16 meter te schieten. Hij schiet hem een metertje over. Hij leek de bal te verspelen. Draait zich dan terug en denkt, nou, ik ben nu toch prima uitgekomen. Ik haal maar eens uit. Lacroix kwam daar nog bij. Bal werd net niet geraakt. Het scheelt dat allemaal niet heel erg veel. Maar genoeg voor Frankrijk. Frankrijk leeft nog. Bij een 1-0 achterstand hebben zij nog alle hoop om de finale te halen. Maar dan moet het wel echt anders dan dat het in de eerste 52 minuten en nog 6 minuten blessuretijd van deze wedstrijd gegaan is.
1: Ja, er moeten vooral kansen komen voor Frankrijk.
5: Zomaar
1: en daar komen ze niet aan toe. Bal inderdaad zomaar ingeleverd. Terwijl Usain Bolt nog maar weer eens een selfie neemt met een van de andere genodigden.
5: En volgens mij met die andere gast die de sprint... titel gewonnen had. Het zijn 200 meter sprinters bij elkaar.
1: Ik herkende de andere even niet. Dus, maar nee, ik geloof
5: van de laatste Olympische Spelen.
1: Jij gaat snel googlen.
5: Ik wil graven in mijn geheugen.
1: Kijk ook ondertussen naar Rodri, die de bal even terugspeelt. Naar Unai Simon, de keeper van Spanje. Schiet de bal naar voren toe. Wordt opgevangen door Barcola. Maar Spanje zit ertussen. Goede versnelling daar van Lamine Yamal. Voorbij aan Digne. Yamal, die probeert hem dan naar Oyarzabal te krijgen. Maar dat lukt dan weer niet. Zo strandt er heel veel in een vroegtijdig stadium. En krijgen we dus een wedstrijd met heel weinig kansen tot nu toe. Rodri vangt een uittrap van Maignan op. Bal naar Cucurella. Ben ik heel benieuwd. Heb je hem
5: Noah
1: gevonden?
5: Lyles.
1: Noah Lyles. Dat
5: Noah
1: was
5: Lyles. Een... Noah Lyles. Stop de
1: Lyles.
5: Tijd. Geen jokers.
1: Stop de tijd.
5: Ik hoor een belletje.
1: Zo is het. De show intussen kijkt heel moeilijk op de bank bij Frankrijk. Want ja, hij moet iets gaan verzinnen. Want zijn ploeg staat nog altijd met 1-0 achter tegen Spanje.
5: Lacroix van achteruit mag het gaan proberen. Bal naar de zijkant. Vindt Spanje prima. Digne terug naar Meillan. Terug naar de keeper dus. Coné komt de bal ophalen. Maar de aanvoer van achteruit naar die vier gevaarlijke aanvallers is niet op maat in veel gevallen. Dembélé, Olise. We zijn nu wel bij die vier gevaarlijke aanvallers. En de verdedigers sluiten bij. Digne naar Barcola tegen de zijlijn aangeplakt. Eén moment is in principe genoeg. Doorspelen naar Olise. Hakje is prima naar Barcola. Nog een hakje naar Mbappé. Die zoekt weer ruimte voor het schot. Maar Fabian Ruiz heeft door wat hij wil doen. Geef hem geen ruimte. Dat zag je tegen Marokko. Hoe hij met een kleine lichaamsschijbeweging Diop wegzette. En de bal precies naar de rechterhoek wist te krullen. Daar was nu een kleine kans op. Want hij stond daar weer in de 16 meter. Of aan de rand van de 16 meter. Het had weer alle schijn ervan dat Mbappé op zoek was naar die verre hoek. Maar Fabian Ruiz had daar goed de smiezen in en voorkwam dat het een gevaarlijk schot kon worden. We zijn trouwens wel in hypotheses aan het praten, want het was dus geen kans. Maar de mogelijkheid dat er een kans had kunnen komen, dat is waar Frankrijk het nu van moet hebben na 55 minuten.
1: Tchouaméni, bal ingeleverd bij Dembélé. Dembélé naar Upamecano en zo bouwt Frankrijk door. Nu met Koundé aan de rechterkant. De rechtsback die probeert Baena van zich af te schudden. Lukt hem niet. De speler van Atletico Madrid plukt hem de bal van de schoenen. Maar die levert hem zomaar in bij Upamecano. Frankrijk probeert de druk wat op te voeren bij Spanje. Bal naar Barcola. Barcola aan de linkerkant. De 16M versnelling Barcola. Maar daar is Unai Simon weer. Ja, die is attent hoor. In deze wedstrijd. In de eerste helft al bij een bal richting Mbappé. En nu ja, stopt die Barcola af. Die met een versnelling voorbij Pedro Porro komt. En dan is daar Unai Simon die stort zich op die bal. En zo heeft Spanje het balbezit via Baena. Baena krijgt een tikje van Upamecano. Vrije trap dus voor Spanje. En Désiré Doué, hij maakt zich klaar om in te vallen bij Spanje, bij Frankrijk.
5: Ja, we hebben veel wedstrijden gezien dat er in de break van de tweede helft een wisselstorm op gang komt. Dat de coaches het laten staan totdat we halverwege de tweede helft zijn en dan het wisselen begint. Maar Frankrijk, en dat zegt ook wel iets over hoe het gaat in deze wedstrijd, gaat na nog geen uur spelen zometeen al de derde wissel toepassen. En vervolgens ook nog het tweede wisselmoment daarvoor gebruiken in de eerste helft. Was er al zo een. Bij rust telt het niet echt als wisselmoment. Terwijl Spanje nu aan het aanvallen is. Lamine Yamal terug naar Dani Olmo. Maar Frankrijk, het loopt niet. Het moet anders. En dan moet de magie dus van Doué komen. Wel een speler die dat eventueel zou kunnen. Fabian Ruiz geeft een voorzet. Helemaal naar de tweede paal. Daar komt Lamal. Lamine Yamal nog. Lamal, als je een beetje aan het klooien bent met je woorden. Die bal vliegt ook over de achterlijn. Hier komt Désiré Doué. Is dat dan het antwoord dat Frankrijk nodig heeft? Barcola was het in ieder geval niet. Hij gaat naar de kant.
1: Na 56 minuten dus Désiré Doué. 13 goals, of 13 interlands, 3 goals. Dit is een 14e interland. Het grote talent van Paris Saint-Germain, waarmee hij de Champions League won. Een maand of twee.

0: Paris Saint-Germain, waarmee hij de Champions League won. Een maand of twee geleden was dat in die finale tegen Arsenal, Desiree Doué. Hij dus in de ploeg voor Barcola, die geen potten heeft kunnen breken. Eens kijken of Doué dat wel kan. Nu is het Olise, die probeert voorbij Cucurella te komen, maar die geeft geen krimpen. Die Spaanse linksback die laat zich echt niet zo makkelijk wegzetten. Ook niet door Olise in dit geval. Spanje heeft de bal via Laporte. Laporte naar Rodri. Rodri die levert nooit een bal in bij de tegenstander. Speelt hem altijd naar de goede kleur. Ook nu dus Fabian Ruiz. Bal naar Pedro Porro. Zo zijn we aan de rechterkant bij Spanje. Rodri terug naar Porro. Ja, Frankrijk, ze moeten achter die bal aanlopen. Want Spanje laat hem lekker rondgaan.
1: Rodri die doet inderdaad nooit iets fout. Maar hij krijgt op 200 keer per wedstrijd die bal. Dus het is niet toeval dat het niet fout gaat. Het is een wereldspeler. Linkerkant van het veld bijna zoekt ruimte voor het schot. Dat schot wordt gekraakt door Koundé. Kans blijft. Rodri met een balletje richting de rechterkant. Digne zit daartussen. Maar Frankrijk komt er niet vanaf. Fabien Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen. Het voelt als de beslissing. En het is Pedro Porro die het doet na weer een fijne aanval van Spanje. Dani Olmo legt hem perfect klaar. En Pedro Porro, de rechtsback, die blijft heel erg rustig.
0: En nu moet er wat gebeuren bij Frankrijk. Pedro Porro, hij juicht natuurlijk zijn tweede goal in het shirt van Spanje. En wat een belangrijke, want het is de 2-0 in de halve finale van het WK. En iedereen komt bij hem langs om hem te feliciteren, die speler van Tottenham Hotspur. Hij gaat zitten op het gras, de benen gekruist en de vuisten lucht in. 2-0 voor Spanje tegen Frankrijk.
2: Robert Maaskamp, wat valt je op bij de goal?
3: Qual combinación de España! Qué grande! Ja, geweldig, inspelen, doorbewegen. Hij komt natuurlijk een klein beetje gelukkig uit. Hè. Olmo die krijgt een rotschop nog op de 16 meter. Maar kan er nog net genoeg raden geven om hem mee te geven. En Pedro Porro loopt gewoon goed door en maakt hem heel kalm af.
2: Maar het is ook de simpelste combinatie die je bijna kan opzetten. Dat je denkt, waarom is het zo effectief?
3: Een snelle 1-2. En dan is het toch ook wel voor Frankrijk, die natuurlijk een centrale verdediger moet missen. Ja, op het moment dat zo'n ingespeeld duo in één keer uit elkaar valt, dan kan je dit soort momenten krijgen.
4: Zie jij Frankrijk dit nog zien omkeren? Kunnen ze dit nog terugdraaien?
3: Ja, er moet nu echt plan B moet nu uit de kast. En ze hebben natuurlijk wel 1-op-1 gewisseld net. Ze hebben de middenvelder extra gebracht om wat meer agressiviteit te krijgen. Ze hebben nu aan de linkerkant met Oué hebben ze gebracht. Nu zal die iets moeten gaan verzinnen met Mbappé en een nieuwe spits erbij om dit nog op te kunnen draaien. Maar een Spanje wat zo weinig goals tegenkrijgt en zo nu in hun kracht komt met de counter met Jamal en dadelijk waarschijnlijk ook nog Williams erbij. Ik zie dat niet zomaar gedraaid worden.
4: En dat met die comfortabele voorsprong ook nog eens van 2-0 tegen Frankrijk. Anne en Jan Vincent.
0: Ja, wat een voorsprong voor Spanje in deze halve finale van het WK. 2-0. Nu het balletje terug van Tchouaméni. Mike Maignan neemt veel risico met Oyarzabal in zijn buurt. Oyarzabal raakt dan de keeper van Frankrijk. Maar die gaat al snel weer staan. Ja, Frankrijk heeft geen tijd meer. Nu krijgt Koundé ook even een trap. Maar het mag door. Olise levert hem in bij Dani Olmo. Meteen in de omschakeling van Spanje. Olmo die kijkt altijd meteen. Kan ik die bal naar voren kwijt? In dit geval kon dat niet. Want alleen Oyarzabal en Jamal stonden daar. Maar ook heel veel Franse verdedigers. En dus ja, dan maar even die bal in de ploeg houden. De controle houden over dit duel. En die controle die heeft Spanje na een uur spelen. 2-0 voor tegen Frankrijk.
1: Steekbal de diepte in. Daar is Lamine Jamal. Hij komt voor 10 uit. Is het helemaal de beslissing? Hij kapt nog een keer. Jamal maakt het 3-0. Zo snel als de 2-0 wordt gemaakt is het 3-0. Maar er wordt gezwaaid door de scheidsrechter en de vlag is omhoog. Nog niet helemaal de beslissing. Lamine Jamal is met zijn vinger aan het zwaaien. Bezweert dat het geen buitenspel is. De familie van Jamal zegt hetzelfde op de tribune. Maar de scheidsrechter is onverbiddelijk. Het is gecheckt. Het is 0-2. Frankrijk, als het nog terugkomt in deze wedstrijd, zal het heel veel gebibberd hebben bij dit moment. Want dit had de beslissing kunnen zijn. En als het al buitenspel was, het zal buitenspel zijn geweest, was dat absoluut niet veel.
0: Ja, ze hebben niet lang hoeven bibberen in ieder geval.
1: Nee.
0: Het duurt wel eens langer dat lijntjes trekken van de mensen in het VAR-centrum. We kijken nu de herhaling. Jamal, ja, hij staat inderdaad met zijn schouder.
1: Ja.
0: Iets verder dan de arm van Digne.
1: Het is wel snel gecheckt.
0: Ja, maar het is heel

0: gecheckt. Dus
1: er zit
0: 3-0.
1: Ook een assistent VAR daar.
0: Ja, Benne Zichler. Ja, die heeft dat heel snel natuurlijk al in de gaten. Laten we hem de credits maar geven dan voor dit moment. Nog geen 3-0 dus. Want ja, dan is het echt wel klaar. Het blijft 2-0 voor Spanje. En dus nog een half uur te gaan mag Frankrijk blijven hopen. Maar ja, het is hopen bijna tegen beter weten in. Want ze krijgen niks klaargespeeld daar. Ze vallen wel aan. Ze proberen het wel. Maar ze krijgen gewoon geen kansen. Als ik het goed heb bijgehouden, is het nog steeds 0 schoten op doel voor Frankrijk in de hele wedstrijd na een uur spelen. En ze waren de ploeg met de meeste schoten op doel per wedstrijd. Maar nu tegen Spanje nog 0.
1: Het is ook wel het script van deze wedstrijd met vroeg de voorsprong uit een penalty dat helemaal in het voordeel valt van Spanje. Dit is precies wat hen helpt om de controle te houden over de wedstrijd. Altijd de optie te hebben om toch weer terug te gaan naar achteren. En het zoeken naar momenten in plaats van als je bijvoorbeeld op achterstand komt wat geforceerder moet aanvallen. Maar verder valt er helemaal niets af te dingen op deze wedstrijd van Spanje. De controle is totaal tegen toch het team dat de hele wereld liet genieten van de prachtige aanvallen. Maar die aanvalsmachine is totaal ontmanteld na 63 minuten in ieder geval. Want Mbappé, Dembélé, Olise en Barcola en nu Doué hebben we nog helemaal niets van gezien. Terwijl de aanvallen van Spanje, er zitten een paar prachtige tussen. De 2-0 was prachtig. Nu Frankrijk wel met de omschakeling. Maar als die bal naar voren wordt gespeeld, staat Fabian Ruiz weer precies op de goede plek om de steekbal naar voren eruit te halen. De paaslijnen zijn allemaal al doorzien voordat Frankrijk doorheeft wat ze willen gaan doen. Spanje heeft de controle en staat 2-0 voor na 63,5 minuut spelen.
0: Olmo speelt door naar Porro, de man van de 0-2, de rechtsback. Die blijft lang in balbezit, gaat nu de combinatie aan met Jamal. Oh, prachtig, met een hakje door de benen van Digne. De bal terug naar Porro. Het is ook een stukje gallery play wat er nu bij komt kijken. Ja, dat kun je aan Lamine Jamal wel overlaten natuurlijk. Die houdt al wel van. Even hier en daar een kunstje, een trucje uithalen. Nu houdt Spanje het balbezit. Uiteindelijk gaat die bal helemaal terug naar Unai Simon. Die leeft in bij Laporte. Frankrijk zet wel druk. Maar ja, Spanje is zo goed in het positiespel. Ze komen er gewoon niet aan. Nu wordt er een bal ingeleverd. Dan krijgt Frankrijk hem in de schoot geworpen. Lucas Digne geeft hem mee aan Mbappé. Is dit dan zijn moment? Mbappé de 16 in nu bij Spanje. Mbappé met de versnelling komt de voorzet in een korte hoek. Geschoten. Verrassend. Maar Unai Simon, hij pakt die bal. Hij ramt hem uit zijn doel. Het wordt wel een corner. Het eerste moment van Mbappé, het eerste schot op doel ook. Het levert geen doelpunt op, maar wel een hoekschop voor Frankrijk. Het
1: was een schot dat er nooit in had kunnen gaan vanuit die hoek. Corner komt wel in de 16 meter uit. Digne, harde voorzet. Maar Pedro Porro loopt die bal eruit. Nieuwe corner wel voor Frankrijk. Die lange mensen in de gelederen heeft. Lacroix, Upamecano staan daar voorin. Tchouaméni en Kone ook. En Mbappé is aan het loeren voorbij de tweede paal. Zou het dan uit een doodspelmoment kunnen? Olise trapt hem bij de eerste paal. Hakje is daar van Tchouaméni. Voor de eerste paal. Heel erg lastig om dan tussen de palen te krijgen. Er gaat uiteindelijk over. Ook dit levert niets op.
0: Het is 2-0 voor Spanje. Na 65 minuten in die halve finale tegen Frankrijk. Er is nog spanning in deze wedstrijd. Omdat de 3-0 van Jamal is afgekeurd. Frankrijk probeert nu snel de bal te veroveren. Maar doet dat met hulp van een overtreding. Vindt Barton. De scheidsrechter, vrije trap voor Spanje. Rodri neemt zijn tijd. Hij wacht lang met het nemen van die vrije trap en schuift hem dan in de voeten van Pedro Porro. Porro naar Jamal. Jamal met de combinatie met Oyarzabal. Dat mislukt. Frankrijk zit ertussen via Kone. Lacroix dan met de terugspeelbal naar Maignan. Daar is Tchouaméni die de bal even komt opeisen vanaf het middenveld. Lacroix, bal naar voren toe. Kone, het moet verder. Oh, het gaat mis achterin. Maar Kone herstelt het zelf uiteindelijk. Het balverlies, dat was van hele korte duur. Dus Frankrijk heeft hem weer. Maignan naar Lacroix. Spanje kiest ervoor om toch hoog druk te zetten. Nu proberen Frankrijk diep op de eigen helft vast te zetten. Maar Frankrijk speelt er nu op zijn beurt even goed onderuit. Tchouaméni heeft veel tijd, veel ruimte. En dan geeft het paasje naar Koundé.
1: Koundé, opening aan de rechterkant. Opdrijven bij Dembélé die naar binnen komt. Maar de snelheid lijkt er een beetje uit. Bal wel door het midden. Mbappé speelt hem dan terug naar Kone. Dan via Doué naar Digne. Maar de steekbal van Doué richting Digne is niet hard genoeg, niet dwingend genoeg. En Pedro Porro kan er met de sliding tussen zitten. Bal over de zijlijn. Dus Frankrijk mag wel gooien. Maar Het was anders. Een doorlopende linksback richting de 16 meter. Spanje vindt dat prima. Bal nu hier via de rechterkant. Dembélé, Koundé met een binnendoor overlap. Wat ruimte naar Mbappé. Het is een heel druk schot. Gaat nog wel van Mbappé. Dit was zijn moment. Bal onderweg geraakt. En dan scheelt het helemaal niet veel. Schiet hij voorbij aan de tweede paal. De bal geraakt door Cucurella. Als hij hem niet raakt, gaat hij denk ik aan de andere kant van de paal, erin. Nu gaat hij naast en is de corner al genomen.
0: Heel snel genomen. Olise. Ja, Frankrijk heeft haast. Dat snap ik wel, want ze staan met 2-0 achter. Olise moet de voorzet gaan geven. Wacht even, houdt even in. Tegenover Porro geeft hem dan aan Desiré Doué. Doué kapt 1 keer, kapt 2 keer. Gaat dan schieten in de korte hoek. Maar er staan heel veel mensen van Spanje om dat schot te blokken. Daar is Doué nog een keer. Dan is het Olise die hem oppikt. Digne heeft wat ruimte voor de voorzet. Maar ja, die moet voor Unai Simon zijn. En dat is hij ook. Een zekere doelman bij van die hoge voorzetten. En nu meteen de bal naar voren toegespeeld naar Lamine Yamal. Maar Mike Maignan, ook de keeper van Frankrijk, is attent in dit geval. Die pikt hem op, geeft hem aan Olise en die opent nu. Er komt echt wat meer ruimte, er komt wat meer tempo in de wedstrijd nu met Mbappé. Oh, vlag omhoog. Dan staat hij toch weer te scherp.
1: Weg
0: op
1: tempo.
0: Het moment, ja, weg tempo. Staat hij toch weer buiten spel. Maar het ziet er toch wel iets beter uit aan de kant van Frankrijk nu. Dat ja, moet natuurlijk ook wel.
1: Het momentum was even voor Frankrijk, dat klopt. Terwijl wij in de herhaling te zien krijgen dat Lamine Yamal bij de 3-0 echt buitenspel stond. Dat wisten we ook wel. Ja, en dan net buitenspel staan als je denkt dat er een aanval aan komt nadat je 2 aanvallen hebt gehad. Het kan zomaar momentum ook weer een beetje breken voor Frankrijk. Als je voelt dat er wat aan zit te komen en je dan door zoiets lulligs de bal kwijt bent. En je dan de bal ook weer geeft aan dat oerdegelijke en de bal rond laten gaan. De Spanje dat nu met zijn hand omhoog staat omdat Baena onder de zoden is gestopt door Koundé. De rechter wilde niet voor fluiten. Maar Spanje heeft ondertussen gewoon nog de bal via Cucurella en Ruiz en Laporte. Lekker de bal een beetje rondtikken. Kijken wat Frankrijk doet. Nu Koundé nog een keer in de rug van bijna 2 overtredingen voor de prijs van 1. Want pas bij deze tweede wordt er afgefloten. En bij Ena rolt dan over het veld heen. Kijk toch even naar de scheidsrechter en besluit nog maar een keer te rollen. Het is wel echt een overtreding hoor. Er wordt hard in zijn rug geduwd en ook nog op zijn kuit geraakt.
0: En er wordt gefloten voor de break van de tweede helft. Frankrijk, Spanje, het ligt weer even stil. Barton heeft gefloten 2-0. Het is aan Frankrijk om iets te verzinnen voor het laatste kwart.
2: Ja, en dat laatste kwart gaan we natuurlijk zo dadelijk volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Maar u kent ons bij de publieke omroep. Dan verkopen we eerst nog even een advertentieblok.
3: NOS Radio. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Langs de lijn en omsteken.
3: Zo dadelijk terug naar die wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje. Eerste nieuwsupdate met Jelle Seubring.
4: Goedenavond. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat meldt zijn management. Kees Geel is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij was 61 jaar. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En ook zijn rollen in Baantje, Van God Los en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Kees Geel was 61 jaar.
5: Dankjewel voor die update, Jelle. Maken we toch weer de stap naar die halve finale van het WK, Robert Maaskant. Wat moet Frankrijk doen om die achterstand nog weg te poetsen?
6: Mateta brengen dadelijk. En dan zullen ze verdedigend risico's moeten gaan nemen. En dat, ja, dat is bijna niet te doen tegen dit Spanje. Ze zijn zo comfortabel aan de bal. En het ouderwets de beuk erin gooien ook. Want je zal nu toch... Kijk, voetballend is het niet gelukt nu in 73 minuten. Dan zal je iets anders moeten gaan verzinnen. En ze moeten nog 3 goals gaan maken. In ieder geval 2 om die verlenging eruit te slepen.
7: Hey, en Spanje nog even. Je zei het eigenlijk Cruyffiaans, hoe ze spelen.
6: Ja. Ik probeer alles te verzinnen, zodat wij met ons gedachtegoed alsnog in de finale staan. Kijk... Die Franse aanvallers komen niet aan de bal, omdat Spanje gewoon heel goed druk naar voren toe zet. En dat is echt een idee van Cruyff geweest. Van ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Nou, dan doen we het maar op deze manier.
5: De Fransen in de achtervolging en nu ook in de aanval. Anne en Jan Vincent.
8: Mbappé aan de rand van de 16 meter naar Désiré Doué. Voorzet, half eruit gehaald. Spanje staat weer op de juiste plaats. En ik moet Robert dan teleurstellen, want die grote spits gaat niet komen. Dat is namelijk 2 keer gewisseld. De laatste 2 keer dat ze kunnen wisselen bij Frankrijk. Linksback Theo Hernandez is in het veld gekomen voor Digne. En Ryan Cherki is op 10 komen te spelen op de plek van Michael Olise. 5 keer gewisseld, ook door een blessure in de eerste helft. En dat kan Frankrijk nu opbreken, want er komt geen moment meer om de spits in te brengen. En over spitsen gesproken, die van Spanje gaat eraf. Oyarzabal, die zo cool bleef bij de penalty in de eerste helft, hem onberispelijk binnenschoot, is klaar voor vandaag. Hij wordt vervangen door Ferran Torres. Zegt ook wel iets. Na 5 wissels van Frankrijk is dit pas de eerste van Spanje.
9: Ja, ongelooflijk. Frankrijk al uitgewisseld, terwijl Spanje pas voor het eerst wisselt. Hier is Ferran Torres, die meteen wordt aangespeeld door Lamine Yamal, maar Torres staat buitenspel. Ja, dit zijn de 11 spelers van Frankrijk die het moeten gaan omdraaien in het laatste kwartier. Maar kunnen ze dat? Want we zagen net de statistieken, dat schot van Mbappé is niet eens geteld als een schot op doel. Dus Frankrijk heeft nog niet 1 keer op doel geschoten in de hele wedstrijd. Niet volgens de statistiekenbureaus die dat allemaal bijhouden. Dus ja, het moet echt gaan gebeuren in het laatste kwartier. Het kan natuurlijk altijd. Hè. Het blijft Frankrijk. Ook in de WK-finale van 4 jaar geleden kwamen ze terug van een achterstand. Dus het kan wel met Mbappé bijvoorbeeld voorin. Mbappé die nu wordt aangespeeld, maar net niet de bal binnen kan houden. Het balletje van Désiré Doué. Maar Spanje heeft wel echt de volledige controle tot nu toe in deze wedstrijd. Staat dus ook met 2-0 voor door die doelpunten van Oyarzabal en Pedro Porro. Dat zijn de mannen die het hebben gedaan voor Spanje tegen Frankrijk in deze halve finale van het WK. Wat zit er nog in het vat voor het laatste kwartier bij Frankrijk-Spanje?
8: Hard en hoog gaat de bal naar voren richting een Spaanse aanvaller Baena. Die uiteindelijk Theo Hernandez voorlangs ziet kruisen. En dan heeft Frankrijk de bal. Dat is het begin. Maar waar begin je als het zo gedegen staat bij Spanje? Dani Olmo kijkt. Ferran Torres zet een beetje druk. En Frankrijk moet eerst maar eens de middenlijn overzien te komen. Coné bereikt wel Mbappé. Die draait open naar de zijkant. Heeft wat snelheid opgevangen door Lamine Yamal. Die maakt een rare overtreding op Mbappé. Vol op de enkel. Onbeholpen eerder dan gemeen. Maar het was wel van achteren. En ik kan me zo voorstellen dat hij er een kaart voor krijgt. Deschamps is woest. En Mbappé ligt op het veld.
9: Ja, dit was echt wel even een stevige tackle hoor van Lamine Yamal. Ja, Zo, hij mist volgens mij de bal. We kunnen hem nu nog even zien. Hij stekkelt gewoon Mbappé zonder dat hij de bal raakt. Het valt mij mee of tegen dat hier geen kaart voor gegeven wordt. Want ook dit is gewoon een overtreding waar je zonder meer een gele kaart voor kan geven. Deschamps begrijpt het ook niet. Maar uiteindelijk is het dus alleen een vrije trap voor Mbappé. Die alweer staat. De vrije trap wordt genomen nu door Dembélé. Daar komt die bal voor. Daar staat Lacroix staat daar, maar die beukt Rodri omver. En dus wordt hij teruggefloten. Krijgt Spanje een vrije trap in de eigen 16. Weer een kans onschadelijk gemaakt. Weer geen kans dus voor Frankrijk.
8: Didier Deschamps heeft zijn afscheid als bondscoach al aangekondigd. En dit zou zomaar, terwijl hij het record in handen krijgt, een heel vervelende wedstrijd kunnen worden. Nog niet het afscheid, want er komt sowieso nog een wedstrijd om plek 3-4. Maar de succescoach, de bondscoach die twee finales van het WK op rij haalde, zal toch het nu aan deze elf moeten laten om dat nog te bewerkstelligen, zo'n omgekeerd. Terwijl Pedri en Merino er voor Spanje inkomen voor Olmo en
9: Fabian Ruiz.
8: Fabian Ruiz.
9: Ja.
8: Verandering op het middenveld. Het geheime wapen van Spanje met Nico Williams, die terugkomt van een blessure, kan gewoon op de bank blijven zitten voorlopig. Want het gaat allemaal helemaal prima voor Spanje. Ja, wat breng je ook voor heerlijke spelers in. Merino twee keer gescoord in de laatste twee wedstrijden. En Pedri is een van de beste middenvelders van de wereld. Draait nu alweer heel erg makkelijk weg in zijn eerste actie. Legt de bal dan naar de linkerkant. Baena in de 16 meter. Baena zoekt ruimte voor een voorzet. Ferran Torres komt en die komt er maar net naast.
9: Oeh, en daar stond ook Mikel Merino weer klaar. Wat heeft hij een neusje voor de goal. Mikel Merino, hij maakte de winnende tegen Portugal. Hij maakte de winnende tegen België. En nu komt hij erin als Spanje al met 2-0 voor staat en nog 12 minuten officieel te spelen zijn. Het is heel hard dat het erop lijkt dat Frankrijk uitgeschakeld wordt in het toernooi. Niet voor de derde keer op rij de finale gaat halen. En dat Spanje dit keer die finale gaat bereiken. Als het de controle zo weet te houden als dat het nu tot nu toe heeft. De bal wordt teruggespeeld naar Unai Simon. Ja, er zijn slechts twee landen die erin slaagden om drie keer op rij een WK-finale te halen. Dat lukte Brazilië tussen 1994 en 2002. En het lukte Duitsland tussen 82 en 90. Frankrijk wilde het nu doen. Het kan natuurlijk nog altijd. Maar het ziet er weer heel slecht uit voor de mannen van Didier Deschamps.
8: Shaqiri over de middenlijn heen. Wil naar voren. Maar moet dan uiteindelijk toch terug naar achteren. De bal bij Lacroix. Die Upamecano vindt. Over de middenlijn heen naar de linkerkant. Doué. Steekt de bal de diepte in. Doorgelopen door Theo Hernandez. Lage voorzet is wel strak. Is goed, maar niemand voor het doel. Behalve de keeper van Spanje die in de baan van die voorzet duikt. En hem direct heeft. Prima gekiept. Hier zat wel wat in. Maar uiteindelijk heel veel meer dan een ongevaarlijke voorzet is het ook niet. Want er stond echt niemand om hem binnen te tikken. Terwijl door de as Spanje er weer uitkomt. Pedri van de bal afgelopen door Tchouaméni. Tchouaméni loopt dan vervolgens een beetje in de weg van Koundé. En de bal over de zijlijn. Spanje mag niet gooien. Koundé zoekt snel een bal op. Terwijl de Franse fans steeds meer tussen hoop en vrees leven.
9: Ja, sippend op de tribune zitten te kijken. Het geloof lijkt langzaam weg te vloeien bij de fans van Frankrijk. Wellicht ook bij de spelers van de Fransen die alles nog gewonnen hebben dit WK. Totdat dan deze halve finale komt. En dan sta je ineens met 2-0 achter tegen Spanje. En dan loopt het niet, dan wil het niet. En dan heeft Spanje het zo ontzettend goed voor elkaar. Dit is de 7e WK-wedstrijd voor de Spanjaarden. En nog maar 1 tegengoal. Het is onvoorstelbaar. Ook als je kijkt naar Luis de la Fuente. Die bondscoach die heeft gewoon nog nooit een knock-out-duel verloren als bondscoach. Als je penalties niet meerekent. 12 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Nu staan ze met 2-0 voor tegen Frankrijk. Dat zijn ongelofelijke reeksen, ongelofelijke statistieken die voorlopig in stand blijven. Want Spanje leidt met 2-0. Frankrijk heeft nog een kleine 10 minuten plus extra tijd om echt iets te gaan doen. Iets wat ze nog niet hebben kunnen doen in deze wedstrijd. Omdat ze er maar niet bij in de buurt komen bij een doelpunt. Of eigenlijk niet eens bij een kans in de buurt komen. Nu wellicht, want Mbappé staat op scherp. Daar is Unai Simon weer, die is ver uit zijn doel. Het doel is leeg. Doué, kan je schieten? Désiré Doué, ja, daar is Unai Simon. Het is een heel slap schot van Désiré Doué. Die bal had echt hoog richting het doel gemoeten. Maar dit was niks.
8: Ineens was Mbappé daar wel weer heel moedig gekiept door Unai Simon. Die net iets eerder bij de bal is. Die kopt hem dan zo in de voeten van Doué. Die twijfelt even eerst om te schieten. En die twijfel zorgt ervoor dat er genoeg Spanjaarden in de baan van het schot kunnen komen. Dan moet het over de Spanjaarden heen. Maar Doué wil hem langs Simon heen krullen. Die op tijd terug was. Die maakt zijn foutje goed. Frankrijk leeft wel weer even meer energie. Terwijl Pedro Porro blijft zitten, voetbalt Frankrijk verder. Alle regels qua sportiviteit nu overboord. Tchouaméni naar de rechterkant. Koundé voorzet gegeven. Bal blijft half hangen. Wordt door Koubarsi en Laporte uiteindelijk weer verwerkt. Nu Frankrijk opnieuw in de aanval. Doué door naar Hernandez. Unai Simon zijn doel uit. En die wordt vol in zijn gezicht geraakt. Rolt over het veld heen. Dit was... Niet bewust van Theo Hernandez. Maar zeer pijnlijk voor de keeper. Die al een paar keer moedig zijn doel uit is gekomen. Dat nu ook weer onbevreesd deed. Maar er nu wel de prijs voor betaalt.
9: Ja, hij ligt daar op de grond. Theo Hernandez biedt meteen zijn excuses aan. Ja, natuurlijk gaat hij ook vol voor de bal. Daar heeft hij zijn ogen op gericht. Uiteindelijk valt het wel mee. Want hij wordt volgens mij niet in zijn gezicht
8: geraakt.
9: Zijn
8: handen zitten er nog tussen, ja.
9: Zijn handen die zitten er tussen. En ja, het is een botsing. Maar hij wordt niet in zijn gezicht geraakt.
8: Niet geschopt, nee.
9: Maar Unai Simon, die snapt ook wel hoe het werkt. Die denkt, laat ik maar even wat tijd pakken.
8: Hij staat nu al te discussiëren met de scheidsrechter. Ja, gaat het wel weer goed met je.
9: Valt allemaal mee. Maar uiteindelijk is die bal wel over de achterlijn gegaan. Gaan we kijken wat er nu gebeurt. Ah, daar staat Nico Williams klaar om in te vallen. Hij wordt toch nog even ingebracht. Een soort van joker die niet meer nodig is. Want Spanje leidt al met 2-0. En ook de man met nummer 5, Marcos Llorente. De man van Atletico Madrid. Hij komt erin. Hij vervangt dan Pedro Porro, de man van de 2-0. Belangrijk na die combinatie met Dani Olmo. Hij gaat naar de kant, Pedro Porro, net als Alex Baena. Ja, het zijn allemaal wissels, ook om het ritme van Frankrijk te breken. Om het ritme eruit te halen. En Nico Williams en Llorente, zij komen erin.
8: Llorente, man waar veel verhalen over te vertellen zijn. Over zijn visie op de wereld. Als je... daar behoefte aan heb, moet je dat maar even googlen. Vooral naar zijn brillen. Die rode glazen hebben. Daar heeft hij hele theorieën over. Maar inmiddels heeft onder andere Haaland, geloof ik, ook zo'n bril aangeschaft. Dus er wordt wel geluisterd naar die Llorente. Hij is nu de vervanger van de doelpuntenmaker Pedro Porro. Achterin Tchouaméni. Die een vrije trap mag nemen voor Frankrijk. Laten we de theorieën van Marcos Llorente vooral even lekker links laten liggen. En kijken naar deze halve finale. Die Spanje wel aan het domineren is. 2-0 in de 84ste minuut.
9: Ja, heel veel tijd is er niet meer. Zie ik door mijn gewone bril. Niet met rode glazen, maar gewone blanke glazen. Waar... Frankrijk nu gaat ingooien. Het bal naar Dembélé mislukt. Oh, dan de bal op de hakken geschoten van Ferran Torres. Heeft Frankrijk hem weer terug. Koné fel op de huid gezeten daar op het middenveld. Ze krijgen nu geen kans meer om rustig op te bouwen. Frankrijk, Lacroix. Hij blijft wel rustig, levert in bij Theo Hernandez. De linksback Hernandez eventjes in de breedte nu. Daar is Lacroix. Het moet heel snel naar voren toe. Want het moet snel gescoord worden vanuit het oogpunt van Frankrijk. Anders dan zit het er niet meer in nu tegen Spanje. Het is Cherki. Ook hem hebben we nog niet gezien sinds zijn invalbeurt. Een creatieve speler. Geweldige voetballer natuurlijk. Heeft hij ook wel laten zien bij Manchester City. Maar in het Franse elftal voorlopig nog niet losgekomen. Het is Dembélé die nu aan zijn shirt getrokken wordt door Rodri. Dus een rechtstreeks duel tussen de laatste twee winnaars van de Ballon d'Or. Van de gouden bal. En uiteindelijk is het dus een vrije trap die genomen gaat worden door Dembélé.
8: Die wil hem eerst snel nemen, maar besluit dan toch te wachten totdat de luchtmacht van Frankrijk met Upamecano Lorcroix mee is gekomen. Vrije trap. Vervolgens te laag en weggeschoten door Llorente. De keeper van Frankrijk is op de helft van Spanje uitgekomen om een nieuwe aanval te beginnen. Cherki staat nu 1-1. Komt met wat geluk om Pedri heen. Dan is er wel wat ruimte. Balletje over de verdediging heen, maar er ging helemaal niemand diep. Ook dit strand weer in Een idee dat niet overkomt. Het grote verschil tussen Spanje en Frankrijk zit hier wel in. Op het moment dat er een bal de diepte in gaat. Terwijl Mbappé nog doorloopt op Unai Simon. En een gele kaart krijgt. En Simon weer aan het rollen is. Op het moment dat Spanje zo'n steekbal naar voren speelt, zit er een idee achter. Degene die hem geeft weet wat degene die diep gaat, gaat doen. Degene die diep gaat weet wat hij moet doen als de ander de bal heeft. En bij Frankrijk is dat gewoon niet zo. Als Cherki denkt, ik wil die bal de diepte ingeven, dan is er niemand bij Frankrijk met een soort afstemming die weet wat hij van plan is en wat je dan moet doen. Spanje is op elkaar ingespeeld. En Frankrijk, zeker in deze wedstrijd, moet het hebben van bevliegingen van de sterren. En die bevliegingen zijn allemaal ommanteld tot aan de 87ste minuut van deze wedstrijd in ieder geval.
9: Het zal een zware teleurstelling zijn voor DJ Deschamps. Hij hoopte voor de tweede keer als bondscoach het WK te gaan winnen. Maar het ziet er inmiddels heel slecht uit voor de Fransen. Waar ze met 2-0 achter staan. En er nog 3,5 minuut officiële speeltijd te spelen zijn. En ze krijgen gewoon geen poot aan de grond tegen dit Spanje. Dat de volledige controle over de wedstrijd heeft. En gewoon geen kansen weg heeft. Laat staan doelpunten. Dus ja, wat dat betreft heeft Spanje het meer dan verdiend. Tot nu toe in deze wedstrijd om zo ver te komen. Nu is het Nico Williams die probeert er langs te komen. Lukt hem niet. Theo Hernandez met een spectaculaire omhaal werkt hij de bal naar voren toe. Kan het naar voren toe van Frankrijk. Dit is goed gespeeld nu door Cherki. Op het middenveld nu tussen 2-3 spelers in. Krijgt hij hem bij Dembélé. Dan openen. Er is wat ruimte nu voor Doué. De 16 in. Doué. Een man uitkappen. Wordt hij onderuit gelopen? Ja. En is dit er binnen of er buiten? Hij legt hem er in eerste instantie buiten. Overtreding van Lamine. Maar de VAR zal hierna gaan kijken. Want hij staat er net in. Ja, nee, net erbuiten, denk ik, die overtreding. Op het randje, hoor, van Lamine Yamal. Hij kreeg dus die penalty in de eerste helft. Die kreeg hij mee. Nu maakt hij op de rand van de 16 zelf een overtreding. Maar uiteindelijk is het dus een vrije trap voor Frankrijk. Komt er nog een magische ontsnapping? Komt er nog een magisch moment van Kylian Mbappé?
8: Hij staat in ieder geval wel achter de bal. Bal links van het midden, niet recht voor het doel dus. Wel goed voor een rechtspoot om hem op doel te krullen. Of gaat hij hem voorleggen? Cherki loopt weg. Mbappé met de aanloop. Maar die bal vliegt over. En zou ook ongeveer op het midden van het doel zijn uitgekomen. Weer de afwachting van al die Fransen. Die willen dat die bal geweldig de kruising invliegt. Maar uiteindelijk is dit nog steeds geen schot op doel. Want het gaat wel in de richting van het doel. Maar komt niet tussen de palen uit. Ja, tussen de twee palen aan de zijkant. Maar over de lat heen. En dat is ook deze wedstrijd van Frankrijk. 89 minuten, bal nog doorgekopt. Lamine Yamal heeft hem bijna op de achterlijn. Kapt nog even terug. Krijgt nog weer een mannetje om zich heen. Draait daar weer omheen. Prachtig gedaan. Maar uiteindelijk vecht Theo Hernandez zich een duel in. En wil Lamine Yamal een penalty. Maar krijgt hij hem niet. Is het een doeltrap voor Spanje. Of voor Frankrijk. En wordt het spel toch weer even stilgelegd. De actie was mooi. De duikeling een heel stuk minder.
9: Ja, uiteindelijk loopt het dus allemaal voor Frankrijk. In dit geval goed af. Dat duel tussen Theo Hernandez en Lamine Yamal. We kijken nog een keer naar de herhaling. Maar belangrijker is wat er op het veld gebeurt nu. Laatste minuut van de officiële speeltijd. Frankrijk-Spanje 0-2. Frankrijk in balbezit. Koundé, bal naar voren toe. Daar is Kone. Die houdt hem net binnen. Daar aan de rechterzijlijn houdt hij hem binnen. Loopt hij ook naar binnen. Trekt hij naar binnen en geeft hij hem af naar Koundé. Koundé naar Upamecano. Het is alle spelers op de helft van Spanje. Ook die van Spanje. Dus ze houden de ruimtes zo klein. Het is zo'n compact veld. En daar kan Frankrijk gewoon niet doorheen komen. Wellicht nu Cherki naar Mbappé. Nee, weer niet. Het is een hoekschop nog voor Frankrijk. Cucurella viert dat moment even. Hoekschop is snel genomen. Doué en Dembélé doen dat rap. Doué naar binnen toe. Dembélé voorzet. Daar is Upamecano. Maar de bal wordt weggewerkt. Opgevangen door Tchouameni. Tchouameni naar Koundé. En dan is het Mbappé aan de rechterkant. Wat gaat hij doen? Mbappé een versnelling. Voorzet richting Upamecano. Maar het lukt niet. Bal blijft hangen. Kone. En dan even eruit halen. Bal naar Hernandez.
8: Hernandez door naar het midden. Ryan Cherki zoekt ruimte. De scheidsrechter liep nog een klein beetje in de weg. Gaat naar de zijkant. Koné legt hem voor. Bal valt dan langs alles en iedereen heen. En Cucurella krijgt nog maar een knuffel van zijn keeper. Want die redde even de meubelen daar op het laatste moment. De steekbal van Cherki is nu wel op maat. Mbappé in de 16 meter. Maar het voetje van Cucurella, zoals hij al de hele wedstrijd overal een voetje tussen heeft zitten op het laatste moment. Allemaal net aan, maar altijd genoeg. Ik denk dat als de Franse aanvallers vanavond hun ogen sluiten, dan zien ze nog de krullenbol van Cucurella in hun ooghoeken. Want die zit overal tussen. Een van de spelers die qua irritant op die goede plek staan qua voor Spanje een geweldige wedstrijd aan het spelen is. Terwijl Pedri aan de rechterkant de bal weer rond laat gaan voor Spanje. Llorente terug naar Cubarsí. Ook daar, ondanks zijn jonge leeftijd, 19 jaar, niets op aan te merken. Laporte, wel de Spaanse fans bij ieder balcontact nu aan het schreeuwen zijn. Zij vieren het feest al bijna bij die 2-0 tussenstand. En de extra tijd die in is gegaan, die duurt 7 minuten, maar anderhalve minuut is er al van verstreken.
9: En Spanje heeft de bal, en dat wil Frankrijk niet. Frankrijk wil de bal, maar ja, Spanje, dat positiespel, daar gaan ze weer. Ze laten die bal lekker rondgaan. Frankrijk moet er achteraan gaan lopen. Llorente nu naar Yamal. Yamal probeert opnieuw voorbij Hernandez te komen. Lukt hem niet, geen overtreding. Theo Hernandez, hij mag door. Frankrijk heeft de bal weer. Bal naar Lacroix. Even die bal achter zijn standbeen langs gehaald voordat Ferran Torres erbij kan. En dan inleveren bij Tchouaméni. De tweede WK-finale ooit voor Spanje komt met de minuut dichterbij. In 2010 wonnen ze hem, dat weten wij in Nederland, maar al te goed. En nu lijkt het er heel sterk op dat zij voor de tweede keer een WK-finale gaan spelen. En dan gaan ze spelen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd morgen ook helemaal van begin tot eind te volgen op NPO Radio 1. Het is nu Frankrijk-Spanje 0-2 dus. En nog altijd balbezit voor Spanje. Dit lijkt me echt wel killing ook voor die Fransen, hoor.
8: Ja, die hebben een Spanje-probleem. De Nations League is misschien niet het belangrijkste toernooi, maar 5-4 verliezen is nooit leuk. En op het Europees kampioenschap was het ook al Spanje dat de betere was in de wedstrijd tegen Frankrijk. Terwijl de regie nu grote 4 van die vorige WK-finale in beeld hebben genomen. Met de keeper Iker Casillas, Sergio Ramos, Puyol en Xavi. De mannen van Real Madrid en Barcelona die dat Spanje domineerden. Dit Spanje is anders. Het is de degelijker. Het staat allemaal goed aan de hand van aanvoerder Rodri. Die terugspeelt naar Pedri. Cubarsí naar Rodri. Die krijgt een tikje. Het gaat weer van voet naar voet. Lamine Yamal terug naar achteren naar Llorente. Het veld lekker groot maken. Terug naar de keeper. Die hard en hoog naar voren speelt. 3,5 minuut van de 7 zijn er verstreken. Spanje raakt de bal even kwijt. Levert dan Frankrijk de bal in. En Upamecano levert hem weer in bij Ferran Torres. Snelheid aan de linkerkant bij Nico Williams. Wordt het dan nog erger? Wordt het dan helemaal de beslissing? Nico Williams schiet de bal vanuit een onmogelijke hoek. In plaats van de voorzet. Bal belandt in het zijnet. Maar nog altijd dus die 2-0 voorsprong voor Spanje. Ze staan op de drempel van een finale.
9: En dan had je natuurlijk die 4 geweldige aanvallers. Met de Mbappé, topscorer van het toernooi. Voorlopig met 8 doelpunten. Punten samen met Lionel Messi. Maar Mbappé, hij kan vandaag het verschil niet maken voor Frankrijk. Mbappé wel nu in balbezit. Levert hem in bij, even kijken, wie is dat? Cherki is het. Dan de voorzet van Dembélé in de handen. Schot van Dembélé in de handen van Unai Simon. En dus weer een redding van de keeper. Of nou ja, weer een redding. Hij heeft amper een redding hoeven te verrichten. Omdat de verdediging van Spanje al die aanvallen van Frankrijk al heel vroegtijdig gewoon onderbrak.
8: Minuut 95 eerst een schot op doel.
9: Ja, nee, ik zag net dat Doué ook een schot op doel heeft gehad. In de 81ste minuut. Dus, maar ja, het houdt gewoon niet over. Nee. Frankrijk krijgt gewoon, wat ik eerder al zei, geen voet aan de grond tegen dit Spanje. Dat op een toch wel oppermachtige manier, zonder spectaculair te voetballen, de finale gaat bereiken.
8: Er zaten spectaculaire aanvallen tussen. Maar zoals Spanje dit hele toernooi al speelt, zijn het echt momenten van pure briljantie die ze in zich hebben. En voor de rest is het inderdaad oerdegelijk. Is het gecontroleerd. Is het dicteren, de wil opleggen aan de tegenstander. En we vroegen ons allemaal af. Kan Spanje dat ook tegen het grote Frankrijk met zoveel snelheid, met zoveel techniek? En het antwoord is volmondig ja. Want Frankrijk heeft nooit het gevoel gehad dat ze in deze wedstrijd hebben gezeten. Het is Cucurella die nog opent naar de linkerkant. Lamine Yamal die dribbelt nog wat. Kapt dan terug om Doué heen. Loopt dan wel de bal over de zijlijn. Nog anderhalve minuut. Toch krijgt hij een applausje van zijn bondscoach. En dat is ook omdat Spanje er zelfs nog een ingooi aan overhoudt. De spelers die niet op het veld staan zijn allemaal aan gaan staan. Willen zo het veld in als Lamine Yamal nog één keer aanzet voor Spanje. Dribbel duurt lang. Wordt hij nog aangetikt? Nou, op een goede manier van de bal afgezet. Er zijn natuurlijk nog wonderen te verzinnen, maar dan moet het allemaal perfect vallen in de laatste minuut van deze wedstrijd.
9: Doué opent naar Dembélé. Dembélé, goede controle tegenover Cucurella. Dembélé naar binnen trekken, de 16 in nu van Spanje. Dembélé nog een keer op de vuisten van Unai Simon. Ja, het zijn wanhoopspogingen nu van Frankrijk. Kone naar Doué. Doué, ja, je merkt al, Mbappé schiet nu van heel ver. Bal gaat over, maar het geloof is er niet meer bij Frankrijk. Ze weten het, ze moeten het hoofd buigen voor Spanje. En net als in 2008 en 2010 gaat Spanje als Europees kampioen een WK-finale spelen. Krijgen ze de kans om wereldkampioen te worden. Ja, zij weten het. De Franse supporters allemaal met de handen voor de ogen, de handen voor het gezicht. Zij gaan nog niet naar huis, want ze moeten nog de troostfinale spelen. Maar ze liggen wel uit het toernooi in die zin. Ze gaan hem niet meer winnen, want Spanje gaat naar de finale.
8: Ja, want dit is het moment van affluiten. Dit is het moment van Spaanse vreugde. Een knuffel van de technische staf. Verschillende spelers die op knieën vallen. En Mbappé die afdruipt. 8 doelpunten gemaakt in de eerste wedstrijden van dit WK. Maar 0 in deze wedstrijd. Spanje heeft Frankrijk ontmanteld en gaat verdiend naar de WK-finale.
7: En zo zijn de haantjes er dus uitgekukeld. Robert Maaskant, mogen we dan spreken van een demasqué van de sterrenensemble?
6: Absoluut, ja. Nee, volkomen terecht Spanje die doorgaat en een grote kans heeft op de wereldtitel in deze vorm, zoals ze het nu gedaan hebben. En de beste ploeg van het toernooi gaat naar huis.
5: En is Spanje nu meteen ook favoriet voor de wereldtitel voor jou?
6: Niet meer te voorspellen.
5: Oké, want morgen dan krijgen we die andere halve finale. Gaan we natuurlijk ook verstaan in Langs de Lijn en Omstreken. Dan Argentinië tegen Engeland. Een heerlijke wedstrijd met veel historie. Dankjewel Robert Maaskant. Zometeen het oog.
7: Wilfried de Jong. Tot morgen.
5: Goedenavond.
10: NPO Radio 1.
4: 11 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En ook zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar de nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na lang tegenstribbelen heeft de Amerikaanse president Trump bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Een jury achtte eerder bewezen dat Trump zich in de jaren 90 schuldig had gemaakt aan aanranding. De schrijfster klaagde hem pas later aan. Lange tijd probeerde Trump de betalingen van het smartengeld tegen te houden. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag lange tijd zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. En Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië nog tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: M. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen tassen meer op de stoel naast je in het drukke openbaar vervoer. Dat is een goed besluit. Heb ik nog een ideetje? Geen rugzakken op je rug als je je omdraait in een volle metro. Nog eentje dan? Deodorant. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan zo stil bij het overlijden van acteur Kees Geel, met collega Martin Schwab, die met Geel samenwerkte in Flikken, Rotterdam. Den Haag krijgt een nieuw college en Richard de Mos zit namens zijn partij Hart voor Den Haag vooraan in de raadzaal. Morgen de tweede halffinale op het WK, Argentinië tegen Engeland. Een wedstrijd vol historie, denk maar eens even aan de Falklandeilanden, en ook vol met voetbaldrama, zoals de hand van God van Maradona. De Europese herdenking van klimaatslachtoffers in Nederland niet zo bekend. In België is er morgen 1 minuut stilte hierover in het parlement. En Hokjesdenker is de naam van een duo dat met absurdistische scènes op het theaterfestival De Parade speelt. Hun grote inspiratiebron is de mens. En nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 14 juli.
3: Ook als je stand, geen water.
4: Gordroog.
2: In Nederland dreigt een historische droogte. Op verschillende plekken is dat al flink merkbaar. Bijvoorbeeld waar woonboten liggen.
5: Nou, kom binnen vallen.
6: Zo. Dan gaat de deur, mevrouw.
5: Ja, dan merk je gelijk hoe schuin dat we liggen.
2: En dat beperkt zich niet tot alleen maar die slaande voordeur.
7: De trap bijvoorbeeld, die begint scheef te trekken.
2: En met een woonboot wil je niet per se varen, maar met een jacht wel.
8: Maximaal is nou ook 90 centimeter wat erdoor kan. En de meeste jachten leg ik gemiddeld toch 1,20 meter, 1,30, 1,40 diepgang.
2: Een stukje varen zit er dan ook niet in?
9: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Er zijn ook mensen die hun geld verdienen op het water. Binnenvaartschippers bijvoorbeeld, die kunnen geen volle lading meer vervoeren.
10: Wij zitten nu op, even kijken, 1/3 van de capaciteit.
2: En dan deze oplossing voor de droogte. Wie zit daar op te wachten?
11: Eigenlijk moet je hopen op meerdere weken lang miserachtig weer. Dan heeft dat water goed de tijd om de grond in te trekken.
2: Een dramatische brand tijdens bouwwerkzaamheden heeft in Brussel 6 levens geëist. De brand was snel onder controle, maar al vlot werd duidelijk dat niet alle bouwvakkers buiten stonden.
12: Toen bleek eigenlijk dat er 6 mensen vermist waren met wie de werkgevers geen contact meer konden krijgen.
2: De 6 wilden vermoedelijk via de lift de veiligheid opzoeken. Die lift openmaken, dat duurde een hele tijd.
12: En zo is men dan eindelijk vanavond tot de trieste vaststelling gekomen dat inderdaad 6 lichamen in die cabine lagen.
2: Je tas in de trein zetten, ik zei het al, naast je op de stoel zetten, dat is een grote ergernis. Ergernis nummer 1, zal ik maar zeggen. Die met een nieuwe regel volgens de NS tot het verleden gaat behoren.
13: De nieuwe normaal moet dus echt zijn dat die of op schoot staat of in de bagagerij.
2: Of die nieuwe regel gaat werken, deze vrouw heeft er nog een hard hoofd in.
14: Ja, ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
2: Een ander heeft nu al medeleven met de conducteurs.
15: Conducteurs die hebben vaak al best wel veel last van agressie in de trein. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.
2: En denkt iedereen er zo over? Nee hoor, deze treinreiziger denkt dat door de nieuwe regel het een stuk gezelliger wordt in de trein.
16: Jammer dat het moet, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn.
2: Op het voetbalveld maken ouders zich vaak drukker dan hun spelende kinderen. Dat is nu overgeslagen naar het hockey. Deze trainer krijgt steeds vaker met klagende ouders te maken nadat hij de selectie bekend heeft gemaakt.
17: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg.
2: Bij hockey gebeurt dat veelal niet verbaal. Nee, deze ouders schrijven brieven. Heel lange brieven.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan kan ik wel even doorgaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
17: 9 pagina's.
1: In de media.
17: Dat is van 1 ouder.
2: Ja, vanavond werd bekend dat acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan de telefoon is Martin Schwab, die hem goed kent, veel met hem gewerkt heeft. Onder meer in Flikken, Rotterdam, als acteur, als regisseur. Dag Martin.
4: Goedenavond.
2: Ja, dit is bij jullie ook nog maar net bekend. En ik begreep dat jullie, nou, misschien niet toevalligerwijs, nog aan het werk waren rond Flikken, Maastricht en in Rotterdam zijn nu met een aantal mensen.
4: Nee, wij waren gewoon eten. We zijn 2 weken geleden, hebben we onze laatste draaidag gehad voor Flikken Rotterdam. En we hadden nu gewoon gezelligheid eten, want we zijn een hele hechte familie, de Flikken familie. Want de crew van Rotterdam is zo goed als hetzelfde als de Flikken Maastricht.
2: Ja, dat betekent dus dat je tot voor een paar weken met Kees gewerkt hebt.
4: Ja, nou, ja. Ik niet als regisseur, dat was een andere regisseur, maar dat maakt het natuurlijk verder niet zo van. Nee. We zijn allemaal echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En ja, wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuisje met zijn 2 dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was voor zover dat mogelijk is.
2: Ja. Kun je hem, het is lastig denken hoor, maar kun je hem omschrijven als wat voor een type acteur het nou was?
4: Ja, het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Oh ja, ja. Dus die eigenwijsheid die kwam jou ook van pas, zijn eigenwijsheid.
4: Ja, ja daar ik kon er uiteindelijk wel altijd wat mee. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook misschien wel de enige Nederlandse acteur. Ja, de enige Nederlandse acteur die het Tribeca Film Festival als beste acteur is uitgeroepen.
2: In New York, oh ja?
4: Ja.
2: Ja. En hij brak natuurlijk, ja, brak door. Hij deed dat, hij acteerde al lang. Maar in 2004 speelde hij in Simon, hè? Wat toch zijn claim to fame in Nederland werd, zal ik maar zeggen. Had hij ook wel last van, hè? Zei die. Hij zei wel eens van, ja, als je dan op een gegeven moment een kalf wint of zo, dan word je niet meer gebeld en zo, hè? Dat soort, zo kon hij ook wel zijn, hè?
4: Ja, hij kon, ja, maar goed. Er zijn weinig acteurs die niet klagen over wat dan ook. Maar ik vind, hij had een robuust aanwezigheid. Hij kon echt wel heel pittig zijn. Maar het had wel te maken met het product. Het was niet per se alleen maar over zichzelf dat het ging. Het was ten gunste van het product van de scène. En ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
2: Ja, want als jij hem regisseerde, was die voor jou makkelijk te kneden, zal ik maar zeggen.
4: Niet altijd, maar hij luisterde wel ook. Hij kwam ook heel weerbarstig en dan deed hij het toch. En dan zei ik, nou zie je wel. Het was, in die zin waren wij wel, konden we wel heel diep erop ingaan. Ik bedoel, natuurlijk, het is maar een politie-serietje, maar we zochten wel altijd naar diepere lagen.
2: Ja, dat is natuurlijk een politie-serietje, best een grote serie natuurlijk. Maar hij heeft ook in ontzettend veel films gespeeld, in mijn hoofdrol en ook in theater en zo. Ja, je kunt het niet meer vragen. Maar was hij voldaan met hoe het tot nu toe in zijn acteursbestaan ging?
4: Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. En gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: Ja.
4: Want hij heeft ook nog in musicals gezeten. Niet te vergeten.
2: Ja, ja. Een goede stem, hè? Een markante, opvallende stem.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Martin, ik vind het ontmoedig dat je nu al over hem zo kan spreken. Terwijl je het ook, Niels, ook allemaal net aan binnenkrijgen. Ik wil de mensen rondom jou sterkte wensen en jezelf ook. En dank je wel voor je reactie.
4: Oké, goed. Bedankt, hoor. Graag gedaan.
2: Dank je wel, Martin Swaap. Dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linden.
18: Kinderen van migranten halen een onderwijsachterstand al binnen 1 generatie grotendeels in. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Een onderzoek naar CITO-scores door de jaren heen laat zien dat taal- en rekenachterstand tot wel 70% kan verdwijnen. Het verschil is binnen 3 generaties zelfs helemaal verdwenen. Onder Marokkaanse Nederlanders bleek de inhaalslag het grootst.
2: De verklaring daarvoor kan ook deels aan de tijdgeest liggen, zegt een onderzoeker. Zo is het onderwijsstelsel mee veranderd. Er is meer aandacht voor diversiteit en leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. En daar profiteren zeker ook migrantenkinderen van.
18: Verzoenende woorden in het Parool uit de mond van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. Topman Joost Meijs wil weer met omwonenden en gemeenten aan tafel om over het vliegverkeer op Schiphol te spreken. Er bestond al zo'n Schiphol-tafel, maar die viel uit elkaar in 2018 na onderling geruzie. Nu komt er vanuit Den Haag een nieuw luchthavenverkeerbesluit met nieuwe vliegregels en nieuwe geluidsgrenzen. En dat is volgens mij een goed moment om de strijdbijl te begraven.
2: In het besluit zijn de spelregels over het aantal vluchten en de geluidsnormen al bepaald. Dat is een groot verschil met voorheen, vindt Meijs. Dan wordt daar tenminste niet meer over geruzied, wil hij maar zeggen.
18: En 10 jaar na de coup-poging in Turkije wordt het trauma nog dagelijks gevoeld. Dat kopt de Volkskrant morgen. Een verslaggever spreekt met een echtpaar dat vast heeft gezeten in de golf van arrestaties die op de mislukte coup volgde. President Erdogan had het eerst gemunt op Gülen-aanhangers, zonder dat duidelijk is welke rol deze denker in ballingschap speelde. Daarna greep de president de coup aan om allerlei tegenstanders op te sluiten.
2: Ali en Zeynep zaten allebei een tijdje vast. Het ergste vonden ze de maatschappelijke uitsluiting toen ze weer vrijkwamen. Buren en vrienden kwamen tegenover elkaar te staan. Ouders keerden zich af van hun kinderen en mensen hebben zelfmoord gepleegd, zegt Zeynep. Deze nasleep zal niet aan bod komen bij de herdenking morgen. Volgens Ali en Zeynep bestaat er geen gevoeligere kwestie in Turkije.
18: In het Nederlands Dagblad is te lezen over een spijtbetuiging van de Britse tak van Amnesty. Die heeft een rapport offline gehaald waarin christelijke organisaties een bedreiging worden genoemd. Het gaat over organisaties die een gevaar zijn voor de mensenrechten, de positie van de vrouw en LHBT-plussers. Dat het zoveel christelijke organisaties waren leidde tot ophef, waarna Amnesty spijtbetuigt de tekst had zo niet online moeten komen.
2: Christenen zijn er niet blij mee. Afwijkende meningen over abortus maakt je nog niet meteen anti-mensenrechten, zegt de Europese Evangelische Alliantie. Volgens de theoloog der Nederlanden is Amnesty een beetje de weg kwijt. De organisatie zit volgens hem in een bubbel van gelijkgestemden. Hij gunt ze een paar christenen in de organisatie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Niall Horan met Dinner Party. Den Haag maakt zich op voor een nieuw college in het stadhuis. Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, het CDA en Denk de Stad besturen. En morgen debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord. Richard de Mos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, is het nu echt zin hebben in de volgende dag?
1: Nou ja, morgen krijgen we natuurlijk een debat. En een dag daarna hebben we dan de beëdiging. En dan mogen we vanaf vrijdag aan het werk met de nieuwe wethoudersploeg. En daar heb ik inderdaad heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja. Ik noemde net die drie partijen. VVD, CDA, Denk. Is dit een goed huwelijk al bij voorbaat? Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè? Maar toch.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekeken naar de verkiezingsuitslag. Daar zag je dat Pro, de derde partij, niet eens wilde praten met Hart voor Den Haag als winnaar van de verkiezingen. Met D66 hebben we wel wat kopjes koffie gedronken en het geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Ja, en daarna ging het eigenlijk heel goed en ontzettend elkaar wat gunnen. Deze vier partijen heb ik het dan over.
0: Ja.
1: En dat is ook heel pragmatisch gegaan. Gewoon kijken naar waar geven we wat, waar nemen we wat om die stad Den Haag vooruit te helpen. En deze vier partijen die zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Daar hebben we er heel veel zin in.
0: Ja, Abu Taleb heeft dat ook begeleid, zeg maar. Hielp dat nog mee?
1: Nou, zeker. Ik heb Ahmed niet voor niks gevraagd. Het is een bestuurder uit Rotterdam die natuurlijk weet hoe zulke processen werken. Een vergelijkbare stad als Den Haag, waar hij trouwens ook zijn wortels heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het met heel veel liefde gedaan. En hij heeft op de juiste moment, als het op sommige dossiers als lastiger werd, de goede duwtjes gegeven om uiteindelijk te komen tot een mooie coalitieakkoord wat evenwichtig is.
0: Ja. Het eerste probleempje dook ook op, las ik, van uw partijgenoot Rachid Kenaoui. Dacht wethouder te worden, maar die is uiteindelijk door u gepasseerd. Wat is daar gebeurd volgens u?
1: Nou, er is niet veel gebeurd. We hadden 8 wethouderskandidaten, ook voor verschillende posten. En Dirk Kenaoui is een perfecte wethouder financiën. En die post hebben we niet binnen weten te slepen. Ja, en daardoor is de keuze op andere personen gevallen, omdat we andere posten hebben binnengesleept tijdens de onderhandeling. En dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, hij was daar niet blij mee.
1: Nee, en dat mag ook. Alleen ja, of je dat allemaal via de media moet spelen, dat laat ik aan hem. We hebben heel fijn samengewerkt. Ja, en soms zijn ook politieke keuzes anders dan iemand verwacht. En er hoort teleurstelling bij en dat mag ook.
0: Ja, er zijn er 2 meer posten, hè, als het om wethouders gaat. We gaan van 8 naar 10, hè? Vergeleken met het vorige college. Was dat echt nodig?
1: Ja, we zitten met een best wel, voor mij niet, maar met een lastige verkiezingsuitslag. Met een partij met 16 zetels en dan 2 partijen met 3 en 1 met 2. En om de balans in het college terug te brengen, hebben we gekozen voor 5 wethouders voor mijn partij en 5 voor de andere 3 partijen. Dat we in het college meer balans hebben. We hebben ook heel veel hervormingen die we willen gaan doorvoeren. We willen veel in de stad zijn. Dat is ook iets wat natuurlijk na aan mijn partij ligt. Hè. De wijken in gesprek met burgers. Spreekuren ook voor wethouders. Ja, en dat hebben we dan ook nodig.

0: nodig om die stad in te gaan en om die uitdagingen die voor Den Haag er zijn te gaan oplossen.
1: Ja, ik heb geen verstand van financiën, hoor, helemaal niet. Ik vind het al lastig genoeg met mijn eigen portemonnee. Maar als je van 8 naar 10 gaat, dan zou je zeggen dat het allemaal wat duurder wordt. Terwijl je vaak hoort dat het toch wat bezuinigd moet worden in de gemeente of zo.
0: Nou, we gaan 42 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat.
1: Okay.
0: De ambtenarij is behoorlijk gegroeid. Je hebt ook de Roemer-norm. Die zegt met de externe inhuur niet boven de 10%. Dat is nu 16%, dus we maken daar stappen. Ja, en wat u zegt is waar. Het kost 1,3 miljoen per jaar extra om die wethoudersploeg te vergroten. Maar daarbij hebben we wel dus meer zichtbaarheid richting de burgers toe. Meer contact met burgers. En ja, we hebben veel uitdagingen waar we voor staan. Dus we hebben ook 10 wethouders die keihard aan het werk moeten en gaan.
1: Ja, ja. Vorige keer won u ook flink met uw partij. Maar toen wilde andere partijen niet met u in zee vanwege dat strafrechtelijk onderzoek. Dat is nu allemaal voorbij. Is dit akkoord nou een soort van genoegdoening van u? Kijkt u toch wat vrijer om u heen van nou, dat hebben we toch gefixt?
0: Nee, kijk, ik ben natuurlijk blij met de overwinning. Het is vooral voor mij nu groen licht om eindelijk aan het werk te gaan voor de stad waarvan ik zoveel hou. Ik hou van deze stad. Ik wil deze stad verder helpen. Het is de mooiste stad van Nederland. Er liggen heel veel uitdagingen. Ik heb 7 jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ja, en dat is nu voorbij, maar ik heb geen gevoelens van wraak. Ik ben blij dat deze stad mag dienen en dat we dat als partij met 5 wethouders mogen doen. En de lat ligt hoog en nou moeten we laten zien dat we die stem van vele Hagenezen en Scheveningers, Loosduiners ook waard zijn.
1: Ja, ja, want u zei net al van, hè, u bent populair geworden door, zal maar zeggen, de ombudspolitiek. U zei net ook van, ja, we willen die stad in, we willen die wijk in. Dat bent u zelf ook echt wel van plan, want voor het weet ben je meer aan het vergaderen dan dat je door de wijk loopt.
0: Nee, juist dat laatste is belangrijk. Het nieuws ligt ook op straat, de kennis ligt ook op straat. En als je burgers in de kracht zet, dan weten burgers vaak veel meer dan dat volksvertegenwoordigers weten. En een goede volksvertegenwoordiger luistert naar wat er leeft in de stad, kan de burger niet altijd helpen, maar doet daar altijd wel 100% zijn of haar best voor. En dan boek je ook de resultaten die Hart van Den Haag heeft geboekt.
1: Ja. Wat gaat u nou het eerste aanpakken in de eerste week? Dat u zegt, nou, dat zet ik gelijk op de agenda als belangrijkste punt.
0: Nou ja, ik zelf moet natuurlijk dan focussen op mijn eigen portefeuille. Ik ben wethouder Economie, Internationale Zaken en het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat is een wijk waar armoede, criminaliteitscijfers hoog zijn. Mm-hmm. Ja, en die wijk wil ik de aandacht gaan geven die nodig is. Die wijk waar mijn opa en oma woonden. Dat moet weer een wijk worden van hoop en optimisme wat het na de oorlog was. En daar wil ik me heel hard voor gaan inzetten.
1: Ja, ik hoor dat u het de mooiste stad van Nederland vindt. Daar kunnen we even niet omheen.
0: Nee, zeker niet. Ja, ik moet natuurlijk ook als wethouder City Marketing natuurlijk zorgen dat de promotie van de stad Den Haag welegtieert. En dat ben ik vanaf nu ook natuurlijk aan het doen.
1: Ik ga u veel succes wensen, meneer De Mos.
0: Dank u wel voor het fijne gesprek.
1: Dank u wel.
0: Oké. Okay.

0: Tired of Waiting for You, gespeeld en gezongen door The Kinks. Terwijl het in grote delen van Europa aanhoudend heet blijft, is morgen de jaarlijkse Europese herdenking van klimaatslachtoffers. In Nederland is daar eigenlijk best wel weinig aandacht voor die herdenking, maar in België houdt het parlement zelfs 1 minuut stilte en wordt de komst van een monument voor klimaatslachtoffers aangekondigd. Zowel de herdenking als het monument zijn een initiatief van Benjamin van Bunderen Robberechts. Goedenavond, Benjamin.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 jaar geleden, we herinneren het allemaal denk ik nog wel, kwamen er in België en in Duitsland hele grote overstromingen voor. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En jij verloor daar jouw vriendin Rosa. Kun je vertellen wat er op die dag gebeurd is?
1: Dus ja, 5 jaar geleden, ik was toen 14. Ik kwam net uit de lockdown en ik besloot om naar een kamp te gaan in Mercour, een klein dorpje in Ardennen. En het was een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En ik heb daar een meisje leren kennen, Rosa. We waren direct hele goede vrienden. We waren altijd aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een activiste zoals mij. En we waren altijd activiteiten aan het doen, plannen aan het maken. Ze kwam ook uit Brussel. We waren direct hele goede vrienden. Maar dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er was een klein beekje die door onze kampplek stroomde. En ineens begon die wilder en wilder te worden. We zagen het waterniveau stijgen. En dan zijn we naar buiten gegaan om hoger op te geraken. En we waren op een veld met de beek daarnaast. En ineens overstroomde het veld. En we konden niet meer zien waar we stonden. En ineens, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar werd Rosa gegrepen door het water. En ik herinner me alleen nog maar, haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Ben ik direct haar achterna gelopen. Ben ik ook in het water gesprongen. En ik had daar meteen vast. Maar ja, het water was zo sterk dat ik mij nergens aan kon vasthouden. Ik had haar nog altijd vast. Ze hebben ook onder water gegaan. En ik weet niet hoe ver of hoe lang. Maar daarna werd ik geraakt door een balk die uit het water stak. Ik heb nu mijn 1 arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Mm-hmm. Maar dan kwam er nog een grotere vloedgolf. En is uit mijn handen gegleden. Ik ben het water uitgeklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan is ze 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de rivier teruggevonden, verdronken. En ja, in dezelfde overstroming zijn er nog 40 andere mensen verdronken in België, 180 in Duitsland. En Rosa was een klimaatactivist. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis. En daarom hebben we besloten om een campagne op te richten, Climate Justice for Rosa. Om echt iedereen te doen begrijpen wat de klimaatcrisis is. Het gaat niet alleen over die cijfers en statistieken. Dat is belangrijk, maar het gaat om mensen. Elke dag sterven er, lijden er mensen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En het is heel erg belangrijk dat iedereen dat weet. En dat er daarom ook actie wordt ondernomen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk het feit dat je jouw vriendin Rosa verloor als startpunt genomen om door te zetten als klimaatactivist. Want je was het al, je was 14 en was je al zo bewust bezig met het klimaat?
1: Ja, ik ben naar elke klimaatmars daarvoor geweest. Niet als iemand die van voor in de mars stond, maar ik ging altijd met mijn vrienden in het midden van de mars. Maar toen was de klimaatcrisis voor mij meer iets van ijsberen, van misschien ook het verre zuiden, maar ik besefte nog niet helemaal wat de klimaatcrisis er betekende. Maar natuurlijk na het ongeval waar Rosa is verdronken, heb ik echt besloten dat ik wou meer klimaatactivist worden. Ik wou ervoor zorgen dat haar dood niet voor niks is geweest.
0: Ja.
1: En ervoor proberen zorgen dat er niet ontelbaar meer mensen zoals haar moeten sterven.
0: Ja, maar je hebt ook wel de grootsheid gehad om het niet alleen maar, zeg maar, rond het verdriet wat jij meemaakte te bundelen, maar ook echt de politiek aan te spreken en het land aan te spreken. En dat lijkt ook gelukt, hè?
1: Ja, ik doe mijn best. Ik denk dat er ook al een paar dingen zijn veranderd de afgelopen 5 jaar. Wat heel goed is, er moet meer veranderen. Maar bijvoorbeeld, we hebben campagne gevoerd om van 15 juli, de dag van de overstromingen, de herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis te maken. Echt en daarom die slachtoffers te eren door actie te nemen, om ervoor te zorgen dat er niet ontelbaar meer zijn. En dat is ook gelukt. We hebben een resolutie gemaakt en we hebben die gecreëerd door het Belgisch parlement en ook het Europees parlement. Dus echt een officiële herdenkingsdag voor alle slachtoffers wereldwijd.
0: Ja.
1: En
0: wordt er ook, wordt er in jouw land ook echt iets met in het land gedaan, zeg maar, dus zodat je kunt voorkomen dat die stromen ontstaan. Mm-hmm. Wordt daar aan gedacht? Want nu hebben we het alleen over een herdenking, maar je moet natuurlijk ook actie ondernemen op een bepaalde manier.
1: Ja, de herdenking, meestal wordt ze eigenlijk genegeerd, maar dan dit jaar doen ze toch een minuut stilte, waar ik wel tevreden om ben. Maar natuurlijk, er moet actie wel ondernemen. Maar ook het probleem is, nu is het overal in het nieuws, die hittegolven, ja, de bosbranden, maar we zijn het snel vergeten. Dus daarom hebben we ook besloten om een monument te maken in Brussel, net naast de Europese instituties. Want er is actie nodig, nu meteen, want elke dag sterven er mensen. Ik denk, in België zijn er 1700 mensen gestorven in de hittegolf, Duitsland 5700, Frankrijk nog veel meer. Mm-hmm. Dat is toch hallucinant. Ik snap niet waarom niet gewoon allemaal in actie schieten. Ik snap niet waarom de politiek, ja, geen kritisch uitroept en zegt, we gaan nu dit oplossen, want er sterven zoveel mensen en toch gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
0: Maar
1: en
0: dit is natuurlijk gewoon ook wel misschien een verschil gevoelsmatig voor mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben, maar een verschil tussen of iemand overlijdt omdat hij in een golfstroom terechtkomt, zoals jouw Rosa overkwam, of dat iemand op leeftijd is en niet zo goed tegen de hitte kan. Zijn dat alle twee, voor jouw gevoel, klimaatslachtoffers?
1: Tuurlijk. Als er een terroristische aanslag is en er is iemand die eigenlijk de week een week later ging sterven, zeggen we niet van, het is oké, ze gingen toch sowieso sterven. Nee, die mensen zijn vroeger gestorven, die mensen hebben geen afscheid kunnen nemen. Misschien waren ze al verzwakt, maar denk ook aan alle baby's die zijn gestorven, die ja, hun leven niet kunnen leiden. Dat is toch even afschuwelijk.
0: Ja, in Nederland, ik spreek jou er nu over als Vlaming, maar in Nederland hoorde eigenlijk bijna niets over die herdenkingsdag, terwijl het een Europees besluit was, hè, in 2023 om die dag in het leven te roepen. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ik denk dat Europa meer hun best moet doen om de dag populair te maken en ook in elk land ceremonies organiseren. Want ik vind ook, ik kan een probleem pas oplossen, aanpakken, als je echt erkent wat het probleem is, dat er slachtoffers vallen, dat het gaat om veiligheid. Dus daarom hoop ik ook om volgend jaar ook een herdenkingsceremonie te kunnen organiseren in Nederland, om iedereen bewust te maken van die klimaatslachtoffers, maar ook daardoor actie af te dwingen.
0: Ja, klopt het dat je nu 19 bent of zo? Je was 14 toen het gebeurde?
1: Ja, ik ben nu 19.
0: Ja, dat is een beetje een stomme vraag, maar wat wil jij worden? Omdat je zo vroeg een klimaatactivist lijkt of het je beroep is.
1: Het is ongeveer wel mijn beroep. Ik ga ook nog naar de universiteit, maar halftijds, om het toch te kunnen combineren met mijn activisme. Maar ik weet niet wat ik later wil worden. Ik wil eigenlijk gewoon blijven klimaatactivist te zijn. Mijn organisatie Climate Justice for Rosa uitbouwen. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik wou vroeger eigenlijk altijd diplomaat zijn. Ik ben nu niet meer zeker. Maar soms zie ik mezelf wel een beetje zoals de klimaat.
0: Ik denk dat je nog steeds een diplomaat bent op een heel ander terrein alleen. Dat je dit diplomatiek heel goed aanpakt.
1: Dank u.
0: Ja, en nog heel even, ben ik benieuwd, er zijn dus plannen voor een monument. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat in Brussel? Is dat op de plekken waar wat gebeurd is?
1: Het gaat in Brussel zijn, naast de Berlaymont en de Raad, zegt de Europese instituties. Daar net naast gaan we een groot monument maken van minstens 5 bij 5 meter... met allemaal steenlagen die elk jaar vertegenwoordigen, met dan daarin gegraveerd alle klimaatrampen die zich in dat jaar hebben plaatsgevonden en ook hoeveel mensen daar zijn gestorven, om echt altijd een soort permanente getuigen te hebben van de klimaatslachtoffers, net naast de instituties, zodat na de zomer, in zou waarschijnlijk veel mensen al zijn vergeten wat er nu aan het gebeuren is, dat iedereen het nog weet. En dus ook een plek waar elke wereldleider voorbij komt, iedereen die iets te zeggen heeft over het klimaat, passeert daar. Dus dat ze elke dag worden geconfronteerd met die klimaatslachtoffers en weten waarom ze actie moeten nemen.
0: Benjamin, je hebt er goed over nagedacht. Een mooi plan. Ik wens je daar veel succes mee. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Hè? Dankjewel, Benjamin van Bunderen-Robrechts. Een beladen duel morgen. De halve finale morgen tussen de aartsrivalen Engeland en Argentinië. Beide landen troffen elkaar al 5 keer op een WK. Engeland won er 3, Argentinië 2. En morgen treffen de landen elkaar dus weer in Atlanta om 9:00. We hebben net de eerste halve finale gehad. Ik ben eerlijk gezegd door de onrust vlak voor de uitzending even kwijt. Maar volgens mij heeft Frankrijk met 2-0 verloren. Klopt, hè? Hoor ik. Ja. Nou, we hebben uit beide kampen, zal ik maar even zeggen, een gast uitgenodigd. Correspondent Fleur Lansbach volgt de aanloop naar de wedstrijd in Engeland. En Jelle Baars houdt als oud-correspondent in Buenos Aires de vinger aan de Argentijnse pols. Goedenavond, Jelle. Om met jou te beginnen. Waarom zijn de Argentijnen zo gebrand op een overwinning op de Engelsen?
2: Ja, goedenavond Wilfried. Nou, dat heeft natuurlijk sportieve redenen. Het zijn altijd hele belangrijke wedstrijden als ze elkaar tegenkomen. En er gebeuren altijd dingen in die wedstrijden. Maar de echte lading zit hem in de politieke achtergrond. Ja. In 1982 vochten de Engelsen en de Argentijnen de Falklandoorlog uit. of de Malvinas-oorlog, zoals dat in Argentinië wordt genoemd. Ja, en in 1982 werd die oorlog eigenlijk gestart door de dictatuur die op dat moment echt op zijn retour was. Was alle legitimiteit verloren. En die wilde het volk eigenlijk herenigen achter een gemeenschappelijke vijand. En dat was Engeland, want Engeland hield die eilanden al sinds 1833 bezet.
0: De Falklands.
2: De Falklands. Nou, die oorlog werd een gigantische mislukking voor de Argentijnen. Die werden binnen 2 maanden door de Engelsen met superieure wapens van die eilanden afgeschoten. Maar wat bleef, was eigenlijk de haat tegenover de Engelsen. En dat zij die eilanden nog steeds bezitten. Dus daar kwam eigenlijk de echte lading. En daarna ontmoetten ze elkaar voor het eerst 4 jaar later. Ja. In 86 in Mexico. En die wedstrijd was eigenlijk een soort revanche voor de Argentijnen.
0: Maar dat is Argentijnen, die hebben zich daar gewoon mee gevoed, zeg maar, met die oorlog.
2: Ja, zeker. Nou, en het is nog steeds tot vandaag de dag, als je in het dagelijks leven in Buenos Aires of in welke stad dan ook in Argentinië rondloopt, dan zie je overal herdenkingen. Op de lijnbussen in Argentinië of in Buenos Aires staan stickertjes met Islas Malvinas van Argentina's. De eilanden, Falklandeilanden zijn van Argentinië. Dus het is echt iets wat nog heel erg leeft. En bij elke wedstrijd tegen Engeland wordt dat eigenlijk weer helemaal opgerakeld.
0: Ja. Fleur Launsbach, onze correspondent. Dag Fleur. Ja, ik dacht altijd dat sport en politiek niks met elkaar te maken hadden.
3: Nee, dat heeft echt alles met elkaar te maken. Ja. Zeker in het Verenigd Koninkrijk ook, absoluut.
0: Ja, want we horen nu het verhaal weer even opgedist door Jelle. Maar hoe ligt het verleden wat dat betreft in Groot-Brittannië?
3: Ja, hier noemen ze het dus de Falkland Islands. En het dus, terwijl het in Argentinië een andere naam heeft. Maar daar zie je dus al de frictie. Dat zien ze hier als Brits overzees gebied. De mensen die daar wonen, die voelen zich Brits. Die stemmen in een referendum ook dat ze zeer duidelijk en consequent stemmen ze dat ze Brits willen zijn en dat ze Brits bestuur willen. Vandaag was ook nog wel even ter sprake, omdat Britse minister Yvette Cooper, die zei vandaag nog, omdat er door fans, Argentijnse fans, worden er liedjes gezongen over die eilanden en dus de aankomende wedstrijd. En toen zei ze ook nog even dat het de soevereiniteit van die eilanden absoluut niet ter discussie staat. Die oorlog die speelde zich af in de tijd van Margaret Thatcher. Nou, een hele beroemde premier natuurlijk hier in dit land. En toen Argentinië die eilanden had bezet, toen heeft zij dus echt een enorme Britse oorlogsvloot gestuurd om ze terug te claimen. En dat lukte inderdaad vrij overtuigend. Die overwinning die riep wel veel op, veel vaderlandsliefde in dit land. En er zijn overigens trouwens 255 Britse militairen bij om het leven gekomen. Maar haar optreden van Thatcher, dat bevestigde eigenlijk nog meer haar reputatie als die Iron Lady, hè, die ontzettend sterk.
0: Maar daarna kregen de Britten toch een tik op hun kop, want ze verloren die wedstrijd in 86 met de Hand of God van Maradona, met een hensbal notabene. Dat moet zoveel woede hebben opgeroepen. En dat gaat van vader op dochter, van moeder op zoon, zou ik maar zeggen, of niet?
3: Nou, dat is inderdaad, of ze zacht gezegd, nog steeds traumatisch, ja. Ja, nee, zeker. Nee, dat is een heel beladen wedstrijd geweest voor de Britten nog steeds. Dus inderdaad, Maradona die dan met zijn hand dat de bal in het doel tikt. En de scheidsrechter die het niet ziet, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Want je hebt nu natuurlijk niet...
0: De VAR.
3: Ja, precies, die VAR-techniek. Maar
0: ja, er waren toen al, ik zag laatst die beelden weer. Je zag echt een aantal spelers van Engeland achter die scheidsrechter aanhollen. Die hadden het natuurlijk van dichtbij gezien.
3: Ja.
0: Maar hij was niet te vermeuren.
3: Nee, onverbiddelijk. Nee, ja, en dat had je dus inderdaad. Dus die Hand of God, wat vervolgens Maradona ook nog toe heeft gegeven, als van nou, het was een beetje mijn hoofd en het was ook een beetje de hand van God. Vervolgens kwam er nog een dramatisch moment met David Beckham in 98. Die had een akkefietje met de Argentijnse speler Simeone. Nou, ook heel beroemd moment. Beckham wordt vervolgens van het veld gestuurd met een rode kaart.
0: Ja.
3: Omdat hij een soort trapbeweging maakte. Simeone
0: naaide er een kaart aan, zoals dat heet.
3: Ja.
0: Rode kaart. Ja. Geel werd rood, hè, toch?
3: Ja, nou, dat inderdaad. En dat leidde tot strafschoppen. Engeland verloor. En dat werd eigenlijk nog steeds, wordt dat nu omschreven als het moment van madness van Beckham. Dat hij dus hij verloor zijn zelfbeheersing. En dat leidde ertoe dat hij van het veld werd gestuurd. Vervolgens moesten ze door met minder man en verloren ze. Nou,
0: ja, maar Jelle, hoe zijn deze wedstrijden destijds beleefd? En hoe leven die nog in Argentinië zelf?
2: Nou, die van 86 leeft enorm. Ja. De hand van God is iets minder belangrijk in Argentinië dan in Engeland. Wat daar vooral belangrijk is, is de tweede goal van Maradona. Dat is de solo van eigen helft waar hij 6 Engelsen voorbij speelt en daarna scoort. En toen hij scoorde, zag je op de tribunes en je hoorde ook in het commentaar eigenlijk de lading die daar loskwam, de ontlading van die oorlog. Eigenlijk kwam alles daaruit. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Je ziet nog steeds als die landen tegen elkaar spelen, Engelse of Argentijnse fans met vlaggen met het doelpunt van de eeuw. En dan zie je die solo van Maradona erop afgedrukt. Ja. En ja, die overtreding van Beckham op Simeone in Argentinië wordt gezegd. Ja, hij maakte gewoon een trapbeweging. Dus wat zitten die Engelsen aan te zeuren? Ja. Dat was gewoon eerlijk.
0: Maar kijk, ik ben nog van de generatie 74, de WK 74. Hè, en dat zat bij mijn ouders op de bank. En dat was dan Duitsland tegen Nederland. En dat leeft natuurlijk, de hele oorlog leeft nog. Mm-hmm. Dat is nu al voorbij als Nederland tegen Duitsland speelt. Gaan we dat nog meemaken? Dat Argentijnen en Britten met veel plezier samen een biertje drinken en dat er niet zoveel meer wordt gesproken over waar wij het nu wel over hebben?
2: Ik denk het wel, want als ik jongere generaties Argentijnen spreek, die leven al veel minder met die Malvinas, met dat Malvinas trauma. Je hoort nu ook in verschillende Argentijnse media die zeggen van jongens, moeten we niet gewoon kijken van het is een voetbalwedstrijd en daar moeten we daar niet van genieten. Daar kwam een reactie op vanuit de vereniging van veteranen van Malvinas. Die stuurde gisteren een open brief naar het Argentijnse volk. Die zeiden, het herdenken van de Malvinas tijdens die wedstrijd is een vaderlandslievende daad, dus blijf dat vooral doen. Dus ja. Ook intern zie je nu dat daar toch wel een beetje discussie over bestaat. Maar ik denk, de Argentijnen kennende en hun gevoel voor dramatiek, denk ik dat dit toch altijd wel een ding blijft.
0: Ja. En hoe is dat voor de Engelsen? Wat denk jij, Fleur, hoe wordt dat nu, deze wedstrijd?
3: Ja, ik zat vandaag in de trein te kletsen met Britten en een man naast me die noemde het de grootst mogelijke voetbalrivaliteit die er is. Hij zei ook, trouwens iedereen begon zich met dat gesprek te bemoeien. Dat was gezellig. Maar het heeft gewoon ontzettend veel historisch gewicht, deze wedstrijd. Dat is nog steeds zo. En ook wel, dus echt wel de angst dat de geschiedenis zichzelf weer herhaalt. Dus dat er weer zo'n situatie komt waarin de Argentijnen, die staan dan volgens de Britten bekend om treiteren, best wel de grenzen opzoeken, uitlokken. Ja, they play nasty, zeggen ze hier. Ja. En dat dan een van de spelers in het Engelse team zijn zelfbeheersing verliest en dat het dus leidt tot een rode kaart of iets, een overtreding. Dus daar zijn ze best wel, daar hebben ze best wel zorgen over. Bijvoorbeeld dat Jude Bellingham dat gebeurt. En dat is een van de topspelers. En dat hij dan.
0: Het zou zomaar weer kunnen. Is het overigens zo, Fleur en Jelle, jullie zitten op afstand van elkaar. Maar als jullie elkaar ontmoeten, dat je dit spelletje ook samen speelt met elkaar? Elkaar een beetje uitdaagt?
2: Nou, dat zouden we wel eens moeten doen. Dat is leuk.
0: Want uiteindelijk is voetbal en politiek hoort erbij. Maar voetbal en een beetje stampij maken met elkaar tijdens de wedstrijd is ook wel lekker eromheen. Al moet het ook weer een keer afgelopen zijn. Ik ga jullie bedanken en ik ga jullie een mooie wedstrijd wensen. Dankjewel, Fleur Luinsbach en Jelle Baars.

0: Nou, de rest van de tekst hoor ik nog wel een keer. Alles wat ik zoek, gezongen door Hugo de Jongere. Jong cabaretduo is er. Leon Wolrabe en Tim Kanon heten ze. Maar ze staan eigenlijk bekend als de Hokjesdenker in enkelvoud. Ze houden met hun sketches de samenleving een spiegel voor hun theatervoorstelling. We hebben niets te vieren. Gaat morgen première op het theaterfestival De Parade. In Den Haag is dat nog. Leon en Tim... goedenavond alle twee. Waarom is Hokjesdenker eigenlijk in enkelvoud, Tim?
1: Omdat wij niet... dat is het merknaam Hokjesdenker. Dus wij zijn niet persoonlijk als personen Hokjesdenker.
0: Ja, je zou denken... nee, oké. Okay. Ja, daar hebben jullie vast heel erg over nagedacht, Leon.
2: Ja, nou, dat zeker. Ja, dit is wel iets wat we vaak zeggen. Nee, we zijn geen Hokjesdenkers. Soms wordt het wel nog even gezegd, maar ik vind het al heel knap dat je gewoon Hokjesdenker zegt.
0: Oké, wordt heel vaak met de S erachter gesmokkeld door mensen. Ja. Jullie voorstelling heb ik niet kunnen zien. Dus ik zwem een beetje in de grote oceaan. Maar om even een indruk te geven, hebben we nog wel een fragment van de sketch waarbij je allebei op fatbike zitten met een trainingspak aan.
3: Hé hey Raymond.
4: Yo man.
3: Ik had dus gehoord dat Donald Trump naar Nederland komt, man.
4: Wat? Dat geloof ik niet.
3: Ja man, ik had gewoon van TikTok, man.
4: Je kent bro.
3: Nee, ik had het op TikTok gezien, man. Niet alleen TikTok, ook gewoon gevestigde nieuwsorders.
4: Ja?
3: Zoals Rap Nieuws TV, shit gepakt.
4: Oh, dit?
3: Para TV hadden allemaal gezegd Trump komt, dus dan is het toch waar?
4: Ja, ik denk het wel, man.
3: Ai, dan kunnen we misschien met hem chillen of zo.
4: Ja man, ik heb een foto van hem op mijn laptop.
0: Goeie scène? Kan die beter?
2: Nou, het is geen paradescène.
1: Nee, het is geen paradescène. Dit komt uit de serie die we voor de NPO hebben gemaakt. Maar dit zijn twee gasten op een fatbike. Voor die karakters die het zijn, is het een goede scène, denk ik.
0: Ja. Ik kon net in het begin van de uitzending even jullie aan. Dan heb je maar één zinnetje de tijd. Dat is ook soms genoeg. Ik zei, inspiratiebron, puntje, de mens, heb ik toen gezegd. Maar is dat ook zo? Jullie kijken gewoon naar de mensen om je heen. Je ziet mensen op een fatbike zitten. Denk, wat is dit? Je ziet een trainingspak. En dan gaan jullie mee aan de haal. Werkt het zo?
2: Ja, dat is het absoluut. Ja, eigenlijk zijn alle mensen op de wereld zijn al inspiratie genoeg om iets mee te doen. Iedereen is wel een personage eigenlijk.
0: Maar dan heb je oeverloos veel mensen om te zien en daar wat mee te doen. Dan moet je ook nog maar weer een keuze maken, Tim.
1: Ja, dan moet je wel een keuze maken, maar dan overleg je van... ik heb dit gezien en als Leon het dan te normaal vindt... dan laten we het misschien varen.
0: Maar wat is dan normaal en wat is dan niet normaal? Maar wanneer wordt het absurd? Want...
1: Ja, dat is een goede vraag. Vaak zit ook als je gewoon heel goed luistert... wordt het vanzelf al absurd. Dus dat kan ook gewoon, wij zitten veel in de trein, we komen uit het noorden... dus dan zit je veel in de trein op en neer. Het kunnen ook die gesprekken zijn... En ik denk ook als mensen ons zouden afluisteren... dat ze daar weer een scène over zouden kunnen maken eigenlijk.
0: Ja, nee, maar er is dus ontzettend veel. Als je oren en je ogen zo openstaan zoals jij nu omschrijft, Tim... dan maalt het maar door in je hoofd, Leon. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Wat bepaalt dan de keuze van de scène?
2: Nou, er zijn gewoon heel veel absurde mensen. Dus mensen zeggen soms best wel rare dingen. En dat is gewoon heel grappig. En we zijn toch soms per ongeluk een soort uitvergroting van onszelf op bepaalde plekken. Soms kijken we elkaar ook aan en denken van... nou, welke kleren hebben we nou vandaag weer aangetrokken? En daar zit iets heel grappigs en iets heel universeels in.
0: Ja, maar je zegt er zijn heel veel absurde mensen. Ik denk dat er heel veel normale mensen zijn die jullie absurd... zijn gaan noemen of zo zien, Tim. Is het zo?
1: Ja, dat denk ik ook. En als je het groter gaat spelen... of je gaat het juist erop inzoomen, dan wordt het absurd. Ik denk dat dat het is.
2: Ja.
1: En ik denk dat we dat ook proberen te doen in de voorstelling. En ook met onszelf. We vergroten onszelf ook wel uit wie we zijn.
0: Oh ja? In welk opzicht?
1: Nou, we verschillen best wel, wij twee ook. Ja. Dus daarom ben ik meer, hou ik meer gewoon van... Ja, we zeggen altijd kunst en kroket. Dus ik hou meer van entertainment en... makkelijk of gewoon gezellig met z'n allen. En Leon is wel meer de jongen op de zolderkamer... die mooie dingen wil maken.
0: Oké. En waarom ga je dan niet alle twee solo?
2: Omdat het heel goed is om twee tegenpolen bij elkaar te zien.
1: Ja, en ik denk dat de kunstenaar... dat de eeuwige kunst dan vaak is het mooie kunst... en dan ziet het publiek het niet. En degene die alleen maar wil scoren, dan wordt het te snel te plat. En ik denk dat de combi juist goed werkt.
0: En vindt daar dan ook bij jullie, als jullie iets aan het maken zijn... Van, hè, die twee fatbikes jongens horen nu net... vindt daar dan dus ook de discussie plaats over dat jij, Leon, daar misschien ook nog iets kunstig of iets moois in ziet, of iets romantisch in ziet. En dat Tim zegt, ja, maar dit is toch gewoon alleen maar lachen. Ik maak het even heel plat nu. Dat die discussie is wat jullie zijn.
2: Ja, die discussie is ook altijd die we voeren en die we zijn, en die ook wel weer eens terugkomt in onze voorstelling.
1: Ja, ook in de paradevoorstelling. Ik wil scoren en het voor het grote publiek. En Leon vindt het prima voor gewoon de mensen die er nu zijn om iets moois te maken.
0: Ja, want deze voorstelling lijkt ook te gaan over het genieten van succes. Dat mensen daar maar van geen genoeg van kunnen krijgen in deze tijd.
2: Ja, het etaleren van succes.
0: Waar zie je dat aan nu?
2: Ja, social media, dat is al één ding. Maar ook gewoon dat als je met je vrienden op het terras zit, dat ze al een foto maken met voorbedachte raden die ze straks gaan delen op hun social media. En dat is een interessante ontwikkeling. Ja,
0: en is dat dan normaal of is dat absurd, Tim? Wat je nu omschrijft.
1: Maar ik denk dat het normaal is geworden, maar eigenlijk is het heel absurd. Ik heb dat ook met LinkedIn. Dan denk ik, ja, is dit normaal of is het eigenlijk heel absurd? Dat ik denk, oh ja, deze berichten en deze toon. Ik denk toch dat, ja, soms zou je er wel eens in tegenaan willen schoppen.
0: Maar probeer je dan altijd in het reinen te blijven. Op een gegeven moment komen mensen bij jullie ook dingen tegen. Ja, maar wacht even, jullie zijn geen haar beter.
2: Dat zijn we ook niet.
1: Nee, we gaan hier ook op LinkedIn over praten. Over dit interview.
2: Beste netwerk, we waren net live. Op Radio 1.
0: Ja, precies. Ja, je gaat dit ook weer gebruiken. Ja. Ja, zo kwam ik. Ik moest natuurlijk even wat materiaal zoeken voor jullie. Ik ben even op Insta gegaan. Dat doe ik dan ook. En toen zag ik, als jullie dan zeggen, ja, mensen zijn te veel bezig met hun succes. Ik zag wel dat jullie met grote letters, hoofdletters schreven, 4 sterren in de Volkskrant. Stond met hoofdletters. Dacht ik van, zijn ook gek op succes deze twee.
2: Nou, ja, mag ook wel een keertje.
1: Ja, maar dat is wel de ironie, denk ik ook. Dat we uiteindelijk zelf ook... Ja, we kunnen er ook niet aan ontkomen. Nee. Ja, het kan wel. Maar ik denk dat we... Nou, dat, ja, ik vind het wel prettig om te doen, ja.
2: Af en toe, met mate.
0: Ja. Nou, jullie gaan nu die voorstelling... We hebben niets te vieren. Wat is er niet te vieren?
2: Er is zoveel niet te vieren. En sommige mensen hebben ook niets te vieren. En dan wil je zo graag iets te vieren hebben. Dus dan ga je wel weer op zoek naar dat succes.
0: Oh, dan moet je succes gaan zoeken om iets te vieren te hebben. Je kunt ook tevreden zijn met je leven en zeggen, ik ben blij met een boterham.
1: Ja, dat zei je vandaag heel mooi. Jij zegt van ja, sommige mensen hebben niets te vieren en dat is ook oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja. Nou, kortom, je hebt mensen heel lekker gemaakt. Leon Orolrabe en Tim Kanon samen De Hokjesdenker spelen vanaf morgen op het theaterfestival De Parade in Den Haag. 3 keer op een avond, jongens. Het is heel warm in die tent. Ik wens je er heel veel succes mee.
2: Dankjewel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb hier helemaal niks te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
2: Dokter Keldrenko.
1: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Als jij die Ozempic neemt, dan gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Italianen willen het niet, hè?
4: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
1: Hallo?
4: Ja, echt absurd.
0: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van woensdag 15 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velzen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velzen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
13: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Gewoonlijk hebben wij bij dit programma altijd slechts één gast. Maar vanavond hebben we er twee voor de prijs van één. Want tegenover mij zit niemand minder dan Ruud Douma, tekstschrijver, zanger en cabaretier, die onder zijn alter ego Dolly Bellefleur furore maakte als zangeres, presentatrice en icoon van de Amsterdamse regenboogscene. Voor haar oneindige inzet als boegbeeld van de LHBTIQ+-beweging ontving Dolly Bellefleur meerdere onderscheidingen, waaronder de geprezen Andreaspenning van de stad Amsterdam, en werd ze dit jaar benoemd tot ridder in de orde van de Oranje Nassau. En het mag dan geen wonder heten dat Dolly Bellefleur de komende maand, wanneer de World Pride neerstrijdt in Amsterdam, van alles te doen heeft. Waar we het komende uur onder meer het gewoon eens even lekker over gaan hebben. Ruud Douma werd geboren in 1961 in Huizen, en Dolly Bellefleur werd geboren in 1989 in Amsterdam. Welkom.
14: Allebei.
13: Nou, dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Wie zit er het komende uur tegenover?
14: Nou,
13: mij?
14: Ik zit hier natuurlijk als Ruud Douma, maar ik merk wel, als ik over Dolly ga praten en als ik enthousiast word. Ik heb het zelfs wel eens af en toe, als ik een gesprek heb met een bedrijf waarvoor ik gevraagd word iets te doen, dan zit er een keurig man in het pak. En dan vergeet ik soms helemaal dat ik daar als Ruud zit. En dan zit ik al helemaal als Dolly. Die man met allemaal Dolly grappen in te pakken. Dus het zal een combinatie worden.
13: Een combinatie. Want nu zie je er dus uit als Ruud.
14: Ja.
13: Je hebt, ik moet zeggen, echt een heel erg mooi jasje van wol aan. Wit bloesje eronder. Ja. Spijkerbroek, mooi in gimpen. Als Dolly heb je een suikerspinpruik op. En ik las ergens iemand omschrijven, het is zo prachtig, benen tot aan je oksels.
14: Ja, ze zijn ooit vergeleken door een theatercriticus, maar dat was dan nog voor de val van de Twin Towers. Maar ze zijn ooit vergeleken met de Twin Towers door Rob Malasch in het Parool. Die benen, ja, is wel heel grappig, die benen. Want als kind vond ik dat ik zelf vreselijke benen had. Ik was heel snel gegroeid. Dus ik wilde nooit in een korte broek lopen of zo.
13: Je had spillebenen.
14: En toen ging ik Dolly doen. En toen van de ene dag op de andere had iedereen het steeds over mijn benen.
13: Ja, nou, ik zag je vorige maand nog optreden. En ik zei tegen mijn vriend, had mijn man maar één zo'n been.
14: Ja, dat is een klassieker ook.
13: Ja, het is fantastisch. Nou, echt fantastisch. En je draagt als Dolly, ja, prachtige, heb ik geleerd, robes. Speciaal voor jou gemaakte jurk. Dat zeg ik goed, hè?
14: Ja, nou, dat is ooit als grapje begonnen. Ik vind een jurk, die trek je gewoon bij een super, bij een warenhuis uit een rek. Maar dit wordt op maat gemaakt. Dus vandaar dat ik robes. En ik vond laatst een theaterboekje van Adele Bloemendaal. En dan zag ik ook dat zij ook het woord robes gebruikte.
13: Het ziet er altijd prachtig en extreem kleurrijk uit. Ook even voor de duidelijkheid. Dolly, zo noem je haar op de website, is het eigen gereide zusje van Barbie. Maar Dolly is, wanneer jij Dolly Bellefleur bent, is geen drag of travestie, maar ze is.
14: Ja, ik noem het altijd een alter ego. Het is gewoon een karakter wat ik heb ontwikkeld. Ik had als kind wel veel opgetreden. Toen heb ik een tijdje niet opgetreden. En toen merkte ik, ik was heel lang op zoek naar een vorm. Dat ik dacht van, goh, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. En zo is eigenlijk het alter ego Dolly ontstaan.
13: Net zoals dat bijvoorbeeld dominee Gemdaad een alter ego is.
14: Ja, bijvoorbeeld Margreet Dolman.
13: Margreet Dolmans, Ali G voor de jongere luisteraars.
14: En ik vind ook het mooie van een alter ego, ik strijd natuurlijk ook al nou, bijna 37 jaar tegen labels. En ik vind het altijd even wat breder. Terwijl, ja, dat vind ik ook. Daarom heb ik voor Alter Ego gekozen.
15: Ja, nee, helemaal duidelijk. Je kan dus eigenlijk ook al een beetje dit Alter Ego zijn, zeg je net, zonder de pruik en de kleding. Dus wanneer je met al die mannen in pak.
14: Nou, dat is dus. Ja, dat is soms ook wel gek hoor. Dat schrik ik ook van mezelf. Maar het is natuurlijk ook. Als je dat al 37 jaar doet. Ja. Ik treed de laatste tijd ook wel vaker op als Ruud. Maar toen ik dat een paar jaar geleden voor het eerst als Ruud deed. En ik werd onzeker. Dan stond ik als Ruud op het podium. Dan ging ik toch. Was ik heel erg geneigd om dan ook weer een dollylaadje open te trekken. Want je bent het zo gewend. Het is echt een soort tweede natuur geworden.
15: En voor degene die jou en Dolly nog niet kennen. Wat gebeurt er dan als je dat dollylaadje opentrekt?
14: Ja, ik denk dat ik ontwapenend ben als Dolly en ook ontregelend.
15: Ja.
14: Ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden een huwelijk. Ik kan ook als Dolly, ben ik ook buiten gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En toen ging ik twee mannen trouwen. En toen zei een van de mannen, je moet die en die maar een beetje. Die kan er niet goed tegen.
15: Zijn echtgenoot in wording?
14: Nee, die kon er wel tegen. Maar iemand in het gezelschap.
15: Okay.
14: Ja. Die moest ik maar een beetje niet te veel benaderen. Want die kon er niet goed tegen. Maar dat werkte dan op mij als een soort rode lap op een stier. Dat was juist. Wil ik die man dan voor me inwinnen? En ja, die stuurde me laatst nu zelfs een verjaardagskaart. Dus ik vind het altijd leuk om dat.
15: Maar hoe doe je dat inwinnen dan? Want dan ben je als Dolly gekleed.
14: Ja, dat weet ik. Dat is ook een beetje intuïtie, denk ik. Nou, misschien wel als Dolly te gaan praten over voetbal. Wat die man helemaal niet verwacht. Of,
15: hoe doe je dat dan?
14: Ja, dan zeg ik zoiets van. Ik ga ook wel naar school. En dan merk ik ook dat ik jongens inpak. Vaak is er voor de school een voetbalkooi. En dan kom ik daar vaak aan als Dolly aan in volle naad. En dan zie ik toch die jongens een beetje kijken. Wat komt die mevrouw met die suikerspin op haar hoofd nou hier doen? En dan ga ik met ze even voetballen in die voetbalkooi. En dan maak ik zo'n opmerking van, nou, het is toch heel gewoon. Er zijn wel meer voetballers die scoren met een hakje.
15: Maar jij staat dus op pumps te voetballen?
14: Ja, ja. Oh. Kan ik beter dan op gewone schoenen?
15: Ja, en wat, hoe goed ben je ook in voetbal? Zijn de jongens ook echt onder de indruk?
14: Nee, er is niet aan mijn heel groot talent verloren gegaan.
15: Maar je maakt dus een kwinkslag, een woordspeling.
14: Ja. Ik denk dat ontregelen, dingen doen die mensen niet verwachten. En taal. Dat vind ik ook heel mooi om daarmee mee te spelen. En met taal kun je ook mensen voor je inwinnen.
15: Ja, absoluut. En dat doe je ook heel goed. Want nogmaals, ik heb je meerdere keren op podium mogen bewonderen. En je bent zo ontzettend ad rem. Dat is echt heerlijk om te zien. De komende weken is het in Amsterdam World Pride. En voor degene die het niet weet en denken, hé, maar de Pride is toch net al geweest in Amsterdam? Nee, lieve luisteraars. De Pride Amsterdam vorige maand is een beetje de Eredivisie. En de World Pride is het WK voetbal. En zulke grootes moet je denken, toch Ruud?
14: Het Eurovisie Songfestival.
15: Nou, inderdaad, het is een soort, ja, het euro. Het is
14: nee, maar dan is het wereldniveau. Ja, het is nu ook een langere periode. Ik ga van alles doen. Ik ga onder andere weer. Ik heb een eigen boot georganiseerd. Ik vaar eigenlijk al vanaf 1996 mee.
15: Vanaf de eerste Pride.
14: Toen was de allereerste
15: Canal Pride.
14: Canal Parade. Ja, toen had ik nog een heel klein bootje. Dat was echt. Dat noemden wij dan altijd de roze draak. Dat was een soort knipoog naar Beatrix. Die heeft de groene draak. En wij hadden dan de roze draak. Dat was mijn kapper. En ik was een heel klein
15: tweepersoonsbootje.
14: Ja. En dat is in de loop der tijden steeds groter geworden. Dus ik ben daar nu heel erg mee bezig. Ik heb een eigen boot met de Canal Parade. Ik ga verschillende optredens doen. Onder andere op de Nieuwmarkt heb je altijd de Senior Pride. Dat is dan voor ouderen. Vind ik ook altijd erg mooi. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat ouderen, een bepaalde generatie, die voor late generaties echt de kastanjes uit het vuur hadden gehaald op het gebied van wat we dan eerst homo-emancipatie noemden. Die gingen eigenlijk in een verzorgingshuis weer een beetje de kast in.
15: Oh.
14: Er was toch een soort sfeer, die durfde dan niet te vertellen die stopte dan even de foto van een overleden dierbare weg. En toen zijn we op een gegeven moment de Senior Pride gaan organiseren om die groep mensen in het zonnetje te zetten. Dus ik ga optreden met de Senior Pride.
15: Wat de gemiddelde leeftijd is dus wel bejaardentehuisgerechtigd.
14: Ja, ja.
15: Okay.
14: Zeg je dat voor je?
15: Ja, nou ja.
14: Bejaardentehuisgerechtigd, ja. Ja. Ja, zo zijn er allerlei dingen waar ik ga optreden.
15: En, maar dan sta je daar vooral als Dolly of ook deels als Ruud?
14: Nee, ik sta er echt als Dolly dan, ja.
15: Ja, nou je zult de aanbiedingen denk ik zo van je af hebben moeten slaan. Zijn er ook dingen waar je nee op zegt?
14: Eigenlijk niet, want ik vind het leuke van optreden... het wakkert zo je nieuwsgierigheid aan. Dus ik vind eigenlijk elk... Ja, of er moet misschien een bepaalde politieke partij zijn... dat ik denk van, nou, daar wil ik me niet mee aan verbinden. Maar eigenlijk verder vind ik alles ook een uitdaging. En je komt dan ook op plekken waar je anders niet zou komen.
15: Wat is de raarste plek?
14: Nou, in het begin, want jij zei dat al in je introductie, dat weet ik eigenlijk niet meer. De biljarttafel?
15: Nee, dat zeiden wij in een zeer geheim voorgesprek, wat niet is uitgezonden.
14: Okay,
15: maar lieve luisteraars, nee, maar ik zal u even meenemen in het voorgesprek, want u hoort ook hartstikke bij. Dolly Bellefleur is geboren op een biljarttafel.
14: Het is wel gedeeltelijk zo, want in de beginjaren dat ik optrad, zat ik bij een artiestenbureau. En die hadden... Die verzorgde heel veel optredens in de Kop van Noord-Holland. En toen stond ik... Nou, ik was pas 2 jaar Dolly. Stond ik op de Noord-Hollandse kermis. Nou, dat is echt een belevenis, hoor. Dat verschilt ook echt per plaats. Dat is als je van taal houdt al geweldig. Want elke plaats heeft een andere accent, andere woorden. Maar het was ook een hele harde leerschool. Stond ik echt 's ochtends om 7 uur op een pyjama-party. Stond ik echt op een biljart.
15: En hoe werd er op jou... Want kijk, mijn vaders familie komt uit West-Friesland. Schermerhorn, shout-out.
14: Ja?
15: Die kermissen zijn pittig.
14: Ja, zeker.
15: Ja, hoe werd er op jou gereageerd dan? Zo'n 7 uur 's ochtends.
14: Dat was heel hard werken. Ik heb ook wel eens een keer opgetreden op de kermis. En... toen moest ik een half uur optreden. En na mij kwam Imka Marina. En nou, ik deed mijn optreden een half uur. De bierglazen vlogen om me heen.
15: Ach.
14: Ik was echt aan het ontwijken. Yeah. En ik kom in die kleedkamer en Imka Marina zegt... Kindje, wat deed jij nou? Ik zeg, nou ja, ik heb een half uur optreden. Oh nee, joh, zegt ze, hun support is om jou zo snel mogelijk... van het podium af te krijgen... Maar ja, ik naïef als ik was net 2 jaar Dolly. Ik dacht, ja, als ik mijn half uur niet volmaak, dan wordt mijn gage niet betaald. Dus ik liep echt...
15: Je stond als Neo in een Matrix te ontwijken.
14: Dus zo op het biljart. Ik denk sowieso dat ik in vergelijking met andere artiesten... ja, toch wel een hele bijzondere weg heb afgelegd. Op heel veel locaties ben geweest waar zij niet zouden hebben... opgetreden, denk ik. Maar die Noord-Hollandse kermis... Hoogkarspel, Nibbikswoud, Wognum, noem maar op... dat is wel altijd bijgebleven.
15: Heb je toch een beetje ilt van op je ziel gekregen?
14: Zeker.
15: Ja. Ik kan me ook indenken dat zo'n leerschool... dat je daarna eigenlijk nergens meer van opkijkt.
14: Ja, dat is toch niet zo.
15: Oh.
14: Nee. Ik denk ook als je dat... Ik was heel grappig in de weg hier naartoe met de taxichauffeur... hadden we het over tennissen. En ik vergelijk optreden wel eens met tennissen. Je hebt eigenlijk, denk je, als je erop terugkijkt... heb je misschien 10 optredens. Je hebt ook heel veel goede optredens, maar 10... dat je denkt, oh, ik steeg helemaal boven mezelf uit. Tenniswedstrijd. Op het moment dat jij denkt van, oh, wat gaat dit lekker... dan gaat het mis. En ik heb ook tenniswedstrijden gezien waar dat ook gebeurde. Ik ga echt van de hak op de tak, sorry.
15: Nee, dat mag helemaal. Nee, nou ja, en het zijn hoge hakken. Dus
14: ja, ja, nee, van, we gaan
15: is
14: van
15: dat helemaal goed.
14: Hakken op de tak.
15: Ja, nee, ja. Het gaat helemaal lekker. Je doet het fantastisch. Ja, het is natuurlijk ook inderdaad. Je moet ook gewoon het niet gaan zoals wij dat dan in mooi Nederlands zeggen, jinxen. En dat je denkt, nou, volgens mij heb ik ze helemaal ingepakt.
14: Nee, dan word je echt genadeloos afgestraft.
15: Ja, daar ga je.
14: Dan ben je ook ineens je tekst kwijt van een nummer wat je al 30 keer. Heb ik ook wel trucjes trouwens voor geleerd. Dan ga ik ter plekke nieuwe regels verzinnen. Dat mensen het eigenlijk niet eens doorhebben.
15: En dat lukt jou dus wel?
14: Nou, ook niet altijd hoor. Maar dat is dan ook weer een sport.
15: Ik heb een tijd lang als dichter opgetreden. En dan was het de truc om het allemaal uit je hoofd te doen. Want dan kwam het veel beter aan.
14: Ja.
15: En ik was wel eens een gedicht aan het voordragen live op het podium. En halverwege dacht ik al van, ik weet niet meer hoe dit gedicht afloopt. En wat ik dan altijd deed, want dat is me meermaals overkomen. Dan zei ik, en toen zwegen de bomen. En dan keek ik iedereen heel veel betekenend aan. Niemand begreep het, maar iedereen knikte wel instemmend. Van, dat is poëzie. Ja,
14: en toen zwegen de bomen.
15: Ja, toen zwegen de bomen. Ja. Ja. Ik ben komende maand ook van de partij met Pride. Ik zal als stadsdichter van Amsterdam een aantal dingen gaan doen. En natuurlijk ook meevieren.
14: Ja.
15: Want het is natuurlijk ook niet alleen het vieren van diversiteit, maar ook van mensenrechten eigenlijk, ja. Hè? Ja, toch merk ik wel dat ik de afgelopen jaren, ik loop ook al een aantal jaar mee, me niet altijd meer helemaal lekker voel op straat bij de Pride. Ik kijk toch wat meer om me heen, er is een verruwing. Hoe kijk jij daarnaar? Heb jij dat ook?
14: Ja, natuurlijk. Ik zeg altijd, ik ben opgeruimd pessimistisch. Ik probeer altijd
15: opgeruimd pessimistisch?
14: Ja, dat vind ik een mooie.
15: Prachtig.
14: Ik probeer de positieve kant te benaderen, maar dat wil niet zeggen dat ik een struisvogel ben. Ik merk natuurlijk ook dat het geweld toeneemt, zowel fysiek als verbaal. Ja, dat merk ik ook. Maar dan, mijn motto is ook al 37 jaar, laat liefde regeren. Ik probeer dan toch altijd maar, ik vind het zo mooi, of het is niet mooi, maar in de Churchilllaan in Amsterdam, daar hebben ze al een aantal jaren dat ze allemaal regenboogvlaggen ophangen. En ze merken, ik zag van de week iemand op AT5, geloof ik, die het organiseert, vertellen dat in een week tijd al 7 Pride-vlaggen waren vernield.
15: Ach.
14: Maar zij heeft ook zoiets van, onze reactie is, dan gaan we nog meer vlaggen ophangen. We gaan gewoon die liefde blijven verspreiden. Maar het is natuurlijk echt zorgwekkend. Ik vind met name hoe transgenders onder vuur liggen. Nou, je kunt heel veel voorbeelden noemen.
15: Nou, vorige week is het nog in Amersfoort.
14: Ja.
15: Pride, een man in elkaar geslagen.
14: Ja, ja, ja. Ja, waar komt het vandaan?
15: Nou ja, dat kan ik je wel vertellen. Allemaal enge politici die mensen
14: opruien. Ja, de manosfeer natuurlijk.

0: vandaan?
1: Nee, dat kan ik je wel vertellen. Allemaal enge politici die
0: ja,
1: mensen opruien.
0: Ja, de manosfeer. Natuurlijk mannen die dat allemaal... ja, vreselijk.
1: Ja. Ja, manosfeer is natuurlijk een vrij recente ontwikkeling. Homogeweld is dat niet. Dat is eigenlijk door de eeuwen al zo. Je loopt ook al een tijd mee. Zijn er dingen... Want ik zeg net, het is verruwd. Maar is dat ook zo? Of was het vroeger erger en daarna even minder erg? Hoe zit dat?
0: Nou, ik had wel de stille hoop. Een paar jaar geleden had ik nog de stille hoop. Dat ik ook proefde dat er toch weer meer verzet kwam op allerlei manieren. Dat het een soort laatste stuiptrekkingen waren. Ik dacht van, goh, we maken ons nu veel, we laten onze stem veel meer horen. En daardoor is er waarschijnlijk ook meer tegenreactie nog. Dat is een soort laatste stuiptrekking. Maar dat is het denk ik niet. Het gaat ook in golfbewegingen, denk ik. En ik denk ook dat elke generatie zal toch weer op een of andere manier zijn plek weer moeten veroveren of herveroveren. Want het is toch nog steeds zo dat het is allemaal toch nog heteronormatief. Dus er wordt altijd toch nog uitgegaan van man, vrouw, heeft een relatie. En dat is op een of andere manier zo doorgecijpeld in de hele maatschappij dat heel lang duurt, denk ik, voordat het echt weg is.
1: Zal het ooit weggaan, denk je?
0: Weet ik niet. Ik heb ook een voorbeeld waar ik zelf van schrok. Ik heb ooit... belde een nichtje van mij op. En die had ik een tijdje niet gesproken.
1: Waar je dus oom van was?
0: Ja.
1: Of neef? Nee, oom
0: ja,
1: dus.
0: Oom
1: ja.
0: van. Ja. En om aan te geven dat zelfs ik dacht dus echt van jeetje, ik ben op mijn kwivief, ik let overal op. Zij belde mij op en ik had haar nou echt een paar maanden niet gesproken. Dus. En op een gegeven moment flap ik er zo uit. Nou, ik kan nu, als ik het nu zeg, denk van oh, ik kan mijn tong wel afbijten. Ineens zeg ik tegen haar van goh, hoe is het met de liefde? Heb je al een vriendje? Zei ik.
1: Ik voel hem aankomen.
0: Nou ja, en toen was het stil. En zij belde natuurlijk juist mij op om mij te vertellen.
1: Oh.
0: Oh, en dus om aan te geven, we maken allemaal fouten.
1: Maar ze had dus een vriendinnetje.
0: Ja.
1: Heeft ze het je vergeven?
0: Ja, dat wel. Maar ik wilde hiermee aangeven dat het is er zo met de paplepel ingegooid. Terwijl mij thuis hoor, ik had geweldige ouders die ook de andere kant lieten zien. Maar dat zit er zo in, denk ik, dat we zo denken.
1: Ja, en dat verwachtingspatroon.
0: Ja.
1: Ik vind het wel bijzonder dat je nichtje dan natuurlijk jou belt,
0: ja.
1: De regenboogoom.
0: Ja.
1: Wat heb je tegen haar gezegd daarna?
0: Nou, dan ik heb haar later teruggebeld, want op het moment dat het gebeurt, dan heb je het gevoel dat je in een soort vlek blijft wrijven.
1: Ja.
0: Want het kwaad is natuurlijk al geschied. Jij hebt... en ja... Ik ben er niet trots op om die te vertellen. Maar ik vertel het wel vaak om aan te geven dat je... je kunt allemaal dit soort fouten maken.
1: Ja, en het is niet erg. Het kan.
0: Ja.
1: Of je twijfelt?
0: Nou, ik vind het wel jammer dat het gebeurd is. Ja,
1: ja. Ja. Ben je heel streng voor jezelf?
0: Ja, dan ben ik dan wel heel streng.
1: Ja.
0: Ja.
1: En blijf je daar ook dan in foetushouding van onder de douche liggen?
0: Nee.
1: We hebben het laatste half uur eigenlijk vooral over Dolly gehad. Je raakte net al heel even aan jouw ouders. Ik wil heel veel naar Ruud, de Ruudkant van jou. Hè. Je bent geboren eigenlijk hier om de hoek van Hilversum in Huizen, 1961. Je zei het al een beetje, maar wat voor kind was jij?
0: Ik was een heel open, spontaan, vrolijk kind. En toen werd ik vanaf mijn achtste eigenlijk gepest. En dat was onder andere om mijn stem. Ik was jongensopraan. Ik heb sowieso altijd een beetje hoge stem gehad. En kinderen voelden op een of andere gewoon dat ik anders was. Ik zat altijd te lezen of te tekenen. Ik hoorde er niet echt bij. Ik werd gepest en dat was zowel

0: verbaal als fysiek. Ik werd ook opgewacht naar school. En toen ging dat vrolijke jongetje eigenlijk steeds meer in zijn schulp. Toen werd ik heel erg... hoe kwamen we hierop eigenlijk?
1: Nou ja, ik vroeg...
0: Oh ja, het jongetje, ja.
1: En wisten je ouders dat? Dat jij...
0: Nee, en dat vind ik achteraf ook... Dat heb ik ook eigenlijk nooit verteld. Wat gek is ook... Dat je op een of andere manier schaamt, denk ik, als je gepest wordt of zo.
1: Ja,
0: maar... Dat heb ik nooit echt over gesproken.
1: Want je had wat hoog te houden?
0: Ja. Maar het heeft achteraf ook mij brandstof gegeven. Ik denk wel eens, als dat niet gebeurd was in mijn leven... was ik misschien niet gaan doen wat ik nu doe. Op een of andere manier proberen op de bres te springen voor buitenbeentjes, die ik zelf toen ook was.
1: Maar goed, nu, dat zou in de toekomst zou het dus een gelukkige uitkomst zijn.
0: Ja, dat wist je toen nog niet.
1: Precies, die kleine rust dat jullie bang te zijn.
0: Nee, dat wist je toen nog niet. Ik merkte natuurlijk wel al, doordat bij een kinderkoor zat, dat ik het fijn vond om me creatief te uiten. Dus dat heb ik daar wel geleerd. Ik kwam laatst nog een heel naïef gedichtje tegen... wat ik had geschreven over Martin Luther King.
1: Oh, vertel, deel.
0: Nee, is echt heel erg.
1: Go, je weet het heel uit je naïef. Hoofd. Ik zie dat je het wil delen.
0: Nou, het was zoiets van... Tell me what's the difference between black and white. Tell me why the black people don't have any rights. Oh. If they change their color, would that be enough? Would that change the hate against them into love?
1: En hoe oud was je?
0: Ja, een jaar of 10, denk ik.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Ik vond het, terwijl ik mijn huis aan het opruimen was... En ik vond dat ook een hele charismatische persoon... Natuurlijk.
1: Hij kwam op voor de onderdrukte, voor de buitenbeentjes. Ja. Nou ja, of tot buitenbeentjes gemaakt.
0: Ik heb ook een spreekwoord over hem gehouden.
1: Echt waar?
0: Op school. En waarschijnlijk was dit gedichtje daar een onderdeel van.
1: Maar het creatieve zat erin. Je zegt net, bij het koor merkte je ook echt dat je het optreden leuk vond. En jouw ouders, waren die ook creatief? Of wat voor mensen waren dat dan?
0: Ik heb het maatschappelijke betrokkenheid heb ik echt met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was echt zo'n moeder. Dat was die generatie nog. Die heeft echt het hele leven gewijd aan haar 4 kinderen. Ik heb een broer en 2 zussen.
1: En waar kom jij in de volgorde?
0: De derde.
1: Oké, ja.
0: En mijn moeder heeft wel eens verteld dat als... Ze had daar geen spijt van, hoor. Maar als ze niet zich helemaal toegewijd had aan die kinderen... dan had ze heel graag een maatschappelijk werkster geworden. En dat was ze eigenlijk op haar manier ook in het dorp. Want er hoefde iemand iets nodig te hebben. En zij ging op de fiets daar naartoe. En ze liep 3 collectes per week. Nee, echt. En mijn vader ging ook overal helpen. Die was heel handig. Dus als iemand een klusje te doen had, ging mijn vader daar... naartoe. Dus ja, dat soort ouders had ik. En ook het favoriete liedje van mijn vader was de Nozem en de Non.
1: Help even, dit is even voor mijn
0: van
1: tijd.
0: Van Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, ja.
0: En dat is een liefdesverhaal over een Nozem en een Non.
1: Kan je een stukje zingen?
0: Goh, en niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Nou, daar ontspint zich een liefdesverhaal tussen die twee. Maar dan is er een of andere buurvrouw Jansen. En die verklikte dan de Non.
1: Oh nee, die buurvrouw Jansen weer.
0: en daar spreekt natuurlijk ook al iets uit van... dat mijn vader dat zo'n mooi liedje vond... Ja, weet je, allemaal van die bekrompen mensen... die dan zeggen van die twee mogen niet een relatie hebben.
1: En jouw vader zei eigenlijk liefde is liefde.
0: Ja.
1: En een voorloper van laat liefde regeren.
0: Ja,
1: zoals je
0: misschien. Juist, ja, zo had ik er nog niet over gedacht.
1: Je hebt nog iets meegenomen uit je ouderlijk huis.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik zo leuk.
0: Ja. Nou, mijn
1: moest
0: hele
1: het even beschrijven,
0: oude huis hing,
1: maken radio. Wat heb
0: mijn
1: je?
0: Mijn hele oude huis hing vol met wandtegelteksten. En het bordje wat ik nu vasthoud, daarop staat in het Fries. Mijn ouders kwamen allebei uit Friesland, zijn op een gegeven moment naar huizen verhuisd, want mijn vader ging naar werken bij de Philips en ik ben daar geboren. Maar er hing naast het gasfornuis een wandtegel met de tekst: toch dien plicht en litte lieu, maar rabje. Ik spreek het misschien niet helemaal goed uit. Ik kan Fries wel lezen, maar er staat eigenlijk: doe je plicht en laat de mensen maar kletsen.
1: En wat is die plicht dan?
0: Ja, ik heb het zelf vertaald ooit van: doe wat je wil, de mensen kletsen toch wel. Maar dat plichtsgevoel zit er ook wel in. Dat ik op een of andere manier is me. Er was ook nog een hele mooie op het toilet. Moet je voorstellen. Zit je als jongetje van 12 of nou ja, misschien zelfs jongen op het toilet. En dan hangt daar een wandtegeltekst met de. In de rechtszaal van het geweten wordt doorlopend zitting gehouden.
1: Lekker dan.
0: En er was ook nog een andere, dat was in het Fries. Het is met sissen net te dwaan. En dat betekent: praatjes vullen geen gaatjes. Okay. Dus er werd op een of andere manier wel bijgebracht dat je niet alleen maar op deze wereld bent om lol te hebben. Dat moet je vooral ook hebben. Maar er was ook altijd wel iets bij van: je moet ook proberen een bijdrage te leveren. Al kan je maar één of twee mensen in je leven een duwtje geven of zo.
1: Ja, nou ja, ouders brachten dat best wel in de praktijk. Dus ja, met die collectes en dat klussen. En ja, dat ben jij eigenlijk de rest van je leven ook gaan doen.
0: Ja.
1: Want je bent op een gegeven moment langs scholen gegaan als Dolly Bellinger.
0: Ja, ja. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ook de eerste keer bij een school. Dat ik iemand was met me meegegaan en ik ging daar in de school mijn make-up doen. En ik kom die school binnen en die vriendin zegt tegen mij: wat gebeurt er nou met jou? En ik voelde weer dat nare gevoel van die tijd dat ik gepest werd. En ik vind het heel bijzonder om naar scholen te gaan en dan met de kinderen te praten. Vaak bereiden ze dan stellingen voor. Er wordt dan over gediscussieerd. Het gaat over discriminatie, diversiteit, inclusiviteit. En dan heb je soms hele bijzondere ontmoetingen. Want jaren geleden ontmoet ik op zo'n les een meisje. Die voelde zich zo op haar gemak. En die vertelde ineens. Dat had ze nog nooit durven te vertellen, dat ze op meisjes viel. En er werd heel leuk op gereageerd door de klasgenootjes. En het is echt gebeurd. Het is altijd een heerlijk verhaal om te vertellen. Het is heel mooi. 4 weken later was de Kennel Parade. En het is een wonder dat ik haar gezien heb, want je ziet zoveel mensen. Ik kom met mijn boot aan op de Prinsengracht en ik zie rechts van mij een klein bootje liggen. En daar is dat meisje met haar ouders. Die vader helemaal in regenboogkleuren, die moeder ook. En dat meisje houdt een ballon op, I Love Dolly.
1: Oh nee, dus
0: ja,
1: dat verschil.
0: Kon je mij echt, bij wijze van spreken bijna opvegen.
1: Ja, maar dit is een heel mooi verhaal. Ja. Maar je begon deze anekdote met vertellen dat je een keer ook een school binnenkwam en je op ging maken en je zo'n Unheimlich gevoel kreeg.
0: Ja, maar dat was meer dus het gevoel. Dat heb ik dan niet goed verteld. Ik kreeg een soort flashback naar toen ik zelf op school kwam. Dus ik kwam die school binnen en ik dacht: wat gebeurt er nou met mij? En toen voelde ik toch weer. En daar blijf ik het ook belangrijk vinden om het daarover te hebben. Want het heeft zo'n impact.
1: Pesten
0: op iemands leven.
1: Ik vind het dan extra knap dat je die scholen blijft bezoeken. Want die trigger zal dat dus wel eens weer zijn.
0: Ja, ja, maar dat weet je dan inmiddels nu wel onder controle.
1: Ja, je komt dus als Dolly naar die scholen toe. We hadden het aan het begin van het gesprek ook al over de Menno-sfeer. Ik sta zelf ook voor de klas. Nou, daar gaat het af en toe over. Wat zeg jij tegen jongetjes die zeggen, ja, mensen moeten gewoon normaal doen, en met normaal bedoelen ze dan, mannen moeten lekker alfa-aap zijn en de rest moet zich maar naar schikken.
0: Dat soort expliciete opmerkingen heb ik nog niet naar mijn hoofd gekregen. Ik vertel dus wel dat ik ze al probeer te ontwapen door te gaan voetballen.
1: Ja.
0: Dus dan wordt er wel al een soort ijs gebroken. Ik heb ook wel eens op in een school gehad dat een jongetje wel aan het uitdagen was. En die heeft toen zover gekregen om mijn schoenen te gaan dragen. Ja, dus die stond dan ineens op mijn hakken. En dat deed dan ook wel weer iets met dat jongetje.
1: Ja, wat dan?
0: Ja, die ging. Dat is ook een raar mechanisme. Die wilde niet afgaan of zo. Dus die ging dan weer heel erg zijn best doen om op die schoenen goed te kunnen lopen. Dus ja, maar ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Dat lijkt me best. Wat zeg jij dan? Hoe oud zijn jouw leerlingen?
1: Dat varieert. Ik word door het hele land ingehuurd om poëzieworkshops te geven.
0: Het zijn
1: poëzie-workshops. Dus de ene keer, ja, maar dat heb je dus de kinderen die met lange tanden vaak in het lokaal zitten.
0: Oh, okay.
1: Niet de dichtkunst. En dan sta je van brugklas VMBO tot gymnasium eindexamenklas. Maar je hebt heel vaak, het is verplicht. Nou, dan zitten ze eigenlijk al levensmoe in hun bankjes. En wat ik dan zeg, als ik echt merk, nou, ze willen niet, zeg ik, nou, jullie kennen mij niet, maar jullie hebben één ding met mij gemeen. En dat is namelijk dat we allemaal hier, hoe leuk we ons leven of stom ons leven ook vinden, we hebben allemaal één ding gemeen. Dat is namelijk dat we er niet voor hebben gekozen om A, te zijn geboren, en B, met het uiterlijk te zijn geboren. Dus sommige jongens wilden misschien niet als jongen geboren worden. Sommige mensen hadden slanker willen zijn, anderen weer voller. Daar heb je totale machteloosheid over. En dan zie je opeens echt die lampjes aangaan van verrek.
0: Ja. Yeah.
1: We zitten hier allemaal bij de genade van een heel bizar toeval. En als je daar nog aan toevoegt van, en je hebt ook niet voor je familie gekozen. Nou, golf van herkenning.
0: Nou, die ga ik er ook een keer in gooien.
1: Ja. Nou, ik zeg het ook omdat ik denk dat het dicht bij jou ligt. Want ik ben zelf ook gepest als kind. En ook omdat ik een buitenbeentje was en anders. Maar ik heb me een tijdje aangepast, maar ik kon het niet. Het was alsof ik stikte. Dat herken je.
0: Ja. En je leert er natuurlijk ook nog wel veerkracht van. Er zijn ook wel momenten geweest dat ik dat echt heel erg nodig had. Ik kwam in 1980 in Amsterdam wonen. En in 81 verloor ik de eerste vriend al aan AIDS. En over machteloos. Wij voelden ons heel erg machteloos. En toen was ik heel blij dat ik in 1989 Dolly had. Dat ik dacht van, oh, ik ga als Dolly. Je kon nog heel weinig doen. Dus ik ging onder andere bijvoorbeeld in samenwerking met de Schoorstichting ging ik veilig vrije voorlichting geven. Echt bij mensen thuis. We waren bijna een soort Tupperware consulenten.
1: Ook plastic?
0: Ja, we konden. En dan had ik met Karin Spijnk hadden we een heel mooi lied geschreven op de melodie van I Don't Know How to Love Him.
1: Uit Jesus Christ.
0: Ja, hadden we geschreven I Do Know How to Love Him. En How was met een condoom. Dus dan zong ik Don't you think it's rather silly? He doesn't decorate his willy.
1: Oh my God.
0: We know by heart how we should start. Be calm, be cool, no lover's fool. Tell me why he's still undressed to kill.
1: Oh, I like that.
0: Dus dat deed ik dan. En ik ging ook optreden in het Prinsengrachtziekenhuis. Dat was in die tijd een van de weinige, zo niet het enige ziekenhuis in Amsterdam waar je echt een AIDS-afdeling had. En ik ging ook optreden in Huis IJsselvliet. Dat was een vakantiehuis van het Rode Kruis in Wezep. En daar hadden dan AIDS-patiënten vaak hun laatste vakantie. met een partner of een familielid. En dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Ik vind het ook mooi, dus nu een tentoonstelling in een nieuwe kerk, Queer Amsterdam. En dan wordt dat stukje ook, stukje geschiedenis benoemd, onder de noemer de verloren generatie. Want dat kunnen heel veel mensen niet voorstellen, maar ja, er is toen een hele generatie jonge, getalenteerde, mooie mensen ja, echt weggevaagd.
1: En wat voor optredens, want dan stond je in dat ziekenhuis. Ik bedoel,
0: ja, nou, dat zal ik ook nooit vergeten. Daar kwam ik op en er was gelukkig altijd wel iemand bij me. Ik weet nog heel goed, de allereerste keer zag ik echt mannen die ik kende uit het uitgaansleven. Die had ik misschien een paar weken daar geleden nog gezien. En dat waren ineens hele oude, verschrompelde mannetjes geworden. Dat was in die tijd door bepaalde medicijnen. Dat werden ze heel snel oud en die keek... mijn regisseur van een theatershow die ik toen had, die keek ik vertwijfeld aan, wat moet ik doen? En die zei van, ja, je moet doen wat je altijd doet. Die mensen entertainen en vermaken.
1: Lukte dat
0: ook? Ja.
1: Ze konden even hun zinnen verzetten?
0: Ja, ja. Het was ook heel mooi om te doen.
1: Mm-hmm. Maar ja, dit was rond 89 is Dolly Bellefleur geboren. Jij was toen nog een jonge man. Dat moet toch ook wel iets met je doen, dat je...
0: Ja, maar het was toen ook wel dat ik merkte, oh... Want de eerste optredens had ik... ik heb al vrij snel bedacht, ik ga op bestaande melodieën nieuwe teksten maken. Want als je vaak op demonstraties optreedt, dan is het goed dat mensen het meteen kunnen meezingen. Maar die eerste shows van mij, ja, er waren een beetje... woordspelige, komische liedjes. Maar door die AIDS-periode merkte ik ook van... oh, ik kan dus ook door bepaalde teksten te gaan schrijven... zoals dat lied wat ik vertelde over Veilig Vrije... kun je daar ook nog meer mee. Dus dat was ook, ja, gek genoeg. Het was een gitzwarte periode, maar het triggerde dus ook bij mij... het idee, oh, je kan dus ook... teksten over vaak met een bepaalde lichtheid zwaardere onderwerpen aan kaarten.
1: Ja, en het zou ook bespreekbaar maken, denk ik dan. Dolly is geboren in 1989. Ik hoorde van een vogeltje dat zij dus op een biljarttafel ook het levens... Ja. Dat moet je even uitleggen.
0: Nou, ik ben eigenlijk begonnen in het Antoni Theater. Dat was...
1: In Amsterdam?
0: In Amsterdam. Ja? En het zal allemaal zo tegelijkertijd gebeurd zijn. Ik begon in dat Antoni Theater. Daar werkte een vriendin van mij als vrijwilliger. En die zei, daar moet je echt een keer naartoe. Want die had wel gemerkt dat ik al heel lang met mijn ziel onder mijn arm liep. Ik wilde iets met theater, maar ik wist niet wat.
1: Wat deed je daarvoor dan? Dus
0: nou ja, ik heb dus vanaf dat ik jongsopraan was... toen kreeg ik de baard in de keel. Toen heb ik dat heel lang in de ijskast geparkeerd.
1: En wat voor werk deed je dan om je levensonderhoud te voorzien?
0: Hoger hotelschool gedaan. Daan, reiswereld, nog kunstgeschiedenis gestudeerd. Echt van alles geprobeerd. Maar ik had altijd wel zoiets van, ik wil iets met theater, maar ik wist niet wat. Toen kwam ik in dat theater en de directeur daarvan, die zag iets in mij en die zei van, goh, zou je niet binnenkort een keer bij onze revue willen presenteren als vrouw?
1: En jij kwam daar als man binnen? Ja. Als Ruud? Ja. 28 jaar jong?
0: Ik had ook nog nooit... ik kwam uit een dorp, ik had dat ook nooit. Ik ben daar totaal onbevangen ook aan begonnen.
1: Je had nog nooit vrouwenkleren
0: aangehad? Nee, ik had dat nog nooit. En die man zei dat. En er lag een witte pruik... bij wijze van spreken, in de hoek van die kleedkamer. Die heb ik opgezet, niet wetende dat 37 jaar later... Dolly herken je onder andere aan die spierwitte...
1: Ja, suikerspin. Ja, oh sorry, haute coiffure, ja.
0: Maar ik merkte daar dus ook wel meteen... dat ik dacht, oh, ik heb echt een toverstafje in handen. Want ik zag... het publiek anders reageren. En ik, zeker in die beginperiode, durfde ik daardoor ook meer zelf. Dus het was een soort hele leuke wisselwerking.
1: En dat was op die eerste avond dus meteen dat je dacht, hé, er klikte iets.
0: Ja, ja.
1: En heette je toen ook al Dolly?
0: Ik heette toen al Dolly.
1: Hoe kwam je op die naam?
0: Ja, ik had ergens gelezen over een nichtje van Oscar Wilde. Dolly Wilde. En die had toch al een flamboyant leven.
1: Nomen est omen.
0: Wat?
1: De naam zegt het al.
0: Ja, ja. Dus ik dacht van, dat vond ik een mooie voornaam. En de achternaam, mijn opa had een boerderij. En die had ook appelbomen, dat was Bellefleur.
1: Aha.
0: En ik dacht, dat vond ik heel mooi klinken. En ik dacht, er zijn ook allerlei mooie sprookjes met appels en... De appel speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in de Bijbel. Dus zo associerend kwam ik eigenlijk op Dolly Bellefleur.
1: Nou, je was een succes. Je ging steeds meer optreden. Wanneer vertelde je dit aan je ouders?
0: Nou, sterker nog, mijn ouders waren bij de allereerste opvoering.
1: Nee, die vonden het fantastisch, neem ik aan.
0: Nou, dat is ook een bijzondere anekdote om te vertellen. Want de eerste avond zat mijn moeder op de eerste rij. En die zat met een heel lang gezicht. En ik probeerde er maar niet naar te kijken. Maar ik had wel het gevoel van, die zit niet te genieten. Dus de afloop zeg ik tegen mijn moeder van, nou, ik geloof dat jij er niks aan vond. Oh, wel hoor, zegt ze. Maar ze was op weg naar het theater gerold.
1: Bestolen.
0: Bestolen.
1: Oh, nee.
0: Dus de portemonnee was... Dus die was daar meer in haar hoofd mee bezig. Want dat was dus echt... dat was toen nog wel een beruchte buurt in Amsterdam. Dat was nog wel... Daar gebeurde nog wel dat soort dingen.
1: Maar je ouders...
0: Maar mijn vader bijvoorbeeld. Mijn ouders hadden wel zoiets op een gegeven moment van... Jeetje, gaat hij nou weer wat anders doen? Maar als ze dan merkte dat ik dat graag deed, gingen ze me ook helpen. Want mijn vader, waarvan ik al vertelde dat hij zo handig was in klussen, die ging decorstukken maken.
1: Wat geweldig.
0: Dus die heeft allerlei decors gemaakt.
1: En een dwarsfluit hoorde ik.
0: Oh, wat grappig dat je dat weet.
1: Ja,
0: ik had een parodie gedaan op Bernien Stemweg.
1: Beroemde dorsfluitiste uit Almeloos, shout out. Ja.
0: En dat was het Mozartjaar. Dus ik denk dat het 1992 was. En zij had heel veel succes met Rondo Russo, geloof ik. En dan zong ik zoiets van... Oh, je zet me nu wel voor het blok. Hoe ging die tekst... Hoor hoe wonderschoon ik op een fluitje fluit bij Dine Stenberg lag je rondweg uit. Ach, ik zeg niet dat je niet een aardig deuntje fluit, maar het is en blijft gevlieren fluit. Nou, dan moest ik tussendoor ook fluiten.
1: Je had een dwarsfluit.
0: Ja, en dan had mijn vader van hout, had hij een dwarsfluit gemaakt en die kon uit elkaar vallen. Dus die zat met die was verdeeld in stukjes. En dan zaten dan stukjes leer tussen. Kan je er iets meer voorstellen?
1: Oh ja.
0: Dus dan, en dan zat ik daar zo te... Want Bernien Stemweg in die tijd was ongelooflijk. Die had dan ook volgens mij twee cellisten erbij. En die hadden een soort choreografie. Zij zat dan die dwarsfluiten spelen en dan draaide zij die cello even om.
1: Ja, ze was de Kate Bush van de blaasinstrumenten. Ja. Het was spectaculair bij Bernien Stemweg. Ja.
0: Maar dat was... Dat je dat weet.
1: Maar ik vind het zo fantastisch dat je gewoon door je ouders zo werd gesteund. Want je hebt ook ouders, die ken ik ook van paradijsvogels. Die zodra de kinderen buiten de gebaande paarden gaan... niks meer van moeten hebben.
0: Kan ik ook wel verhalen van...
1: Je bent dit jaar geridderd voor je inzet voor de LHBTIQ-gemeenschap. Hebben je ouders dat nog meegemaakt?
0: Nee, die zijn al... 20 jaar geleden overleden. Ik denk dat ze dat wel heel bijzonder hadden gevonden.
1: Ja, ik denk dat jij het ook wel bijzonder vond.
0: Ja, zeker.
1: Was het een verrassing? Want vaak als er een lintje komt, dan wordt het geheim gehouden.
0: Nee, het was echt een verrassing. Want ik was er zelfs bijna niet gegaan. Want je wordt al met een smoes naar de plek, in dit geval het Concertgebouw, gelokt. Het Concertgebouw van Amsterdam. Ik zou die dag een bespreking hebben in verband met een optreden wat ik altijd in tijdens de Pride doe bij het Hart Museum. Dat heet High Heels Hooray. En dan komt er een boot aan met drag queens en drag kings. En nou, allerlei soorten paradijsvogels. En dat presenteer ik altijd. En in april was er dan al een voorbespreking. En dus, nou, er was een smoes bedacht dat ik achteraf ook dacht van, hoe heb ik erin kunnen stinken? Maar ik moest dan om 9:00 ochtends bij het Hartmuseum zijn. Dan had ik een mailtje gehad. Ik had nog een hele chagrijnige mail teruggestuurd van, waarom moet dat zo vroeg? En ben er naartoe gegaan. En het was heel bijzonder. En er waren een paar vrienden en vriendinnen. En het was heel bijzonder. Mijn hartsvriendin Karin Spijnk.
1: Ja, waar je het eerder ook over had. Ja.
0: 24 april was het. En,
1: want Karin Spijnk.
0: Weken later, 8 mei, was ik bij haar toen euthanasie aan haar werd verleend. Dus dat was echt een periode met hoge pieken en dalen. Maar het was heel bijzonder dat zij daar nog bij was.
1: Ja, ja. Karin Spijnk, voorvechter ook.
0: Ja.
1: Gelijke rechten, schrijfster, columniste. Jullie waren beste vrienden.
0: Ja. Ik heb haar op een hele leuke manier ontmoet. Ik werd aangeboden als een cadeautje bij haar thuis. Een vriendin van Karin had voor haar verjaardag bedacht, ik ga Dolly Bellefleur laten komen. Die belt dan aan en die gaat dan in de huiskamer van Karin een paar liedjes zingen. En zij had me allerlei informatie over Karin gegeven. En ze had Karin omschreven als een hutspotje.
1: Een hutspotje?
0: Dus een mooie mix van mensen. Eigenlijk niet te labelen eigenlijk. Een hutspotje. Dus ik had zelf een hutspot gemaakt. Ik had die in het tupperwarebakje hutspot meegenomen. En een paar liedjes in haar huis gezongen.
1: En wanneer was dit? Hoe lang zijn jullie
0: uiteindelijk
1: een vriend geweest?
0: Dat was in 92.
1: Ja. En was dat vriendschap op het eerste gezicht?
0: Ja, ja. En ook enorme bewondering voor haar. Want die heeft echt best wel heel veel voor haar kiezen gehad. De MS natuurlijk. Nou, ik hoef misschien niet haar hele medische geschiedenis te vertellen. Maar die heeft heel veel voor de kiezen gehad.
1: Ja, kanker.
0: Ja, en die is altijd heel activistisch geweest. Want toen een borst werd geamputeerd, ging ze ook op de foto en liet dat zien. Kreeg er ook best ook van sommige mensen al activistisch op allerlei manieren altijd gestreden.
1: Ja, en jij ook. Daar ben je meermaals voor onderscheiden. Ook in Amsterdam en in omstreken. Want het is niet genoeg, denk ik, om alleen maar in naam iets te zijn of uit te dragen. Je moet ook zichtbaar zijn.
0: Ja, ik vind nogmaals die prijs echt prachtig, hoor. Ik vind zelf de Bob Angelo penning ook heel mooi, want die wordt dan uitgereikt door het COC Nederland, is vernoemd naar Niek Engelsman, een van de medeoprichters van het COC. Maar in die tijd had je nog een schuilnaam, Bob Angelo. En dan sta je in een soort traditie van allerlei mensen die in de loop der tijden, dat vind ik dan wel mooi.
1: Ja, het lijkt me heel eervol.
0: Ja. Ja. Want dan word je ook in één naam genoemd, bijvoorbeeld met Benno Premsela. Ik vind het ook in mijn theatershows altijd belangrijk, of optredens, ook om dat te benadrukken, dat er ook een hele strijd aan vooraf gegaan is. Ik heb zelf bijvoorbeeld een liedje gemaakt op de melodie dan van Those Were The Days.
1: Ja.
0: Nou, je raadt hem al.
1: Ik raad hem al.
0: Those Were The Days. En daar komt Benno dan ook in voor.
1: Ja, we hebben het weer eigenlijk heel erg over jouw werk als artiest, als Dolly. Ik begreep ook dat jij steeds vaker weer ook als Ruud Douma op het podium staat. Waarin verschillen die optredens dan van de optredens die je als Dolly Bellefleur doet?
0: Nou, ik heb dit jaar voor het eerst, ik had een oproep gezien van de Amsterdamse Kleinkunstfestival. Die hebben een nieuw initiatief. Dat heet Club Shaffy. En ze zochten kleinkunstenaars die in de geest van Shaffy onder leiding van Jurian van Dongen gaan werken aan nieuw materiaal. En uiteindelijk dan ook dat materiaal dat eigenlijk nog net geschreven is voor een publiek brengen. En dat speelde eigenlijk allemaal in de periode 8 mei.
1: De dood van Karen.
0: Ja, en toen had ik 15 mei nog zelfs op haar begrafenis als Dolly gezongen en gesproken. En 3 dagen later was, nou ik weet niet precies, maar een paar dagen later was de eerste Club Shaffy. En ik kan nu over hele andere onderwerpen schrijven.
1: Als Ruud?
0: Ja,
1: merk
0: ik. Of ik grijp die kans aan. Misschien is dat het ook wel. Het is niet zo dat mensen zeggen van, jij moet als Dolly alleen maar daarover zingen. Maar ik zie natuurlijk wel heel vaak als Dolly over diversiteit en inclusiviteit en ja, onderwerpen die daarmee te maken hebben. Of bijvoorbeeld pesten. Ik heb ook een liedje gemaakt van het haantje van Vandaag is de Pumo van Morgen. Dat gaat dan over pesten.
1: En waar zingt Ruud over dan? Wat zijn Ruud's
0: onderwerpen? Nou, ik heb dus nu ook een liedje gemaakt. Ik was heel erg bezig met het met de dood en verlies. Dus ik heb 1 lied gemaakt over het afscheid van Karin. En dan heb ik eigenlijk 2 dingen aan elkaar verbonden. Ik werd als kind door mijn moeder dreutel genoemd. Ik kon uren dreutelen als ik naar bed gestuurd werd. Ik bleef maar dreutelen. En ik merk dat soms privé ook wel dat ik ben niet heel goed in afscheid nemen. Dus ik had een paar. Dus dat gegeven gekoppeld aan het feit dat ik dacht van, goh, zou ik zoals Karin zo het heft in handen kunnen nemen? Door euthanasie daarvoor te gaan. Dus daar heb ik een lied over gemaakt.
1: Wat was de uitkomst van die vraag?
0: Dat ik toch uiteindelijk waarschijnlijk die dood helemaal horen dol maak. Die dood komt mij halen. En ik blijf maar dreutelen en dralen.
1: Maar dan wel als Ruud en niet als Dolly, dat je de dood met grapjes probeert af te leiden. Of,
0: nee. En ik heb toen ook nog een lied gemaakt. Ik merkte ook hoe snel mensen weer willen dat je verder gaat als een dierbare is overleden. Dan krijg je allemaal dooddoeners naar je hoofd gegooid. En dat riep best wel agressie bij me op. Dus dan had ik regels als van, de eerste die weer zegt, geef het een plek. Die beuk ik in elkaar, dat wordt een blauwe plek. Nou. En zo had ik allemaal dooddoeners aan vrij agressief lied.
1: Nou nee, ik vind het verdiend agressief. Want ik kan er ook niet meer tegen wanneer mensen zeggen, geef het een plekje.
0: Ja.
1: Want het moet eerst bestaan. Een plekje is iets afzetten, wegzetten.
0: Maar er zijn dus heel veel, ik weet de tekst nu even niet, heb ik het paraat, maar ik heb het nog niet heel vaak gezongen. Maar.
1: Nou, ik blijf je hoe dan ook volgen en ik hoop met mij ook veel luisteraars. Jij bent straks als Dolly Bellefleur bij de World Pride te bewonderen. De World Pride zal in Amsterdam plaatsvinden tussen 25 juli en 8 augustus 2026. En ja, lieve Ruud/Dolly, dit was het alweer voor vanavond.
0: Ik heb geen tijd om nog iets te vertellen, hè?
1: Nee, mag helaas niet.
0: Nou, jammer.
1: Nee, maar je moet gewoon nog een keer terugkomen.
0: Ja, oké.
1: Lijkt me hartstikke gezellig. Dank voor het fijne gesprek.
0: Vond het heel leuk, ook midden in de nacht
1: Ja, gezellig is dat, hè? Alsof op een afterparty zitten. Ja, tweetjes.
0: Dit is toch het begin, toch? Het is het begin. Ja, we gaan nu naar de afterparty.
1: Wij gaan nu samen naar de afterparty. Maar u, lieve luisteraar, mag er morgen weer lekker bij zijn. Want morgen krijg ik ook een hele bijzondere gast. En krijg ik beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven over zijn nieuwe performance The Fortress, die te zien is op de Biennale van Venetië. En deze aflevering en ook alle andere van Nooit meer slapen kunt u nog heerlijk terugluisteren als podcast in uw favoriete podcast-app. En ik, Ruud en Dolly wensen u vannacht nog een hele zoete avond toe.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van de tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Komende avond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Het is tijd om de verdachten een kans te geven hun leven te beteren. We moeten ons alleen laten leiden door de feitelijke waarheid. Anders wordt het ontzettend gevaarlijk. We leven in een tijd waarin de verdachte wordt verguisd, met alle gevolgen voor verdachten van dien. Realiseerden mensen zich wel wat al dat benoemen doet met de eigenwaarde van de Marokkaanse gemeenschap?
4: Hij is al meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat en staat verdachte bij in zaken waar heel Nederland een mening over heeft. Van grote moord- en drugszaken tot de explosie aan de tarwekamp. De zaak rondom Ines Wesky en onlangs nog het kortgeding van de concerten van Kanye West. Jee, vandaag de dag. Regelmatig schrijft hij aan in talkshows om het recht uit te leggen. Maar zelf zegt hij vooral geïnteresseerd te zijn in de mens achter het dossier. Waarom kiest iemand een verkeerde afslag? En wat doet een samenleving met mensen die al veroordeeld lijken voordat een rechter zich heeft uitgesproken? Mijn gast van vandaag is Enis Boumenjal.
5: Misha, een echt gesprek met Redouane Aitouarg.
4: Enis Boumenjal.
6: Ja, wat spreek je het goed uit, jongen.
4: Dankjewel. Ik heb gelukkig de juiste tongval hiervoor.
6: Ja, dat is een verademing, hoor, kan ik je zeggen.
4: Ja?
6: Ja, dat
4: want,
6: is wel
4: want zo. Hoe wordt het vaak uitgesproken?
6: Nou, ik heb de meest gekke voorbij zien komen. Boumenjal. Oh, ja. Boumenjal. Anis. En op X en Twitter willen ze, als ze mij denken terug te kunnen pakken als ik weer een post heb gewerkt, om dan mijn naam te verbasteren naar Anus.
4: Oh, ja.
6: Dan denk ik, oké, ja, weet je.
4: Zo goedkoop, hè?
6: Ja, maar X is ook goedkoop. Ja. Dat durf ik nu zo uit te spreken, vandaar dat ik ook er niet meer op zit, hoor.
4: Maar X is voor boze mensen, heb ik het gevoel.
6: Boze mensen is tot één, maar intellect is ook niet meer. Vroeger was het voor boze mensen die toch een bepaalde intellectueel vermogen hadden. Dus boze mensen is niets mis mee, hè? Want debat leidt tot meer inzicht. Ik heb heel vaak ben ik het debat aangegaan op X. Ook over zaken van mij of mijn cliëntelen of maatschappelijke problemen. En soms lukte het om één of twee personen te overtuigen van de andere kant. Ja. Dat er een spiegel wordt voorgehouden of dat men denkt, oh, dat ligt genuanceerder. Maar tegenwoordig is dat kansloos. Gewoon een kansloze exercitie om met die mensen in gesprek te gaan. Dus de intellect is weg, de boosheid is gebleven.
4: Jij bent al 20 jaar strafrechtadvocaat. Ruim 20 jaar. Je staat mensen bij die vaak door de buitenwereld al zijn veroordeeld.
6: Ja.
4: Heb je ook moeite gehad met mensen die je hebt bijgestaan, waarvan je toch denkt, ik wil dat eigenlijk niet, maar je hebt mij wel nodig?
6: Die vraag krijg ik vaker, Redwan, en die is terecht, want die leeft heel erg onder de mensen. En ik kan je zeggen, ik heb gekozen voor de strafrechtadvocatuur omdat ik vind dat elke verdachte recht heeft op bijstand. Je moet je eens voorstellen, ik weet niet hoe vaak je in een zittingzaal bent geweest om te kijken of iets dergelijks. Maar je moet je voorstellen, vaak bij high impact zaken. Laat ik een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld de Maccabi-verdachte. Mm-hmm. Die van de Maccabi-rellen geweest. Dat is mm-hmm. een Palestijnse man die gevlucht is uit Palestina. Ik kan de meest horror scenario's bedenken die zich hebben plaatsgevonden daar. Zijn broer omgekomen door een bom. Zijn vader's huis is afgenomen door de nederzettingen en wat zo meer. Nou, hij komt hier, de Maccabi-supporters, je hebt dat wel meegekregen, en hij houdt het niet in zich en gaat dan vervolgens het gevecht aan. In die zittingszaal, moet je eens voorstellen, zaten dus drie rechters. En vervolgens een griffier of twee. Dus dat zijn vijf personen die tegenover hem stonden.
4: Ja.
6: Links zit dan in zo'n zittingszaal de officieren van justitie. Dat waren er ook twee. Dus dat is 5 + 2 = 7 personen. Achter ons zaten een rits slachtofferadvocaten met hun slachtoffers. Dus dan waren het dus ook een stuk of 8. Dus deze persoon die vanuit Palestina is gekomen, gevlucht is, en dan hier van het een op ander moment in zo'n zittingszaal terechtkomt. En tegenover zich en achter zich eigenlijk omsingeld is door allemaal mensen die zijn bloed wel kunnen drinken. Zo ervaart hij het. Nou zijn rechters onbevangen, maar die zijn wel kritisch en die willen hem veroordelen, of in ieder geval beoordelen. Hoe fijn is het dan, Redwan, dat je iemand hebt die naast je zit, die je verdedigt, die in ieder geval, als het even kan, en soms is dat een hoog ingezet, maar toch een balans probeert te brengen in zo'n proces. En dan moet je dan voor de beeldvorming dan die persoon zijn die dan omringd is door allemaal mensen waarvan hij denkt, wat gebeurt mij nu? En dat je naast je dan een advocaat hebt die er is. Dat is voor mij mijn ultieme doel geweest, om dat soort mensen die met de rug tegen de muur staan, om die te helpen. En ik heb er helemaal geen moeite mee op het moment dat onderaan de streep, na een eerlijk proces en naar goede bijstand, gedegen bijstand van mijn kant, dat men dan zegt, je wordt veroordeeld. Ja. Je krijgt de gevangenisstraf. Of je gaat een werken of een taakstraf. Je krijgt een boete. Ik heb daar geen moeite mee. Zolang ik maar weet dat er alles aan is gedaan om deze meneer een juist proces en een eerlijk proces te krijgen. En ik het proces voor hem bewaakte.
4: Dat kunnen we enigszins wel begrijpen. Wij kunnen wel begrijpen waarom wij naast hem zouden gaan zitten.
6: Ja. Nou, vergis je niet. Maar ik snap dat er zijn heel veel mensen die ook dan vinden. Maar ik snap wat jij bedoelt. Laat ik één voorbeeld noemen, een zaak die ik nooit zou kunnen doen. Dat betekent niet dat die geen recht heeft op bijstand, maar ik zou het gewoon niet kunnen. Dat is bijvoorbeeld Robert M. Dat is zo'n zaak waarbij, de luisteraar bespaard blijven, maar in ieder geval iedereen weet wel dat het gaat om misbruik van kleine kinderen.
4: Ja.
6: En ik krijg daar zo'n gevoel van aversie binnen mij, intrinsiek, dat ik hem niet zou kunnen bijstaan zoals ik voor ogen heb dat een verdachte zou moeten worden bijgestaan. Vandaar dat de gebroeders Anker dat wel op zich hebben genomen en dat goed hebben genomen. Want ook Robert M. heeft recht op goede bijstand. Dat soort zaken kan ik niet.
4: En waarom zou je zo'n Robert M. niet bijstaan?
6: Omdat ik kan dat niet concretiseren, behalve dan dat er iets in mij dat blokkeert.
4: Mm.
6: Ja, ik denk dat het te maken heeft. Ik heb dat geprobeerd te duiden. Ik denk omdat in mijn ogen kinderen per definitie al onschuldig zijn.
4: Ja.
6: En ik noem maar wat, een moord in de onderwereld. Ja, weet je, dat is heftig. Heel erg impact. Maar
4: daar heeft een verhaal twee kanten.
6: Soms wel, inderdaad. Vaak wel, wil ik zeggen. Maar bij de zaak van Robert M. Heeft het geen twee kanten? Is het gewoon een onschuldig kind die totaal mentaal, maar ook lichamelijk kapot wordt gemaakt.
7: Ja.
6: En dat, ik heb één keer in de piket, ik weet niet of men weet wat het is, als advocaat, strafrechtadvocaat, sta je ook op een piketlijst, net zoals dat een arts dat heeft.
7: Bij napleiten heb je zo'n bel, toch?
6: Ja, nou, ik zou zeggen, druk erop. Maar dat is, het houdt dus meer in dat je gewoon dienst hebt. Want niet iedereen heeft een eigen advocaat. Als morgen Pietje wordt aangehouden en dan vragen ze aan hem, ken je een advocaat? Nou, vaak zeggen ze dan van, ja, die ken ik. Nou, ik wil die advocaat, of ik wil die, of Boumanjal. Nou, dan krijg ik een melding, hey, je moet bij die persoon komen. Maar soms zegt diegene, ik heb helemaal geen advocaat.
7: Ja.
6: Dan heeft iemand wel recht op een advocaat, en dan sta je op zo'n piketdienst. Nou, dan krijg je een melding, er is iemand die geen advocaat. En dit keer was het een persoon, het is lang geleden, was de persoon die dus, en je kan dus niet van tevoren al weten waarvan die wordt verdacht. Dus je komt daar en je hoort het aan, en die persoon zegt, ja, ik word, het gaat om misbruik van een minderjarig kind. En ik voelde het al, ik was nog maar net advocaat, het voelde al niet goed. En op een gegeven moment zei hij van, ja, ik zeg, nou, en ja, wat ga je doen? Maar ik ga gewoon bekennen, want het klopt. En toen ging hij mij de details vertellen, hoe die het kindje heeft gelokt, et cetera. Ik zei, Redwan, ik trok het niet meer.
7: Ja.
6: En ik ben gepokt en gemazeld, nogmaals, je staat moordenaars bij, aanslagplegers, grote drugscriminelen. Ik draai mijn hand er niet voor om, maar dit stukje, en misschien omdat ik ook vader ben, heb hem gelijk doorgepast naar een collega-advocaat.
7: Ja.
6: Ik kan het gewoon niet. En ik kan het niet beter duiden dan dit. Mm. Het is een abstract gevoel. En ook die persoon heeft wel recht op een advocaat.
7: Ja. Even over jouw werkwijze.
6: Ja.
7: Wanneer jij zo'n nieuw dossier openslaat, probeer je dan eerst de feiten te begrijpen, of ga je een dieptegesprek met de persoon voeren? Want wil je de mens leren kennen, of duik je eerst de feiten in?
6: Het een staat bijna niet los van het ander. Vaak ga je ook het gesprek aan en dan zegt zo'n cliënt, ja, maar ik heb er helemaal niks mee te maken, dit is dan onrecht. En dan ga je de diepgang in. Kijk, als iemand zegt, ik heb het gedaan, dan zijn we eigenlijk vrij snel klaar. Niet zozeer dat hij geen aandacht meer behoeft, maar in het kader van het verhoor is het misschien, en hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen, ja, dan is het verhoor vrij snel klaar. Ja, die gast is zwaar mishandeld, zwaar toegetakeld, wat is er gebeurd? Nou ja, dit is het, ik heb het gedaan, dit is wat er dan vooraf is gegaan. En dan zijn we snel klaar. Het wordt spannender op het moment dat iemand zegt, ik ben onschuldig. En als ik dan een voorbeeld mag noemen, dat is bijvoorbeeld de Mallorca-zaak die ik heb gedaan met de hoofdverdachte Saniel. Dat ging om de dood van Carlo Heuvelman. Ik heb hem in hoge beroep bijgestaan, ik ben hem toe gaan bezoeken. Ja, daar ging het om iemand die zegt, die Boumanjal, ik heb dit niet gedaan. Ik heb 10 jaar gekregen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja, en dan ga je wel achter je oren krabben. En dan ga je echt in dat dossier duiken. En op het moment, gek genoeg, als iemand zegt, ik heb het echt niet gedaan, dan lees je dat dossier niet van A tot Z, maar ook van boven naar beneden en van voor naar achter. En het gek is dat op het moment, want zo'n dossier zit er als volgt uit. Vaak zijn het dossiers met meerdere ordners. Dus dan hebben we het over duizenden pagina's. Het voordeel van zo'n dossier zoals die wordt aangeleverd door het opsporingsteam is dat er een relaas-PV zit. Wat houdt dat in? Een soort van samenvattings-PV. Het gevaar van zo'n samenvattings-PV is dat het opsporingsteam, die is al overtuigd van het feit, persoon A heeft het feit gepleegd. Wat ga je dan doen? Die haalt alle, in de samenvatting haalt hij die dingen naar voren die belastend zijn.
7: Mm-hmm.
6: En als je dan leest, dus je gaat eerst het gesprek met hem aan. Nou, ik heb al het voorbeeld genoemd met Saniel, waarbij ik hem aansprak. Eerste keer met hem sprak en vervolgens ik met hem in gesprek was en intussen met mijn laptop bezig was om hem te zeggen, nou ja, ik wil wat getuigen nog gaan horen en wat DNA-onderzoek, maar weet wel, als wij dat allemaal gaan onderzoeken en je hebt het gedaan, ja, dan creëren we alleen maar meer bewijs tegen je. Dus ik moet echt weten of je het echt niet gedaan hebt of wel. Nou, op het moment dat ik dat zei, vloeiden de tranen naar beneden. Omdat hij weer iemand tegenover zich had die blijkbaar, waarvan hij dacht dat hij hem niet geloofde. Terwijl ik hem alleen maar wilde behoeden.
7: Ja.
6: Want ik weet, ik kan nooit kijken of iemand de waarheid spreekt of niet. Maar op dat moment was het wel een aha-moment voor mij. Dat ik dacht, deze jongen is echt onschuldig. Want we zitten hier privé, vertrouwelijk, één op één. Ik wijs op de gevaren en nog zegt hij, ik wil dat alles wordt onderzocht. Van A tot Z.
7: Hoe zorg je dan dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar de rechtszaak? Want dat moment, jouw aha-moment,
6: ja.
7: dat is een momentopname. Dat kun je niet reproduceren en weer laten afspelen tegenover de rechter.
6: Ja, daar leg je de vinger op de zere plek, Redwan. Maar weet je wat het is? Ik parkeer hem heel eventjes.
7: Okay,
6: maar ik maak het even af met dat dossier, want ik vind een heel mooie vraag wat je zegt. Maar even terug naar... Dossier, op een gegeven moment weet je dat. Dus dat zeg je, dus je denkt, dat aha-moment. Vanaf dat moment ga je duiken in het dossier. Lees je de samenvatting, denk je... Heeft hij nou wel de waarheid tegen mij gesproken? Want je denkt, dit is het. En er is DNA en er is getuigen. Hoe meer je leest van de samenvatting, hoe meer je denkt, wat is dit nu? Op een gegeven moment ga je dus in het dossier duiken. Van voor naar achter, van boven naar beneden, van A tot Z. En dan denk je, wacht even. Hier heeft men te snel... zoals dat dan mooi heet, via de confirmation bias gehandeld. Dus je hebt een vooroordeel, persoon A is de dader... en dan ga je op een gegeven moment focussen op alles wat in die bias valt. Mm. In dat scenario valt. En alles wat er niet in valt, dat wijf je weg. Dat noem je ook wel cognitieve dissonantie, heel mooi woord daarvoor. En dat is het gevaar wat je heel vaak ziet bij de Puttense moordzaak, bij Lucia de B. En bij alle andere rechterlijke dwalingen. Daar heeft confirmation bias zich gewroken. En wel zodanig dat er onschuldigen zijn veroordeeld. En wat ik heb geprobeerd, is die vertaalslag te maken door mijn pleidooi te beginnen met een anekdote. Dus ik zei tegen de rechts, ik wil een keer anders beginnen. Ik wil allereerst stilstaan bij de leed van de nabestaanden van Carlo Heuvelman. Want die verdient op de eerste plak respect en een luisterend oor. Ik zei, ik voel ook met u mee. Het feit dat ik nu een toga draag en bij de verdachte bijsta, betekent niet dat het me niet onberoerd heeft gelaten. Sterker nog, het heeft me geraakt. Want het ging door merg en been, de moeder van Carlo in die zittingzaal. Ik zeg, dat is de ene kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is dat een andere ouder, een vader en moeder, jarenlang heel beperkt hebben geleefd, omdat een moeder het niet over haar hart kon gaan om te lachen, haar letterlijke woorden, zolang haar zoon binnen zou zitten. Zij heeft gezegd, ik ga niet op vakantie, ik ga niet naar bruiloften, ik doe niets wat mij vreugde geeft, zolang ik weet dat mijn zoon in de gevangenis aan het creperen is. Ik zeg, dat is tot daar aan toe en tel daar nu bij op dat hij misschien mogelijk nog onschuldig is. Want iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En ik zeg, dan wil ik u meenemen aan een anekdote. Want onschuld, dan moeten we, of schuld, moeten we helaas bepalen op basis van een papieren dossier. Maar nou neem ik u mee naar een anekdote, naar mijn eerste contact met mijn cliënt. En toen vertelde ik dat verhaal. En dan probeerde ik het beeldend te maken. En dat was het moment dat ik dacht, zeg ik heel pretentieloos, ik dacht, de rechters zijn een en al oor. Ze luisteren in ieder geval. Ze zijn ontvankelijk voor het verhaal. En op dat moment ga je door naar de inhoud.
7: Dit klinkt echt als een hele intensieve zaak.
6: Ja, was het ook.
7: Hoe heb je je los kunnen koppelen uit deze zaak?
6: Wat geholpen heeft, is natuurlijk dat hij is vrijgesproken.
7: Mm.
6: Want toen die uitspraak kwam... ik weet niet wat het is. Misschien is het ook ergens dat vaak hebben we het over referentiekaders. We hebben het, misschien gaan we het daar nog over hebben, over dat mensen van een bepaalde kom af hogere straffen krijgen, eerder een gevangenisstraf krijgen. Mensen van de onderkant een sociale ladder sneller een straf krijgen. En daar is als voorbeeld genoemd, als mogelijke oorzaak, dat rechters, die hebben hun kinderen op hockey zitten. Of die hebben een heel ander referentiekader. En de Marokkaanse of Turkse verdachte, en die daar onderuit gezakt, en niet ja mevrouw, nee mevrouw zegt, en in een achterstandswijk, dan kunnen ze misschien niet levelen. Ze kunnen niet in hun referentiekader passen.
7: Ja.
6: Ik had het andersom in deze zaak. Ik kon mij best voorstellen dat ik misschien in zijn positie zou hebben gestaan van die verdachte. Je hoeft maar net de verkeerde afslag te hebben genomen. En die die lijn is dun, hè? Daar kunnen we echt wel even met z'n allen over meepraten. En op het moment dat je dan, want hij studeerde goed, hij wilde rechten studeren, hij wilde ook advocaat worden. Welbespraakte jongen, heel keurig opgevoed, hele keurige ouders. Doen mee met de samenleving, geen strafblad of iets dergelijks. En van het een op ander met bam,
7: ja,
6: zijn leven. Op de kop. En natuurlijk is het niet. Ik wil het niet vergelijken met natuurlijk voor de nabestaanden van de familie Heuvelman. Dat is veel erger natuurlijk wat zij hebben meegemaakt. Maar dat stukje, daar kon ik me aan refereren. Het resoneerde ergens bij mij. En op het moment dat ik dat aha-moment kreeg van verdomd, er is iemand hier veroordeeld ten onrechte. Ik had het zelf nog niet meegemaakt in mijn 20-jarige carrière. Ik heb, dat is een compliment richting de rechtspraak, ik heb heel veel verdachten bijgestaan. Ik heb niet één keer meegemaakt dat iemand is veroordeeld waarvan ik dacht die is onschuldig. Ik heb wel heel vaak meegemaakt dat iemand is vrijgesproken waarvan ik dacht die is

0: keer meegemaakt dat iemand is veroordeeld waarvan ik dacht die is onschuldig. Ik heb wel heel vaak meegemaakt dat iemand is vrijgesproken waarvan ik dacht die is schuldig. Maar dat is liever 10 schuldigen vrij dan 1 onschuldige vast. Ja. Dat is part of the game. Maar als je dan terugkijkt naar deze zaak, dacht ik voor het eerst, ik kan me ook herinneren dat ik voor het eerst naar buiten reed, voor de PI, voor het eerst dacht, verdomme, 20 jaar en nu dit meem ik het eerst ook, mijn vrouw ook gelijk gebeld. Ik zeg, hij is onschuldig. Hij is echt onschuldig. Ja. Want 9 van de 10 keer hoor ik het wel, denk ik, ja, tuurlijk. En dan lees ik het dossier, denk ik, geloof er niets van. Maar hier was het moment. Dus dat kwam binnen. En dat maakte dat je nog scherper bent dan je scherp bent, doorgaans. En toen die vrijspraak viel, toen dacht ik, ja, het recht heeft gezegevierd, ondanks alle emotie bij de andere kant. En dat was het moment dat je dan wel kon loslaten, want je hebt gevochten. En je hebt ergens dan gewonnen. Zo voelt het dan. En dat is een grote voldoening geweest.
1: Wij hebben hier bij Misha het voortgangsgesprek, Ennis. Het voortgangsgesprek wordt samengesteld door ChatGPT. En die ga ik even aan je voorlezen. We hebben een positief en een verbeterpunt.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja.
0: Het is lang geleden dat ik een functioneringsgesprek heb gehad, maar dat is alleen maar goed.
1: Nou, dan wordt dit met de nieuwste technologie samengesteld. Ennis Boumengel staat bekend als een principiële strafrechtadvocaat die de rechtsstaat verdedigt. Oog heeft voor maatschappelijke oplossingen, zoals het voorkomen van recidieven en zijn juridische expertise inzet voor kwesties als de toeslagenaffaire en rechtsherstel voor gedupeerden.
0: Ja. Er zit wel wat in, ja.
1: Ja, wat haal jij hieruit?
0: Kijk, ik ben advocaat geworden. Niet per se voor het geld. Laat ik er van nu, natuurlijk, hart moet branden. En het is fijn om geld te verdienen. Maar dat is nooit mijn drijfveer geweest. Oprecht niet mijn drijfveer geweest. Ik wilde goed doen. Ik ken het concept pay it forward. En dat idee had ik heel erg. En dat is waar ik heel erg in geloof. Ik geloof ik beleid het islamitische geloof. En ik geloof in de zegeningen. En de zegeningen die ik dan krijg van onze schepper. En nu wordt het heel spiritueel. Maar zover laat ik het eventjes. Maar ik geloof, als je die zegeningen krijgt, dan moet je iets mee doen. Net zoals als je welvarend bent, dat je dan je buren helpt die dan geen eten heeft. Of iedereen kan het vooruit betalen. Ja. En ik heb altijd gedacht, ik wil de mensen helpen. De minst weerbare.
1: Waar komt dat dan vandaan?
0: Weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan er niet plaatsen. Dat is een gevoel. Ik ben er altijd al geweest. Altijd al tot de dag van vandaag. Als er een verkeersruzie is. Of in de supermarkt zijn er 2 mensen die ruzie maken. Mijn vrouw denkt, oh, gaat die weer? En dan wil ik helpen. Maar ik wil met name de underdog helpen.
1: Oh ja.
0: De underdog. En als we de toeslagenaffaire bijvoorbeeld als voorbeeld nemen. Daar is al heel veel voor gedaan door andere advocaten. Maar hier kwam uiteindelijk in mijn territorium. Dat was het strafrecht. En wat zei men? Belastingambtenaren, die genieten immuniteit. Dus een belastingambtenaar die lekker in zijn handjes aan het wrijven denkt, die denkt, hé, deze heeft een Marokkaanse achternaam, ik ga zijn leven even zuur maken, die zou dan strafrechtelijk immuun zijn. En dat ging er bij mij niet in. Maar het gerechtshof Den Haag had het wel zo bepaald. En wat deed het OM? Die dacht, hé, dit komt mij goed uit. Zij zijn immuun, dus ik hoef niet te vervolgen. Nou, daar heb ik samen met credits naar mevrouw Finani, Jasmine Finani, dat is mijn collega, hebben wij samen dat opgepakt. We hebben een ex artikel 12 procedure opgestart. En we zijn naar het gerechtshof, Den Haag gegaan. Mm-hmm. En we komen bij hetzelfde gerechtshof Den Haag als die eerder, een half jaar geleden of een jaar geleden, had besloten van, zij genieten immuniteit. Waarom? Want een belastingambtenaar, als die bijvoorbeeld fraude bestrijdt, ook al doet hij dat op een discriminatoire wijze, dat geld gaat uiteindelijk, wat hij terughaalt, niet naar hem, maar naar de Belastingdienst.
1: Maar dat is toch zo'n achterhaalde manier van werken.
0: Ja, maar zo is het wel. Want als belastingambtenaar ben je in dienst van de staat. En precies. De staat is immuun. Dat idee was er.
1: Maar de belastingambtenaar is geen robot. Die kan zijn gevoelens niet uitzetten.
0: Nee, maar daar ben ik ook met je eens. Het idee daarbij is dat als een belastingambtenaar bijvoorbeeld fraude pleegt en het in zijn eigen zak doet,
1: ja,
0: ja, dan ben jij strafrechtelijk bezig. Maar ja, op het moment, de ambtenaar moet namelijk de vrijheid hebben om voor de staat zijn werk te kunnen doen. En ik snap die vrijheid, maar niet absoluut. En daar heb ik tegen gevolgd.

0: gevraagd. En ik heb het ook weer beeldend gemaakt richting het gerechtshof. Alleen kwam erachter dat het dezelfde raadsheren waren. Nagenoeg dezelfde raadsheren als die eerder een half jaar geleden besloten hadden. Dus ik heb ook tegen de raadsheren gezegd, voelt u zich vrij? Want ik vraag van u een ander standpunt. En uiteindelijk zeiden ze, nee, wij voelen ons vrij. En ja, het is wonder boven wonder geluk dat men heeft gezegd. En dat is met name voor de toekomst van belang. Belastingambtenaren, op het moment dat je wel bewust discrimineert, dan kan je gewoon strafrechtelijk worden vervolgd. Dan kan je aan een schandpaal worden genaagd. Oh ja. En dan ga je op een verdachte bankje zitten. Voor wat er is gebeurd, dat is gebeurd, dat is verjaard, zeiden ze. Maar voor de toekomst, en dat was wat mij betreft een moment dat ik dacht, hier doe ik het voor.
1: Mooi.
0: Hier doe ik het voor.
1: ChatGPT heeft ook een verbeterpunt voor je, maar ja, ik weet niet of er überhaupt nog verbeterpunten zijn als ik zo naar jouw verhaal luister. Maar goed, ChatGPT die
2: heeft er eentje gevonden.
1: Ja, die heeft er een paar gevonden.
2: Oké, een paar nog wel.
1: Ja, nou goed, ik ga het even voor je opzommen. Ja. Anis Boumangel die zou met een minder polariserende communicatiestijl meer oog voor de maatschappelijke impact van sommige juridische standpunten en een terughoudende mediaprofiel zijn boodschap mogelijk voor een breder publiek overtuigender kunnen overbrengen.
0: Is dat weer Duk die dat geschreven heeft? Nee, weet je wat het is, Redwan? Als ik iets geleerd heb, ik schrijf vaak aan, hè, bij programma's. En bij Jeroen Pauw en De Wit en bij andere programma's. Hè. En als ik iets probeer, is die nuances. Want ja. ik juist dat polariserende, daar heb ik zelf een hekel aan. Tegelijkertijd, als ze ChatGPT bedoelt, en we kunnen het hem vragen, of haar vragen, we weten het nog niet. Als het daarmee bedoelt dat ik naar de mond moet gaan praten van bepaalde groepen in de samenleving, dan is het voor mij adieu. Daar leen ik mij niet voor. Want soms moet je een oncomfortabele waarheid benoemen om uiteindelijk tot een oplossing te geraken. Ja. Ik heb wel geleerd, en ik probeer dat ook aan andere spokesmen of women te vertellen die voor de gemeenschap praat soms. Want het zijn er niet heel veel redenen. Dat moet je me nageven. We hebben er een paar. Maar dan zeg ik ook altijd, probeer rekening te houden met de ontvanger. Met tegen wie je praat. Op het moment, heb ik ook met rechters, op het moment dat ik heel boze ga doen en racisme, en dat komt niet binnen bij de ontvanger. En uiteindelijk, als je het van je ontvanger moet hebben, in dit geval de rechters die een oordeel moeten vellen, of van het publiek die je naar je toe wil trekken, ja, dan moet je je aanpassen in die zin dat je het vertelt op een manier dat het niet tot irritatie of agitatie wekt. Tegelijkertijd moet je je inhoud niet verloochenen. Want als de inhoud al tot aversie leidt, dan hoef ik die mensen niet te bereiken. Ik hoef mensen niet te overtuigen op het moment dat jij al moeite hebt met het feit dat discriminatie bestaat.
1: En kost het jou extra energie om rekening te houden met de ontvanger wanneer je daar aan een talkshowtafel zit?
0: Zeker.
1: En je,
0: ja? Ja, zeker, natuurlijk. Ik heb tegenover Mona Keizer gezeten in een debat. En wat dat er gaat, heb ik wel 3 keer tot 10 moeten tellen. Waarom? Omdat er sprake vaak is van, en dat is hedendaagse politiek bijna, van een vals narratief. We kennen bijvoorbeeld het voorbeeld waarin Gidi of Mona het heeft over terugschieten van mensen. Of daadwerkelijk geweld, moet je eens voorstellen.
1: Dat is bizar. Helemaal niet bij.
0: Maar moet je nagaan dat het zo ver gaat. En dan sta je en dan zit je daar aan tafel. En dan heeft het geen nut om je frustratie te gaan botvieren of te gaan overschreeuwen. Mm. Dat komt daar niet binnen. Het enige wat men ziet is, meneer Boumangel, dat moment ben ik nog meer van Marokkaans kom af dan normaal, want ik schreeuw. Mm-hmm. Ja, dan komen we er niet. Dus ik probeer met gelijke munt soms terug te slaan.

0: Ja, als dit dan begon...
1: Ach. Ja, nostalgie, Redwan.
0: Ja. De Flintstones. Jabba dabba doo.
1: Ik neem je even mee. Het wordt nu persoonlijker.
0: Dat is waar we inderdaad nu aan toe zijn gekomen.
1: Ja, dacht ik al, ja.
0: Het persoonlijke gedeelte van het gesprek.
1: Ik weet niet of jullie dat weten. Ik weet niet of ik dat ooit in een interview gedeeld heb. Anders hebben jullie dan een primeur. Maar op 7-jarige leeftijd heb ik mijn moeder kwijtgeraakt aan een auto-ongeluk. Dus mijn vader alleen met 4 kinderen. En
0: zo.
1: Ja, ik kom wel even binnen. Ja, nee, ik praat er niet graag over. Maar ja, als je hier zit, moet je een persoonlijk verhaal kunnen vertellen. Nou, dat was dat moment. En dat waren moeilijke tijden. En moeilijke tijden in die zin. Het waren onzekere tijden. En vaak was het dan ook zo dat Telekids. En in het bijzonder dan dit soort tekenfilms, maar in het bijzonder dan de Flintstones, voor mij een uitweg was. Ik kon uit de feitelijke wereld stappen en ik kon in die wereld stappen. En het was voor mij even een uitweg. Even, Flintstones ging altijd alles mis. Maar het was even voor mij een verademing. Zorgeloos. En dat, dus als ik terug moet kijken naar die tijd. En wat het me ook belangrijk was, ik zat ook op. Mijn vader wilde toch, en later nadat ik ouder werd, toch dat ik naar een weekendschool ging, zoals dat dan heet. Arabische les, Koran en wat zo meer. En wat had ik een aversie richting weekendschool. Niet omdat de beeldvorming die er nu is, helemaal niet. Er werd helemaal geen een antidemocratische dingen, dat soort onzin.
0: Maar ik herken dat heel erg.
1: Ja, maar ik had de hele week school.
0: Ja. En dan moet je
1: en
0: nog...
1: was het eindelijk zaterdag of zondag.
0: Ja.
1: En dan zat ik, voordat ik moest gaan, zat ik mijn broer en ik en zaten voor de tv. En Flintstones begon dan. En Flintstones was altijd tekenfilm die we niet konden afkijken. Omdat we anders te laat zouden komen bij de weekendschool.
0: Ja.
1: Bij de moskee, zoals dat dan heet. En dat is me een beetje bijgebleven.
0: Waar ben je opgegroeid?
1: Overvecht,
0: in Utrecht.
1: Ja, dus daar hoef ik niet te vertellen dat niet altijd even makkelijk is geweest. Ja.
0: Want definieer niet makkelijk?
1: Kijk, in Overvecht was het vaak ook het leven van de straat. Je was veel buiten, dat was toen al hoor. Niet zozeer alleen bij Overvecht, we waren veel meer buiten. Nu is het heel erg beschermend, maar toen waren we heel veel buiten. En in kooitje voetballen en dat soort dingen. Hè. Maar tegelijkertijd gebeurden er ook heel veel verkeerde dingen. Het is een... Ja, vaak een achterstandswijk werd Overvecht gezien. Overvecht, Kanaaleiland, nu misschien wat minder. En in je omgeving, het was wel wat meer gemêleerd dan recentelijk, maar toch. En ja, je zag de jongens met wie je omging, zag je ook verkeerde dingen doen.
0: Ja.
1: En dan moest je heel sterk zijn. Om niet daarin mee te gaan. En vaak heb je in een spagaat gezeten hoor. Dat je denkt van ja, maar hij doet het. Oh, hij heeft in één keer mooie schoenen en ik had het niet. En mijn vader had het niet breed. Ik bedoel, eerste generatie ouder moest keihard werken. En heeft een heel gezin en broers en zussen te onderhouden in het land van herkomst. Dus merkschoenen of dure voetbal of voetbalschoenen of iets dergelijks.
0: En ging jij daarin mee? Of was het voor jou heel moeilijk om dat tegen te houden? Want met jouw normen en waarden, jouw denkwijze, je bent nu strafrechtadvocaat.
1: Precies.
0: Je komt op voor de underdog.
1: Er is een podcast geweest twee Volkskrant-journalisten, volgens mij Nadia Zerouali en Bahara, als het goed is. En dan ging het over, volgens mij heet die kleine jongens steken niet. En dan maakt ze een metafoor met een paardenbloem. En een, wat heet die andere bloem? In ieder geval een gevoelige bloem. Of het nou een madeliefje is of een hortensia, ik weet het niet.
0: Ja.
1: En men heeft het dan mooi gezegd dat een paardenbloem maakt niet uit waar die opgroeit. Ook al krijgt hij geen water, die overleeft het altijd. Maar zo'n kwetsbare bloem, ja, daar is de omgeving heel belangrijk. En ik ben een paardenbloem.
0: Jij bent een paardenbloem.
1: Precies. En dat heeft mij... Maar dat is een geluk. Hè? Ik bedoel, je hebt soms het ongeluk waar je wieg staat, maar je hebt soms het geluk dat je je bent gemaakt zoals je bent gemaakt.
0: Ja.
1: En dan nog was het niet altijd even makkelijk. Want de drempel was zo klein. Kijk, op het moment dat je in een omgeving zit waar de drempel heel hoog is en wat zo meer, en je vader kocht wat je graag wilde en met je op vakantie ging en wat zo meer, ja, dan is de drang wat minder groot. Maar ik wilde zo graag ook een keer merkschoenen. Weet je, ik vond Lotto bijvoorbeeld een hele mooie merk. Ik weet niet of we reclame mogen maken. Het merk bestaat ook al een hele tijd niet. Maar ik vond dat bijvoorbeeld een hele mooie schoen. Ik denk, wat zou ik maar. Dat zat er niet in.
0: Als we even teruggaan naar de Ennis daarin overvecht. Wilde je toen al advocaat worden? Of had je een ander droomberoep vooruitzicht?
1: Ik wilde voornamelijk voetballer worden.
0: Voetballer.
1: Wie niet?
0: Ja.
1: Ik zal nooit vergeten dat ik bij DSO ben begonnen. Het heet Door Samenwerking Overwinnen. Is een hoofdvechter. Van Bast had daar volgens mij ook gezeten. En ik speelde echt goed. Al zeg ik het zelf. En ik werd een jaartje ouder gezeten. Maar ja, mijn vader had het niet breed. En die belde dan een keer. Zal ik ook nooit vergeten. Belde dan een keer een vereniging van mijn zoon is toch goed? Jouw zoon is heel erg goed. En maar dan moeten jullie maar zelf dan. Want ik red het niet om de contributie te betalen. Dus van het een op ander moment moesten ze tegen mij zeggen, ja, je kan niet meer komen.
0: Dat is echt zonde.
1: Dat heeft zoveel pijn losgemaakt.
0: Kon jij dat begrijpen? Op zo'n leeftijd?
1: Nee, ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik was boos. En mijn vader heeft, ik heb vaak teleurstellingen gezien, maar mijn vader heeft wel gezegd, oké, ik heb bij me zoveel pijn gedaan. Ik ga hem weer op voetbal zetten. Maar hij had te trots om dan weer niet terug te gaan naar DSO.
0: Andere club.
1: Maar naar Elinkwijk. En dat was de beste stap die ik ooit. Die speelde op heel hoog niveau. En ik heb daar de mooiste jaren. Maar op een gegeven moment kan ik me herinneren. Ik zat op een gegeven moment op 2 VWO of 3 VWO. En ik zat in een team. En er waren 2 of 3 jongens. Die waren zo goed. En ik speelde een keer tegen Willem II was het.
0: Wauw.
1: Die had jeugd, Willem II had gespeeld tegen Ajax, tegen Willem II en dat zingen. En ik was goed, ik was gretig, maar die jongens waren zo goed. Toen had ik de helderheid van geest dat ik nooit het topniveau zou halen. En dat ik me dan liever zou willen focussen op school. En mijn vader vond school heel belangrijk toen. En ik later dus ook. En ik wilde echt, ik was heel ambitieus. Ik wilde echt wat van mijn leven maken. Dat had ik dan wel. Ik wist alleen, dat besef van advocatuur, dat is pas echt derde jaar universiteit economie. Dat ik studeerde economie. Ik wilde ondernemer worden, grote ondernemer. Toen was er een moment maar ik had altijd wel dat sterk rechtvaardigheidsgevoel. Altijd de underdog willen verdedigen. Ja. En ook als er een pesterij op school waren, dan ging ik bij degene die gepest aan. En dan nam ik het voor hem op. En toen zag ik de film A Few Good Men. Dat stukje met You Can Handle the Truth. En dat was zo mooi. Hij was de underdog, de advocaat die onderschat werd. Hij zou toch nooit klaarspelen. En ik zag hoe hij die zaak naar zich toe. En natuurlijk is het geromantiseerd beeld. Mm-hmm. Dat was het moment dat ik dacht, maar wacht even. Je kan van de onderdok bijstaan, kan je werk maken en nog geld verdienen ook.
0: Ja.
1: En dat was het moment. Toen heb ik mijn economiestudie snel afgemaakt en toen ben ik direct rechten gaan studeren. En de rest is geschiedenis, Redon.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Als ik zeg André Hazes, vlieger.
1: Ja.
0: Dan is het een wankel moment in jouw leven geweest.
1: Juist, ja. Je kent de tekst, denk ik wel. En dan kom ik terug naar dat moment van het overlijden van je dierbaarste, namelijk je moeder.
0: Ja.
1: En dat was. En vaak had ik het gevoel dat niet iedereen begreep wat ik voelde. Want ja, weet je, de meesten hebben hun moeder nog. En mensen voelden zich wel met zich mee. Vooral als je 7 jaar, 8 jaar bent. En we leven in een cultuur, althans, we moeten het er maar niet te veel over hebben.
0: En bij wie voelde je dat begrip niet? Waren dat klasgenoten? Volwassenen?
1: Bij allebei, maar dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Ik kan Ik kan nu invoelen hoe het is om moeder te verliezen op 7, 8-jarige leeftijd. Maar sommigen kunnen dat niet, kunnen dat niet invoelen. Nee. Dat is gewoon net zoals dat je bijvoorbeeld een kind verliest. Kan ik ook. Ik heb, godzijdank, en mogen het nog heel lang blijven. Mijn kind heb ik nog. Maar als iemand zijn kind verliest, zo hoor ik hem. Ja, ik kan dat niet invoelen. En dus het is niet kwalijk. Maar. Dus het was een wankel moment in mijn leven. Dat is gebruikelijk. Tegelijkertijd wilde ik ook niet verdrietig zijn, omdat ik niet mijn vader verdrietig wilde maken. Gek genoeg. Dat was toen in mijn over het rechtvaardigheidsgevoel en het weg allemaal zo makkelijk mogelijk maken voor de ander.
0: En deze plaat dan van André Hazes? Wat zet je hem destijds op?
1: De plaat resoneerde precies wat ik voelde. Wat het jongetje zegt. Ik schrijf hier een brief voor mijn moeder die hoog in de hemel staat. En zeggen dat ik van haar hou en dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. En ik heb uiteindelijk een stiefmoeder, bonusmoeder gehad. En godzijdank, hoe zij mij heeft opgevangen, dat zal ik nooit vergeten. Maar het vervangt nooit je echte moeder. En hoe die jongen het beschrijft, of André Hazes dan in dat liedje. Ja, dat kwam binnen, dacht ik, iemand die het begrijpt.
0: Wanneer heb jij deze plaat ontdekt?
1: Nou ja, al vroeg. Het is uitgekomen op de dag dat ik ben. Of op het jaar dat ik ben geboren, hè, 1977. Maar ik denk misschien. Ik hoorde het een keer. Ik kan niet precies, want ik ga terug in het verleden. Maar het was een keer, ik weet niet of de radio of. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Wat is dit? En toen dacht ik, hey, dit is precies iemand die het begrijpt.

van mijn moeder. Die half in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vriend. Zij hem ontvangen, zij.

0: Je hoorde de emotionele plaat van André Hazes, Vlieger. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redwan Aitworg. Mijn gast groeide op in Overvecht. Begon ruim 20 jaar geleden als advocaat en verdedigde inmiddels cliënten in de meest complexe en spraakmakende strafzaken van Nederland. Ennis Boumengel, leuk dat je er bent. Je hebt net een emotioneel verhaal met ons gedeeld. Ja. Deze plaat die geeft, denk ik, een beetje rust. Of die kan heel mooi verwoorden wat jij voelde als 7-jarige. Terwijl jij het gevoel had dat niemand je begreep.
1: Ja.
0: Deze plaat, hoe belangrijk is die vandaag de dag nog voor je?
1: Nou ja, het voelt heel even als thuiskomen weer als je hem hoort. En dan is het. Weet je, vaak als ik hem luister, wil ik alleen zijn. Zit ik in de auto onderweg en dan is het. Het is niet heel vaak hoor. Het is nu alweer. Weet je, het kan zomaar zo zijn dat het maanden helemaal niet. Ja. Soms komt hij via de radio voorbij of dan zie je hem weer. Dus wat dat dan gaat, is het altijd wel. Heeft het een speciaal plekje.
0: Ja. Jij doet complexe zaken.
1: Ja.
0: We hebben net eentje besproken, die van Mallorca.
1: Ja.
0: Op Utrecht Centraal had je ook 2 dames verdedigd die werden aangevallen door een politieagent.
1: Ja.
0: Nou, het zijn inderdaad wel hele complexe, zware zaken.
1: Ja.
0: Waar vind jij je rust?
1: Nou, ik vind de rust op het moment, 1, op vakanties het meest. Vandaar dat men, en vaak zijn het geen hele lange vakanties, maar ik vind het fijn om soms even. En Marrakesh is mijn mooiste toevluchtsoord. Dan gaan mijn bloed sneller kloppen. En dan kan ik mijn telefoon uitzetten, want ik kan niks. Want dat is het gevaar als je in Nederland bent en je neemt rust. En met het idee dat je wel iets kunt doen, vaak Marrakesh. Daar ben ik 1 met het cultuur. Met de cultuur. En het voelt daar echt als thuiskomen. Hoewel ik uit het noorden kom van Marokko. Of althans mijn ouders. Dus daar vind ik mijn rust. Ik vind mijn rust bij mijn gezin. En in het bijzonder mijn vrouw. Dat is een hele belangrijke rots in de branding vaak. En ik vind mijn rust in het geloof. En ik noem het geloof als laatste, maar dat is wel het meest belangrijke.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, ook dat waar, ook dit, je moet het voelen om het te begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: In momenten dat het stormt en je krijgt veel over je heen. En het zijn moeilijke tijden of het zijn stressvolle tijden. En ja, het heeft iets magisch als je dan bijvoorbeeld het ochtendgebed voor de ochtendschemering opstaat. En dan het gebed doet met je hoofd naar beneden. En dan vervolgens eigenlijk op een gegeven moment zegt, weet je, wij zijn maar een mens. Alles is vergankelijk, alles is betrekkelijk. Uiteindelijk draait het of je jezelf in de spiegel kan aankijken en je een goed mens bent. En als je onderaan de streep bij dat moment, zo'n soort van meditatie, dat gevoel hebt, ja, dan ben ik weer klaar om door te gaan.
2: Hey Anis, toch verfrissend om eens over jou uit te laten zonder dat ik direct een weerwoord krijg. Misschien slaat de schrik je wel om het hart als je mijn stem hoort, want je weet dat ik misschien wel je grootste criticus ben. In ieder geval degene die je graag helpt om met beide benen op de grond te blijven. En dat is in jouw geval gewoon niet zo moeilijk, want je bent een man met een uitgebreide gebruiksaanwijzing en vele bijzonderheden. En het kost weinig moeite om wat voorbeelden uit de mouw te schudden. Als jij bijvoorbeeld op kantoor komt, vergeet je 9 van de 10 keer je parkeer-app te starten. Als je bij je poststapel aankomt, dan liggen er vaker brieven van het CEB voor jou dan voor je cliënten. Als er taartjes op de lunchtafel staan, dan zul je alles op alles zetten om in elk puntje je vork te prikken, maar geen enkel gebakje daadwerkelijk op te eten. Als je eenmaal aan het werk bent, dan zul je ook als je 10 keer uitgelegd is hoe je van een Word-bestand een PDF maakt en andersom ook de 11e keer nog hulp inroepen en doen alsof het je nooit eerder is verteld. Als je als laatste op kantoor bent achtergebleven en je moet iets printen, dan schaam je je niet om je collega's te bellen om jou op afstand nog eens uit te leggen in welke lade je het papier moet leggen of hoe je zorgt dat er niet dubbelzijdig geprint wordt. Jij kunt 2 kinderen gaan ophalen op school en 1 van hen op het plein laten staan. Jij bent de man die 100 keer per dag alles kan vergeten dat je door collega's wordt verteld. En toch Toch ben je, zodra de deuren van de zittingzaal openzwaaien, mes scherp en is er niets dat aan jouw aandacht ontsnapt. Jij bent een bron van hilariteit, Anies, maar ik hoop en ik wil dat je weet dat jij, jouw kennis en je passie vooral een bron van inspiratie zijn voor jonge juristen, voor oude rotten in het vak, voor Marokkaanse Nederlanders, voor iedereen die er voor jou toe doet en ook voor mij.
1: Oef, wat mooi zeg. Ja, het is, zij is over verbeterpunten gesproken.
0: Ja,
1: dit is ook Anies.
0: Wauw.
1: Dit is ook Anies. Ja, dit is heel mooi. Dit is heel mooi.
0: Naar wie hebben we geluisterd?
1: Het is Jacorine Jager.
0: Zij werkt samen met jou, juist, nu al 7 jaar.
1: En alles is waar.
0: Zij kan zo comedian worden, joh, als ik dit niet, zo niet hoor.
1: Ja, maar dit is gelijk ook haar kracht. En tegelijkertijd is het zo...
0: Geweldig.
1: Zij kwam binnen als we zaten verlegen om een juridische secretaresse. En we hadden een student nodig die 2 dagen even in kwam vallen. En ze had mij zien pleiten in een zittingszaal. En toen had ze gewoon de stoute schoenhouder ook gevraagd of ze kwam. En die brief kan ik nog heel goed herinneren. Ik dacht van, weet je wat... Ik geloof in Mektab, het lot. En we waren net in gesprek over. Dus ja, we hebben eigenlijk iemand nodig. En zij kwam net met die brief binnen. Ik denk, oké, nou. En na eigenlijk... na haar 3 keer te hebben gezien en gesproken... en haar aan het werk hebben gezien, dacht ik... Dit is een topper.
0: Wauw.
1: En het zijn er nog meer hoor, bij mij op kantoor. Het zijn allemaal toppers. Maar
0: laten we het even hebben over wat ze zegt allemaal.
1: Ja,
0: want tijdens het luisteren van haar... van haar audiofragment dat ze naar ons heeft toegestuurd.
1: Mooi.
0: Je vond het wel grappig.
1: Ja.
0: Het was ook een spiegel werd gehouden.
1: Zeker, ja.
0: Maar dit is niet de Anies die ik hier tegenover mij zie.
1: Ja, maar... dat is waar. Tegelijkertijd zei ik jou eerder al... jij zei, waar vind je je rust?
0: Ja.
1: Ik vind mijn rust bij... maar dan heb ik met name de thuis, want dat is mijn vrouw. Mijn vrouw zorgt voor wat Jacorine nu allemaal noemt. Dat is in thuis.
0: Ja, focus je alleen maar op de deur van de rechtszaak.
1: Precies. En zakelijk. Nee, maar ook op de belangrijke dingen in mijn gezin bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar focus ik me. De rest. Dat doe ik nogmaals heel pretentieloos. Dat doe ik... zoveel mogelijk probeer ik dat uitmuntend te doen. Tegelijkertijd ook in de zittingzaal probeer ik dat zoveel mogelijk uitmuntend te doen. Maar dan moet je dus dingen laten.
0: Ja.
1: En dan is een vrouw... In huis, zoals mijn vrouw, een verademing, een baken. Maar op kantoor heb ik er ook een paar lopen. Dat is dan een Jacorine of een Jasmine. Of Mariska, die helaas het wat zwaar heeft, gezondheids nu op dit moment. Dat zijn mensen voor mij die zonder hen... Ja, ik noem dat altijd een symbiose. Zonder hen ben ik ook maar een vleugje van mezelf.
0: Ja. Zonder deze dames kan jij niet top presteren.
1: Zo is het ook. Zo is het ook. Net mooi. Zoals dat je. We zijn een team.
0: Ja.
1: En net zoals met mijn compagnon, Vingeling, wij versterken elkaar. Op het moment dat je deze mensen van me weghaalt, dan blijft er maar de helft over van Anies. En die presteert, zal nooit, never nooit 100% kunnen presteren.
0: Mooi. We gaan afronden, Anies.
1: Ja.
0: Wij kunnen zeker nog een uur lang praten over alle zaken die...
1: Dat is ook een compliment naar jou, Toredon. Dat ik me zo fijn voel.
0: Heel fijn dat je je zo openstelt. We gaan naar de laatste plaat. En die staat in teken van de liefde.
1: Ja.
0: Je hebt je vrouw al meerdere malen genoemd.
1: Ja.
0: Het is een Arabische plaat van Raheb Alama. Neem me even mee naar... de liefde en het verhaal achter deze plaat... en waarom die gekoppeld is aan de liefde.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, laat ik beginnen met... Ik heb natuurlijk ook wel eens afgevraagd... waarom God de moeder weghaalt bij een kind. Daar krijg ik ongetwijfeld nog ooit een keer een antwoord op. Maar één ding weet ik wel, dat God mij een mooie vrouw terug heeft gegeven. En dat heeft te maken met het feit dat ik niet de makkelijkste ben. Dat heb je wel van Jacqueline gehoord. En tegelijkertijd is het zo dat ik maar een schim van mezelf ben op het moment dat ik niet fundament heb die mijn vrouw heet. En dat is dus zo dat ik dan denk, schoonheid is mooi. En dat is ze, zeg ik maar even zoals het is. Maar tegelijkertijd op het moment dat je iemand hebt die van binnen niet alleen de juiste normen en waarden heeft, maar zichzelf op nummer 2 zit, zodat jij kan schitteren als nummer 1. Ja, dat is iets wat mij betreft niet eens van deze tijd is. Natuurlijk kennen we, ik voor mezelf spreken, onze moeders, onze eerste generatie moeders, die cijferden zichzelf weg voor hun man, hun kinderen. Zij zijn de kracht en de motor uit achter elk gezin. Maar deze vrouw heeft mij veel gegeven. En daar ben ik haar dankbaar voor.
0: Ik zie dat het je raakt wanneer je over haar praat.
1: Ja, dat valt mij ook op. Maar misschien omdat ik het nooit uitspreek.
0: Oh ja.
1: Je ziet dingen vanzelfsprekend. Op een moment, en ik wil niet dat het vanzelfsprekend is. Want kindness is a privilege, zeg ik altijd. Ja. Het is een privilege. En zodra ik het ga zien als iets wat vanzelfsprekend is, dan zal zij minder waarderen om het te geven. Dus vandaar.
0: Hoe lang zijn jullie al samen?
1: Volgend jaar 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: Dus ja, ik moet iets gaan inplannen, Redan.
0: Ja, 2007? Ja,
1: 2007 getrouwd. 2009 ons eerste kind. En still strong.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Nou, het was een event, een Marokkaans event, waarbij een soort van bijeenkomst, een soort van feestje van, het heette Fes toen, hè, van de stad Fes. En daar heb ik haar leren kennen. Ik was toen vrijgezel.
0: Oh ja.
1: Jong, vitaal.
0: Ja.
1: En het leven lachte me toe, onbezorgd. En ik kende natuurlijk ook veel mensen. Maar toen ik haar zag, dacht ik, en dat is ook het eerste wat ik zei, shit, het is over, jongens. Het vrijgezellenleven is over. En ik had nog niet eens haar nummer.
0: Ja, maar dan was het dit. Ja, dan was het gewoon een klik.
1: En ik geloof, en heel veel mensen zeggen, ja, maar ik geloof daar echt in. En ik zie ook heel vaak, en dan zeggen ze van, ja, nee, het moet groeien. Ik moet eerst leren kennen. Dan zeg ik, jongen, dat werkt niet bij mij. Het was de tweede keer dat ik het tegenkwam, was het moment dat ik dacht, ja, ik trek de stoute schoen aan. En daarna is het zo respectvol gegaan, zoals ik het. En zij bracht mij nog dichter bij mijn cultuur dan ik. Maar Arabische muziek.
0: Is dat ook waarom je voor deze plaat hebt gekozen?
1: Precies, dat is ook. Zij heeft mij gebracht naar de schoonheid van de Arabische muziek. En ik kan 100 platen wel benoemen. Maar ik kan me herinneren dat we samen in ons appartementje zaten. En dat zij mij dan wees op Arabische muziek. Of het nou Mami was. Of Wa El Khoury. Of nou, al die mooie namen. En toen dacht ik, Om Keltoen bijvoorbeeld. En toen dacht ik, wat is dit? Alsof ik het niet. Ik kende het ook niet echt. Op de een of andere manier. En zij bracht mij. En een daarvan was dit liedje. En dit is ook op onze bruiloft gespeeld.
0: Mooi.
1: Ja, en dat brengt me terug naar liefde en barmhartigheid van mevrouw.
0: De plaat van Raghib Alama. Nasini El Dunya. Anis, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd. Voor je openhartigheid en voor het eerlijke gesprek. Ik wens je nog heel veel succes. Ik wens je ook een fijne vakantie.
1: Ja,
0: want ik denk dat we daar allemaal wel aan toe zijn op dit moment.
1: Zeg dat wel.
0: En ik wil u ook bedanken voor het luisteren naar dit gesprek. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app. En abonneer zodat je niks mist. Mij hoor je morgen weer. Zelfde tijdstip, zelfde zender. Maar eerst deze heerlijke Arabische plaat. En dan gaan we even terug 20 jaar geleden. En dan zijn we even allemaal op de bruiloft van Anis Boumendjel.